0: straks. Als ik mijn huis wil verkopen, dan is het nu zo dat ik naar Funda of naar een makelaar ga. En die zegt tegen mij: oké, ik wil dat wel op Funda zetten. Dat ga ik allemaal voor je doen. En je rekent met mij af. Ja. Dan heb ik een directe relatie met die makelaar. En nu is het in een nieuwe pakket zo dat jezelf als verkoper van je huis mag afrekenen.
1: Ja, en daardoor mag zelf naar Funda gaan.
0: En ja, dan moet de makelaar het nog wel erop zetten. Maar je moet zelf afrekenen op de site van Funda. En daarin kan ik me wel de argwaan voorstellen van makelaars. Want die zeggen, ja, de volgende stap is natuurlijk dat wij helemaal als middelman er tussenuit gaan.
1: En ze zijn ook niet meer zo nodig tegenwoordig, makelaars.
0: Ja, dat is het dubbele eraan. Aan de andere kant kan je zeggen van, ja, is het nog wel nodig om zo'n middelman op alle punten te hebben? Nou, ik denk in sommige gevallen zeker wel. Want die makelaar kan je ook goed adviseren over wat voor soort huisje je het beste kan, hoe je dat het beste kan verkopen. En ook bij de aankoop van nieuwe woningen kan die soms echt wel goed advies geven. Aan de andere kant denk je, ja, het is ook een nieuwe tijd. Dus misschien is het ook wel op een aantal punten zo dat die makelaars zich moeten realiseren dat bepaalde verdienmodellen gewoon echt tot het verleden behoren.
1: Ja, hoe ga je daarmee om als je dit wil tegen de tijdgeest in wil lobbyen, Peter?
2: Nou ja, niet via de media. Ze hebben een brandbrief gestuurd naar Funda en willen aan tafel. Nou weet ik niet of ze willen en wetens die brief hebben gelekt, maar ze zetten ook gelijk de hak in het zand door te zeggen, wij willen geen verhoging. Ja, dan zet je best wel druk op een gesprek wat er nu gaat komen tussen Funda en die mopperende makelaars. Het viel mij ook op, ik geloof dat er 27 kringen zijn. Er zijn er 18 of 19 die hebben ondertekend. Dus kennelijk zijn niet ook
1: makelaars
2: alle
1: makelaars verdeeld.
2: Ja,
1: moet je ook niet laten
2: mensen
1: zien.
2: Moet je niet laten zien. Nee. Dus ik zou eerst even in overleg treden voordat je de media opzoekt. Natuurlijk is het ook een dankbaar onderwerp voor de media, want er is nogal wat te doen met die huizen.
1: Wij hebben het er ook meteen over.
2: Dus dat maakt het voor hun ook niet makkelijk, denk ik. Wat ook wel bijzonder is, dat als je kijkt naar de governance, de structuur van Funda, daar zit NVM ook in als aandeelhouder. Ja. Dus NVM zelf als vereniging heeft best wel een soort schizofrene opstelling van waar gaan we mee akkoord en namens wie onderhandelen we. Ze zijn leverancier en klant tegelijk. En dat maakt het ook best wel moeilijk.
1: Ja, en maar jij zei, die brief die is dan nu gelekt. Laten we even vanuit gaan dat het bewust is gegaan. Want per ongeluk lekken, Boris van Ham, dat gebeurt niet veel, toch?
0: Nee, joh, ben je gek. Er is altijd wel iemand die dan ergens heeft laten liggen.
1: Er is altijd iemand die dat even per ongeluk bij het kopieerapparaat neerlegt en dan nooit meer meeneemt.
0: Ja.
1: Wanneer moet je dat eigenlijk doen? Nee, niet nu kennelijk, maar wat is de reden dat het hier niet werkt en wanneer is dat wel handig?
0: Nou ja, bij wie wil je het tussen de oren krijgen? Wat ik daarnet al aangaf, ik denk dat niet heel veel mensen op de bank denken, nou, die makelaars, dat is echt een ondergeschoven kindje. Die hebben het zo zwaar. Misschien is dat maar wel zo, maar dat is niet de perceptie.
1: Misschien moeten ze dat wel overbrengen aan ons, dat makelaars het helemaal niet zo
0: reaal hebben. Ik zat ook een brief te lezen van wat spreekt mij nou als normale burger aan? Dat ik denk van, daar hebben ze wel een punt. Goed dat ik dat weet. Nou, dan gaat het met name over, stel je voor dat ik mijn huis wil verkopen en ik heb een directe link met bijvoorbeeld Funda en dat is in handen van private equity. En daarmee wordt mij ook straks een hypotheek of allerlei andere financiële diensten aangesmeerd, dan is dat een lek van mijn, laten we zeggen, mijn financiële gegevens.
1: Ja.
0: Nou, daarvan zou ik zeggen, had daar nou in je lobbybrief veel meer op aangestuurd, want daarmee had je mij op de bank wel kunnen overtuigen van, hey, dit is mijn belang, dat ik niet straks allemaal gestalkt gaat worden door allerlei hypotheekadviseurs die ik niet wil. Dus in die zin vind ik de brief, als je dan al lekt en je wil het grote publiek bereiken, moet je ook wel weten hoe je ze dan ook voor je kan winnen. En dan zou ik niet zeggen, wat is die verhoging? Hè? Dat gaat dus van €200, €250 ongeveer naar €500 of zoiets. Ja. Dus dan denk je ook,
1: het is in de marge van de verkoop.
0: In de marge, ik bedoel, die huizen gaan voor tonnen over de bank. Dus maak je daar dan zorgen over? Tuurlijk, als het je eigen bedrijf is natuurlijk wel, maar dan ga je mij als normale burger niet meer overtuigen. Maar dat onderdeel van mijn gegevens gaan gelekt worden misschien naar grote bedrijven die daar financieel voordeel van gaan hebben. Ja, dat vind ik, zou ik een veel betere zwaartepunt hebben gevonden in die brief.
2: Misschien dat gebeurt nu al. Hè? Ik heb toevallig wat recente ervaring met Funda als koper, verkoper. En als je dan weer op Funda kijkt, daar zijn diverse financiële aanbieders en dan krijg je heel toevallig mail. Dus daar wordt al gebruik gemaakt van. En dat gebeurt overal. Gaan we het zo ook over hebben, denk ik. Kijk, ze zoeken naar bondgenoten. Welke bondgenoten hebben ze nou? Nou, mij als koper, verkoper niet, want geen medelijden met makelaars. Sorry, beste vrienden makelaar.
0: Aardige mensen hoor. Altijd goede pakken.
2: Absoluut, helpen altijd goed en zijn zeer proactief en noem maar op. Maar het vak verandert. En dat betekent dus ook dat je als klant naar kanalen gaat zoeken waar zij buitengesloten worden. Ja, sorry, maar ook dat vak verandert als gevolg van de monopoliepositie. Want dat is het echt van Funda. En dan denk ik, Funda overstretcht een beetje de positie. Zodanig dat Martijn Snoep van, hoe heet hij, van de ACM gaat zeggen: goh, dat er zoveel geld wordt verdiend en dat die marge nu nog verder omhoog gaat. Laten we daar een keer naar kijken.
0: Zo is
2: dus
0: het.
2: Dan slaat het ook nog een keer terug, zo'n prijsverhoging.
1: Ja, als ik maar stel je voor, je bent nu makelaar, je hebt je kantoortje. Je bent...
3: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Werking, dus monopoliewerking.
3: Ja, maar dat betekent dat dus de NVM eigenlijk zich terug moet trekken uit Funda. En dan de concurrent. Nou, waar
2: of, je zegt, het is een instrument van een brancheorganisatie waar je dus ook de leden laat profiteren van zo'n gemeenschappelijk doel. Want
4: het is
2: fantastisch
4: om
2: ze ooit begonnen.
4: Bedacht,
2: en dan hou je het dus ook een beetje in de, nou wil niet zeggen non-profit, maar wel dat je het zegt, dit is eigenlijk voor onze leden. Ja. Of je zegt, nee, we trekken ons eruit terug. Dit is een markt, hè, dit kan de markt veel beter doen, al die technologieën uitrollen. May the best win en Funda verkopen we. En er komt misschien ook een ander platform, dat kan je ook doen. Maar een beetje in het midden houden en een beetje voor de branche, maar aan de andere kant ook een beetje voor de winst. Ja, dat is toch een model wat uiteindelijk niet
4: En verkopen, daar zijn al jarenlang gesprekken over gevoerd. Ja. Er zaten wat kleinere makelaarkantoren in. Nou, dat is één groot drama, want wat wil je? 34,3 miljoen winst per jaar. Ja, je gaat dan niet zomaar je aandeeltje in Funda verkopen.
3: Nou ja, als makelaars dan ook massaal de stap zetten van weg van Funda naar de concurrent die ze zelf bedacht hebben.
4: Ja, dat klopt. Dus er moet, dat is een scenario. Een alternatief scenario is dat ze bondgenoten gaan zoeken. Nou, dat lijkt me best even zoeken.
3: Ja, dit is een soort oorlogsvoering die ik beschrijf.
4: Denk het wel. Of je gaat naar de rechter. Maar dat wil je ook voorkomen dat je juridisch gaat escaleren. Want dan gaan we er alleen maar nog meer met elkaar over praten.
3: Ze hebben elkaar ook allebei nodig, toch? Ik bedoel, zonder makelaars heb je niks aan Funda. En zonder Funda is, nou ja, makelaars komen misschien zonder Funda nog wel weg. Maar ze hebben elkaar nodig op het ogenblik.
2: Nee, zeker. En het is natuurlijk ook afhankelijk van welke plek je zit. Ik denk dat als je in de grote steden zit, we zitten hier nu in Amsterdam, dat op bepaalde plekken nou je echt bij wijze van spreken zonder makelaar iets zou kunnen verkopen. Want het loopt toch wel. Hè? Als je het op een onduidelijke plek op internet zet, dan weten mensen het nog te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook regio's waar dat veel ingewikkelder is. En waar je juist wel die makelaar en ook de marketing nodig hebt. Dus het is ook heel erg per plek verschillend. Dus ja, in die zin begrijp ik de schuring in de markt wel. Maar dat moet in dit geval veel meer onderhands worden opgelost dan via de media.
5: Zaken doen. Mark Beekhuis.
3: En we blijven nog even bij de media. De social media in dit geval, die moeten verboden worden voor kinderen tot 13 jaar, is de conclusie van een onderzoekscommissie die is ingesteld en ingehuurd door Brussel. De Europese Commissie gaat nu in gesprek met de lidstaten om verder te kijken hoe ze dat verbod dan vorm zouden moeten gaan geven. Boris weer kwam hier binnenlopen en zei als eerst ongeveer, ik ben voor.
2: Ja, ik ben voor.
3: Heel stellig.
2: Ja, nou, ik denk dat ik heb een dochter van 7 en een zoon van 14. Nou, die van 14 zou dat wel niet meer ondervallen. Maar ik denk dat alle ouders en grootouders wel realiseren hoe ongelooflijk alles absorberend de sociale media kan zijn. En dat iedereen zich daar wel een beetje zorgen over maakt. Behoorlijk zorgen maakt over. En er zijn natuurlijk al scholen waar mobiele telefoontjes worden verboden. Juist met het oog op sociale media. Ik denk dat het in zijn algemeenheid heel goed is dat je alles moet doen om een zo'n zintuigelijk mogelijke jeugd. Hè, dus gewoon mensen ziet en dat je gewoon echt fysieke dingen meemaakt.
4: Opbelt.
2: Dat is heel belangrijk, dat mensen opbellen. Ja. Dat mensen met elkaar afspreken, met elkaar praten op het schoolplein.
3: Opbellen, dat is echt van een andere generatie.
2: Ja, dat maakt niet uit.
3: Dat weten wij dan. Maar dat deden mensen vroeger.
2: Dat deden we nog met een postduif toen.
3: Ja,
2: maar in ieder geval, dat heel belangrijk is. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Dat ligt ook onder dat rapport van de Europese Commissie. Hè? Dus er is ook echt wel aantoonbaar bewezen dat het niet goed is voor jongeren om zoveel daarmee bezig te zijn. Gaat dat nou 100% werken, hè? Omdat Brussel het zegt?
3: Nee, wordt
2: het
3: natuurlijk.
2: Tuurlijk niet.
3: Je kan altijd omzeilen.
2: Maar het is een moreel oordeel. Hè? Dat we natuurlijk ook wel met andere onderwerpen gezien hebben. Met alcohol en dat soort zaken. Dat je zegt, we zetten een andere grens neer. En daardoor verandert ook het maatschappelijk debat. Verandert ook het gesprek op het schoolplein met elkaar. Kan ook het gesprek thuis veranderen. En ik denk dat dat een goed signaal is.
3: Peter, ook zo overtuigd tegen?
4: Nee, ik ben een beetje voor.
3: Een beetje voor?
4: In die zin.
3: Ik bedoel tegen social media, dus je bent een beetje voor het verbod daarop, ja.
4: Nee, zeker niet.
3: Oh nee, je bent een beetje voor social media.
4: Maar vooral dat de verantwoordelijkheid om te bepalen hoe je met social media omgaat niet bij de overheid ligt, bij Brussel of bij Den Haag. Mm-hmm. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Waar ik tegen ben, is verslavende producten. Welke dan ook.
3: Ja.
4: En als social media producten verslavend zijn, natuurlijk, dan moeten de bedrijven daar wat aan doen.

0: overheid mag daarin meedenken, hoe ze in voorlichtingscampagnes of andere middelen kunnen kiezen om bewustwording te creëren. Maar ik vind het vooral een gesprek voor thuis. Dus het is, ik kijk er echt naar de ouders als opvoeder, de scholen als medeopvoeder, om daar te proberen het gesprek met je kind aan te gaan.
1: Dus als de school zegt, wij doen het niet, dan vind je oké. Maar als dan de overheid zegt, we doen het allemaal niet in Nederland?
0: Niet door bijvoorbeeld telefoons in te nemen. Kijk, ik ben een wat oudere ouder. Wij gingen de gesprekken aan met onze dochters door 's avonds te zeggen, die telefoons gaan in de la. Voordat je naar bed gaat. En hoeveel van hun vriendinnen en vrienden mochten hun telefoon mee naar boven nemen? Dat waren geen gezellige gesprekken. Maar de gesprekken hebben we wel met elkaar gehad. En nou, ik heb nog steeds contact met mijn dochters. Dus uiteindelijk is het goed gekomen. Maar daar moet je het gesprek voeren. Dus het is ook een beetje ideologie van hoe ver laat je de overheid bepalen voor
2: jezelf. Kijk, daar ben ik het natuurlijk helemaal eens. Uiteindelijk is het natuurlijk iets wat je gewoon thuis op de bank met elkaar moet bespreken. Dat is het ook zo. En tegelijkertijd weten we ook uit heel veel andere voorbeelden dat het helpt dat er een soort norm wordt gesteld waarvan we zeggen, nou, dit is eigenlijk de norm. En hetzelfde geldt met alcohol. Gaat nou iedereen, je mag nu pas een biertje nemen op je 18e. Nou, er zijn genoeg ouders die zeggen, nou, op je 16e mag je best wel een slokje nemen van een biertje.
3: Dat maar niet meer elk weekend helemaal laat.
2: Exact. Het zet een andere norm. En je hebt daarmee ook een aanleiding voor een gesprek, om het daar met elkaar over te hebben. Dus het is veel meer een soort omstandigheid dat de overheid dat steunt. Ja. Dan dat je daarmee bij wijze van de ME binnenvalt op het moment dat iemand toch even een sms'je verstuurt.
1: Maar moet het dan zo zwart-wit zijn? Want je kan natuurlijk ook zeggen, we doen het niet op school. Dat zou je zelfs voor Nederland kunnen afspreken. Maar wat je in je vrije tijd doet, dan zit je sowieso niet 24 uur per dag aan dat scherm gelijmd. Er zijn natuurlijk gradaties.
0: En het gaat er ook om hoe je het gesprek voert. Als je als ouder het gesprek gaat voeren, bedoel, het is ook onderhandelen met je kind. Ja. Dat is opvoeden, geloof ik. Ga je dan zeggen als argument, nou, Ursula von der Leyen, wie heeft bepaald dat je maar tot 13 mag. Dus die telefoon mag je nu niet meer gebruiken. Voor je social, voor je Snap of voor je Insta of wat dan ook. Dus ik denk dat je een ander gesprek voert als je niet hele strikte wetgeving hebt. Los van wat moet het dan zijn? Moet het dan 13 zijn? Moet het 16 zijn? Moet het voor YouTube
2: gelden? Nee, maar die 13 is natuurlijk ook een richtlijn om sociaal media aanbieders, dus bedrijven, aan te spreken over dat ze daar niet op mogen markten, dat ze daar niet op mogen inzetten. En daar heb je wel harde wetgeving voor nodig, want dan, ja, dat is, ja. Dat moet je gewoon per wet regelen om dat af te dwingen. Tegelijkertijd, de realiteit is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Want telefoontjes van iemand van 14, die kunnen natuurlijk ook worden bekeken door iemand van 11. Dus natuurlijk is dat een grijs gebied. Alleen ik denk wel dat bij dit soort onderwerpen je beter duidelijk kan zijn in wetgeving. En dat je ook het besef hebt dat de realiteit altijd meer grijs tinten zal bevatten. En dat je dat ook moet accepteren. Dat je juist ook wat jij zegt, het gesprek met elkaar daarover moet aangaan op de bank. En hoe je daarmee omgaat in de praktijk. Allemaal hartstikke goed. Maar een duidelijk signaal vanuit de politiek. Dat zijn overigens mensen die wij kiezen. Ja. Dat moet je niet onderschatten. Komt niet van ver weg. Die mensen, daar stemmen we op. Nou, er zijn in Nederland heel veel politieke partijen die er inmiddels voorstander van zijn.
0: Coalitieakkoord staat het.
2: Exact. En gelukkig nu ook in Brussel.
1: Ja. En maak je je dan zorgen over de lobby van die techbedrijven? Want die hebben heel veel geld. Er lopen echt verschrikkelijk veel lobbyisten in Brussel rond. Dus je zei al, je kan dan beter duidelijke wetgeving hebben. Ik vrees dan, als ik zelf even voor mezelf spreek, dat er een hele soepige, ondoorzichtige wetgeving uitkomt.
2: Dat zal er allemaal wel uitkomen. Maar dan heeft het te maken met de kwaliteit van volksvertegenwoordigers en van bestuurders. En er zijn natuurlijk wel vaker dingen geweest, ook bijvoorbeeld rond het roken, waar ook een hele stevige lobby vanuit de sigarettensector. En dan uiteindelijk kwam er toch wetgeving die helemaal tegen hun belangen ingingen. Dus het is uiteindelijk de kracht van een parlementariër en ook van bestuurders die zeggen, ja, je kan wel een lobbybrief aan beschrijven. En je hebt vast een punt vanuit jouw perspectief, maar we gaan het toch anders doen. En realiseer je ook, dat weten natuurlijk dat soort bedrijven ook, die hebben zelf ook kinderen, dat bij hen natuurlijk zelf ook speelt. En ik denk, je ziet nu al wel in media-uitingen dat sommige bedrijven ook heel erg inspelen op het feit dat ze ook zich realiseren dat sociale media gebruik ook negatief kan zijn. Hè? Dan wordt ook gewoon door dat soort bedrijven gezegd, zet je telefoon eens uit. Dus als ik hen zou adviseren, zou ik zeggen, omarm het.
1: Ja.
2: Omarm het.
1: Tot 13 doen we niks.
2: Ja, doen we niks.
1: Dan gaan we geen marketing oprichten, geen reclame op targeten.
2: Sowieso, als het wetgeving wordt, mag het niet. Dus bereid je daarop voor. Neem je verlies in die zin. Want ze weten zelf ook wel, als ze gewoon naar hun eigen omgeving kijken, dat dit niet klopt.
1: Maar je vraagt nu van grote winstgeoriënteerde bedrijven om even niet naar winst te kijken.
0: Je kunt daar ook je op onderscheiden. Hè, door te zeggen, wij werken daar al aan. Los van het feit dat hoeveel lobbykracht, hoeveel budget je hebt, zegt niets over de impact. jouw suggestie was een beetje van, er lopen heel veel lobbyisten rond, dus die kunnen die wet terug gaan duwen. Ja, ze kunnen lobbyen wat ze willen, maar uiteindelijk gaat een wetgever bepalen hoe of wat.
1: Ja, dus dat is waar.
0: De hoeveelheid geld is niet parallel aan de lobby-impact die je hebt. Het valt mij ook overigens wel op in deze discussie dat de bedrijven, anders dan wat onderscheidende uitingen van eigenlijk wat ze zelf doen, ja, dat ze redelijk stil zijn. Ja. Dus je hoort geen standpunt nog van welk bedrijf dan ook. Wij zitten op 13.
1: Ja. Hoeveel verklaar je dat?
0: Nou ja, het is ook even de discussie laten. En waar gaat het naartoe? Het is een beetje als met die makelaars. Gewoon even op je handen zitten, maar wel goed volgen wat er gebeurt. Proberen op argumenten, ook wetenschappelijke argumenten. Want er zijn nu twee wetenschappers, ik geloof een Fransman en een Duitser, die dat onderzoek voor Van der Leyen hebben geschreven. Ja. Om te kijken of daar nog ruimte in zit wat wel of niet klopt. Kijk ook naar de praktijk. Australië heeft iets, doet iets, probeert iets. Nou, dat werkt voor geen meter. Kun je daarvan leren om te gaan handhaven? Dus ik zou eerder dat nu een beetje achter de schermen proberen te doen en kijken waar die leeftijdsdiscussie naartoe gaat, in plaats van daar nu al vol tegen te gaan lobbyen. Dat heeft geen zin.
1: Ik ben toch onder de indruk van hoe Europees jullie zijn dan toch in deze. Want als je dit vanuit Silicon Valley bekijkt, dit gaat gewoon om totale werelddominantie voor die bedrijven altijd. Dus dat je dan zegt, nee, maar tot 13 jaar vinden we niet belangrijk.
0: Ik geloof niet dat we dat hebben willen zeggen.
1: Nee, ik zeg hem iets scherper neer dan jullie hem zeiden.
2: Die discussie is ook in Amerika aan de gang. En ook in Aziatische landen aan de gang. Dus in die zin is het ook, zijn we niet een kleine postzegel op de wereld. De discussie, hoe ga je om met al die nieuwe vormen van technologie, met name richting jonge kinderen, die worden overal gevoerd.
0: En er is een rechtszaak geweest in Amerika die ouders hebben gewonnen, omdat de bepaalde social media producten verslavend waren.
2: Exact.
0: Ja. Dus tabaksparallel is een beetje.
1: Maar die bedrijven hebben dat signaal toch nog niet helemaal opgepakt, heb ik het idee. Want bijvoorbeeld pas is Facebook nog en Instagram veroordeeld. Verslavende apps hebben ze, zegt de Europese rechter. En daar krijg je een mooie boete voor. Dat accepteren ze dan, toch? Dus ze staan er nog niet opgewekt in als jullie.
2: Jawel, maar dan zegt al wel dat er een wetgeving is die werkt.
0: Ja, volgens mij wordt die boete nog aangevochten. Wordt er wel aan de achterkant van die apps ook aangepast. Ja, nog niet voldoende. Ook dat is weer een kwestie van onderhandelen. Ze zijn niet
1: blind. Maar dat aanvechten, dat zegt dan toch juist dat zij nog niet zover zijn dat ze kunnen denken, oké, we kunnen meegaan zoals Boris
0: dit zei. Je laat je als bedrijf ook niet blind een dictaat door welke overheid opleggen, toch? Dus je hebt het recht ook om daar zelf iets van te vinden.
1: Je mag dat tegen de
2: kijk, en zo'n procedure is natuurlijk ook kijken wat de jurisprudentie kan worden. Hè. Dus het kan ook zijn dat je een rechtszaak aangaat om te zeggen, waar zit onze ruimte voor de toekomst wel? Dus soms kan zo'n rechtsgang ook informatie opleveren van wat een mogelijke juridische uitkomst zou kunnen zijn in de toekomst of nieuwe wetgeving. Dus soms doe je het ook, in dit geval denk ik meer voor het geld, maar het kan ook betekenen dat je op onderzoek bent van waar liggen de mogelijkheden wel.
1: Ik had het dan met jullie willen hebben over de politieke strijd rond box 3 en de vermogensbelasting en dat soort dingen, maar we komen er niet meer aan toe vandaag helaas.
2: Nou, laten we gewoon ook een beetje naar de allerrijkste in Nederland kijken, zou ik eraan willen zeggen, wanneer we het begrotingstekort willen oplossen.
0: Dit is Van der Ham, de D66er die spreekt.
2: Nee hoor, even voor de record. Ik ben al heel lang uit de politiek.
1: Het was in ieder geval een pitch van Vuilbrief.
2: Ben op dit punt ook helemaal eens met Vuilbrief.
1: Kijk aan.
0: Dankjewel. Maar oké, dat komt
1: ervoor. Nou, maar dat hebben we dan wel eens niet, dus we zijn er weer. We zijn eruit. Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, cultuur, bedrijfsleven. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Dit lobbypanel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. En zoek gewoon even naar het lobbypanel in je podcast-app of in die van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs blijft uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
7: Zoals de klok tikt op de bloemenveiling, zo dringt ook de tijd voor veel bloemisten in Nederland. Die vallen om bij bosjes de laatste jaren. De sector verkeert gewoon in zwaar weer. En dan zit er ook nog een btw-verhoging aan te komen voor bloemen en planten. Kan je daar als groothandel nog groeien als je klanten het steeds moeilijker krijgen? Gaan we het over hebben met André van Kruijsen, algemeen directeur van de sierteeltcoöperatie Plantion. Welkom.
8: Dankjewel.
7: En we hadden het er heel even over tijdens het bulletin. Dit vind jij een veel te sombere tekst.
8: Ja, ik snap niet dat de media zo somber de toekomst gaat schetsen.
7: Nou ja, maar het is wel waar toch dat de ene na de andere bloemist verdwijnt uit het straatbeeld?
8: De ene na de andere in ieder geval. Het aantal bloemisten neemt af.
7: Ja.
8: Dat nam af met 80 per jaar. En op dit moment zelfs met 120 per jaar. Dus elke maand verdwijnen er in Nederland 10 bloemisten.
7: Ja, en we hebben 400 gemeenten, dus dat is...
8: Uiteindelijk krijg je straks per gemeente nog 1 of 2, 3 goede vakbloemisten. En daar moeten we het mee doen als we het zo doorgaan.
7: Ja, maar daar hebben jullie helemaal... Want jullie zijn het bedrijf wat de veiling en allerlei organisaties op de achtergrond voor ze regelt.
8: Ja, wij zijn
7: daar
8: de marktplaats.
7: Hebben jullie helemaal geen last van?
8: Zeker, zeker. Dus wij moeten ook ons marktgebied vergroten. Ja, bloemisten, detailhandel in het algemeen heeft het moeilijk in Nederland. We zitten allemaal met kosten, personeelsproblemen.
7: Ik heb een beetje rondgevraagd.
8: Energie.
7: Wat denken van mensen van bloemen? Die denken dat ze hartstikke duur zijn tegenwoordig. En nog los van of het waar is, dat moet invloed hebben op hoeveel je er koopt.
8: Ja, bloemen en planten heb je voor in alle prijsklasses.
7: Dat is waar.
8: Dus,
7: heeft iedereen dat door?
8: Ja, dat hebben mensen heel goed door.
7: Ja?
8: Ja. En je hebt gelukkig nog heel veel plaatsen waar je bloemen en planten kunt kopen.
7: Mm-hmm.
8: Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar de detailhandel heeft het moeilijk. En heel veel bedrijven hebben geen opvolging.
7: Nee, en dat,
8: dat komt door het perspectief. Als je weet dat je er met passie heel veel uren per week tegenaan moet gooien als familiebedrijf. En de kinderen denken, nou, ik ga iets doen met ASML of ik ga iets doen met ICT. Ja, dan stoppen dat soort bedrijven.
7: Ja,
8: en dat zie je natuurlijk ook in heel veel andere sectoren.
7: Maar vaak staan er in de bloemisterij niet alleen maar de eigenaar zelf, ook wel mensen die ze in dienst nemen.
8: Ja.
7: Er moet toch een soort toekomst in zitten. Hier denken, die willen misschien wel door.
8: Ja, maar ook natuurlijk, dat lukt ook wel. Er zijn ook heel veel goede bloemisten die prima boterham verdienen. Maar we zitten wel met kostenverhogingen in dit land. Ja, ja,
7: de gevoelsinflatie is bij jullie echt.
8: Bij de detailhandel, ja.
7: Ja, precies.
8: Wij zijn een coöperatie.
7: Ja.
8: Wij zijn een organisatie. Je had het net over groothandel. Wij zijn een coöperatie. De leden zijn de kwekers. Die hebben ook al heel lang, meer dan 100 jaar bestaan deze coöperaties.
7: Eigenlijk zoals de landbouw en de teelt in Nederland al traditioneel georganiseerd is. Hè?
8: Wij hebben in Nederland een hele goede traditie in het organiseren samen. Ja. Wel bedacht eigenbelang. Samen komen we verder.
7: Mm-hmm.
8: En die coöperaties die bestaan niet voor niks al zo lang. Die zijn heel gedegen georganiseerd. En die proberen de processen ook toekomstgericht te innoveren. En we hebben gelukkig heel veel goede klanten. Tuincentra, bloemisten, markt- en straathandel, groothandel.
7: Ja, tot en met de supermarkt aan toe, toch?
8: Tot en met de groothandel die supermarkten beleveren aan toe.
7: Ja, beschrijf eens een beetje hoe Plantion in elkaar steekt. Want ze zijn dus eigenaren, dat zijn de
8: telers. De telers.
7: En jullie hebben een veiling, maar dat is niet het enige.
8: Dus een van de diensten is de veiling.
7: Ja.
8: Dat is niet meer met de wijzer, hoor. Dat is allemaal een LED-scherm. Je kunt ook op afstand kopen.
7: Ja, de romantiek is er wat dat betreft af, hè?
8: Nou, nee, er is heel veel geïnnoveerd. Nee, het systeem is nog hetzelfde als in 1889 toen we begonnen.
7: Met een ander scherm.
8: Maar nu met LED-schermen en hele nieuwe technologie erachter.
7: Ja, maar vroeger moest je gewoon naar de veiling komen om het daar op te halen.
8: Dat doen nog veel mensen.
7: Dat hoeft niet meer, toch?
8: Nou, we zijn ook een logistieke hub. Dus het is ook heel verstandig om een soort distributiecentrum te zijn waar klanten of transporteurs collectief de producten op kunnen halen. Dat is ook een hele efficiënte manier van werken. Daarom zijn we ook in Ede gekomen. Dat ligt natuurlijk midden in het land.
7: Ja.
8: Bij alle snelwegen bereikbaar.
7: Ja, want jullie zitten met hoeveel bedrijven alles bij elkaar? In de coöperatie?
8: Er zijn heel veel bedrijven die bij ons hun distributie ook doen. Een distributiecentrum hebben. Dus we hebben allemaal faciliteiten voor klanten. We hebben ook een groothandelscentrum waar we heel nauw mee samenwerken.
7: Ja, en dan niet van 200 kwekers?
8: Nee, ja, we hebben veel meer kwekers dan alleen onze leden. Wij hebben een hele lange samenwerking met Royal Flora Land, de andere coöperatie.
7: Ja, daar gaan we het over hebben.
8: En leden van die coöperatie mogen, als wij dat ook goed vinden, bij ons aanvoeren. Dus we hebben in totaliteit 700 kwekers die dagelijks producten bij ons aanbieden, digitaal.
7: En de kleine 200 die lid zijn van de coöp.
8: Ja, 200 die lid zijn.
7: Ja, maar inderdaad, die andere, Flora Holland, ik had even gecontroleerd op de redactie, dat kent bijna iedereen wel. En Plantion kennen sommige mensen. Dat is toch een andere score, zou ik maar zeggen, zonder het helemaal te kwalificeren, want het is een hele kleine steekproef.
8: Ja, wij zijn gefuseerd 16 jaar geleden, of 18 jaar geleden, precies te zijn. Twee regionale coöperaties.
7: Allebei uit het oosten van Nederland.
8: Midden en oosten van Nederland.
7: Ja.
8: En we zijn in het midden gaan zitten in Ede. Dus ik kan me voorstellen, na 16 jaar kent nog niet iedereen in Amsterdam een coöperatie in Ede.
7: Mm-hmm.
8: Maar we timmeren wel heel hard aan de weg. En ik denk dat onze doelgroep bloemisten ons wel kent.
7: Ja, natuurlijk. En daar zit ook, jullie hebben een andere doelgroep dan zij, hè?
8: Ja, wij richten ons echt op de bloemisten, op de tuincentra, markt- en straathandel, kleinere groothandel.
7: De binnenlandse markt.
8: Heel erg de binnenlandse markt. Oorspronkelijk echt van Brabant, zeg maar, tot Overijssel. Tot met Overijssel een beetje Duitsland in. Tot Utrecht. En nu ook Noord-Nederland, ook België. We gaan ook meer Duitsland in. Ja, door die digitalisering kom je ook verder.
7: Ja, is dat. Jullie doen iets aanvullends. Is er een mogelijkheid dat de Flora en Plantion ooit ook een keer samen gaan? Want deze wereld bestaat bij de gratie van fusies.
8: Dat weet ik niet, maar fusies,
7: maar ja, bedoel, Flora, fusies zijn ook weer mogelijk. Een fusie van een fusie, toch? Ja, dat is
8: als je het zo bekijkt, hebben we 40, 50 jaar geleden hadden we wel 20 coöperaties.
7: Ja, dat bedoel ik.
8: En nu nog 2.
7: Ja.
8: En je kan er 1 van maken, je kan er ook weer 3 van maken.
7: Van mij hoeft het niet, maar is dat iets waarvan je denkt, ja, dat is de lijn, want we gingen van 20 naar 2, dan is de volgende stap ook een logische?
8: Ja, ik sluit er niet uit.
7: Of ga je gewoon kaart de confrontatie aan en probeer je ook de export te
8: nemen? We gaan nooit de confrontatie aan, dat heeft ook geen zin. Wij hebben een omzet die vele malen lager is dan Royal Flora Holland, die zich echt op de bulk, op de export ook richt. Ja. ook natuurlijk wel onze klanten heeft als klant. Maar die diensten zijn heel anders. Maar we werken er heel nauw mee samen. Want we zitten wel in dezelfde productgroep, in dezelfde sector. Dus het is verstandig om heel goed samen te werken.
9: Maar goed, de wereld is zoveel groter dan Nederland, België en een stukje van Duitsland. Als je Azië erbij kunt krijgen met weer hele aparte eisen voor bloemen.
8: Nederland is een postzegel.
9: Ja.
8: En we horen tot de Europese Unie. Dus zo moet je het ook zien.
9: Ja,
8: maar wij zijn sterk in het produceren van bloemen en planten. En dat is natuurlijk ook een traditie.
9: In de hele koop met al die telers die eraan vastzitten.
8: Exact.
9: Ja.
8: We hebben een heel netwerk. Dat netwerk is heel wat waard.
9: Ja.
8: Het gaat eigenlijk van veredeling. Van de veredelingen, de opkweekproducten. Tot en met natuurlijk de afzet.
9: De afgelopen jaren zijn bij jullie de kosten heel erg gestegen. Dat is dat lijkt me lastig vol te houden. Als je op een goed moment, als de groei verder, want de groei in de omzet ging niet zo heel hard omhoog. Zit er een moeilijke tijd aan te komen?
8: Ik denk niet dat onze kosten heel erg hard gestegen zijn.
9: Heb ik dat verkeerd begrepen?
8: Ik denk dat onze kosten dit elk jaar wel ongeveer met de inflatie meegaan. En dat is ook logisch, want we hebben natuurlijk ook een CAO.
9: Ja.
8: En iedereen wil ook natuurlijk minimaal de inflatie erbij krijgen. Ik denk niet dat.
9: Dus wat dat betreft is kosten op het ogenblik helemaal niet het
8: issue. Ik denk dat de coöperatie best wel heel stabiel is in het beperken van de kosten.
9: Mm-hmm.
8: En daar werken we ook ontzettend hard aan om kosten waar mogelijk te verbeteren, te verminderen. En ook diensten te ontwikkelen die ook natuurlijk weer nieuwe inkomsten genereren.
9: Of zoals?
8: Hiervoor hadden we het over AI. Hè? Dus we zijn ook bezig met nieuwe diensten, webshopdiensten. We lanceren vandaag ook een.
9: Maar wat doen jullie met AI? Want het lijkt me de handel in bloemen en planten. Dat lijkt me eigenlijk een heel fysieke aangelegenheid.
8: Ja, klopt. Maar die is ook heel sterk aan digitaliseren. Dus we zijn onze processen ook steeds verder aan het digitaliseren. En ook
9: wat heb je dan?
8: Data.
9: Dat er een lading bloemen ergens onder een scanner doorgaat en dat die iets zegt over de kwaliteit dingen, of zo?
8: Dat we zaken veel beter kunnen monitoren. Informatie veel sneller door de keten kunnen krijgen. Links en rechts naar klanten, naar kwekers. Steeds beter dingen kunnen voorspellen. Processen kunnen verbeteren. Maar we hebben ook andere inkomsten. We hebben nu bijvoorbeeld een Transdev, een busbedrijf. Die laat op
9: bij een bloemenveiling.
8: Ja, in een prachtige hoek tegen het spoor aan hebben ze een heel mooie parkeerplaats gemaakt met laadpalen. En die maken gebruik van onze energie.
9: Jullie hebben stroom over.
8: Wij hebben zo'n groot dak met zonnepanelen. We gebruiken zonne-energie, we hebben warmte-koude opslag. We zijn een heel duurzaam bedrijf.
9: En dat is een bijzondere plek in Nederland waar gewoon stroom over is.
8: Heel zeldzaam. En dat moet je dan ook te gelden maken. En de Transdev die zocht een plek.
9: Om de bussen op te laden.
8: Ja.
9: Wat mooi. We gaan het eens even hebben over de BTW. En daarvoor ga ik je een dilemma voorleggen.
10: Het dilemma.
9: Ja, de BTW-verhoging op bloemen en planten, dat is de doodsteek voor Plantion. We maken het dramatisch. Of dat verhoogde tarief, ach, dat overleven we ook wel weer. Je mag een ja of een nee zeggen, dan gaan we daarna naar de nuance.
8: Nee.
9: Nee. Je luistert daarbij de Zaken doen. Het gast is André van Kruijsen, algemeen directeur van Plantion. Het is niet de doodsteek, de BTW, maar het is wel heel vervelend.
8: Nou, het is heel onverstandig. Kijk, bloemen en planten. Als je naar bloemen en planten kijkt, bloemen en planten die geven vreugde. Die heb je nodig bij ontmoeting, bij afscheid. En die heb je nodig bij verdriet. Die geven heel veel waarde aan ons leven.
9: Mm-hmm.
8: En om die producten. Nou, we hebben het net al over de hitte gehad. Hè?
9: Ja.
8: Schaduw, klimaat, luchtzuivering. Om die producten duurder te maken. Ik denk dat het heel onverstandig is. Wat? Ik denk dat het ook niet gerealiseerd moet gaan worden.
9: Ik denk dat die moet gaan worden. Maar we hebben een hele eigenwijze regering op het ogenblik. En die hebben zich dit voorgenomen vanaf 2028. Dan moeten ze het van 9% naar 21%. Het zou zomaar kunnen zijn dat het wel gaat gebeuren.
8: Of we moeten een alternatief ervoor vinden.
9: Maar ik denk waar denk je dan aan?
8: Nou ja, ik denk dat er andere mogelijkheden zijn om of geld te genereren of geld te besparen. Maar om bloemen en planten duurder te maken die we dagelijks eigenlijk nodig hebben in ons leven, ik denk dat het onverstandig is.
9: Ik vind het mooi dat je het beschrijft als een eerste levensbehoefte.
8: Ja,
9: de meeste
8: mensen
9: denken dan aan eten en misschien verwarming, maar niet per se aan een bos bloemen op tafel.
8: Nou, toch, ik weet niet of je nog 6 jaar geleden weet dat we midden in de pandemie zaten.
9: Mm-hmm.
8: Dat iedereen eenzaam thuis zat.
9: Ja.
8: En dat iedere moeders en vaders blij waren met het verzorgen van de bloemen en planten.
9: Allemaal op bloemschikcursus, ja zeker.
8: En die waarden vergeten we misschien wel snel. Daarom was ik blij ook met de hitte en de berichten in het nieuws. Dat bloemen en planten ook heel belangrijk zijn voor ons klimaat.
9: Ja, tegelijkertijd.
8: En we gaan één Veluwe erbij krijgen. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van de campagne van Tuinbranche Nederland. Mm-hmm. Als iedereen wat tegels gaat wippen in zijn tuin.
9: Mm, ja.
8: Natuurlijk een paar vierkante meters. Dan hebben we één Veluwe erbij. Hoe mooi is dat?
9: Ja, en daar krijg je dan allemaal gras wat nu tussen de tegels probeert op te komen. En dat halen we dan weer weg.
8: Daar zit je gewoon mooie bloemen en struiken. En een mooie iets met water. Dat de egels er ook bij kunnen.
9: Ja.
8: Nee, ik denk dat het verstandig is om bloemen en planten weer de waarde te geven die het nodig heeft.
9: Ja, krijg je daar dan gehoor bij? Want ik neem aan dat jullie nu dan Den Haag platlopen.
8: Ja, zeker. Den Haag, maar niet alleen Den Haag. Maar ik denk
9: daar
8: alle provincies.
9: Vandaan, toch?
8: Alle burgemeesters hebben van ons bloemen gekregen. In Nederland. Het is een prachtige actie samen met Vereniging Bloemist Winkeliers, waar we goed mee samenwerken. En we hebben alle burgemeesters in Nederland een grote bos bloemen gegeven om toch ook weer na te denken over waar zijn we mee bezig in Nederland.
9: Ja, maar die BTW komt gewoon uit een kantoorgebouw in Den Haag, ministerie van Financiën.
8: We hebben dus ook een heel goed onderzoek laten doen, ook met onder andere de Universiteit Wageningen en met andere adviesbureaus. Die heel duidelijk gemaakt hebben in een rapport van dat het onverstandig is. Dat het ook niet het geld op gaat leveren wat men denkt. En dat het heel veel negatieve schade, nevenschade heeft.
9: Want door die hogere prijs zullen mensen minder bloemen kopen. Komt er minder BTW, zoiets?
8: Ook dat. Dat is ook een van de effecten, ja.
9: Ja,
8: want we hebben het ook over het welzijn van mensen. Als mensen op een gegeven moment minder bloemen en planten kunnen gaan kopen. Ja, het is onverstandig.
9: Ja, ik moet bekennen, ik kom niet heel vaak op het ministerie van Financiën en ik ken Eelco Ehrenberg niet zo heel goed. En staatssecretaris van Landbouw en Visserij. En natuur natuurlijk ook nog Silvio Erkens ken ik een beetje beter. Maar dat zijn mensen die op zich het heel fijn vinden als het goed gaat met iedereen. Maar die toch ook wel heel erg kijken naar of het financieel allemaal wel klopt. En die hebben gewoon een begroting waar straks 21% op nodig is.
8: Ja.
9: En dan zeg je, dat moeten we niet doen. Hoe overtuig je ze?
8: Nou, we hebben een heel goed rapport aan de staatssecretaris aangeboden.
9: Rapport, ja.
8: Ik denk als ze dat rapport gelezen hebben, dat in de komende maanden zullen we daar mee doorgaan. En natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Er moeten ook legerspullen gekocht worden, hoor ik net, met Oekraïne.
9: Ja, onder andere.
8: Maar ja, ik denk dat het wel goed is om te kijken van wat is ook voor het welzijn van onze mensen, onze eigen inwoners, ook belangrijk.
9: Ja, ik begreep dat in Spanje ze ook de BTW verhoogd hebben. Daar niet van 9, maar van 8% naar 21. Nou, lijkt heel erg op elkaar. En dat het daar echt helemaal misging.
8: Ja, en andere landen zullen kijken nu ook naar Nederland. En wat Nederland doet met bloemen en planten zal ook gevolgen gaan krijgen in andere landen. En dan wordt het effect nog negatiever. Ja, zeg maar. Ik denk niet dat we het moeten doen.
9: Nee, en dan zegt het Nederlandse kabinet, die BTW dat heeft eigenlijk vooral effect op de export. 85% van de bloemen is sowieso voor de export. Dus de hele sector draait niet op Nederland, maar op het buitenland. Nou, dan die kosten die komt daar terecht.
8: Bij export heb je wat minder met deze BTW-verhoging in eerste instantie te maken. Ja. Maar onze bloemisten krijgen het daar wellicht nog moeilijker. Dus de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van die producten wordt natuurlijk ook weer een stukje minder.
9: Ja, ik begreep dat de BTW, het lage tarief voor bloemen, eigenlijk oorspronkelijk ook is ingevoerd omdat het de werkgelegenheid zou helpen. En doet het dat nog?
8: En de beschikbaarheid voor iedereen. Dus
9: dat is echt een mooi idealistisch doel.
8: Ja, natuurlijk.
9: Ja. Maar zou het ook effecten hebben op de arbeidsmarkt op het moment dat we de BTW verhogen?
8: Het heeft altijd effect. En we weten niet hoeveel, maar ik denk dat dat effect misschien wel ook wel onderschat wordt.
9: Ja.
8: We denken dat alles maar gewoon doorgaat. Maar mensen maken wel keuzes.
9: Ja, dat is bijna onmogelijk om dat niet te doen natuurlijk.
8: Ja.
9: En je ziet hier in onze studio inderdaad prachtig in paars en groen uitgelicht een plastic plant.
8: Ja. En ik vind het
9: op de redactie. Kijk,
8: en natuurlijk, het is heel decoratief. Je moet goed kijken bij sommige bloemen.
9: Het is een goede plastic planten, dat is zeker waar. Heb je dan toch waardering voor, ook al vind je hem nep?
8: Ik heb overal een waardering voor. Het is natuurlijk decoratief.
9: Ja.
8: En ik heb ook helemaal niks tegen. Daar niks tegen. Maar als je bijvoorbeeld in een restaurant of in een hotel en je zit naast een plastic plantje op tafel, ja, ik vind het wel afdoen. Van de sfeer.
9: Dat gaat meteen ten koste van het tarief wat de hotelkamer mag kosten.
8: Nou, ik vind het niet altijd verstandig dat mensen dat daar dan zo naar kijken. En dat is ook natuurlijk een beetje het gemak, hè?
9: Ja, absoluut. Je
8: hoeft geen water te geven.
9: Nee.
8: Oh, dus je hoeft het ook niet te verzorgen. Dat doen we ook, hoeven we ook niet meer te verzorgen.
9: Dat is wel prettig.
8: Ja, ik weet niet of het prettig is.
9: Nou ja, ze gaan ook niet meer per ongeluk dood, omdat je de plantjes water.
8: Als ik mijn moeder spreek, dan heeft ze het altijd wel over dit soort dingen. Hè? Het verzorgen van bloemen en planten vindt mijn moeder nog steeds heel fijn.
9: Ja.
8: Misschien de nieuwe generatie in het begin wat minder. Maar ja, ik denk toch dat je het op een gegeven moment gaat waarderen.
9: Ja, nou, maar inderdaad. Ik begrijp dat er het afgelopen jaar een trend is richting kunstbloemen. Nou, daar hebben we hier die plant. Maar dat ook gewoon voor mensen in huis dat steeds vaker doen. En van collega's hoor ik dat ze ook bloemen van Lego in de woonkamer hebben staan.
8: Leuk, gefeliciteerd.
9: En dus dan een heel mooi bonsaiboompje van. En dat zet je één keer neer en zet je één keer in elkaar. En dan ben je voor de rest van het jaar ben je klaar met je planten en bloemen. Is dat iets waar jullie. Is dat zo groot dat jullie daar last van hebben?
8: Nee, wel, want wij hebben zelf ook een grote winkel met benodigdheden. En daar verkopen we heel veel.
9: Jullie verkopen geen Lego-dozen natuurlijk?
8: Nee, nog niet. Maar dat is misschien best wel een idee. Hè? We hebben ook hele goede webshops. Dus we kunnen eigenlijk alles wel verkopen.
9: Aha.
8: Maar het is hartstikke decoratief en prima. En er zullen zeker heel veel plaatsen zijn waar kunst, bloemen, planten ook een hele goede plek vinden. Maar ik vind het zeg maar niet vervangbaar voor de bloemen en planten.
9: Nou, zou het kunnen zijn dat we steeds meer planten buiten gaan doen, maar dat we het binnen langzaamaan een beetje verleren, dat we er vanaf komen? Of kan je dat gewoon niet voorstellen dat de mensheid zich dat zelf aandoet?
8: Nou, we hebben gezien dat in de pandemie dat onze huizen best wel heel erg geïsoleerd zijn. Hè?
9: Mm-hmm.
8: Dus ook dat het klimaat in ons huis ook best wel benauwend kan zijn. Scholen, die moesten dicht. Dus ik denk dat het verstandig is om juist op scholen planten neer te zetten.
9: Maar binnen doet het niet zoveel, toch?
8: Dat gaat natuurlijk.
9: Het gaat vooral om de schaduw die het maakt.
8: Nee, maar ook het klimaat, de luchtvochtigheid, de luchtzuivering. Tuurlijk doet dat veel meer dan je denkt.
9: Ja, op
8: we hebben het allemaal over die microdeeltjes die door de lucht gaan. Nou, die worden weggevangen.
9: En dat doet natuurlijk een Lego-plantje niet.
8: Dat denk ik niet.
9: Nee, maar het feit dat het bestaat en dat er dus meerdere collega's in dit pand, die hebben misschien ook wel echte bloemen, dat weet ik niet hoor, maar dat ze dan denken, nou weet je wat, ik doe een bonsaiboompje in de vensterbank.
8: Hartstikke goed. En ik zie het ook als decoratie. Hetzelfde als een schilderij of een mooie vaas. Dat is decoratie. Maar het vervangt niet helemaal bloemen en planten.
9: Nee, maar ik heb het gevoel dat het bloemen misschien iets van een vorige generatie is. Dat je dat ziet in het wegvallen van de bloemist op de hoek van de straat. Dat steeds groter en groter moet worden om overeind te blijven. Dat je dus die rare trends met de Lego-planten. Ik had het tot vandaag al helemaal gemist, maar dat schijnt een trend te zijn.
8: Ja, maar 6-7 jaar geleden was ook droogbloemen een trend. Weet je dat nog?
9: Ja, nou je het zegt.
8: Hoor je daar nog wat van?
9: Nee, dat deed mij denken aan de generatie van
8: Lego,
9: mijn oma.
8: Lego planten en bloemen zullen waarschijnlijk over 6-7 jaar ook niet meer
9: gezonder
8: gehaald worden.
9: Gaan we dan weer terug naar de echte planten
8: dat denk
9: op tafel?
8: Ik.
9: Dat denk je. Je kan je eigenlijk niet voorstellen dat het anders gaat zijn. Hè?
8: We hebben gelukkig nog één tv-programma in Nederland. Nog één tv-programma over bloemen en planten. De grote tuinverbouwing.
9: Zal ik je zeggen,
8: die promoten wij ook.
9: Ja? Oh.
8: Ja, op zaterdag.
9: Welke zender?
8: RTL.
9: 4 zal het dan wel zijn.
8: Oh, ja. 6 geloof ik.
9: 6 geloof je.
8: Maar
9: ik denk dat ingefluisterd dat het bij SBS is. Voor de mensen die dat
8: SBS,
9: echt willen kijken.
8: SBS.
9: Oh, wat zonde.
8: SBS.
9: De grote tuinverbouwing. Maar daar kan je leren hoe je met planten omgaat in en rond het huis.
8: Heel educatief.
9: Ja. En voor de rest van Nederland. Die gaat ook gewoon anders naar YouTube om te kijken wat ze moeten, toch?
8: Zeker.
9: Ja, TikTok
8: tegenwoordig.
9: Ja, er is ook nog altijd één onderwerp. We hebben nog een minuut, dus kan je heel makkelijk kunnen we het daar kort over hebben. Pesticiden blijft een probleem, hè, met de teelt in Nederland.
8: Nou, kijk, kweker word je niet, word je uit passie. Er zijn heel veel kwekers die zijn de hele dag in de natuur. Die gebruiken goed uitgangsmateriaal, selecteren dat ook, weten alles van.
9: Het zijn hele degelijke gifstoffen misschien die.
8: Nee, maar die hebben wij pas als allerlaatste heb je chemie nodig. Hetzelfde als dat jij je goed verzorgt en goed eten en drinkt. Ja, je kan een keer hoofdpijn hebben dat je wat gebruikt. Maar ik denk dat telers ook zo denken. Dat weet ik wel
9: en
8: zeker.
9: Toch zitten er verboden gifstoffen ook op Nederlandse bloemen.
8: Dat weet ik niet. De Nederlandse bloemen zijn heel transparant. Veelal allemaal gecertificeerd. Volgen de wet en regelgeving. De wet en regelgeving in Nederland.
9: Is streng in Nederland, ja.
8: Is hartstikke streng en heel goed. En natuurlijk moeten we ons daar allemaal aan houden. We worden ook daar allemaal op gecontroleerd. Door waterschappen, door allemaal instanties. Vrijwel alle onze kwekers hebben ook zo'n certificaat.
9: Oké. Nou, ik ben blij met deze opgewekte verhalen vanuit de bloemen- en plantensector. Dankjewel, André van Kruijsen, algemeen directeur van Plantion. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het Nederlandse bedrijfsleven, andere leiders van het moment? Bijvoorbeeld een gesprek van gisteren met Marcia Luijendijk, topvrouw bij Mediek, over hoe voorbereid Nederland is op een nieuwe pandemie. Dan abonneer je gewoon even op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de strategie.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook en mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
6: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Als we het hadden over het Arktisch gebied, klonk jarenlang het gezegde high north, low tensions, dus hoge noorden, lage spanningen. Maar daar is vandaag de dag helemaal niets meer van over. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump die pleit openlijk voor annexatie van Groenland. Wat is het strategisch belang van het Arktisch gebied? En wat betekenen de oplopende geopolitieke spanningen voor de positie van Nederland? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Wampie Liebon van der Wals is Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wamp, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
7: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier heb, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
6: Zeker.
7: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
6: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want het is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik, omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd, word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar, een heel belangrijke functie.
7: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. Hè, en ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, hè, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
3: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
8: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
3: Ja, maar wie hebben het echt voor het zeggen? Wie zijn, als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
8: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of ja, in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
3: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
8: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, ja, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of keek niet genoeg naar het grotere geheel.
3: Maar los van de sensatie, door sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
8: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hun is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
3: Iets minder of echt veel minder?
8: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
3: Wim Wampier wil natuurlijk weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
7: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat het de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen, hè, met die 7 landen, hè, die een grondgebied hebben op het Arktisch gebied. Dus de 7 landen naast, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
3: Finland,
7: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een toch wel uitdagend gebied. Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren. Met wat is het, min 40, min 50 graden. Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
3: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer.
7: Ja.
3: Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
7: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij uiteen wat we de komende 5 jaar gaan doen als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus nou ja, allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van, hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
3: Goeie vraag ook, ja.
2: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam-Polaire Cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam-Lissabon of Amsterdam-Athene. Ja. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
3: Vanwege al deze belangen, strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet het op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktische ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
2: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus met een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
3: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is. Dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
4: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het is wel logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arktische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
3: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
4: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arktisch gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moesonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
3: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arktisch gebied bezig.
4: Ja, die
3: zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
4: In de laatste paar jaren, nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
3: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
2: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, natuurlijk. Dus hoe werken die golfstromen? Wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit.

0: Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over... wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
1: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak voor gruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot, belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uit halen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
0: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
1: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien, dat is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
2: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zitten.
1: 15 en 30. In ieder geval, het zijn aanzienlijke percentages.
2: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. niemand heeft daar echt meer feasibility studies naar gedaan.
1: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
2: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
1: Jij had het geweten. Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
2: Ja, maar ik hoop het. Dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, welke methodologie is toegepast daarop. Zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
1: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
2: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Maar we hebben op dit moment ook de capabiliteit of de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mining-operatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
1: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over inderdaad. De uitvoering natuurlijk.
2: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd geoutsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
1: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
0: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
1: Maar we mogen het niet overdrijven. Dat vind ik wel interessant wat Fiona steeds zegt. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
0: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik het goed om te signaleren dat dat uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, die ook over hun eigen grondgebied gaan en daar natuurlijk hun duurzaam hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen, omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
1: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief op plaats, zullen jullie.
3: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
1: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high noise, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
2: Nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op het gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform waar dan nu 7 andere NAVO-staten bij zitten.
1: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
2: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
1: En tot zover deze aflevering van De Stratege. En wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je de Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook en mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Thales. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we van Thales?
8: Wat weten wij van Thales? Nou, daar komt-ie hoor. De Thales Groep is een wereldwijde elektronica-onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie, informatietechnologie en cybersecurity. De onderneming is meer dan een eeuw geleden opgericht in Douze, Frans, als Thomson Houston International. In december 2000 werd de naam veranderd naar Thales. Thales zit inmiddels in 68 landen. Telt circa 83.000 medewerkers en heel erg bijzonder. Elke kandidaat moet een AIVD-screening doorlopen. Schaars profiel, lange doorlooptijd, ontzettend hoge eisen. Hun employer brand, Human Intelligence, zet de mens centraal in de wereld van high-tech defensietechnologie. Sterk verhaal, maar wat een verdomd moeilijke vijver om in te vissen.
7: Je lijkt wel een Thales-expert, Arjan. En bij Thales werkt Annemiek Bourgogne. Welkom Annemiek, je bent employer brand baas bij Thales. Waarom heb jij zelf eigenlijk voor Thales gekozen?
9: Ja, dat is een goede vraag. Dank dat ik hier mag zijn trouwens.
7: Welkom in Playa del Amstel.
9: Ja, hè? Heerlijk, fantastisch toch? Hier. Ja, zondag, joh.
7: Zon,
9: niet
7: zee,
9: doen. Lekker cocktailtje.
7: Oh. Ja. Drink gerust hè, tussendoor als je een slokje wil nemen.
9: Nee, ja, waarom ik voor Thales heb gekozen? Omdat de uitdaging daar ligt op het gebied van employer branding. Ze deden daar eigenlijk nog heel erg weinig. Dus voor mij een enorme snoeppot eigenlijk om daar te starten als employer branding manager. Dus en daarbij, nou ja, je zei al de intro, dat klopt. Maar daarmee is het natuurlijk ook gewoon fantastisch mooi om dat neer te gaan zetten en te vertellen aan de arbeidsmarkt van Nederland. Dus ja, dat is wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen.
7: Ja, en je hebt het over een snoeppot. Welke snoepjes zitten er dan in de pot? Wat
9: nou,
7: bent
9: nu nog
7: recent...
9: heel veel basissnoepjes.
7: Ja. Noem
9: dus,
7: er eens een.
9: Nou, drop mag natuurlijk niet ont... Nee, ja, nee. Dus het is echt de basis neerzetten. Dus de basisblokken. En dan heb ik het over het employer brand story neerzetten. We hebben al een EVP vanuit, nou, je noemde net al, we zijn inderdaad onderdeel van een grotere groep. Dus vanuit groep ligt er een EVP. Alleen die moeten we echt localizen. Dus ja, hoe resoneert dat dan in Nederland? Waar zitten de nuanceverschillen? En hoe kunnen we zelf die bewijsvoering laten zien?
8: EVP misschien heel even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Is een employer value proposition. Dus dat is eigenlijk, wat is je werkgeversbelofte?
9: Ja. Okay. Ja, wat bieden wij nou aan talent?
8: Ja.
9: Want dat is natuurlijk niet alleen maar op de arbeidsmarkt, maar dat is ook intern. Hè? Dus die belofte moet je dan hoe dan ook sowieso binnen en buiten waarmaken. Dus ja, dat is een van het grootste stuk waarbij we dus ook die bewijsvoering moeten gaan maken. Dus echt gewoon shitload of content gaan maken. Dus dat is een heel groot iets. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hoe gaan we dat toch ook naar buiten vertellen. Dus werk aan een nieuwe career site. Maar ook heel veel alignment met talent acquisition, HR... En het global employer branding team.
7: De hele journey komt in beeld. Maar als je dan, want jij bent recent bij Thales begonnen... als in
9: ja, nog vijf maanden
7: geleden, dan kom je daar. En we noemden het net al het EVP, oftewel de werkgeversbelofte. Wat zijn daarin de kernelementen? Wat staat daarin wat voor jou waardevol is?
9: Goeie vraag. Ik denk dat heel erg ook te maken heeft met het stukje ophalen wat er is in een bedrijf al. Wat is er al? Welke cultuur hebben we? Welke normen en waarden hangen we daaraan? En dat is natuurlijk op zich al een beetje makkelijk geweest nu, omdat er al iets stond vanuit de groep.
7: Wat vond je goed van wat er al stond?
9: Nou, dat wat Arjan net noemde, dat human intelligence, ja, dat is wel heel sterk. Want we werken natuurlijk met technologie, maar die technologie wordt door die mensen gemaakt. En moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit van de producten en de systemen van Thales begrijpt, ja, er mag geen error, niks. Er mag niks in zitten waarmee het fout gaat.
8: Zit gewoon nul foutmarge in?
9: Nul. Echt nul. Want je moet je beseffen, op het moment dat alles wat wij doen is om de wereld veiliger te maken. Mm-hmm. Ja, als we natuurlijk. Defensie is een groot onderdeel van producten die we leveren. Dus daar kunnen we niet. Dat is ongeveer 70% van wat we doen.
7: Mm-hmm.
9: Dus je moet je voorstellen, als we dat afleveren aan Defensie, ja, dan moet het doen.
7: Ja.
9: Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En echt daarin dat stukje kwaliteit kunnen waarborgen. Dus dat begrijpen en hoe ze dat moeten doen. Maar dat menselijke in, ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is in de wereld van technologie.
7: Nu ben jij een brand manager, een employer brand manager. Dan denk je ook in marketingtermen en dan zie je wat er allemaal gebeurt. En heb je gelijk in, human intelligence en nul foutmarge. Maar hoe vertaal je dat dan naar communicatie die buiten landt? Want dat lijkt me best pittig, want tegenwoordig al die bedrijven koketteren met echt impact maken en human-led, AI-driven. Dus het is allemaal de balanceren op van, oh, we willen wel lekker menselijk zijn, maar ook volop technologie omarmen. Wat jij bij Thales hebt gevonden, hoe vertaal je dat dan naar taal en gevoel dat jouw doelgroep raakt?
9: Ja, ik denk ook door weer die doelgroep in te duiken, want dat is denk ik ook wel de nuance die er nu eigenlijk al wel een tijd speelt. Heel erg in je doelgroep inzoomen.
7: Mm-hmm.
9: Kijken waar ze op aangaan. Wat ze. Waar ze op aangaan in hun werk.
7: Ja.
9: Maar ook wel een beetje waar ze op aangaan als persoon.
7: Maar wat zijn dan even dat we het kaderen, de doelgroepen, welke profielen hebben we het over?
9: Ja, bijvoorbeeld wij hebben, nou dat is ook iets, er waren nog geen strategische doelgroepen vastgesteld toen ik startte. Dus dat was
8: eigenlijk alleen maar vacatures.
9: Ja. Okay. Ja, dus we hebben echt, ik heb echt samen met de recruiters gekeken van oké, maar als we dat kunnen kaderen, waar zetten we ons dan op in?
8: Waar moeten we naar gaan kijken de komende tijd?
9: Ja, precies. Dus daar is uitgekomen engineering, maar binnen engineering hebben we best wel veel smaken en dat weten we. Dus die hebben we ook in kaart gebracht. Dus het is echt software, hardware, mechanical engineering. En we hebben cybersecurity, want dat is een doelgroep die op zich nog niet eens super schaars is bij ons, maar we zijn daar nog niet bekend als werkgever.
7: En dan heb je die doelgroepen en dan duik je daarin. En wat vind jij dan wat voor jou inhoud is of elementen zijn waar je zegt van hey, daar kan ik een mooi verhaal op bouwen?
9: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. We hebben nu met cybersecurity gaat volgende week een campagne starten. Daarbij heb ik echt het gesprek aangegaan met de medewerkers en te kijken van oké, maar hoe voelen zij zich nou? Hoe zien zij zichzelf? Het werk wat zij doen, waar gaan ze op aan? En los van het feit wat we natuurlijk aan onze klant moeten verkopen. Zij willen gewoon problemen oplossen. Dus zij zien zichzelf als engineer. Dus zij zien zichzelf als niet als de reguliere cybersecurity persoon, maar echt degene die het probleem oplost. Dus daarin heb ik gedacht, oké, dus dat is wat ze het tofste vinden om te doen. Maar waar ga je dan persoonlijk op aan? Nou, uiteindelijk zijn we dus op gekomen dat we een campagne neer gaan zetten waarbij we de medewerker heel erg op die medewerker zitten, omdat we het dus over die human hebben. Mm-hmm. En daarmee laten zien wat zij als intelligence kunnen doen. Dus uiteindelijk hebben we een campagne gemaakt waarbij we hun als video player hebben neergezet. Dus eigenlijk meer een beetje het pixel art, de gamification van die zij leuk vinden. Dus daar hebben we nu een campagne om gemaakt. Dus we hebben 3 medewerkers gevonden, want ze vonden het rete spannend. Want ja, dat is ook nog eens een keer, krijg maar die mensen mee in een campagne. Ze hebben gekeken, oké, waar voelen zij zich dan comfortabel bij? En zo hebben we een campagne neer kunnen zetten waarbij we ze dus in een video player, ja, eigenlijk character hebben veranderd en hun op de rug hebben kunnen filmen en daarmee dus wel het verhaal hebben kunnen vertellen.
7: Wat
9: dus,
7: tof.
9: Ja.
7: Hey, en hoe, want dan heb je het over een eindproduct. Hè? Dus jij merkt, jij scant de wereld van jouw doelgroep en daarin komt dit dus naar voren. Pixel art en gamification, et cetera. Hoe laat je dan het EVP en de hoogoverbeloftes en waardes en het corporate geneuzel een beetje ook daarin terugkomen? Dat aan de ene kant Thales blij is, omdat ze zich erin herkennen en dat die doelgroep denkt van potverdikkie, dit is tof.
9: Ja, om wel op de inhoud te zitten. En dat het is echt wel te laten zien wat we dus doen aan technologie. Maar wel ook dus te laten zien dat het door mensen wordt gedaan.
7: Ja.
9: Dus daarin zit het wel verwoven. En het is denk ik heel erg, als je het erover hebt, best wel moeilijk om te begrijpen. Blijft het inderdaad een beetje vaag. Maar als je het uiteindelijk ziet, dan snap je dat het op allerlei lagen klopt. Dus dat maakt het soms, vind ik, ook wel lastig in ons vakgebied om daarover te vertellen. En dat je dan denkt, jeetje, waar luister ik nou naar? Maar
7: ik denk dat mensen heel graag nu naar jou luisteren.
9: Ja, nou, dat hoop ik.
7: Ja, ik bedoel, heel interessant allemaal.
9: Ja, nou, en ik vind dat juist heel erg leuk om echt te kijken van oké, maar waar gaan mensen dan zelf op aan? Dus echt dat die in zijn eigen intrinsieke motivatie en dat weer koppelen aan de missie en de visie van het bedrijf.
7: Ja.
9: En dan pak je natuurlijk, en net even tikkie anders te doen. Want daar hou ik ook zelf heel erg van.
8: Maar ben je nooit bang, Annemiek, dat je dan, want je hebt het werk met een global brand, hè? Dus met een wereldwijd merk wat bij je hele groep hoort.
9: Ja.
8: En je wil ook je doelgroep aanraken. Het verhaal wat ik vaak hoor is van ja, het moet overal aansluiten. Het mag nergens schuren en het moet het brand raken. En we kunnen eigenlijk niet scherp genoeg naar die doelgroep communiceren, omdat we anders juist te ver afwijken.
9: Ja, nou dat gelukkig was dit ook approved door groep. Dus omdat ik ook in de eerste tijd heel erg veel ben gaan samenwerken met die employer branding internationale team. En dat heeft me wel heel erg geholpen om denk ik ook die aansluiting te vinden dat ik dit mocht gaan doen.
7: Maar ik vond het reeds spannend toen ik dit ging.
9: Toen ik dit eerste concept daar ging neerleggen.
8: Werd niet meteen afgefikt.
9: Nee.
8: Oh,
9: en ik dacht, dit is echt out of the box. Want over het algemeen is Thales best wel een beetje gedegen. Net als dat onze producten dus nul foutmarge zijn we dus ook wel wat meer gedegen in onze communicatie. En ook in de beelden. En dit was echt wel meer bold. En zij zeiden alleen maar van oké, vet. Dus daar was ik heel blij mee. Maar het moest wel on-brand zijn. Dat heb ik ingekregen. En dat was helemaal prima. Maar ja, dus het is wel echt heel gaaf.
8: Maar kijk dan de logo-politie mee met alle stappen die je maakt?
9: Soort van wel, want ze kijken inderdaad wel waar staat het logo in de video. En want we hadden op een gegeven moment shirtjes en daar stond dan de game naam, de character naam op. En daar stond een logo op de mouw. Ja, die moest eraf. Nou, prima, weet je. Ik was al lang blij dat ik dit kon doen. Dus ik dacht, ja, het zal mij verder een zorg zijn.
8: Ja,
9: maar nee, ja, dus dat was wel. Dat gebeurt dan wel.
10: Annemiek, ik heb dorst. We gaan even gezellig wat drinken halen voor ons barretje
9: hier. Een mojitootje.
10: Wil jij mojito?
9: Ja, heerlijk.
10: Dan ga ik dat even halen. En dan komt Arjan zo met wat prikkelende stellingen bij jou terug.
4: BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Ja, Arjan, je hebt stellingen.
8: Ja, ik heb vragen. Vragen. Ik heb er drie en ik ben heel erg benieuwd. Op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
9: Dat vind ik echt heel lastig. Stik jaloers, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou het wel heel vet vinden om een keer voor NS iets te doen.
8: Ja?
9: Ja.
8: Wat spreekt jou aan? In...
9: Nou, omdat ze daar ook die onwijze diversiteit hebben aan rollen. En, wat ik bijvoorbeeld. Want ik heb hiervoor bij Schiphol gezeten. En daar konden we ook al heerlijk die verdieping in. Dus als dan al achter die basis staat, dan kan je heerlijk die verdieping in. En dan kan je echt een beetje pionieren. En een beetje kijken, experimenteren. En gewoon vette dingen doen met je doelgroep. En ze doen daar heel erg, vind ik, wat ik ze onbewonder, is het ambassadeursprogramma. Dat vind ik, dat ze dat heel leuk doen.
8: Zetten hun eigen medewerkers in. Nikaio en ik hebben er een aflevering over gemaakt.
9: Ja, zeker. Ja.
8: Dus dat doen ze heel erg leuk. Oké, dankjewel. Welk onderdeel van ons huidige employee brand vind ik ronduit slecht en draag ik uit tegen beter weten in? Dus welke legacy heb je? Welke erfenis heb je opgepakt? Sinds dat jij er kwam en dacht, ja jongens, dit gaat
10: voor mij.
8: Binnen Thales.
9: Binnen Thales. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou
8: nog
9: dat
8: niet
9: durven zeggen. Nee, want het is... Ik kom er echt met mijn eigen overtuiging. Dus, en ik mag daar ook echt doen wat ik denk dat goed is. En... juist te zorgen dat die alignment er is tussen... recruitment en HR, dat was er allemaal nog niet. Dus dat is super belangrijk. En dus ik denk nog niet dat ik dat heb gevonden.
10: Okay. Dus jij zegt, alles wat er nu staat is van mijn hand, zeg je. Dus er was niks om het niet mee eens te zijn.
9: Nou, dat is niet helemaal waar. Maar bijvoorbeeld de career site die er nu staat, die is niet zoals ik hem zou willen. Maar goed, die gaan we ook aanpassen. Dus dat is fijn. Verder laten ze me echt wel heel erg mijn gang gaan.
8: Het is eigenlijk weinig erfenis. Je hebt gewoon weinig erfenis.
9: Er was ook niets eigenlijk.
8: Oh. Is toch bizar, hè? Zo'n groot bedrijf. Zoveel tech.
9: Ja, maar toevallig had ik het er van de week ook over. En dat komt ook omdat het op zich best wel een sterke naam heeft van zichzelf. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk groot in wat we doen. En dat weten dan mensen. En daar komen dan mensen op af. Maar dat is nu niet meer genoeg.
8: Nee, je moet meer.
9: En we zoeken ook veel meer mensen dan voorheen. Want we zijn van... de markt vraagt meer van ons. Dus we moeten ook meer naar die productie toe. En daar hebben we meer mensen voor nodig.
8: Ja, helder. Laatste vraag voor jou, Annemiek. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben kunnen uitvoeren wegens gebrek aan lef?
9: Nou, dat heb ik dus ook nog niet.
8: Nog niet?
9: Nee, dat heb ik dus ook nog niet. Maar daar ben ik juist wel blij mee met wat ik net heb verteld. Dat we dat wel hebben kunnen doen. Maar er komt straks een engineering campagne aan. Ja, en die vind ik wel weer wat.
8: Wat zit erin?
9: Minder.
10: Waarom vind je die minder?
8: Vertel.
9: Ja, nou, omdat het een beetje is wat we allemaal nu zien. En dat is natuurlijk op zich, weet je, het is heel goed om te laten zien wie er bij je werken. Maar weer een videootje van de medewerker van, hey, hi, ik neem je mee mijn dag. En dit is wat ik aan het doen ben. Ja, dat kennen we wel.
10: En waarom doen jullie dit dan? Of waarom doe jij dit dan?
9: Ja, omdat het een internationale campagne is. Ja. Waar we dus ook wel onderdeel van zijn.
10: En als jij, okay, dus dit wordt extern bepaald en jij moet dat uitvoeren. Als in, ja. Maar dat strookt dan wel met, jij gaat onderzoek doen bij die doelgroep die heel relevant is. Dan haal je daar ingrediënten op. Op basis daarvan wil je dan te werk gaan. Dat wil je aligned krijgen met human intelligence, met balance to succeed, met rich career journeys, al die pijlers die ook op jullie website staan. En dan komt het buitenland en die zegt dan, ja, maar dit moet je dan ook maar even over je kanalen gooien. Is doodzonde, lijkt me dat.
9: Ja, maar ik denk ook wel dat het laat ook wel weer het internationale karakter zien, wat we wel hebben. Dus dat is dan weer een plus.
10: Maar zie je dan ook een internationaal figuur die dan zegt, hi, I'm gonna take you along with my day. En dat dan een Nederlandse engineer denkt, Jezus, wie ben jij?
9: Nee, het is wel zijn onze eigen mensen. Dus Okay. Dat ben ik wel blij. We zetten echt onze eigen mensen in. Dus ja. Het zijn ook onze eigen Nederlandse engineers die dat doen. Maar ja. Ze praten wel Engels. Ja, want
10: maar die engineers denken dan, ja, ik wil liever iets met gaming doen. Maar die moeten dan van international even hun iPhone en hey, hi.
9: Ja.
10: En
9: Dat
10: dat moet dan
9: die
10: maar.
9: Zitten er ook tussen, you win some, you lose some.
8: Pick your battles.
9: Ja, dat is echt pick your battles. Zeker als je een internationaal bedrijf bent, waar je dus ook met een groep dealt, dan zit er dat ook bij.
10: Het is net politiek. Hey, ja. Nu ben ik ook benieuwd, want jij bent een employer brand manager. Jij bepaalt het gezicht van Thales naar de arbeidsmarkt toe. Dat is een hele toffe rol en dat doe je met veel energie en passie. Maar dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld, ik las iets over een nieuwe hub in Amsterdam in 2026. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld Delft en Huizen dicht gaan.
9: Ja.
10: Hoe ga je daarmee om in je brand of in je stories of in je communicatie?
9: Nou, de interne communicatie is hier heel erg mee bezig. Dus die is echt onwijs goed bezig om de medewerker daar mee te nemen en echt een stem te geven. Echt wel weerstand. Maar die weerstand zie je wel afnemen naarmate dat het steeds dichterbij komt. Ja. En interne communicatie doet dat gewoon supergoed.
10: En dan hadden we het net over een beetje die iets wat saaie, volgens jouw campagne, waar mensen hun iPhone in de lucht pompen.
9: Wat,
10: en dan,
9: dat ik dat nu heb gezegd, hè?
10: Je bent eerlijk en authentiek en dat is heel goed, want dan kom je het vers mee. Heb je nog iets in het verschiet waarvan je zegt van, okay, straks als die hub hier in Amsterdam staat en Hengelo, daar werken volgens mij 2.500 man, die dat draait door.
9: Ja, nog wel meer.
10: Nog wel meer. Dan is dit een employer brand droom van mij en hoop ik dit ooit te kunnen verwezenlijken met een tikkeltje lef en een tikkeltje nuchterheid.
9: Ja, ik denk dat nog te vroeg is om natuurlijk zou ik dat heel gaaf antwoord willen geven, maar ik denk dat nog te vroeg is voor mij om te kunnen zeggen, omdat ik er dus nog 5 maanden zit pas. Maar
10: laat ik het, als je Thales loslaat. Je hebt bij Schiphol gewerkt en bij nog veel andere mooie organisaties. Wat zou dan voor jou als employer brand strategie iets zijn waar je zegt van, nou, als ik ooit dan bij een bedrijf, misschien Thales, dit zou kunnen doen? Nou.
9: Ja, ik heb altijd wel. Kijk, ik kom origine uit de marketing. Dus dan vind ik het heel erg lekker om dat mee te nemen in mijn vakgebied.
10: Doe maar. Ja, neem ons mee in jouw visie en droom.
9: Dus daar, ik vind dan van die guerrilla-acties vind ik echt heel vet. Ja. Dus dan zou ik zeggen, laten we meer van dat doen.
10: Cool.
9: En dan mag je hem echt wel meer op je doelgroep neerzetten. En kijken of je daar meer activaties op kan doen. Maar het ook gewoon offline te laten zien. Dus niet alleen maar online, juist offline raken. Dus dat zou ik wel meer. Dat ligt nog wel erg in mijn wens. Ja.
8: Het is heel hip, hè? Offline. Want alles gebeurt online. Maar of offline. Activatie is super hip.
10: Ik zie al mijn vrienden offline.
8: Ja?
10: Ja.
8: Oké, maar ik heb helemaal geen vrienden.
9: Geen gamer voor jou dus.
10: Nee. Als ik naar jullie career page kijk, zie ik ook heel veel. Een beetje corporate. Hè. Je ziet ook wel mensen voorbij komen. Dus het een beetje de balans tussen keurig corporate en zou ook ASML kunnen zijn of iets anders. En ook de human touch. Maar nu ben ik benieuwd. In hoeverre past dit beeld bij wie jullie echt zijn?
9: Beetje wel. Maar dat is ook omdat, wat ik al zei, alles is ook moet kloppen. Er is nul fout marge mogelijk. Dus alle producten zijn van hoge kwaliteit. Maar ik denk de mensen die er zitten, die hebben Die zijn wel net eventjes gewoon niet zo stijf. Dus dat, ja. Ik denk dat dat...
10: Zou je dat meer willen laten zien?
9: Ja, dat willen we zeker meer laten zien. Want ja. Ik denk ook de gave projecten die we doen... De producten die we natuurlijk op defensieschepen zetten... maar de communicatiemiddelen die in de legervoertuigen gaan... maar niet alleen daarin, maar ook in ambulances worden gebruikt. Ja, dat laten we echt veel te weinig zien. Ja. En de gaafheid...
8: Dat wilde ik ook weten. Dan loop je natuurlijk ook tegen die betonnen muur. Ik ken dat ook bij ASML en onderdelen van Defensie. Die hebben de meest waanzinnige tech ever. Ja. Maar bij ASML ook, je mag niks filmen behalve de kantine. Dus je loopt tegen die muur aan, dat je heel veel niet mag laten zien.
9: Klopt, dat klopt. En maar daar laat ik me nooit echt door tegenhouden. Maar ik ga dan toch op zoek naar hoe zouden we dat op een of andere manier toch kunnen laten zien.
8: Oké, okay. Nou, dat is wel goed.
10: Jouw cocktail valt. Lekker. En dat is een teken dat we weer een nieuwe cocktail moeten gaan bestellen. En ook dat we aan het einde zijn gekomen. Annemiek, ik vond het super inspirerend om jouw Thales-verhaal te horen. En
9: dankjewel.
10: Horen wat je daar allemaal doet.
8: Superleuk.
10: Dankjewel. En volgende week zijn we weer hier terug bij BNR at Work met een nieuwe zomerspecial. En dan gaan we in gesprek met Praxis, waar je al die mooie spullen kunt kopen en dan thuis lekker mee aan de slag kan, om te horen over hun employer brand.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
5: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers.
6: En, hoe vind je ze?
5: Oh, je hebt witte. Oh, wat leuk, ik heb blauwe.
6: Maar dat is wel echt aantrekkelijk?
5: Nee.
6: Nee, als ik nou bij jou
5: mee naar huis ga.
6: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het was een klein beetje een gedoe om ze aan te krijgen.
5: Ja?
6: Ja, ik heb eerst een kwartier lopen rommelen ermee en toen ben ik een filmpje gaan opzoeken. Toen is het echt gelukt.
5: Misschien toch maar even goed om te benoemen dat je gigantische sokken aan hebt. En niet zomaar sokken, toch Annemarie? Waar zijn ze van?
6: Nou ja, ze zijn van een klein Amsterdams bedrijfje. Maar het zijn inderdaad niet helemaal normale sokken. Ik heb gewoon steunkousen aan. En daar betaal je ook nog niet zo'n flauw prijsje voor. Maar daar gaan we het straks wel over hebben.
5: Ja, laten we eerst onszelf even voorstellen. Want Annemarie, we zijn nieuw. Wat gaan we doen?
6: Nou, het is hartstikke leuk dat je luistert naar Op de Zaak. De podcast waarin we samen binnenkijken bij buitengewone MKB'ers. Want je leert een bedrijf natuurlijk pas echt kennen als je er langs gaat. Toch Stijn?
5: Nou en of. En we willen ook een hoop te weten komen over die ondernemer. Denk aan het geheim achter het succes, de innovatiekracht en de groeikansen in de toekomst.
6: Ja, maar ik wil ook weten wat het verhaal achter die ondernemer is. Welke lessen ze geleerd hebben tijdens het opzetten van het bedrijf. En natuurlijk, heel belangrijk, hoe wordt het geld verdiend?
5: En dat allemaal hoor je het komend half uur in deze eerste aflevering van Op de Zaak. En we moeten het dus hebben over dat bedrijfje van die sokken die je aan hebt, Annemarie.
6: Yes, we gaan langs bij Stocks Energy Socks.
5: Bestemming Olympisch Stadion in Amsterdam.

0: Wat geef jij gemiddeld uit aan een paar sokken?
1: Een paar sokken? Ja, nou, dat wisselt denk ik heel erg. Als ik... Dat is eigenlijk heel stom als ik de sportschool in ga en je ziet die sokken echt zitten zoals ze dat tegenwoordig doen. Dan betaal ik er dus meer voor als die sok die ik onder mijn schoen of een enkel sokje weg moet.
0: Dagelijkse sokken mogen gewoon simpel drie voor een tientje.
1: Ja, of vijf voor een tientje liever nog. Ja. Als het kan.
0: Zo simpel mogelijk.
1: Maar waar we nu naartoe gaan, daar kost de goedkoopste paar sokken €35. En het loopt zo'n beetje tot 55 op.
0: Ja, daar ga je niet zomaar €35 voor uitgeven.
1: Nee, want het zijn ook wel speciale sokken.
0: Dus wat dan?
1: Het zijn meer medisch. Voor mensen ook met spataderen, met rusteloze benen. Maar ook voor hardlopen, voor fitness, voor noem maar op, voor skiën. Echt speciale sokken om die doorbloeding in die benen optimaal te houden.
0: Oké, maar dan moet je dat toch wel zien te verkopen aan mensen. Ik bedoel, die steunkousen zijn nooit populair geweest.
1: Nee, maar laat je niet foppen. Ze verkopen toch 100.000 paren per jaar.
0: Dat is niet niks, nee.
1: Nee, en zo groot is het bedrijf ook helemaal niet. Er werken maar 18 man, dus het is best wel knap.
0: Maar ik vind de locatie ook wel interessant. Want ze zitten dus bij het Olympisch Stadion.
1: Ja, niet zonder reden natuurlijk.
0: Nee, en daar wil ik wel echt graag even binnenkijken.
1: Nou, let's go.
0: Volgens mij zijn we er bijna. Hier naar rechts, volgens mij.
1: Ja, hier rechts en dan naar beneden.
0: Oké.
2: Het begint allemaal bij de marathon van New York.
3: On your mark.
2: Kasper Disselhoff, de oprichter van Stocks Energy Socks, was druk aan het trainen voor de marathon van New York. Tot?
4: Ik raakte geblesseerd. De welbekende hardloopblessure shinsplints, springschenen. Ik wilde toch graag die marathon lopen. En ik dacht, ja, wat moet ik doen?
5: De vader van Kasper is vaatchirurg. Hij adviseert hem om steunkousen te dragen.
4: Ik ben naar een hele stoffige winkel gegaan. Ik heb een paar gelukkig zwarte steunkousen kunnen kopen. Ik heb ze aangetrokken, ik ben het gaan proberen. En ik dacht, het is totaal niet comfortabel, het ziet er niet uit, maar de werking is top.
2: Samen met zijn vader ontwikkelde hij een sok die zowel functioneel als modieus moest zijn.
4: Nou, ik was er zo enthousiast van geraakt dat ik ook aan me vroeg van joh, hoe kijk jij hier tegenaan, tegen dit product? Ja, eigenlijk een markt waar weinig innovatie toen plaatsvond. En echt ruimte was voor een innovatieve speler. Dus dat was voor ons eigenlijk een startschijn. Om er iets mee te gaan doen.
2: Maar dan moet hij ook nog gemaakt worden. Zo'n steunkous is geen normale sok. Daar komen speciale medische machines bij kijken.
4: En dat is bijna een kunst om daar eigenlijk een sportsok van af te krijgen met de juiste medische compressie.
5: Het is 2 jaar lang testen en doorontwikkelen samen met vrienden en familie, tot daar dan eindelijk die sok is die perfect aanvoelt.
4: Op een gegeven moment kwam daar het moment. Hij kwam binnen, ik weet het nog heel goed. Ik trok hem aan en ik dacht, oké, ja, dit is hem. Dit is perfect. Als je het beste product hebt, dan wordt het eigenlijk de verkoop en de marketing daarvan natuurlijk ook vaak een stuk makkelijker.
2: Maar hoe werd die toch best wel prijzige sok ineens zo populair? Was het geluk? Zat er een ijzersterk marketingplan achter? En wat nu? Hoe blijft het bedrijf groeien? Daarvoor gaan we langs op de zaak.
6: We zijn het halve Olympisch Stadion rondgelopen.
1: Ja, het is even zoeken waar je naartoe moet, maar... We hebben in ieder geval de stappen tellen weer aan.
6: Ja, als het goed is, hier ergens rechts. Rode deur. Bel jij aan?
1: Ja.
6: Gezellig gangetje.
1: Zullen we meteen checken of hij de sokken zelf ook aan heeft?
6: Ja, we hebben een afspraak met Kasper en Stijn, de oprichter en de CEO van het bedrijf. Hallo.
1: Hallo. Goedemorgen.
7: Stijn, aangenaam.
8: Ja, Stijn. Hi.
1: Hallo, Rie.
8: Stijn.
1: Hi. Het valt meteen op, hè? Een hardloopbaan midden in het kantoor.
6: En je kijkt er ook op uit. Je kan gewoon meteen de baan hier van het Olympisch Stadion oprennen.
8: Ja, alles hier binnen en om ons heen is hardlopen.
6: En sporten. Om toch
8: en sporten.
6: Elke keer die herinnering te houden, waar doen we het voor?
8: Ja, precies.
1: Het eerste wat ik natuurlijk wil weten... Kijk, ik heb ze keurig aangedaan, jullie sokken. Maar hebben jullie ze zelf ook aan?
8: Ja, natuurlijk. Ik heb de korte versie vandaag aan.
4: Ik hetzelfde, ook de korte.
6: Zwart en wit, zo te zien.
8: Ja, het is een warme dag ook vandaag, dus dan is het ook lekker om even de korte versie te dragen.
1: Nou, dat leek me ook, want ik vind dit best wel pittig al, hoor.
8: Ja, jij bent ook niet aan het sporten natuurlijk.
1: Nou, dat lijkt het op.
8: Ja.
6: En wat me opvalt hier ook, de sokken staan hier ook op sokkels uitgestald. Jullie hebben aan de muur rennend marketingmateriaal. Je leeft eigenlijk in een soort sportmagazine.
8: Ja, nou, ik denk dat er ook met al het licht wat hier naar binnen schijnt en ja... al onze producten zelf te zien. En iedereen is er natuurlijk de hele dag mee bezig. Dat je dat gevoel continu hebt. Dat is denk ik heel goed. Want we verkopen natuurlijk heel veel digitaal. En het is ook wel fijn om in de omgeving te zitten. Dat je alles live ziet.
1: We gaan eens duiken in de business. Ja, je laat zien dat je het goed doet ook op het moment dat je hier op zo'n locatie zit natuurlijk. Een stukje marketing, waar eigenlijk voornamelijk het hele bedrijf op draait eigenlijk. Alles is bij jullie marketing. Jullie hebben samenwerkingen met sporters, andere merken, evenementen, veel online reclames. Wanneer ontdekte je nou dat de strategie die jullie ingezet hadden, dat die zijn vruchten begon af te werpen?
4: Wij zijn van origine eigenlijk online gestart. Ja, we zijn eigenlijk niet anders gewend om het online te doen. Later is er retail bijgekomen. Maar we merkten, we hebben een boodschap die we moeten uitleggen. Want het is een nieuw product. Niet iedereen begrijpt het. Daar heb je marketing voor nodig om je verhaal te kunnen vertellen. En bij mensen binnen te komen en denken van, dat is misschien iets voor mij.
1: We hebben het straks uitgebreid over geld nog. Maar als je kijkt naar een percentage van je totale budget, hoeveel daarvan gaat dan op aan marketing?
4: Iets meer dan 30%.
1: Ja, dat is best flink, toch?
4: Ja.
6: Ja, het valt me ook nog wel weer mee eigenlijk. Ja. Ik had eigenlijk nog wel meer verwacht.
4: Maar dat is, wij vinden het nog steeds heel veel. Ja. We hebben het nu ook nog wel nodig. En we hebben wel de ambitie om dat per jaar te gaan verlagen. En om daar echt, dan moeten we eerst onze marketingmix nog wat breder inmaken. En uiteindelijk helpt de naamsbekendheid helpt je gewoon heel erg om die kosten uiteindelijk omlaag te brengen.
1: Ja.
6: Je hebt best wel wat bekende namen die jullie sokken dragen, die ambassadeur zijn. Welke sporter heeft jullie nou de meeste sales opgeleverd?
4: Ja, om er eentje uit te kiezen is moeilijk.
1: En ook Kill Your Darling. Ja.
4: ook niet anders misschien. Nee, maar ze hebben allemaal super veel bijgedragen. En we doen tegenwoordig ook heel veel met influencers. Ja, die zijn weer op een andere manier bekend, zeg maar. Dat is allemaal wel wat beter meetbaar. Dus daar zien we heel veel positieve.
1: Maar vind je het lastig om? Je kunt toch best zeggen van, deze persoon heeft ons echt enorm vooruit geholpen. Want die stond toen daar en daar. En toen merkten wij dat ineens toch weer op de kaart.
7: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Toch weer KPI's. De data die je nodig hebt, managementinformatie, om goed te kunnen sturen. Dus dat was stap 1.
3: Was er in jou ook veel werk aan de winkel toen je binnenkwam?
2: Er was behoorlijk veel werk aan de winkel.
3: Ja? Waar zag jij de grootste uitdagingen?
2: Je ziet als een kleine groep mensen met elkaar werkt. Als ze met z'n vieren zijn, communiceren ze nog heel goed met elkaar.
3: Ja?
2: Maar als ze met z'n achten zijn, dan gaat iedereen toch...
3: Beetje zijn eigen ding doen.
2: Zijn eigen ding doen.
3: Ja.
2: En wel denken van, nou, die andere die heeft wel door wat ik aan het doen ben. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het geval.
3: Ik zie Casper erbij vriendelijk knikken. Ja, was dit het pijnpunt?
4: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, dat is iets wat enorm verbeterd is. De communicatie onderling. En,
5: hoe doe je dat dan? Wat verander je dan waardoor dat wel lukt?
2: Nou, ik denk, wat ik naar gekeken heb, is inderdaad van, wat is er nodig? Is verantwoordelijkheden goed opschrijven? Wie doet wat? En ook dan, waarover heb je af en toe toch een vergadering nodig? Want die waren er eigenlijk ook bijna niet. En dat is
3: het wel heel hip, inderdaad. Zo min mogelijk vergaderen. Ja.
2: Maar op een gegeven moment moet je toch met elkaar gaan communiceren. En het was ook, denk ik, belangrijk om een strategie te gaan maken. Van waar ga je naartoe? Over 2-3 jaar. En dat heb je in het begin, ja, ga je gewoon met z'n allen heel hard. En dat zag je ook. En die bevlogenheid, dat is super gaaf. Maar je moet op een gegeven moment ook 2-3 jaar vooruit gaan kijken en of wat je in een jaar gaat doen.
3: Hoe lang is de doelstelling vooruit? Zeg maar, heb je een korte termijn planning en een lange termijn? Hoeveel jaar? Wat staat er op papier?
2: Nou, toen ik begon was het best even spannend, omdat na corona had iedereen eigenlijk in de markt dezelfde last. Iedereen was heel hard gegroeid die in onze industrie zaten, dus ook grote merken. Maar uiteindelijk dacht iedereen dat die groei na corona zo hard door zou gaan, maar dat was niet het geval. Dus daar moesten we ons razendsnel op aanpassen, ook qua financieel beleid.
3: Dus je hebt hier en daar ook op de rem moeten trappen?
2: Ja, heel hard.
3: Wat was de lastigste beslissing die je toen moest maken?
2: Alle marketing spend die er was, om die te verminderen.
3: Mm-hmm.
2: Maar we hadden ook wel weer wat extra geld nodig van onze aandeelhouders in die tijd.
3: En dat gesprek mocht jij ook voeren?
2: Ja, dus dat was eigenlijk het begin.
3: Het is niet heel gangbaar dat, het gebeurt natuurlijk wel steeds meer ook, maar dat een oprichter niet per se de CEO is. Waarom heb jij een Stijn nodig?
4: Ik ben zelf niet de commerciële leider. Voor mij is het meer de achterkant. Dus ik zorg bijvoorbeeld dat onze online webshop dat goed blijft lopen, zo goed mogelijk blijft lopen. Maar ook dat de organisatie overal steeds efficiënter kan worden, bijvoorbeeld met inzet van AI. Om echt te kijken hoe je zeg maar, het bedrijf nog efficiënter en harder kan laten groeien.
3: Maar dat is ook goed, toch? Om daar je kracht in te kennen. Ik denk dat het een van de grootste ondernemerslessen is die je kunt krijgen. Dat je een stap terug durft te zetten, omdat iemand anders jouw bedrijf beter kan leiden.
2: Ja, en ik denk ook dat Casper een ongelooflijke autodidact is. Dus die heeft zichzelf van alles aangeleerd.
3: Mm-hmm.
2: En die gaat er ook volledig voor om dat allemaal te doen.
3: Ja.
2: Maar dat is een andere kunde dan een bedrijf leiden.
3: Runnen, zeker.
2: Maar het vult elkaar dus enorm aan.
5: Heb jij wel eens keuzes gemaakt waar Casper het echt totaal niet mee eens was?
2: Nou, ik denk de grote keuzes dat we die altijd wel in discussie hebben gedaan. Ja. Ik denk wel dat het waar je marketing spend aan uitgeeft, dat was in het begin was een heftige keuzes waren dat om te maken met elkaar.
4: Ja.
2: Daar hebben we hard over gediscussieerd destijds. Ja.
5: Een andere opvallende verandering die ik heb gezien is dat jullie de afgelopen jaren van online dus ook veel meer offline gegaan zijn. Jullie liggen nu letterlijk in de winkel.
2: Ja.
5: Is dat een belangrijke keuze geweest die jullie hebben moeten maken?
2: Ja, ik ben enorm voor marketing doen, maar ook fysiek aanwezig zijn. Dus dat je niet alleen maar online bent. Want we hebben een fantastisch product, dus dat verkoopt zichzelf ook. Dus we hebben extreem veel mensen die ze dragen en enorm fan zijn.
3: Het begint met een goed product.
2: Het begint met een goed product en daar doe je inderdaad marketing omheen. Maar ik geloof niet in dat je marketing doet met een heel slecht product. Dat kan wel, maar dat duurt maar even. Maar dat betekent ook dat je in de winkels wil liggen die specialisten zijn en die ook enorm in het product geloven.

0: He, dus het is niet alleen marketing. Want als je iemand hebt in een hardloopwinkel die zelf jouw sokken draagt en zegt, dit zijn echt fantastische sokken, dat is natuurlijk de allerbeste marketing. Want dan is het niet alleen marketing, dan is
1: de
0: het ook gewoon iemand...
1: De mond-op-mond-reclame wint het nog altijd van alle dure budgetten?
0: Zeker, ja. En dat zie je ook als wij... We verkopen natuurlijk veel online, maar heel veel mensen bevelen het aan elkaar aan. En wij werken ook alleen maar met influencers samen die ook echt in ons product geloven. En
2: die
0: het heel
2: alleen
0: erg...
2: maar zeggen omdat ze betaald krijgen.
0: Nee. En dat is een keiharde regel. We werken alleen maar met mensen die dit ook echt heel graag willen. Maar dat krijg je ook als die winkels dat allemaal ook hebben en hetzelfde verhaal vertellen. Dan ga je 2-3 keer zo hard dan het alleen maar online zelf te moeten doen.
3: Marketing is belangrijk, maar dat werkt alleen met een goed product. Tijd om het dus te hebben over die sok. Wat maakt hem zo speciaal en vooral, hoe zit het met de technologie erachter?
4: De techniek aan zich, noemen wij met een mooi woord, heet dat degressieve compressie. Dat betekent dus dat de compressie, de druk die in de sok zit, die loopt geleidelijk naar bovenaf. En dat is een bepaald profiel. En dat is essentieel voor de werking.
2: Maar dat heb jij niet uitgevonden?
4: Dat hebben wij zeker niet uitgevonden. Dat is eigenlijk een techniek die bestaat al tientallen jaren. Bestaat het al. Maar het is daarom wel heel belangrijk dat je dat verloop heel goed nauwkeurig volgt. Want als het ergens bij de meetpunten niet voldoet aan de criteria, dan kan het zomaar zijn dat de sok gewoon niet de werking heeft die het moet doen.
2: En de criteria zijn dan bijvoorbeeld om een medische certificering te krijgen? Of hoe zit dat?
4: Ja, bijvoorbeeld, ja. Als je zo'n certificering wil behalen, dan begin je natuurlijk met je product. En dat product dat moet getest worden. Dus het wordt altijd bij onze fabrieken getest. Daar hebben ze heel veel hele dure apparatuur staan om dat te testen. Maar het moet ook extern getest worden. Dus daar zijn bepaalde instituten voor. En je moet door die test komen, wil je dus in aanmerking komen voor een certificaat.
2: Ja.
4: En dat is dat luistert heel nauwkeurig.
2: Dat kan ik begrijpen. En ze worden dus specifiek in Italië gemaakt.
4: Ja.
2: Met ook medische machines.
4: Ja.
2: Waarom heb je specifiek die machines nodig?
4: Omdat je anders dus niet dat drukverloop erin krijgt. Dus je ziet bijvoorbeeld ook in de markt, bijvoorbeeld Hema heeft ook een steunkous. Maar dat is eigenlijk gewoon een strakke sok. En die heeft dus ook niet dat drukverloop wat de sok nodig heeft om de prestaties te leveren die het moet leveren. En dat kan je echt alleen op die medische machines maken.
2: Mag je dat dan wel een steunkous noemen?
4: Eigenlijk niet. Nou ja, daar is altijd een beetje discussie over.
1: Geeft je hebt steun?
2: Ja.
4: Je hebt een steunkous, compressiekousen. Ja. Het blijft een beetje een grijs gebied, maar weer dus echt die werking kunnen garanderen, dan moet je dat drukverloop hebben. En waar bij ons ook een uitdaging zat, is een standaard sok kous is eigenlijk gemaakt van nylon en elastaan. Dus elastaan zorgt eigenlijk voor die compressie. En dat zie je eigenlijk ook in het hele medische markt. Dat is allemaal nylon elastaan. Maar wij willen natuurlijk iets innovatiefs, iets wat veel comfortabel is.
2: Dat marketing technisch ook goed scoort.
4: Zeker, wat beter ademt, wat ook wat milieuvriendelijker is. Dan ga je met hele andere producten, ingrediënten ga je werken. Maar die hebben allemaal invloed op de compressie van de kous. Dat is dan juist het moeilijke, om dat allemaal samen te brengen, maar alsnog ervoor te zorgen dat je dus voldoet aan de drukwaarde.
1: Ik hoor jullie vaker praten over het geheim van de smid, zeg maar. Er zit ergens iets,
4: ja,
1: wat dan het geheim is wat jullie niet willen onthullen.
4: Ja.
1: aan welke kant moet ik dan denken? Zit dat in het ontwerp? Zit het in een doosje? Zit het in
2: de stof?
4: Je kan een sok aan je op misschien wel 10.000 verschillende manieren kan je die maken.
1: Ja.
4: En wij zijn dus zo lang bezig geweest, 2 jaar, om dus, zeg maar, tot de perfecte setting te komen.
1: Maar heeft dat met de machine te maken? Of met de instelling van de machine?
4: Ja,
1: dat
4: is dus een combinatie van. Dus als nu, zeg maar, dus een concurrent, heel simpel gezegd, onze sok pakt en naar een fabriek gaat van, joh, ik wil het namaken. Ja, hij kan het niet namaken. Hij kan het misschien uiteindelijk wel namaken, maar dan is hij 3-4 jaar bezig om dat na te kunnen maken.
1: Zo zeker ben je van je zaak, dat het ingewikkeld is.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou is het natuurlijk ook dat jullie vooral proberen anders te zijn dan andere sokken, door ook modieus te zijn. Iets te zijn wat hipper is, wat je wil dragen. Nou moet je nog afvragen, wil je altijd met zo'n hoge kous lopen? En jullie hebben gelukkig ook lagere kousen. Wie bepaalt nou wat een modieuze sok is bij jullie? Hebben jullie daar echt speciale designers voor in het team?
0: Ja, we hebben hier gewoon een afdeling natuurlijk met mensen die kunnen designen. Dus
2: ben je nog niet modieus?
0: Nee. Maar als je dat kunt designen, dan Je hebt mensen die daar verstand van hebben. Dan kijk je welke kleuren komen eraan. En welke combinaties kun je maken.
2: Wat bedoel je met welke kleuren komen eraan?
0: Nou, je hebt gewoon trends in de markt. Ook in mode. Van waar het naartoe gaat. Dus nu verkopen we in één keer heel veel witte sokken.
1: Joh, ik heb ook wit eruit gekozen.
0: Ja. Maar daarvoor verkochten wij bijna alleen maar zwart en donkerblauw.
1: Ja.
0: En in één keer gaat wit door het dak.
2: Dus ik ben nu uit de mode met mijn blauwe sok.
0: Nou ja, het is vooral onder dames gaat het keihard de witte sok.
1: Want maar
0: het is
1: maar heel eerlijk, het kleurverschil, daar hoef je toch niet per se hele dagen mee bezig te zijn. Hè? Dat is één witte sok maken en dan ben je dat toch ook?
0: Nou ja, met een hele collectie bouwen, dan ben je wel even mee bezig. Want we laten dat ook weer samplen. Dus dat komt ook weer terug. Want ook als je kleurcombinaties maakt, dan ziet het er in het echt toch vaak weer anders uit dan op een scherm.
1: Dat snap ik.
0: En je bent ook aan het breien. Dus daar moet je ook goed kijken naar hoe die kleuren met elkaar combineren als ze er gebreid uitkomen.
1: Mm-hmm.
0: We willen misschien ook zelf kleuren gaan ontwikkelen. Maar je denkt ook dat als je weer een nieuwe sok ontwikkelt, we moeten natuurlijk nooit stilstaan, dan wil je ook dat er weer een ander look aan zit. Maar ik geloof wel in dat met een product als deze moet het ook niet een modeproduct zijn. Want het is vooral een functioneel product ook.
1: Mm-hmm.
0: Het moet natuurlijk wel goed passen bij de outfit die je aan hebt. Maar dat het ook best wel een wat langere periode hetzelfde mag zijn.
2: Is de markt te klein, de sokkenmarkt? Moet je echt op een gegeven moment gaan denken, we moeten ook andere kledingstukken gaan maken om te overleven als bedrijf?
0: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. Je bent zo specialistisch om alleen maar sokken te maken, dat ook voor je wholesale klanten bijvoorbeeld, dat het ook beter is dat je een breder aanbod hebt. Maar we zien ook gewoon dat klanten die wij zelf hebben online gewonnen, dat die enorm fan zijn van het product. En dat er dus ook gewoon een behoefte is om vanuit ons meer te kunnen kopen.
2: Ja.
0: Dus het is niet alleen maar dat de markt te klein is. Want ik denk dat je op sokken ook specialistisch wereldwijd nog veel harder kunt gaan. Maar ik denk ja, als er gewoon.
1: Waarom ga je dan eerst de breedte en dan niet de diepte?
0: Kijk, alleen sokken is al behoorlijk diep.
2: Die sokken zijn al aardig diep hoor.
1: Ja, ze zijn lang vooral. Ja.
0: Nee, maar dat is al behoorlijk de diepte in.
1: Ja,
0: okay. Eigenlijk.
1: Ja, maar dan kun je dus ook voor kiezen om te zeggen, oké, we die sokken focus. We gaan nu dadelijk het buitenland verder uitbreiden. We willen de US hebben. We gaan focus op die sokken. Maar inmiddels komen er dus heel veel andersoortige producten
0: bij.
1: Nee,
0: dat is niet heel veel. Dat valt echt wel mee. Dus we doen 1 introductie per jaar voor echt iets nieuws.
1: Oké. Okay.
0: En verder zit 80% van de focus op groeien internationaal. Ja, en we gaan dus geen petjes, vestjes of t-shirts en zo maken.
2: Zweetbandjes.
1: Dat zeg je nu, hè?
0: Dat zeg ik nu. Voorlopig
1: vast,
0: niet.
1: Hè?
0: Voorlopig niet.
3: Leuk dat je luisterde naar deze uitzending van Op de Zaak. Het gesprek gaat in de podcast nog wat langer door. Dus zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
5: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
4: Woensdag 15 juli, de dag dat we eindelijk de cijfers van ASML onder ogen kregen. En die stellen absoluut niet teleur.
5: Zowel de omzet als de winst groeiden afgelopen kwartaal harder dan verwacht. De omzet steeg in vergelijking met vorig jaar ruim 20% naar 9,3 miljard euro. De netto winst steeg zelfs met ruim een kwart naar 2,9 miljard.
6: Dat klinkt al mooi, maar ASML doet nog iets moois. Het verhoogt namelijk voor de tweede keer dit jaar de omzetverwachting.
7: So they raised it above. Not just consensus, but all street estimates. So even the most bullish on Wall Street, they managed to beat those expectations. So that's a great print.
6: Deze aflevering hebben we het uitgebreid over die cijfers.
4: Vertellen we je trouwens ook over Stripe, de concurrent van Adyen, dat wil PayPal kopen.
6: De AEX ging voor het eerst door de grens van 1100 punten, maar sloot uiteindelijk wel net eronder op 1098 punten. Een winst van 0,7%. Grootste stijger CVC Capital, ruim 6% in de plus. De beurzen in de VS dan nog, die staan in het groen. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Welkom.
8: Dankjewel jongens, leukste dag van het kwartaal.
6: Altijd hè, altijd vrolijk staat hier.
4: Ja, mooi man, goed dat je er bent. Zo meteen dus alles over ASML met Jordi. Eerst naar het andere nieuws en daarvoor beginnen we in Zuid-Korea. De beurs daar is labiel, zegt de Zuid-Koreaanse president. De politicus die kreeg de kritiek dat de beurs daar veel te extreem volatiel is. En hij geeft nu dus toe dat het inderdaad niet goed gaat. De Kospi, zegt hij, is te hard gestegen in te korte tijd en heeft tijd nodig om te stabiliseren. We hadden het er in BNR Beurs al eerder over. De beurs daar is dit jaar al gigantisch omhoog geschoten, voornamelijk door SK Hynix en Samsung. Maar de laatste tijd gaan de koersen gigantisch omhoog en omlaag. Is het ontzettend volatiel. Dat komt, zeggen de Koreanen, door hefboom-ETF's op SK Hynix en op Samsung, die dus zorgen voor die schommelingen. Ja, Jordi, de president, die heeft best wel iets bijzonders gedaan. Die heeft tegen de toezichthouders en de beurs gezegd: pak het probleem van die hefbomen aan. Is het goed dat hij dat doet?
8: Ja, ik denk dat het wel verstandig is, laat ik het zo zeggen. Er wordt daar zoveel gespeculeerd, zeker door de wat jongere generatie. Dat zie ik zelf ook heel duidelijk op X terugkomen. Van, nou, als SK Hynix nog maar één dag in de rood staat, dan zie je erin roepen van: we gaan hefboom 2, gaan we long. Ja, dat is natuurlijk. Het beleggingsgehalte is dan relatief laag. Het speculatiegehalte is dan hoog. Dus ik denk dat het verstandig is.
6: In Zuid-Korea is de beurs een flipperkast. En ook op Wall Street kunnen ze er tegenwoordig wat van. Bleek gisteren bij het aandeel IBM. Daar hadden we het al over, maar ik wil er toch nog even op doorgaan. Ooit was IBM de computermaker ter wereld. Tegenwoordig maken ze vooral software. En de verkoop van die software die stelde flink teleur. Volgens de topman komt dat doordat bedrijven nu liever al hun geld in hardware, oftewel chips, stoppen. En die software die komt dan misschien later nog wel. Het aandeel IBM verloor in één klap een kwart van zijn waarde.
9: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever, and this is a company that's over a century old. The CEO said this is an extraordinary event. They missed their targets for both revenue and profit.
6: Je hoort het, het was de slechtste beursdag ooit voor de ooit zo grote technaam. Jordi, als je de beleggers moet geloven, dan kan dit nog wel eens het einde zo ongeveer betekenen van het iconische IBM. Of zijn we dan toch net wat te pessimistisch?
8: Nou, ik denk dat dat uiteindelijk wel zal meevallen. Maar als je gisteren die koers zag, dan kan ik me voorstellen dat beleggers dat denken. En ik heb er gisteren best wel even wat tijd ingestoken om te kijken waar het nou precies misging, zeg maar. Hè? Want ook software ging behoorlijk in de verkoop. En het lijkt met name te zijn dat de zwakte zit in de mainframe business van IBM. Dat zijn eigenlijk de computers die ze verkopen aan banken, verzekeraars, luchthavens om de transacties te doen. En daar lijkt men nu te zeggen, zeker in die sector, van daar willen we toch even voorzichtig zijn met ons investeringsbudget. En dat kan ik me ook wel voorstellen, omdat daar nu onzekerheden zijn omtrent cybersecurity. Maar ook omdat de investering, je kunt maar één keer je geld uitgeven. En je ziet aan de andere kant dat de AI-service, Nvidia, de geheugenchips, die prijzen gaan door het dak heen. Het is een structureel tekort. Ja, ik kan me best voorstellen dat bedrijven zeggen, we gaan daar nu prioriteit aan geven. We willen daar niet te laat zijn. En dan komt dat tweede van IBM komt even op de tweede plek te staan.
4: Scheuren we door naar TomTom, iets heel anders. Dat werd jarenlang geleid door de oprichter Harold Goedijn. Maar hij werd begin dit jaar opgevolgd door Mike Schoofs. Aan hem de taak om het aandeel weer op de rit te krijgen, net als de resultaten. Nou, met dat laatste lijkt het te lukken. Schoofs kwam met goed nieuws. TomTom boekte een positief bedrijfsresultaat. Er waren hogere marges, er waren lagere kosten. Maar die omzet die ging weer naar beneden, dit keer met 8%. En toch houdt de nieuwe baas de moed erin. Hij zegt, als we verder kijken dan dit jaar, verwachten we vanaf 2027 een terugkeer naar omzetgroei. Wat zal bijdragen aan verdere verbeteringen van de winstgevendheid. Ja, dat klinkt allemaal mooi. Maar het aandeel, daar had ik het aan het begin al over, dat lukt de CEO nog niet om dat aan te pakken. TomTom daalde vandaag maar liefst 13%. Dit jaar sowieso een drama voor het aandeel. Het is al gehalveerd in waarde. TomTom is nu minder dan een half miljard euro waard op de beurs.
6: Dan moeten we het nog even hebben over het uitschot van de beleggingswereld. Jelle, jij en ik haten van die daytrade influencers en hun reclames.
10: Een 7-daagse gratis tradingcursus waarin de lessen en strategieën van professionele tradingfondsen worden gedeeld. En dat klinkt natuurlijk veel te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet.
11: Ik ga jullie uitleggen wat je nodig hebt om winstgevende treden.
4: Oh, ik ben helemaal gek van die gozer.
6: Ja, Kevin Timmer, verschrikkelijk. Maar er zijn nog ergere types. Timmer liegt er in ieder geval niet omdat hij flinke sommen geld afhandig maakt.
4: Nee, goed om dat er wel bij te zeggen, dat hij dat niet doet.
6: Nee, wie dat wel doet is bijvoorbeeld Ehud T. Een man die centraal staat in een groot crimineel netwerk van beleggingsfraude. En een van de mensen die is opgepakt in Operation Sunflower. RTL bericht daar dan weer over. Het gaat om een internationaal netwerk aan criminelen die mensen stukje bij beetje geld lieten overmaken. Onder het voorwendsel dat ze dat geld voor hen investeerden. Maar eigenlijk gebruikten die criminelen het gewoon om zelf onder de Griekse zon te gaan liggen. Nou, in totaal zou dat netwerk zo'n 550 Nederlandse slachtoffers hebben gemaakt, die samen zo'n 25 miljoen euro zijn verloren.
4: Straks hebben we het over Adyen. Of nou ja, hun grootste concurrent. Die neemt even PayPal over als alles goed gaat. Wat betekent dat alles voor Adyen zelf?
6: En je hoort welke Amerikaanse banken het ook goed doen.
4: ASML dan, dat heeft een extreem goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 21%, de winst ging met 26% omhoog. Beide veel beter dan gedacht. Maar belangrijker, voor de tweede keer dit jaar gaat de omzetverwachting omhoog.
12: ASML lifting its annual sales forecast for the second time this year, as a surge in artificial intelligence spending drives demand for the Dutch company's chipmaking machines.
6: Ja, analisten dachten al dat ASML de omzet zou verhogen, maar deze omzetverhoging, die slaat alles. Die is zelfs nog meer dan de meest uitbundige analist had voorspeld. ASML denkt dat de omzet voor 2026 gaat uitkomen op een bedrag van 43 tot 45 miljard euro.
4: En dat is dus echt wel een flinke verhoging. Eerder gingen ze nog uit van een omzet van 40 miljard. Ja, Jordi, eerst maar even naar de dagkoers. ASML opende 7% hoger, maar sloot uiteindelijk 0,4% in de min. Na al dat geweld wat we net voorlezen, het kan niet mooier. Hoe kan dat?
8: Ja, dat is een hele goeie. Aan de cijfers zal het zeker niet liggen. Wat je heel duidelijk ziet, nu zeker nu de Amerikaanse beurs open is, dat nou, alle high beta aandelen, de tech aandelen, de AI-infrastructuur aandelen gaan eigenlijk gezamenlijk behoorlijk omlaag. Hè. Dus het is eigenlijk niet ook alleen ASML, het is eigenlijk nou, heel die sector. En dat is iets wat je eigenlijk al een paar weken op de beurs vaak ziet. Echt heel hevige sectorrotatie. Dan is het weer software, dan is het weer semis, dan is het weer software, dan is het weer semis. Ja. En dat zie je vandaag ook wel. Dus dat helpt zeker niet mee. Maar aan de cijfers zelf zal het denk ik niet liggen. Maar goed, de verwachtingen, Maxime zei het net ook al, die zijn van tevoren hoog gespannen. Ja, dit zie je vaker. We hebben laatst ook bij Micron gezien. Hartstikke mooie cijfers en dan toch 10-15% lager. Ja, ik denk dat we even moeten aankijken wat de komende dagen gaan doen.
4: Ja. Dan naar die omzetverwachting. Ze verhogen hem dus fors. Waar komt die extra vraag ineens vandaan?
8: Ja, eigenlijk van zo'n beetje elke klant die ASML maar heeft. En daar komt sinds kort zelfs Elon Musk bij met zijn TeraFab. Je ziet eigenlijk nou, de twee grootste gedeeltes van de chipmarkt. De logicmarkt en de memorymarkt. Ja, dat draait gewoon zo enorm stevig op dit moment. Daar wordt zoveel geïnvesteerd. Met name die memorymarkt. We komen weer terug bij SK Hynix, bij Samsung. Ja, daar wordt zoveel geïnvesteerd. Daar moet dit jaar ook echt een groei vandaan komen.
6: Zitten die bestellingen vanuit Elon Musk en zijn TeraFabs ook hier al in, denk je?
8: Nee, dat nog niet. Maar er zijn wel concrete gesprekken. En het wordt wel meegenomen, met name de wat langere termijn prognose.
6: In de verwachtingen wel, ja.
4: Ja, je zou kunnen zeggen, die analisten zaten er misschien een beetje naast. Wie er ook naast zat, de CEO van ASML, die zei eerder nog... ik weet niet of we in 2026 kunnen groeien. Nou, die zat er behoorlijk naast.
8: Oktober vorig jaar, dat is drie kwartalen geleden. Toen was het, of tenminste een jaartje geleden, toen was het inderdaad dat verhaal. Er is natuurlijk een heleboel veranderd in de tussentijd. Hè, met name in die eindmarkten. De AI-gerelateerde groei die is zo spectaculair. Kijk alleen maar naar wat big tech aan het uitgeven is. Mm-hmm. Dat blijft elke dag, bij wijze van spreken, met miljarden blijft dat oplopen. Ja, daar moet uiteindelijk capaciteit voor komen. En wat je ook niet moet vergeten is dat destijds de geopolitiek behoorlijk wat onzekerheid is geweest. Hè. Donald Trump die in april riep, handelsoorlog, handelstarieven. Dus achteraf gezien blijkt dat natuurlijk veel te conservatief. Maar je moet het wel enigszins in perspectief plaatsen.
4: Ja, die omzet zag er goed uit, de winst zag er ook goed uit. Hoe zit het met die bruto marge? Hoe staat het daarmee?
8: Ja, dat was eigenlijk voor mij vanochtend de grootste verrassing bij die cijfers. Niet eens zozeer die omzetverhoging voor het lopende jaar. Maar met name die bruto marge, die gaat dit kwartaal echt behoorlijk omhoog. Maar ook voor de rest van dit jaar komt die echt een paar procent boven de analistenverwachting te liggen. En dat heeft eigenlijk een specifieke reden. Hoe je het beste kunt zien is, nou, jij bent klant van ASML. Jij staat te springen om capaciteit te bouwen. Omdat jouw klanten willen de chips zo snel mogelijk hebben. Kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt nieuwe capaciteit opzetten, je kunt nieuwe machines bestellen. Maar je kunt ook upgrades laten doen door ASML aan de bestaande machines. Dat doen ze middels software updates. En dat doen ze middels gewoon kijken hoe kunnen we die machine qua output, throughput verbeteren. Mm-hmm. Dat je met één machine uiteindelijk meer chips kunt produceren. Of ze in ieder geval sneller kunt produceren. En daar zit natuurlijk een hogere winstmarge op. En dat is nu eigenlijk precies wat je ziet. En dat valt heel goed te verklaren. Als je nu bestelt bij ASML, ja, dan zit je achter in de rij, zeg maar. Maar die upgrades uitvoeren kan natuurlijk relatief snel. Dus dat is eigenlijk wat nu een heleboel klanten doen. Is gewoon die upgrades uitvoeren. Er zit een hele interessante marge op voor ASML. En dat zie je dus heel duidelijk terug in die cijfers en in die verwachting.
6: Wat die bruto marge misschien nog kan beïnvloeden is het feit dat ASML al wel langer zegt dat ze die prijzen misschien wel willen verhogen van die chipmachines die ze maken. Nou rapporteert de Information vandaag dat na de beursdag nog dat ze dat echt wel degelijk van plan zijn. Wat voor effect zou dat hebben? Want ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook iets met het aantal bestellingen zou doen.
8: Ja, goed punt. Laat ik vooropstellen, de Information, bij mij zit af het bakje de misinformation. Het is wel een discutabele website.
4: Ze hebben het heel vaak goed, juist.
8: Ook vaak zeker goed, maar ze hebben het ook met Nvidia heel vaak gehad. Laat ik dat vooropstellen. Tweede is, als ik het goed heb begrepen in de earnings call, wat ASML zelf heeft gezegd, is dat ze, dat ze dat overwegen, maar nog zeker niet dat gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk een hele logische. Je hebt klanten die...
4: Als een bedrijf al zegt dat ze het overwegen, dan gaan ze het meestal wel doen, toch?
8: Nou ja, kijk, wat je niet moet onderschatten is dat de relatie tussen ASML en de afnemers, die is zo, die is zo structureel, die is zo lang. Ja, jij wil ook niet jouw grootste, belangrijkste klant te veel prijsverhogingen.
4: En het verhaal ging eerder al dat TSMC boos was dat ze die prijsverhogingen niet pikten. Dus als ASML, wat Maxime net zegt, als ze die prijzen gaan verhogen, dan komen ze toch op een gegeven moment in de clinch leggen met hun grootste klant?
8: Precies, dus je moet uiteindelijk wel stilstaan bij het feit... ja, als je elke keer prijzen gaat verhogen... ja, dat is in deze markt misschien niet de meest ideale strategie. Aan de andere kant, het is nu al duidelijk... de visibility is enorm groot. Iedereen staat te springen. SK Hynix die wil de machines hebben. Micron wil de machines hebben. TSMC wil ze hebben. Intel wil ze hebben. In Japan wil Rapid ze hebben, et cetera, et cetera. Elon Musk die komt er nou bij. Dus vanuit die positie kun je wel zeggen... ja, de vraag is zo enorm. Ja, waarom verhoog je de prijzen dan niet?
13: Ja, maar, en ze zijn ook nog eens monopolist. Dus ja, wat houdt ze nog tegen om die prijzen te verhogen? Ja, leuk dat TSMC en iedereen het niet leuk vindt als ze meer moeten betalen. Maar ja, jij maakt een uniek product. Dat zou ik ook denken.
4: Ja, maar er zijn wel grenzen aan wat je kan vragen op een gegeven moment, toch?
8: Ja, nee, precies. En je wil ook die relatie niet te veel... Dat je nu in goede tijden zeg maar jouw klanten onder druk gaat zetten. Want de slechte tijd gaat ook komen. Dat lijkt nu heel ver weg. Maar je moet wel beseffen, over een paar jaar kan het weer compleet anders zijn. En dan moet je als ASML zijn en natuurlijk niet al je krijt verspild hebben.
13: Dan naar die bestellingen door. Ze hebben ineens Intel weer volledig aan boord. Het bedrijf dat geholpen is door Trump's regering. Hoe belangrijk is het dat die klant het ook weer echt goed gaat doen?
8: Heel belangrijk. Intel is samen met TSMC in ieder geval voor de logic kant van de markt de belangrijkste speler. Ook degene met de grootste zakken. Zeker nu de Amerikaanse overheid daar behoorlijk achter staat. Wat was het specifieke nieuws? Met name dat er kwam een persbericht bij vanochtend van ASML. Dat Intel de High-NA EUV-machine van ASML nu gebruikt voor massaproductie. Oftewel een bevestiging van die machine werkt succesvol. En Intel is eigenlijk de eerste die machine omarmd heeft en nu dus aan het uitrollen is.
13: En ook de eerste die hem op dit niveau gebruikt? Doet TSMC dat al? Nee, toch?
8: Nee. Er zijn natuurlijk wel alle partijen in de sector en onderzoeksinstituten zoals IMEC, die zijn er behoorlijk mee bezig om te kijken. Maar Intel is echt degene die als eerste inzet op massaproductie.
13: Is dat ook vroeger dan verwacht? Of is dit precies op het geplande tijdspad?
8: Nou ja, het gaat volgens mij redelijk volgens plan.
4: Je had het net al over die productiecapaciteit die ze gaan verhogen voor die EUV en de DUV machines met 30% opschroeven. Dat is gigantisch. Kan je dat uitleggen? Waar komt dat dan ineens vandaan?
8: Ja, zeker. En dat was ook in de earnings call, dan list call vanmiddag, was dat ook wel een centraal thema. Hè? Die vraag van 30% Veldhoven. We kennen natuurlijk ook al de verhalen. Hoe ga je dat doen? Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen die een beetje naar voren komen. Eén, dat dit verhaal natuurlijk niet uit de lucht komt vallen. Hè? ASML is natuurlijk al heel lang bezig om te kijken hoe kunnen we uitbreiden. Daar zijn ze natuurlijk al, ze kijken niet naar volgend jaar. Ze kijken echt jaren verder. Maar goed, je wil niet te snel opschalen. Dus er is altijd samenspraak met de klanten. Hè? Hoeveel vraag is er, hoeveel wordt er verwacht? En als je nu ziet natuurlijk de afgelopen paar kwartalen wat er is gebeurd, ja, dan doet ASML maar één ding. En dat is natuurlijk inzetten om zo snel mogelijk op te schalen. Dat zijn ze ook aan het doen, dat hebben ze gedaan. En dat gaan ze nu dus, hebben ze daar een concreet getal aan vastgeplakt wat dat ongeveer moet gaan worden.
4: Wij hebben als Nederlanders iets fantastisch gedaan. We hebben ooit Flevoland hebben we gepolderd. We hebben gewoon een nieuw gebied erbij gemaakt. Moeten we niet een soort van ASML-eiland gaan bouwen? Want ze kunnen gewoon niet uitbreiden. Moeten we niet een soort van eiland gaan maken waar ze lekker die productie kunnen gaan opvoeren?
13: Ze krijgen al een hele campus bij Eindhoven.
4: Ja, maar gewoon ook nog een eiland erbij langs de kust.
8: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het idee, zeker omdat het daar toch behoorlijk krap begint te worden. Nou, ik ben vorig jaar ook in Veldhoven geweest bij ASML op de campus. Hè, en dan zie je ook waarom dat een lastige kwestie is. Omdat je hebt te maken met heel de supply chain die er omheen gebouwd is. Je hebt er echt een reusachtige campus waar je alles en iedereen bij elkaar hebt. Dus je wil natuurlijk idealiter zoveel mogelijk daar hebben. Dus met name de geavanceerde dingen. De IV, ja, ik kan me voorstellen, dat wil je daar houden. Maar er zal ongetwijfeld gekeken worden bij bepaalde minder urgente dingen die wellicht wel wat verder kunnen, dat die verplaatst worden. Maar je moet wel meenemen dat het zo'n complex ecosysteem is, dat het niet zo simpel is om het even op te tillen en ergens anders neer te zetten. Nee.
13: Maar is dit dan ook het directe gevolg van die uitbreiding met operatie Beethoven? Of is het ook het feit dat ze die productiecapaciteit kunnen opschroeven, dat zij gewoon sneller die machines kunnen maken?
8: Nou ja, ze willen gewoon sneller die machines kunnen maken. Omdat ze zien dat de klanten die staan te springen om extra capaciteit. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je opschalen.
13: Dan nog even het hoofdpijndossier. China, ze blijven daar een beetje moeilijk in zitten. De verkopen bevinden zich op dit moment voor 20% in China. Dat zijn dus die oudere DUV-machines, want die mogen daar wel nog heen. Is dat een gevaarlijk groot deel van de inkomsten nog steeds, als je kijkt naar wat er in de VS allemaal speelt?
8: 20% is in absolute termen natuurlijk serieus. Aan de andere kant, een paar kwartalen geleden was China 40-50% van de kwartaal omzet. Hè. Dus je ziet heel duidelijk dat die afhankelijkheid is genormaliseerd. Naar verwachting zal het ook 20% ongeveer gaan blijven. Wordt natuurlijk gecompenseerd door de extreem hoge vraag uit die andere gebieden. China investeert echt nog wel steeds behoorlijk. ik denk dat dat gedeelte niet een heel groot risico meer is. Voor het simpele feit dat er zijn al zoveel DUV-machines naar China gegaan de afgelopen 2 jaar. Ja, ga je dan nu nog als beleidsmaker de duimschroef aanschroeven en zeggen van nou ja, er staan al 100, maar om er dan nog 10 extra naartoe te sturen, nou, dat willen we niet meer. Dat is niet heel efficiënt. Dus er wordt met name gekeken om China te belemmeren op het gebied van onderhoudsrestricties, et cetera. Maar als ik het goed zie, de achtergrondberichtgeving, et cetera, de media, dan is de VS nog wel heel stevig bezig om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Maar dat lijkt voor nu mee te vallen.
13: Want de VS, je zegt het al inderdaad, die Match Act heb je het dan over, die speelt. Ze willen directer die exportrestricties gaan beïnvloeden. ASML zegt daar op dit moment niks over in de kwartaalcijfers. Is dat iets wat jou als belegger geruststelt of juist een beetje bezorgd maakt?
8: Nou, de ASML is eigenlijk vrijwel altijd bij de kwartaalcijfers redelijk conservatief op het gebied van dingen zeggen over geopolitiek en China, et cetera. En dat valt ook wel te begrijpen. Ja, je zit ook aan tafel met andere stakeholders. Ja, het is niet alleen aan jou om daar een keuze over te maken. Wat je wel kunt meenemen, en dat is met name voor mij als belegger interessant. Vorige kwartaal liet dus een bandbreedte voor de guidance van uit mijn hoofd 4 miljard over, 36 tot 40 miljard. En die bandbreedte, die was, nou, 4 miljard is een redelijk groot verschil, was specifiek onder meer omdat er nog onzekerheid was over exportrestricties gericht op China. Dus dat geeft je ook een beetje aan van, nou, daar zit dan een beetje de discussie. Dat kan eventueel nog at risk zijn, zoals ik zou willen zeggen. Nou ja, nu heb je die bandbreedte voor dit jaar, lijkt dat mee te vallen. De vraag is natuurlijk volgend jaar. Maar per saldo is het voor ASML wel te overzien, denk ik.
13: Dan zag ik ook nog, ja, ASML begint nu ook wel een beetje de AIX te regeren. Ze trokken een half jaar terug de AIX al door de 1000 punten heen. En nu intraday trokken ze hem ook nog eens door de 1100. Wordt dat aandeel niet een beetje te zwaar voor wat de AIX nu is?
8: Ja, dat valt eigenlijk wel mee, omdat elk kwartaal wordt de Euronext, de index uitgever, wordt eigenlijk de weging weer teruggezet op 15%. Dus het kan in de tussentijd kan het een enorm grote weging krijgen, maar het gaat altijd eigenlijk weer terug naar die 15%. En dat is maar goed ook, want anders was ASML inmiddels al misschien wel de helft van de AIX geweest. Ja. Dus dat valt wel mee.
4: En we durven het bijna niet te zeggen, Jordi, want als het over ASML gaat, dan bellen we jou natuurlijk altijd. Maar we hadden afgelopen zondag in Beurs in Zicht hadden we toch echt Mark Langerveld staan. Die ging vooruitblikken op deze cijfers. En we hadden toen over het aandeel ASML, dat het inderdaad wel heel duur is geworden. Dat je rond de 1600 euro per aandeel betaalt. Van, moet het op een gegeven moment niet gesplitst worden voor Piet particulier?
8: Mm-hmm.
4: Hoe kijk jij daarnaar?
8: Ja, nee, dat is zeker voor de particuliere belegger zou dat een mooie oplossing zijn. Hè? Dat je in plaats van nu de 4-cijferige beurskoers en 3-cijferige of 2-cijferige beurskoers hebt, dan maakt het natuurlijk toegankelijker als je een wat kleinere portemonnee hebt.
4: Mm-hmm.
8: Dat zou zeker kunnen. Dat gebeurt vaker.
4: Ja, maar je zag het ook bij heel ander soort bedrijven. Bij Amerikaanse techbedrijven, die hebben het gedaan. En dat heeft ze uiteindelijk wel geholpen, heb ik het idee. Daardoor zijn ze misschien nog meer in het bakje bij de particulieren terechtgekomen.
8: Ja, je maakt natuurlijk het gewoon toegankelijk voor particuliere beleggers. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook steeds meer brokers die bijvoorbeeld fractie aandelen aanbieden. Dat soort dingen, weet je wel. Je hebt tegenwoordig ook mini-opties op ASML die door Euronext zijn uitgegeven. Dus er is al best wat mogelijk om met een wat kleinere portemonnee in ASML te beleggen of te handelen. Maar goed, als je gewoon het aandeel zelf natuurlijk een stok split, dat helpt ook mee, zeker.
2: BNR Beurs.
4: Gaan we voor ons dagelijkse rondje over Wall Street. De Dow Jones staat 100ste in een plus, mag geen naam hebben. De S&P 500 staat 100ste in de min. En de Nasdaq staat dan 200ste in de plus. Nou, het mag allemaal geen naam hebben. Wat wel een naam mag hebben is SpaceX. Dat was de grootste beursgang aller tijden. Wil ik toch even noemen. Dat dook net onder de $135 per aandeel. Vrij pijnlijk. Dat is de prijs waarvoor het bedrijf naar de beurs ging. Pijnlijk. Het beursavontuur is dus een sof op dit moment. Het staat nu op $133 en een beetje. Een verlies van 1,9%.
13: Oei. Ik heb net als gisteren nog wat bankaandelen voor je. Of ja, één bank en één investeerder. Morgan Stanley om te beginnen. Dat ook een recordkwartaal had. Omzet kwam een kleine $2 miljard uit boven de verwachting. Op dik $21 miljard.
14: And that's largely driven by the equities division, which also beat by $2 billion, up 69% to rake in $6.3 billion. That's in line with what we saw yesterday from the 5 big banks that reported. And now this makes for 6 out of 6 of the big banks reporting beats on the top and bottom line.
13: Het aandeel van Morgan Stanley staat er alleen niet zo goed bij. 0,5% eraf. Maar dat kan zijn omdat er gisteren al helemaal voorgesorteerd was op deze resultaten. Nadat die concurrenten allemaal ook kwamen. BlackRock dan nog, dat staat wel in de plus. En wel 7,5%. Ze beheren nu daar $15,3 biljoen aan vermogen. Leverde 31% meer omzet op dan een jaar terug. Dus vandaar blije beleggers.
4: We gaan naar een hele grote opvaller. En dat is PayPal. Dat aandeel wordt in één keer gereanimeerd. Staat op dit moment ruim 16% in de plus. En dat komt omdat betaalverwerkers Stripe, een Adyen-concurrent en een private equity bedrijf, Advent, samen $53 miljard bieden om PayPal te kopen. Ze bieden $60.50. Dat is een premie van 28% op de slotkoers van gisteren. Beleggers geloven er nog niet helemaal in, want het staat nu onder de $55. Alsnog wel een plus van 16%. Maar toch, ja, dat Stripe is al wel langer een gevaar voor Adyen. Maar wordt het het meer als ze PayPal gaan overnemen?
8: Nou, je krijgt er wel echt serieuze schaal bij, zijnde als Stripe. Als je in één keer een gedeelte van PayPal erbij krijgt. Dus in die zin zeker. Aan de andere kant, PayPal zit natuurlijk echt aan de consumentenkant. Hè? Wat minder op de infrastructuurkant die Adyen en die Stripe zelf aanbieden. Dus het zit wel, het is een aanverwante markt. En ik denk heel interessant strategisch voor Stripe. En Adyen heeft denk ik niet de behoefte om zelf ook zoiets te gaan doen. Dus je hebt wel een concurrent die er in één keer een hele andere business bij krijgt.
13: Wat me wel opvalt is dat beleggers bij Adyen echt niet onder de indruk zijn, eindigde zelfs 5% in de plus. Terwijl dus de grote concurrent misschien wel een nog veel grotere concurrent zou worden. Wat is daar aan de hand?
8: Ja, wat de laatste tijd eigenlijk wel opvalt is dat Adyen ook een beetje in het softwarebakje zit, om het zo te zeggen. En je ziet heel vaak dat als de software aandelen het goed doen, dat Adyen het goed doet en vice versa. Nou, vandaag, ik zeg zelf op kantoor wel, software summer is incoming, weet je wel. Als de software aandelen het goed doen. Nou, vandaag is het ook zo'n dag en dan zie je ook dat Adyen daar behoorlijk op meeloopt. Met name om 3:30 kon je dat toch wel zien.
13: Nou, toch gewoon sentiment. Dan ga ik nu een Stripe onder deze dag zetten en kunnen we vooruitkijken naar de beursdag van morgen. Het cijferseizoen is echt begonnen en nu is de klant van ASML aan de beurt, TSMC. Al is de spanning er wel al een beetje af bij de Taiwanese chipmaker, want die kwam al met het omzetcijfer deze week. Die ging in de laatste maand van het kwartaal nog met 68% omhoog. Dus nu blijft dan nog de vraag over hoeveel winst houden ze daaraan over en gaan ze nog schroeven aan de omzetverwachting, net als ASML al deed. Verder zijn er nog cijfers in de VS van verzekeraar United Health, vliegtuigenmaker GE Aerospace en farmaceut Abbott Laboratories. Maar de echte aandacht zal naar de avond gaan, want dan krijg je nog de resultaten van Netflix, waarover vorige week al uitlekte dat ze problemen hebben. Gebruikers kijken hun content niet meer en aangezien ze nu ook deels van advertenties afhankelijk zijn, kan dat nog wel eens pijn gaan doen.
4: Dit was de BNR Beurs van woensdag 15 juli, ASML dag. En we zeggen ook dag tegen meneer ASML, oftewel Jordi Beuving van de aandeelhouder. Ja, en dank je wel natuurlijk weer.
8: Ja, hartelijk bedankt voor de uitnodiging, jongens. Hartstikke leuk.
13: En we bedanken jou voor het luisteren. Morgen weer een kans in de tussentijd. Laat ons weten wat je van ons vindt op Spotify. Tegenwoordig ook in de BNR-app rechtsbovenin. En dan zien we je morgen weer. Tot
4: en leuke inhoudelijke vragen zouden fijn zijn. Ja. Want mensen die gaan nu hun wat ze vandaag gemist hebben.
13: Ja, of
4: en
13: vragen wat er in de Big Five eigenlijk voor boek besproken werd.
4: Allemaal heel leuk, maar doe dat ergens anders. Stel gewoon inhoudelijke vragen.
13: BNR Beurs.
4: Of geef ons complimenten.
13: Ja, dat mag ook.
4: Of doe een goed woordje voor ons, dat we meer geld kunnen
13: dat
4: verdienen.
13: Dat kan ook. Tomorrow.
4: Joep.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomersdag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Drones, ze zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens, boven woonwijken ook. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we opvallend weinig over wie er kijkt, wie beslist en wie ingrijpt. Ja, hoe houden we grip op het luchtruim en wat hangt ons boven het hoofd? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag is mijn gast Mark Voskuil. Hij is hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. Al sinds 2019 bezig met drones en in dienst van Defensie. Welkom.
6: Ja, leuk om hier te zijn.
2: We gaan het hebben over de militaire inzet van drones. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst die oorlog in Oekraïne. Die gigantische inzet van drones die we daar zien op het slagveld. Heeft dat jouw kijk op veiligheid, op wat we normaal vinden in het luchtruim? Is dat veranderd?
6: Ja, zeker wel. Ja. We hebben wel zien aankomen dat drones meer gebruikt gaan worden in oorlogsvoering. Maar er is daar wel gedemonstreerd wat er allemaal mogelijk is. En dan ook als je het hebt over aanvallen op kritieke infrastructuur bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar moeten we echt wel scherp op zijn, denk ik.
2: Ja. En is het zo dat wij aan het begin van een ontwikkeling staan als je naar Oekraïne kijkt? Of is er al heel veel gebeurd? Of staan we nog maar in de kinderschoenen eigenlijk?
6: Nou, drones bestaan echt al heel veel langer. Als je teruggaat naar de Vietnamoorlog, dan heeft Amerika daar al meer dan 3000 missies uitgevoerd met grote onbemande vliegtuigen. Dus dat waren toestellen die gingen dan met een fotorolletje op pad, zal ik maar zeggen. En dan werden die foto's ontwikkeld en dan, 10 uur later wisten ze waar de vijand was.
2: Ja, die inmiddels alweer ergens anders zat dan.
6: Ja, mogelijk wel. Ja, dat is wel echt ontzettend in ontwikkeling gegaan. Mm-hmm. En eigenlijk zien we dat die drones, die voorheen meer voor, laten we zeggen, grote westerse staten ter beschikking stonden, state-of-the-art spullen, die zijn heel goedkoop geworden. Ja, en dat heeft het mogelijk gemaakt om echt op hele grote schaal die drones in te zetten. Ook voor kleinere landen en niet-statelijke actoren.
2: Ja, het zijn hobby-drones die Oekraïne weet om te bouwen tot gevaarlijke machines.
6: Ja, dat klopt helemaal. Ze zijn begonnen met hobby-drones. Gewoon maar spullen inkopen vanaf de markt. Maar ook met crowdfunding-acties, zodat mensen drones konden doneren. Maar tegelijkertijd hebben ze een gigantische drone-industrie opgetuigd. Mm-hmm. En produceren ze ook al wel wat grotere, meer geavanceerde drones.
2: Tweede vraag die ik heb, die sluit hierop aan. Want drones zijn geen niche-wapen meer. Dominant middel op het slagveld. Dat cijfer, 80% van de slachtoffers in Oekraïne valt door drones. Ken je dat ook of niet?
6: Ja, dat is een getal wat Zelensky onlangs geroepen heeft. Of het getal echt klopt, weet ik niet. Maar het zal wel in die orde van grootte zijn. Dus drones zijn eigenlijk bij heel veel aanvallen in Oekraïne betrokken. Ja. Het kan de eindfase zijn dat zo'n drone een doel uitschakelt. Maar je moet ook gewoon denken aan verkenningsdrones die artillerie ondersteunen. En als de artillerie dan misschiet, kunnen ze zeggen, tussen aanhalingstekens, van nou, schiet een beetje meer naar rechts. Ja. En vervolgens kunnen ze zien of het doel geraakt is. Dus ze zijn echt wel een kritieke component in dat hele, in die hele cyclus van wat we dan binnen Defensie de sensor-to-shooter cycle noemen.
2: De sensor-to-shooter cycle?
6: Ja, ja, dus je moet eerst observeren van waar is een doel. Ja. Vervolgens moet je gaan bepalen van moeten we daar iets mee, een actie ondernemen. En uiteindelijk wordt er dan een aanval uitgevoerd. Nou ja, daar gaat tijd overheen. En die drones die kunnen daar echt bij helpen om dat zo snel mogelijk te kunnen doen.
2: Ja. Ik las een verhaal over, het gaat over hoe klein ook drones kunnen zijn en hoe gevaarlijk dat militairen die in loopgraven zitten in Oekraïne, op een gegeven moment dat er konden drones invliegen, Russische drones, kleine, en dan dood en verzerf zaaien. Dus dat ze daar een laken tegen hingen, zodat die drone niet die loopgraaf in kon komen, maar tegen die doek aan zou vliegen. Maar dat de Russische inmiddels 3 drones achter elkaar dan daar naartoe laten vliegen. De eerste vliegt tegen het gordijn aan, dat is dan kapot, en dan kan de tweede of derde vliegt alsnog naar binnen en zaait dood en verderf. Zo praktisch gaat het daar al?
6: Ja, klopt het. Dat is een hele snelle innovatiecyclus, zeg maar. Dus iemand bedenkt, ja, je kan met een drone een aanval uitvoeren, een kleine hobbydrone. En vervolgens denkt iemand, nou, daar moeten we heel snel iets tegen. Dus dan gebruiken ze inderdaad kippengaas. En die cyclus gaat zo door en door. Dus nou ja, onlangs hebben we ook gezien dat drones zijn kwetsbaar omdat ze radioverbindingen hebben. Mm-hmm. Kan je verstoren. Dus niet zo heel lang geleden hebben we een ontwikkeling gezien waarbij drones eigenlijk worden verbonden met glasvezelkabels.
2: Nee, je zag die hele velden vol met van die draden.
6: Ja, klopt. En dan kunnen ze tot wel 10, 20 kilometer ver aan zo'n kabel vliegen. En dan heb je dus geen radioverbinding meer nodig. En dan ben je dus minder zichtbaar voor de vijand en weer gevaarlijker. Ja,
2: en dat is dan een ontwikkeling die nu ongetwijfeld ook alweer wordt ingehaald door een tegenmaatregel.
6: Ja, klopt. Die ontwikkelingen, elke maand bijna zie je wel weer een nieuwe ontwikkeling ontstaan op het slagveld. Ja,
2: want als we teruggaan naar in de strijd in Oekraïne, de strijd tussen Rusland en Oekraïne, zagen we in het begin veel grotere drones volgens mij. Hè? Van Turkse drones, die Shahed-drones werd vaak over gesproken. Uit Iran komen die volgens mij?
6: Ja, klopt. Ja, dus die Turkse Bayraktar-drones, dat waren eigenlijk de drones waar we toen mee bekend waren. De wat grotere, medium altitude long endurance drones. Dus drones die hoog vliegen, die lang in de lucht kunnen hangen en die misschien bewapening bij zich hebben. Nou, in Afghanistan zijn dat soort drones ook heel effectief ingezet tegen bijvoorbeeld de Taliban. Maar dan heb je dus een minder geavanceerde vijand. En in Oekraïne zie je juist dat er enorm veel luchtverdediging op de grond staat. Dus in het begin waren die Bayraktar-drones, maar ook de Russische Orion-drones, best wel effectief. Maar ja, op een gegeven moment, ze worden zo uit de lucht geschoten met luchtverdediging. Ja, dus dan, die toestellen waren niet meer zo handig. En toen zijn ze
2: kleiner en wendbaarder worden.
6: Kleiner en wendbaarder inderdaad, of in grotere aantallen. Je bent dan misschien nog steeds kwetsbaar, maar als je een goedkope drone kwijtraakt, is het misschien niet zo erg. En als je er dan 10 op een doel afvuurt, en 1 raakt het doel, dan ben je misschien toch effectief.
2: Ja, het opvallende is dat in Oekraïne op dit moment niet alleen dus Rusland, Oekraïne, die drones inzetten en ook dat ze die zelf maken of leveren, maar dat er commerciële partijen actief zijn. Hè? Dus er zijn AI-drones die worden ingezet. Een oud Google-topman, Erik Smit, die laat Oekraïne zich daarmee beschermen tegen Russische luchtaanvallen. Hoe zit dat precies?
6: Klopt. Wat je eigenlijk ziet in de traditionele luchtvaartindustrie, dat zijn de vliegtuigbouwers, die verschenen eerst in de dronewereld, zal ik maar zeggen. En die bouwden ook die grote drones. Overigens, misschien straks nog even over hebben moeten, dat is misschien een beetje onderbelicht, maar er worden wel degelijk nog steeds hele grote drones, geavanceerde toestellen ontwikkeld. Maar je ziet nu ook dat juist die software aan boord van die drones, dus waarmee ze meer autonoom zelf beslissingen kunnen maken en ook informatie van hun sensoren kunnen verwerken, die softwarecomponent die wordt enorm belangrijk. En daarom zie je eigenlijk dat softwarepartijen, zoals iemand die van Google afkomstig is, die hebben eigenlijk ook echt wel wat in te brengen in die drone-industrie. Ja.
2: Dat zijn dan AI-drones, zijn dat?
6: Ja, AI-drones, dat is een beetje een generieke term. Ja. Eigenlijk zo'n drone moet allerlei functies voor elkaar krijgen. Dus bijvoorbeeld het herkennen van een doel op de grond. Of navigeren van A naar B. En ja, daar kan je AI voor gebruiken. Dus bijvoorbeeld die beelden herkennen van staat daar een tank of iets anders en is dat de vijand? Ja, daar kan je goed AI-software voor.
2: Weet je wat wij soms wel eens moeten doen met de plaatjes met zebrapaden aanklikken? En zo leren we AI wat een zebrapad is.
6: Ja, klopt. Alleen het ding met een zebrapad is, die ziet er elke keer hetzelfde uit.
2: Een Russische tank elke keer net iets anders.
6: Ja, die ziet ook van nou, nu ben ik herkenbaar. Misschien moet ik dan toch weer iets andere camouflage gebruiken, ja, zodat die AI-drones mij niet meer herkennen.
2: Ja, wat ik begrijp is van die AI-drones van die Google-topman is dat het een soort onderscheppingsdrones moeten zijn. Een soort schild van honderdduizenden van die drones moeten er boven Oekraïne komen hangen.
6: Ja, klopt. Nee, ik zei net, die AI kan voor verschillende functies worden ingezet. In dit geval, als ik me niet vergis, gaat het dan meer om zeg maar het luchtgevecht uitvoeren. Dus het vliegen richting zo'n andere drone en daar dan fysiek tegenaan vliegen. Of misschien als je in de nabijheid bent tot ontploffing brengen.
2: Ja. Dus je krijgt autonome drones die zelf een doelwit kunnen kiezen. Er gaat een luchtgevecht plaatsvinden waar wij misschien helemaal geen invloed meer op hebben.
6: Ja, je zegt het gaat plaatsvinden, maar het vindt al plaats in feite. Dus we hebben afgelopen zomer al gezien dat die kleine first-person view drones, die weliswaar door mensen op de grond bestuurd worden, ja, die worden ingezet om weer Russische verkenningsdrones uit te schakelen. Nou, je ziet meteen een paar maanden later, ja, vorige week nog, zagen we dat die Shahed-drones, die worden gebruikt om kritische...
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Maar die worden in grote mate gesteund door onbemande systemen.
2: Art Rooijakkers.
3: Met vandaag de gast Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Ik wil het zo hebben over hoe kwetsbaar we in Nederland zijn en hoe we het hier op orde hebben. Maar nog heel even naar Oekraïne, want je zei net, er worden ook nog steeds grote drones gebouwd en ingezet. Hoe zit dat precies?
1: Ja, klopt. Dus we hebben nu onze eigen gevechtsvliegtuigen, de F-35 misschien wel bekend. Nou, op dit moment is de luchtvaartindustrie bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie gevechtsvliegtuigen. Mm-hmm. En het idee daarbij is dat we dan weliswaar nog bemande gevechtsvliegtuigen hebben, maar die worden ondersteund door 2 of 3 onbemande, loyal wingmans worden dat genoemd. Dus onbemande gevechtsvliegtuigen. Nou ja, dat zijn hele geavanceerde toestellen die door de grote luchtvaartindustrie ontwikkeld worden. Ja. Kost nog steeds wel 1 jaar of 10. Die toestellen hebben stealth-eigenschappen, dus je ziet ze niet goed op de radar. Die moeten zelf dat luchtgevecht kunnen vormen, zit heel veel autonomie in. Maar dat zijn dingen van duizenden kilo's die misschien wel sneller dan het geluid kunnen vliegen. Dus daar is ook een enorme ontwikkeling in gaande. En dat gaan we denk ik pas over 1 jaar of 10 echt zien. Alhoewel we misschien onlangs nog op een Chinese wapenparade hebben gezien dat China een paar van die toestellen achter trucks aan het publiek toonde. Het is wel de vraag hoe goed die werken
3: in de lucht doen.
1: Hoe effectief ze zijn. Ja.
3: Maar je hebt dus dan straks een fighter jet, zeg maar. Hè, dus de opvolger van de F-35. En daarbij een soort kleine zwerm of 2, 3 andere van dat soort vliegtuigen die onbemand meevliegen.
1: Ja, klopt. En die ondersteunen dan die bemande F-35. Ja, en dat is heel handig, want die brengen extra vuurkracht mee, extra sensoren. En die kan je natuurlijk ook vooruitschuiven als het echt gevaarlijk wordt, zodat die bemande platformen wat verder van het gevecht kunnen blijven. Ja,
3: dus dan krijg je een luchtgevecht tussen onbemande vliegtuigen uiteindelijk.
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja.
3: Ik vind het zo moeilijk om daar iets bij voor te stellen. Wat dat dan is. Hoe dat dan, hoe je dat moet kaderen. Hoe je dat over moet nadenken. Jij doet het langer dan ik. Ja. Hoe zien we dat? Moeten we dat bekijken?
1: Nou ja, het is inderdaad nog steeds een luchtgevecht zoals we dat een beetje van vroeger kenden. Maar ja, onbemande systemen die kunnen veel sneller beslissingen nemen, want die computers denken sneller. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook veel wendbaarder. Je kan met veel meer G-krachten door de bocht, want er zit geen mens in.
3: Dus net als de mens tegen een schaakcomputer, kunnen we ook niet meer winnen.
1: Ja, en je kan ook op een heel andere manier vechten. Je kan denken, ik offer mijn toestel op om het grotere gevecht te winnen. Ja, dat doe je natuurlijk niet zo snel met mensen aan boord. Mm-hmm. Ja, dus die hele strategie gaat veranderen.
3: Ja, de hele tactiek denken. En sowieso, we hebben het over drones. Dat zie je volgens mij in Oekraïne ook dichterbij komen. Ik noemde net al een zwerm. Dit is dan nog een wat meer verdere toekomstmuziek. Maar je ziet nu ook zwermen van drones die worden ingezet, toch? Met een soort moederschip met een heleboel drones eromheen.
1: Ja, klopt. Ja, het grote idee daarachter is dat als je meerdere drones met elkaar laat samenwerken, dan zijn ze effectiever. Dan wordt die term zwerm heel veel gebruikt.
3: Mm-hmm. Klinkt ook bedreigend.
1: Ja, klinkt ook bedreigend, is het ook. Maar wat je nu in Oekraïne ziet, gaat het vooral omdat er heel veel systemen één kant op worden gestuurd. En die zijn nog niet per se echt heel actief met elkaar aan het samenwerken. Mm. Maar richting de toekomst kan dat wel, want dan kunnen ze gezamenlijk taken uitvoeren. Ja, en dan kan je als menselijke bestuurder van die zwerm, hoef je alleen maar op een hoog niveau commando's te geven. Als in, ga dit gebied verkennen, of kijk of er daar doelwitten zijn en schakel die uit. En dan gaan ze dat onderling met elkaar regelen. Ja. Dus als één systeem uit die zwerm uitgeschakeld wordt, dan neemt een ander het weer over.
3: Ja. En dit is dus, nu komen we op een gebied terecht, dan ga ik toch met je de bril even verleggen naar Nederland. Want nu is er een mogendheid die denkt, nou, dat is wel een aardig landje daar aan de Noordzee, maar ik wil er wel eens wat schade aanrichten. Kunnen wij ooit iets doen tegen zo'n zwerm drones die dan onafhankelijk van enige menselijke invloed hier naartoe komt vliegen ongeveer en zelf beslissingen neemt over waar ze wat gaan uitschakelen?
1: Wat je net schetst is eigenlijk al een beetje gebeurd afgelopen juni. In Rusland. Toen heeft Oekraïne onder de naam Spiderweb een aantal vrachtwagens het land ingesmokkeld. En vanuit die vrachtwagens kwamen een heleboel kleine drones. Daar hebben ze een luchtmachtbasis mee aangevallen. Ja, en er zijn dus

0: Weer succesvol.
1: Ja, er zijn een stuk of 20 militaire toestellen ofwel beschadigd ofwel volledig uitgeschakeld. Ja. Ja, dus dat laat wel zien hoe effectief hele kleine, goedkope middelen kunnen zijn tegen zo'n basis. Maar goed, die kleine dingetjes, die kunnen niet heel ver vliegen. Dus je moet ze wel eerst in de buurt van die basis krijgen. Dus we hoeven niet bang te zijn dat zo'n zwerm helemaal vanuit Rusland hierheen komt vliegen. Je moet meer lokaal kijken van wat gebeurt er daar.
0: Ja, maar goed, Rusland of welke mogelijkheid dan ook kan natuurlijk mensen hier in de buurt van een basis een drone laten opstijgen. Dat hebben we de afgelopen najaar. Ja, we weten niet wie het waren, maar we hebben het zien gebeuren toch bij onze luchtbasis.
1: Ja, het is zonder meer mogelijk. In Nederland worden duizenden dronevluchten uitgevoerd. Per maand, ook boven kritieke infrastructuur. Dus dat is zeker een scenario dat mogelijk is. En daar moeten we iets op bedenken. Ja.
0: Ja, want ik zag, kwam vandaag nog samen met de redacteur Iris, kwamen een bericht tegen dat in Ommen, bij dat ligt GasUnie, ligt een kritiek punt, dat daar afgelopen najaar ook drones gezien zijn. Er werd een beetje onder het tapijt geveegd, leek het, maar het is nu toch naar buiten gekomen.
1: Ja, klopt. Ja, wat de exacte details daarvan weet ik niet precies. Maar ja, om de moeilijkheid te schetsen, als ik een parallel mag trekken, in 2006. In 2016 hebben we bijvoorbeeld gezien dat terroristen gelieerd aan de Islamitische Staat een aanslag hebben gepleegd op een kerstmarkt in Duitsland. En dat deden ze dan met een vrachtwagen.
0: Yeah.
1: Vele doden gevallen en gewonden. Nou goed, zo'n vrachtwagen is een gebruiksmiddel. Iedereen kan een vrachtwagen regelen. Mm-hmm. Wat hebben we vervolgens gedaan? We hebben gezegd, dit scenario herkennen we nu. Dus we gaan betonblokken leggen bij dat soort evenementen, zodat die wagens niet meer in de buurt kunnen komen.
0: Nee, die blijven zo moeilijk zweven, betonblokken. Hè?
1: Dat is het hele moeilijke aan die drones. Ze zijn enerzijds goedkoper dan vrachtwagens. Het zijn gebruiksmiddelen. Ze kunnen ook een stuk harder vliegen. En je hebt die derde dimensie erbij.
0: Ja.
1: Nou wil dat niet zeggen dat we geen verdedigingsmiddelen hebben tegen drones. We kunnen wel degelijk objecten, kritieke infrastructuur goed beveiligen tegen drones, denk ik.
0: Hoe dan?
1: Nou, het begint met detectie, dus radarsystemen, microfoons, camera's, zodat je weet wat er aankomt.
0: Mm-hmm.
1: Vervolgens heb je dan middelen om ze uit te schakelen. Kun je denken aan die counterdrones, dus drones die daar tegenin vliegen, of misschien daadwerkelijk geschud, lasers, jammers. Er is van alles beschikbaar. Maar je moet toch een afweging gaan maken van welk object ga ik beveiligen of niet. Want je kunt niet op elke hoek van de straat een agent zetten, als ik die parallel mag trekken.
0: Mm-hmm. Nee, en je kan dus ook niet bij elk kritiek infrastructuurpunt die verdediging helemaal op orde hebben.
1: Nee, klopt. Dus als je het hebt over een Schiphol of een kerncentrale, dan wil je daar misschien permanent iets hebben staan. Maar moet je elk evenement, een voetbalwedstrijd in Amsterdam, gaan beveiligen of niet? Ja, dan zou je toch heel goed die afweging moeten gaan maken van ga ik middelen inzetten ter verdediging of niet? En is er een dreiging of niet?
0: Ja, maar en we weten natuurlijk niet of er een dreiging is totdat die dreiging reëel wordt. Totdat het geen scenario is, maar werkelijkheid.
1: Nee, dat klopt. Ja, kijk, wat me aan de andere kant wel weer een beetje geruststelt, is dat er wordt best wel veel onderzoek gedaan naar hoeveel drones er rondvliegen, ook boven kritieke infrastructuur. Dat zijn er enorm veel.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd is er in de afgelopen jaren eigenlijk helemaal niets gebeurd. Dus als je naar de statistiek kijkt, hoeven ons ook weer niet zo heel erg verzorgd te maken.
0: Nee, ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar als we kijken naar november 22, hadden we Volkel, hadden we Eindhoven Airport. Nou, we hadden het net over Ommen dus, bij de gas. Je ziet dat daar dus drones gesignaleerd worden. Je weet ook niet wat voor meldingen er zijn. Je weet niet wat voor drones het zijn. Maar ik denk dat iedereen daar wel wakker door werd. Dat dacht van, oh, wacht eens even.
1: Ja, klopt.
0: Het is niet alleen maar ver weg, het gebeurt nu ook bij ons. Er werden zelfs F-35's tegen ingezet, volgens mij, toch?
1: Ja, klopt. Dus die F-35 zijn bijvoorbeeld ook in Polen ingezet tegen die grotere Shahed-drones. Maar in Nederland inderdaad, bij Volkel, van heel veel incidenten weten we niet precies, was het daadwerkelijk een drone of niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment zijn er bij Volkel, de details zijn daar niet over vrijgegeven, maar zijn er wel wapens ingezet. Kan ook een jammer zijn of wat dan ook. Mm. Maar dat geeft wel aan dat dat doen ze niet zomaar. Dus dan moet er echt wel iets gevlogen hebben.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat men zich steeds meer ervan bewust wordt. En het echt wel hoog op de agenda heeft om dat soort plekken echt goed te beveiligen.
0: Ja. Jij zei eerder erover dat dit soort drones, dat dan gezien wordt, wordt ook ingezet om een beetje onrust te veroorzaken. Nou, het was in november, we hebben het er nu nog over. Of ook om te testen hoe onze counter-drone systemen werken. Wat denk je dat het geweest is?
1: Ja, het kan van alles zijn. Het kan natuurlijk gewoon iemand zijn die net een drone heeft gekocht en die denkt, ik ga een mooie foto maken van zo'n F-35 of zo. Maar als het inderdaad kwaadwillende zijn, ja, dan is het een best wel, zijn er eigenlijk twee scenario's in mijn ogen. Ofwel je gaat gewoon kijken van wat staat er allemaal op die basis, gewoon om inlichtingen te vergaren. Ofwel je gaat inlichtingen vergaren om te zien van ja, hoe reageren ze eigenlijk, zodat we weten, ja, hoe gaat dat dan in het daadwerkelijke gevecht? Hoeveel tijd hebben we? Wat zetten ze in? Wat voor middelen gebruiken ze?
0: Ja, ja. Want onze gast van maandag, Stefan van Vuren, is de CEO van drone platform AirHub. Die vertelde, ja, eigenlijk staat de counter-drone sector, dus hè, de manier waarmee we zo'n drone uit de lucht kunnen halen, staat eigenlijk nog maar aan het begin. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, dat klopt. Er is enorm veel in ontwikkeling wereldwijd. Het is wel moeilijk in te schatten hoe effectief al die middelen zijn. Maar ja, er wordt een heel palet aan middelen ontwikkeld. Van drones die andere drones het luchtgevecht aangaan, tot lasersystemen, jammers, noem het maar op.
0: En ook de Sky Ranger volgens mij, toch?
1: Ja, de Sky Ranger. Dat is een ding, nou, de luisteraar weet het waarschijnlijk niet, maar dat moet je een beetje voorstellen als een soort panzervoertuig wat rondrijdt met een groot geschut op zijn rug. Kost ongeveer in de orde van 13 miljoen per stuk. Ja, en die vuurt eigenlijk een soort granaten de lucht in. En die exploderen in de buurt van een drone. Dus er zitten mooie sensoren in om te bepalen van, is er een drone? Waar gaat hij heen? En dan schiet hij een granaat in het vluchtpad van die drone. Ja. Krijgt een timer mee dat hij precies op het juiste moment explodeert. Ja, daar kan je heel effectief drones mee uitschakelen.
0: Ja, maar dan schakel je dus met een miljoenenapparaat een drone van 200-300 euro uit.
1: Dat klopt, maar dat miljoenenapparaat heb je dan nog steeds. Ja, dus alleen die munitie ben je kwijt.
0: Ik begrijp wat je zegt. Ja. We gaan het zo hebben over waar Defensie nou echt in moet investeren om impact te maken als we het hebben over drones. Mark Voskuil weet dat hopelijk, denk het wel eigenlijk hoor, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met daarin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in een gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five over drones. Vrijdag dan spreek ik Wiebe de Jager. Hij is dronepiloot en oprichter van nieuwssite DroneWatch. Gaan we het hebben over die technologie van drones. Gaat die ons boven de pet misschien wel momenteel? Wiebe de Jager gaat het beantwoorden. Maar vandaag eerst nog Mark Voskuil. Een interessante eerste half uur hadden we samen, Mark. Hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. We hadden het over Oekraïne. Over hoe snel de ontwikkelingen daar gaan op drone-gebied. En daarna over of wij ons daar wel hier in Nederland, of we onze counter technologie wel op orde hebben. Daar wil ik het eigenlijk verder over hebben. Bijvoorbeeld over de vraag en wat voor drone-technologie Defensie nu moet gaan investeren. Want er worden miljarden geïnvesteerd in de militaire industrie. Dat wordt alleen maar meer de komende jaren. Dankzij de inspanningen van Mark Rutte, de NAVO-inspanningen. Het gaat om miljarden en miljarden. Hoeveel daarvan komt terecht bij de Nederlandse drone-industrie?
7: Dat is een best lastige vraag. Maar om een beetje een beeld erbij te geven, de uitgaven voor Defensie in 2026 zijn geraamd op 26,8 miljard. Mm-hmm. Nou, dat gaat naar voor alles. IT, infrastructuur, structuur, inzet, oefeningen, you name it. Maar de belangrijkste twee zijn eigenlijk salarissen en pensioenen. Ja. Gewoon de mensen, 9,2 miljard. En het materieel en het instand houden van het materieel. En daar gaat 10,2 miljard in heen.
6: Dus gewoon zorgen dat alles blijft rijden?
7: Ja, zorgen dat alles netjes onderhouden is en blijft rijden inderdaad en blijft vliegen. Maar ook de aanschaf van nieuw materieel. Nou, als je dat vergelijkt met vorig jaar, toen hebben we 7,7 miljard geïnvesteerd in materieel en instandhouding. Dus je ziet daar echt al een flinke toename in miljarden richting materieel. Nou ja, binnen dat materieel wordt er eigenlijk best wel veel aan drones geïnvesteerd.
6: Ja.
7: Dus als je kijkt, hoe werkt dat proces? De NAVO bepaalt van kijk, die zijn met planning bezig en die denken van nou, wat voor capaciteiten hebben we nou eigenlijk nodig als NAVO? Drones en luchtverdediging is een groot ding dan. Dan gaan vervolgens de lidstaten bepalen van oké, hoe willen wij daaraan bijdragen? En hebben misschien eigenlijk nog eigen nationale belangen. Dus een Polen zal meer inzetten op luchtverdediging en een Portugal meer op schepen bijvoorbeeld. En uiteindelijk gaat dan een land zelf spullen en middelen aanschaffen om aan die NAVO-vraag te voldoen. Nou, binnen Nederland lopen er nu op dit moment allerlei verschillende projecten. Dus dan gaat het om combat counter UAS. Dus dat zijn die luchtverdedigingssystemen tegen drones echt in het gevecht. Maar ook onbemenste systemen defensie breed. Moet je denken aan gewoon kleine drones die je bijvoorbeeld voor verkenning van de landmacht of voor het inspecteren van iets gebruikt. Maar ook onlangs nog heeft onze staatssecretaris Gijs Tuinman een letter of intent getekend met de Amerikanen om mee te gaan doen aan het Collaborative Combat Program. Dus dat is die zesde generatie onbemande jachtvliegtuigen. Ja. Dus eigenlijk investeren we over het hele spectrum. En dat gaat om echt om miljarden.
6: Ja.
7: Mooi voorbeeld nog, onlangs minister Brekelmans heeft aangegeven dat er een behoefte is. Dus dan gaan we eigenlijk zeggen, wat hebben we nodig? Een brief richting de Tweede Kamer. Een behoefte aan beschermingsmiddelen voor onze schepen tegen zwermen van die drones. Mm-hmm. Zoals we nu in het Midden-Oosten zien. Nou, vervolgens gaan we dan kijken van hoe kunnen we dat geld, hoe moeten we dat die vraag dan oplossen en beantwoorden. En uiteindelijk gaan we dan richting leveranciers om die spullen aan te schaffen. Maar goed, dat wat Brekelmans net, die behoeftestelling, die zit in de bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard. Dus dat
6: is een behoorlijke bandbreedte.
7: Ja.
6: Ja. En als je kijkt naar, want het zijn dus miljarden, en ik begrijp, het gaat over het hele spectrum, dus het is moeilijk te zeggen, we geven 1 miljard uit aan drones.
7: Ja.
6: Of 2 miljard, want het gaat over allerlei verschillende schakels.
7: Is een radar, is dat dan, hoort dat bij drones of niet?
6: Ja. Ja. Maar hoe ver zijn we in jouw ogen op weg met het opschalen van de Nederlandse defensie? Want je ziet de geopolitieke onrust toenemen. Hè? Spanningen met rondom Groenland, de VS, Trump, Oekraïne, Rusland, het Midden-Oosten, noem maar op. Dus je hebt het idee, er moet opgeschaald worden. Hoe ver zijn we daarmee?
7: We zijn inderdaad echt heel hard aan het opschalen. Dus nu lopen er ongeveer 80.000 medewerkers binnen Defensie rond. Over 5 jaar moet er dat er 100.000 zijn. We hebben net het materieel genoemd. Mm-hmm. Dus iedereen is keihard aan de slag om op te schalen. Maar dat is niet een heel eenvoudig proces. Je kan niet in één keer je hele organisatie omgooien. En als je militaire middelen bestelt, zoals zo'n Skyranger, dat is leuk en aardig. Maar als je hem nu bestelt, heb je hem over 3 jaar.
6: Ja.
7: Je moet ook mensen gaan trainen om daarmee om te gaan. Je moet doctrines inrichten van hoe zet je dat ding in het gevecht. Dus dat is echt een
6: een investering voor de langere termijn.
7: Ja.
6: Dus waar zouden we nu op de kortere termijn ook op kunnen inzetten?
7: Dus die drone-technologie en de counter-drone-technologie. Enerzijds moet je echt inzetten op het aanschaffen van middelen over het hele spectrum. Maar je moet eigenlijk ook één laag daarachter goed nadenken. Hm. Dus maandag hadden we het over AirHub. Hè?
6: Ja.
7: Maar goed, al die drones die hebben sensoren en die verzamelen allemaal informatie. En die informatie moet ergens samenkomen in een soort van centraal softwaresysteem. Dus het hele stuk wat dan data science en kunstmatige intelligentie wordt genoemd, wat daarachter zit, om vervolgens al die drones weer zo goed mogelijk in te zetten, daar moet je ook goed op investeren.
6: Ja, en dan moet je vooral ook investeren in drone technologie waarmee we autonoom kunnen zijn. Dat we niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. Hoe staan we er wat dat betreft voor?
7: Ja, klopt. Dus autonoom is denk ik wel het sleutelwoord. Enerzijds als je het hebt over andere landen. Dus momenteel wordt 80% van de defensieuitgaven worden buiten Europa gedaan. En de Europese Commissie heeft net aangegeven dat over 10 jaar moet 60% van alle uitgaven binnen Europa zijn. Mm-hmm.
6: Dat is nogal een omslag, hè?
7: Flinke omslag. Ik denk dat we best wel een eind zijn. Ik denk dat we echt wel hele capabele industrie in Europa hebben. Die wordt op dit moment opgezet en dat duurt nog wel even.
6: Mm-hmm.
7: En voor sommige specifieke wapensystemen moet je misschien toch nog steeds eventjes naar de Amerikanen of Israël kijken.
6: Want daar komen de meest geavanceerde systemen nou eenmaal vandaan.
7: Ja, ik noemde net die Collaborative Combat Aircraft.
6: Ja.
7: Dat is gewoon het beste spul wat er nu is. Er zijn ook programma's in Europa daarmee bezig. Maar dan hebben de Duitsers en de Fransen weer ruzie met elkaar. En dan komt dat niet van de grond. Dus soms moet je ook gewoon voor kwaliteit kiezen.
6: Wie beslist eigenlijk waarin geïnvesteerd wordt? Zijn dat de generaals of wie zijn dat?
7: Dat begint bij dat planningsproces van de NAVO. Hè. Dus we hebben deze capaciteiten nodig. En dan gaat de hele defensieorganisatie gaat erover nadenken. Oké, met ons budget,
6: ja,
7: hoe kunnen we dat dan het beste verdelen, zeg maar, en inzetten? Ja, en uiteindelijk komt dat inderdaad bij verschillende generaals en experts terecht. Ja.
6: Want met alle respect voor onze Nederlandse generaals, maar dat zijn geen twintigers, zal ik maar zeggen. Hè? Je moet carrière maken voordat je generaal wordt. Dus je bent verder in je carrière. Dat lijkt me ergens een tegenstelling met die drone-wereld. Eergisteren hebben we twee jonge gasten hier in de studio die bezig zijn met innovatie, met vernieuwing. Dat hangt ook samen met de sector waar wij het nu over hebben, voor mijn gevoel. Dus ergens lijkt daar van buitenaf misschien een mismatch misschien te zitten.
7: Nou, misschien wel, maar het zijn natuurlijk wel met mensen met veel ervaring. En die generaals die bedenken niet alles zelf. Die laten zich heel goed informeren door allerlei experts. En ik denk ook een deel van onze krijgsmacht heeft ook een technische opleiding. Daarvoor zorg ik zelf ook het een en ander in. Mm-hmm. Maar er zijn een hoop mensen met een technische achtergrond binnen Defensie die dit goed snappen. Dus ik denk, daar maak ik me niet zo heel veel zorgen.
6: Maar worden er als studenten aan de TU Delft gerecruiteerd om hierover mee te denken bijvoorbeeld?
7: Recruteren aan de TU, dat is een beetje een groot woord. Maar we hebben dingen als Defensity College. Je kan een 10 jaar doen bij Defensie. En je ziet wel dat er nu echt in die academische wereld onder studenten heel veel animo is om iets voor Defensie te betekenen. Of om er misschien voor te gaan werken. Of in een aanverwante industrie. Ja. En je ziet ook bij de mensen die al iets ouder zijn en al werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in de IT. Die denken, ik wil best reservist worden. En dan misschien 1 dag per week iets voor het cybercommando betekenen of zo.
6: Het brengt ons eigenlijk bij de kettingvraag. Want gisteren Patrick Zaman te gast van dronebouwer Evi, een Nederlandse dronebouwer. 10 jaar bezig nu en ze beginnen nu de wind in de zijde te krijgen. Hij had deze vraag voor je.
8: Ja, mijn vraag aan jou, Mark, met een gedeelde achtergrond in luchtvaarttechniek, is ook van als je kijkt naar wat er nu gebeurt in de drones en de innovatie, dan zien we eigenlijk dat de doorlooptijden, de ontwikkeltijden, de innovatiecycli heel kort zijn geworden. Voorheen kostte dat 10, 20 jaar, waren het de grote bedrijven die alles deden. En nu zijn het de start-ups en de scale-ups. Maar hoe kan Defensie daar nou mee omgaan? Want ook qua inkopen ging dat voorheen altijd met jarenlang durende tenders. Terwijl nu, bij Evi werken we met sprints van 6 weken. En binnen een aantal maanden hebben we een nieuw product ontwikkeld. Dus hoe kan Defensie, als Defensie koploper wil worden of blijven, daar nou mee omgaan?
7: Ja, prachtige vraag. Dat is een beetje de million dollar question waarbij een heleboel mensen binnen Defensie zich bezighouden. Ja. Kan ik een aantal dingen over zeggen? Allereerst moeten we denk ik wel de situatie begrijpen dat een hele grote logorganisatie met heel veel administratieve processen. Dus het is wel verklaarbaar vanuit het verleden dat het allemaal zo lang duurt. En tegelijkertijd moeten ook al die euro's, dat zijn uiteindelijk belastingcenten van de belastingbetaler, die moet je wel zorgvuldig besteden. Dus dat verklaart het een beetje. Maar hij heeft helemaal gelijk. Die innovaties die gaan enorm snel. Cycli van 6 weken worden genoemd. Ik denk dat we daar even een stapje terug moeten doen. We hebben net die glasvezeldrones benoemd. Ja, dat is een soort van snelle tussenoplossing op het slagveld. Mm-hmm. Ik denk dat we best iets langere cycli kunnen hebben. En dan echt met solide oplossingen komen die echt een stap voorwaarts maken. Qua autonomie bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we een beetje afstappen van dat proces van we willen spulletjes hebben, dan gaan we kijken hoe en dan kiezen we een leverancier en dan kopen we bij wijze van spreken bij Evi 20 drones. Mm-hmm. En dan zeggen we hartelijk dank en tot de volgende keer.
6: Ook een beetje een open sollicitatie de vraag, die pikte jij dus ook al op.
7: Nee, waar we naartoe moeten is een soort van samenwerking met bedrijven als Evi. Dat we niet meer zeggen we willen 20 drones. Nee, we willen een luchtverkenningscapaciteit voor de komende 10 jaar.
6: En vul dat in voor ons.
7: Ja, en dan verwachten we van jullie dat elk half jaar die mooie drones van jullie worden vernieuwd. Met nieuwe functionaliteiten, zodat ze state of the art zijn. En we moeten ook productiezekerheid hebben. Zodat als die drones er dan zijn, of als er eenmaal een conflict is, dat we er dan niet meer 20 nodig hebben, maar 2000.
6: Dat je meteen kan opschalen.
7: Ja, maar dat betekent wel dat we, dat gaat meer geld kosten. En je moet ook meer vertrouwen geven aan zo'n bedrijf om een langdurige relatie met Defensie aan te gaan. Ja. En die stappen worden nu ook gezet. Dus er is bijvoorbeeld een actieplan, productiezekerheid, onbemenste systemen.
6: Goh, dit klinkt alsof het jaren gaat duren, zeg.
7: Nou, maar ze zijn best wel.
6: Productieplan, hoe heet het nou?
7: Nou ja, we willen dus productiezekerheid hebben. Ja. Maar die zetten zich eigenlijk in op innovatie in de drone-industrie. En ook productiezekerheid. Dus dat als ze moeten gaan produceren, dat ze dan ook echt snel van de band af gaan rollen.
6: Ja.
7: En daar worden echt wel slagen gemaakt om, ik vind het een beetje een vervelend woord, een ecosysteem te creëren met die drone-industrie. Maar uiteindelijk moeten we dus gewoon een langdurige samenwerkingsverband met zo'n bedrijf opzetten, in plaats van gewoon maar spulletjes afnemen. Ja. Dat is denk ik de kern.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: BNR's Big Five over drones. Gisteren sprak ik Patrick Zaman, we hoorden hem net met de kettingvraag van dronebouwer Evi. En vertelde onder andere hoe drones levens kunnen redden op de Middellandse Zee. Vandaag de gast Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. We hebben het nu de hele tijd over drones in de lucht, Mark. Deze week kwam ik beelden tegen van twee Russische soldaten die zich overgeven aan een drone op land. Een soort karretje waarop een wapen was gemonteerd. En die mannen, ja, het was een wat wonderlijk en ook wel dramatisch gezicht van mannen die ze dus overgeven aan een machine. Dus misschien is dat de toekomst van het slagveld waar we naar kijken.
7: Ja, dat is inderdaad een heel, heel bijzonder plaatje. Maar inderdaad, de hele frontlinie, ja, dat wordt nu, daar is een soort van killzone, wordt dat genoemd. Waarin je een gebied van ongeveer 20 kilometer breed hebt, waar eigenlijk alles wordt beweegd, wordt gedetecteerd door onbemande systemen. Mm-hmm. En ook wordt aangevallen. En dat is inderdaad niet alleen in de lucht, maar ook op het land, dus karretjes, maar ook op de zee, op het wateroppervlak, dus bootjes die andere schepen aanvallen en die zelfs luchtverdedigingsraketten meenemen, maar ook onder het wateroppervlak. Dus in alle lagen van het gevecht worden onbemande systemen ingezet.
6: Ja. Als we dan even gaan luchtfietsen met z'n tweeën, je ziet dat nu dus, voor mijn gevoel zitten we daarmee in een soort omslag. Want je zegt al, boots on the ground zijn nog steeds belangrijk, zei je eerder dit uur. Maar je ziet die onbemande systemen meer en meer een plek krijgen op het slagveld. Als we dit eens naar de toekomst verplaatsen, gaan wij oorlogen uitvechten waar mensen eigenlijk niet meer aan te pas komen op het slagveld uiteindelijk?
7: Nee, dat denk ik niet. Maar dat gezegd hebbende, het is heel moeilijk om de volgende oorlog te voorspellen.
6: Uiteraard.
7: Je ziet er altijd anders uit dan je gedacht hebt. Maar ik blijf erbij dat die mensen op de grond, die blijven heel belangrijk. We gaan richting meer autonomie van onbemande systemen. Maar als je nu ziet, die first-person view drones die op tanks invliegen, die worden nog steeds door één persoon bestuurd. Mm. Er staat iemand naast die alle bekabeling en antennes en alle spulletjes regelt. En er staat nog een derde persoon naast die de hele missie plant. Mm. Dus dan heb je nog steeds drie mensen ten opzichte van één drone.
6: Ja, maar dat zijn misschien meer de technici dan degene die de aanval zelf inzetten.
7: Ja, goed, maar dat is nog steeds redelijk dicht bij de frontlinie.
6: Dus
7: die staan echt wel in een gevaarlijk gebied.
6: Ja, tegelijkertijd sprak ik eerder deze week dus de man die, nou ben ik heel even zijn bedrijf kwijt, AirHub, excuus. De man van AirHub die levert aan de politie in Dubai, waar ze drones hebben, die staan al in boxes op gebouwen en kunnen binnen 90 seconden overal ter plekke zijn. Een soort heel netwerk van drones. Ja, als dat mogelijk is in de civiele wereld, is dat in de militaire wereld natuurlijk ook mogelijk.
7: Ja, dat klopt. Je wilt dus drones die heel snel inzetbaar zijn, maar die ook makkelijk vervoerd op het slagveld, die ook heel robuust zijn. Je wil niet met stekkertjes aan de gang als je in de modder ligt. Ja.
6: Lader kwijt.
7: Ja, dus dat is zeker in ontwikkeling. Tegelijkertijd, alles wat vliegt, kan maar tijdelijk vliegen en moet ook weer terugkomen.
6: Ja.
7: Dus het is iets wat je tijdelijk inzet. En dat betekent dat nog steeds die mensen op de grond, ja, die maken het verschil. Die gaan uiteindelijk zo'n stad innemen of een dorp.
6: Ja, ja.
7: Dus,
6: denken jij of jouw collega's bij de Defensie Academie denken hierover na, toch? Hoe zo'n oorlog, wat dat ethisch ook betekent, als je dus onbemande systemen inzet.
7: Ja.
6: Wat zijn de dilemma's waar je dan tegenaan kijkt?
7: Er zijn allerlei ethische vraagstukken verbonden aan de inzet van AI in oorlogsvoering. Eén belangrijke is het herkennen van doelen. Hè. Dus als een computer gaat beslissen van dit is een doel of niet, moet daar dan nog een mens tussen zitten? En hoe snel doe je dat? Nou, we zien met Israël en Gaza dat het aantal doelwitten in een menigte mensen wat wordt geselecteerd wel heel snel wordt geselecteerd. En dan is de vraag, ja, is daar nog wat dan wordt genoemd meaningful human control over? Mm-hmm. Nemen mensen nog echt wel de tijd om te kijken van is
6: dit wel
7: echt wel een doelwit?
6: Ja. Yeah.
7: Tegelijkertijd, die beslissingssnelheid, ja, die maakt wel het verschil in het gevecht. En je kan misschien ook stellen dat ja, op bepaalde termijn dat computers bepaalde beslissingen beter kunnen dan mensen. Dus dat is zeker een moeilijk vraagstuk. En er wordt veel over nagedacht. Ja, van hoe kunnen we dat het beste inregelen in al onze software die wij als Defensie gebruiken.
6: Ja, want als je dus je gaat er AI op loslaat, die zelf gaat redeneren wat is een doelwit.
7: Ja.
6: Dat gaat uiteindelijk in een gevecht terechtkomen tegen een andere AI-systeem. Dus de enige manier misschien om dan te winnen is te escaleren. Ja, ik ben misschien een beetje doemdenker, maar ik zie dat heel snel uit de hand lopen.
7: Het gaat vooral het gevecht echt versnellen. Je hebt inderdaad in de Oekraïne heb je zogenaamde hunter-killer drones. Dus eentje die vliegt rond, die zoekt doelwitten. En die ander die valt dan dat doelwit aan. En dat gaat heel snel. Maar het gaat ook wel een beetje om waar zet je die AI voor in. Als je gewoon navigeert van A naar B, ja, dan is er helemaal niks mis mee. Mm-hmm. En je kan ook stellen, voorheen hadden gevechtsvliegtuigen zogenaamde fire-and-forget missiles. Dus die schoot je af op een vijand als je hem in je vizier had. Vervolgens ging die vliegen en dan kon je, ja, hoefde je niet meer aan te denken, want hij ging gewoon achter dat andere jachtvliegtuig aan.
6: Enigszins vergelijkbaar, zeg je.
7: Nou ja, je hebt dan nog steeds wel dat doel geselecteerd, maar als die raket weg is, dan doe je er niks meer aan.
6: Nee.
7: Terwijl we nu eigenlijk in een situatie zijn dat we kunnen zeggen, nou, we doen fire en dan decide en dan act. Dus ja, het brengt ook meer beslissingsmogelijkheden.
6: Ja. Kun je eigenlijk zeggen, als je naar Oekraïne kijkt, de afgelopen jaren wat er is gebeurd en wat er nu gaande is, wie er dan in de lucht aan de winnende hand is?
7: In de lucht is eigenlijk niet echt iemand aan de winnende hand. Want bij de luchtmachten, oorspronkelijk hadden we natuurlijk verwacht dat die jachtvliegtuigen met elkaar in gevecht zouden gaan.
6: Ja.
7: Eigenlijk zien we dat vanaf het begin van de oorlog dat die luchtverdediging op de grond zo sterk aanwezig is en zo effectief is, dat bij de luchtmachten toegang tot het luchtruim ontzegd wordt. Dus er zijn nu wel drones die over en weer vliegen, maar ja. Ja, misschien kan je dat meer zien als een soort van verlengstuk van de landmacht die daar even tijdelijk is.
6: Ja.
7: Er is niet echt iemand dat aan het winnen.
6: Nee. Moeten wij nog wel zo investeren dan als Nederlandse Defensie? Hè? Of moeten wij, moet de Nederlandse Defensie nog wel investeren in dure jachtvliegtuigen? Als je met dit in het achterhoofd, hebben we die nog wel nodig? Of kunnen we veel beter in plaats van zo'n duur vliegtuig een heleboel goedkopere drones kopen?
7: Ik denk dat we nog steeds die jachtvliegtuigen echt wel nodig hebben. Ik zei net al, we kunnen niet voorspellen hoe die oorlog van morgen eruit gaat zien. Maar ik denk dat je over het hele spectrum middelen moet hebben. Je moet en die jachtvliegtuigen hebben om dat geavanceerde gevecht te voeren. Misschien wel boven zee of op een andere plek. Of om misschien een aanval uit te voeren op een hele grote afstand. Op een hoofdstad van een land of zo. Anderzijds moet je ook gewoon die middelgrotere en kleinere drones hebben in grote aantallen. Dus, en de uitdaging is denk ik dat je de balans daarin vindt.
6: De uitdaging is ook soms keuzes maken. Ik bedoel, ik houd ook van een all-you-can-eat buffet, maar je kan nou eenmaal niet alles hebben. Dus je moet toch, ondanks die miljarden investeringen, een keuze maken.
7: Nee, dat klopt. En kijk, Nederland is een klein land, maar we zijn onderdeel van de NAVO. En de NAVO bekijkt als geheel wel van welke capaciteiten hebben we nodig. En daar moeten wij dan onze bijdrage in maken. En dan kan je inderdaad, denk ik, beter als klein land toch iets meer specialiseren in bepaalde taken. Want ja, je kan inderdaad eenmaal niet alles zoals in Amerika.
6: Nee, en wij zijn nou eenmaal goed in scheepvaartbouw bijvoorbeeld. Kunnen we ons beter daarin specialiseren?
7: Nou, daar zijn we bijvoorbeeld inderdaad heel goed in. Dus dat moeten we ook zeker blijven. Maar die drones en counterdrones, ja, ook op zee gaan die een belangrijke rol spelen. Ja. Onze toekomstige marineschepen worden steeds minder bemand en krijgen hulpvaartuigen die misschien onbemand zijn.
6: Het is een fascinerende wereld die je voor ons geschetst hebt. We gaan de kettingvraag behandelen morgen. Je kent hem ongetwijfeld, Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haag Center for Strategic Studies. Je mag hem een kettingvraag stellen.
7: Ja, ik luister altijd met veel plezier naar de analyses en veel interesse naar de analyse van Patrick. Nou, ik zeg nu voor de derde keer, we kunnen niet voorspellen hoe de oorlog van morgen eruit ziet. Mm-hmm. Maar één ding die we wel kunnen stellen, denk ik, is dat drones daar een belangrijke rol in gaan spelen. Als we zien in welke mate ze nu worden ingezet. Patrick weet natuurlijk veel van de defensieorganisatie. En als je kijkt naar onze defensieorganisatie, dat is een traditionele organisatie met een landmacht, een luchtmacht, een marine en een marechaussee. Zijn wij als organisatie nog wel goed ingericht op dat gevecht met al die drones? Of moeten wij, zoals we nu zien in Oekraïne, die hebben onlangs een nieuwe afdeling ingericht, de Unmanned Systems Branch, en de Russen hebben dat ook gedaan. En dat is eigenlijk een volwaardig krijgsmachtdeel gericht op onbemand. Dus is onze defensieorganisatie nog wel op de juiste manier ingericht voor dat gevecht van morgen? Ook inclusief alle data science en AI die erachter zit.
6: Mooie vraag. Ik had hem je graag zelf ook willen laten beantwoorden. We zijn door de tijd heen, Mark. Ontzettend jammer. Dus Patrick Bolder, defensiespecialist bij HCSS, gaat hem morgen beantwoorden. Mark Voskel, dank voor je komst vandaag.
7: Dank je wel.
6: En het beeld dat je geschetst hebt. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in je favoriete app. Dat is die van BNR natuurlijk. Er zijn ook een paar andere, ik weet niet precies de naam, maar daar kun je ons ook in vinden. Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. Er zijn waarschijnlijk meer dan 500 mensen omgekomen bij scheepsrampen voor de kust van Myanmar, vreest de VN. Een boot verloor eind juni het contact. Een andere boot zonk waarschijnlijk vorige week. Vermoed wordt dat de slachtoffers Rohingya-vluchtelingen zijn. Een moslimminderheid die in Myanmar hun leven niet zeker is. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking. In het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Amerika heeft een tweede reeks luchtaanvallen in 24 uur op Iran voltooid. Iran slaat terug en zegt, ja, er is geen enkele reden meer om ons aan dat wapenstilstand te houden. Nou, zijn we dan helemaal terug bij af als het gaat om een oorlog? Of is er toch nog enige hoop? Gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
6: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
5: Donderdag 16 juli 2026. Ochtendnieuws is er weer. Met ook opnieuw Nina van den Dungen. Nina, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ivan.
5: Ja, veel te doen. Wat gaan we doen?
10: Zeker. Nou, SpaceX, dat zakte gisteravond dan toch onder de introductieprijs van de beursgang. Toen was de introductieprijs $135 per aandeel. Gisteren zijn ze er toch even ondergedoken. Nou, daarmee lijkt er een eind aan de rocket race van het aandeel van Elon Musk. Nou, wat speelt daar? Dat gaan we zo meteen bespreken met een analist, Jean-Paul van Oudheusden. En Nederlanders die willen wel graag investeren in het verduurzamen van hun huis, et cetera. Maar ze doen dat niet. En waar zit hem dat nou in? Dat gaan we zo meteen ook horen.
5: We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, in Nederland, in de rest van de wereld. En we beginnen vandaag in het Midden-Oosten. Want Amerika heeft een tweede reeks luchtaanvallen op Iran voltooid. Een tweede in 24 uur, meldt CENTCOM.
11: Iran voerde op haar beurt weer vergeldingsaanvallen uit op golfstaten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. En intussen geeft de Iraanse toponderhandelaar, dat is de meneer Ghalibaf, die geeft aan dat Iran geen enkele reden meer ziet om zich nog aan dat wapenstilstand te houden, voor zover dat er überhaupt nog was. Een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen plannen voor onderhandelingen zijn, maar dat ze zich eerst op de eigen verdediging gaan richten. We gaan erover praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Nou, wat waren dan die doelwitten van de Amerikanen? Want dus een tweede aanval, een langere aanval in slechts 24 uur tijd.
12: Ja, precies. Steeds meer aanvallen en steeds heftiger ook. Vannacht is er ook bijvoorbeeld normaal is de afgelopen dagen vooral het zuiden van het land veel doelen bestookt. Maar vannacht ook voor het eerst sinds het staakt het vuren ook dicht bij de hoofdstad explosies. Ook in het midden van het land en in het westen. En er zijn ook explosies gerapporteerd bij een luchthaven. Er zijn tot nu toe volgens Iran 35 doden en 300 gewonden. En daarbij heeft Amerika ook dus een raket afgevuurd op een olietanker die naar een Iraanse haven ging. Plus twee schepen omgeleid als onderdeel van haar blokkade van Iraanse havens.
11: Ja. En hoe reageert Iran erop? Is dit weer eigenlijk het spel dat we een aantal weken geleden ook zagen, waarbij Amerika elke dag toeslaat en Iran dan weer elke dag reageert?
12: Ja, precies. Iran richt zich volgens eigen zeggen vooral op Amerikaanse bases en troepen in de Golfstaten en de bredere regio. Gisteren gaat het om Jordanië, Kuwait en Bahrein. Deels omdat die troepen natuurlijk betrokken zijn bij de oorlog. Vanuit die Amerikaanse bases worden raketten afgevuurd. Maar ook gewoon omdat Iran vindt dat deze oorlog met Amerika is en dat de Amerikaanse troepen sowieso eigenlijk niks te zoeken hebben in het Midden-Oosten.
11: Ja, en dus zegt Iran, we gaan ons eerst richten op de verdediging. Onderhandelen, praten, misschien later of misschien niet, maar hier geval nu niet. Trump zei dat vorige week ook al. Maar Trump zegt dan ook weer, ze hebben gebeld en ze willen om tafel, ze willen met me afspreken. Zijn we terug bij af of zijn we misschien verder dan terug bij af?
12: Ik denk dat we op dit moment in ieder geval op het slagveld verder terug bij af zijn. Als je kijkt naar qua bombardementen, de blokkade van de straat van Hormuz, het feit dat we eerst een staat te turen hadden en toch weer terug zijn gegaan, is niet echt een goed teken. En verder terug bij af, ook vooral als ik kijk naar de intensiteit en ook naar de dreigementen op bijvoorbeeld andere handelsroutes.
11: Ja, want dat is inderdaad interessant. We weten, met die straat van Hormuz heeft Iran een krachtig wapen in handen. Dat geeft ze veel macht. Maar nu dreigen ze dus meer routes te blokkeren. Over welke routes hebben we het dan?
12: Ja, dat hebben ze zelf niet gespecificeerd. Maar het gaat natuurlijk onder andere dan over de Rode Zee. En wat de kleine straat is aan de uitgang van de Rode Zee, namelijk de Bab el-Mandeb voor de kust van Jemen. En daar weten we van dat toen de Houthis vanuit Jemen daar raketten op schepen afvoerden als vergelding voor wat Israël in Gaza deed, dat daar ook behoorlijke gevolgen zijn voor de wereldeconomie. Want dan zijn twee, als die tegelijk gebeuren, belangrijke waterwegen dicht.
11: Ja, en straat van Hormuz ligt eigenlijk ook weer praktisch stil, hè, momenteel.
12: Ja, precies. Er gaan nog maar een enkele schepen de afgelopen 2-3 dagen door. Terwijl er vorige week toch 20-30 schepen per dag doorvoeren. En dat is natuurlijk niet goed voor de wereldwijde oliehandel, kunstmesthandel, allerlei.
10: Nee, en in dat vlak is het toch wel een beetje gek, Tara, dat we de afgelopen weken ook heel veelvuldig hebben gehoord dat Trump er echt belang bij heeft en dat hij dat zelf ook weet om het te fixen, om te zorgen dat er een akkoord komt, om te zorgen dat het niet verder escaleert, natuurlijk ook met de midterms in het vooruitzicht. En dan lijkt dat nu helemaal verloren. Trump heeft natuurlijk ook tijdens de NAVO-top al gezegd van, nou jongens, volgens mij zijn we wel aan het einde van deze wapenstilstand. Nu zeggen de Iraniërs dat ook. Hier had Trump toch geen zin in, hier had hij toch geen belang bij?
12: Nee, en ik denk ook dat hij zichzelf eigenlijk nu in de voet schiet. Omdat nu bijvoorbeeld de olieprijzen weer omhoog zullen gaan. Daar zal de Amerikaanse burger ook niet blij mee zijn. Maar waarom Trump dit doet, ik denk dat hij toch erg gebrand is op te voorkomen dat al die militaire installaties die Iran langs de zuidkust heeft, dat die kunnen gebruikt blijven worden om de straat van Hormuz te bestoken. Ja. Maar of hij dat bereikt, is natuurlijk de vraag.
10: En kan hier nog de fluisterstem van Netanyahu achter zitten?
12: Dat zou zeker kunnen. Hij komt dit weekend ook naar de VS, komend weekend. Ah. Dus ik verwacht niet dat als hij blijft fluisteren, dat het dan volgende week beter wordt.
10: Nee, sterker nog, als hij dit weekend aankomt, dan zal het misschien nog wel een tandje erbij komen na het weekend. Want degene die het laatste in het oor fluistert van Trump heeft altijd een voordeel, hè, zeggen ze.
12: Dat zeggen ze inderdaad. En bovendien heeft Trump zelf al aangekondigd dat hij volgende week, als dit niet ophoudt, ook bruggen gaat bombarderen, elektriciteitscentrales. Dus er lijkt voorlopig nog geen einde aan deze escalatie.
11: Zijn er überhaupt nog diplomatieke onderhandelingen op de achtergrond, spelen die, of ligt het eigenlijk helemaal stil?
12: Zeker wel. De diplomatie die gaat gewoon door in Qatar. Was gisteren een Iraanse delegatie. En alle telefoonlijnen staan roodgloeiend. Maar op dit moment zeggen beide kanten dat ze niet direct onderhandelen. Dus het gaat allemaal op de achtergrond.
11: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Ja, het WK voetbal draait natuurlijk om doelpunten, om het grote geld, om kijkcijfers. Maar voor minimagezinnen in Kansas City heeft het nog een bijkomstigheid. Zij eten namelijk wat Lionel Messi op zijn verjaardagsdineetje at.
10: Wat?
11: Nou, of je dat moet willen, hoor je over een minuutje of 12.
3: Ochtendnieuws.
10: De koers van SpaceX is voor het eerst onder de $135 terechtgekomen per aandeel. Daarmee was het bedrijf dus eventjes minder waard. Dan de introductieprijs van 12 juni, want toen was die mega beursgang van het bedrijf van Elon Musk. Koers sloot uiteindelijk net iets boven de grens van $135. Maar goed, ja, wat moeten we hiervan maken? Jean-Paul van Oudheusden is bij ons, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Nina.
10: Nou, is dan toch het moment gekomen dat het aandeel een harde landing gaat maken?
13: Een harde landing, daar is het een beetje vroeg voor. Maar het is natuurlijk niet onverwacht. Die beursgang die is helemaal opgeblazen. Daar werd veel meer geld naartoe geschoven door beleggers dan misschien ze zelf wel van tevoren hadden verwacht. Mm-hmm. Dus dat was een eclatant succes. Ja, wat je dan vaak ziet. Iedereen die het aandeel heeft willen kopen, die hebben het inmiddels wel in bezit. Hebben ze het niet uit de beursgang gekregen, dan wel in de dagen daarna. Ja, en dan is het vrij gebruikelijk dat je dan daarna wat afkoeling ziet. Je zou ook kunnen zeggen, het is...
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerk.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: We hadden natuurlijk gisteren in de breedte wel meer een dag dat de aandelen die het de afgelopen weken, maanden heel erg goed hebben gedaan, dat die wat onder vuur lagen. Dat zagen we natuurlijk zelf in Amsterdam nog. Met ASML, ontzettend goede cijfers. Maar toch uiteindelijk net iets lager de dag uit. Ja, soms zijn er van die momenten dat beleggers denken van ja, dit is allemaal zo hard gegaan.
2: Ja.
1: Misschien moeten we even een pas op de plaats maken en even wat andere aandelen kopen.
2: Ja, hoe gaat het over het algemeen nu met SpaceX, nu het officieel een beursgenoteerd bedrijf is?
1: Ja, niet heel veel anders dan twee maanden geleden. We zijn in afwachting van de eerste kwartaalcijfers. Die zouden er de laatste dagen van juli, eerste dagen van augustus moeten komen. Ja, en daar wil je echt naar kijken. Want dan moeten ze met de billen bloot. En dan moeten ze laten zien hoe ze er nu echt voor staan.
2: Ja, en dan ga je dus waarschijnlijk zien van oké, ze kunnen wel degelijk wat leveren, waardoor wellicht de koers weer omhoog zal gaan. Maar het kan ook juist het moment van de waarheid zijn waarop je wel die harde landing gaat zien van dat SpaceX-aandeel.
1: Ja, maar het is nu op dit moment gewoon de waardering. Je wil zoveel mogelijk informatie hebben om te kijken van waar gaat dit naartoe? De producten waaraan zij werken hebben natuurlijk een veel langere doorlooptijd dan een paar maanden. Ja. De raketten, het hele Starlink. De TerraFab die er misschien nog aan zit te komen, die moet na 2030 live. Dus daar moet je niet op gaan zitten wachten. Het gaat meer om kan je nog verantwoorden wat je er nu voor betaalt.
3: Ja. Over die producten gesproken, komende dagen komt geloof ik weer een testvlucht aan van Starship. Maakt dat nou nog uit voor de koers van dit bedrijf? Of is dat eigenlijk, is het eigenlijk larger than that dan zo'n testvluchtje?
1: Nou nee, dat is wel heel belangrijk. Dat zien we elke keer in het verleden. We hebben bijvoorbeeld dat bedrijf, kan je misschien nog herinneren, dat Virgin Galactic gehad van Richard Branson. Ja, daar ging testvlucht na testvlucht die mislukte. Of die ging niet eens van de grond. Ja, en dan beginnen mensen op een gegeven moment wel te twijfelen van gaat het überhaupt nog gebeuren? Recentelijk hebben we nog gezien Blue Origin van Jeff Bezos.
2: Ja.
1: Ja, daar werd zelfs zoveel schade aan het platform toegebracht. Ze zeiden, dat gaat een tijdje duren voordat daar weer een lancering kan plaatsvinden.
2: Ja.
1: Ja, als SpaceX nou eigenlijk de enige is, zou je kunnen zeggen, die vrij moeiteloos vlucht na vlucht elke keer weer goed uitvoert, dan maakt dat echt wel een verschil ten opzichte van dat het nu volgende week mislukt.
2: Ja, dus wat dat betreft is die lancering wel degelijk een graadmeter op dat moment voor de belegger ook.
1: Absoluut.
3: Ja, en wie zijn de winnaars hiervan, de shortsellers, die vieren feest?
1: Nou ja, ik ga daar niet zo snel in mee, zoals je misschien weet. Ik bedoel, het is gewoon normaal. Mensen die het hebben willen kopen, die hebben het nu allemaal. Ja, en er is geen enkele reden om nu nog in te stappen. Als je al had willen instappen, heb je dat bij die beursgang wel gedaan. Ja, dus de tijd is te kort. Het moet nu even afkoelen. Het moet ergens even een soort lokale bodem gebruiken. Dat zien we bij heel veel van dit soort beursgangen. En vandaar moeten we op basis van de cijfers weer kijken hoe we omhoog kunnen.
2: Helder. Stabilisatie dus voor dit moment. Dankjewel Jean-Paul van Oud-Heusden, beursanalist van Markets Are Everywhere en eToro.
3: En meer beurs krijg je van Maxime van Meel van BNR Beurs.
4: Het cijferseizoen is echt begonnen en nu is de klant van ASML aan de beurt, TSMC. Al is de spanning er wel al een beetje af bij de Taiwanese chipmaker, want die kwam al met het omzetcijfer deze week. Die ging in de laatste maand van het kwartaal nog met 68% omhoog. Dus nu blijft dan nog de vraag over hoeveel winst houden ze daaraan over en gaan ze nog schroeven aan de omzetverwachting, net als ASML al deed. Verder zijn er nog cijfers in de VS van verzekeraar United Health, vliegtuigenmaker GE Aerospace en farmaceut Abbott Laboratories. Maar de echte aandacht zal naar de avond gaan, want dan krijg je nog de resultaten van Netflix, waarover vorige week al uitlekte dat ze problemen hebben. Gebruikers kijken hun content niet meer en aangezien ze nu ook deels van advertenties afhankelijk zijn, kan dat nog wel eens pijn gaan doen.
3: Nou, Netflix denk ik zomaar morgenochtend in de ochtendspits meer aandacht voor. En al die andere onderwerpen, het belangrijkste beursnieuws vanavond om 6:30. Na de avondspits hier op BNR. Live luisteren, terugluisteren kan allemaal via de BNR-app en trouwens ook op YouTube, mocht je dat leuk vinden. Hoewel huishoudens met een middeninkomen best wel willen investeren om de energietransitie te versnellen, komt het daar maar niet van. Blijkt uit het nieuwe ANWB Energie Dashboard. En de oplossing die ligt volgens de experts van de ANWB met

0: name in Den Haag. Ik ga erover praten met Marco van Enennaam. Hij is expert energie en elektrisch rijden bij ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die mensen die willen dus wel, maar gaan niet over tot actie. Waarom niet? Niet omdat het zo duur is, maar omdat?
1: Nou, deels omdat het wel zo duur is. Ja. En deels omdat er wat onzekerheid is. Maar we zien inderdaad bij die, de groep middeninkomens dat er heel veel bereidheid en betrokkenheid is om mee te gaan in die energietransitie. Dat ze ook zien dat als ze daarin stappen zetten door bijvoorbeeld verder te isoleren of te investeren in flexibiliteit, dat het zelf grip geeft op energierekening. Maar die investeringsdrempel en de onzekerheid of dat de investering dan ook terugverdiend wordt in de jaren daarna, ja, die houdt nu nog erg tegen.
0: Ja, ik denk dat we misschien ook een soort collectief trauma hebben van het hele zonnepanelen debakel. Iedereen moest die dingen hebben en toen ging opeens het salderen ging weg. Nou ja, elektrische auto's willen we ook wel, maar een zwaardere aansluiting voor je laadpaal ga je niet krijgen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meehelpen in het achterhoofd van ja, ga ik dat nou doen of ga ik dat niet doen?
1: Ja, klopt, er zit heel veel onzekerheid omheen. En dat maakt wel, want de investering die je moet gaan doen, hè, op een gegeven moment heb je geïsoleerd, heb je minder vraag naar energie, heb je geregeld, dan eigenlijk kom je op de volgende fase, dan wil je grip en invloed hebben, dan zal je in deze nieuwe energiemarkt die er is, veel meer elektriciteit, gebaseerd op zon en wind, op een of andere manier flexibiliteit moeten toevoegen. En daarvoor moet je echt investeringen gaan doen. Dat zijn forse investeringen. Ja, als je het geld al wel hebt, wil je wel die zekerheid hebben dat dat ook de komende jaren gaat renderen. Ja. En dat zien we inderdaad met salderen. Misschien begrijpelijk om die wat af te gaan bouwen, maar dat geeft geen zekerheid dat die investeringen die je dan nu zou moeten doen ook het voordeel opleveren waar je van uitgaat de komende jaren.
0: Ja, dus ook hiervoor geldt weer dat voorspelbaar beleid, ja, dat het gewoon heel belangrijk is. Wat is trouwens van mensen die graag willen verduurzamen, wat is het voornaamste argument? Is dat de wereld om ons heen, groen, klimaat, dat soort zaken? Of toch gewoon de portemonnee en geld besparen?
2: Ja.
1: Nou, ja, die liggen eigenlijk een beetje in het verlengde. Hè? Maar we zien wel dat de bredere energietransitie, die vaak als verder van iemand af wordt gezien, nog steeds heel groen wordt ingevuld en steeds meer, maar nog wel in hele kleine mate, de geopolitieke discussies. Alleen wat steeds meer mensen wel gaan zien is dat die energietransitie en datgene wat daar gebeurt invloed heeft op de energierekening die mensen thuis hebben. En dus zou je zien dat het misschien wel wat minder over groen gaat, maar veel meer gekeken wordt hoe geven bepaalde keuzes mij dus grip en invloed op mijn energierekening. Ja. Nou, en daar zie je veel meer bereidheid voor dan voor die wat bredere energietransitie, waarbij de consument veel vaker zegt, nou, dat is iets aan de overheid of de bedrijven, en daar kan ik zelf niet zo heel veel aan doen. Wat ik doe, heeft dat nou effect op het grote geheel? Maar als dat dichtbij komt en dat je kan zien dat bijvoorbeeld stroom afnemen op momenten dat het heel goedkoop is en dus is zon en wind, dan wordt het heel relevant. Er zijn mensen veel bereidwilliger.
0: Ja. Bijvoorbeeld die thuisbatterij, dat is natuurlijk een relatief nieuw ding. Denkt u dat we de komende jaren een boost gaan zien in mensen die zo'n thuisbatterij aanschaffen?
1: Ja, dat verwachten wij wel. Onze hoop is overigens ook dat die elektrische auto daar een belangrijke rol in kan gaan spelen. Dus ofwel de auto die dat voor een deel gaat verzorgen als batterij op wielen. Maar dat is niet voor iedereen op dit moment haalbaar. Zeker niet als je van de publieke laadinfrastructuur afhankelijk bent. Mm-hmm. Ja, daar zullen we echt wel een forse groei gaan zien in de thuisbatterijen als oplossing. En zeker aangejaagd door het aflopen van salderen per 1 januari 2027.
0: Dank, Marco van Enennaam, expert energie en elektrisch rijden bij ABN AMRO. Niet ABN AMRO, ADB.
2: Ligt ook heel dicht bij elkaar.
0: Bijna goed, ja.
2: Ja, precies. Goed, gaan we even kijken naar de verhalen uit de kranten. In de Volkskrant lezen we dat de Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, al na een half jaar door Zelensky de laan uit is gestuurd. Fedorov werd dus ontslagen, terwijl hij juist heel populair is bij het Oekraïense volk. Waarom die dan wordt weggestuurd, dat is niet bekend. Maar ja, er wordt wel gezegd dat hij vrij veel ruzie heeft met de legertop in Oekraïne, omdat hij hem nogal Silicon Valley-achtig steltje erop nahoudt. Het is ook een zelfbenoemde tech-nerd. Zijn plek als defensieminister wordt waarschijnlijk ingevuld door de huidige minister van Binnenlandse Zaken.
0: In het Financiële Dagblad. Ontslag Sanderink ontaart in gevecht om zijn miljoenenbedrijven. Ja, Geert Sanderink is weer terug in het nieuws. Uit onderzoek van de krant blijkt dat de Raad van Commissarissen en de door de rechter benoemde interimbestuurders hevige ruzie hebben over de toekomst van Sanderinks bedrijvengroep.
2: Centric.
0: Exact. Ja. En nog andere bedrijven inderdaad. En die aandeelhouders zijn de dupe, want die blijven met lege handen achter.
2: Dan in Trouw, een groeiend aantal democraten in het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten stemt nu tegen militaire hulp aan Israël. Meer dan 100 democraten hebben een voorstel gesteund om alle militaire hulp aan Israël af te bouwen, te blokkeren zelfs. Het voorstel werd wel verworpen, want ja, republikeinen zijn in de meerderheid. Maar het was dus wel voor het eerst sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023... dat democraten eigenlijk bijna gelijk verdeeld waren over minder Amerikaanse steun aan Israël.
0: In het Algemeen Dagblad: rook van bosbranden Canada verstikt Toronto en bedreigt New York, zo kopt de krant. Volgens een bedrijf gespecialiseerd in luchtkwaliteitstechnologie is de luchtkwaliteit in Toronto door de rook momenteel de slechtste van alle grote steden ter wereld. En die rook die reikt helemaal tot aan het noordoosten van Amerika, waar in New Jersey komende zondag de finale van het WK wordt gespeeld.
2: Lekker, wordt een rokerig wedstrijdje. Ja. Tot slot nog in de Financiële Telegraaf: de premie voor dezelfde autoverzekering is wellicht voor jouw buurman een stuk lager. Automobilisten die in dezelfde straat wonen, dezelfde postcode hebben, die kunnen soms tot €260 per jaar meer betalen voor precies dezelfde verzekering. Nou ja, dat blijkt allemaal uit een analyse van vergelijkingssite Pricewise. Het gemiddelde premieverschil voor verzekerden met dezelfde polis is bijna €150 per jaar.
0: Ja, de black box die de verzekeringswereld heet. Allemaal ja, een beetje met dank aan Ajax, hè?
2: Ja, ja.
0: En dan nog een mooi WK-verhaal uit Amerika. Want overgebleven eten van het WK-voetbal in Kansas City wordt niet zomaar weggeflikkerd, maar krijgt een tweede bestemming. Het gaat namelijk naar gezinnen die moeite hebben om rond te komen. Ja, het is natuurlijk vreselijk dat dat nodig is, maar als het dan nodig is, is het mooi dat het er is. Het gaat om een lokale organisatie, Pete's Garden. Die haalt allerlei ongebruikt eten op bij stadions en ook bij hotels waar nationale teams verblijven en allerlei andere locaties. En dit is hoe het dan werkt.
3: A hotel hosting one of the World Cup teams calls with leftovers from the night before. The chef keeps it all refrigerated. Pete's Garden picks it up. Volunteers package it the same day and just a few hours later.
4: Probably on dinner table.
0: Ja, sinds de start van het toernooi zijn er al zo'n 15.000 maaltijden uitgedeeld, gemaakt van zo'n 8 ton gered voedsel. En Pete's Garden zegt dat zij de enige organisatie zijn in een WK-speelstad die dat op deze schaal doet. Overgebleven WK-eten redden en dan uitdelen aan gezinnen die voedselhulp nodig hebben. Het gaat niet alleen om stadioneten, zoals hotdogs of mac and cheese, maar kan dus wel. Maar ook ja, complete versbereide maaltijden uit hotels krijgen op die manier een tweede leven. Bijvoorbeeld het overgebleven eten van de Argentijnse selectie. Ik denk Argentijnse steek of zo. Waaronder het diner rond de verjaardag van Lionel Messi.
2: Hey.
0: Vond dus uiteindelijk ergens op een bord van een gezin in Kansas City terecht.
2: Een fantastisch vijfgangen diner waarschijnlijk.
0: Ik denk het ook.
2: De lekkerste hapjes. Ja. Oh.
0: Mooi. Achter het werk staat een enorme groep vrijwilligers. Vorig jaar draaiden zij samen zo'n 5000 vrijwilligersuren. Nou, tijdens dit WK werken ze allemaal extra diensten om al die maaltijden op tijd te kunnen verwerken. Onder hem bijvoorbeeld een voormalig bekend restaurantcriticus.
5: I figured the least I can do is try to give back to people.
0: Ja, maar ja, de kwaliteit van het eten, is dat dan wat?
5: Oh, I would give it 3 stars. Absolutely.
0: Nou, 3 van de 5, dat zou ik het best voor doen.
2: Ja.
0: En trouwens, bij die vrijwilligers ook allerlei FIFA-medewerkers die de handen uit de mouwen steken.
2: Ook Infantino?
0: Ik denk die niet. Die eet het liever op waarschijnlijk.
2: In een van zijn privévliegjes.
0: Ja, maar FIFA-medewerkers die een keer wat goeds doen. Ja, nou ja, ook is leuk. Weer een heel ander verhaal. Een positief verhaal voor de FIFA. Wie had dat gedacht? Een dochterbedrijf van Dame gaat een juridische strijd aan met de Duitse staat. Nou, je kan vast wel raden waar dat mee te maken heeft. We gaan het er zo meteen over hebben in de ochtendspit.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
8: Maar voor hoe lang nog?
9: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
6: Nu ook op vrijdag.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
14: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
17: Mark Beekhuis.
4: Straks trap ik de uitzending van Zaken doen af met het Boardroom Panel over de massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Daarna spreek ik met Leo Evers, topman van Koninklijke de Kuiper. En hem vraag ik hoe een destilleerderij omgaat met een wereld waarin steeds minder alcohol gedronken wordt. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
23: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
22: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
24: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
22: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
25: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
26: BNR Verkeer.
27: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB en er zijn al een paar files. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. Flitsenmelding, ja, A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,5.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
29: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. Er zijn waarschijnlijk meer dan 500 mensen omgekomen bij scheepsrampen voor de kust van Myanmar, vreest de VN. Een boot verloor eind juni het contact. Een andere boot zonk waarschijnlijk vorige week. Vermoed wordt dat de slachtoffers Rohingya-vluchtelingen zijn. Een moslimminderheid die in Myanmar hun leven niet zeker is. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dochterbedrijf van scheepsbouwer Damen gaat die juridische strijd aan met de Duitse overheid. Want ze zijn ontevreden na het stopzetten van dat contract, dat miljardencontract voor die nieuwe fregatten. Ja, heeft Damen een punt? Hoe groot zijn de kansen van slagen? Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
3: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
5: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
3: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:53. Een vakantie-editie van de Ochtendspits op donderdag 16 juli 2026. Alleen ja, het is dan wel vakantie. Voor ons is er eigenlijk niks anders dan normaal. Want wij brengen gewoon nieuws, nieuws en nieuws.
6: Precies, en we zijn gewoon aan het werk.
0: Zo is dat. Wat gaan we allemaal doen, Nina?
6: We gaan het onder andere hebben over Macron en Merz. Want Macron gaat langs bij Merz in Duitsland. Vanwege toch wel een beetje een delicate kwestie waar ze het nog even over moeten hebben. Dat Europese gevechtsvliegtuig waar ze samen zo hard aan zouden trekken. En dat zou samen ontwikkeld worden. Dat is allemaal niet van de grond gekomen. Dus daar moet toch nog een keertje even een soort afdronk op gedaan worden. Dat gebeurt dus dit weekend. Hey, en als jij dan... We zijn niet heel positief over de Verenigde Staten met z'n allen de laatste tijd. Als je dan voorgelegd krijgt van oké, wat vind je nou, over wie ben je positiever? De Verenigde Staten of China?
0: Ik denk dan toch nog wel Amerika.
6: Ja, nou, ja. Dan ben je dus toch een uitzondering. Want als je dat wereldwijd aan mensen voorlegt, dan staat China toch ineens positiever erop. Zo'n onderzoekje gaan we het zo meteen ook even over hebben.
0: Ja, precies. Niet iedereen denkt zoals wij. Wij denken nog wel eens, Europa is het centrum van de wereld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, hebben we het zo meteen over. Eerst gaan we praten over een aankomende juridische strijd van een dochter van scheepsbouwer Damen. Gaat mogelijk de strijd aan met de Duitse overheid, schrijft het Financiële Dagblad. Zoals we weten schrapt het Duitse ministerie van Defensie enkele weken geleden een order ter waarde van ruim 11 miljard euro voor nieuwe fregatten. En volgens de advocaat van het dochterbedrijf van Damen, DSNS, dat staat voor Damen Schelde Naval Shipbuilding, zijn de wettelijke procedures om die order te schrappen niet gevolgd. En dus willen ze geld zien. We gaan erover praten met Pieter Lokens van het Financiële Dagblad. Pieter, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, want Duitsland, die order werd geschrapt omdat die fregatten pas later konden worden opgeleverd. Ik geloof 4 jaar vertraging. Damen zei, dat komt dan weer als een verrassing. Ja, wat is nou precies het conflict?
7: Nou, het conflict is als volgt. Damen heeft in 2020 die order gekregen. Ondervond gaandeweg dat project allerlei vertragingen. Doordat ze met software zaten, die nieuwe software die niet helemaal goed functioneerde. Nou, de kosten liepen daardoor ook op. En uiteindelijk zou er overlegd worden over een overgang van die order naar een Duitse partij. Naar de Duitse NVL, waar ze al mee samenwerkten. Ja. NVL is weer overgenomen door Rheinmetall. Nou, die besprekingen die waren al maanden aan de gang om keurig die order over te dragen aan die Duitse partij. En daarmee zou dan ook mee blijven werken aan het project. Maar in één keer heeft dus het ministerie van Defensie van Duitsland, minister Pistorius, heeft dus besloten om die order helemaal te schrappen. En dan ging het niet alleen om die vertraging, maar ook om de oplopende kosten. Mm-hmm. Want Rheinmetall zou die order voor 18 miljard gaan uitvoeren. Nou, dat wordt dus veel te duur. En toen heeft Pistorius besloten, we gaan gewoon met ThyssenKrupp in zee. Mm-hmm. Om andere fregatten te bestellen, zogenaamde MECO-fregatten. En dat is dus aan de orde. In één keer, ondanks maanden overleg, heeft dus Defensie besloten in Duitsland om die order helemaal te schrappen. En dat, Ja, is als een donderslag bij helder hemel gekomen voor dames.
0: Ja, want die zagen dat niet aankomen. En dat is ook een van de grieven. Hè. Ze zeggen, we hadden gewoon normaal overleg en opeens was het klaar.
7: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ze hebben, zeg maar, de dag dat het opgezegd werd... trouwens, dat stond eerder op de site van Spiegel Online... het tijdschrift De Spiegel, dan de dame daar zelf van wist. Dat was dus een eerste aanwijzing... dat het iets anders zou gaan lopen dan de dame verwacht had. En ja, dat is... en nu blijven dus allerlei toeleveranciers... ook die dame heeft ingeschakeld, in Duitsland voornamelijk... die blijven natuurlijk ook met schade zitten. Ja. Dame is dan ook verplicht om daar voor op te gaan treden. En ze hebben dus nu de eerste brieven verstuurd... naar Defensie in Duitsland, naar de Begrotingscommissie en de Bondsdag... en naar het agentschap dat die order geplaatst heeft bij dame.
0: Ja, dus dat zijn inderdaad de eerste stappen... waarschijnlijk om het te proberen om het buiten de rechter om te regelen in eerste instantie?
7: Ja, dat, lijkt er in ieder geval wel op. Van, er is contractbreuk gepleegd. Er waren geen wettelijke gronden voor. Het is een overhaast politiek ingegeven besluit zonder enige grondslag. Mm-hmm. Nou, dat zijn de eerste aanwijzingen dat uiteindelijk natuurlijk daar een schadevergoeding, een ordentelijke afwikkeling, zoals dame dat zelf noemt, uit voort moet komen. Ja. En hoe dit gaat lopen, dat kan een jarenlang dispuut gaan worden... want Defensie zelf in Duitsland heeft eigenlijk ook in zijn mededeling gezegd... van ja, wij behouden ook alle rechten voor om een claim bij dame neer te leggen, zeg maar. Dus ja, dit gaat best een spannende strijd gaan worden.
0: Ja, ja, de Duitsers zeggen dat opzeggen van het contract was nodig... omdat we aan NAVO-verplichtingen moeten voldoen. Hè? Is dat een reden om te kunnen zeggen... nou ja, we stoppen er dan maar mee. Wat is jouw indruk daarvan?
7: Nou, het is natuurlijk ook opmerkelijk dat nu ThyssenKrupp die order krijgt voor die MECO-schepen. Ook weer een opnieuw een miljardenorde, maar daar vindt dus geen aanbesteding voor plaats. Ja. Dus dat is, terwijl dat natuurlijk bij Dame wel had plaatsgevonden en ThyssenKrupp destijds ook meedong naar die order voor die F-126 fregatten. Dat verloor van Dame, daar was natuurlijk al een enorme ontevredenheid over in Duitsland. Dus het is natuurlijk opmerkelijk dat er nu zonder enige aanbesteding... ThyssenKrupp alsnog een order krijgt voor weliswaar andere fregatten... maar ja, wel een order.
0: Ja. Tot slot, over welke bedragen hebben we het hier... als je inderdaad schadevergoedingen wil zien? Dat loopt natuurlijk al snel in de tientallen, zo niet honderden miljoenen?
7: Ja, dat gaat waarschijnlijk wel in de honderden miljoenen lopen. Hè. Er ligt eigenlijk al een... een dame geeft ook aan dat er de schepen klaar liggen. Er werd nog druk gebouwd aan die schepen, aan die fregatten. Ja, daar staat nu een fregat bij, of een fregat in aanbouw bij NVL. Ja, dat ligt daar. Er zijn onderdelen besteld. Dus dit gaat zeker enkele honderden miljoenen aan schade opleveren, waarschijnlijk. Ja.
0: In een proces dus dat mogelijk jaren kan gaan duren. Dankjewel, Pieter Lalkens van het Financiële Dagblad.
28: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Dan gaat de Franse president Macron een tweedaags bezoek brengen aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Eerder deze week zagen ze elkaar al wel in Parijs. Dat was toen natuurlijk voor de Coalition of the Willing. Nu gaan ze even zitten over een pijndossier... wat ze de afgelopen tijd tussen Duitsland en Frankrijk wat er is geweest. Namelijk het plan om samen een gevechtsvliegtuig te gaan bouwen. Want dat is niet gelukt. Dus er moet even wat plooien worden gladgestreken. Even worden nagepraat. Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Nina.
6: Even om het geheugen op te frissen. Waarom was het ook alweer niet gelukt met dat vliegtuig?
4: Ja, het was een vliegtuig dat al bijna 10 jaar op de tekentafel lag. En ook veel tijd was er gestopt in de ontwikkeling ervan. Maar het lukte niet omdat iedereen uiteindelijk de baas wilde zijn. Het Franse Dassault en het Duitse, Spaanse en Nederlandse Airbus kregen ruzie over de werkverdeling en de patenten. Mm. Dassault, de Franse, die wilde vorig jaar opeens de technische leiding. En dat was voor Airbus onacceptabel. En de landen wilden uiteindelijk ook simpelweg verschillende vliegtuigen. Frankrijk heeft een toestel nodig dat kernwapens kan dragen en op een vliegtuigschip kan landen. Terwijl Duitsland die eisen niet had. En hier won dus eigenlijk de politieke logica van de industriële en Europese logica. Dus na 9 jaar en miljarden aan studies is dit vliegtuig nu gecrashed.
6: Ja, nou, dat is een ontzettende waste of time en waste of money. Ja. Eigenlijk alleen maar als ik jou zo hoor vanwege ego-kwesties. Maar goed, de werkelijkheid is natuurlijk altijd weer genuanceerder en gecompliceerder. Dus wat hebben Merz en Macron nu samen te bespreken?
4: Ja, dat is een goede vraag. Vandaag of morgen vergadert de Frans-Duitse Defensie- en Veiligheidsraad. En daar moeten de defensieministers een werkplan presenteren met een aantal wapenprojecten dat wel doorgaat. Dat ook te maken had nog met dat jachtvliegtuig. Daar hebben we het over de cloud, de combat cloud, het netwerk dat vliegtuigen en drones verbindt. Mm-hmm. Dat gaan Duitsland en Frankrijk wel samen doorontwikkelen. Maar de voorzitter van de raad van bestuur van de Airbus, René Obermann, die zei gisteren in een interview in een Duitse en een Franse krant dat hij een einde wil aan het industriële nationalisme. Ja. En dat zie je natuurlijk meer in Europa. Dat als landen iets samen ontwikkelen, dan is het principe dat elk land het werk terugkrijgt naar rato van de investering. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet rationeel. Landen moeten bedrijven kiezen op expertise, niet op politieke voorkeur of op paspoort. En dat vereist nogal een cultuuromslag. Het kan overigens wel. We hebben het de hele tijd over dat jachtvliegtuig dat mislukt is. Maar eind vorige maand werden Parijs en Berlijn het eens over een gelijkwaardig aandeelhouderschap in tankbouwer KNDS. Mm-hmm. En dat maakt de opvolger van de Leopard 2-tank en de Franse Leclerc-tank. Die zijn wel samengegaan. Echt een Frans-Duits bedrijf. Dus kennelijk is vliegen moeilijker dan rijden. Maar het is niet zo dat samenwerking per definitie niet lukt tussen Berlijn en Parijs.
6: Nee. En heb je het idee dat Merz en Macron dit natuurlijk ook wel hebben gezien, hè, dat industrieel nationalisme, dat wel de bottleneck is geweest en dat dus echt anders moet voor toekomstige projecten?
4: Ja, maar ik denk niet dat ze dat echt toe durft te geven. Want het is natuurlijk heel hardnekkig, dat nationalisme. Dat blijft er gewoon in zitten. Zolang er dingen niet geregeld worden in Europa, dan ligt het toch vaak aan de lidstaten en de nationale hoofdsteden. Mm. Je komt er niet onderuit. We zagen net het gesprek, of hoorden net het gesprek over Damen. Daar heeft nationalisme natuurlijk ook mee te maken. Damen was eerder betrokken bij de aanbesteding van de aankoop van onderzeeboten. Voor Nederland, die ging uiteindelijk naar een Franse werf. Toen waren er ook behoorlijk wat politici die in Nederland die zeiden, ja, dit kan echt niet, we moeten een wet hebben waarbij we dit soort dingen alleen nog maar in Nederland maken. Dus dat nationalisme, dat zie je overal. Terwijl iedereen de mond vol heeft van de Europese defensieindustrie, dat we die moeten optuigen. Maar ja, de werkelijkheid die is vaak anders. Frankrijk en Duitsland willen misschien wel, maar tegelijkertijd zijn ze zowel de oplossing als het probleem in de Europese Unie.
6: Nou, dus Macron en Merz die gaan 2 dagen samen kopjes thee en dan wel koffie. Wat is het ook alweer? Café und Kroegen. Natuurlijk lekker eten daar. En dan, ja, komen ze nog met een statement? Of is dit gewoon even achter de schermen een eentweetje?
4: Nou, er zal ongetwijfeld een verklaring komen hoe belangrijk de Frans-Duitse as is. In het belang van Europa moeten die altijd samenwerken, bla bla bla. tegelijkertijd, ja, over 9 à 10 maanden is Macron weg. Dan ziet de Franse politiek er heel anders uit. De twee belangrijkste kandidaten die een kans maken, de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, de extreemrechtse Marine Le Pen, ja, die hebben allebei niet zoveel op met Duitsland. Dus het is ook een soort paniekvoetbal, denk ik, voor Macron om toch nog een soort erfenis achter te laten. Dat hij de president is die in Europa het begrip strategische autonomie bij iedereen in de mond heeft gelegd. En dat we dus wel degelijk samen kunnen werken. Het zal een beleefdheidsbezoek zijn, maar ook beleefdheidsbezoeken hebben soms hun waarde.
6: Alweer een ego-gevalletje. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: Donderdagochtend, 6:15. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg, Erwin?
27: Nou, we hebben weer de files door de werkzaamheden hoofdzakelijk. Voor de rest hebben heel veel mensen vakantie. Dus het is relatief rustig nog. Het zal wel wat drukker worden, hoor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is af het Geldermals en Knoop het Everdingen al 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 bij het Terbrechtseplein 4 kilometer. En op de A58 Breda-Eindhoven. Dus een Knoop het de Baars en Moergestel 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Flitsers, daar ronden we mee af. Op de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 55,8. A7 Groningen-Heerenveen 183,3. En de A28 Zwolle-Amersfoort 59,5.
28: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
8: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
9: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
10: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. BNR.
6: Na de Oekraïense premier is nu ook de Oekraïense minister van Defensie weggestuurd door president Zelensky. En dan gaat het om Mykhailo Fedorov. Hij heeft op Telegram ook bevestigd dat hij vertrekt. Hij is pas een half jaar in functie. Dus dat ontslag is opvallend. Ook omdat de 35-jarige Fedorov behoorlijk populair is bij het Oekraïense volk. En onder zijn leiding zijn de afgelopen 6 maanden toch behoorlijk grote successen behaald op het slagveld. Fedorov die zegt dat hij zelf een tech-nerd is. Hij was ook tussen 2019 en 2023 minister van Digitale transformatie. Hij hield zich toen ook echt intensief bezig met het ontwikkelen van de juiste drones voor de oorlog tegen Rusland. Nou, dat leverde hem dus in januari ook de baan als minister van Defensie op. En dan zie je dus dat de afgelopen maanden het Oekraïense leger heel veel doelen diep in Rusland heeft geraakt, die de energie- en de aanvoerketen van Rusland hebben verstoord. De laatste paar dagen richt Fedorov zich met name op schepen van de Russische schaduwvloot. Zo zijn er honderden drones afgevuurd op graantankers. Nou, die graantankers, dat is een hele belangrijke inkomstenbron voor Rusland. Dus ja, daarmee doet hij het echt ook goed, ook voor het Oekraïense volk. Het moreel wordt flink opgekrikt. Ja, waarom stuur je hem dan weg, kan je je afvragen. Volgens verschillende Oekraïense media zou Fedorov behoorlijk in de clinch liggen met de hoge generaals van het Oekraïense leger. Want hij heeft toch een beetje een Silicon Valley-achtig steltje, wordt er dan geschreven. En dat zou niet goed vallen bij de legertop. Nou, Fedorov schrijft op Telegram daar niks over. Maar hij zegt wel, het was een grote eer om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie.
0: Een half jaar dus.
6: Waar 6 hele mooie banen.
0: Ja, dat ja. Dan hebben wereldwijd steeds meer mensen een positiever beeld van China dan van Amerika. Blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek onder 42.000 mensen van Pew, het onderzoeksinstituut waar de BBC over schrijft. Voor het eerst dus zijn er in de meeste onderzochte landen meer mensen met een positief beeld van China dan van Amerika. Het gaat om 25 van de 36 landen waar dat onderzoek gedaan is. En met name landen als Spanje, Italië, Griekenland, Canada in Indonesië, daar is de waardering voor China de afgelopen jaren flink toegenomen.
6: Waarom? Vanwege AliExpress en zo en Temu?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft. Nou, dat wordt ook wel onderzocht. Bijvoorbeeld, veel ondervraagden vinden dat China zich minder bemoeit met de binnenlandse politiek van andere landen dan Amerika. Ja. Donald Trump die vindt van alles nog wat van iedereen. Wil er ook allerlei acties aan verbinden. Hè. Wil Groenland hebben, wil Canada hebben, haalt leiders weg uit Venezuela. Mm. Ja, misschien dat toch steeds meer mensen denken van, ik weet niet of dat zo fijn is. Tegelijkertijd zien de meeste mensen ook dat Amerika nog steeds is een land dat persoonlijke vrijheden beter respecteert. Maar ook dat verschil wordt kleiner. Er zijn nog maar 6 landen die een positiever beeld hebben van Amerika. Dat is Polen, de Filipijnen, Zuid-Korea, India, Japan en Israël.
6: Wij zijn niet onderzocht dus.
0: Wij zijn geloof ik wel onderzocht, maar nu overvraag je me even.
6: Nou, oh, sorry.
0: Kom ik even op terug als je dat goed vindt. Opvallend is dat het vertrouwen in zowel de Amerikaanse president Trump als de Chinese president Xi relatief laag is. Maar, let op, Xi scoort in de meeste landen iets beter dan Trump als het gaat om vertrouwen in hun rol op het wereldtoneel. En ook opvallend is dat landen met een gemiddeld inkomen, middenrijke landen, dat die over het algemeen positiever zijn over China dan mensen in echt duidelijk rijkere landen, want die hebben dan weer een positiever beeld over Amerika. Nou, ik zei het al, veel van die onderzoekers die zeggen, ja, veel mensen zien Amerika nog wel als een land dat persoonlijke vrijheden beter respecteert. Maar ja, wat Trump doet en hoe hij zich uit en wat hij haar acties verbindt aan zaken in het buitenland, daar zijn ze dus niet blij. En zo zeggen ook deskundigen tegen de BBC, vooral de onvoorspelbaarheid van het Amerikaans buitenlandbeleid speelt een rol. China is niet per se populairder geworden, maar wordt internationaal wel steeds vaker gezien als de meer voorspelbare grootmacht.
6: Tja.
0: In plaats van de Amerikanen.
28: Hoe is het nu met...
0: In de ochtendspits hoor je natuurlijk elke dag het belangrijkste nieuws. Alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen, zoals we in ochtendnieuws zeggen. Maar tussendoor hebben we ook regelmatig van die verhalen die net even anders zijn. Van die verrassende verhalen, opmerkelijke verhalen. Dat je eerst denkt, klopt dat wel? Ja, dan blijkt het wel te kloppen. Of gewoon bijzondere verhalen. De uitsmijters, zo noemen wij ze intern. En bij sommige van die verhalen denk je wel eens een paar maanden later, Hoe zou het daar eigenlijk mee afgelopen zijn? Nou, deze week in de zomer blikken we rond dit tijdstip terug op een aantal van die opvallende verhalen uit het afgelopen jaar, met de simpele vraag: hoe is het nu met? En vandaag hebben we het over vogels. Want een jaar geleden hadden we het over een groot Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat vogels beïnvloed worden door lichtvervuiling. Nou, uit dat onderzoek, dat was uitgevoerd op verschillende continenten en waarbij is gekeken naar 600 vogelsoorten, bleek dat vogels door nachtelijk kunstlicht, lantaarnpalen, dat soort zaken, misschien ook wel kassen, dat ze 's ochtends eerder gaan zingen en 's avonds langer doorgaan. Ze maken een langere werkdag, zou je kunnen zeggen. Sterker nog, vogels zongen gemiddeld 18 minuten eerder en gingen 32 minuten later pas naar bed. Daarbij geldt wel dat hoe meer licht er is, des te groter het effect is. En of een nestje open of dicht is. En ook de grootte van de ogen van de vogel maakt daarbij allemaal uit. Nou, de vraag is dat dan goed of slecht nieuws voor die vogel? Dat hebben we voorgelegd aan een deskundige, aan Camille Spoelstra. Hij is onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En wat blijkt, ja, het is nog best een moeilijke vraag om te beantwoorden.
11: Dat is niet zeer goed bekend, maar uit eerder onderzoek lijkt dat wel goed nieuws, in de zin dat bij sommige vogelsoorten, en in dit geval zijn dat pimpelmezen, maar ook koolmezen, dat mannetjes die eerder beginnen met zingen aantrekkelijker worden gevonden door vrouwtjes. En dat vergroot hun succes op nakomelingen. Maar goed, dat geldt dus alleen voor die individuen natuurlijk die eerder gaan zingen. Hoe het uiteindelijk uitwerkt op de hele populatie, dus hoe goed het gaat met onze koolmezen of pimpelmezen, dat weten we niet.
0: Ja, dus eigenlijk hebben we geen idee. Maar die lichtvervuiling heeft wel een ander effect op bepaalde vogels, zegt Spoelstra.
11: Wat we overigens wel weten is dat mannetjes koolmezen die in de buurt van lampen 's nachts op een takje proberen te slapen, rusteloos zijn. Dus die hebben dan steeds in een ooghoek ergens een lamp. En bij gevolg is het zo dat ze steeds bewegen op een takje. En daar leiden wij het eigenlijk uit af dat die koolmezen minder goed slapen. Omdat, ja, het is hetzelfde als dat wij steeds gestoord worden, bij wijze van spreken. De verwachting is dat niet zo gunstig is.
0: Nee.
6: Doe dat licht uit,
0: exact,
6: roepen ze.
0: Exact, dat is de vraag. Kunnen wij daar wat aan doen? Het antwoord is ja.
11: Het meest voor de hand liggende wat wij kunnen doen, natuurlijk voor vogels, om te zorgen dat ze geen last hebben van licht, is eenvoudigweg zorgen dat er minder licht is, of dat het licht wat er is beter afgeschermd is, dat het niet in de ogen valt van die vogels die proberen te slapen. Of dat de lichtniveaus al geheel wat lager zijn. En dat is natuurlijk, dan denk je al snel aan het wat dimmen van licht. Dus echt het vermijden van licht is met afstand het meest belangrijk.
0: Ik voel me nu opeens heel schuldig. Ik heb een vogelhuishanger. Ik heb er wel eens met zo'n iPhone-lampje zo in zitten schijnen om te kijken, zitten er vogels in? Maar
6: ja, dan werden ze wakker.
0: Ja.
6: Maar ze zullen er niet dood aan gaan.
0: Nou, dat hoop ik niet, nee.
6: Dat hoop ik ook niet.
0: Het is moeilijk te zeggen wat het effect van lichtvervuiling op vogels in de toekomst is en of dat effect ook alleen maar groter en groter en groter wordt. En uiteindelijk dat die beesten nooit meer hun ogen dicht doen. Waarom dat zo lastig in te schatten is, vertelt nog één keer Camille Spoelstra.
11: We weten bijvoorbeeld dat vogels in de stad vaak een ander ritme hebben dan vogels op het platteland, waar het dus ook veel minder licht is. Maar ja, dan moet je ook wel weten dat er veel minder lawaai is en andere en verkeer en wat niet allemaal. Het ziet er totaal anders uit natuurlijk. Of dat een evolutionaire verandering is, dat weten we niet. Dat is iets wat natuurlijk heel veel tijd nodig heeft. Als je die vogels uit de stad en van het platteland in gelijke condities in een laboratorium zet, dan is het bijna altijd zo dat je niet kan zien dat ze werkelijk van elkaar verschillen als het gaat om hun genetische achtergrond.
0: Oké, maar dus wel wat we geleerd hebben, als het even kan, een beetje licht afschermen van die vogels, zeker s'nachts, dat helpt dus.
6: Aan de andere kant, als ze dus langer zingen, trekken ze dus wel meer vrouwtjes aan, meer nakomelingen.
0: Ja,
6: dat lukt mijn man niet, moet ik zeggen.
0: Ik zeg even niks. Nog wel een nagekomen bericht voor jou. Inderdaad, Nederland is ook een van de landen waar China inmiddels net iets positiever wordt beoordeeld dan Amerika. Kijk, service, u vraagt, wij draaien.
6: Ja, mooi.
0: Oorlog tussen Amerika en Iran laait elke dag weer verder op. En elke dag ja, ook een beetje hetzelfde scenario. Eerst vallen de Amerikanen aan en dan volgen de Iraniërs met tegenaanvallen. Welke rol moet Europa pakken daarin? Staan we überhaupt ja, in deze gesprekken vooraan? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
15: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy. Met AI.
15: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
30: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
31: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
32: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
33: Nu in de BNR-app.
6: Weer Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. Vluchten naar het Midden-Oosten zijn beperkt. EU accepteert een plan van Elon Musk om het platform X wat transparanter te maken. En Blokker opent nieuwe filialen, maar kampt met sterke concurrentie. Want ja, van de action ga je nooit winnen. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
0: 7 uur rond. We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, waar staat het nu vast?
34: Het staat vast bij Rotterdam. Natuurlijk door de werkzaamheden op de A20 bij het Terbrechtseplein richting Hoek van Holland. Dit is nog deze week afgesloten. Maar er is ook een ongeluk gebeurd daar bij het Terbrechtseplein. Nou, even voorbij het Terbrechtseplein bij de Rottemerentunnel. Die nieuwe verbinding van de A20 met de A13 vanaf de A16. En daarom is Goede Raad erg duur op dit moment. Want ja, dat was de omrijroute vanwege het Terbrechtseplein. Op de A16 A16 Breda richting Rotterdam. 5 kilometer file tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein. 40 minuten vertraging. Het is een motorongeluk, dus het kan nog wel even duren. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden. 8 kilometer file tussen Waardenburg en Culemborg. A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer file. Er wordt geflitst langs de A27 Utrecht richting Almere. 115,2.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze 85 euro extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcoes van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water. Alleen flesjes voor 6 euro. Marcoes zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. De New York Times beschermt 3 journalisten die schreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump, een cadeau van Qatar. Het zou onveilig zijn en daarom zou Trump liever vliegen met de oude Air Force One. De journalisten werden voor de rechter gedaagd. De krant is nu zelf naar de rechter gestapt om de dagvaarding in te trekken. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het weer dan, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Gaan we kijken naar de beurzen. In Amerika zijn alle beurzen in het groen gesloten. Dow Jones 0,3% hoger. S&P 500 0,4% hoger. Nasdaq 0,6% hoger. In Azië is het beeld wat gemengd. Hang Seng 1,9% hoger. De Nikkei 2,9% lager. En dan kijken we nog even naar de Kospi in Zuid-Korea. 6,5% eraf. Is er nog nieuws dan? Ja, Amerika gaat 25% aan importheffingen instellen op bepaalde goederen uit Brazilië, meldt Bloomberg. Een reactie op een Amerikaans onderzoek waaruit zou blijken dat Brazilië oneerlijke handelspraktijken toepast. Ze zouden de concurrentiepositie van Amerikaanse boeren en exporteurs beperken. Zo zegt het bureau van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger. En dus worden ze gestraft met heffingen. Die gaan in op 22 juli. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Oorlog tussen Amerika en Iran leidt elke dag weer verder op. Een memorandum of understanding of een staakt het vuren is allemaal in de prullenbak. Ja, is hier een rol weggelegd voor Europa? En zo ja, welke? Wat moeten of kunnen we doen? Gaan we zo meteen bespreken over anderhalve minuut in de ochtendspits.
2: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: De Nationale Autoshow.
7: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
5: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
7: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
5: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:06 op donderdag 16 juli. Welkom bij de Ochtendspits. We zijn er tot 10:00 met alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. En deze Ochtendspits is ook te beluisteren op uw vakantieadres. Mocht je toevallig nu naast het zwembad zitten met een ontbijtje en een glaasje jus.
6: Lekker.
0: Ik ben helemaal niet jaloers.
6: Nee, zeker niet.
0: Nee hoor. Maar fijn dat we je mogen vergezellen, ook deze ochtend. Met Nina van den Dungen. Nina, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat gaan we allemaal doen?
6: Ja, er zijn natuurlijk verschillende brandhaarden in Europa. Die bij Parijs is inmiddels onder controle. Nog niet uit, maar dat is wel al iets de goede kant op. In Catalonië is ook sprake van veel bosbranden. En daar mag een team van Nederlandse brandweermensen bij helpen. Om dat tegelijkertijd als een oefening te zien. En natuurlijk ook te ondersteunen. Gaan we zo meteen over praten. En ja, we moeten het ook even hebben over Argentinië. Want dat is de tweede finalist van het WK voetbal.
0: Met Jaap de Groot?
6: Laten we dat doen.
0: Met Jaap de Groot. Tuurlijk. Gaan we zo meteen doen. Zeker, onze sportverslaggever. Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Iran ziet namelijk geen reden meer om zich te houden aan het Memorandum of Understanding dat die wapenstilstand daar regelde, zegt de Iraanse toponderhandelaar, meneer Ghalibaf, de parlementsvoorzitter. Amerikanen hebben Iran vannacht opnieuw aangevallen. Een tweede aanvalsgolf binnen 24 uur. En Iran dreigt daarom ook meer waterwegen in de omgeving te gaan blokkeren. En dat kan grote problemen opleveren voor de wereldwijde economie, zegt onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kinkhuis.
10: Het gaat natuurlijk onder andere dan over de Rode Zee en wat de kleine straat is aan de uitgang van de Rode Zee, namelijk de Bab el-Mandeb voor de kust van Jemen. En daar weten we van dat toen de Houthis vanuit Jemen daar raketten op schepen afvoerden als vergelding voor wat Israël in Gaza deed, dat daar ook behoorlijke gevolgen zijn voor de wereldeconomie. Want dan zijn twee, als die tegelijk gebeuren, belangrijke waterwegen dicht.
0: Zij onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis dus. Ik ga erover doorpraten met Ben Bekkering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine en oud-militair vertegenwoordiger bij de NAVO. Meneer Bekkering, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Ja, Iran dreigt dus met het sluiten van nog meer waterwegen. Nou, de straat van Hormuz ligt al praktisch stil, even overdreven gezegd. Stel dat zij dit daadwerkelijk gaan doen, dat zij hun operaties op het water uitbreiden. Wat zouden daarvan de gevolgen zijn?
11: Ja, ik denk dat weer grotere gevolgen heeft voor de wereldeconomie. Ik zeg altijd, voor consumptiegoederen is de slagader van de wereldeconomie, die loopt van Shanghai naar Rotterdam. En dat mist nog wel die straat van Hormuz. Dat is heel belangrijk voor olie en gas en kunstmest. Maar die doorgang door de Rode Zee, met name die straat Bab el-Mandeb, ja, die zorgt dat die consumptie-economie misschien wel geraakt kan worden. Alle spulletjes die van China naar Europa komen. En daar hebben de Iran een van hun proxies, een van hun bondgenoten, de Houthis, zitten. Het is ook een heel nauw stukje vaarwater. Dus de Houthis hebben in het verleden ook al laten zien dat ze daar met veel geweld schepen kunnen tegenhouden.
0: Ja, en Iran heeft natuurlijk geleerd dat ze met de straat van Hormuz een gouden greep hebben te pakken, want ze houden de hele wereld in hun greep op die manier. Dus dat uitbreiden zou niet zo onverstandig zijn vanuit Iraans perspectief.
11: Nee, dat is waar. Het is wel zo dat tot nu toe, sinds februari, is die oorlog natuurlijk bezig rondom Iran en de straat van Hormuz. En sinds die tijd heeft Iran eigenlijk niet de Houthis het groen licht gegeven om daar ook te beginnen, die Bab el-Mandeb-straat. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ook heel veel andere landen geraakt worden door die straat Bab el-Mandeb. Denk alleen maar aan de export van China. Ja. Dus ik weet niet precies wat de argumenten zijn om die Houthis tot nu toe niet te hebben ingezet. Maar het zou alweer inderdaad een volgende stap op de ladder zijn als dat nu wel gaat gebeuren. Ja.
0: Nou, we kennen de gevolgen voor de energieprijzen. Olie met name die daar vandaan moet komen. Maar ook het gebrek aan kunstmest begint een rol te spelen bij die blokkades. En dat gaat ook ons raken?
11: Nou ja, goed, of het direct ons raakt, ik ben geen economisch expert, maar wat ik wel zie in alle berichten, is dat dat olie en gas heeft, dat zien we natuurlijk meteen aan de prijs aan de pomp. Maar kunstmest, dat zorgt dat opbrengsten van landbouw in Azië en Afrika sterk geraakt worden. Er wordt gesproken al over een reductie van 40-50% van de opbrengst van de landbouw. Ja, dan hebben we daar echt in de regio's waar toch al zeg maar de voedselbalans op het randje zit. Ja, dan krijgen we daar hele grote gevolgen. En daar zullen we uiteindelijk zelf ook last van krijgen.
0: Ja. Even kijken naar de rol van Europa. We hebben afgelopen week gezien een bijeenkomst van de Coalition of the Willing in Parijs. Dat ging helemaal over Oekraïne uiteraard. Als het gaat om Iran. Ja, ik zeg maar eventjes, we zitten erbij en we kijken ernaar. Ik hoor eigenlijk weinig wens om daar een rol in te spelen in dit conflict. Het oplossen ervan met name.
11: Ja, als ik ze mag splitsen, die straat van Hormuz, waar we natuurlijk de afgelopen tijd heel erg met z'n allen naar hebben zitten kijken, daar heeft Europa, als ik het even zo mag zeggen, gezegd van, weet je, zolang er een oorlog is, dan doen we niks, dan mengen we ons in een strijd en dat willen we niet. We gaan acteren op het moment dat er een bestand is en dan kunnen we gaan assisteren met escortes of mijnenbestrijding. Ik heb altijd het gevoel gehad, ja, maar wat gebeurt er dan in die hele rommelige fase tussen een oorlog en een bestand? En daar zitten we eigenlijk al nu een maand of 2-3 in. En ja, dan blijft het ook stil en we zien het allemaal gebeuren. Overigens dat niet alleen Europa, ook andere landen. Denk aan China of India, die mengen zich daar ook niet in.
12: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Daar hebben we een operatie lopen. Die is altijd wel onder bezet geweest met schepen en vliegtuigen om dat echt af te dwingen. Dus ja, je zou als eerste handelingen toch moeten hebben met een duidelijke visie over die straat komen. En misschien ook wel eens gaan nadenken over een wat meer gecoördineerde en wat steviger ingevulde operatie in überhaupt dat deel van de wereld, het westelijk deel van de Indische Oceaan.
2: Even een korte vraag over, zeker met uw marine-expertise, nieuws van vannacht. Het Amerikaanse leger dat zegt dat ze een onder een Curaçaose vlag varende olietanker zouden hebben aangevallen, die onderweg was naar een Iraanse haven. Maar de Nederlandse regering zei vorig jaar althans dat er geen olietankers in het Curaçaose scheepregister stonden. Ja, veel onduidelijkheid. Hoe weten we nou wat voor schip dit is, wat daar gebeurd is en welke rol speelt Nederland daarin?
1: Ja, nou, ik heb al begrepen inderdaad dat ook de Curaçaose autoriteiten hebben gezegd dat het schip niet op hun lijst stond. En wat je dan ziet, dan is dit duidelijk een geval van een schaduwvlootschip. Mm-hmm. Die onder een valse vlag, of voor zijn valse voorwenselen met een vlag vaart. Dan ben je sowieso strafbaar en mogen schepen ingrijpen. En dat hebben de Amerikanen ook gedaan. Ook al om die blokkade van de Iraanse havens kracht bij te zetten. Dus het lijkt er alles op dat dit een schaduwvlootschip was die een onheuse vlag voerde. En daar hebben de Amerikanen op ingegrepen.
2: Dank, Ben Beckering. Voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine en oud-militair vertegenwoordiger bij de NAVO.
3: Een team van Nederlandse brandweermensen helpt met het bestrijden van bosbranden. Dat doen ze in de Spaanse regio Catalonië, ten noorden van Barcelona. We weten natuurlijk dat op heel veel plekken nu in Europa brandhaarden zijn. Natuurlijk allemaal door de hittegolven die we zien. De afgelopen dagen hadden we het vooral over de brand vlakbij Parijs. Die is inmiddels onder controle, maar nog niet uit. Maar we zien dus ook nog steeds grote branden in andere regio's in Frankrijk en in Spanje. Bij ons Brian Verhoeven, coördinator van het team dat nu in Spanje zit. Meneer Verhoeven, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Nou, u bent natuurlijk al even in dat gebied daar in Catalonia. Hoe is de situatie in die regio qua branden?
4: Ja, ik denk dat de beste samenvatting is niet best. Twee weken geleden was het nog in het nieuws, hè, met de brand bij de Costa Brava. Ik denk ook vooral omdat daar de impact vrij groot was, omdat het in de buurt van erg toeristisch gebied was. Maar de eerlijkheid is dat hier iedere dag wel een grote brand is. Een grote brand waarbij gewoon het naaldbos bijna volledig in brand staat. Dus je hebt een kroonvuur, intens vuur. Die brand die is moeilijk te bestrijden, die is snel. En dit loopt al een paar weken. Ja. En dat betekent dus ook dat de collega's hier, de brandweercollega's uit Catalonië, naar mijn beleving eigenlijk gewoon ook echt al moe zijn. Als je al wekenlang alleen maar bij natuurbranden bent en in het meest extreme geval 24 uur in het veld staat, dan heb je 12 uur om uit te rusten en dan weer terug naar die brand mag. Ja, dat vraagt een hoop van de mensen daar.
3: Ja, en u bent daar dus te hulp met hoeveel mensen uit Nederland?
4: Wij zijn hier met 20 collega's om te helpen bestrijden.
3: Ja, en is dan inderdaad het eerste doel helpen of is het ook een training? Hoe moet ik het zien?
4: Het is een soort van win-win situatie, zou ik zeggen. Kijk, we hebben hier 20 mensen met verschillende ervaring. De een die heeft nog nooit een natuurbrand gezien. De ander heeft al een aardig wat natuurbranden in zijn carrière gehad. Dus we hebben sowieso 20 zeshandjes. Nou, die kunnen helpen met allerlei taken bij een natuurbrand. En dat is dan niet voedselpakketten afleveren, maar ook gewoon echt aan de vuurlijn werken.
3: Ja.
4: Het is oprecht helpen in de bestrijding. Maar het is een win-win, want iedere brand waar je bij staat, je ziet wat die brand doet, je ziet wat de Catalaanse brandweer er tegen doet, en zij zijn echt wel gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding, zou ik zeggen. Dus mensen gaan de komende weken ook hun rugzak vullen met ervaring. Ja. En dat is dan weer nuttig voor ons in Nederland.
3: Ja, zeker win-win. Zit daar dan ook een tijdslimiet aan dat jullie daar zijn? Dat we zeggen, nou, we zijn er een week of twee weken, of is dat echt afhankelijk van de situatie daar?
4: Nee, dit is allemaal van tevoren gepland. Dat gaat via de Europese Unie, dat noemen we een pre-positioning missie. Dus dit is niet Spanje die aanvraagt last minute, want ja, we lopen gewoon over. En dat betekent dus ook dat de tijd al van tevoren vastgelegd is.
3: Ja.
4: We zijn hier dus met 20 mensen, die zijn hier voor een periode van 2 weken om te helpen. Mm-hmm. Dan keren zij en ik zelf

0: ook terug naar Nederland. Maar dan komt er nog een andere groep, nog eens 20 mensen, om nog eens 2 weken te komen helpen. Ja. Dus in die end zijn we hier tot en met halverwege augustus.
1: Ja, precies. En ik neem aan dat u zegt al, het is een Europees project. Dus dit is Europees breed. Daar zijn het nog ook allerlei andere brandweerkorpsen, denk ik, uit andere landen.
0: In Catalonië niet, dus daar zijn wij de enige. Hmm. Maar in andere gebieden van Spanje en andere landen, er worden ook mensen naar Italië en Griekenland gestuurd. Dus vaak zie je bij de prepositioning missie dat mensen vanuit de landen in Centraal- en Noord-Europa, waar het natuurbrandgevaar in de zomer in het algemeen lager is dan in Zuid-Europa, die gaan dan deze kant op. Dus in Catalonië zijn we het enige team, maar al met al, volgens mij heeft de EU in totaal iets van ruim 770 of zo mensen verplaatst, om het even zo te zeggen. Dus het is best een groot concept.
2: Ja. Ik hoor u net zeggen, ja, die Spaanse brandweer die is specialist in natuurbranden. Maar dat zijn ook mensen die zijn eigenlijk doodop. Misschien ook wel afhankelijk van dit soort hulp. Is dat niet heel kwetsbaar, dat die brandweer zelf dat dus eigenlijk niet aan kan?
0: Nou ja, kijk, wat ik daarmee niet wil zeggen is dat zij het niet aankunnen. Ik denk als er een korps is wat het aan kan, dan is het hier in Catalonië wel. Maar het vraagt wel zijn tol. Kijk, je haalt bijvoorbeeld ook mensen gewoon veel of heel lang weg van hun huis, van hun familie. Dus mensen, je werkt 24 uur, dan kom je thuis, dan ga je bijslapen. Dus dan ziet je familie jou ook niet of amper. En dat zijn ook allemaal dingen die natuurlijk wel meetellen. Dus het is niet alsof ze het hier niet aankunnen en dat ze afhankelijk zijn van de hulp. Ik zou ook niet zeggen dat wij met 20 Nederlandse collega's een verschil gaan maken. We gaan helpen en dat gaan we ook zeker kunnen. Maar we gaan denk ik niet het verschil maken. Het is gewoon zwaar. Dit voel je fysiek, dit voel je uiteindelijk mentaal. Ik ben hier nou ook al 2 weken geweest. Ik ben bij aardig wat grote branden geweest. Ja, als je dan steeds ergens in de nacht je avondeten hebt, dat voel je wel.
1: Ja.
0: En dan buiten het natuurbrandseizoen hopelijk kan men wat meer uitrusten.
1: Wat is nou het belangrijkste dat u bijvoorbeeld persoonlijk ook dan de afgelopen 2 weken nog hebt geleerd? Van het is ontzettend loodzwaar werk en heel gevaarlijk natuurlijk. Zijn vorige week nog 13 mensen omgekomen bij een brand in de buurt van Almeria. Wat is het belangrijkste dat u dan mee naar huis neemt?
0: Ja, goede vraag. Kijk, dit werk is inderdaad niet het meest ongevaarlijke werk. Helaas komen ieder jaar internationaal brandweercollega's om bij natuurbranden. Of dat nou een insluiting is door het vuur, of allerlei randgevaren, zal ik het maar even noemen. Denk aan vallende stenen. Die komen los omdat de wortels en de struiken die de stenen vasthouden op een helling, die zijn weggebrand en dan vallen ze naar beneden. Mm-hmm. Vorig jaar is op die manier hier een Catalaanse collega nog omgekomen, helaas. Alleen, daar staat tegenover dat natuurbranden is niet even simpelweg met water of een stukje handgereedschap naar de vuurlijn en dan gaan zwoegen. Dat maakt het echt levensgevaarlijk. Dus wat natuurbranden vraagt is echt een slimme aanpak. Nou, die slimme aanpak zit hem in kennis. En daar zijn ze hier denk ik ook heel goed in. En is ook iets wat ik hieruit meeneem. Ik kom hier al vaker in Catalonië ook. Zij begrijpen heel goed wat de brand doet. Ze stellen eigenlijk altijd 4 vragen. En ze beginnen met wat wil die brand? Wat zijn de weersomstandigheden? In welk natuurgebied zit het? En dat vergelijken ze met natuurbranden die ze eerder hebben gehad. Misschien onder dezelfde omstandigheden hadden ze 5 jaar geleden een brand. Oké, dan is dat een goede referentie van wat die brand toen deed. En dat kun je doorvertalen naar wat de brand wil doen vandaag.
1: Ja.
0: Nou, uiteindelijk gaan ze analyseren wat kan die brand. Heeft die brandstof? Oké, hij gaat naar een gebied met akkers. Staat er nog volledig gaan, wat best snel een intens brand? Of staat er een stoppenveld waar we bijvoorbeeld heel effectief met ook tractoren en boeren kunnen werken?
1: Ja, kan je het gewoon breken.
0: En pas als dat beeld. Ja, en als ze dat beeld hebben, gaan ze bepalen, oké, wat willen wij er dan tegen doen en wat kunnen wij er tegen doen? En op die manier kunnen zij de veiligheid opzoeken, zoveel mogelijk. En uiteindelijk ook zo effectief mogelijk werken met misschien een beperkte hoeveelheid middelen. En dat kan bijvoorbeeld wel eens betekenen dat zij zeggen, ja, wij geven prioriteit aan de rechterflank. Want de wind draait morgen, dan wordt dat een nieuwe kop. Dus we zetten nu in op de rechterflank. Kijk niet gek op als je bijna niemand op de linkerflank ziet. Want die linkerflank is straks de staart. En dan kunnen we daar die laatste klap op geven.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat wel is wat ik meeneem uit Catalonië. En hopelijk de collega's hier straks ook. En waar we in Nederland ook zeker nog van kunnen leren.
1: Hartelijk dank en heel veel succes daar. Brian Verhoeven, coördinator van het team van de Nederlandse brandweer.
2: Bij de ANWB, Erwin de Hart. Momenteel 112 kilometer file in Nederland en een ongeluk bij Rotterdam.
3: Ja, inderdaad, ongeluk. Maar er waren ook werkzaamheden bij Rotterdam. En dat, die combinatie die zorgt dat het eigenlijk heel erg vaststaat. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de Rottermeerentunnel. Want daar hebben we het over. Waar het ongeluk met de motor is gebeurd. De Rottermeerentunnel was de omrijroute voor de dichte A20 bij Terbrechtseplein richting Kleinpolderplein. Nou, daar is nou een streep door. De linker rijstrook is dicht. En de vertraging is meer dan een uur al tussen Feyenoord en Terbrechtseplein. En omrijders die staan op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse stil tussen Maasdam en de A29 in 3 kilometer file. Vertraging is daar ook alweer een half uur. En dat zijn de belangrijkste dingen. De dagelijkse files geven niet zo heel veel vertraging op dit moment. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem wordt geflitst wanneer iemand te hard rijdt bij hectometerpaal 103,5.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: En dan gaat Argentinië door naar de finale van het WK voetbal. Het land won met 1-2 van Engeland. Maar na de winst deed het team wel iets opmerkelijks. Hè? Het beslissende doelpunt in de 92e minuut gescoord. Maar na afloop hielden enkele spelers een politiek spandoek omhoog met de tekst Las Malvinas son Argentinas. Oftewel, de Falklandeilanden zijn Argentijns. In strijd met de regels van de FIFA, want die verbiedt spandoeken, vlaggen, flyers, kleding en allerlei andere voorwerpen met politieke, beledigende en of discriminerende aard in de stadions. Maar blijkbaar was dit toch naar binnen gekomen en voelen die spelers zich geroepen om daar een uiting over te doen. Ik ga erover praten met sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
2: Hoe is dat spandoek dan binnengekomen daar?
5: Ja, dat is de grote vraag. Want iedereen dacht, we hebben het tot een goed einde gebracht. Het was een zeer beladen wedstrijd. Zeker in het begin. Mm-hmm. En normaal gesproken, ik heb het zelf ervaren in 1986 in het Aztekenstadion in Mexico City, waren er enorme vechtpartijen. Nou, dat is niets van dat alles. Er waren ook behoorlijk wat veiligheidsmaatregelen genomen met 1600 extra agenten rond het stadion uit Engeland, Argentinië, FBI en de lokale politie. En er was 48 uur lang gecommuniceerd dat supporters geen spandoeken of posters met politieke teksten, en expliciet ook gezegd de tekst met Malvinas, Las Malvinas son Argentinas, mm-hmm, dat die niet meegenomen mochten worden. Ja, dus ja, dit gaat een behoorlijk staartje krijgen, want het is als een sneeuwbaleffect de hele wereld overgegaan. Want ik heb dit even gekeken. Ja. Alle continenten die knallen hiermee uit de bocht.
2: Ja, ja. Ja. Wat kan de straf dan zijn? Want die wedstrijd is gespeeld, dat is allemaal achter de rug. Ja,
1: gaan we naar de finale.
2: Wat nu dan? Een boete? Of ja?
1: Rode kaart.
5: Nou ja, er is in 2014 een incident geweest, hetzelfde. Bij een oefenwedstrijd van Argentinië. Toen hebben ze van de FIFA 20.000 euro boete gehad. Maar ja, dit gaat de hele wereld op. Bovendien heeft FIFA hoog ingezet om dit soort zaken te voorkomen. Ze hebben speciaal om de alternatieve vlaggen van Iran uit het stadion te weren in Los Angeles een rechtszaak gevoerd om daar een soort jurisprudentie te krijgen ten aanzien van Amerikaanse regels omtrent vrijheid van meningsuiting. Mm. Zover zijn ze al gegaan. Ja. En daar viel dit ook onder. Het viel me wel op dat de bewuste vlag werd gedragen door de spelers Giovanni Lo Celso en Nicolas Otamendi. En dat zijn twee reserves. Dus als het op schorsingen zou aankomen, dan geldt het, dan zou het dus niet iemand uit het basisteam zou er een probleem mee krijgen. Dus misschien is daar wel over nagedacht. Ja. Dat de Messi's en de Martinez van deze wereld, dat die er bij vandaan moesten blijven. En dat het aan de reserves was. En de Argentijnse spelers hebben ook een statement later gemaakt en gezegd dat dit niet een politiek statement was, maar een eerbetoon aan de gevallenen. Er zijn toen in 1982 649 Argentijnen omgekomen tijdens de Falklandoorlog. En dit was dan volgens de spelers een eerbetoon aan deze slachtoffers.
2: Ja. Nou ja, je zei al, toch een beladen wedstrijd. Hoe doen de supporters het eigenlijk? Is daar veel onrust en spanning, of eigenlijk helemaal niet, in het algemeen?
5: Nou, dat is natuurlijk het fascinerende van dit evenement. Ja. Er zitten gewoon normaal, er is eigenlijk geen uitvak. Want alles zit door elkaar heen. Ik heb het zelf continu ervaren, ook bij wat beladere wedstrijden, dat gewoon alles zit door elkaar heen. En dit was eigenlijk de eerste wedstrijd dat besloten was om de Argentijnse fans vanuit de ene kant van het stadion te leiden. Mm-hmm. En de Engelsen vanaf de andere kant. En daarvoor waren dus 1600 agenten als begeleiders en controleurs bij aan toegevoegd. Dit was eigenlijk de eerste keer. Maar in het stadion is het dus gewoon ogenschijnlijk niks gebeurd. Ja. En ja, dat is toch wel een heel opvallend proces wat tijdens dit toernooi heeft plaatsgevonden. Dat toch een nationale teams toch ander soort supporters aantrekken. Ja. Waardoor alles heel sportief verloopt. Opvallend sportief zelfs.
2: Mooi, kunnen we in Nederland nog wat van leren misschien. Dankjewel, BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Een iets hogere economische groei, een aantrekkende arbeidsmarkt en iets minder inflatie. Dat is een beetje de bottomline van het beige boek van de Federal Reserve, gisteravond gepubliceerd. Onze huiseconoom Han de Jong heeft hem gelezen, de tientallen pagina's, en we spreken hem zometeen.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast?
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
17: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
18: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: BNR Verkeer.
3: Ik ben Herbert Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven niet heel erg veel vertraging. Bij Rotterdam is de vertraging groot door een ongeluk en door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Rottermeerentunnel ging een motorrijder onderuit. De weg is weer vrij. De vertraging is nu teruggelopen tot een half uur. En dat is precies hetzelfde aantal minuten vertraging op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse door omrijders tussen Maasdam en de A29 staat 3 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, 4 kilometer dagelijks file bij Baterdorp, 10 minuten vertraging. En flitsen langs de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim €1000, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcoes van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water. Alleen flesjes voor 6 euro. Marcoes zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. De New York Times beschermt 3 journalisten die schreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump, een cadeau van Qatar. Het zou onveilig zijn en daarom zou Trump liever vliegen met de oude Air Force One. De journalisten werden voor de rechter gedaagd. De krant is nu zelf naar de rechter gestapt om de dagvaarding in te trekken. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het weer dan, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nou, economische groei iets hoger, arbeidsmarkt iets aangetrokken en iets minder inflatie. Dat is een beetje de bottomline van het beige boek van de Federal Reserve. Een rondvraag onder ondernemers, anekdotisch, maar het geeft wel een beeld. En ons huiseconoom Han de Jong heeft dat beeld zometeen in de ochtendspits.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Mark Beekhuis.
22: Straks trap ik de uitzending van Zaken doen af met het Boardroom Panel over de massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Daarna spreek ik met Leo Evers, topman van Koninklijke de Kuiper. En hem vraag ik hoe een destilleerderij omgaat met een wereld waarin steeds minder alcohol gedronken wordt. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
25: Blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, 5 minuten over half 8. We zijn er met de Ochtendspits op donderdag 16 juli. Aan mijn rechterzijde, Nina van den Dungen.
1: Goedemorgen, Iwan.
2: Goedemorgen. Wat gaan we doen?
1: We gaan het zo meteen hebben over de schade als gevolg van overstromingen. Dat die in Nederland de komende jaren af gaat nemen. Dan denk je, maar we hebben toch klimaatverandering? Mm-hmm. Het weer wordt steeds extremer. Hoe kan het dan dat dat eigenlijk afneemt, de schade als gevolg van overstroming? Mm-hmm. Gaan we zo meteen vragen. En we hebben ook het technieuws met Jo van Buurik. En die komt voor de verandering een keer met een goed nieuwsplan, althans volgens de Europese Commissie, door Elon Musk. Want die zou toch zijn platform X allemaal wel wat beter, transparanter willen maken. En de Europese Commissie die denkt, oké, dit gaat de goede kant op.
2: Ja, ook wel eens leuk om te horen. Maar we gaan eerst praten over de Amerikaanse economie. Ja, de groei trekt wat aan, waardoor de arbeidsmarkt zich positief ontwikkelt. De inflatie valt wat terug. De belangrijkste conclusies van het beige boek van de Federal Reserve. De centrale bank, een soort anekdotische beschrijving van de Amerikaanse economie. Die ook wel wordt gebruikt als input bij de aankomende rentevergadering van de Fed. En die is over 2 weken, dus niet geheel onbelangrijk. En daarom praten wij erover met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
27: Dag Iwan, goedemorgen.
2: Het vorige beige book was 6 weken geleden. Als jij dat zo eens naast elkaar legt, welke ontwikkelingen zie je dan? Zijn er grote verschillen in die economie te zien?
27: Nou, weet je, in zo'n periode van 6 weken krijg je natuurlijk niet heel grote verschillen. Maar het is eigenlijk precies zoals je zegt. Dat beige book beschrijft trouwens de situatie per Fed-district. Er zijn in Amerika 12 districten onder de Federal Reserve. En dit keer rapporteerden iets meer districten dan 6 weken geleden een toename van de bedrijvigheid, dus zeg maar de groei. En per saldo melden die districten ja, toch ook een matiging van de inflatie over de rapportageperiode. En wat trouwens ook wel grappig was, dat voor het eerst zag ik dat voetbal werd genoemd in het beige boek. Ja. Want sommige districten die melden dat het toerisme was toegenomen door het bezoek van buitenlandse voetbalsupporters.
2: Ja, extra hotelboekingen en meer omzet in de horeca. Ja. Nou ja, dat zie je dan toch blijkbaar terug. Inflatie wordt ook over gesproken uiteraard. Eerder deze week bleek dat die inflatie over de vorige maand wat lager uitviel dan verwacht. Dus ja, dat lijkt eigenlijk prima in lijn met het beeld dat dit beige boek schetst.
27: Ja, dat klopt. Hè. Dat is eigenlijk precies mijn conclusie. Nou, het ging in ieder geval in juni helemaal de goede kant op. En dat zien we dus in het feitelijke cijfer terug. En ook in de anekdotische beschrijving van de economie in het beige boek. Nou is het zo helaas dat de olieprijs sinds de hervatting van de gevechtshandelingen in Iran is weer opgelopen met 15-20% of zo. Mm-hmm. Dus de kans dat de inflatie verder daalt door een lagere olieprijs, die is weer een stuk minder geworden helaas. En wat mij trouwens ook wel, als ik het er toch over heb, opvalt aan de internationale noteringen voor energieprijzen, dat is dat de Europese gasprijs in de afgelopen 2 weken met zo'n 25% is gestegen. Mm-hmm. Maar de Amerikaanse gasprijs juist 1% of 10% is gedaald. Ja. Nou, dat is wel iets wat ik de komende tijd in de gaten ga houden. Dat is natuurlijk voor ons buitengewoon ongunstig.
2: Ja. Zeker. Concurrentievermogen-wise ook niet heel erg prettig.
27: Ja,
2: Dan, we zeiden al, dit document is een belangrijke input voor die rentevergadering over 2 weken. Welke kant zal dat beige boek dat besluit opsturen?
27: Ja, nou ja, het is een bevestiging van die inflatiecijfers van eerder deze week. En wat we hebben gezien, dat is dat op het ogenblik, en vooral na de publicatie van die inflatiecijfers, maar ook weer na de publicatie van het beige boek, er toch op het ogenblik een hele grote meerderheid is van spelers op financiële markten die verwacht dat de Fed de rente over 2 weken weer onveranderd laat. Mm-hmm. Voor de publicatie van die inflatiecijfers was dat eigenlijk omgekeerd. Dus die duidelijk lager dan verwachte inflatie plus de bevestiging in dat beige boek, ja, dat heeft tot een behoorlijke verandering in de verwachtingen geleid. Dat is de conclusie die je moet trekken.
2: Ja, duidelijk. Tot slot, we hadden het eerder deze week al over de nieuwe voorzitter van de Fed, die gisteren en eergisteren is ondervraagd bij het congres. Jij was daar eergisteren nog over te horen in de avondspits. Gisteren hadden we het nog over met Menno Middeldorp in Zaken doen, dus al die programma's moet je ook luisteren. Nee. Maar even, als we die 2 dagen optellen, waar komen we dan op uit? Wat is je conclusie?
27: Nou, ik moet zeggen, ik heb uren zitten kijken. Ja. En als nerd geniet ik daar toch van. Wat is de conclusie? Nou, Warsh deed het heel goed. Hij benadrukte zijn vastberadenheid en die van zijn collega-vetbestuurders om de inflatie te beteugelen. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, want hij moet mensen ervan overtuigen dat hij niet een schoothondje van de president is. Verder ben ik ook eigenlijk altijd wel onder de indruk van de deskundigheid van die congresleden. Niet allemaal natuurlijk, maar de meeste wel. Maar waar ik echt heel erg enthousiast van werd, dat is toch dat er hele brede interesse en steun in het congres is aan beide kanten, onder beide partijen, mm-hmm, voor de uitkomsten van die 5 werkgroepen die Warsh heeft ingesteld. Die werkgroepen die hebben als taak om op diverse aspecten van het functioneren van de Fed tot aanbevelingen te komen voor verbetering. Nu heeft de ECB zo'n exercitie niet zo heel lang geleden eigenlijk ook gedaan. Maar het grote verschil is dat die werkgroepen van de Fed, die bestaan uit slechts 3 externe deskundigen. Het kan zijn dat de ECB in dat proces wat zij hebben gedaan ook externe hebben ingeschakeld. Maar dat was toch vooral een intern proces. En ik vind dat om het licht van externe te laten schijnen op je eigen functioneren, dat vind ik heel verfrissend. Ja. En Warsh heeft er ook niet voor geschuwd om mensen in die werkgroepen te benoemen die met heel uiteenlopende zienswijzen. Mm-hmm. Ik denk dat dat een heel goede aanpak is. En ja, dat zou zomaar kunnen leiden tot toch wel heel verfrissende resultaten. Ja. Ik moet ook zeggen, de persoonlijke mening, maar de wereld van centrale bankiers, ik heb heel veel respect, hele deskundige mensen, maar in mijn optiek soms wel een klein beetje kliekerig en ons kent ons. Dus een frisse blik van buiten, dat kan bepaald geen kwaad. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar gaat uitkomen.
2: De luiken open bij de Fed dus. Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Oké, dan een bijzonder verhaal uit Amerika. Want Amerikaanse militairen van 30 jaar en ouder, die gaan jaarlijks worden getest op hun testosteronniveau. En als dat dan laag is, of te laag, lager dan gemiddeld, dan kunnen ze daarvoor behandeld worden. Dat zegt minister van Defensie Pete Hegseth. En hij zegt dat in een filmpje op X.
0: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency. Ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. We have a sacred duty to maintain that advantage, which is why we must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health.
2: Is dit verplicht om te doen?
1: Nou, wel de test, want je hebt sowieso een jaarlijkse health test en dit wordt er dan aan toegevoegd. Dus dan gaan ze testen, ze gaan je testosterongehalte meten.
2: Ja.
1: En dan daarna kun je de vrijwillige aangeven, als dat lager is dan zou moeten bijvoorbeeld op jouw leeftijd of wat gemiddeld is, dat je dan een testosteronhormoonbehandeling kan krijgen. Dus gewoon hormone replacement, testosterone replacement therapy krijg je dan. En dan zegt Hegseth, dat is dus niet een kunstmatige verbetering. Nee, het is niet alsof je ineens extra spiergroei bevordert. Nee, het gaat echt om het herstellen en versterken van natuurlijke kracht van de militairen. Nou, testosteron, even een soort wetenschapslesje. Het daalt natuurlijk van nature bij het ouder worden. Het wordt dan ook in verband gebracht met problemen zoals erectiestoornissen, een laag libido, stemmingswisselingen en gewicht. Toename. Tegelijkertijd is hormoontherapie, wat je er dan voor zou kunnen krijgen, niet vrij van risico's. En het wordt eigenlijk alleen gedaan als iemand serieuze problemen heeft door een dalend testosteron. En dan ben je eerst echt een heel medisch pad op geweest, zeg maar. Eerder werd al onderzoek gedaan bij de Amerikaanse Special Forces, met name bij de Navy SEALs, vanwege hun gebruik van testosteron en ook andere stoffen om bijvoorbeeld die spiergroei te bevorderen of andere prestaties te verbeteren. Nou, daaruit bleek dat het verbruik of het gebruik van dit soort middelen inderdaad wel wijdverspreid is onder elite troepen. Nou, daar vonden heel veel mensen wat van, want waarom zou je dat doen? Je zet ook weer gezondheidsrisico's op het spel. Wetenschappers die maken zich ook zorgen en die zetten nu ook grote vraagtekens bij dit nieuwe beleid van de Amerikaanse regering.
2: En dan gaan we denk ik naar de ANWB.
1: Ja.
2: Want daar treffen wij precies kort voor 8 op de seconde nauwkeurig Erwin de Hart. Die nog steeds dat ongeluk bij Rotterdam ziet gebeuren.
3: Ja, dat ongeluk is wel afgehandeld, gelukkig, bij de Rottermeerentunnel. De A16 naar de A13 is dat. De weg is vrij en dat is goed. De A16 Breda-Rotterdam heeft nog 25 minuten in petto. En aan de tijd tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopert-Terbrechtseplein. Op de A27 Breda richting Gorkum, door de werkzaamheden 5 kilometer file bij Knopert-Gorkum. En de N270 Dordrecht Spijkenisse staat een file bij de A29. 3 kilometer door omrijders vanwege die A16 eerder. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn wordt geflitst als iemand te hard rijdt bij hectometerpaal 67,1.
26: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: De schade die wordt veroorzaakt door overstromingen, die zal in de komende jaren enorm afnemen. Dat is toch wel opvallend, want ja, we hebben een steeds grotere kans op noodweer door klimaatverandering of enorme hittegolven. Kijk maar naar de afgelopen weken. 4 wetenschappers in economenvakblad ESB schrijven dus dat de schade door bijvoorbeeld overstromingen dus wel naar beneden gaat. Van de komende 25 jaar gaat het van 30 miljoen naar 5 miljoen per jaar. Forse daling. Hoe komt dat? Gaan we vragen aan Bas Kolen, hoogleraar bijzonder hoogleraar risk management aan de Universiteit van Amsterdam. En ook een van de auteurs van het stuk. Meneer Kolen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Nou, vertel, hoe komt dat dat we zoveel minder gaan uitgeven aan schade?
5: Nou, hoe komt dat? Kijk, wij spreken over het risico op overstromingen. Dus de combinatie van kans en gevolg. En we zien natuurlijk dat door klimaatverandering komen hoogwaters vaker voor. Mm-hmm. Droogtes ook, wat we nu ervaren. De gevolgen van een overstroming worden misschien groter. Maar tegelijkertijd werken we ook aan het versterken van waterkeringen, waardoor de kans op een overstroming afneemt. En daardoor daalt het risico. Wij versterken de waterkeringen nu zodanig dat de kans flink afneemt ten opzichte van hoe die was. Dat komt omdat we nieuwe normen hebben vastgesteld in de wet in 2017, waar alle waterkeringen in 2050 aan moeten voldoen. daardoor daalt de kans en dus het risico.
1: Ja, en daar zijn we dus heel goed mee op weg. Zo goed dat u zegt van nou, de schade als gevolg, hè, een beetje wat we een paar jaar geleden hadden in Valkenburg bijvoorbeeld, in Limburg. Dat gaan we gewoon echt significant minder vaak meemaken. In elk geval dat de schade zo groot is.
5: Zeker. Dus de kans op een bepaalde hoeveelheid schade zal afnemen. De schade zelf, als het gebeurt, kan natuurlijk door klimaatverandering toenemen. Maar de kans zal zeker afnemen.
1: Ja.
5: Als gevolg van dijkdoorbraken.
1: Ja.
5: In Valkenburg was extreme neerslag. Dat is een detail. Het is een iets andere oorzaak van overstromingen. Mm-hmm. We hebben puur gekeken naar het effecten van dijkdoorbraken.
1: Ja, oh ja, oké. Okay. Dus daar zit nog wel een verschil. Dus Valkenburg is hier, eigenlijk valt dat hier niet onder, zou je kunnen zeggen.
5: Nee, Valkenburg kan overstromen door extreme neerslag in het stroomgebied van de Geul in dit geval.
1: Ja.
5: En daar liggen geen waterkeringen. En ook daar is natuurlijk het effect van klimaatverandering. Dus daar zullen we, als we niks doen, ook de risico's toenemen.
2: Ja, dat versterken van die dijk is natuurlijk niet gratis. Dat kost de komende 25 jaar zo'n 19 miljard euro. Dan denk ik, ja, dan mag misschien ook wel die schade inderdaad een paar miljoen omlaag, toch? Hoe maakt u die afweging?
5: Nou, dat lijkt mij zeer onverstandig. Want en de gevolgen van een overstroming zijn onverminderd groot. En de normen, de eisen die wij stellen aan waterkeringen, die zijn gebaseerd op een aantal overwegingen. Ten eerste minimale basisveiligheid voor iedereen. Dus we kijken naar het slachtofferrisico. En ten tweede proberen we de kosten te minimaliseren. En dat zijn de totale kosten voor dijkversterkingen. Maar ook het risico, dus de schade die we kunnen lopen. En we kijken dan naar wat het extra kost om dijken te investeren en wat dat dan oplevert in daling van het risico. En daaruit komen dan deze strenge normen. Dus als wij minder versterken als we de waterkeringen minder zouden gaan versterken, dan zal het risico dus flink toenemen en zijn wij netto slechter af met elkaar.
2: Ja, en dus zegt u ook, ook als dit programma dat nu loopt klaar is, moeten we daarmee door blijven gaan, moeten we die dijken blijven versterken. En dan zal hopelijk ook dus die schade verder omlaag gaan.
5: Nou zeker, als dit programma klaar is, de normen van de waterkeringen staan in de wet. Daar moeten we aan blijven toetsen. Het klimaat verandert, hè, dus we weten dat hoogwaters op de rivieren, die komen vaker voor en die waterstanden worden hoger. Er is ook zeespiegelstijging. Dus dat betekent als wij nu klaar zijn met deze ronde van dijkversterking, dat er eigenlijk grotere nieuwe rondes van dijkversterkingen zullen volgen.
1: En
5: dat we zeker, en dat moeten we vooral ook blijven doen. En ook blijven nadenken of dat ook nog de beste oplossing is natuurlijk.
1: Helder. Hartelijk dank Bas Kolen, bijzonder hoogleraar Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam.
6: Tech Update.
2: Joe van Buurik is hier. Joe, goedemorgen.
9: Dag Iwan en Nina.
2: We gaan beginnen met de X van Elon Musk. Dat heeft namelijk groen licht gekregen van de EU op een voorstel om zich beter aan de wet te gaan houden. Onder andere als het gaat om transparantie. Nou, eindelijk een keer goed nieuws over X en Brussel. Dat hoor je niet vaak.
9: Nee, ik weet niet in wat voor wereld ik wakker ben geworden vanochtend. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En we moeten het ook weer niet groter maken dan het is. Want het is wel het vervolg op een behoorlijke boete van 120 miljoen euro die X vorig jaar opgelegd kreeg. Nou, wat hebben ze nu beloofd? We gaan doen waartoe we eigenlijk al verplicht werden onder de Digital Services Act. Hè, die een paar jaar geleden ingevoerde wetgeving. Die onder meer zegt je moet beter modereren op platforms. Maar ook transparant zijn over wat er gebeurt. En onderzoekers toegang geven tot de data van je platform. Nou, daar lijkt dit op te scharnieren. Daar zijn nu dus ook maatregelen genomen. En volgens de Europese Commissie volstaat dat pakket, zal ik maar zeggen, wat X heeft voorgesteld. Betekent dus ook dat er beter toezicht gehouden kan gaan worden op wat er rondgaat op X. Althans, wat onderzoekers daar willen bijhouden, wat ook sommige gebruikers willen inzien, die moeten dan beter kunnen monitoren wat gaat er rond op X. Nou, dat gaat dus onder meer om advertenties, malafide advertenties potentieel, politiek getinte advertenties. Wat wordt er allemaal gepusht? X heeft zelf beloofd dat zowel intern als extern kritisch meegekeken wordt naar hoe hun ingediende plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat moet ergens in de komende 6 maanden gaan gebeuren. Mooi nieuws, nogmaals, maar ik zeg er ook bij, het komt wel een beetje laat, want we hebben de afgelopen jaren ook een heleboel dingen mis zien gaan. Schade in de maatschappij, zeg ik dan maar eventjes in die woorden. En ja, enerzijds staat X natuurlijk nog steeds bekend tegenwoordig als een rechtse echokamer, maar er zitten ook heel veel mensen die nog steeds gewoon berichten willen delen en lezen zonder een agenda of zo. Dus daar is het in ieder geval heel fijn voor.
2: Ja, inderdaad, X gaat zich dus misschien deels aan de wet houden en dat noemen wij dan een overwinning. Ja, dat eigenlijk ja, gewoon basis zou moeten zijn.
6: Het is basically, ik heb jou heel lang geslagen. Ja. De autoriteit heeft gezegd, Joe, je mag Iwan niet meer slaan. Ik zeg, oké.
2: Ik ga nu proberen om te stoppen jou met slaan.
6: Ik zal niet meer heel goed. Ik ga mijn best doen.
2: Over deze toko gesproken, het moederbedrijf van X, dat is dan weer XAI. En dat is dan weer onderdeel van SpaceX. Ja, snapt u het nog, de hele bedrijfsboom. Dat heeft namelijk de maker van kinderporno op hun eigen platform aangeklaagd.
6: Ja, dit is een beetje merkwaardig, maar ook wel weer interessant. Want nou, we hoorden vooral afgelopen winter die kritiek, hè, toen je met de AI van XAI, Grok dus, op X, elk mens kon laten uitkleden met hulp van die AI. Hè. Dus je pakt een foto, ook die gewoon rondslingerde, of je upload iets, en hup, kleren uit, of je zette jouzelf in een bikini.
2: Ja, Bas wel eens in een bikini gezet.
6: Ja, nou, daar mag hij dan onder de Europese wetgeving iets van vinden. Maar goed, hè, feit dat het techconcern van Musk dat mogelijk maakte, dat werd gezien als het probleem. Daar werden ze ook aangekeken, aangesproken, vooral door Brussel. Maar toch geldt het genereren van dat soort beelden als schending van de gebruiksvoorwaarden van XAI. Beargumenteert dat AI-bedrijf nu in een aangespannen rechtszaak. In dat kader was namelijk al een arrestatie verricht. Meneer Terry Harwood uit de staat South Carolina, moet ik zeggen. En die heeft nu dus ook een rechtszaak aan de broek. Die werd in februari al in de boeien geslagen. XAI was daarbij eigenlijk de hand in onschuld. Althans, ze benadrukken heel erg in de onderbouwing bij deze lawsuit. Wij hebben er van alles aan gedaan om dit soort praktijken te voorkomen. We hebben ruim 52.000 accounts geschorst. We hebben meer dan 73.000 keer melding gedaan bij het Amerikaans Nationaal Centrum voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen. En naast meneer Harwood zijn er nog eens 243 mensen gearresteerd, die allemaal dus misbruik zouden hebben gemaakt, namelijk door dit soort beelden te genereren. Maar dan zeg ik er persoonlijk even bij, je maakte deze functie mogelijk.
2: Je maakt het zelf mogelijk, ja.
6: En dat mensen daar dan gebruik van maken, dan zijn ze ineens in overtreding. Dus het rammelt wel een beetje wat mij betreft. Maar goed, dit lezen we in de juridische documenten. Van die meneer Harwood wordt een schadevergoeding geëist, en hij moet een permanent verbod krijgen op het gebruiken van Grok. Dus nou, dat is wat XAI nu dus wil. Maar goed, al met al moeten we wel zeggen, het heeft wat jaartjes geduurd, maar X lijkt zijn leven te willen beteren. Dus nou, laten we hopen dat we dat gaan meemaken de komende tijd.
2: En dan nog even kort naar China. Want daar kunnen de Chinezen ook eindelijk gebruik maken van de geneugten van Apple Intelligence op hun iPhones of MacBooks.
6: Ja.
2: Want wat gaan ze daarmee doen?
6: Nou ja, nog niet, maar ze hebben goedkeuring gekregen bij Apple om dat te mogen doen. En ik ben benieuwd, hè, want we hebben heel vaak Apple Intelligence in deze studio toch wel een beetje kritisch besproken, zal ik maar zeggen. Hè, het werkt gewoon niet zo goed. In de tussentijd is zelfs de opvolger Siri AI alweer gepresenteerd. Nou goed, dat moet dan wel snappen wat je vraagt of wil dat er gebeurt. Maar goed, nu mag dus eerst Apple Intelligence uitgerold worden in China. Daar lopen ze maar een beetje achter, zullen we zeggen. Hè. Allemaal dankzij goedkeuring van de Chinese cyberwaakhond. In een publicatie waarbij ook onder meer Huawei en Xiaomi een nieuwe goedkeuring hebben gekregen. Apple in het bijzonder mag dus generatieve AI-features gaan aanbieden. Mm-hmm. Wel met een belangrijke kanttekening, want doe je dat in het Westen, dan word je bijvoorbeeld doorverwezen naar ChatGPT of iets van Google. In China is dat Baidu, de Chinese Google, zeg maar. En er zit ook nog technologie, een soort schilletje van Alibaba omheen, als een soort filter, zodat de Chinese overheid een beetje in de gaten kan houden wat Apple allemaal doet met AI-updates. Dus ja, allemaal mooi. Alleen nog niet bekend wanneer het ook daadwerkelijk komt in het gebruik. En ja, zoals gezegd, Siri AI al aangekondigd. Maar daarvoor moet Apple dan weer eerst om tafel met de Chinese autoriteiten. En dat proces lijkt dan wel iets soepeler te gaan dan hoe het in Brussel gaat. Want daarvan weten we van een paar weken geleden dat scheidend topman Tim Cook in eigen persoon gesprekken voert met de EU. Want ja, onze mededingingswetgeving zit ze dan weer in de weg. Dus straks gaan we nog meemaken, Iwan. Dat is gewoon in China eerder betere AI van Apple kunnen gebruiken dan wij.
2: Ja, en de Chinese bedrijven die profiteren mee dus.
6: Ja, en we zijn diep gezonken met z'n allen.
2: Dankjewel, Joe van Buurik.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Amerika heeft zijn tweede reeks luchtaanvallen op Iran in 24 uur voltooid. Iran slaat opnieuw terug en zegt, er is geen enkele reden meer om ons aan de wapenstilstand te houden. Trump zegt in de tussentijd, nee, de Iraniërs willen echt om tafel, ze willen een deal maken. Ja, nou, zijn we terug bij af? Of zijn we misschien verder dan terug bij af? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspit.
10: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN
11: eneco.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
18: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
16: Obli. Meer rust, meer rendement.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
28: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
29: of over de grootste beursgang aller tijden.
28: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
29: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
28: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
26: In de BNR-app.
1: De bombardementen in Iran zijn zwaarder dan voor het staakt het vuren. De leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen is verder in gevaar. En het CBS meldt een lichte daling van de Nederlandse werkloosheid naar 3,8%. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Het is 8:01. We zijn keurig, zoals gepland, bij de ANWB met Erwin de Hart. Ja. Erwin, het wordt toch wel een beetje drukker ook de afgelopen minuten, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Er is een ongeluk bijgekomen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk. 5 kilometer file. Ongeluk met 3 auto's. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de vertraging is nu al een 30 minuten vanaf knooppunt Gouwen. Dus dat zal ook nog verder oplopen. De A16 Breda-Rotterdam. Dat blijft druk tussen Feyenoord, Rotterdam, Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein. Een 30 minuten vertraging. En de flitsen langs de A16 Breda-Rotterdam. Hectometerpaal 30,3.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:00.
30: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder 700 euro meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot erbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al tienduizenden kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het weer dan, van weer online. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: En dan gaan wij een rondje beurs doen. In Amerika zijn alle beurzen in het groen gesloten. Dow Jones 0,3% hoger. S&P 500 0,4% hoger. En de Nasdaq 0,6% hoger. En dan gaan we even kijken in Azië. Daar is het een nogal gemengd beeld. Hang Seng bijvoorbeeld 2% hoger. Nikkei 3% lager. En de Kospi staat bijna 5% lager. Olieprijs die blijft enigszins stabiel deze ochtend. Nadat het dagenlang steeg door de aanvallen tussen Amerika en Iran. De prijs van een vat Brent Crude is gedaald met 0,5% naar $84,5 per vat. Beursnieuws hoor je hier bij BNR in onze radio-uitzendingen. En je kan het ook altijd volgen in de BNR-app. We praten zo verder over het Midden-Oosten en over Iran, want Amerika heeft zijn tweede reeks luchtaanvallen in 24 uur tijd afgerond. Iran slaat terug en zegt: we gaan ons helemaal niet meer houden aan dat wapenstilstand. Dat kan de prullenbak in. Zijn we terug bij af of misschien verder dan dat, hoor je zometeen in de ochtendspits.
0: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
0: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, we zijn halverwege met de Ochtendspits van donderdag 16 juli 2026. Moet wel de goede datum noemen. Mocht je net inschakelen, we zijn al sinds 6 uur bezig. Dus ja, misschien dat je wel vaker pas rond achterluistert. Je kan ook nog eerder inschakelen. Vanaf 6 uur 's ochtends zijn we er altijd.
1: Ja, als je toevallig wakker bent.
2: Ja,
1: of hartstikke denkt, gezellig.
2: Nou ja, altijd. Sta je alleen in de keuken, iedereen slaapt nog. Dan heb je toch een beetje gezelschap van ons. Ja.
1: Ja.
2: Nou, we doen het elke werkdag. Dus ook morgen weer bijvoorbeeld. Nina van den Dungen is de andere stem die je deze ochtend hoort. Wat gaan we vandaag allemaal doen, Nina?
1: Nou, we kijken even naar de koers van SpaceX, want die dook gisteren dan toch ineens onder de $135... waarmee die natuurlijk naar de beurs ging. Even kijken of het daarmee een beetje klaar is met de raketlancering van dit aandeel. Want het ging echt heel hard met die IPO. Ja, ja, gewoon een maand geleden ging het echt hard omhoog. En we gaan het even hebben over Amerika versus China. Want het blijkt dat wereldwijd veel meer mensen nu toch wel een redelijk positief beeld hebben van China. Positiever dan Amerika. Dus het is maar hoe je het bekijkt. We gaan het zeker even kijken met Koen Petersen, Amerika-kenner, wat hij daarvan vindt. Want het is toch wel pijnlijk voor Amerika dat je nu ineens af moet leggen tegen een heel ander regime in China.
2: Maar we beginnen in het Midden-Oosten, want Amerika heeft een tweede reeks luchtaanvallen op Iran voltooid. De tweede reeks binnen 24 uur, meldt CENTCOM, het Amerikaanse militaire hoofdkwartier. Dat gaat over het Midden-Oosten. Iran voerde op haar beurt weer vergeldingsaanvallen uit op de Golfstaten, waar dan weer Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Ja, die bombardementen die zijn intenser dan voordat het staakt het vuur inging, zegt onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
5: steeds meer aanvallen en steeds heftiger ook. Vannacht is er ook bijvoorbeeld normaal is de afgelopen dagen vooral het zuiden van het land veel doelen bestookt. Maar vannacht ook voor het eerst sinds het staakt het vuren ook dicht bij de hoofdstad explosies. Ook in het midden van het land en in het westen. En er zijn ook explosies gerapporteerd bij een luchthaven. Er zijn tot nu toe volgens Iran 35 doden en 300 gewonden. En daarbij heeft Amerika ook dus een raket afgevuurd op een olietanker die naar een Iraanse haven ging. Plus twee schepen omgeleid als onderdeel van haar blokkade van Iraanse havens.
2: Ja. En hoe reageert Iran erop? Is dit weer eigenlijk het spel dat we een aantal weken geleden ook zagen, waarbij Amerika elke dag toeslaat en Iran dan weer elke dag reageert?
5: Ja, precies. Iran richt zich volgens eigen zeggen vooral op Amerikaanse bases en troepen in de Golfstaten en de bredere regio. Gisteren gaat het om Jordanië, Kuwait en Bahrein. Deels omdat die troepen natuurlijk betrokken zijn bij de oorlog. Vanuit die Amerikaanse bases worden raketten afgevuurd. Maar ook gewoon omdat Iran vindt dat deze oorlog met Amerika is en dat de Amerikaanse troepen sowieso eigenlijk niks te zoeken hebben in het Midden-Oosten.
2: Ja, en dus zegt Iran, we gaan ons eerst richten op de verdediging. Onderhandelen, praten, misschien later of misschien niet, maar hier geval nu niet. Trump zei dat vorige week ook al. Maar Trump zegt dan ook weer, ze hebben gebeld en ze willen om tafel. Ze willen met me afspreken. Zijn we terug bij af of zijn we misschien verder dan terug bij af?
5: Ik denk dat we op dit moment in ieder geval op het slagveld verder terug bij af zijn. Als je kijkt naar qua bombardementen, de blokkade van de straat van Hormuz, het feit dat we eerst een staat het vuur hadden en toch weer terug zijn gegaan, is niet echt een goed teken. En verder terug bij af, ook vooral als ik kijk naar de intensiteit en ook naar de dreigementen op bijvoorbeeld andere handelsroutes.
2: Ja, want dat is inderdaad interessant. We weten, met die straat van Hormuz heeft Iran een krachtig wapen in handen. Dat geeft ze veel macht. Maar nu dreigen ze dus meer routes te blokkeren. Over welke routes hebben we het dan?
5: Ja, dat hebben ze zelf niet gespecificeerd. Maar het gaat natuurlijk onder andere dan over de Rode Zee. En wat de kleine straat is aan de uitgang van de Rode Zee. Namelijk de Bab el-Mandeb voor de kust van Jemen. En daar weten we van dat toen de Houthis vanuit Jemen daar raketten op schepen afvoerden. Als vergelding voor wat Israël in Gaza deed. Dat daar ook behoorlijke gevolgen zijn voor de wereldeconomie. Want dan zijn twee, als die tegelijk gebeuren, belangrijke waterwegen dicht.
2: Ja, straat van Hormuz ligt eigenlijk ook weer praktisch stil, hè, momenteel.
5: Ja, precies. Er gaan nog maar een enkele schepen de afgelopen 2-3 dagen door. Terwijl er vorige week toch 20-30 schepen per dag doorvoeren. En dat is natuurlijk niet goed voor de wereldwijde oliehandel, kunstmesthandel, allerlei.
1: Nee, en in dat vlak is het toch wel een beetje gek, Tara, omdat we de afgelopen weken ook heel veelvuldig hebben gehoord dat Trump er echt belang bij heeft en dat hij dat zelf ook weet om het te fixen, om te zorgen dat er een akkoord komt, om te zorgen dat het niet verder escaleert, natuurlijk ook met de midterms in het vooruitzicht. En dan lijkt dat nu helemaal verloren. Trump heeft natuurlijk ook tijdens de NAVO-top al gezegd van, nou jongens, volgens mij zijn we wel aan het einde van deze wapenstilstand. Nu zeggen de Iraniërs dat ook. Hier had Trump toch geen zin in, hier had hij toch geen belang bij?
5: Nee, en ik denk ook dat hij zichzelf eigenlijk nu in de voet schiet. Omdat nu bijvoorbeeld de olieprijzen weer omhoog zullen gaan. Daar zal de Amerikaanse burger ook niet blij mee zijn. Maar waarom Trump dit doet, ik denk dat hij toch erg gebrand is op te voorkomen dat al die militaire installaties die Iran langs de zuidkust heeft, dat die kunnen gebruikt blijven worden om de straat van Hormuz te bestoken. Ja. Maar of hij dat bereikt, is natuurlijk de vraag.
1: En kan hier nog de fluisterstem van Netanyahu achter zitten?
5: Dat zou zeker kunnen. Hij komt dit weekend ook naar de VS, komend weekend. Dus ik verwacht niet dat als hij blijft fluisteren, dat het dan volgende week beter wordt.
1: Nee, sterker nog, als hij dit weekend aankomt, dan zal het misschien nog wel een tandje erbij komen na het weekend. Want degene die het laatste in het oor fluistert van Trump heeft altijd een voordeel, hè, zeggen ze.
5: Dat zeggen ze inderdaad. En bovendien heeft Trump zelf al aangekondigd dat hij volgende week, als dit niet ophoudt, ook bruggen gaat bombarderen, elektriciteitscentrales. Dus er lijkt voorlopig nog geen einde aan deze escalatie.
2: Zijn er überhaupt nog diplomatieke onderhandelingen op de achtergrond? Spelen die of ligt het eigenlijk helemaal stil?
5: Zeker wel. De diplomatie die gaat gewoon door. In Qatar was gisteren een Iraanse delegatie en alle telefoonlijnen staan roodgloeiend. Maar op dit moment zeggen beide kanten dat ze niet direct onderhandelen. Dus het gaat allemaal op de achtergrond.
2: En dat zei Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Gaan we kijken naar de kwartaalcijfers van TSMC. Want het heeft een ijzersterk kwartaal gedraaid. Blijkt allemaal uit de nieuwste cijfers van de Taiwanese chipgigant. Die zijn net online gezet. De netto-winst in het tweede kwartaal is met maar liefst 77,4% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. En het bedrijf heeft daarmee de eigen marktverwachtingen verslagen, bereikte ook een recordresultaat, dankzij de fors toegenomen vraag natuurlijk naar de chips, naar de processors voor AI. Nou, en ook de omzet zagen ze flink groeien. Die lag 36% hoger dan een jaar geleden. Kwam uit op 1,27 biljoen Taiwanese dollars. Als je dat omrekent, kom je op een kleine 40 miljard Amerikaanse dollars. Het is het vijfde kwartaal op rij waarin ze een recordwinst neerzetten bij TSMC. En vergeleken met het vorige kwartaal steeg de winst nog eens met ruim 23%. Nou, Jo leidt natuurlijk alom, vooral bij beleggers. Het aandeel TSMC is dit jaar al ruim 58% gestegen. Won donderdag na de cijfers nog eens ruim 1%. Aan de andere kant, gisteren hadden we hele goede cijfers van ASML hier in Veldhoven. Toen opende de AEX met 7,5% in de plus. Niet de AEX als geheel, maar ASML natuurlijk. En aan het einde van de handelsdag was daar wel geteld 0,4% van over.
2: Ja.
1: Dus zo kan het ook gaan.
2: Die nachtkaars ging langzaam uit over de loop van de dag. Over een half uurtje gaan we even kijken naar de beurs hier in Nederland en wat we verwachten voor vandaag. Dat doen we straks. Eerst nog praten over het Witte Huis. Dat doet namelijk grootschalig onderzoek naar welke ambtenaren er mogelijk hebben gelekt over de veiligheidsgebreken van de nieuwe Air Force One, die door Qatar aan president Trump cadeau werd gedaan. Zo meldt CNN. De geruchten over...
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Pers. Sommige functionarissen van het Witte Huis is daarbij gevraagd om hun telefoon af te staan aan onderzoekers. Er zouden in het Witte Huis ook hele soort van verhoor- en onderzoekskamers zijn ingericht. Ja, Trump was daar niet over te spreken, over die onthullingen van de krant. Vorige week vrijdag liet de New York Times weten dat het ministerie van Justitie dagvaardingen had uitgestuurd aan drie journalisten die schreven over de veiligheidsrisico's. Oftewel, ze werden aangeklaagd. FBI had de krant nog voor publicatie gevraagd om het artikel niet te publiceren. New York Times weigerde dat. En het laatste nieuws is dat de krant zich dus verzet tegen die zaak van het ministerie. Vannacht maakte het de krant bekend dat ze een rechter hebben gevraagd om de dagvaardingen te blokkeren. Volgens de advocaat van de New York Times beschermen ze daarmee het recht van de journalisten om vrij verslag te doen over de regering en over de handel en wandel van Donald Trump. Maar die vindt dat helemaal niet leuk en laat dus nu wel onderzoek doen, ook intern, naar wie dat toch allemaal gelekt heeft.
2: Dan de Duitse bondskanselier Merz heeft de regering van Trump gewaarschuwd om zich vooral niet te bemoeien met de Duitse verkiezingen. Dat zei Merz op een persconferentie in Berlijn.
3: Ik möchte umgekehrt nicht, dass sich die amerikanische Regierung oder regierungsnahe Institutionen in die deutschen Wahlen einmischen. Es ist illegal, politische Parteien in Deutschland aus dem Ausland heraus zu finanzieren. Ja. Ist illegal.
2: Omgekeerd wil ik niet dat de Amerikaanse regering of aan de overheid gelieerde instellingen zich met de Duitse verkiezingen bemoeien. Het is namelijk illegaal om politieke partijen in Duitsland vanuit het buitenland te financieren, dat zegt hij. Merz reageert daarmee op het nieuws dat gisteren bekend werd. Plannen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die gaan namelijk fixe subsidies uitdelen aan Europese instellingen die zich eigenlijk met MAGA bezighouden. Make America Great Again, gewoon die een beetje het Trump-gedachtegoed aanhangen. Dan kan je gewoon geld krijgen. Nou, dan kan je meteen denken aan de alternatieven voor Duitsland. Dus daarvoor is Merz natuurlijk bang dat er ineens geld vanuit Amerika naar die AfD zal gaan met de verkiezingenopkomst. Dat is illegaal, zegt hij dus. In het Amerikaanse initiatief zullen er 2 of 3 Europese doelen worden uitgekozen die een subsidie gaan ontvangen van maximaal $3 miljoen. Nou ja, en de fondsen die komen natuurlijk te midden in een periode van groeiende zorgen over rechtstreekse invloed van de VS. Niet op specifiek de Duitse politiek, maar gewoon op het hele Europese politieke landschap. Voormalige Amerikaanse functionarissen zeggen dat de subsidies onderdeel zijn van een poging van de Amerikaanse regering om extreemrechtse groeperingen te ondersteunen, schrijft inderdaad The Guardian. En daar sprak Merz zich dus gisteren tegen uit.
1: 16 minuten over 8. En met Erwin de Hart van ANWB zoomen we in op de A12 bij Blijswijk.
4: Jazeker, gaat u maar even mee op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Het geeft wel een uur vertraging, dus je doet er even over. Vanaf Gouda tot aan Blijswijk staat 6 kilometer file. Een ongeluk met 3 auto's houdt 2 rijstroken dicht. Je bent niet alleen in het fileleed, want op de A15 Nijmegen richting Rotterdam is de vertraging 3 kwartier tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De N35 Almelo-Zwolle bij de Salland-Twente-tunnel sta je voor een dichte deur, overdracht. Gesproken. Maar ja, de weg is dicht door technische problemen. Er staan borden langs de weg met de omleidingsroute vanuit Almelo, zowel Zwolle, met daarop geschilderd U11. Die moet je dan aanhouden. Een flitsmelding langs de A28 Zwolle-Amersfoort, hectometerpaal 59,5.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
7: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
8: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
5: BNR.
2: De koers van SpaceX is voor het eerst onder de $135 gedoken. En daarmee was het bedrijf dus even minder waard dan de introductieprijs van 12 juni. Toen de beursgang van het bedrijf van Elon Musk natuurlijk plaatsvond. Die koers sloot uiteindelijk wel net boven de $135. Nou, volgens Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro en Marketer Everywhere, hadden we dit toch wel kunnen zien aankomen.
9: Die beursgang die is helemaal opgeblazen. Daar werd veel meer geld naartoe geschoven door beleggers dan misschien ze zelf wel van tevoren hadden verwacht. Mm-hmm. Dus dat was een eclatant succes. Ja, wat je dan vaak ziet, iedereen die het aandeel heeft willen kopen, die hebben het inmiddels wel in bezit. Hebben ze het niet uit de beursgang gekregen, dan wel in de dagen

0: daarna. Ja, en dan is het vrij gebruikelijk dat je dan daarna wat afkoeling ziet. Je zou ook kunnen zeggen, het is eigenlijk nog knap dat het nog steeds in de buurt van die... die IPO-prijs staat.
1: Ja, want ik weet dat inderdaad verschillende analisten van tevoren behoorlijk sceptisch waren over waar dit nou naartoe ging met deze beursgang. We zitten nu ruim een maand erna. Had jij eigenlijk al verwacht dat het er eerder onder zou staan?
0: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten bij dit soort beursgangen. Misschien, als je het op de man afvraagt, denkt wel. Maar het patroon in zijn algemeenheid, even los van of het nou op dag 15 of dag 30 is. Mm-hmm. Ja, dat hebben we eerder gezien, ook bij beursgangen als van Coinbase bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus in die zin is het een herkenbaar patroon.
1: Ja, en was er nog een specifieke reden dat het gisteren was dat hij dan net dipte onder het, zeg maar het aanvangsbedrag?
0: Nee, dat denk ik niet. We hadden natuurlijk gisteren in de breedte wel meer een dag dat de aandelen die het de afgelopen weken, maanden heel erg goed hebben gedaan, dat die wat onder vuur lagen. Dat zagen we natuurlijk zelf in Amsterdam nog. Met ASML, ontzettend goede cijfers. Maar toch uiteindelijk net iets lager de dag uit. Ja, soms zijn er van die momenten dat beleggers denken van ja, dit is allemaal zo hard gegaan.
1: Ja.
0: Misschien moeten we even een pas op de plaats maken en even wat andere aandelen kopen.
1: Ja, hoe gaat het over het algemeen nu met SpaceX, nu het officieel een beursgenoteerd bedrijf is?
0: Niet heel veel anders dan twee maanden geleden. We zijn in afwachting van de eerste kwartaalcijfers. Die zouden er de laatste dagen van juli, eerste dagen van augustus moeten komen. Ja, en daar wil je echt naar kijken. Want dan moeten ze met de billen bloot. En dan moeten ze laten zien hoe ze er nu echt voor staan.
1: Ja, en dan ga je dus waarschijnlijk zien van oké, ze kunnen wel degelijk wat leveren, waardoor wellicht de koers weer omhoog zal gaan. Maar het kan ook juist het moment van de waarheid zijn waarop je wel die harde landing gaat zien van dat SpaceX-aandeel.
0: Ja, maar het is nu op dit moment gewoon de waardering. Je wil zoveel mogelijk informatie hebben om te kijken van weet je, waar gaat dit naartoe? De producten waaraan zij werken hebben natuurlijk een veel langere doorlooptijd dan een paar maanden. Ja. De raketten, het hele Starlink. De TerraFab die er misschien nog aan zit te komen, die moet na 2030 live. Dus daar moet je niet op gaan zitten wachten. Het gaat meer om kan je nog verantwoorden wat je er nu voor betaalt.
2: Ja. Over die producten gesproken, komende dagen komt geloof ik weer een testvlucht aan van Starship. Maakt dat nou nog uit voor de koers van dit bedrijf? Of is dat eigenlijk, is het eigenlijk larger than that dan zo'n testvluchtje?
0: Nou nee, dat is wel heel belangrijk. Dat zien we elke keer in het verleden. We hebben bijvoorbeeld dat bedrijf, kan je misschien nog herinneren, dat Virgin Galactic gehad van Richard Branson. Ja, daar ging testvlucht na testvlucht die mislukte. Of die ging niet eens van de grond. Ja, en dan beginnen mensen op een gegeven moment wel te twijfelen van gaat het überhaupt nog gebeuren? Recentelijk hebben we nog gezien Blue Origin van Bezos. Jeff Bezos.
1: Ja.
0: Ja, daar werd zelfs zoveel schade aan het platform toegebracht. Ze zeiden, dat gaat een tijdje duren voordat daar weer een lancering kan plaatsvinden.
1: Ja. Ja,
0: als SpaceX nou eigenlijk de enige is, zou je kunnen zeggen, die vrij moeiteloos vlucht na vlucht elke keer weer goed uitvoert, dan maakt dat echt wel een verschil ten opzichte van dat het nu volgende week mislukt.
1: Ja, dus wat dat betreft is die lancering wel degelijk een graadmeter op dat moment voor de belegger ook.
0: Absoluut. Ja,
2: en wie zijn de winnaars hiervan, de shortsellers, die vieren feest?
0: Nou ja, ik ga daar niet zo snel in mee, zoals je misschien weet. Bedoel, het is gewoon normaal. Mensen die het hebben willen kopen, die hebben het nu allemaal. Ja, en er is geen enkele reden om nu nog in te stappen. Als je al had willen instappen, heb je dat bij die beursgang wel gedaan. Ja, dus de tijd is te kort. Het moet nu even afkoelen. Het moet ergens even een soort lokale bodem gebruiken. Dat zien we bij heel veel van dit soort beursgangen. En vandaar moeten we op basis van de cijfers weer kijken hoe we omhoog kunnen.
1: En dat zei Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
2: China wordt in steeds meer landen positiever beoordeeld dan Amerika, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Pew Research Center, waar onder andere de BBC over schrijft. Opvallend is dat China niet per se populairder is, maar het land heeft wel een voorspelbaarder buitenlandbeleid dan de Amerikanen. En we waarderen ook wel dat het land zich niet bemoeit met alles van alles nog wat in het buitenland gebeurt. Ga erover praten met Koen Petersen, Amerika-kenner, politicoloog, senator voor de VVD en nu bij ons. Koen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, hallo. Ja,
2: toch ook wel een beetje pijnlijk, toch? Dat in steeds meer landen we misschien wat liever China als vriend zien dan Amerika.
3: Ja, Amerika is natuurlijk voor Nederland een belangrijke bondgenoot en beschermheer. En dan is het jammer dat voor ons ook dat de Verenigde Staten minder populair zijn dan China in de wereld.
2: Ja. Hoe verklaar je dat? Laat ik de vraag maar gewoon openstellen. Hoe verklaar je dat?
3: Ja, ik denk dat je sowieso ziet dat over China natuurlijk heel veel en heel positief wordt geschreven. Het is het land waar het gebeurt. Op het gebied van elektrische auto's concurreren ze Amerika en Europa de markt uit. Nieuwe innovaties, AI en dergelijke worden daar gekoppeld. Dus het is een spannend en avontuurlijk land. Terwijl over de Verenigde Staten doorgaans minder positief wordt geschreven, omdat Trump veel aandacht krijgt en niet altijd positief. Mm-hmm. En het tweede element is ook het tijdstip waarin dat onderzoek is gedaan. Het is in 36 landen gedaan en ruim 40.000 mensen zijn geïnterviewd. Ja. En dat gebeurde in de periode februari tot en met mei. En dat was precies de periode dat Trump in Venezuela Maduro oppakte. Ja. De discussie over Groenland begon. Wat natuurlijk voor NAVO-landen in Europa met name ook heel negatief heeft uitgepakt in de beeldvorming. En hij begon die oorlog in Iran. Ja. En dat is iets wat natuurlijk ook voor het beeld van Amerika, ook omdat die oorlog nog steeds voortduurt en de olieprijzen omhoog zijn gegaan. Zijn allemaal factoren die het negatieve beeld denk ik best wel hebben beïnvloed.
2: Ja, ja, maar dat vertekent misschien het beeld ook wel een beetje. Er zijn zes onderzochte landen die Amerika nog steeds echt duidelijk gunstiger beoordelen dan China. Polen, Filipijnen, Zuid-Korea, India, Japan, Israël. Is daar een gemene deler of ja, is het een beetje gissen hoe dat komt?
3: Ja, Israël en Polen en Zuid-Korea en Japan, dat zijn natuurlijk hele belangrijke bondgenoten van Amerika. En waar die samenwerking ook nog goed is. Polen is dol op de VS in verband met de steun die de VS nog steeds ook aan NAVO en Polen geeft. Polen investeert enorm veel in defensie en is ook een wat conservatiever land. Dus daar zie je dat die afstand tussen Polen en Trump eigenlijk een stuk kleiner is. En Zuid-Korea en Japan zijn natuurlijk ook keiharde bondgenoten van de VS, omdat die ook dicht bij China zitten, maar wel heel duidelijk met de VS werken. En Israël is natuurlijk een land dat al heel lang heel nauw met de VS samenwerkt. En al gaan die relaties soms wat op en neer, zoals je ook ziet met de wisselende relatie tussen Netanyahu en Trump. Ja. Zie je ook dat die landen elkaar al heel erg lang kennen en op elkaar bouwen. En ik denk dat verklaart waarom specifiek in die landen die score voor Amerika positief is.
2: Ja. Ligt Trump hier nou wakker van? Of denk je van, joh, als je ons niet leuk vindt, dan donder je maar lekker op?
3: Nou, hij zal er niet wakker van liggen, maar hij zal het niet leuk vinden. Trump is iemand die wil altijd winnen, die wil niet verliezen. En het feit dat hij toch ook weer met zo'n onderzoek dat nu ook heel veel aandacht heeft gekregen in de media, als Amerika slecht eruit komt, zou hij ook als boegbeeld dat ook als een trap op zijn eigen tenen ervaren. Mm-hmm. Ik denk wel uiteindelijk dat hij, als hij erover zou worden geraakt, het een beetje zal wegwuiven met opmerkingen dat het onderzoek niet deugt en dat de onderzoekerswerk niet goed heeft gedaan. Maar als iemand die altijd iemand die aan het kortste eind trekt een loser noemt, zal hij zeker dit niet omarmen. En zou er ook niet blij mee zijn als hij de vragen over krijgt.
1: Nee, ik wil bijna zeggen, Koen, de wetenschap, daar heeft hij niet zoveel mee. Dat hij misschien wel de subsidies aan dat Amerikaanse onderzoekscentrum Pew, dat toch wat naar beneden gaat.
3: Ja, het is een denktank. En ik weet niet helemaal zeker of ze subsidie krijgen, maar het is een gerespecteerd instituut. Hm. En ik denk dat zij hun werk niet zullen staken als Trump hier boos op reageert.
1: Mooi, laten we het
3: dat ze lopend heel veel onderzoek doen. En net als Gallup, een ander onderzoeksinstituut, toch wel een beetje de grote Maurice de Hond van Amerika zijn.
2: Ja, tot slot, laatste feitje. Middeninkomenslanden die zijn gemiddeld gezien positiever over China dan rijkere landen. Ja, wat zegt dat jou als je blijkbaar meer geld verdient, en hang je toch nog wat meer aan Amerika?
3: Ja, het is de correlatie is ook wel dat die hoge inkomenslanden ook vaak die op een andere manier nu zaken doen met China. Uh-huh. Ik denk dat vooral die landen die nog in welvaart kunnen stijgen, zullen kijken naar welk land helpt mij het meeste bij. China is natuurlijk een enorme exportmarkt en heeft niet met al die tarieven gedreigd waar Trump nu al anderhalf jaar lang de wereld mee in zijn greep houdt. Dus ik denk in dat opzicht dat misschien daar een verklaring voor is.
2: Dankjewel, Koen Petersen. Amerika-kenner, politicoloog en senator voor de VVD. Een dochterbedrijf van Damen gaat de juridische strijd aan met de Duitse staat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het schrappen van die fregattenorder. Want Damen zegt, dat is helemaal niet in de haak hoe dat gegaan is. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Nu ook op vrijdag.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
12: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
14: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
15: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
20: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
23: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
24: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
25: BNR Verkeer.
26: Ik ben Erwin Hart van de ANWB met files die heel wat vertraging geven nu door ongeluk. Op de A12 Utrecht-Den Haag zomaar een uur aan je broek tussen Gouda en Bleiswijk. 6 kilometer file door een ongeluk met 3 auto's. Is nog een half uur lang waarschijnlijk 2 rijstroken dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daarentegen is weer vrij. Tussen Knoopend Del en Knoopend Gorkum 13 kilometer file. Dat dan weer wel. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Terbrechtseplein 6 kilometer file. En in de Salon Twente-tunnel is het licht uitgegaan. En daarom is de weg dicht in de beide richtingen. De N35 Almelo-Zwolle. Zijn blauwe borden, er staat U11 of A10, U10 op. En die moet je dan aanhouden om er toch te komen. Een flitser langs de A22 Beverwijk-Velsen bij 14,8.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder €700 meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot erbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. Drie mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat er namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al tienduizenden kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het weer dan, van weer online. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een dochterbedrijf van Damen gaat de juridische strijd aan met de Duitse overheid. Eerst met wat boze brieven en later misschien wel bij de rechter. Dat heeft allemaal te maken met het schrappen van die fregattenorder. Want ja, Damen had dat niet verwacht. Ging allemaal heel plotseling en niet volgens de procedures, zeggen ze. Heeft dat enige kans van slagen en wordt dit een proces van jaren? Gaan we zo meteen bespreken over anderhalve minuut in de ochtendspit.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
6: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: 9:06. We zijn in volle gang met de Ochtendspits. Tot de dag 16 juli.
25: Ja, Nina? Klopt. Het is het alweer.
0: Ja.
25: Half juli.
0: Bijna,
25: ja, super hard.
0: Bijna einde van de zomer.
25: Ja.
0: Bijna weer werken.
25: Nou, trouwens, de regio Midden krijgt bijna vakantie, ja, als laatste. Grote uittocht zaterdag.
0: Uitstroom echt compleet, ja.
25: Ja, dat denk ik wel.
0: We staan hier voor kop en...
25: Eén paardenkop.
0: Ja, die en, ja, halve koe en een paardenkop. Ja. Zoiets. Wat gaan we doen dit half uur?
25: We gaan het onder andere even vooruitblikken op de opening van de beurs. Gisteren zagen we hele mooie cijfers van ASML. En nu in navolging vandaag cijfers van TSMC. Die zijn ook heel erg goed. De Taiwanese chipgigant. Ja, even kijken of dat een boost gaat geven aan de chipaandelen. Want gisteren sloot ASML toch nog wel lichtjes in het rood. Terwijl ze de beursdag begonnen op een winst van 7,5%. Even aan Koen Bender vragen wat hij voor vandaag verwacht.
0: Anderhalve man en een paardenkop.
25: Dat was het. Niet een halve koe en een half
0: paardenman.
25: Paard.
0: Nee.
25: Anderhalve man
0: en een paardenkop.
25: En een paardenkop, ja.
0: Overigens, mocht je gewoon lekker in Nederland zijn, dan kan je gewoon de Ochtendspits luisteren. We hebben hartstikke interessante dingen. Nieuws draait ook gewoon door in de zomer. Staat niet stil. En ook voor het enige vermaak kan je in de ochtend terecht. Ja. Dus we zijn er elke werkdag.
25: Maar ze zeggen toch altijd komkommertijd in de zomer?
0: Ja. Ja, ik vind het altijd een beetje onzin. Want komkommertijd is wat je er zelf van maakt.
25: Zeker.
0: Nieuws gaat gewoon door.
25: Bij
0: de wereld draait door.
25: Gevulde show.
0: Mensen gaan dingen doen.
25: Relevante
0: dus,
25: dingen.
0: Inderdaad. Ook wel weer wat meer ruimte voor. Misschien wat creativiteit, originele verhalen. Dus lekker luisteren, ook in de zomer. Elke ochtend van 6 tot 10. Einde van deze commercial voor onszelf. We gaan dus naar dat nieuws toe. Praten over Damen. Want een dochterbedrijf van Damen, DSNS, namelijk Damen Schelde Naval Shipbuilding, gaat gaat een juridische strijd aan met de Duitse overheid, schrijft het FD. Nou, we weten, het Duitse ministerie van Defensie schrapte enkele weken geleden een order ter waarde van 11 miljard euro voor nieuwe fregatten. En volgens een advocaat van die dochter van dat DSNS zijn de wettelijke procedures om die order te schrappen niet goed gevolgd. Pieter Alkens is journalist bij het Financiële Dagblad en die vertelt waar het fout liep tussen Damen en de Duitse staat.
7: Damen heeft in 2020 die order gekregen. Ondervond gaandeweg dat project allerlei vertragingen. Doordat ze met software zaten, die nieuwe software die niet helemaal goed functioneerde. Nou, de kosten liepen daardoor ook op. En uiteindelijk zou er overlegd worden over een overgang van die order naar een Duitse partij, naar de Duitse NVL, waar ze al mee samenwerkten. Ja. NVL is weer overgenomen door Rheinmetall. Nou, die besprekingen die waren al maanden aan de gang om keurig die order over te dragen aan die Duitse partij. En Damen zou dan ook mee blijven werken aan het project. Maar in één keer heeft dus het ministerie van Defensie van Duitsland, minister Pistorius, heeft dus besloten om die order helemaal te schrappen. En dan ging het niet alleen om die vertraging, maar ook om de oplopende kosten. Mm-hmm. Want Rheinmetall zou die order voor 18 miljard gaan uitvoeren. Nou, dat wordt dus veel te duur. En toen heeft Pistorius besloten, we gaan gewoon met ThyssenKrupp in zee, mm-hmm, om andere fregatten te bestellen, zogenaamde MECO-fregatten. En dat is dus aan de orde. In één keer, ondanks maanden overleg, heeft dus Defensie besloten in Duitsland om die order helemaal te schrappen. En dat, ja, is als een donderslag bij helder hemel gekomen voor Damen.
0: Ja, want die zagen dat niet aankomen. En dat is ook een van de grieven. Hè? Ze zeggen, we hadden gewoon normaal overleg en opeens was het klaar.
7: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ze hebben, zeg maar, de dag dat het opgezegd werd, trouwens, dat stond eerder op de site van Spiegel Online, het tijdschrift De Spiegel, dan dat Damen daar zelf van wist. Dat was dus een eerste aanwijzing dat het iets anders zou gaan lopen dan de Damen verwacht had. En ja, dat is. En nu blijven dus allerlei toeleveranciers, ook die Damen heeft ingeschakeld, in Duitsland voornamelijk, die blijven natuurlijk ook met schade zitten. Ja. Damen is dan ook verplicht om daar voor op te gaan treden. En ze hebben dus nu de eerste brieven verstuurd naar Defensie in Duitsland, naar de Begrotingscommissie in de Bondsdag en naar het agentschap dat die order geplaatst heeft bij Damen.
0: Ja, dus dat zijn inderdaad de eerste stappen waarschijnlijk om het te proberen om het buiten de rechter om te regelen in eerste instantie?
7: Ja, daar lijkt het in ieder geval wel op. Er is contractbreuk gepleegd. Er waren geen wettelijke gronden voor. Het is een overhaast politiek ingegeven besluit zonder enige grondslag. Mm-hmm. Nou, dat zijn de eerste aanwijzingen dat uiteindelijk natuurlijk daar een schadevergoeding, een ordentelijke afwikkeling, zoals Damen dat zelf noemt, uit voort moet komen. Ja. En hoe dit gaat lopen, dat kan een jarenlang dispuut gaan worden. Want Defensie zelf in Duitsland heeft eigenlijk ook in zijn mededeling gezegd van, ja, wij behouden ook alle rechten voor om een claim bij Damen neer te leggen, zeg maar. Dus ja, dit gaat best een spannende strijd gaan worden.
0: Ja, ja, de Duitsers zeggen dat opzeggen van het contract was nodig omdat we aan NAVO-verplichtingen moeten voldoen. Hè? Is dat een reden om te kunnen zeggen, nou ja, we stoppen er dan maar mee? Wat is jouw indruk daarvan?
7: Nou, het is natuurlijk ook opmerkelijk dat nu ThyssenKrupp die order krijgt voor die MECO-schepen. Ook weer een opnieuwe miljardenorde, maar daar vindt dus geen aanbesteding voor plaats. Ja. Dus dat is, terwijl dat natuurlijk bij Damen wel had plaatsgevonden en ThyssenKrupp destijds ook meedong naar die order voor die F-126 fregatten. Dat verloor van Damen. Daar was natuurlijk al een enorme ontevredenheid over in Duitsland. Dus het is natuurlijk opmerkelijk dat er nu zonder enige aanbesteding ThyssenKrupp alsnog een order krijgt voor weliswaar andere fregatten, maar ja, wel een order.
0: Ja. Tot slot, over welke bedragen hebben we het hier? Als je inderdaad schadevergoedingen wil zien, dat loopt natuurlijk al snel in de tientallen, zo niet honderden miljoenen?
7: Ja, dat gaat waarschijnlijk wel in de honderden miljoenen lopen. Hè. Er ligt eigenlijk al een. Een dame geeft ook aan dat er de schepen klaar liggen. Er werd nog druk gebouwd aan die schepen, aan die fregatten. Ja, Daar staat nu een fregat bij, of een fregat in aanbouw bij NVL. Ja, dat ligt daar. Er zijn onderdelen besteld. Dus dit gaat zeker enkele honderden miljoenen aan schade opleveren waarschijnlijk.
0: En dat zei Pieter Lalkens van het Financiële Dagblad.
9: Goedemorgen.
10: BNR, dit is de ochtendspits.
25: Ja, de soap rondom ondernemer Gerard Sanderink gaat nog altijd door. Uit onderzoek van het FD blijkt namelijk dat de Raad van Commissarissen en de door de rechter benoemde interimbestuurders elkaar in de haren zijn gevlogen over de toekomst van de bedrijvengroep van Sanderink. De Raad van Commissarissen denkt dat de tijdelijke bestuurders de bedrijven snel willen verkopen. Dat gebeurde ook eerder met het IT-bedrijf Centric. Maar die tijdelijke bestuurders zeggen dat dat helemaal niet hun plan is. En ook de rechter zegt, ja, daar zie ik geen bewijs voor. Maar de RVC vertrouwt het niet, heeft ondertussen een nieuwe bedrijfsstructuur ingevoerd. De aandelen van Structon en Antea zijn ondergebracht in speciale stichtingen, waardoor de tijdelijke bestuurders en de aandeelhouders veel minder invloed hebben gekregen. En de advocaat van de minder aandeelhouders die noemt het een machtsgreep. Hij zegt dat voorzitter Jozef Kuding daarmee vrijwel alle macht naar zich toe heeft getrokken, terwijl de aandeelhouders daar niks over te zeggen hebben gehad. En ook zouden de door de rechter benoemde bestuurders hierdoor nauwelijks nog iets kunnen beslissen. Een onafhankelijke ondernemingsrechtadvocaat vindt dat deze constructie in strijd is met de wet en met eerdere uitspraken van de ondernemingskamer. Dus de rechtszaak loopt. De geplande zitting die is wel uitgesteld, want de partijen zijn wel met elkaar in gesprek. Misschien komt daar wat uit. En daarnaast is er een besloten zitting geweest waar niks over naar buiten is gebracht. Nou, daar zijn toch de minderheidsaandeelhouders weer boos over, want die zeggen dat ze nergens van op de hoogte worden gehouden, dat ze er buiten worden gelaten. En de belangen rondom het conflict zijn groot, want Structon en Antea die hebben samen bijna 7.500 medewerkers en ze draaiden vorig jaar een omzet van ruim 2 miljard euro.
0: En dan naar Oekraïne, want na de Oekraïnse premier is nu ook de Oekraïnse minister van Defensie weggestuurd door president Zelensky. Mikhail Fedorov heeft op Telegram bevestigd dat hij vertrekt en hij zat er nog maar een half jaar. Opvallend ontslag, omdat Fedorov, 35 jaar slechts, behoorlijk populair is bij het Oekraïnse volk en onder zijn leiding nou ook wel de laatste tijd wat succesjes zijn behaald op het slagveld. Hij noemt zichzelf een tech-nerd, was eerder al minister van digitale transformatie, heeft zich de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met het ontwikkelen van de juiste drones voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. En dat heeft hem in januari dus de baan als minister van Defensie opgeleverd. Maar we weten, Zelensky die is bezig met een shake-up in zijn kabinet en dus moet ook deze man vertrekken. Afgelopen maanden heeft het Oekraïnse leger veel doelen diep in Rusland geraakt. Doelen die de energie- en aanvoerketen van het land verstoren. Nou, dat merken ook de Russen zelf. De laatste paar dagen richt Fedorov zich met name op schepen van de Russische schaduwvloot, met honderden drones, bijvoorbeeld naar graantankers, wat een belangrijke inkomstenbron is voor Rusland. Nou, waarom moest hij dan toch weg? Als hij, nou, zou je denken, relatief best wel succes boekt. Volgens verschillende Oekraïnse media zou Fedorov in de clinch liggen met hoge generaals van het leger. Zijn Silicon Valley-achtige stijl, zo ziet hij er ook een beetje uit als je foto's ziet, ja, zou niet lekker vallen bij de legertop. Hij past gewoon blijkbaar niet goed bij die militaire cultuur en die militaire organisatie en dus moet hij weg, ook al boekt hij wel successen. Fedorov schrijft op Telegram dat het een grote eer voor hem was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar dat duurde dus maar een halfjaartje.
25: Ja.
0: Zometeen om 9:10 praten we erover verder met onze Oekraïne-correspondent. 9:14, Erwin de Hart bij de ANWB met nog steeds die vertraging bij Bleiswijk.
26: Die vertraging bij Bleiswijk door een ongeluk met 3 auto's op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Sta je daar tussen Reewijk en Bleiswijk in 9 kilometer file. Het duurt waarschijnlijk nog wel even, zeker een kwartier eer dat de weg vrij is. 2 rijstroken zijn dicht en even geduld AUB. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum loopt de vertraging netjes terug. Nu 17 minuten tussen Knoopend Del en afrit Arkel. De weg is vrij, namelijk 8 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 7 kilometer file door die werkzaamheden op de A20. En de Zaland-Twente-tunnel is nog steeds dicht door het ontbreken van licht. De N35 Almelo-Zwolle omrijden dus. En dan de flitser A7 afsluit Dijk-Heerenveen, hectometerpaal 142,4.
27: Blik op de beurs.
0: Over 13 minuten gaat de handel aan het Damrak van start. We blikken vooruit met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Koen, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Johan.
0: Hoe gaan we zo meteen openen?
11: 1103 staat er nu op het bord. Hoger, 0,5%.
0: Toch weer boven die 1100 dus. Wat zijn de fondsen waar we op gaan letten? Ik denk aan TSMC-cijfers vanochtend en wat dat bij ons gaat doen wellicht.
12: Ja, dat gaat waarschijnlijk wat verlichting geven voor de chipgerelateerde aandelen. We hebben een indicatie vanuit Duitsland dat ASML gaat openen boven de 1600. Dus daar komt, komt er weer 4% bij. Dus de yo-yo continueert. Ja. Dat draagt bij. Maar we hebben ook net nieuws dat Delivery Hero een bod heeft ontvangen van Uber. Mm-hmm. Geen superhoog bod, maar 10% boven de koers. Dat is goed nieuws voor Prozis, zwaargewicht bij ons in de index. Ook die gaat hoger openen. Dus ja, dat helpt de AIX aan een opening goed boven de 1100.
0: Ja, nou mooi. Zijn er verder nog zaken die spelen, macro-wise bijvoorbeeld?
12: Ja, we hebben wat cijfers gehad uit de UK over de GDP-groei. Nou, dat kwam ietsjes hoger uit. We krijgen vandaag nog werkgelegenheidscijfers uit de Verenigde Staten die op de rol staan. En natuurlijk het cijferseizoen dat verder van start gaat. Met vandaag aan het einde van de handelsdag Netflix, die zijn boeken opendoet. Ja. Dat zal beleggers ook gaan bezighouden.
0: Ja, zeker. Boeiend, gaan we morgenochtend in de ochtendspits meer aandacht aan besteden. Netflix, dat laatst bleek meer een soort tv-bedrijf wil geworden. Misschien ook wel met lineaire content. Nou, wordt interessant. Dankjewel, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl.
13: Crypto-update.
0: Daniel Mol is hier, de presentator van de CryptoCast, ons programma over Bitcoin en ook allerlei andere digitale munten. Daniel, goedemorgen.
14: Dag Iwan, hallo.
0: Nou, ook aan jou de vraag, hoe staan we ervoor? Niet hoe gaat de markt openen, want de markt is altijd open.
14: 24-7, hè?
0: Vertel.
14: Ja, het is voorzichtig een beetje positiever allemaal op de cryptomarkt. $64.500 per Bitcoin, een paar procent hoger dan vorige week. Ja, en als ik dan een beetje het sentiment voel, als ik die temperatuursmeter dus even insteek bij luisteraars van de CryptoCast, op X, bij vrienden die met crypto bezig zijn, ja, beginnen steeds meer mensen te geloven dat dit toch de bodem van de bear market is. Nou, ik loop al een tijdje mee en de ervaring dan leert is dat we waarschijnlijk nog wel een stukje lager gaan. Dat ik het niet goed heb. Ik beloof dus niet, maar er is hoop. En verder deze week was het ook wel noemenswaardig dat Ethereum het weer een keer goed deed. De tweede grootste munt, cryptomunt. 10% erbij voor Ethereum.
0: Dan moeten we even naar de prediction markets, voorspellingmarkten, zoals Polymarket en Kalshi. Die blijken veel populairder te zijn dan traditionele wedplatformen tijdens het WK voetbal. Ze worden ook fors mee geadverteerd op allerlei plekken.
14: Ja, zeker. Ja, als je de WK-wedstrijden kijkt, dan zie je reclame van Kalshi op de borden. Maar dit zijn best wel spannende cijfers uit de VS, vind ik. Want dit is het eerste grote voetbalsporttoernooi waar voorspellingsmarkten echt een belangrijke rol spelen. En dat blijkt dan direct een veel groter succes dan gedacht. Er werd in de eerste maand van het toernooi voor meer dan $50 miljard gehandeld op Polymarket en Kalshi. Mm-hmm. Terwijl traditionele Amerikaanse partijen, dan heb ik het dus echt alleen over de Amerikanen, die deden tussen de $3 en $4 miljard handelsvolume. Ja, wat mij betreft is dat ook wel logisch. Je hebt op dit soort platforms gewoon meer liquiditeit, dus meer handel, lagere kosten, bredere keuze aan markten. Dus ja, ik vind het eigenlijk gewoon betere technologie, ongeacht, ik weet ongeveer wat collega Joe van Buurik erover denkt, ongeacht wat je nou van die voorspellingsmarkten zelf vindt. Europese cijfers heb ik op dit moment niet. Maar dit laat wel zien dat die voorspellingsmarkten echt hun doorbraak aan het beleven zijn.
0: Ja, en nog even, waarom hebben we het hier over in de cryptomarkt? Wat heeft het met crypto te maken?
14: Ja, dit draait allemaal op crypto-infrastructuur, blockchain. Je betaalt in principe met cryptomunten. Dus dat werkt allemaal zo soepel, omdat het via crypto gaat.
0: Ja. Nou zijn die bedrijven in Nederland verboden. Je kan hier wel naar de website van Polymarket, maar je kan niet handelen. Blijft dat zo? Zijn er ontwikkelingen in te melden?
14: Ja, nou in principe blijft dat zo. Wat we wel weten is, Polymarket heeft een dwangsom aan hun broek gekregen van de kansspelautoriteit. Het gaat om €420.000, omdat ze een dagje te laat stopten met hun diensten openstellen voor klanten in Nederland. Nou, daar hebben zij bezwaar in gemaakt eind juni. De kansspelautoriteit ging daar niet aan mee. En ook Kalshi en eigenlijk alle platformen van deze categorie, want dat zijn er inmiddels nogal wat, zijn gewoon illegaal in Nederland. En de vraag is dan of dat ooit gaat veranderen. Ik heb het even uitgezocht. Politieke en maatschappelijke weddenschappen zijn sowieso per wet verboden in Nederland. Maar bij Polymarket en Kalshi hoeven ze de hoop niet helemaal op te geven. Want ja, ik hoor toch een beetje uit het geruis uit Brussel dat men spreekt over MiCAR 2 of MIDA. Dat is dan de Markets in Digital Assets wet.
0: Ja.
14: Dat is eigenlijk het vervolg op de grote crypto-wet MiCAR. En daar, ja, wat nu buiten scope is van die wet, zijn die voorspellingsmarkten. Nogmaals, je zei het al, het is crypto. En dan komen die voorspellingsmarkten worden misschien wel gereguleerd en niet rechtstreeks verboden.
0: Mm-hmm.
14: Dus wellicht dat we een afgeslankte versie van Polymarket binnenkort over een jaartje, twee jaar, toch wel weer in Nederland kunnen gaan gebruiken.
0: Want dan zullen ze dus vergunningen moeten aanvragen en allerlei regulatie aan moeten voldoen. Maar dan kan je misschien op een sport wedden of iets dergelijks.
14: Ja, dat, ik verwacht dat wel. Ja. En ik denk dan dat de platforms die nu alleen maar sport doen, dat die toch even achter hun oren moeten gaan krabben. Goh, wat gaat hier eigenlijk veranderen in deze markt?
0: Ja. Is trouwens wedden het goede werkwoord om hier te gebruiken? Of niet? Ja, het is natuurlijk, ja.
14: Maar de voorspellen, ja. Er is onderzoek geweest, Iwan, dat is best wel interessant, dat 3% van de totale handelaar op Polymarket, die is daadwerkelijk weet waar die mee bezig is. De rest is gokvee, die eigenlijk alle markten financiert. En die 3%, dat is de daadwerkelijke groep mensen die er echt geld mee kan verdienen.
0: Ja. En die zorgt er ook voor dat die platforms het best wel vaak bij het juiste eind hebben.
14: Precies, ja. Die zorgen ervoor dat het accuraat is. Maar wij met z'n allen zorgen ervoor dat er lekker veel geld in zit.
0: Oké, dan gaan we naar die belangrijke Clarity Act in Amerika. Nog steeds vast in Congress. Met de cryptoactiviteiten van Donald J. Trump himself als grootste probleem.
14: Ja, even uitleggen. Wat is die Clarity Act ook alweer? De belangrijkste marktstructureringswet in de VS. Er moet namelijk heel veel bepaald worden. Welke toezichthouder is hoofdverantwoordelijk voor de cryptosector? Hoe moeten de meeste cryptoactiva juridisch worden beschouwd? Nou, dat was in het verleden echt een zooitje, kan ik je vertellen. Er waren heel weinig regels en heel veel rechtszaken. Dat is best vervelend ondernemen. Nou ja, en de Clarity Act moet daar allemaal duidelijkheid in brengen. En dit was dus ook een van de belangrijke verkiezingsbeloften van Trump. Ja, en nu zit die wet dus in het congres vast op een relatief klein detail, namelijk de ethieksparagraaf, waarin staat beschreven wat hoge overheidsfunctionarissen wel en niet mogen met crypto. En ja, dan weten we, dat wordt een beetje lastig.
0: Ja, want DJT is zelf best een hoge overheidsfunctionaris. Een aantal weken geleden vertelde je nog over zijn vermogensverklaring. Hè. Daaruit bleek dat hij vorig jaar 1,4 miljard dollar heeft verdiend met zijn cryptobelangen. Ja, is dat te rijmen?
14: En dat is toch slechte reclame als je zo'n cryptowet door het congres wil loodsen. Sindsdien lijkt het eigenlijk niet meer te lukken dit jaar. De democraten hebben er eigenlijk een ding van gemaakt. Die vermogensverklaring was echt een moment waarop die democratische senatoren, want het zit vast in het Senaat, aangrepen om het tegen te houden. Nou, dinsdag hebben we dus een persconferentie gezien van een groepje senatoren waarin zij melden dat ze geen steun zouden geven voor die Clarity Act als Donald J. Trump zou weigeren om zijn corrupte banden met de cryptosector door te knippen. Ja, en Pardoes, dat is wel leuk, de meest recente ontwikkelingen. Het groepje senatoren die persconferentie gaf, die kreeg een uitnodiging om vandaag, donderdag dus, op de koffie te komen in het Witte Huis en eens even met Trump te gaan kletsen over die cryptobanden. Ja, het is mij nog onduidelijk, gaat hij nou concessies doen, maar ja, er wordt vanuit verschillende kanten aan hem getrokken. De Amerikaanse cryptosector wil graag duidelijkheid. Zijn eigen kiezers zijn er een beetje klaar mee. De democraten hebben er geen zin meer in. Ik ben benieuwd of die water bij de wijn gaat doen.
0: Ja. Wat heb je deze week in de cryptocast? Geen zomerstops en dergelijke?
14: Nee, dat doen wij niet aan. Iwan, de crypto gaat 24/7 door. Een gesprek met Mauro Halven over de cryptowet MiCAR. Noemde hem net al even. Maar de overgangsperiode is 2 weken geleden afgelopen. En wij hebben nu de tijd genomen om echt de balans op te maken. Wie zijn de grote winnaars? Wie zijn de grote verliezers? En wat ik wel kan stellen, dat is leuk. Want Mauro is crypto-expert of MiCAR-expert. Die zoekt dat allemaal voor ons uit. Amsterdam is crypto capital of Europe. Wij hebben op stadsniveau de allermeeste vergunningen voor MiCAR. Dus ik denk dat er nu een aantal flessen champagne open gaan bij luisteraars. Kan ik me zo voorstellen.
0: Cryptomunten liggen op straat hier.
14: Gefeliciteerd iedereen.
0: Dankjewel, Daniel Mol, presentator van de Cryptocast. Luisteren kan uiteraard in de BNR-app en ook in andere podcastplayers.
15: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Nou, oorlog tussen Amerika en Iran is weer terug van weg geweest. Vannacht was het weer raak. Twee reekse luchtaanvallen in 24 uur. En Iran zegt dat Memorandum of Understanding kan nu echt de vuilnisbak in. En dreigt om naast de straat van Hormuz meer waterwegen in de omgeving te blokkeren. En we weten, met Hormuz hebben ze best wel een stevig wapen in handen. Kunnen ze daarmee hun invloed vergroten? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: En, hoe ging je leestoets?
18: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
17: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
1: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
2: In 14 weken begrijpend leren lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op glibbeltekst.nl.
20: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Mark Beekhuis.
22: Straks trap ik de uitzending van Zaken doen af met het Boardroom Panel over de massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Daarna spreek ik met Leo Evers, topman van Koninklijke de Kuiper. En hem vraag ik hoe een destilleerderij omgaat met een wereld waarin steeds minder alcohol gedronken wordt. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
24: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
28: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
29: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
30: Nu in de BNR-app.
25: Het CBS ziet de afvalberg krimpen. 6 kilo minder huishoudelijk afval per inwoner. De Verenigde Staten pakken Brazilië aan met een fikse importheffing van 25%. En we zien een grote kloof in gemeentelijke inkomenstoeslagen voor minima. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: 9 uur, we gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, is het drukste moment van de spits achter de rug? Of ja, gooit die A12 nog steeds roet in het eten?
31: Nou, daar zeg je zo wat. Want op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Gouden en Blijswijk, sta je goed stil. 6 kilometer file, een vertraging van meer dan een uur. Maar voor iedereen daar heb ik goed nieuws, want de weg is net weer vrij. A15 Nijmegen richting Gorkum, daar neemt de vertraging ook af bij afrit Leerdam, nog 10 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein, 7 kilometer. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En 35 Almelo-Zwolle, de Salland-Twente-tunnel is dicht, volgt de omleiding. En dan nog de flitsers. De A16 Breda-Rotterdam, hectometerpaal 30,3. A27 Utrecht-Almere, 115,2. En de A28 Groningen-Zwolle bij 118,0.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. In Engeland is staalfabriek British Steel genationaliseerd. De regering wil zo de staalproductie zekerstellen voor de toekomst en verduurzamen. De fabriek was van een Chinese eigenaar die dreigde ermee te stoppen omdat die te weinig winst opleverde. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nou, we kijken naar de beurzen, want we zijn al bijna 3 minuten onderweg. 1100 punten, althans 1100,9. Een plus van 0,3%. Grootste stijger momenteel is ASML, daar komt 3,1% bij. ASM komt 1,3% bij en Prosus komt 1,1% bij. En de grootste dalers momenteel op een gedeelde eerste plaats. CVC Capital en Relics, allebei 1,4% ervan af. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Oorlog tussen Amerika en Iran, die leidt weer op. Ook vannacht weer aanvallen van Amerika, luchtaanvallen. Voor Iran een reden om zich niet meer te houden aan dat Memorandum of Understanding. Nou, dat was al een tijdje zo. Maar het dreigt nu ook om meer waterwegen in de omgeving te blokkeren. En daarmee hebben ze een machtig wapen in handen. Kan problemen opleveren, hoor je zo meteen over een minuutje in de ochtendspit.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
6: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Laatste uurtje van de ochtendspits van donderdag 16 juli. Maar we hebben nog genoeg te doen, Nina.
25: Goedemorgen, ja, dat klopt. We gaan het onder andere hebben over de Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, die ineens na 6 maanden al de laan wordt uitgestuurd door president Zelensky. Waarom dat is? Want hij was toch super populair en het Oekraïense leger boekt behoorlijk wat succes onder zijn leiding. Waarom moet hij dan weg? Dat hoor je zo meteen. En ja, we gaan het zo meteen ook even hebben over vogels en lichtvervuiling, want vogels schijnen langer te zingen door licht. Hoe zit dat nou? Dat is toch een gek en ook leuk verhaaltje.
0: Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Iran ziet geen reden meer om zich te houden aan het Memorandum of Understanding dat de wapenstilstand daar regelt, zegt de Iraanse toponderhandelaar, de voorzitter van het parlement Ghalibaf. Amerikanen hebben Iran vannacht opnieuw aangevallen, een tweede aanvalsgolf in 24 uur tijd. En Iran dreigt om die reden naast de straat van Hormuz ook meer waterwegen in de omgeving te gaan blokkeren. Ja, dat kan grote problemen opleveren, zegt Ben Bekkering. Hij is voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine en oud-militair vertegenwoordiger bij de NAVO.
8: Die doorgang door de Rode Zee, met name die straat Bab el-Mandeb, ja, die zorgen die consumptie-economie misschien wel geraakt kan worden. Alle spulletjes die van China naar Europa komen. En daar hebben de Iran een van hun proxies, een van hun bondgenoten, de Houthis, zitten. Het is ook een heel nauw stukje vaarwater. Dus de Houthis hebben in het verleden ook al laten zien dat ze daar met veel geweld schepen kunnen tegenhouden.
0: Ja, en Iran heeft natuurlijk geleerd dat ze, nou ja, met de straat van Hormuz een gouden greep hebben te pakken, want ze houden de hele wereld in hun greep op die manier. Dus ja, dat uitbreiden zou niet zo onverstandig zijn vanuit Iraans perspectief.
8: Nee, dat is waar. Het is wel zo dat tot nu toe, sinds februari, is die oorlog natuurlijk bezig rondom Iran en de straat van Hormuz. En sinds die tijd heeft Iran eigenlijk niet de Houthis het groen licht gegeven om daar ook te beginnen, die Bab el-Mandeb-straat. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Ook heel veel andere landen geraakt worden door die straten Bab-el-Mandeb. Denk alleen maar aan de export van China. Ja. Dus ik weet niet precies wat de argumenten zijn om die Houthis tot nu toe niet te hebben ingezet. Maar het zou alweer inderdaad een volgende stap op de ladder zijn als dat nu wel gaat gebeuren. Ja.
1: Nou, we kennen de gevolgen voor de energieprijzen, olie met name die daar vandaan moet komen. Maar ook het gebrek aan kunstmest begint een rol te spelen bij die blokkades. En dat gaat ook ons raken?
8: Nou ja, goed, of het direct ons raakt, ik ben geen economisch expert, maar wat ik wel zie in alle berichten, is dat dat olie en gas heeft, dat zien we natuurlijk meteen aan de prijs aan de pomp. Maar kunstmest, dat zorgt dat opbrengsten van landbouw in Azië en Afrika sterk geraakt worden. Er wordt gesproken al over een reductie van 40-50% van de opbrengst van de landbouw. Ja, dan hebben we daar echt in de regio's waar toch al zeg maar de voedselbalans op het randje zit, ja, dan krijgen we daar hele grote gevolgen. En daar zullen we uiteindelijk zelf ook last van krijgen.
1: Ja. Nou, even kijken naar de rol van Europa. We hebben afgelopen week gezien een bijeenkomst van de Coalition of the Willing in Parijs. Dat ging helemaal over Oekraïne uiteraard. Als het gaat om Iran, ja, ik zeg maar eventjes, we zitten erbij en we kijken ernaar. Ik hoor eigenlijk weinig wens om daar een rol in te spelen in dit conflict. Het oplossen ervan met name.
8: Ja, als ik ze mag splitsen, die straat van Hormuz, waar we natuurlijk de afgelopen tijd heel erg met z'n allen naar hebben gezitten kijken, daar heeft Europa, als ik het even zo mag zeggen, gezegd van, weet je, zolang er een oorlog is, dan doen we niks, dan mengen we ons in een strijd en dat willen we niet. We gaan acteren op het moment dat er een bestand is en dan kunnen we gaan assisteren met escortes of mijnenbestrijding. Ik heb altijd het gevoel gehad, ja, maar wat gebeurt er dan in die hele rommelige fase tussen een oorlog en een bestand? En daar zitten we eigenlijk al nu een maand of 2-3 in. En ja, dan blijft het ook stil en we zien het allemaal gebeuren. Overigens is dat niet alleen Europa, ook andere landen. Denk aan China of India, die mengen zich daar ook niet in. Mm-hmm. Dus we leven daar in een hele onzeker, onberekenbare situatie waarin we eigenlijk, wat u zelf ook al zei, staan te kijken. In de straat Bab-el-Mandeb, daar loopt natuurlijk al wel een maritieme operatie van de Europese Unie onder de naam Aspides. Ja. Dus op het moment dat daar iets gaat gebeuren, ja, dan raakt Europa toch in die strijd daar ook betrokken.
1: Ja, ja. En wat betekent dat dus? Dat we daar als Europa zijnde ook meer zullen moeten samenwerken, ook een strategie moeten gaan bedenken?
8: Ja, je had gehoopt dat zo'n strategie er al zou zijn en dat we misschien al voordat het conflict begon toch ook een invloedrijke positie hadden gehad als Europa. Dat heb ik altijd wel jammer gevonden dat we die niet hadden. We zitten niet of nauwelijks aan tafel daar als Europa. In de straat Bab-el-Mandeb, daar hebben we een operatie lopen. Die is altijd wel onder bezet geweest met schepen en vliegtuigen om dat echt af te dwingen. Dus ja, je zou als eerste handelingen toch moeten hebben met een duidelijke visie over die straat komen. En misschien ook wel eens gaan nadenken over een wat meer gecoördineerde en wat steviger ingevulde operatie in überhaupt dat deel van de wereld, het westelijk deel van de Indische Oceaan.
1: Nog even een korte vraag over, zeker met uw marine-expertise, nieuws van vannacht. Het Amerikaanse leger dat zegt dat ze een onder een Curaçaose vlag varende olietanker zouden hebben aangevallen die onderweg was naar een Iraanse haven. Maar de Nederlandse regering zei vorig jaar althans dat er geen olietankers in het Curaçaose scheepregister stonden. Ja, veel onduidelijkheid. Hoe weten we nou wat voor schip dit is, wat daar gebeurd is en welke rol speelt Nederland daarin?
8: Ja, nou, ik heb al begrepen inderdaad dat ook de Curaçaose autoriteiten hebben gezegd dat het schip niet op hun lijst stond. En wat je dan ziet, dan is dit duidelijk een geval van een schaduwvlootschip. Mm-hmm. Die onder een valse vlag, of voor zijn valse voorwenselen met een vlag vaart. Dan ben je sowieso strafbaar en mogen schepen ingrijpen. En dat hebben de Amerikanen ook gedaan. Ook al om die blokkade van Iraanse havens kracht bij te zetten. Dus het lijkt er alles op dat dit een schaduwvlootschip was die een onheuse vlag voerde. En daar hebben de Amerikanen op ingegrepen.
1: Zei Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine en oud-militair vertegenwoordiger bij de NAVO.
25: Dan heeft president Zelensky zijn minister van Defensie ontslagen. Dat gaat om Mikhailo Fedorov. Volgens een Oekraïense functionaris gebeurde dat na een bijeenkomst van de militaire leiding gisteren. Zo schrijft de Kiev Independent. En Fedorov die bevestigt het ook 's avonds, zijn ontslag op Telegram. Igor Klimenko, dat is de huidige minister van Binnenlandse Zaken, neemt zijn functie over. Het is toch gek, want die Fedorov die lag heel goed bij het Oekraïense volk, was populair en onder zijn leiding, wat maar een half jaar heeft geduurd, deed het Oekraïense leger het hartstikke goed, in elk geval op dronegebied. We gaan erover praten met Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
25: Nou, Fedorov, relatief jonge jongen, 35, was echt wel populair, hè? Ook veel, bij veel jonge Oekraïners. Ja. Waarom moet hij weg al na 6 maanden?
2: Ja, omdat de druk op hem toenam. En de druk nam op hem toe omdat hij heel erg de bezem wilde halen door het ministerie, heel snel. En misschien wel te snel. En zijn ideeën waren erg progressief. Hij was voorheen minister van digitale transformatie. En hij is echt iemand die gelooft in de kracht van digitale systemen, van transparantie die dat meebrengt. En dat wilde hij doorvoeren in het ministerie van Defensie. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld wilde kijken naar de manier waarop het aankoopproces van wapens plaatsvindt. Mm-hmm. Dat wilde hij transparanter maken, zodat er minder ruimte is van corruptie.
25: Ja.
2: Nou, dat vonden de wapenproducenten niet altijd leuk, want sommige invloedrijke wapenproducenten zouden wat extra rekenen. En dat kon nu niet meer. Ook de generaals van Oekraïne waren.
9: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Geleiding, dus een aantal hooggeplaatste generaals tegen Zelensky hebben gezegd of hij gaat de laan uit of wij.
3: Oh, op het spitsdrijven.
2: En ze hebben dus Zelensky voor een keuze gesteld. En nou ja, alles bij elkaar opwegend heeft Zelensky toch het besluit genomen om verder of weg te sturen. En dat stuit natuurlijk op onbegrip bij heel veel Oekraïners die juist zien dat verder of in de afgelopen maanden heel veel voor elkaar kregen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het uitschakelen van internetsysteem Starlink van Elon Musk voor de Russen. Verder of had kort na zijn aantreden een ontmoeting met Elon Musk. En hij kreeg het gewoon binnen een paar uur voor elkaar dat de Russen dat systeem niet meer konden gebruiken. Dat leidde meteen tot winst voor Oekraïne op het slagveld. Dus dat is maar één voorbeeld.
3: Dat is maar één voorbeeld. Hij was een techjongen, hè? Althans zo presenteert hij zichzelf ook. En ook een marketingjongen. Weet ook veel van tech. En onder zijn leiding heeft vooral het hele drone-programma van Oekraïne is echt gaan vliegen. Om maar even in jargon te blijven, toch? Onder zijn leiding.
2: Ja, zeker. En dat komt onder andere door de manier waarop het wordt gefinancierd. Dus hij zorgde ervoor dat droneproducenten toegang hadden tot geld om meer te investeren in de ontwikkeling van nieuwe drones. Om steeds bij te blijven op innovatiegebied. En hij zorgde bijvoorbeeld ook dat Oekraïnse soldaten zelf drones konden aanschaffen die zij nodig hadden. Dus er kwam een soort van marktplaats, ook mede door hem opgezet, waarmee soldaten met een soort puntensysteem zelf drones konden bestellen. En zo zie je ook welke drones wel of niet nodig zijn, welke wel of niet goed werken. Ja. En zulke processen, daar was hij erg voorstander van.
3: Nou, het klinkt allemaal super slim. En aangezien hij zo populair was, vraag ik me af, hoe valt dit bij de Oekraïners dat hij er nu uit is gezet?
2: Ja, bijzonder slecht. Mijn hele sociale media tijdlijn staat vol met vragen. Waarom moest dit gebeuren? Was dit wel nodig? En zojuist een half uurtje geleden of een uurtje geleden is in Kiev en ook een aantal andere steden in Oekraïne zijn protesten begonnen. Dus mensen gaan nu al meteen de straat op met kartonnen borden om te demonstreren tegen dit ontslag. En dat protest zal waarschijnlijk nog de hele dag doorgaan, is de verwachting.
3: Oké, kijken wij hier naar de toekomstige president van Oekraïne, denk jij?
2: Ja, dat is de grote vraag. Hij heeft grote ambities en het is een hele charismatische leider. Hij heeft nooit geuit dat hij zulke politieke ambities heeft. Maar het kon wel eens uit de hand lopen. Het zal voor Zelensky erg oppassen zijn hoe hij deze situatie aanpakt en hoe hij nu ook omgaat met zijn communicatiestrategie richting het volk.
3: Ja, want de vraag is natuurlijk, oké, dan niet meer op de positie van minister van Defensie, maar hij is ook minister van Digitale Transformatie geweest. Is er nog een ander baantje in het kabinet waar die misschien naartoe komt? Want Zelensky doet nogal een stoelendans.
2: Ja, precies. Het is nog niet duidelijk wat er nu met hem gaat gebeuren. Het gerucht is dat Zelensky hem nog wel een baan wil aanbieden om maar te zorgen dat hij niet zelf wegloopt en bijvoorbeeld een eigen politieke campagne gaat opzetten. Ja. Maar welke baan dat precies wordt en of verder of dat accepteert, dat is vers 2. De demonstranten, ik zie al borden voorbij komen dat 6 maanden is te weinig, de termijn van Fedorov, en 7 jaar, hoe lang Zelensky er zit, is te veel. Ja, de publieke opinie zwicht wel een beetje richting Fedorov op dit moment.
3: Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
4: 17 over 9, Erwin de Hart bij de ANWB met problemen rondom knooppunt Terbrechtseplein.
5: Problemen, het heeft ook wel een doel, want er wordt gewerkt aan de weg. Het is het idee dat het uiteindelijk allemaal beter gaat worden. Maar we zijn er nog niet. De weg is deze week nog dicht richting Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Dat geeft vanaf Gouda 10 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen. Dat komt omdat er zo'n enorme grote file op de A12 stond. Daar is de weg weer juist vrij en dan gaat het allemaal heel erg goed. Op de A16 Breda-Rotterdam tot aan knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging, 7 kilometer file. En de camping van de Zwarte Cross is open en daarom staat er een file op de N318 Vassenveld-Winterswijk bij Aalten 2 kilometer. En flitser langs de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 21,3.
6: Blik op de beurs.
4: Ja, de Zwarte Cross. Ook dat nog. We gaan kijken hoe het ervoor staat aan het Damrak. We zijn weer onder 1100 punten gezakt. 1096,3. Een min inmiddels van 0,1%. We zakken dus langzaam weg. En ook het lijstje stijgers is inmiddels beperkt tot slechts 6 bedrijven.

0: We gaan even kijken naar de chipfondsen. Vanwege de goede cijfers van TSMC vanochtend, luister mee naar analist Koen Bender.
1: Dat gaat waarschijnlijk wat verlichting geven voor de chipgerelateerde aandelen. We hebben een indicatie vanuit Duitsland dat ASML gaat openen boven de 1600. Dus daar komt er weer 4% bij. Dus de yo-yo continueert.
0: Ja, de yo-yo continueert, maar niet mega overtuigend. ASML, ja, daar komt 2,2% bij, dat wel. Maar de andere chipfondsen zien we niet in dat rijtje terug. Grootste daler momenteel is Relix. Daar gaat 2,5% vanaf. En dan moeten we ook nog even kijken naar Prozus. Vanochtend werd bekend dat Uber Delivery Hero gaat overnemen. De Duitse bezorgdienst voor $14,8 miljard. Bestuur van Delivery Hero staat ook achter dat bod, beveelt het de aandeelhouders aan. En Prozus is een van de belanghebbenden in Delivery Hero. Heeft al aangegeven zijn stukken aan te melden onder het bod. Dus ja, wordt dan uitgekocht. Nou, Koen zei dat gaat misschien wel wat positieve bewegingen forceren voor Prozus, maar dat is niet het geval. Beleggers die zijn er niet van overtuigd. Er gaat 0,2% vanaf.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Kijken we even naar Canada, want er woeden daar grote bosbranden in het noordwesten van de Canadese staat Ontario. En de rook van die brand die heeft nu de stad Toronto bereikt. Nou, dat heeft flinke impact op het dagelijks leven daar. Er is een Zwitsers bedrijf daar, IQ Air, gespecialiseerd dus in luchtkwaliteitstechnologie. Is de luchtkwaliteit in Toronto echt om te huilen? Het slechtste van alle grote steden ter wereld op dit moment. Nou, dat is best wel knap. Gezondheidsautoriteiten hebben gewaarschuwd dat de inwoners van de stad zo min mogelijk buiten moeten komen. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten. Ligt er natuurlijk gewoon direct onder. In New York gelden al gezondheidswaarschuwingen. Ook daar wordt inwoners geadviseerd van, nou, jongens, gewoon zo min mogelijk buiten doen op dit moment. Lekker in de zomer. Volgens de Amerikaanse Nationale Weerdienst blijft de rook mogelijk tot het einde van deze week hangen in het noordoosten van het land. Dat kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor de finale van het WK voetbal. In zondag is dat namelijk in de regio rondom New York. In New Jersey, daar worden zo'n 80.000 toeschouwers verwacht bij die finale. In een openluchtstadion. Nou, dat wordt een mondkapjeswalhalla, kan je je voorstellen. Daarnaast zijn nog eens 50.000 mensen van plan die wedstrijd te gaan bekijken vanuit Central Park in New York. Maar daar zie je de rook nu al. Dus benieuwd of dat wel kan doorgaan.
2: Hoe is het nu met...
0: Ja, in de ochtendspits hoor je regelmatig verhalen dat je denkt, goh, opvallend, leuk nieuwtje, grappig om te horen. En soms denk je een aantal maanden later, hoe zou het nu zijn met? Nou, deze week blikken we rond dit tijdstip, echt een zomerse rubriek, blikken we terug op een aantal van die opvallende verhalen uit het afgelopen jaar. Met de vraag, hoe is het nu met? En vandaag hebben we het daarin over vogels. Want een jaar geleden bleek dat uit een groot Amerikaans onderzoek, ja, bleek dat vogels beïnvloed worden door lichtvervuiling. Uit dat onderzoek, dat werd uitgevoerd op verschillende continenten, waarbij is gekeken naar 600 vogelsoorten, bleek dat vogels door nachtelijk kustlicht, denk aan de lantaarnpalen, 's ochtends eerder gaan zingen en 's avonds ook langer doorgaan met zingen. Dus ze zingen eerder en ze zingen langer door. Sterker nog, 's ochtends 18 minuten eerder en 's avonds 32 minuten langer door. Half uur langer zingen. En daarbij geldt wel dat hoe meer licht er is, des te groter het effect is. Dus ja, of een nestje open of dicht is. En ook of de vogel grote ogen heeft of niet. Oh, dat maakt allemaal uit. Maar de vraag was ook een beetje, ja, veel licht, eerder zingen. Is dat nou slecht voor die vogel? Nou, dat hebben we voorgelegd aan Camiel Spoelstra. Hij is van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En dan blijkt dat die vraag eigenlijk niet zo makkelijk te beantwoorden is.
4: Dat is niet zeer goed bekend, maar uit eerder onderzoek lijkt dat wel goed nieuws, in de zin dat bij sommige vogelsoorten, en in dit geval zijn dat pimpelmezen, maar ook koolmezen, dat mannetjes die eerder beginnen met zingen aantrekkelijker worden gevonden door vrouwtjes. En dat vergroot hun succes op nakomelingen. Maar goed, dat geldt dus alleen voor die individuen natuurlijk die eerder gaan zingen. Hoe dat uiteindelijk uitwerkt op de hele populatie. Dus hoe goed het gaat met onze koolmezen of pimpelmezen, dat weten we niet.
0: Oké, maar wat weten we dan wel over die lichtvervuiling en die vogels?
4: Wat we overigens wel weten is dat mannetjes koolmezen die in de buurt van lampen 's nachts op een takje proberen te slapen, rusteloos zijn. Dus die hebben dan steeds in een ooghoek ergens een lamp. En bij gevolg is het zo dat ze steeds bewegen op een takje. En daar leiden wij het eigenlijk uit af dat die koolmezen minder goed slapen. Omdat het is hetzelfde als dat wij steeds gestoord worden, bij wijze van spreken. De verwachting is dat niet zo gunstig is.
0: Ja, vogels die krijgen al een slechtere nachtrust door al dat licht. En volgens Poelstra kan het helpen als we een paar simpele dingen doen.
4: Het meest voor de hand liggende wat wij kunnen doen, natuurlijk voor vogels, om te zorgen dat ze geen last hebben van licht, is eenvoudigweg zorgen dat er minder licht is. Of dat het licht wat er is beter afgeschermd is. Dat het niet in de ogen valt van die vogels die proberen te slapen. Of dat de lichtniveaus al geheel wat lager zijn. En dat is natuurlijk. Dan denk je al snel aan het wat dimmen van licht. Dus echt het vermijden van licht is met afstand het meest belangrijk.
0: Ja, dus dat helpt sowieso. Maar er is ook meer onderzoek nodig. Zo zegt deze Camiel Spoelstra. En hij is van het Nederlands Instituut voor Ecologie.
3: Dan heb ik nog even een heel freaky vakantieverhaal. Wat toch leuk is om even te horen. Van een gezin uit Amerika. Die dachten, we gaan lekker op vakantie en we gaan een Airbnb'tje huren. Handig, gewoon geen hotel, maar lekker een huis met z'n allen. Nou, dan gaan ze daar dat huis binnen. En dan ben je daar een beetje aan het rondkijken. En op een gegeven moment komt vader erachter dat er een gezinsfoto van hen in dat gehuurde huis hangt.
0: Van die bezoekers?
3: Ja, in het gehuurde huis. Dus dan zie je ineens een foto van je eigen gezin in het huis hangen. Dus niet ook op een welkom hier, leuk dat jullie er zijn. Mm-hmm. Nee, gewoon echt aan de muur. Vet freaky. Dus vader werd in eerste instantie ook niet geloofd. Maar dat de dochters even kwamen inspecteren, ja, bleek het te kloppen.
5: We are literally in this picture. It's the craziest thing.
6: We are on our Airbnb wall.
3: Nou, ze herkennen dus hun badkleding. Het gaat namelijk ook niet om een recente foto, maar om een foto van 10 jaar geleden. Die is zonder medeweten van het gezin gemaakt. Er staan ook nog meer mensen op. Je ziet op het beeld een strand, mensen in zee. En het kiekje is dus waarschijnlijk geschoten als een soort stokfoto voor wat meer sfeer in huis. Ja, ja. En daar stonden zij dus op. Nou, de zussen reageerden nogal ongelovig. Ze denken, hoe kan dit? Maar iemand in de reacties merkt op, dit betekent dat je waarschijnlijk op nog veel meer muren hangt dan je zelf weet. Mm-hmm. Ja, goed. Het is natuurlijk wel een beetje freaky om dat dan ineens jezelf terug te zien.
0: Ja.
3: En je zou denken, kan ik er nog wat aan verdienen? Dit is toch.
0: Denk jij
3: erop? Ik sta erop.
0: Ja.
3: Nou ja, als jij daar ineens gratis bij allemaal mensen aan de muur hangt, dat kan natuurlijk niet.
0: Ik weet het niet.
3: Even uitzoeken.
0: Openbare ruimte, geen idee. Maar inderdaad, portretrecht. Nou, interessant wel. Maar zijn ze gebleven?
3: Ik neem aan dat ze inpakken en wegwezen hebben gedaan.
0: Iets hogere economische groei, aantrekkende arbeidsmarkt en iets minder inflatie is de boodschap van het beige boek van de Federal Reserve. En dat is belangrijk in aanloop naar de rentevergadering over een week of twee. Onze huiseconoom Han de Jong heeft het boek doorgespit en we horen hem zo meteen.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
12: onlineveilingmeester.nl. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
3: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
2: Obli, meer rust, meer rendement.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: BNR Verkeer.
11: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt verder af. De meeste vertraging heeft het verkeer op de volgende wegen. De A16 Breda-Rotterdam door een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk nu 3 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A20 bij het Terbrechtseplein geeft file op de A16 Breda richting Rotterdam. 7 kilometer file, 25 minuten erbij. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. En 8 kilometer file vanaf Moordrecht. 2 kilometer file op de N318 vast. Veld Winterswijk bij Bredevoort door de Zwarte Cross. Dan eindigen we met de flitser. De A15 dit keer Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,4.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. In Engeland is staalfabriek British Steel genationaliseerd. De regering wil zo de staalproductie zekerstellen voor de toekomst en verduurzamen. De fabriek was van een Chinese eigenaar die dreigde ermee te stoppen omdat die te weinig winst opleverde. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft zijn beige boek weer uitgegeven. Een rondvraag onder ondernemers over hoe het staat met de economie. Nou, wat die ondernemers zeggen en wat dat wellicht betekent voor het rentebesluit aanstaand van de Fed, gaan we zo meteen bespreken over 1,5 minuut in de ochtendspits.
15: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
16: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
19: De Nationale Autoshow.
20: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
21: Meindert en Wouter.
22: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
23: Bijna de helft.
22: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
19: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
22: Het kwartje valt nu pas.
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
26: Jammer, hè?
27: Wat?
26: Ik moet bijna naar huis.
27: Nou ja, wel echt heel jammer. Maar we hebben morgen, mogen we hier gewoon weer om 5:00 komen.
26: Dat is wel een geschenk. Ja.
27: Echt fijn.
26: Ja.
27: Ja. Wekkertje lekker op 4:30.
26: Ja.
27: Echt fijn.
26: Ja, nee, zo, erg is het ook weer niet dat deze ochtendspits er bijna op zit. 30 minuten nog, wat gaan we daarin doen?
27: Nou, dan gaan we het onder andere hebben over Macron en Merz. Die gaan dit weekend even thee drinken en wat plooien glas strijken. En dat is nodig omdat dat vliegtuig, waar jarenlang over is gesteggeld, het Frans-Duitse vliegtuig, het zou samen gebouwd worden, ontworpen. Dat kwam er maar niet en dat heeft toch wel wat pijn veroorzaakt. Nou, dus dat gaan ze samen even gladstrijken. En we eindigen straks even lekker met de tech-update.
26: Maar we gaan eerst naar Washington. Want het gaat aardig goed met de Amerikaanse economie. De groei die trekt wat aan, waardoor ook de arbeidsmarkt zich positief ontwikkelt. En de inflatie valt wat terug. Nou, best wel een positief beeld uit het beige boek van de Federal Reserve. Een beschrijving, anekdotische beschrijving van de Amerikaanse economie. Onze huiseconoom Han de Jong heeft het boekje doorgelezen. Pagina 40, geloof ik. En vertelt wat de opvallendste verschillen zijn met de vorige keer toen het boekje uitkwam. En met name wat dat betekent voor de rentebeslissing van de Fed over 2 weken.
28: En dit keer rapporteerde iets meer districten dan 6 weken geleden een toename van de bedrijvigheid, dus zeg maar de groei. En per saldo melden die districten ja, toch ook een matiging van de inflatie over de rapportageperiode. En wat trouwens ook wel grappig was, dat voor het eerst zag ik dat voetbal werd genoemd in het beige boek. Ja. Want sommige districten die melden dat het toerisme was toegenomen door het bezoek van buitenlandse voetbalsupporters.
26: Ja, extra hotelboekingen en meer omzet in de horeca. Ja. Nou ja, dat zie je dan toch blijkbaar terug. Inflatie wordt ook over gesproken uiteraard. Eerder deze week bleek dat die inflatie over de vorige maand wat lager uitviel dan verwacht. Dus ja, dat lijkt eigenlijk prima in lijn met het beeld dat dit beige boek schetst.
28: Ja, dat klopt. Hè. Dat is eigenlijk precies mijn conclusie. Nou, het ging in ieder geval in juni helemaal de goede kant op. En dat zien we dus in het feitelijke cijfer terug. En ook in de anekdotische beschrijving van de economie in het beige boek. Nou is het zo helaas dat de olieprijs sinds de hervatting van de gevechtshandelingen in Iran is weer opgelopen met 15-20% of zo. Mm-hmm. Dus de kans dat de inflatie verder daalt door een lagere olieprijs, die is weer een stuk minder geworden helaas. En wat mij trouwens ook wel, als ik het er toch over heb, opvalt aan de internationale noteringen voor energieprijzen, dat is dat de Europese gasprijs in de afgelopen 2 weken met zo'n 25% is gestegen. Mm-hmm. Maar de Amerikaanse gasprijs juist 1% of 10% is gedaald. Ja. Nou, dat is wel iets wat ik de komende tijd in de gaten ga houden. Dat is natuurlijk voor ons buitengewoon ongunstig.
26: Ja. Zeker. Concurrentievermogen-wise ook niet heel erg prettig.
28: Ja,
26: Dan, we zeiden al, dit document is een belangrijke input voor die rentevergadering over 2 weken. Welke kant zal dat beige boek dat besluit opsturen?
28: Ja, nou ja, het is een bevestiging van die inflatiecijfers van eerder deze week. En wat we hebben gezien, dat is dat op het ogenblik, en vooral na de publicatie van die inflatiecijfers, maar ook weer na de publicatie van het beige boek, er toch op het ogenblik een hele grote meerderheid is van spelers op financiële markten die verwacht dat de Fed de rente over 2 weken weer onveranderd laat. Mm-hmm. Voor de publicatie van de van die inflatiecijfers was dat eigenlijk omgekeerd. Dus die duidelijk lager dan verwachte inflatie, plus de bevestiging in dat beigeboek, ja, dat heeft tot een behoorlijke verandering in de verwachtingen geleid. Dat is de conclusie die je moet trekken.
26: Ja, duidelijk. Tot slot, we hadden het eerder deze week over de nieuwe voorzitter van de Fed, die gisteren en eergisteren is ondervraagd bij het congres. Jij was daar eergisteren nog over te horen in de avondspits. Gisteren hadden we het nog over met Menno Middeldorp in Zaken doen, dus al die programma's moet je ook luisteren. Nee. Maar even, als we die twee dagen nou optellen, waar komen we dan op uit? Wat is je conclusie?
28: Nou, ik moet zeggen, ik heb uren zitten kijken. Ja. En als nerd geniet ik daar toch van. Wat is de conclusie? Nou, Worst deed het heel goed. Hij benadrukte zijn vastberadenheid en die van zijn collega-vetbestuurders om de inflatie te beteugelen. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, want hij moet mensen ervan overtuigen dat hij niet een schoothondje van de president is. Verder ben ik ook eigenlijk altijd wel onder de indruk van de deskundigheid van die congresleden. Niet allemaal natuurlijk, maar de meeste wel. Maar waar ik echt heel erg enthousiast van werd, dat is toch dat er hele brede interesse en steun in het congres is aan beide kanten, onder beide partijen, mm-hmm, voor de uitkomsten van die 5 werkgroepen die Worst heeft ingesteld. Die werkgroepen die hebben als taak om op diverse aspecten van het functioneren van de Fed tot aanbevelingen te komen voor verbetering. Nu heeft de ECB zo'n exercitie niet zo heel lang geleden eigenlijk ook gedaan. Maar het grote verschil is dat die werkgroepen van de Fed, die bestaan uit slechts 3 externe deskundigen. Het kan zijn dat de ECB in dat proces wat zij hebben gedaan ook externe hebben ingeschakeld. Maar dat was toch vooral een intern proces. En ik vind dat om het licht van externe te laten schijnen op je eigen functioneren, dat vind ik heel verfrissend. Ja. En Worst heeft er ook niet voor geschuwd om mensen in die werkgroepen te benoemen die met heel uiteenlopende zienswijzen. Mm-hmm. Ik denk dat dat een heel goede aanpak is. En ja, dat zou zomaar kunnen leiden tot tot toch wel heel verfrissende resultaten. Ja. Ik moet ook zeggen, de persoonlijke mening, maar de wereld van centrale bankiers, ik heb heel veel respect, hele deskundige mensen, maar in mijn optiek soms wel een klein beetje kliekerig en ons kent ons. Dus een frisse blik van buiten, dat kan bepaald geen kwaad. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar gaat uitkomen.
26: Zij onze huiseconoom, Han de Jong.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
27: De Franse president Macron brengt een 2-daags bezoek aan de Duitse bondskanselier Merz. Want eerder deze week spraken ze elkaar natuurlijk al in Parijs. Toen waren ze daar voor de Coalition of the Willing. Maar dit keer hebben ze toch iets uit te praten samen. Beide landen hadden natuurlijk het plan om samen een gevechtsvliegtuig te bouwen, te ontwikkelen. Maar dat is mislukt. Nou, de komende dagen moeten er toch even worden nagepraat en even wat plooien worden gladgestreken. Volgens Europa-correspondent Stefan de Vries liep de bouw van dat Frans-Duitse vliegtuig uiteindelijk stuk vanwege toch oneenigheid over de werkverdeling.
1: Het was een vliegtuig dat al bijna 10 jaar op de tekentafel lag en ook veel tijd was er gestopt in de ontwikkeling ervan. Maar het lukte niet omdat iedereen uiteindelijk de baas wilde zijn. Het Franse Dassault en het Duitse, Spaanse en Nederlandse Airbus kregen ruzie over de werkverdeling en de patenten. Mm-hmm. Dassault, de Franse, die wilde vorig jaar opeens de technische leiding en dat was voor Airbus onacceptabel. En de landen wilden uiteindelijk ook simpelweg verschillende vliegtuigen. Frankrijk heeft een toestel nodig dat kernwapens kan dragen en op een vliegtuigschip kan landen, terwijl Duitsland die eisen niet had. Je won dus eigenlijk de politieke logica van de industriële en Europese logica. Dus na 9 jaar en miljarden aan studies is dit vliegtuig nu gecrashed.
27: Ja, nou, dat is een ontzettende waste of time en waste of money. Ja. Eigenlijk alleen maar als ik jou zo hoor vanwege ego-kwesties. Maar goed, de werkelijkheid is natuurlijk altijd weer genuanceerder en gecompliceerder. Dus wat hebben Merz en Macron nu samen te bespreken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Vandaag of morgen vergadert de Frans-Duitse Defensie- en Veiligheidsraad. En daar moeten de defensieministers een werkplan presenteren met een aantal wapenprojecten dat wel doorgaat. Dat ook te maken had nog met dat jachtvliegtuig. Daar hebben we het over de cloud, de combat cloud, het netwerk dat vliegtuigen en drones verbindt. Mm-hmm. Dat gaan Duitsland en Frankrijk wel samen doorontwikkelen. Maar de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Airbus, René Obermann, die zei gisteren in een interview in een Duitse en een Franse krant dat hij een einde wil aan het industriële nationalisme. Ja. En dat zie je natuurlijk meer in Europa. Dat als landen iets samen ontwikkelen, dan is het principe dat elk land het werk terugkrijgt naar rato van de investering. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet rationeel. Landen moeten bedrijven kiezen op expertise, niet op politieke voorkeur of op paspoort. En dat vereist nogal een cultuuromslag. Het kan overigens wel. We hebben het de hele tijd over dat jachtvliegtuig dat mislukt is. Maar eind vorige maand werden Parijs en Berlijn het eens over een gelijkwaardig aandeelhouderschap in tankbouwer KNDS. Mm-hmm. En dat maakt de opvolger van de Leopard 2-tank en de Franse Leclerc-tank. Die zijn wel samengegaan, echt een Frans-Duits bedrijf. Dus ja, kennelijk is vliegen moeilijker dan rijden. Maar het is niet zo dat samenwerking per definitie niet lukt tussen Berlijn en Parijs.
27: Nee. En heb je het idee dat Merz en Macron dit natuurlijk ook wel hebben gezien, hè, dat industrieel nationalisme, dat wel de bottleneck is geweest en dat dus echt anders moet voor toekomstige projecten?
1: Ja, maar ik denk niet dat ze dat echt toe durft te geven. Want het is natuurlijk heel hardnekkig, dat nationalisme. Dat blijft er gewoon in zitten. Zolang er dingen niet geregeld worden in Europa, dan ligt het toch vaak aan de lidstaten en de nationale hoofdsteden. Mm. Je komt er niet onderuit. Dame was eerder betrokken bij de aanbesteding van de aankoop van onderzeeboten voor Nederland. Die ging uiteindelijk naar een Franse werf. Toen waren er ook behoorlijk wat politici die in Nederland die zeiden, ja, dit kan echt niet. We moeten een wet hebben waarbij we dit soort dingen alleen nog maar in Nederland maken. Dus dat nationalisme, dat zie je overal. Terwijl iedereen de mond vol heeft van de Europese defensieindustrie, dat we die moeten optuigen. Maar ja, de werkelijkheid die is vaak anders. Frankrijk en Duitsland willen misschien wel, maar tegelijkertijd zijn ze zowel de oplossing als het probleem in de Europese Unie.
27: Nou, dus Macron en Merz die gaan 2 dagen samen kopjes thee en dan maar koffie. Wat is het ook alweer? Café und Kuchen. Natuurlijk lekker eten daar. En dan, ja, komen ze nog met een statement? Of is dit gewoon even achter de schermen een
1: Nou, er zal ongetwijfeld een verklaring komen hoe belangrijk de Frans-Duitse as is. In het belang van Europa moeten die altijd samenwerken, bla bla bla. tegelijkertijd, ja, over 9 à 10 maanden is Macron weg. Dan ziet de Franse politiek er heel anders uit. De twee belangrijkste kandidaten die een kans maken, de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, de extreemrechtse Marine Le Pen, ja, die hebben allebei niet zoveel op met Duitsland. Dus het is ook een soort paniekvoetbal, denk ik, voor Macron om toch nog een soort erfenis achter te laten. Dat hij de president is die in Europa het begrip strategische autonomie bij iedereen in de mond heeft gelegd. En dat we dus wel degelijk samen kunnen werken. Het zal een beleefdheidsbezoek zijn, maar ook beleefdheidsbezoeken hebben soms hun waarde.
27: Dat zei Europa-correspondent Stefan de Vries.
26: Gaan wij om 9:45 naar Erwin Hart bij de ANWB.
11: Ja. En waarom ook niet, want er zijn nog genoeg files te noemen op de A16 Breda richting Rotterdam. Dus Hendrik Ido Ambacht, Knoop het Ridderkerk. Er is een ongeluk gebeurd, de vertraging is niet groot, 10 minuten. A16 richting Rotterdam verderop bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. En op de A20 zelf richting Hoek van Holland bij Knoop het Terbrechtseplein 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat zijn de files die er nog zijn met de meeste vertraging. Er is vanavond natuurlijk weer een avondspits op touw en die speelt zich voornamelijk af in het midden des lands. En dat komt omdat noorden en zuiden al vakantie hebben. Het is ook druk door dagjes mensen. Want veel mensen trekken er met de auto op uit. Bijvoorbeeld naar het strand. En de meeste drukte is bij Rotterdam en op de A2 naar Utrecht. Vanavond gaat dicht voor werkzaamheden de A50 Oss richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckerswijer. De N3, de brug over de beneden Merwede. Die is maandenlang dicht vanaf vanavond door werkzaamheden. Ik sluit af in stijl met een flitser. A30 Barneveld-Ede, hectometerpaal 18,2.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
4: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
5: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
2: BNR, blijf scherp.
26: En zometeen om 10 uur is het tijd voor BNR's Big Five. Deze week de Big Five van de drones. Art Royakkers in gesprek met Patrick Bolder, defensiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, over ja, onder andere die mysterieuze drones die boven allerlei vliegbases eind vorig jaar voor chaos en verwarring zorgden. Ja, is dat nou, zijn dat Russen of toch niet? Of zijn het überhaupt wel drones of zien we spoken? Hoe groot is de dreiging die van die drones uitgaat? Dat allemaal zometeen om 10 uur met Art in BNR's Big Five.
27: Dan doet het Witte Huis grootschalig onderzoek naar wie er heeft gelekt over alle veiligheidsgebreken van die nieuwe Air Force One. Het cadeautje van Qatar aan president Trump, dat meldt CNN. De geruchten over veiligheidsrisico's van die Air Force One ontstonden vorige week toen Trump niet met dat toestel vanuit de NAVO-top terugging naar Amerika. Hij kwam er wel mee aan, maar hij ging er niet mee weg nadat het allemaal was in de media was verschenen dat er dingen niet goed waren aan het toestel. Volgens Trump ging het vliegtuig naar een luchtmachtbasis in Engeland, want de militairen daar, die wilden zo graag zien hoe cool dit toestel was. Dus nee, dat had niks te maken met veiligheidsgebreken. De New York Times schreef dat Trump vanwege veiligheidsredenen dus niet met die nieuwe Air Force One naar huis ging, maar met het oude. Er zou onder andere raketafweer missen in dat door Qatar geschonken toestel. De stafchef van Trump, dat is Susie Wiles, en FBI-baas Kash Patel, die startte vorige week een onderzoek naar wie er binnen de overheid van Amerika zou hebben gelekt naar de pers. Willen ze altijd graag weten. Sterker nog, sommige ambtenaren die moesten gewoon hun telefoon afstaan, zodat er onderzoek kon worden gedaan, schrijft CNN. Trump was inderdaad helemaal niet blij met de onthullingen over zijn Qatarese cadeautje. Afgelopen vrijdag liet de New York Times weten dat er ook dagvaardingen waren uitgedaan naar 3 journalisten van de New York Times. Die hadden geschreven over de veiligheidsrisico's, oftewel ze worden voor de rechter gesleept. De FBI had de krant ook nog gevraagd van, kunnen jullie dit artikel tegenhouden? New York Times zei nee, dat is gewoon persvrijheid, dit mogen wij publiceren. Dus ze verzetten zich tegen de zaak vanuit de overheid. Vannacht maakte de New York Times ook bekend dat het een rechter heeft gevraagd of die dagvaardingen kunnen worden ingetrokken. Want daarmee wordt het recht van journalisten om vrij verslag te doen over de regering ernstig beperkt.
26: En meer nieuws uit Amerika. Amerikaanse militairen van 30 jaar en ouder die gaan jaarlijks worden getest op hun testosteronniveau. En als dat te laag is, dan kunnen ze daarvoor behandeld worden, zei minister van Defensie Pete Hegseth met een vrij opgewonden toon in een filmpje op X.
6: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. We have a sacred duty to maintain that advantage. Which is why we must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health.
26: Ja, beter, meer, sneller, harder, alles groter en groeier. Dus al dus volgens Pete Hegseth. Die hormoonbehandeling is vrijwillig, zegt hij. En het gaat volgens hem niet om een soort kunstmatige verbetering, maar om het herstellen van, versterken van de natuurlijke kracht van militairen. Nou, weten we, testosteron dat daalt van nature bij het ouder worden. Wordt in verband gebracht met problemen zoals erectiestoornissen, een laag libido, stemmingswisselingen en gewichtstoename. Tegelijkertijd is hormoontherapie niet vrij van risico's en wordt het alleen aangeraden als iemand daadwerkelijk serieuze problemen heeft door een dalend testosteron. He, als je eerst bij de arts bent geweest en dan werd vastgesteld enzovoorts enzovoorts. Maar nou ja, Hegseth zegt dus nu iedereen die onder een bepaald level uitkomt, die mag
27: hormoontherapie hebben.
26: Die mag daarmee aan de slag. Eerder is onderzoek gedaan bij de Navy SEALs onder andere vanwege hun gebruik van testosteron en ook andere, ja, zeg maar even bevorderende stoffen om spiergroei te bevorderen of om prestaties te verbeteren. Daaruit bleek dat het gebruik van dit soort middelen wijdverbreid is onder die elite troepen. Wetenschappers die maken zich soms wel zorgen en zetten ook grote vraagtekens bij dit nieuwe beleid van de Amerikaanse regering om iedereen op te pompen tot een soort militair ideaal dus.
7: Tech update.
26: Wij gaan naar Joe van Buurik. Joe, goedemorgen.
8: Dag Iwan en Nia.
27: Goedemorgen.
26: TSMC, de chipproductiegigant, die gaat $265 miljard, denk ik, ja, investeren in Amerika.
8: Zeker, en dat is $100 miljard meer dan eerder gepland. Die 100 miljard komt er nu dus even bij, zegt een Amerikaanse ambtenaar onofficieel tegen Bloomberg. Nou, dat is nogal wat. Er lag dus al een fors bedrag op tafel om nieuwe chipbouwfaciliteiten te realiseren. En er komen er dus nog eens 4 bij, waarmee het totaal op 10 nieuwe chipfabrieken die op Amerikaanse grond moeten komen te staan, nu komt te staan. En 2 ook nog voor packaging, hè, dus de manier waarop chips worden afgemaakt, zeg maar, om te zorgen dat ze ook daadwerkelijk in bijvoorbeeld een telefoon verwerkt kunnen. Dat dus allemaal in toenemende mate op Amerikaanse grond met deze uitbreiding van de voorgenomen investeringen. Moeten we wel bij zeggen dat dat is ook afgedwongen door de regering Trump. Hè. Er is nogal eens gezwaaid met handelstarieven. Die zijn voor Taiwan nu beperkt tot 15% in ruil voor de honderden miljarden die richting de VS vloeien voor meer faciliteiten. In het verleden was er trouwens alles 65 miljard toegezegd. Dat staat los van die huidige 265 overigens voor meer productie in de staat Arizona. Maar dat was nog toen Joe Biden president van de VS was. Zat ook wat subsidiegeld vanuit de VS zelf bij. Maar goed, moeten we ook zeggen, TSMC kan best wat missen. Hè. De kwartaalcijfers kwamen er nog bij vanochtend. Omzet 36% hoger dan een jaar geleden, naar bijna 40 miljard dollar omgerekend. De winst met 77,4% gestegen. Dus ze kunnen ook wel wat lijden. Maar het is wel interessant, want juist als het gaat om het uitbreiden van de productiecapaciteit wordt TSMC steeds aangekeken als de partij die dat moet doen. Mm-hmm. Zodat het aanbod chips wat groter kan worden. Nou, en mede onder druk van de Amerikaanse overheid gaat dat dus in de VS ook daadwerkelijk een beetje gebeuren.
26: En dan moeten we nog even, of eigenlijk moeten we alweer praten over die miljardenovername van Warner Brothers door Paramount Skydance. Want daarover is opnieuw een zaak aangespannen om dat te stoppen.
8: Ja, en er zijn echt heel veel mensen die willen dat dit niet doorgaat, Iwan. Je zei terecht al, alweer en nog één. Want inmiddels zijn er 3 rechtszaken aangespannen in een poging dat te dwarsbomen. In ruwweg 3 dagen tijd. En dat gaat allemaal over die overname die op zich al controversieel was. Hè, van meer dan 110 miljard dollar. Paramount wist ermee Netflix af te troeven afgelopen winter. Maar het was op dat moment ook controversieel. Want we weten, achter Paramount zit de familie Ellison. Ja. Bekend van techbedrijf Oracle. En
26: Larry en David.
8: Ja. Precies. En de vriendschap met ene president Trump die ze hebben. Nou, dit is dus nu de 3e in 3 dagen tijd. De eerste begint deze week aangespannen door 12 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York. Die zeggen, ja, de marktmacht van Paramount wordt veel te groot. Dan krijgen ze 30% van alle filmproductie en distributie in handen. En de kosten voor die overname gaan allemaal doorberekend worden aan de consument. Duurdere prijzen voor tv, streaming en bioscoop. En ook leveranciers in de filmindustrie zouden worden uitgeknepen. Tweede zaak van gisteren, vergelijkbare orde van de Writers Guild van Amerika. Vakbond voor scenario-schrijvers dus. 18.000 mensen daar verenigd die zeggen ook, voor ons gaat de markt dan behoorlijk aangetast worden. En de verste zaak van afgelopen nacht, aangespannen notabene door een aandeelhouder van Paramount, meneer Paul Robbins. Die sleept CEO David Ellison, zijn vader Larry en het 10-koppige bestuur voor de rechter bij het Delaware Hooggerechtshof. Dat gaat dan niet zozeer om de marktverstorende gevolgen van deze voorgenomen overname. Maar hij zegt, de manier waarop deze deal erdoor is gekomen, dat is echt niet oké. Een dealtje met de regering Trump, waar hij naar verwijst in zijn aanklacht. Ook zegt hij bijvoorbeeld, er is al een belofte gedaan dat CNN zal worden omgekat zoals Trump dat wil. Waarbij hij ook verwijst naar de situatie van vorig jaar, toen Trump geïnterviewd was in 60 Minutes bij CBS, onderdeel van Paramount. En dat later geschikt moest worden toen Trump zei van, dat is allemaal niet gegaan zoals ik het had gewild. Nou, Paramount zegt in een reactie, ons valt eigenlijk niks te verwijten. Er zijn helemaal geen toezeggingen gedaan als het gaat om de journalistieke waarden bij CNN. Maar goed, we gaan merken. Het is in ieder geval fascinerend dat in recordtijd 3 zaken zijn aangespannen in een poging deze overname tegen te houden. Maar ik ben heel erg benieuwd of en welke dan ook echt enig effect gaan hebben.
26: Joe, dankjewel.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
27: Nou, tot slot nog even eindigen met een mooi WK-verhaaltje vanuit Amerika. Het overgebleven eten van het WK-voetbal in Kansas City, dat wordt niet zomaar weggeflikkerd, maar het krijgt een tweede bestemming, een nieuw leven op een ander bordje. Namelijk bij gezinnen die moeite hebben om rond te komen. Nou, is natuurlijk super naar dat het nodig is, maar wel mooi dat er dan zo'n initiatief komt om dit op die manier te doen. De lokale organisatie Pete's Garden haalt dus ongebruikt, dat zeg ik maar even erbij, ongebruikt eten op bij stadions, bij hotels waar nationale teams verblijven en bij andere WK-locaties. En dit is hoe het werkt.
10: A hotel hosting one of the World Cup teams calls with leftovers from the night before. The chef keeps it all refrigerated, Pete's Garden picks it up, volunteers package it the same day and just a few hours later.
13: Probably on dinner tables tonight.
27: Under the tables, zeiden ze dat?
26: On dinner tables.
27: Ik dacht, onder de tafel is toch wel onhandig eten. Nee, sinds de start van het WK-toernooi zijn er al zo'n 15.000 maaltijden uitgedeeld. Gemaakt van zo'n 8 ton gered voedsel. Pete's Garden zegt de enige organisatie te zijn in een WK-speelstad die op die schaal overgebleven WK-eten dus redt en opnieuw uitdeelt aan mensen die dat nodig hebben. Gaat dan om stadion eten. Hotdogs, macaroni met kaas. Maak je een hele hoop kinderen blij mee, denk ik. Maar ook complete luxe versbereide maaltijden vanuit hotels. Zo belanden zelfs overgebleven eten van de Argentijnse selectie. Waaronder ook het verjaardagsdiner van Lionel Messi. Daarvan zijn de leftovers op het bord van gezinnen in Kansas City beland. Ik hoop vooral dat hij lekkere toetjes had.
26: Waarom is het er niet opgegeten?
27: Ja, ze maken altijd meer dan je nodig hebt, hè, natuurlijk. Achter het werk staat een hele grote groep vrijwilligers. Afgelopen jaar draaiden zij samen zo'n 5000 uren. En tijdens het WK werken ze zelfs extra diensten om alle maaltijden op tijd te kunnen verwerken. Onder hen ook nog één leuk dingetje, een oud restaurantcriticus.
14: I figured the least I can do is try to give back to people.
26: Mooi.
27: Heel mooi. En hij heeft natuurlijk ook een oordeel over het eten.
14: Oh, I would give it 3 stars. Absolutely.
27: 3 van de 5, hè?
26: Ja, ik hoop niet 3 van de 10. Want
27: zou het wel heftig zijn. 3 van de 5, dus het is bovengemiddeld lekker. En ook FIFA-medewerkers die helpen erbij. Dus die steken hun handen goed uit de mouwen dit WK. Mooi.
26: En met dit positieve verhaal eindigen we de ochtendspits voor vandaag. Morgen zijn we er weer, om 6 uur.
27: Ja, mooi. Tot 6 uur.
26: Tot morgen. En zometeen hier op BNR. BNR's Big Five van de drones. Art Rooijakkers praat met Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Tot morgen.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
16: BNR Business Beats.
15: Met de beste pop, funk en soul.
16: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Mark Beekhuis.
20: Straks trap ik de uitzending van Zaken doen af met het Boardroom Panel over de massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Daarna spreek ik met Leo Evers, topman van Koninklijke de Kuiper. En hem vraag ik hoe een destilleerderij omgaat met een wereld waarin steeds minder alcohol gedronken wordt. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
29: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
30: Nu in de BNR-app.
27: Damen aast op honderden miljoenen na de abrupte Duitse streep door het fregattenproject. Bombardementen in Iran die zijn zwaarder dan voor het staakt het vuren. En Blokker opent nieuwe filialen, maar kampt wel met sterke concurrentie. Want ja, van de action ga je nooit winnen. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
26: 10:01, Erwin de Hart bij de ANWB. Nou, de hele ochtend al problemen bij het Terbrechtseplein. Hoe staat het daar nu voor?
28: Bij het Terbrechtseplein? Ja, nee, daar staan nog steeds wel files hoor. Op de A16 vanuit Breda. 3 kilometer, 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf staan een file tussen Nieuwekerk en de IJssel. En knoop het Terbrechtseplein, 5 kilometer. 10 minuten vertraging op de A50. Arnhem richting Olstad. Ook een file met 10 minuten extra tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer. En er wordt geflitst langs de A28 Groningen-Zwolle. Hectometerpaal 118,0. A30 Barneveld-Ede 18,2. A59 Zonzeel-Den Bosch bij 105,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot twee keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Blakkenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. Bij een brand in een Algerijns weeshuis zijn zeker 11 doden gevallen en 19 mensen gewond geraakt. Over de leeftijd van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het gebouw in een buitenwijk van de hoofdstad Algiers staat nog altijd in brand. De oorzaak is nog niet bekend. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK, dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan, van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
1: Mysterieuze drones boven Europese vliegbasis zorgden eind vorig jaar voor chaos en verwarring. Hoe groot is de dreiging die van drones uitgaat? En is 2,5 miljard euro aan anti-drone maatregelen genoeg om ons te beschermen? Daar ging ik begin dit jaar over in gesprek met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. BNR's Big Five over drones.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Drones, ze zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En ja, toch weten we opvallend weinig over wie er nou kijkt, wie er beslist, wie er ingrijpt. Hoe houden we grip op het luchtruim? En wat hangt ons boven het hoofd? Nou, dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En daarvoor was hij 40 jaar werkzaam als luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Mooi dat je er weer bent in de Big Five. We gaan het hebben over drones, maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst met name jouw luchtdomein, zal ik maar zeggen, draait nog altijd op enorme hoeveelheden Amerikaanse spullen. Ook voor onderhoud, vervangende onderdelen. Moeten we de komende decennia hebben de VS nog nodig? Hoe kijk jij in dat licht naar die verhoudingen tussen de VS en Nederland, die toch een beetje aan het verzuren zijn?
19: Nee, absoluut. En dat maakt ons ook kwetsbaar. Dat maakt ons chantabel natuurlijk. De VS is nog niet echt een vijand. Het is ook niet echt meer een bondgenoot waar je op kunt vertrouwen. Dat is natuurlijk ontegenzeggelijk waar. Aan de andere kant, de beste militaire spullen, de beste wapens, de beste vliegtuigen, die komen wel uit de Verenigde Staten. En we hebben die F-35 pas een paar jaar, daar gaan we nog heel lang mee doen. Is het beste wat er is ter wereld. Heeft een groot penetratievermogen in het vijandelijk luchtruim vanwege de stealthcapaciteiten. Waar je het gisteren met Mark ook over had, de volgende generatie.
1: Mark Voskal, hè?
19: Mark Voskal, sorry, ja. De volgende toevoeging zijn eigenlijk onbemande toestellen. Collaborative Combative Aircraft. Dus geven die F-35 extra range, extra diepte, extra penetratievermogen, extra sensoren ook, om in de diepte alles te kunnen ontdekken. Nederland heeft ook afgelopen najaar nog een ondertekening gedaan met Amerika om die CCA-ontwikkeling verder te ondersteunen. Ja.
1: Dus we zullen ze nodig hebben de komende tijd?
19: Ja, aan de andere kant ben ik ook wel van mening dat we voor nieuwe wapensystemen toch veel meer de Europese markt op moeten gaan. Omdat, ja, weet je, het wordt betaald met belastinggeld. In Nederland, in Europa betalen we belasting. Waarom zouden we dat belastinggeld allemaal naar Amerika geven? Terwijl we het ook heel goed in Europa zelf kunnen besteden. We hebben alleen op vliegtuiggebied, ja, loopt het nog niet zo lekker. Hè? Er zijn twee initiatieven, FCAS en Global Fighter Systeem. En die concurreren met elkaar is op zich niet zo erg. Maar binnen het FCAS, Future Combat Air System, is er weer ruzie tussen Duitsland en Frankrijk over wie de lead mag hebben. En wat eigenlijk die verdere ontwikkeling alleen maar remt. Hmm. En dat is natuurlijk wel nadelig. En we moeten echt nu wel gaan kijken naar een zesde generatie vliegtuig, de opvolger van de F-35. Maar laat die dan in godsnaam ook Europees zijn.
1: Wat klopt er van het verhaal? Want dat lees je dan dat er een soort kill switch zou zitten in die F-35. Dus die Amerikanen zouden op afstand, als het naar het hun belieft, onze vliegtuigen eigenlijk gewoon uit kunnen zetten. Want ja, zonder software kun je niet vliegen. We hebben een heel mooi vliegtuig staan, maar het kan de lucht niet in.
19: Nou, zo dramatisch is het niet. Maar we zijn wel afhankelijk van de Amerikanen voor de softwareondersteuning. Dus het zou kunnen zijn dat we geen updates meer krijgen. En als we dan nieuwe wapens onder willen hangen, ja, dan moet het wel met die software gaan werken. En als je daar niet de update van hebt, ja, dan werkt dat dus niet. Ja. En we hebben niet de toegang tot de broncode wat de Israëli's wel hebben. Dus we blijven daar wel afhankelijk van. En bovendien ook het hele logistieke systeem. Dat wordt ook via computers en Amerikaanse computers geregeld. Ja, als de Amerikanen dat afknijpen, dan heb je wel kans dat wij heel snel geen vlieguren meer kunnen maken. Dus een echte killswitch in het toestel zit er niet. Maar in de omgeving om het toestel langere tijd bruikbaar te maken, wel degelijk een methode dat we toch niet meer zo kunnen inzetten als we dat willen met die vliegtuigen. Ja.
1: De tweede vraag die ik heb, een beetje gewetensvraag. 40 jaar ben je werkzaam geweest bij de luchtmacht. Wie is nou eigenlijk een betere piloot? Een man of vrouw die aan de KMA is opgeleid of een autonome drone?
19: Jeetje, dat is moeilijk. De mens in de cockpit, die heeft het vermogen om nog allerlei creatieve dingen te doen. Om te anticiperen op dingen die je met een computer misschien niet kan voorbereiden. Computers worden wel steeds beter, krijgen steeds meer rekenkrachten. Zeker als je het hebt over quantumcomputers. Dat ze allerlei scenario's al hebben uitbedacht voordat ze... Op dit moment denk ik nog wel, de mens in de cockpit blijft nodig. Maar die ontwikkeling met collaborative combat aircraft, die geeft wel aan dat punt wordt bereikt dat die autonome vliegtuigen, want die dingen worden ook autonoom, veel meer autonoom, ja, die gaan wel uiteindelijk de mens overheersen wat dat betreft. Ja,
1: gisteren maakten we de vergelijking in het gesprek met een schaakcomputer. Waren we aanvankelijk ook van overtuigd dat die nooit zou kunnen winnen van de mens, en inmiddels zijn we kansloos.
19: Nou, Go is eigenlijk nog een veel moeilijker spel dan schaken. Omdat er veel meer mogelijkheden zijn. En ook daar is de computer inmiddels de mens voorbij. Mm-hmm. Dus ja, ontegenzeggelijk dat uiteindelijk de computers gaan het wat dat betreft winnen. Ja.
1: September vorig jaar werden eerst in de luchthaven van Kopenhagen Oslo drones gesignaleerd. En ze kwamen langzaam steeds dichterbij. Eerst nog in België. Maar op een gegeven moment werden ze gezien boven vliegbasis. Een paar maanden later in Nederland, Eindhoven, Volkel, Gilserijen. In België dus ook van die drone-activiteiten. Dan denk ik dus, jij als luchtmachtman, defensiespecialist, dan zit je dat allemaal te volgen, wat er nou precies speelt.
19: Tuurlijk. Ja. Er zijn heel veel meldingen geweest van drones. Er is vrijwel geen bewijs van drones. In september was het wel boven Elsenborn in Duitsland. Mm-hmm. In België, tegen de Duitse grens aan. Daar stond toevallig een experimentele drone radar. En die schijnt 15 drones te hebben gezien die uiteindelijk richting Duitsland gingen. En daarna van de radar verdwenen. Kijk, een drone radar, die moet kleine objecten kunnen vinden. Die zijn eigenlijk gemaakt om vogelzwermen te zien. En dat is ook Robin Radar, een Nederlands bedrijf. Maar die kan je heel goed gebruiken om drones te detecteren. Maar doordat hij die kleine objecten moet zien, heeft hij ook maar een klein bereik. En na 15 kilometer kan die helemaal niks meer zien. Dus die drones die zijn uit het beeld verdwenen. Daarna is het echt op gang gekomen, een heleboel meldingen. Maar heel veel, dat blijken toch helikopters op een grote afstand, landende startende vliegtuigen op grote afstand. In Limburg was het zelfs het sterrenbeeld Grote Beer, wat voor een drone werd aangezien. Ja. Dus we hebben daar weinig echt bewijs van. En daar is meteen de kern van het probleem. We hebben te weinig detectiemiddelen. Nou, toen is ook heel snel door de staatssecretaris besloten van, we moeten, en volgens mij gaat het over een bedrag van 2,5 miljard euro, aan droneradars aankopen.
1: Omdat het gewoon niet weten nu. Het zijn nu eigenlijk een soort ufo's die we gezien hebben ergens.
19: We weten niet ook wat veel het gezien,
1: maar wat het dan
19: is.
1: Precies is, we hebben geen idee.
19: Ook een soort van collectieve massahysterie is ontstaan rondom de drones. Want ook daar rond Oslo, dat schijnt toch allemaal achteraf is daar niks gebeurd blijkbaar.
1: Want de speculaties die waren niet van de lucht. De Russen zouden erachter zitten, die zouden hier eens de boel komen.
19: Nou, het is niet ondenkbaar. Het past ook wel binnen het Russische manier van optreden om dat te doen. Om ons te verstoren, om ons bang te maken. Om te zeggen van, ja, jullie steunen Oekraïne, maar dan kan je maar beter bij stoppen. Want anders gaan die drones nog meer jullie leven beïnvloeden. En zeg het ook tegen je politici. Mm-hmm. Die drones zorgen voor onveiligheid. Misschien moet je je luchtverdediging maar terugtrekken uit Oekraïne om jezelf veilig te houden. Kijk, dat past allemaal wel in wat de Russen willen bereiken. Dus dat is niet zo gek. Ze komen niet uit Rusland gevlogen. Dat soort drones niet.
1: Wie bedient dan dat soort drones?
19: Ja, de nuttige idioten misschien. De mensen die voor een kleine hoeveelheid geld in opdracht van iemand, en dat weten ze waarschijnlijk niet eens dat het Russen zijn, en ze krijgen ook niet in roebels betaald, maar in crypto's, voor een kleine som geld dat soort dingen gaan doen. We kennen ook het verhaal van die twee jonge jongens in Den Haag die met een wifi-sniffer langs de ambassades liepen.
1: Die wifi-signalen.
19: En die waren ook betaald uiteindelijk door de Russen. Nou, dat soort dingen kun je voorstellen. Het kunnen ook avonturiers zijn, mensen met een drone die denken van, misschien kan ik wel in het nieuws als ik mijn drone ook boven de vliegbaan basis Eindhoven laat vliegen. We weten het niet, omdat we geen detectie hadden op dat moment. En we konden dus ook niet volgen waar dan de operator was. En als je die eenmaal te pakken hebt, dan kan je verder onderzoek doen. Een drone of de operator.
1: En dan zeg je, het was ook wel een beetje hysterie van, iedereen zag overal maar die drones. Tegelijkertijd zou je kunnen denken, we hadden geen idee. Want we hebben dus geen detectie. We hebben eigenlijk ook geen countermaatregelen. Er zijn best wel wat gevoelige plekken, die luchtbasis die ik noem. Ja. Het is ook wel een gek idee dat die er zo relatief onbeschermd bij blijken te liggen.
19: Zeker, maar dat heeft alles te maken met bezuinigingen die we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan natuurlijk. We hebben echt heel veel ingeleverd op het gebied van luchtverdediging. En dat zijn radars en dat zijn bestrijdingsmiddelen.
1: Ja.
19: Er is wel sinds een paar jaar nu een counter-drone-eenheid. Die staat op wat vroeger de vliegbasis De Pil heette. Dat is nu de luitenant-generaal Best-kazerne. Daar zit het Defensie Grondgebonden Commando Luchtverdediging. Mm-hmm. Maar dat is een vrij kleine eenheid. En is vooral bedoeld om eigen militaire eenheden die ergens zijn ontplooid in de vreemde te beschermen tegen dreigingen, inclusief drones. Bedoeld om eigen militaire eenheden die ergens zijn ontplooid in de vreemde

0: wel afspraken over, maar die moesten eerst gemaakt worden. Bovendien moet je heel erg voorzichtig zijn met de maatregelen die je treft. Als jij een kogel afvuurt op zo'n drone, ja, dan kan die zomaar in een woonwijk terechtkomen. Ja. Dat wil je ook niet. Als je met elektromagnetische straling gaat werken om een drone over te nemen, moet je wel heel goed op de juiste frequentie zitten, anders werkt dat niet. Maar het risico is ook groot dat je zoveel straling uitzendt dat bijvoorbeeld de pacemaker van iemand op hol slaat. Ook dat wil je niet. Dus er zitten allerlei beperkingen aan het gebruik van kinetische en niet-kinetische middelen om drones te stoppen, zeker in het dichtbevolkt Nederland.
1: En het jammen van bijvoorbeeld een netwerk?
0: Nou ja, dat valt daar dan onder, want je maakt wel gebruik van het elektromagnetisch spectrum.
1: Ja, dus dat
0: als je daar energie in stopt, ja. En ja, drones worden ook steeds meer autonomer om ze juist ongevoelig te maken voor jamming. Ja. Dat betekent dat er een stukje AI in zit om zelf te navigeren, om zelf opdrachten uit te voeren. Of waar we het ook van de week al vaak over hebben gehoord, de glasvezelkabels, waardoor ze ongevoelig worden voor elektromagnetische storingen. En dat blijft een continue race van innovatie en tegeninnovatie om met je drone iets te kunnen bereiken en iets tegen drones te kunnen doen.
1: Het is makkelijker om een drone in de lucht te krijgen dan uit de lucht te krijgen.
0: Ja, dat lijkt er wel op. Ja, zeker. Ja.
2: Art Rojakkers.
1: Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. 2,5 miljard euro maakt Defensie nu vrij om anti-drone maatregelen te kunnen nemen. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Heb jij daar een beeld van die anti-drone maatregelen?
0: Ja, in ieder geval zijn dat radars, want daar begint het mee. Hè? Als je geen drone kunt detecteren, dan weet je niet dat het een drone is. Dan weet je niet waar die vliegt, wat zijn koers is. Je wil ook kijken waar zit dan de operator. Want eigenlijk gaat het niet zozeer om die drone, maar je wil die operator pakken om te voorkomen dat hij het nog een keer doet. Je wil ook een voorbeeld stellen in het juridische gebied om te laten zien van, nou, als je dat doet, ben je gewoon strafbaar en dan krijg je een straf. Al dat soort middelen, dat hadden we niet. Die stromen nu in. Maar dat is alleen maar de detectie. Dan moet je nog de identificatie doen van wat is het dan precies? Is het gevaarlijk of niet? Moet ik er achteraan of niet? En dan heb je nog de bestrijding. Maar hoe wil je zo'n drone pakken? Wat ik al zei net, als je de kogels op afschiet en je schiet mis, dan komt zo'n kogel ook weer bijvoorbeeld in een woonwijk terecht. Dat wil je niet. In het elektromagnetisch spectrum, dan kan je proberen een drone te onderscheppen, maar je kunt drones ongevoelig daarvoor maken. Je kan drones met een andere drone uit de lucht halen. Kan tot een explosie leiden. Je kan er misschien met die andere drone net overheen gooien waar die niet meer kan vliegen. Dus er zijn eigenlijk verschillende methodes. methodes om drones te bestrijden. Ja. Maar alles heeft ze voor- en nadelen. Zo'n net, ja, dat moet er wel heel dichtbij zijn. De ene drone die tegen de andere drone aanvliegt, ja, je weet niet waar ze dan neerkomen. Maar dat werkt ook alleen maar op de korte afstand. En zo zie je dat dat blijft erg moeilijk. De grootste bescherming zou eigenlijk zeker weten dat je overal waar kritische infrastructuur is, dat je daar een radar hebt, dat je aan detectie kunt doen. Maar dat je ook zeker weet dat je de persoon daarachter kunt pakken.
1: Die operator die je... Ja, is het al zijn er al veel operators opgepakt? Dus
0: er zijn bijvoorbeeld tijdens de NAVO-top in Den Haag in juni zijn er een stuk of 50 volgens mij opgepakt. Er was toen ook een verboden zone. Dat wist iedereen, dat was ook gepubliceerd. Zijn er wel mensen opgepakt, maar die waren meer in het kader van het hobbyisme aan het kijken.
1: Lekker aan het kijken.
0: Echt kwalijke actoren hebben we nog niet kunnen treffen. Nee.
1: Dus die 50 mensen, die hobbyisten, worden dan gepakt. En hoe gebeurde dat dan bij die NAVO-top in Den Haag met al die maatregelen die je nu noemt?
0: Ja, onder andere, ja. Er lag een hele luchtverdedigingsparaplu over de NAVO-top. Schepen op zee, radars op het land. Een hele commando centrale, zeg maar. Dat je dat al die eenheden ook van een centraal punt aanstuurt. Mm-hmm. Ja, en dan kan je echt met de politie erbij ook rechercheren waar staat zo iemand.
1: Ja, maar dat is dus iets wat je tijdelijk op één locatie, in dit geval in Den Haag, kan doen.
0: En dat kost een enorme inspanning.
1: Exact. Ja. Je kan dat niet over heel Nederland heen leggen, zo'n deken.
0: Nee, want wat ik al zei, die radars die specifiek voor drones geschikt zijn, die hebben maar een hele kort bereik. Die moet je iedere 15 tot 20 kilometer zou je nu een radar moeten neerzetten om die hele koepel te kunnen doen. Een beetje de Golden Dome koepel van Trump. Maar die moet je dan heel klein inrichten, omdat die radars maar zo'n kort bereik hebben. Dus dat is een heleboel radars. Ja. Nou, dat gaat je gewoon niet lukken. En de radars die een groter bereik hebben, zien dat soort kleine dingen niet. Dus daar zit dan wel een technologisch probleem in en ook een capaciteitsprobleem. Dus je moet echt gaan prioriteren. Wat wil ik zeker beschermen? Nou, je luchthavens, je vliegbasis, elektriciteitscentrales, drinkwatercentrales, kazernes.
1: Mijn tuinhuisje.
0: Jouw tuinhuis, ja. Politiebureaus, nou, noem maar op, die hele lijst. En die is een hele lange lijst. En dat ga je nooit allemaal lukken.
1: Nee. En dat gaat ook.

0: niet lukken met die 2,5 miljard?
1: Nee, zeker niet. Want in principe zijn die bedoeld voor de militaire installaties, de infrastructuur.
0: Niet voor het beschermen van burgers, economie, nee, infrastructuur.
1: We zijn nu niet in een kinetische oorlog. We zijn wel in een soort van grijze zoneoorlog. Maar niet in een kinetische oorlog waarbij de drones dagelijks aanvallen doen. En dan is het niet aan Defensie om ons te beschermen, maar aan het ministerie Binnenlandse Zaken, politie, justitie.
0: Nee, maar wacht even. We zitten in een grijze zone qua oorlog, zeg je. Dat betekent een soort hybride oorlogsvoering waar we mee te maken hebben. Dan zou je denken, bereid je voor op misschien wel een escalatie daarvan. Ja, maar jij zegt, ja, dat doen we nu niet. Dat gaan we pas doen als het daadwerkelijk zover is.
1: Ja, die voorbereidingen zijn natuurlijk wel degelijk. Maar het is niet de taak van Defensie om nu op dagelijkse basis al die objecten te beschermen. Dat kan je tijdelijk doen. Defensie heeft er ook niet de capaciteit voor. Want ja, wat ik al zei, één counter-drone-eenheid, en is een beetje experimenteel nog, in de pil, die kan nooit voor heel Nederland dat soort taken op zich nemen.
0: Dus dat is nu de taak van de politie?
1: Ja, Binnenlandse Zaken politie, die is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland in vredestijd. Ja. Nou ja, we zijn formeel niet in oorlog. Dus,
0: Ik heb niet het idee dat de politie hier heel druk mee is.
1: Nou, de politie is met een heleboel dingen
0: heel druk, maar niet met drones.
1: En we hebben te weinig mensen, en ook daar is natuurlijk het capaciteitsprobleem.
0: Ja. Dus we zijn nu, toch gewoon heel even, gewoon sec gezegd, hoe zijn wij nu beveiligd in Nederland of bewapend tegen droneaanvallen op bijvoorbeeld bruggen, tunnels, leidingen, snelwegen?
1: Niet.
0: Nul. Nee.
1: Ja.
0: Hopen dat het goed afloopt.
1: Ja.
0: Oké, ik zucht even. We gaan naar de kettingvraag toe. Die sluit hier misschien wel een beetje op aan. Want gisteren is Mark Voskuil te gast, hoogleraar wapen- en luchtvaartsysteem aan de Nederlandse Defensie Academie. Jullie kennen elkaar. Maar toch mocht hij jou via dit programma een kettingvraag stellen. Luister even mee.
2: Ja, ik luister altijd met veel plezier naar de analyses en veel interesse naar de analyse van Patrick. Nou, ik zeg nu voor de derde keer, we kunnen niet voorspellen hoe de oorlog van morgen eruit ziet. Mm-hmm. Maar één ding die we wel kunnen stellen, denk ik, is dat drones daar een belangrijke rol in gaan spelen. Als we zien in welke mate ze nu worden ingezet. Patrick weet natuurlijk veel van de defensieorganisatie. En als je kijkt naar onze defensieorganisatie, dat is een traditionele organisatie met een landmacht, een luchtmacht, een marine en een marechaussee. Zijn wij als organisatie nog wel goed ingericht op dat gevecht met al die drones? Of moeten wij, zoals we nu zien in Oekraïne, die hebben onlangs een nieuwe afdeling ingericht, de Unmanned Systems Branch, en de Russen hebben dat ook gedaan. En dat is eigenlijk een volwaardig krijgsmachtdeel gericht op onbemand. Dus is onze defensieorganisatie nog wel op de juiste manier ingericht voor dat gevecht van morgen? Ook inclusief alle data science en AI die daarachter zit.
0: Dat is een uitgebreide vraag, maar
1: ja, mooie vraag. Dankjewel, Mark, voor je complimenten. Inderdaad, in de toekomst, oorlogen zonder drones zullen niet meer gebeuren. En niet alleen maar in de lucht, ook op het land, op het water, onder water. Maar dat heb je volgens mij gisteren ook al besproken.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel lang over nagedacht, over die vraag. En eigenlijk heb ik ook geen antwoord, maar dat zal het verklaren waarom. Onze defensie is inderdaad ingericht langs de militaire domeinen. Land, zee, lucht, daar is later cyber bijgekomen en daar is ruimte bijgekomen. En dat zijn de vier militaire operationele domeinen waarin je effecten wil creëren. Daarnaast heb je natuurlijk capaciteiten zoals luchtverdediging, drones. Maar die moeten wel een plekje vinden in het creëren van die capaciteiten voor die verschillende domeinen. Daarom zie je dat de marine bijvoorbeeld onlangs ook een visie over drones heeft afgegeven. En dat zijn drones op het water, onder water, maar ook in de lucht. De landmacht is het eerste krijgsmachtdeel geweest die met drones in de lucht heeft geopereerd. En bij de 13e brigade in Eindhoven zit ook een eenheid, de Robotics Autonomous Systems eenheid, daar hebben we met HCSS ook onderzoek mee gedaan, die bezig is om te kijken hoe doe je dat. De luchtmacht is natuurlijk de Reaper, MQ-9 Reaper, ook drones. Grote, spanwijdte van de Boeing 737 bijna. Kunnen lang opereren, zijn ook weer kwetsbaar. En zo zie je dat op een heleboel aspecten zijn er drones. De landmacht heeft ook tegenwoordig een Joint Task Force drones. Die taskforce die zou wat mij betreft, joint moeten zijn. Dus van alle krijgsmachtdelen.
0: Ja.
1: Het gaat uiteindelijk om, kun je binnen alle militaire domeinen, als die goed samenwerken, de juiste effecten bereiken op het land, of op zee, of in de lucht. Maar uiteindelijk wil je het gevecht op het land beïnvloeden. Of je daar dan een speciale unmanned systems forces nodig hebt, dat weet ik niet. Je moet wel zorgen dat de ontwikkelingen op dat gebied breed gedeeld worden door alle krijgsmachtdelen heen. En dat kan je niet alleen doen, daar heb je ook de onderzoeksinstituten voor nodig. Ja. NLR, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, heeft in de polder Ook een quick reaction drone facility. Mm-hmm. Waarbij je heel snel, en daar werkt ook de marine weer mee, en ook de luchtmacht, waarbij je heel snel dingen kunt uittesten. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk, dat je die kennis op dronegebied, dat je die centraal stelt, ook binnen defensie heel erg belangrijk maakt, maar wel zorgt dat er eenheden van onderop, mm-hmm. want het is toch vaak innovatie die van onderop komt.
0: Ja, maar het gaat ook om financiën en om budget. En als je dus een aparte tak opzet, en ik proefde dat daar Mark Voska ook een beetje naar leek te wijzen, van ja, als je een aparte tak opzet met een toegewezen budget, dan is dat dus voor die specifieke tak, en je ziet dat drones zo dominant worden in oorlogsvoering, is dat misschien wel nodig, want nu gaat er een deel van het geld naar luchtmacht, naar landmacht.
1: Ja, maar dat zie je ook in het ruimtedomein, is natuurlijk omarmd eigenlijk, of de luchtmacht is daar ook de hoede van, mm-hmm. heeft wel een eigen budget, maar is niet een apart commando geworden. Het is het commando lucht- en ruimstrijdkrachten sinds iets meer dan een half jaar. Dus wat dat betreft, als het echt gaat om, zoals Rusland en in Oekraïne vooral, die drones die worden zoveel gebruikt. Iedere dag haalt Oekraïne 1000 Russische drones neer. Dan moet je echt zorgen, en ze zetten er ook meer dan 1000 per dag in, dan moet je echt zorgen dat die hele productie en dat uitdelen naar de eenheden en het opleiden van de eenheden goed gebeurt. En er zijn nu ook die wedstrijden gebeuren nu ook, hè, dat alle drone-eenheden die kunnen hun filmpjes insturen. En als ze dan goed scoren, dan krijgen ze meer geld, dan krijgen ze meer drones, dan kunnen ze nog effectiever worden. Zo wordt dat
0: een soort computerspel.
1: Ja,
0: wordt
1: ja zeker. Ja. Heel liguber aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook wel weer effectief. En je moet daar toch een soort van hybride vorm in vinden. Mm. Want uiteindelijk gaat het wel om in de joint battle, de multidomein operatie. En daar heb je ook drones bij nodig. Moet dat goed komen. Dus ja, aan de ene kant zeg ik wel een eenheid die alles weet over drones en die ook die innovatie aanjaagt. Ja. Maar op dat niveau van een krijgsmacht deel brengen, dat lijkt me wat overdreven.
0: Drones worden sneller, slimmer, dodelijker. Dreigen we in een nieuwe wapenwedloop te belanden. Een drone-wedloop. Ik praat er zo over met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en ook voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Dus blijf luisteren.
3: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
4: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren?
5: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
4: Nee, omdat we weten het allemaal
5: er
4: nog
5: kunnen
4: niet.
5: Nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging, wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt. Ja. Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington.
3: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
8: Maar voor hoe lang nog?
9: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
6: Nu ook op vrijdag.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
12: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op TravelEssence.nl.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Aren graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A10. Knooppunt de Nieuwe Meer richting Knooppunt Watergraafsmeer. Staat 4 kilometer bij Knooppunt Koenplein. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn twee rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A20 staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Een file bij Knooppunt Terbrechtseplein van 4 kilometer. N35 Almelo Zwolle is dicht in beide richtingen bij de Salland Twente tunnel. Door technische problemen volgt de omleiding. En heel veel vertraging op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Tussen Varsseveld en Bredevoort staat het stil over 6 kilometer. Dat zijn campinggasten die op weg zijn naar de Zwarte Cross. Dan de flitsers. A1 Amersfoort-Apeldoorn, hectometerpaal 67,0. A2 Maastricht-Eindhoven bij 249,8. A7 Heerenveen-Groningen 168,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
19: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. Bij een brand in een Algerijns weeshuis zijn zeker 11 doden gevallen en 19 mensen gewond geraakt. Over de leeftijd van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het gebouw in een buitenwijk van de hoofdstad Algiers staat nog altijd in brand. De oorzaak is nog niet bekend. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK, dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan, van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
20: Drones zijn niet langer een hulpmiddel, maar een wapen op zichzelf. Op welke manier hebben ze oorlogsvoering fundamenteel veranderd? En gaan we ooit nog oorlogen zonder drones zien? Ik besprak het begin dit jaar met Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. In BNR's Big Five over drones.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de drones. Eerder deze week sprak ik met Stefan van Vuren. Hij is de CEO van AirHub. Dat is een softwareplatform dat helpt de overheden en hulpdiensten drones veilig en legaal in te zetten. Een interessant gesprek onder andere over Dubai, waar ze 900 drones in de lucht willen hebben hangen, die vanaf daken binnen 90 seconden overal in die stad staat ter plekke kunnen zijn. Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en ook voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Het komende half uur nog 2 onderwerpen als de mij ligt, Patrick. Ja, waar het met die ontwikkeling van de drones naartoe gaat en hoe oorlogsvoering is veranderd met de komst van drones. Laten we het laatste beginnen. Het is natuurlijk, ja, ik zat te kijken, ik kwam een verhaal van jou tegen dat jij op de KMA Daar ging je naartoe.
1: Ja.
0: Je opleiding in 1981 begon je daar volgens mij.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat je toen al begon te schrijven over drones. Was je tijd ver vooruit?
1: Nou, ik nog niet eens zozeer. We moesten toen in het kader van een studieopdracht een relevant onderwerp in de airpower-wereld. We noemen dat airpower, alles wat zich met geweld bevindt. En ik koos er toen voor om eens te kijken wat doen de Israëli's met drones eigenlijk. En in die tijd, en Mark Voskal had er gisteren ook over, de Amerikanen hadden het ook al toegepast in de Vietnamoorlog, dus dat was nog 10 jaar daarvoor. Alleen maar voor verkenningsdoeleinden. Een camera eronder met een film. Die film die breng je naar huis, wordt ontwikkeld. En dan heb je informatie. Nu in het digitale tijdperk gaat het natuurlijk draadloos. Ja. En nu zie je dat drones ook gebruikt worden om de zogenaamde sensor-to-shooter loop te verkorten.
0: Sorry?
1: De cyclus tussen het observeren van een doel en het aanvallen van een doel, de sensor-to-shooter loop, die kan je verkorten door die drone zelf van wapens te voorzien. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Predator met de Hellfire, dat is het bekendste voorbeeld wat de Amerikanen hebben, waarmee ze generaal Suleiman in 2001 was het volgens mij op de luchthaven van Irak
0: in Bagdad
1: gedood hebben. Ja.
0: Dus die Predator is een drone?
1: De Predator is een drone, dat is de voorloper van de huidige Reaper die wij ook hebben. En die kan je wapens aanhangen. En die had een Hellfire raket. En die Hellfire-raket kan je op het doel richten en de drone schiet die Hellfire-raket af en die Hellfire raakt het doel. En zo zie je dat de informatie die die Reaper-drone verzameld had, en die wordt via satellieten naar een grondstation gestuurd, leidde ertoe van, oké, dat is Suleiman, druk op de knop,
0: en
1: die Hellfire. Ja, en anders zou er eerst die informatie verwerkt moeten worden. Dan stuur je er een vliegtuig op af en die gooit een bom uiteindelijk. En er gaan uren overheen en dit is eigenlijk instant, kan je toepassen. Dus militair operationeel gezien is dat heel erg gunstig. Want je kan je vijand zien. Je ziet een doel wat maar tijdelijk beschikbaar is. En dan kan je direct aanvallen. Dus kan je meteen een effect creëren. Ja, en dat is een van die voorbeelden van hoe je drones kunt gebruiken. Echt waar voor mij essentieel was in de bepaling van drones zijn niet meer weg te denken in de toekomstige oorlog, was eigenlijk in 2020. In het najaar van 2020 was een oorlog tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh, die enclave van Armenië. En toen hebben de Azerbeidzjanen vooral Turkse drones gebruikt om binnen de reguliere krijgsmacht om ook dat effect te bereiken. Ja, en de Nagorno-Karabachianen, die waren machteloos. En die hebben toen in korte tijd heel veel terrein verloren. En de manier waarop de Azerbeidzjani de drones hebben geïmplementeerd in een reguliere krijgsmacht, dat was voor mij wel het moment van, dat is niet meer weg te denken. Inderdaad.
0: En dat was in 2020?
1: 2020,
0: sindsdien is Defensie hier in Nederland massaal drones aan het kopen en ombouwen van die huistuin- en keukendrones aan het ombouwen tot gevechtsdrones?
1: Nou ja, Defensie was al langer bezig met drones. De landmacht heeft natuurlijk al langer heeft de Sperber gehad, ook verkenningsdrones en allerlei andere type verkenningsdrones. Ik ben in 2001, ik had net een jaar lang hoge stafvorming gedaan, een opleiding binnen Defensie. Ik kwam binnen de afdeling beleidsintegratie binnen het luchtmachthoofdkwartier terecht en ik moest daar iets schrijven over de toekomst van de luchtmacht met onbemande systemen. Maar de luchtmacht is natuurlijk een pilot's air force en een vliegtuig zonder piloot erin was toen nog een taboe eigenlijk. En ik kreeg ook een heleboel kritiek op dat stuk, want ja, dat is toch allemaal, gaat niet gebeuren. Nou ja, uiteindelijk zien we dat het nu wel degelijk gaat gebeuren. En dat die ontwikkeling van die drones is een enorme vlucht gaan maken. En zeker in de Oekraïne-oorlog natuurlijk, ja.
0: Ja, maar toch daarom die vraag. Is dan, wat jij ziet het dan gebeuren in 2020, dat je denkt, wacht eens even, dit verandert de manier van oorlog voeren. Nou, dat is met Oekraïne zien we het nu allemaal voorbij komen, die beelden. Is het dan echt zo, of is dat juist niet zo, dat Defensie nu allemaal kleine drones koopt en alvast klaarlegt voor het geval dat?
1: Nou, dat zou ik verkeerd vinden. Je moet er wel mee oefenen. Maar je moet niet je voorraad magazijnen nu volleggen met kleine drones. Want die innovatiecyclus gaat zo snel. Ja. Over 6 weken zijn ze verouderd. Dus je moet zorgen dat je wel een capaciteit hebt om mee te oefenen. Om de mensen mee vertrouwd te maken. Om te kijken hoe integreer je dat ook in je reguliere operaties.
0: Zie je dat gebeuren op de kazernes? Dat er allemaal jonge jongens met drones aan het oefenen zijn?
1: Ja. Het is natuurlijk ook heel mooi, omdat we meer mensen nodig hebben binnen Defensie, om op die manier ook mensen te lokken van, nou ja, een heel interessant beroep. Op de mbo's zitten nu ook al zijn ook nu opleidingen begonnen over drones. Kunnen wellicht ook instromen binnen Defensie. Maar je moet vooral het kennisniveau op peil houden. En daar zijn de kennisinstanties voor, zoals de NLR en de TNO. Om te zorgen dat je misschien wel straks drones hebben, maar dat je wel van de nieuwste software kunt voorzien. Dat je er van de nieuwste motoren kunt voorzien. Zodat het opereren met de drones kennen we. Ja. Maar je moet zorgen dat je heel snel kunt opschalen als je ze nodig hebt.
0: Ja. Maar het is soms gewoon heel simpel. Hè? Ik kwam in februari vorig jaar werd de export van PlayStation, Xbox, spelcomputers naar Rusland verboden. Dat was een 16e sanctiepakket van de EU. Waarom? Omdat onderdelen daarvan door het Russische leger worden gebruikt in drones. Zo simpel kan het eigenlijk gewoon zijn.
1: Dat klopt. En dat is ook precies het probleem met deze dual-use techniek. Hè. Die kan je zowel civiel als militair gebruiken. Is nauwelijks te sanctioneren. En het is ook nog eens heel makkelijk om te omzeilen. En als ik vanochtend weer de krant lees, dan ik hoor dat China enorm veel dual-use goederen aan Rusland verkoopt, die Rusland vervolgens weer gebruikt in de drones en in de raketten. Ja, dat geeft wel weer hoe ingewikkeld het eigenlijk is om die ontwikkeling tegen te gaan. Mm-hmm. Want je kan allerlei componenten gebruiken waarvan je van tevoren niet weet. Je kan het in wapens gebruiken, maar als je slim bent, innovatief bent, ja, dan kan je het wel doen.
0: Ja. En je kan een PlayStation, een Xbox spelcomputer ombouwen tot drone. Tot controller. Ja. Je ziet dat Oekraïne en de Oekraïense defensie ook veel huistuin- en keukendrones ombouwt tot machines waarmee ze dood en verzerf kunnen zaaien. December was het zo, dat heb je ongetwijfeld ook gelezen. Oekraïense drones hebben voor het eerst in de oorlog meer Russische soldaten gedood of verwond dan Rusland kon recruteren. Het zijn wel cijfers van Oekraïne zelf. De Unmanned System Forces kun je dus niet onafhankelijk verifiëren. Maar het verlies van de Russische troepen zou oplopen tot 33.000 soldaten.
1: Ja, dat wordt door meerdere bronnen wel bevestigd trouwens. En wat er ook gezegd wordt is dat 75-80% van de slachtoffers aan de Russische kant vallen door Oekraïnse drones. En dat is dus meer dan door de artillerie die normaal verantwoordelijk was voor die grote verliezen.
0: Dus het is een kwestie van meer drones bouwen en inzetten dan manschappen recruteren?
1: Ja, zeker. Nou, en de ontwikkeling zal zijn dat één persoon straks meerdere drones tegelijkertijd kan aansturen. Dat je drones, maar dan moet je ook blijven ontwikkelen. Dat ze ongevoeliger te maken voor storingsmaatregelen. Gisteren hadden we het ook over allerlei netten en zeilen die je kunt gebruiken om te voorkomen dat zo'n drone jou aanvalt. Maar ja, dan moet je er 2, 3, 4 achter elkaar sturen. De eerste twee die maken een gat. En de volgende twee treffen doel. En dat zie je ook in de stad Kherson in Oekraïne. Ligt aan de andere kant van de Dnipro-rivier. Aan de zuidkant zitten de Russen. En die vallen gewoon dagelijks burgers aan. Dus al die straten in de stad Kherson zijn overspannen met visnetten.
0: Om te voorkomen dat die drones dus het doel treffen.
1: Ja. Maar als je dan 3, 4 drones achter elkaar stuurt. Ja, de human safari, zo'n menselijke safari. Echt een soort van safari-jacht van stropers in Afrika. Daarmee kun je het vergelijken. En zo wordt het ook genoemd wat de Russen doen.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Dat je gaat vliegen boven de stad. En als je burgers ziet en je denkt, oké, die ga ik aanvallen.
0: Ja.
1: Omdat het kan.
0: Ja. Want dat is natuurlijk wel met drones. Ze zijn buitengewoon effectief. Maar ze maken zo'n oorlog misschien nog wel onmenselijker, zou je kunnen zeggen. Want het is nu een druk op de knop. Ja. Dan kun je iemand van het leven beroven op afstand. Je vertelde net over het puntensysteem dat in het Oekraïense leger geldt. Dat is ook een soort gamification. Het is op afstand dat wat je doet, wat je aanrecht, wat je verwoest, wat je vermoordt.
1: Ja, maar dat is ook een van de aspecten van toekomstige oorlogvoering. Ik noem dat wel eens R4I. En de R staat dan van remote. En de I staat voor AI en hyper en allemaal sneller en dat soort dingen. Maar remote oorlog voeren, dat is echt iets van de toekomst. En dat doe je onder andere met drones. Maar dat doe je ook met, waar we het al eerder over hadden, de nuttige idioten die je inschakelt zonder dat ze weten dat ze worden ingeschakeld. Mm. Huurlingenlegers, proxylegers. Ja, dat is wel een van de toekomsten. Ja, en is dat dan onmenselijk als wij dat ook zouden doen? Hè? Overtreden we onze eigen morele en ethische normenkader? Dat is een beetje de vraag hierachter, denk ik. Daarom moet je ook heel nadrukkelijk kijken welke artificial intelligence zit erin. Heb ik die zelf ook gemaakt? En waar gebruik ik die dan voor? Je kan een heleboel AI gebruiken om zelfstandig te navigeren, om doelen uit te zoeken, om dingen te ontwijken die anders de opdracht van die drone zouden belemmeren. Maar wil je ook AI gebruiken om uiteindelijk tot wapeninzet te komen? Ja, dat is een andere discussie. Dan moet je wel heel goed die AI kennen. Wil je dat toestaan? Maar dat is wel een continue discussie. En AI is op zich niet verkeerd. Het ligt er alleen aan waar je het gebruikt. En welke
0: discussie voeren wij misschien. Maar andere mogendheden die misschien andere morele of ethische normen en waarden hebben, zijn toch al lang bezig om dit in te zetten. Dat we straks onbemande, onbemenste oorlogssituaties hebben, waarbij drones met elkaar in gevecht staan, zonder dat er nog een mens aan te pas komt.
1: Dat klopt. En dat is ook het gevaar nu met de hele wereldorde zoals wij die kennen, gebaseerd op regels, die lijkt overboord te worden gegooid. Ook door president Trump, hè, die zegt ook peace through strength, dus vrede door kracht en niet meer vrede door dat we internationale verdragen hebben waar we ons aan houden en die we allemaal waarderen. En dat betekent wel dat je een grens overgaat. Ja, dat vraagt echt wel iets over je morele grenzen. Hoe ver wil je daarin meegaan? Wil ik inderdaad geen AI toepassen voor dodelijk geweld, maar word ik dan zelf niet het slachtoffer van wat de tegenstander wel doet? Dus daar moet je echt wel goed over nadenken. Hoe ga je daar tegen wapenen en hoe kan je daarmee omgaan? Maar dat is wel een groot risico wat er
0: is. Het is een toekomstbeeld dat dichterbij is dan wij denken, volgens mij.
1: Nee, dat gebeurt eigenlijk al. Kijk, naar die oorlog in Oekraïne. De Russen trekken zich niks aan van internationaal recht tijdens oorlog. Gaan krijgsgevangenen martelen, vallen burgers aan. Het mag allemaal niet, maar het gebeurt wel. En als we niet uitkijken, dan zou dat ons ook overkomen. Dus we moeten wel heel goed onze verdediging op peil houden. We moeten zorgen dat we voldoende luchtverdediging hebben. De Financial Times heeft een jaar geleden al gerapporteerd dat binnen de NAVO slechts 6% van de capaciteitsbehoefte afgedekt is aan luchtverdediging. Ja, daar begint het al mee. Als je jezelf niet kunt beschermen, ja, dan ben je gewoon het slachtoffer. Dus we moeten daar veel meer in investeren. Net als lange afstandsmunitie om Russen op grotere afstand te pakken, om de vijand op grotere afstand aan te vallen.
0: Ja, maar goed, we kunnen nu dus allerlei normen en waarden hebben in vredestijd. Maar jij zegt, ja, stel dat je die AI niet inzet en je tegenstander doet het wel, dan ben jij het doelwit. Dus je moet mee in die wedloop.
1: Hoe eng dit allemaal ook klinkt. Maar zorg dan dat je die AI zelf maakt. Dat je daar je eigen morele normenkader nog aan kunt vasthouden. Dat het alleen maar doelen zijn de combattanten, niet de non-combattanten. Mm. En dat vraagt wel een hoop denkwerk, maar dat is wel de enige weg vooruit.
0: Na de Big Five kunnen we weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het vandaag over hebben?
2: We beginnen zo om 11 uur met het Boardroom Panel natuurlijk. Mooie boardroom vraagstukken de laatste dagen in het nieuws. Ik noem een paar bedrijven, AkzoNobel, Klarna, Solvinity. Dan weet je eigenlijk meteen waar we het over gaan hebben. In macro kijken we naar metselrobots. Klinkt heel micro, maar we gaan uitzoomen richting arbeidsproductiviteit. En denk ook even aan de top van Nederland natuurlijk. Leo Evers is vandaag de gast, CEO bij 's Lands oudste en grootste drankenspecialist. Tegenwoordig vooral groot in cocktail. Heb ik me laten vertellen. Koninklijke De Kuiper. En die hebben een lange geschiedenis. Maar heb je als cocktailbedrijf ook een toekomst als steeds meer mensen de fles laten staan?
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Je luistert naar BNR's Big Five over drones. Eerder deze week sprak ik met Patrick Saman. Hij is oprichter van een Nederlandse dronebouwer Evi. Het gaat over iets heel anders dan wat we vandaag bespreken, Patrick. Maar over hoe je met drones ook mensenlevens kunt redden door er bijvoorbeeld drenkelingen mee op te sporen op de Middellandse Zee. Het gesprek is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen.
1: Vandaag is niet helemaal anders, want ook drones worden gebruikt bijvoorbeeld om slachtoffers om gewonden van het gevechtsveld weg te halen, weg te rijden. Ook dat is in Oekraïne al toegepast.
0: Onbemande karretjes zijn
1: het dan. Ja, onbemande karretjes, daar leg je iemand op of iemand klimt erop als dat nog kan. En die wordt teruggereden naar het veldhospitaal en vandaar verzorgd en kan naar een regulier hospitaal. Dus ook binnen Defensie heeft dat een hele goede toepassing.
0: Ja. Het wonderlijke is, Patrick Bolder hoort u trouwens van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het wonderlijke is dat ik kan me herinneren dat toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland eigenlijk vrij snel tot een soort standstill kwam in die eerste winter, toen werden er weer loopgraven gegraven, verdedigingslinies. En toen kwamen er foto's online te staan van we zijn in 100 jaar eigenlijk niks opgeschoten. Want in de Eerste Wereldoorlog zag oorlog er ook zo uit. Mannen die in van die natte, koude loopgraven zitten en op elkaar schieten. Maar als we nu dus een paar jaar verder kijken, is de oorlog in Oekraïne een soort, wat is het geworden? Proeftuin, een voorbode van wat ons te wachten staat op oorlogsgebied met al die drones.
1: Ja, nou, allebei inderdaad. Eerste Wereldoorlog aspecten, maar ook het modernste van het modernste. En alles wat daartussen zit. Nou, het heeft deels ook te maken met het feit dat De Oekraïners de luchtverdediging in de benen hebben kunnen houden na die eerste oorlogspaar dagen. Zijn ook heel erg gesteund natuurlijk door de westerse landen. Mm-hmm. Betekent dat Russische vliegtuigen geen vrijheid van beweging hebben boven het Oekraïnse grondgebied. Moeten dus wegblijven. Kunnen daar niet de omstandigheden scheppen zodat er een manoeuvreoorlog begint. Ja, dan krijg je dus wel dat het een soort van padstelling is die inmiddels al... We gaan bijna het vijfde jaar in, hè. Dus die duurt al 3,5 jaar zo'n beetje. Mm-hmm. Of 3 jaar, laat ik dat zeggen. En dat heeft te maken met het feit dat er geen luchtoverwicht is. Nou, die drones die zijn daar minder gevoelig voor, want er zit niemand in. Dus die kan je ook in vijandelijke omstandigheden, onder dreiging, vijandelijke luchtdreiging, kan je die inzetten. Ben je hem kwijt, dan ben je hem kwijt. Komt hij erdoor, dan heb je geluk. Mm-hmm. Heb je een doel bereikt. Maar dat betekent ook dat het hangt zo vol met drones, dat hele gevechtsveld, dat het transparant is, zoals we dat noemen. Dat betekent dat ieder groot wapensysteem kan gezien worden en is een doel. Want ook die drones kunnen vaak met een granaat uitgerust worden en erin vliegen. En dat leidt ertoe dat soldaten soms wel 10, 15 kilometer moeten lopen, moeten uitstijgen om naar die frontlinie te komen om elkaar te kunnen beschieten. Ja, en dat betekent gewoon dat die hele dynamiek uit die oorlog is op de grond in ieder geval weg. En dat betekent dat er dus door de lucht al die drones gaan. Wat ik zei, de Oekraïners halen zo'n 1000 Russische drones per dag neer. Mm-hmm. En ze zullen er zelf ook zoveel inzetten. Dat is alleen maar aan het front. Maar wat de Oekraïners en nu de Russen tegenwoordig ook doen is... interdictieoperaties, dat betekent verder achter het front zorgen dat die fronttroepen geen voorraden krijgen, geen munitie meer krijgen, geen benzine meer krijgen, zodat ze als het ware doodbloeden. Maar dat proberen de Russen ook bij de Oekraïners te doen. Ja, zo zie je dat dat een soort van evenwicht blijft, waardoor er nauwelijks iets gebeurt. Ja, er wordt wel hard gevochten, mm-hmm. maar terreinwinst is minimaal.
0: Ja, en het is dus een wedloop, het is een drone-wedloop waar we naar kijken.
1: Ja, drone, raketten, want we zien dat iedere week zo'n beetje vuren de Russen enorme aantallen drones en raketten en ballistische raketten en kruisraketten af op Oekraïne. Met name gericht op energieinfrastructuur, mm-hmm. op ook wel Oekraïnse vliegbasis, een militaire complex, maar ook veel op civiele doelen, waar we net over hadden, dat mag niet, maar het gebeurt wel. Van de week ook weer een trein met burgers die getroffen is. En iedere week doet Rusland dat. En Oekraïne moet daar maar steeds een antwoord op vinden. En dan zie je dat die wapenwedloop door die grote productie die Rusland heeft, mede gesteund door China en Iran, zijn ze steeds in staat om de nieuwste voorraden, die sparen ze even op en gaat dan massaal eruit. Is heel moeilijk tegen verdedigen. En Oekraïne is bezig met hele pinpoint accuratesse, ja. Om de Russische wapenfabrieken te treffen. Alleen, Rusland is zo enorm groot, 11 tijdzones, enorm groot land. Ja, daar kan je nooit alles treffen. Hm. En dat is een beetje een ongelijke strijd.
0: En in hoeverre leren wij eigenlijk van die drone-ontwikkelingen aan het Oekraïnse front?
1: Ja, heel veel eigenlijk. En dat zie je ook wel terugkomen in defensie. Vandaar de taskforce drones die er is. Het nadenken over hoe ga je dat dan doen met een drone. Oorlog voeren. Hoe integreer je dat in je reguliere strijdkrachten. Wat moet je wel en wat moet je niet kunnen. Mm-hmm. Maar die lessen die worden dagelijks geleerd. Maar de innovaties gaan zo snel.
0: Dus
1: die
0: zijn ook meteen weer achterhaald, bedoel je?
1: Ja, nee, je moet vooral leren hoe je die innovatie voor kunt blijven.
0: Ja.
1: En dat is wel een uitdaging natuurlijk.
0: Maar waar gaat dit naartoe? Als je die lijn trekt, je hebt zo'n 81 aan de KMA. En toen al snel schreef je eerste paper dus over drones. We zitten nu in 2026 en zien de ontwikkelingen razendsnel gaan. Waar kijken we in 2030 naar?
1: Ja, dat is, denk ik ook vaak over. Nou, dat is eigenlijk niet te voorspellen. We kijken in ieder geval naar een hele andere geopolitieke situatie. Door wat er gebeurt en ook na Donald Trump is Amerika niet echt meer vanzelfsprekende bondgenoot meer van Europa. Dus we moeten als Europa veel meer doen. Nou, in Europa, de veiligheid van Europa hangt nou samen met de veiligheid van Oekraïne of andersom. Dus we zullen veel meer naar onze eigen defensieindustrie moeten kijken. Maar ook de opofferingsgezindheid van mensen, of mensen in gevaar willen brengen, dat neemt natuurlijk ook af, zeker bij westerse landen. Dus we moeten veel meer kijken, kunnen we op afstand een oorlog voeren? En dat gaat dan ook over cyber. Kun je op afstand de systemen van de tegenstander stilzetten, maar kun je ook op diepe afstand de vijand treffen, zodat die eigenlijk niet meer in staat is om oorlog te voeren. En veel meer in dat soort dingen moeten we gaan denken. Dat blijft lastig, want we zijn een verdedigende organisatie. Dat betekent dat je niet preemptief alvast Rusland of zo gaat aanvallen. Dat ga je pas doen als je zelf wordt aangevallen. Maar dan moet je wel het vermogen hebben om dat te kunnen doen. Dat moet je ook in je communicatie doen. Dat je echt denial by punishment kunt. Dus je wil de Russen ontzeggen dat ze ons gaan aanvallen, omdat ze weten, als ik dat zou doen, dan word ik zo hard gepakt dat ik er maar niet aan begin.
0: Ja, ja.
1: En dat is de afschrikkingsstrategie die we veel krachtiger moeten gaan ontwikkelen als Europa.
0: Ja, en dat moet je dus ook met drones doen?
1: Dat moet je met
0: deze
1: alle
0: week
1: doen.
0: Is dat ja. besproken?
1: Maar drones vormen een heel belangrijk onderdeel.
0: Ja, daar komen technisch gezien gaan we toe werken naar zwermen drones. Die zien we nu al ingezet worden. Ja. Je ziet moederschip drones met kleine drones omheen. Dat is eigenlijk technisch gezien ook wat ons de komende jaren staat te wachten.
1: Ja, dat zal alleen maar verder gaan. Meer autonomie, minder storingsgevoeligheid. Noem maar op. The sky is the limit, wat dat betreft.
0: Ja.
1: Letterlijk.
0: Ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk, zijn het tijden waar jij dan als luchtvaartman of als, toch naar kijkt van wat maak ik mee? Ik kan me voorstellen dat dit wat dat betreft in jouw werkzame carrière ontzettend interessante tijden zijn, hoe gruwelijk ook.
1: Nee, absoluut. Zowel de militair-technologische ontwikkelingen. Wat betekent het allemaal voor de manier waarop we oorlog voeren? Kijk, het karakter van de oorlog, dat verandert de manier waarop we oorlog voeren. Maar de aard van oorlog voeren, waarom? Ja, dat zal niet veranderen door die technologische ontwikkelingen. Maar wel de manier waarop. En dat is heel erg interessant om over na te denken. Waar leidt dat toe? Ja, een weinig vrolijk beeld, zou ik zeggen. Ja, oorlogen, gaat nou echt die drempel omlaag? Hè? Dat is vaak wat je hoort door het gebruik van onbemande systemen. Gaat die drempel omlaag? Gaan we makkelijke oorlog voeren? Of juist niet? Aan de andere kant, wij zijn een verdedigende organisatie. En wij zullen niet snel de oorlog zelf starten. Maar we moeten wel voorbereid zijn als ze worden aangevallen. En daar, helaas heb je daar wel geld en middelen voor nodig. Of middelen en dus veel geld.
0: Ik had je nog heel veel willen vragen, Patrick, maar we gaan naar de kettingvraag toe. Want morgen een andere gast, dronepiloot Wiebe de Jager. Hij is oprichter van nieuwsite Drone Watch. Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, Wiebe de Jager en ik hebben regelmatig via internet contact gehad na al die drone sightings. Want we zijn allebei wel kritisch op wat was er nou daadwerkelijk wel of niet. Wat wel het gevolg is van al die drone sightings, dus de waarnemingen of de vermeende waarneming die gebeurd zijn, dat heeft natuurlijk ook effect op de civiele dronemarkt, waar Wiebe met name van is. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Wat kan hij doen? Wat kan zijn organisatie doen? Wat is er aan regelgeving nodig om dat slechte beeld wat nu eigenlijk dreigt te ontstaan, hè, over dronegebruikers van in Nederland. Ja, welke organisatie is ervoor om te zorgen dat de dronegebruikers zich gewoon aan de regels gaan houden? En hoe kun je dat afdwingen? En daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Morgen ga ik het vragen aan Wiebe de Jager, dronepiloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Patrick Bolder, het was een interessant uur. Dank
1: zeker,
0: voor de komst
1: gedaan.
0: Vandaag. Den Haag Centrum voor Strategische Studies ben je aan verbonden. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Dat kun je in de BNR-app doen. Er zijn nog veel meer podcasts in te vinden, ook van andere programma's dus. Ook je favoriete podcastkanaal natuurlijk. Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
25: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
26: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
25: En naar wat er o zo fout is gegaan.
27: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
25: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
28: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
4: In de BNR-app.
2: Uber komt met een overnamebod op Delivery Hero. Miljardeninvesteringen in dijken zorgt ervoor dat er minder schade is door overstromingen. En de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen is verder in gevaar. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, de Zwarte Cross begint. En gaat het daar dan meteen mis?
8: Niet meteen, maar de camping is open. En daarom trekken veel mensen tegelijk daar naartoe. En dat geeft veel file tussen Varsseveld en Bredevoort op de N318. Richting Winterswijk. 3 kwartier is de vertraging op dit moment. Dus dat is flink. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, daar in de buurt, was een ongeluk gebeurd bij Knopend Ouddijk. 8 kilometer file, maar de weg is alweer vrij gelukkig. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum. 3 kilometer file. N35 Almelo richting Zwolle. Tussen Nijverdal Oost en de Salland-Twente-tunnel. Door technische problemen is het tunnel in beide richtingen dicht, volgt de omleiding. En er wordt geflitst langs de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 125,6. A12 Utrecht Den Haag 46,7. A16 Belgische grens Breda 71,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn 2 mensen van 18 aangehouden, onder wie 1 brandweerman. Protest in Oekraïne tegen het vertrek van de minister van Defensie. Bij het parlement in Kiev en in Lviv kwamen 100 betogers bij elkaar. Ze vinden het onterecht omdat het leger onder zijn leiding juist succes haalde. Ze vermoeden dat president Zelensky erachter zit, maar de reden is niet bekend. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto en zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. Waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zorgt de massaclaim tegen Klarna voor kopzorgen bij de directie van dat bedrijf? Gaan we zo bespreken in het Boardroom Panel en dus in BNR Zaken doen.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
12: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
14: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
15: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: heb je ook altijd en overal breaking news.
30: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Thomas heeft nog een dagje vrij, nog steeds. Ik ben Mark en val voor hem in. Straks hoor je meer over de rechter die het overnameverbod van Solvinity terecht vindt in het Boardroom Panel. Vanaf 12 uur dan bespreek ik macro-economisch nieuws met Marijn Jongsma van TFD. En om 12:30 dan praat ik met Leo Evers van De Kuiper over het veroveren van de cocktailmarkt. Maar we beginnen natuurlijk met het economisch nieuws van de dag. Dat gaat vandaag over de energietransitie. Huishoudens met een middeninkomen die zijn meer dan bereid om mee te doen aan de energietransitie, blijkt uit een nieuw ANWB energie dashboard. En toch investeren die huishoudens vaak nog weinig vanwege alle onzekerheid die erbij komt kijken. Volgens Mark Renner, econoom van ene naam, expert elektrisch rijden en energie bij de ANWB.
0: We zien inderdaad bij groep middeninkomens dat er heel veel bereidheid en betrokkenheid is om mee te gaan in die energietransitie. Dat ze ook zien dat als ze daarin stappen zetten, door bijvoorbeeld verder te isoleren of te investeren in flexibiliteit, dat het zelf grip geeft op energierekening. Maar die investeringsdrempel en de onzekerheid of dat de investering dan ook terugverdiend wordt in de jaren daarna, ja, die houdt nu nog erg tegen.
2: Ja, en huishoudens zijn vooral volgens ene naam bereid om bij te dragen aan die transitie als het de eigen energierekening positief beïnvloedt.
0: We zien wel dat de bredere energietransitie, die vaak als verder van iemand af wordt gezien, nog steeds heel groen wordt ingevuld. Alleen wat steeds meer mensen wel gaan zien is dat die energietransitie en datgene wat daar gebeurt invloed heeft op de energierekening die mensen thuis hebben. En dus zou je zien dat het misschien wel wat minder over groen gaat, maar veel meer gekeken wordt hoe geven bepaalde keuzes mij dus grip en invloed op mijn energierekening.
2: Ondertussen staat de AIX op 1093, bijna 1094 punten, en dat is een minnetje van 0,4%. Om 1 uur hoor je meer van onze beursnerd. De overheid stond in zijn recht met het verbieden van de overname van Solvinity tot onvrede van het bestuur. En Poetin besloot deze week dat de Russische divisie van de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel onder Russisch staatstoezicht komt te staan. Twee onderwerpen die we gaan bespreken in het boardroompanel met Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overname en associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zullen we beginnen met AkzoNobel. De Russische activiteiten van het Nederlandse verffabrikant AkzoNobel, die zijn dus onder staatstoezicht in Rusland geplaatst. Russische president Vladimir Poetin die heeft maandag de opdracht gegeven. En dat heeft inmiddels AkzoNobel ook bevestigd, nadat eerst Bloomberg daarmee er buiten kwam. AkzoNobel zegt nu, dit is tijdelijk toezicht. Wat denk je dan, Harm-Jan? Tijdelijk?
1: Nou, het zal ongetwijfeld tijdelijk zijn. Alleen, hoe lang die tijdelijkheid gaat duren,
2: niks dat is zo permanent als tijdelijke maatregelen.
1: Precies, niks is zo permanent als tijdelijkheid. Ja, dit was natuurlijk iets wat je al lang kon zien aankomen. De zaak is ook al afgesplitst. Eigenlijk de facto van AkzoNobel. Ja. Dus functioneert daar al zelfstandig. Dus daar zal al niet heel veel ruimte zijn geweest voor eigen initiatief. Nee. En nu wordt dat nog een keer bevestigd.
2: Je mag ook aannemen dat ze zich hier gewoon serieus op voorbereid hebben dat dit een dag zou zijn die een keer zou moeten komen.
1: Zeker. Nee, dat kan niet anders. En dat geldt zowel voor het bestuur van AkzoNobel als ook voor de aandeelhouders. Dus het zal ook nauwelijks invloed hebben gehad of geen invloed hebben gehad op de koers. Nee, het is ook een klein deel van de omzet. Gaat ongeveer 2% van de totale omzet.
2: Ja, het is in de marge, maar het is natuurlijk wel een symbolisch momentje.
1: Ja, het is wel een symbolisch momentje, maar het is eigenlijk in zekere zin zou je kunnen zeggen ook gek dat het nog zo lang geduurd heeft.
2: Ja.
1: En dat ze het nog zo lang hebben kunnen uitzingen. Maar goed, ja, dit zag je aankomen.
2: Ja, hoe bereid je op zoiets voor, Jeroen?
3: Nou ja, ik vind het verbazingwekkend dat ze zich niet hebben voorbereid, om het maar zo te zeggen. Kijk, je had eigenlijk al 2-3 jaar geleden kunnen zeggen, zoals veel andere buitenlandse partijen hebben gedaan, zeggen van nou, oké, die activiteiten zetten we niet alleen apart, maar we gaan die activiteiten ook verkopen. Mm-hmm. Mijn vermoeden is wel een beetje dat er toenertijd een te groot boekverlies zou worden gerealiseerd, waardoor ze zeiden van oké, laten we het dan maar apart zetten en dan kijken we misschien naar de markt.
2: Ja, maar dat is toch niet veranderd in die jaren?
3: Nou ja, dat is dus inderdaad, je kan natuurlijk op hoop van zegen denken van oké, nou misschien kunnen we dan tegen een betere prijs later verkopen, 3 jaar geleden. Dus dat je denkt, maar dat het nu nog niet verkocht is, met alle toezeggingen, alle ontwikkelingen, zou je zeggen van ja, op een gegeven moment moet je toch echt kwijt en pak het verlies dan maar. Ja. Dan in plaats van nu heb je eigenlijk een activiteit die onder Russisch toezicht wordt gehouden. Dus eigenlijk ga je nou nog geld verdienen waar de Russen van profiteren. Dus eigenlijk ben je eigenlijk nog verder van huis, denk ik zelf.
2: Ja, en je kan toch ook het geld vanuit Rusland niet hierheen halen. Dus je verdient het in Rusland voor de Russische werknemers dan misschien?
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, het argument van veel van die buitenlandse partijen is natuurlijk van, joh, we doen dit omdat wij onze mensen niet in de steek willen laten. Willen niet mensen ontslaan, et cetera.
2: Als je het zo zegt, geloof jij daar niet in?
3: Nou ja, weet je, ik denk dat het enige argument is wat een beetje steek houdt. En voor de rest is er geen argument. Want inderdaad, je verdient geld. Je steunt daarmee indirect de Russische economie, hoe het wint of keert. Ja. Want alle winsten, inderdaad, de investeringen die je doet, moet je in Rusland houden. Dus ja, ontegenzeggelijk, je kan van alles roepen. Maar sanctiegewijs doe je iets wat niet mag.
2: Waarschijnlijk mag het juridisch precies net wel, hè?
3: Ja, ja dat voor anders zou je niet. Ja, nee, ja. Anders. Ja.
1: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar wat ik wel interessant aan vind, is dat het onderstreept hoezeer de geopolitieke situatie ook in de boardroom oprukt. Hè?
2: Ja.
1: Want hier moet men natuurlijk over na hebben gedacht, scenario's hebben opgesteld. Nou, wat gaan we links doen, gaan we rechts doen? En dat is Rusland. Hetzelfde geldt natuurlijk voor China, geldt voor andere landen.
2: Ja, voor de VS dus, tegenwoordig, denk ik.
1: En de VS ook.
2: Eigenlijk
1: ook,
2: gewoon de hele wereld, is buiten Nederland. Zekerheidje.
1: Ja, we hebben een heel groot buitenland, zoals ooit een keer een Nederlands minister van Buitenlandse Zaken.
2: Meneer Luns was dat, lang geleden.
1: Meneer Luns, lang geleden. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Waar je vroeger kon zeggen, nou, dit is gewoon een puur bedrijfseconomische afweging, waar Jeroen ook een beetje op duidt. Dat nu is geworden tot het betrekken van allerlei geopolitieke overwegingen.
2: Het is een geopolitieke,
1: in je bedrijfsbeslissing. Ja.
2: Het is ook moreel, denk ik. Hè? Want de vraag net, de Russische economie steunen? Het lijkt mij een gewetensvraag als je daar je bedrijf wat opbouwen bent.
1: Ja, nou vind ik dat wel. Dat is een beetje theoretisch natuurlijk, omdat het bedrijf, ook als je het verkoopt, blijft het daar gewoon en steun je in jouw woorden de Russische economie. Dus dat is een beetje, dat is sowieso het geval eigenlijk.
2: Oké, okay, dus die mag je wegstrepen.
1: Ja, die mag je wat mij betreft wegstrepen.
3: Ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik bedoel dan, natuurlijk verkoop je het bedrijf dan, maar tegelijkertijd trek je je dan wel terug en laat je wel principieel zien van oké, wij willen niks met Rusland te maken hebben. En zoals het nu gebeurt, ja, weet je, hoe je het went of keert, je verdient geld daar.
2: Ja, nou, je kan natuurlijk
1: zo zullen niet veel in Nederland naar Nederland hebben kunnen halen.
3: Goed, die Russen geven waarschijnlijk alles uit nu.
2: Ja. Je kan natuurlijk ook het voetbal en het andere sportargument nemen. Dat, die moet je niet mengen met politiek.
3: Klopt.
2: Je kan ook zeggen, zaken doen moet je niet mengen met politiek.
3: Ik ben het op zich ermee eens, maar goed, wat er aan de overkant hier wordt gezegd is helemaal waar. De geopolitieke situatie is de afgelopen jaren zodanig veranderd dat je eigenlijk wel als bedrijf daar, en zeker in de boardroom, rekening mee moet houden.
2: Ja, want
3: als
2: we hier de conclusie van trekken, is nou Akzo Nobel een slachtoffer? Of is dit gewoon, ja, dit is wat je gebeurt als je hulp met de vijand?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd, geen van beide. Dit is iets wat je begon met te zeggen, dit kon je zien aankomen. Dit was de dag
2: waarvan je wist dat die moest komen.
1: Je wist dat die moest komen om in een beroemde
2: is eindelijk hier
1: Frans te spreken. En dat geldt voor hen natuurlijk ook. En dat zal voor de aandeelhouders gelden. Dus niemand zal daar verder verrast over zijn.
2: Nee, dat gesprek met de aandeelhouders, daar moeten we het misschien nog wel even over hebben. Want wordt dat moeilijk, denk je?
1: Want die aandeelhouders weten ook dat dit...
2: Wat Jeroen net zegt, ze hebben zich niet echt voorbereid. Wel een beetje.
1: Nou, dat weet ik niet. Want ze hebben gewoon niet zoveel gedaan. Het is aan zichzelf overgelaten. Ja. Hè? Het adagium was, het blijft in Rusland voor de Russen. Dus het heeft eigenlijk geen effect op de onderneming buiten Rusland.
2: Nee, en ze moeten het gewoon opgeven en dan is het klaar.
3: Ja, kijk, het is 2% van de omzet. Dat is niet wereldschokkend. Aan de andere kant, 2% daling. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de winstgevendheid wel heel erg mee zal vallen daardoor.
2: In Rusland, in een oude Russische fabriek. Ja, ik heb daar meteen een heel romantisch...
3: Ik denk eerlijk gezegd dat het al afgeroomd werd, et cetera. Ja. Dus, maar goed, je weet het niet precies. Maar 2%, dat is ook weer niet wereldschokkend.
30: Zaken doen. Mark Beekhuis.
2: Je luistert naar het boardroompanel in BNR Zaken doen. Vandaag met Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames, en associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Klarna, dat houdt ons de hele week al bezig. De stichting Massaschade en Consument startte maandag een massaclaim tegen de betaaldienst van Klarna. En die stichting stelt dat Klarna op grote schaal de regels voor de consumentenkredieten overtreedt. Want Klarna kijkt bijvoorbeeld niet naar de kredietwaardigheid van klanten. De claimstichting zegt wel dat Klarna dat had moeten doen, omdat ze leningen uiteindelijk verstrekken. En de stichting eist nu dat al die onterechte kosten worden terugbetaald. Dat gaat bij elkaar om misschien wel 500 miljoen euro. Jeroen, wat gebeurt er dan in de boardroom bij Klarna?
3: Ja, nou kijk, weet je, Klarna stelt zich op het standpunt dat ze niet aan consumentenkrediet doen. Dus zij zeggen van, wij zijn ook niet gehouden aan die wetten en die regels. Ik denk dat zij hier wel van schrikken. Aan de andere kant, het wordt echt een juridische strijd. En dan is er maar de vraag van hoe een rechter daarnaar kijkt. Kijkt hij inderdaad van consumentenkrediet? Dan hebben ze een heel groot probleem. Want hun hele businessmodel is juist gebaseerd op deze uitgangspunten. Zegt de rechter, nee, het is geen consumentenkrediet. Ja, dan is het eigenlijk geen probleem, om het zo te zeggen. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe zij binnen de boardroom tegen dat probleem aankijken.
2: Ja, en die reflex om te zeggen dat er niks aan de hand is, dat zie je natuurlijk bij bedrijven die in hun businessmodel aangetast worden, altijd. Dus daar mogen we misschien niet verbaasd over zijn. Maar is het overtuigend?
1: Ja, het is een beetje wat je vaker ziet met andere soort ondernemingen. Dit is een onderneming die op de grenzen van het toelaatbare opereert. Ik moet altijd aan Uber denken, hè, waar het natuurlijk hetzelfde het geval was. Dat, dan weet je als boord dat je de grenzen gaat opzoeken. Je weet ook, en je zoekt eigenlijk ook die procedures op.
2: Je weet dat er rechtszaken komen.
1: Je weet dat er rechtszaken komen. Je had dat ook met die besteldiensten, die op een gegeven moment, waar op een gegeven moment de vraag was, zijn dat
2: werknemers of niet?
1: Of niet, ja, werknemers. Dus het hoort een beetje bij het businessmodel. Als je dat als boord in kaart hebt en dat risico neemt, dan hoort dat bij je businessmodel. Als het zo is dat je als boord denkt, nou, dit is een fijn bedrijf en we hebben geen enkel probleem, dan zou het wel.
2: Dan hebben ze nu wel een probleem.
1: Dan hebben ze nu wel echt een heel groot probleem. Ja. Dus dat hangt er vanaf, wat heb je verwacht? Wat is je idee? Wat is je businessmodel? En wat ik zeg, Uber was natuurlijk een perfect voorbeeld dat men heel bewust die grenzen opzocht. Ja. En die procedures ook uitlokte.
2: En die zijn uiteindelijk toch in zekere zin getemd door de juridische wereld.
1: Ja, die zijn getemd, maar er is ook. Aan de andere kant hebben ze ook een nieuwe markt opengebroken.
2: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen in Amsterdam die als ze een taxi nodig hebben een Ubertje bestellen.
2: Ja. En niet alleen de concurrenten.
1: En niet alleen in Amsterdam. Dus dan werkt het business model. Een taxi nodig hebben, een Ubertje bestellen.
2: Ja. En niet alleen de concurrenten.
1: En niet

0: goed, die ook een baan
1: hebben,
0: et cetera.
1: Ja, die hebben zelf, ja.
0: Nou, nee, die hebben vaak een creditcard. En niet, ja. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen jongeren kunnen die creditcard nog niet halen. Er zijn heel veel regels aan gebonden. Ja, die kiezen dan voor deze dienst. En dat maakt het natuurlijk wel, en daar hebben ze wel een punt, juist door jongeren geld later te laten betalen, of ze in ieder geval betaling laten doen en later betalen. Daar komt wel een spanningsveld wat schuurt natuurlijk. Ik denk dat daar wel een issue zou kunnen ontstaan.
1: Plus de dark patterns die we op internet altijd overal zien. En dat roze knopje van Klarna valt daar misschien ook wel onder. Dat heb ik nooit precies onderzocht. Maar ik kan me goed voorstellen dat je het zo kan interpreteren.
0: Ja.
1: Dus dat mensen gemanipuleerd worden in het, weet je wat, ik kom het nu.
0: Ja.
1: Want ik wil het nu hebben.
0: Ja, het is natuurlijk opgezet vanuit de webshops natuurlijk. Hè? De gedachte van oké, we gaan meer, we kunnen meer bestellen, we kunnen meer uitgeven. Want het betalen komt later. Ja, koop op de pof is eigenlijk van oudsher natuurlijk nooit de beste manier geweest om, om dingen aan te schaffen.
1: Is dit een stukje van de Amerikaanse cultuur die langzaam Europa binnendringt? Dat we daar, zeg maar, want de Amerikanen houden wel heel erg van leven, van lenen en daarvan leven.
2: Nou, het interessante is dat het een Europees bedrijf is. Hè?
1: Ja, dat
2: bedoel ik. Het is een Zweeds bedrijf. Ze zijn 15 geleden opgericht, 20 jaar geleden, ik weet niet precies. Is het een Amerikaan? Het is, wat Jeroen zegt, het heel erg natuurlijk gestimuleerd vanuit de webshop. Dus het hangt samen met de opkomst van de webshops. En je ziet nu dat ze bijvoorbeeld ook heel dicht zitten op de artificial intelligence slag.
1: Ja,
2: ik zag dat ze het aantal werknemers bijvoorbeeld is van 7000 naar minder dan de helft gegaan. En heel veel artificial intelligence. Dus ze zitten wel heel dicht op de ontwikkelingen. Of die Amerikaans zijn, dat zou ik niet onmiddellijk zeggen.
1: Nee, Amerikaanse mentaliteit dacht ik erin te herkennen. We hadden gisteren in Ongevraagd Advies het advies aan webshops juist. Daarom dat ik daar nu even aan denk. Die zei, maar je moet niet met Klarna in zee gaan. Als webwinkel moet je het gewoon niet doen. Is dat een overweging? Die zegt, dat is gewoon op het ogenblik. Straks komt er betere regulering. Dan zijn onze klanten weer beschermd. Tot die tijd een beetje vanaf blijven.
2: Ja, dat is op zich een sympathiek standpunt. Ja. Ook vanuit de overweging die Jeroen aangeeft. Het
1: klinkt als een enorme disqualificatie.
2: Nee, helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je als webwinkel zegt, nou, we doen dat wel. Klarna is natuurlijk voor de webwinkels op zich wel een mooi platform. Het gaat lekker snel, het is redelijk zeker. Je betaalt er wel voor, hè? Je betaalt natuurlijk een percentage aan Klarna als je als webwinkel.
1: Maar dat geldt ook voor creditcards.
2: Dat geldt ook voor creditcards.
1: Ja.
2: Dus ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik begrijp dat men dat doet. En het is denk ik aan de overheid en de rechter om daar strepen te trekken.
1: Ja, zou ze eigenlijk verzekerd zijn voor zoiets? Want 500 miljoen is natuurlijk wel een bedrag waar je eventjes over na moet denken voor je dat overboekt.
0: Ja, maar 500 miljoen wordt ook maar over de schutting gegooid. Hè? Ja. Ik bedoel, het is gewoon een compleet bedrag. Ja, weet je. Goed, er zijn al. Klarna zegt zelf ook van, ja, weet je, als je alles bij elkaar optelt. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan is ook nog de vraag, aan wie die 500 miljoen, aan wie wordt dat dan uitbetaald? Is dat dan voor iedereen? Of is dat dan specifiek, moet je hele bewijslasten? Dat is niet zo makkelijk als je zomaar een bedrag.
1: Het getal kan je gewoon makkelijk noemen, maar alle bankrekeningnummers.
2: Ja, je ziet dat bij al die massaschade claims, hè, dat men onmiddellijk komt met een miljard, 2 miljard, 3 miljard.
1: Nemen jullie het wel heel serieus? Want nu klinkt het alsof je het een beetje wegrelativeren. Want zelfs als ze verliezen, valt het misschien er wel mee.
0: Nee, kijk, ik neem het zeker serieus. Want het is wel een aspect, wat ik ook zeg over de jongere generatie daar veel meer gebruik van maakt, et cetera. Het is zeker een aspect waar je rekening mee moet houden als bedrijf. Maar tegelijkertijd, ik zeg het dan even, populisme is een groot woord, maar het is natuurlijk wel, massaclaims komen snel.
1: Ja.
0: Ja, men gaat zelf zeggen van, joh, we gaan met z'n allen ageren tegen het bedrijf, want ze doen iets verkeerd. Ja. En uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen van, wat is daar werkelijke schade? En in Nederland is dat niet zo makkelijk te bepalen.
1: Doet het wel iets met de reputatie? Ik kan me goed voorstellen dat als nu wij het er elke dag over hebben hier op de radio, dat dan ouders tegen hun kinderen zeggen, dat Klarna, dat was een probleem, wacht daar nog even mee tot de nieuwe regels in november komen.
0: In alle eerlijkheid, het is alleen maar beter natuurlijk. Want ja, weet je, als Klarna failliet gaat bij wijze van spreken en je hebt nog niet betaald, dan probeer dan maar eens als curator het geld terug te krijgen.
1: Nou, daar zijn curatoren heel handig in, hoor.
0: Ja, maar goed.
1: Ja, maar doet reputatieschade in deze iets bij zo'n massaclaim?
2: Ja, reputatieschade is natuurlijk altijd een belangrijk punt. Aan de andere kant, als het een aantrekkelijke propositie is voor klanten.
1: En dat is het.
2: En dat is het. Ja, dan is reputatie ineens minder belangrijk. Dus reputatie moet je altijd zien in verhouding tot de kosten en de mogelijke andere effecten daarvan. En naarmate een bepaald aanbod.

0: aantrekkelijker is, ja, dan zal reputatie minder een rol spelen.
1: Waarschijnlijk heb je gelijk ook, want Klarna is natuurlijk al vaak in opspraak geweest. Ja, ook door het klachtinstituut Kifit, die daar een uitspraak over gedaan heeft.
0: Ja. Ja,
1: en dat heeft in Nederland in ieder geval geen effect gehad op de groei. Want dat die gaat gewoon lekker door.
0: Zo is het.
1: Je had denk ik wel even wel een paar keer genoemd. Vanaf het najaar komen er strengere regels voor dit soort diensten vanuit Europa. Ik kan me ook goed voorstellen dat die scherpere regels en meer toezicht van AFM, dat eigenlijk ook wel lekker is voor Klarna. Omdat ze gewoon kunnen zeggen, nou, wij voldoen gewoon aan de regels voortaan.
2: Ja, nee, ik denk sowieso zijn ze dan in de boardroom natuurlijk flink mee bezig om te kijken wat voor effect dat heeft binnen het bedrijf.
1: Ja.
2: Ik denk dat ook ze AI daarvoor ook gebruiken, onder andere om te zorgen dat je de processen, governance en compliance allemaal wel goed gestructureerd worden. Dus ja, misschien zijn er ook een aantal partijen waarvan zij zullen zeggen van consumenten van, nou, daar gaan we helemaal geen diensten meer aan leveren.
1: En dat is denk ik de opdracht van die strenge regels.
2: Ja, dat zou misschien werken. En dan kom je eigenlijk als Klarna helemaal goed uit de bus weer.
1: Dan heb je gewonnen.
2: Ja, feitelijk wel, ja.
1: Dan is het merk waar iedereen het de hele zomer over had. Al die problemen die ze hadden.
0: Ja.
1: Zullen we naar Solvinity gaan? En dat is echt een van mijn hobbyonderwerpen. Daar kunnen we uren over praten. Ja, de rechter die besloot op maandag dat de overname van de Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden mag blijven. Verboden blijft eigenlijk. In mei besloot staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit om de geplande verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse bedrijf Kendrill te verbieden. En Solvinity dat beheert onder andere de technologie die op de achtergrond speelt voor DigiD en een aantal zaken voor ministeries. Ze wilden dat ze die verkoop ongedaan maken, maar dat is mislukt. Voorlopig blijft het de verkoop gewoon verboden. Keken jullie blij verrast of überhaupt verrast?
0: Nee, niet maar de procedure die nu gaande was een soort tussen.
1: Het was een kort geding, hè?
0: Ja. Een kort geding eigenlijk, hè, daar komt het op neer. En daar is de vraag dan, moeten we nu dat verbod opheffen of moeten we dat verbod niet opheffen? En wat de rechter eigenlijk alleen maar nu heeft gedaan, want de procedure gaat gewoon door. Wat de rechter nu heeft gedaan is een afweging van als ik linksom ga, komt er dan onherstelbare gevolgen.
1: Ja.
0: Of als ik rechtsaf ga, gebeurt het daar. En de rechter heeft nu gezegd, als ik nu zou zeggen dat verbod wordt geschorst, dan komt die overname er en die is eigenlijk niet meer terug te draaien. En dat geeft dus een soort onherstelbaar effect. En daarom laat ik het in stand.
1: En de andere kant uit zou er misschien wat kosten bij de aandeelhouders terechtkomen.
0: Precies.
1: Nou, dat kunnen ze wel dragen.
0: Dat is eigenlijk eerlijk gezegd. Ja. Je zegt het nu even heel kort.
1: Ja, dat heb ik de rechter grofweg.
0: Nee, maar in feite heb je gelijk. Dat staat eigenlijk in het.
1: Dus eigenlijk weten we nog niet precies waar we staan.
0: Precies. Het is echt afwachtig blazen. Er komt nu een bezwaarprocedure. En dan komt er nog weer een andere mogelijkheid om naar de rechter te gaan.
1: Er zijn altijd, dus hoe dit gaat altijd aflopen, nog vervolgrechtspraak.
0: Hoe dit gaat aflopen, dat weten we echt pas over een half jaar of over een jaar. Dat kan echt nog een tijdje duren.
1: Wat ik interessant vond, was dat deze zaak eigenlijk ging tussen de aandeelhouders van Solvinity en de staat. Maar Kindrel, het bedrijf wat we overnemen, dat heeft helemaal geen. Dan heeft ze helemaal niet gezegd dat er een probleem is. Oké, mogen we het niet overnemen? Nou, dan nemen we het niet over, was grofweg hun houding.
0: Ja.
1: Wat zegt dat?
0: Nou ja, dat de rechter goed heeft aangevoeld dat het allemaal niet zo van uitmaakt, dat je het rustig nog even verder kunt laten gaan. Dus kinderen zeggen, nou, we willen het best overnemen. Maar goed,
1: doen we het niet.
0: We het niet over, vinden we het ook prima.
1: Nou ja, die hadden ze ook naar de rechter kunnen gaan en kunnen zeggen, maar we wilden het kopen.
0: Ja, het is nog niet zo makkelijk om dan ook als belanghebbende, zeg maar, te kwalificeren in die procedure. Maar goed, dat had gekund.
1: Ja.
0: Maar waarom zouden ze dat doen? Ze zeggen, nou, we hebben een
1: de aandeelhouders
0: en we zien het wel. En als jullie willen dat wij het kopen, moet je maar zorgen dat je het oplost. En dat is in wezen wat er nu gebeurt, dat het bestuur van Solvinity en de aandeelhouders proberen om die blokkade op te heffen.
1: Ja, Jeroen, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, ik denk dat het juist heel slim is dat zij de procedure niet zijn gestart of een belanghebbende daarin zijn. Want ja, voor hun is het slimme onderhandelaars. Ja, weet je, hou die houding gewoon zo aan. Want de prijs kan alleen maar omlaag gaan op die manier. Ja, want ja, weet je, het is lastig, risicoprofiel. Nou ja, dan ga je natuurlijk als kinderreel als koper zeggen, ja jongens, er zit toch wel wat meer problemen in het dossier dan ik had verwacht. Nou, we gaan de prijs wat lager doen, of we gaan een stuk earn-out doen, of we doen op een andere manier. Ja, die gaan dit gewoon gebruiken.
1: Ja, als het uiteindelijk toegestaan wordt dat ze het mogen overnemen. Ja. Want ze lopen natuurlijk de kans om de boot te missen.
2: Ja, oké, maar goed, weet je, dat is natuurlijk altijd het risico bij dit soort processen waarbij de overheid een stem heeft, om het maar zo te zeggen. Ja. Tegelijkertijd vraag ik me af of het inhoudelijk zover komt dat een rechter zegt van ja, deze over. Want dan moeten echt wel zwaarwegende belangen zijn. Ja. En die zijn er natuurlijk ook. Tegelijkertijd zijn ook de garanties die een koper zou kunnen geven over het, zeg maar het, de privacygevoeligheid en hoe je dat gewoon goed op een goede manier vastzet. Je kan ook zeggen van ja, we gaan een server in Europa neerzetten of in Nederland neerzetten. We kunnen een aantal andere dingen doen. Dus er zijn best wel wat regeltjes waar je als koper aan kan voldoen. Mm. Zonder dat dat gelijk betekent dat, dat die privacygevoeligheid helemaal.
1: Daar zijn de deskundigen het niet met je eens.
2: Ik weet dat daar wel een discussie over zijn.
1: De overheid heeft een aantal wetten die gewoon Amerikaanse bedrijven kan dwingen om nu gegevens te leveren.
2: Nee, dat klopt ook.
1: Maar goed, servers in Europa.
2: Ja, maar kijk, ik trek de parallel altijd een beetje met de ABN AMRO's van deze wereld. De banken, ja, et cetera. Die hebben ook heel veel gegevens van jou.
1: Ja.
2: En als de ABN AMRO wordt overgenomen door een Amerikaanse partij, gaan we dan ook zo ageren ertegen? Kijk, nou, ik wil wel zeggen. Ja, nou goed, dat is ook een discussie die je kan voeren. En uiteindelijk is het wel zo dat de vraag is ook, en dan trek je de vraag veel breder, moet je als overheid dan natuurlijk ook zeggen van ja, gaan wij ervoor liggen als buitenlandse partijen geïnteresseerd zijn in Nederlandse bedrijven.
1: Nou, moeten buitenlandse partijen tegengehouden worden als ze onder dat soort redelijk extreme Amerikaanse wetten vallen? Die zeggen alle gegevens van onze bedrijven ook in het buitenland zijn van ons, van de Amerikaanse overheid?
2: Als je zo redeneert, dan zou je volgens de AVG geen enkele buitenlandse partij meer toestaan om Nederlandse bedrijven over te nemen.
1: De meeste andere landen hebben geen extraterritoriale.
2: Nee, oké, Amerikaanse bedrijven dan. Oké, heel specifiek dus Amerikaanse bedrijven. Dan moet je dat gewoon zo gaan zeggen. Ja, volgens de AVG.
1: Graag voor de extreme.
2: Ja, nee, oké. Okay, maar dan zou dat moeten zijn. En ik denk niet
1: dat je... We gaan de laatste secondes in.
0: Nou, we hebben natuurlijk heel bewust gezegd in Europa en alle EU-landen, hier moeten we wat aan doen. We willen juist zorgen dat we controle houden over welke buitenlanders hier in Europa komen.
1: Ja.
0: Dus het is een heel bewuste keuze die we maken. En daar houdt ook iedereen vast. En je ziet dat die regels alleen maar scherper worden. En dat zal ook in de toekomst gelden. En voor good reasons, hè?
1: Ja.
0: Dus ik zie dat niet zo snel omdraaien. En ik ben er ook niet zo ongelukkig mee, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dankjewel, Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames. En associate partner bij Qfinity. En dit panel is natuurlijk te beluisteren als podcast. Abonneer dus vooral even via jouw podcast-app of die van BNR. En zometeen, technologiebedrijf Nedap ziet de omzet in de eerste helft van dit jaar met 13% stijgen. Topman Rob Schuurman die vertelt zo waarom het beursgenoteerde bedrijf de wind in de zeilen heeft gekregen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Ik open de vergadering.
5: Ja, voorzitter.
6: Ja, dank voorzitter.
1: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
14: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
16: BNR Verkeer.
5: ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files op de A7 bijvoorbeeld, richting de Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. De Zalm Twente tunnel is nog altijd dicht door technische problemen. In de N35 Almelo-Zwolle, verkeer wordt omgeleid. Veel vertraging aan naar de Zwarte Cross, de camping daarvan. Bij Lichtenvoorde staat 4 kilometer op de N313 vanuit Bocholt. En vanuit Varsseveld richting Winterswijk op de N318 4 kilometer stilstaand verkeer. Een flitser langs de A1 Hengelo-Apeldoorn, hectometerpaal 125,6. A4 Amsterdam-Den Haag 19,4. A16 Belgische grens Breda, hectometerpaal 71,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn 2 mensen van 18 aangehouden, onder wie 1 brandweerman. Protest in Oekraïne tegen het vertrek van de minister van Defensie. Bij het parlement in Kiev en in Lviv kwamen honderden betogers bij elkaar. Ze vinden het onterecht omdat het leger onder zijn leiding juist succes haalde. Ze vermoeden dat president Zelensky erachter zit, maar de reden is niet bekend. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto en zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen, waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: De groeiende vraag naar datasystemen voor melkveehouders bezorgt Nedap een sterk eerste halfjaar. We bespreken zo, dat zit met de topman van het beursgenoteerde technologiebedrijf. En vandaag barst in Arnhem de strijd los om de titel van de Europese kampioenschappen Rubik's Cube oplossen. Ga ik zo over praten met de organisator die bovendien zelf kanshebber is voor een titel. Kijk aan, zometeen in BNR Zaken doen.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De omzet en de winst van technologiebedrijf Nedap is in de eerste helft van het jaar flink gestegen ten opzichte van 2025. Dat maakte het beursgenoteerde bedrijf bekend bij zijn halfjaarcijfers. Vooral de vraag naar softwaresystemen voor melkveehouders zorgt voor groei. En ook wist het bedrijf nieuwe klanten binnen te halen in de retail. Kortom, toch zorgt de geopolitieke spanning ook voor de nodige onzekerheid bij dit bedrijf. We gaan erover praten met Rob Schuurman, algemeen directeur van Nedap. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
1: Omzet stegen met 13%, operationele winst zelfs met 33%. Wat is er allemaal gebeurd dit jaar? Want dat is best een mooie stap naar voren.
19: Ja, zeker. Het is anderzijds ook doorzetten van de step-up-strategie die we eigenlijk al jarenlang doorzetten. Met meer richting en meer focus op die gebieden waar we echt impact kunnen hebben. Nou, dat zien we nu inderdaad bij die boerenbedrijven, waar zeg maar, de toename van datagebruik aan de hand is. En de duiven van kunnen profiteren. Maar uiteindelijk hebben we groei gezien in alle markten. En hebben we in alle markten ook mooie nieuwe klanten binnengehaald.
1: Welke markten zijn er verder nog, behalve de datasystemen voor melkveehouders?
19: Ja, overigens datasystemen, maar ook zeg maar sensoren. Hè. Dus het is een mix van hardware en software bij de boerenbedrijven. En dat is het ook bij security, zeg maar, dus toegangscontrole. In de retail met inventory systemen, met voorraadsystemen. En in healthcare zitten we met onze zorgdossiers. En dat is eigenlijk wat wij noemen digital twin technology. Dat is altijd een mix van sensoren, hardware en software.
1: En jullie splitsen dat niet uit in de jaarcijfers, maar alles draagt eraan bij. Dat klinkt eigenlijk alsof het hele bedrijf hartstikke goed gaat.
19: Nou, dat is op dit moment ook zo. En we hebben een mooie stijging gezien van recurring revenue van 17%. En uiteindelijk heeft die omzetmix er ook voor gezorgd dat we een mooie winstgevendheid hebben kunnen laten zien.
1: Ja, als we toch even teruggaan naar specifiek de boeren. Daar speelt natuurlijk wel dat de melkprijzen lager zijn dan vorig jaar. Ik kan me goed voorstellen dat boeren dan denken, we stellen de investering nog even uit. Want de inkomsten komen ook pas volgend jaar misschien weer.
19: Ja, dat weet je natuurlijk ook niet als je naar een langere periode kijkt dat nog gebeurt. Maar wat we ook zien is dat die boerenbedrijven steeds groter worden. Ik was in het voorjaar bij een boerenbedrijf in Amerika en dat is dan een middelgroot bedrijf met 5000 koeien. En op die schaal zie je wel dat om dat bedrijf te managen is er steeds meer behoefte aan data. En die onliggende ontwikkeling die maakt wel dat er een groei mogelijk is voor ons met onze oplossingen. Zowel voor de, zeg maar, de sensoren die om de nek hangen van de koe.
1: Ja, als een soort ketting is het, hè? Waar ze mee bij een voederbak eten kunnen ophalen.
19: Nou, het is echt een hele mooie sensor.
1: Ja.
19: en die pikt allerlei gegevens op van die koe. En daarnaast hebben we tegenwoordig ook een oplossing, dat noemen we AI-powered computer vision. Waarmee we ook zeg maar met beelden dingen kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld kreupelheid, nog voordat de boer het zelf kan zien. Nou, en die combinatie, dat hele portfolio, dat heeft wel gemaakt dat we aantrekkelijk zijn voor boeren om te investeren. En die boeren hebben daar uiteindelijk ook direct rendement van.
1: En bij die halfjaarcijfers schrijft u dat geopolitieke ontwikkelingen, dat die misschien wel roet in het eten gaan gooien. Waar maakt u zich het meest zorgen over?
19: Nou ja, in ieder geval over het feit dat het allemaal wat minder voorspelbaar is. Om een voorbeeld te geven, nog voordat de Iran-oorlog begon, hebben wij een kantoor geopend in Saoedi-Arabië. Nou, voor de lange termijn is dat gewoon een hartstikke goede zet. Want wij geloven in het Midden-Oosten. Maar voor de korte termijn zien wij wel een terugloop. En het is moeilijk om onze projecten die we verkocht hebben nu te implementeren. Dus daar zien we wel wat vertraging. Anderzijds is het zo dat Nedap in veel regio's zit, in veel markten. Dus uiteindelijk maakt ons dat ook wel robuust. Ja. Wat we natuurlijk ook zien is dat wel de kostprijzen kunnen stijgen. Dat komt niet alleen door de geopolitieke instabiliteit, maar bijvoorbeeld ook de enorme behoefte van processing power door AI. Waardoor chips duurder worden en ook die kostprijs is wat volatieler. Dus ik denk, geopolitieke instabiliteit maakt het gewoon minder voorspelbaar.
1: Dit was uw eerste half jaar als CEO, of het eerste half jaar cijfers in elk geval. Sluit u af met een trots gevoel?
19: Ik sluit dit half jaar af met een trots gevoel. Maar ik ben eerlijk gezegd alweer bezig met het tweede halve jaar.
1: Ja, allicht. En hoe ziet dat eruit?
19: Nou, in ieder geval dat we volop zeg maar in ontwikkeling zijn met mooie nieuwe oplossingen, mooie nieuwe klanten. Dat we echt zien dat onze digital twin technology meerwaarde biedt voor mensen in die fysieke wereld. Om je een voorbeeld te geven, we zien echt kansen in de zorg. Hè, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die zorgmedewerkers meer tijd voor zorg hebben. In de retail, uiteindelijk die fysieke winkel is nog steeds heel erg belangrijk. En onze oplossingen zorgen er uiteindelijk voor dat die medewerker gewoon veel meer tijd heeft voor de klant. Dus op dat vlak, die fysieke data in combinatie met AI, daar zien wij onze groeikansen.
1: Dank u, Rob Schuurman, CEO van Nedap.
3: Ongevraagd advies.
1: Meta is door 26 oud-medewerkers aangeklaagd. Die zaak is maandag aangespannen bij een rechtbank in Californië. Het techbedrijf zou kunstmatige intelligentie hebben laten bepalen welke medewerkers er moesten vertrekken en wie er mocht blijven bij een massale ontslagronde. En die werknemers die beweren nu dat die AI-systemen mensen puur geselecteerd hebben op basis van een handicap of een medisch verlof. Tijd voor ongevraagd advies, zou ik zeggen, aan organisaties die overwegen om het welzijn van het personeel en misschien ook wel het aanhouden van personeel door AI te laten bepalen. Lisette Meijs, daarvoor techjurist, eigenaar van Lime Legal. Welkom.
20: Dankjewel.
1: Ja, ontslaan op basis van een algoritme, mag dat in Nederland überhaupt?
20: Nou, alleen op basis van een algoritme zeker niet, nee.
1: Nee? Dus, en ik weet niet hoe het in Amerika zit, maar waarschijnlijk mogen ze daar meer dan wij, hè?
20: Ja, de regelgeving is daar natuurlijk wel heel anders. Natuurlijk ook meer per verdeeld over de verschillende staten, waardoor het ook wat ingewikkelder wordt. Maar ook daar, als je naar Californië kijkt, hebben ze een wetgeving aangenomen die zegt dat je niet al, of dat je ja, eigenlijk je werknemer niet enkel op basis van een AI-systeem mag beoordelen, mag ontslaan. Dus ook daar zijn ze wel bezig om iets meer bescherming te bieden.
1: Oké, maar in essentie wat ze hier, als ik het goed begrijp, hebben gedaan, is ze hebben gekeken hoeveel tokens in AI-opdrachten verstouw je. Dus hebben wij gewoon naar de productiviteit van de medewerkers via AI alleen maar gekeken. Dus je kan ook zeggen, ja, ze hebben gewoon geteld hoe hard mensen gewerkt hebben.
20: Klopt, deels inderdaad. Ze hebben gekeken naar bijvoorbeeld muisklikken, activiteit, locatie van je zakelijke apparatuur. Dus waar ben je op dat moment, je browsergeschiedenis.
1: Zit je altijd in de kroeg, ja.
20: Exact. Ja. Ben je daar je werk aan doen, ben je toevallig wat anders aan doen. Dus ze hebben eigenlijk gekeken naar je activiteit en aan de hand daarvan hebben ze je een score gegeven. Waar het mis is gegaan, dat wordt in ieder geval gezegd, is dat die score houdt, of die activiteitsmeting en die uiteindelijke score houdt geen rekening met toegekend verlof. Bijvoorbeeld medisch verlof, verlof vanwege zwangerschap, ander ziekteverlof. Waardoor ja, tijdens verlof ben je natuurlijk niet zo actief. Nee. Jij krijgt een lage score en jij komt hoog op de lijst te staan van deze moet de deur uit.
1: Oké, dus eigenlijk in essentie gaat het niet eens omdat er een AI-algoritme gebruikt is, maar dat het algoritme gewoon kapot is.
20: Het algoritme houdt onvoldoende rekening met inderdaad bepaalde omstandigheden en discrimineert daardoor.
1: Ja, nou, discrimineren, dat zou in Amerika vast ook niet mogen. Dus dan zie ik ineens die 26 oud-medewerkers ineens heel kansrijk de rechtszaak winnen.
20: Ja, dat is inderdaad de vraag. En ook een hele goede vraag, ook als basis natuurlijk voor andere organisaties en voor Meta zelf. En de vraag eigenlijk van de medewerkers is nu, zorg ervoor dat we nog niet worden ontslagen, dus dat het ontslag niet doorgaat. En zorg dat zolang wij dan in dienst zijn en dit eigenlijk aanhoudt, dat er een onafhankelijke audit wordt uitgevoerd op die werkwijze van Meta. En die audit moet dan antwoord geven op, ja, mag dit wel, ja of nee, en de manier hoe ze dat hebben gedaan. Dus eigenlijk zonder tussenkomst van de manager die daadwerkelijk kan beoordelen of iemand functioneert, is dat op een juiste manier gegaan. En als dit alleen op basis van dat systeem is gegaan, dan acht ik het inderdaad vrij kansrijk dat zij misschien een hele dikke schadevergoeding krijgen.
1: Ja, nou, dat gun ik die mensen dan toch op de een of andere manier ook wel. Ja, je kan aan de andere kant ook denken, ja, je weet bij wat voor bedrijf je bent gaan werken. Dat is amoreel, dat is move fast, break things. Dat is waar ze mee zijn gaan werken. Ze zijn slachtoffer van datgene wat ze zelf met de samenleving doen.
20: Ja, sterker nog, Mark, de grote baas, die heeft gezegd,
1: mag jij Mark dit is,
20: ik mag persoonlijk Mark zeggen. Dat zijn eigenlijk de software van Meta. En ze hebben gezegd, ja, hoe kunnen we dat beter trainen dan op onze eigen hele slimme medewerkers? Ja. Dus ze zijn gewoon de dupe van hun eigen product.
1: Ja. Als je nou in Nederland denkt, ik wil wel met AI eigenlijk mijn HR gaan voor het grootste stuk gaan doen. Wat moet er dan minstens bij?
20: En minstens een mens die ook beoordeelt of het functioneert. En ook een ander mens die op voorhand beoordeelt of watgene wat je in wil zetten daadwerkelijk rekening houdt met alle facetten die waar je medewerker te maken heeft. Dus misschien een bepaald handicap, verlof, ziekteverzuim, noem maar op. En ook gewoon dat je je aan de regels houdt. En een van de regels is, het is nooit AI die in zijn eentje bepaalt wat wel of niet goed is.
1: Ja, en dan komen we denk ik heel dicht bij jou. Ongevraagde advies. Wat moet Meta doen?
20: Wat Meta in ieder geval moet doen is die interne of onafhankelijke audit. En als zij dat soort software inzetten, ja, zorg dat AI werkt als ondersteuning in je organisatie, maar niet als centraal punt. Zorg dat die medewerker centraal blijft. En daar zijn ze nu wel de mist in gegaan.
1: Dankjewel, Lisette Meij, techjurist, eigenaar van Lime Legal. Wil je ook de vorige adviezen horen van Nederlandse start-ups, bijvoorbeeld van gisteren, omdat ze in de AI-sector relatief jong en klein zijn in vergelijking met andere landen. En hoe moeten we daarmee omgaan? Zoek dan naar ongevraagd advies in je podcast-app en abonneer je meteen even. Dan mis je geen aflevering.
21: Beursnerd XL.
1: Elke donderdag praten we rond deze tijd over beleggen. En daarvoor is Jochem Visser bij ons, redacteur van het programma, presentator van BNR Beurs en onze beursnerd XL. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
1: Nog net, hè? 11:15. We gaan het hebben over eieren.
0: Ja.
1: In één mandje?
0: Nou, ik heb alle grappen al gemaakt. De grap hier is, if you want inflation, you gotta break a few eggs.
1: Ja, ook.
0: Maar daar komen we nu bij, want er is een verhaal uit Liar's Poker. Oerboek der beursboeken, dat mij altijd bij is gebleven. Louis Ranieri is een bankier, lijvige bankier, bij het lijvige Solomon, dat de hele obligatiemarkt of hypotheekobligatiemarkt domineert in de jaren 80. Hij staat aan een bord met prijzen te staren met een goede sigaar. En hij zegt, nou, ik denk dat die obligaties wel omhoog gaan vandaag. En die vent naast hem die zegt, hoezo dan? Hij zegt, nou, ik heb een voorgevoel, en 100 miljoen dollar gaat erin. En de markt beweegt niet. Vervolgens smijt hij er nog maar 2 miljard dollar achteraan, waarna de markt toch wel aardig begint te bewegen natuurlijk, want dit is Solomon Brothers in de 80's. Dus ziet hij die prijs stijgen en dan dumpt hij zijn obligaties weer op die hele meute die zit te rallyen op dat moment. En dan zegt hij glimlachend tegen die vent naast hem, ik zei het toch, die krengen gingen omhoog.
1: Ja, want hij had het zelf gemaakt.
0: Exact. En dat is een beetje wat er is gebeurd met die eieren waar Trump zo mee stond te zwaaien toen hij Joe Biden al die inflatie verweet. Dus dat vond ik wel geinig.
1: Maar die marktmanipulatie met eieren helpt me nog even.
0: Ja. Nou, het is gerechtelijk bevestigd, vervolgd en er is een schikking getroffen in eieren, waardoor procureur-generaal Letitia James van New York opeens met 50 miljoen eieren zat. Dat is overigens niet
1: zo heel veel. Is dat een valuta die erkend wordt door de Amerikaanse rechtszaak?
0: Nou, ze zijn wel uitgedeeld aan voedselbanken en dergelijke. Dus het is wel degelijk een gewaardeerde valuta. Zeg maar
1: serieus, als je nou toch een keertje de rood licht rijdt, dan ga je toch ook in eieren betalen?
0: Ja, dat zou je willen, ja. Maar goed, zoveel zijn het er overigens ook niet. Want er worden in de VS per maand 8 miljard eieren verhandeld, hoorde ik. Of in ieder geval geleverd.
1: Ja, maar je zal er maar 50 miljoen hebben in.
0: Ja. Zeker als met attorney general.
1: Uitbreiding.
0: Maar goed, we dachten dat het aan vogelgriep lag, maar dat was waarschijnlijk maar deels zo. Vogelgriep werd waarschijnlijk misbruikt als excuus voor eiflatie.
1: Ja, de dure prijs van eieren.
0: Of de producenten wilden zich wapenen tegen gestegen kosten als gevolg van de vogelgriep, middels dus eiflatie. Ja. Maar kijk, er is in de VS een website, eggs.org, eggs.org. Als je daar inlogt als groothandel in eieren met heel veel kippen, dan kun je daar prijzen zien. En die zijn niet gemaakt voor consumenten, maar wel voor eierenproducenten. Mm-hmm. Want het idee is dan heb je een overschot. En dan kan je daarop handelen. En dan kan je vervolgens zeggen van, mijn kippen die produceert iets te veel, die voor jou iets te weinig. En dan ontstaat er een prijs. Die website is van ECI, Eggs Clearinghouse Inc. En het bijzondere is, die consumenten hebben daar niks mee te maken, maar die zijn er wel onderwerp van. Net een beetje zoals met die obligaties waar ik het net over had eigenlijk. Want ja, er zitten daar dus een stel walvissen, zoals Louis Ranieri die ik net aanhaalde. En als je een walvis bent, dan beweeg je veel water.
1: Ja.
0: Dat kennen cryptobeleggers maar al te goed ook. En handelshuis Jane Street die heeft er ook wel eens een handje van in India met de bankindex laatst bijvoorbeeld.
1: Ja, maar hoe speelt dat dan hier bij dat Eggs Clearinghouse?
0: Nou, dat zit zo.
1: Clearing, dat is echt zo'n bankenterm dat je dat op eieren kan toepassen, vind ik al heel knap.
0: Ja, maar clearinghouses zijn heel erg belangrijk. Want er moet dus ergens een centrale prijs en er moet ergens een centraal plek zijn waar alle transacties worden afgehandeld.
1: Ja.
0: Want als je dat allemaal onderling gaat doen, nou Mark,
1: nee,
0: dan vermenigvuldigt het aantal transacties op aarde en het aantal couriers ook heel snel. Maar het mooie is dus, er was een soort kippenkartel. Dat bestond uit Calmaine, Hickmans en Versova. En als je nou teruggaat naar X.org, dan zie je daar prijzen die dus zijn bedoeld om iets te doen met dat overschot. Die kopers en verkopers komen daar bij elkaar, zoals op zoveel markten. En dan ontstaat er een prijs tussen mensen die tekorten hebben en mensen die overschotten hebben. Nou, dat marktje bestaat dus maar uit een paar producenten.
1: Mm-hmm.
0: En het mooiste is dat dat marktje vervolgens een prijs afgeeft voor die producenten, maar die wordt aangehaald, die prijs, door een prijsdienst. Die heet Expana en hiervoor Urner Barry. En die is weer belangrijk voor supermarkten en restaurants. Nou, wat ik bedoel te zeggen is, die producenten kunnen een klein marktje manipuleren en hebben daarmee invloed op de hele eierprijs in de VS voor alle restaurants en supermarkten die het in moeten kopen en dergelijke. En dat deden deze drie partijen dus, voluit Calmaine Foods, Hickmans Egg Ranch en Versova Holdings.
1: Ja, maar,
0: en Matt Levine van Bloomberg die zei het heel mooi, het is net Libor-fraude eigenlijk.
1: Ik wou net zeggen, we hebben hier toch zo'n rentefraude gehad in Europa.
0: Jazeker. Ja, het verschil is wel, kijk, Libor was een rentepercentage dat banken, dan werden ze gevraagd van, voor welk geld leen jij uit vandaag, voor welke rente? En dan kwam dat allemaal bij elkaar. En op een gegeven moment gingen ze dat manipuleren door natuurlijk de verkeerde rentepaars te rapporteren. Al is daar nog juridisch gedoe over geweest. En hier gaat het om een publieke prijs tussen een paar producenten. Hè? Dus dat is wel een klein verschil.
1: Okay, het is net niet helemaal hetzelfde. Even goed, dit voelt toch, als consument voelt het helemaal niet lekker. En de eieren waren kei duur in Amerika.
0: Ja.
1: Heeft dit eigenlijk jaren bestaan? Of is dat iets wat dan eventjes geweest is?
0: Ja, nou, dit heeft bestaan van eind 2022 tot vorig jaar maart. En om het in accountantstaal te zeggen, dat heeft dus een niet immaterieel effect, oftewel groot effect gehad op de verkiezingen in de VS. Want dat is niet te kwantificeren, maar je kan kan die campagnefilmpjes van Donald Trump met zijn boodschappenmandjes nog wel herinneren. Mm. En als je nou die officiële aanklachten en de documenten die over deze manipulatie gaan leest, dan zie je dat het gewoon echt een ouderwets kartel was die op allerlei manieren die prijzen ging manipuleren. Dan ging men aan beide kanten van het orderboek zitten dat je op eggs.org kan lezen. Dan gingen ze net short zitten, wat zo ongeveer betekent dat je eigenlijk te weinig eieren produceert voor de vraag waarvan je weet dat die er is. Nou, dan gaat de prijs dus ook artificieel omhoog.
1: Ja, dit met is wat opzet. Natuurlijk de OPEC ook al doet.
0: Exact, dat is feitelijk probeerde. Wat het is. Kijk, er zijn heel veel kartels op aarde. Ik bedoel, ja. tot er in Nederland in de jaren 90 een ACM kwam, een Nederlandse mededingingsautoriteit, zoals die toen heette, was Nederland ook een kartelland. Zoals
1: het was hier niet eens verboden.
0: Nee, echt van tandpasta tot bouwfraude. Maar kijk, dit leverde dan hele leuke smakelijke appjes op in die laatste 3 jaar tot maart 2025. Want dan had je dus de baas van Hickman op 4 december 2024. Die stuurde dan een appje naar Kelmeen. Let it rip! En later zei hij, nou, we bieden het omhoog. Hou nog maar even vast. En de mooiste was die op 20 december 2022. Daar zei de baas van Hickman tegen de andere partijen, laten we lekker vroeg beginnen met bieden. Over een uurtje komen die prijskijkers binnen. En het zou wel goed zijn als ze een beetje een divers beeld zien, al die reporters en dergelijke. En even later duurde het hem iets te lang. Dus toen stuurde hij nog een mail erachteraan. Toen zeiden, jongens, opschieten nou. Want nu zijn er 16 kooporders op die beurs van ons. En er moet toch wel een divers beeld ontstaan. Want anders heeft iedereen ons door. Waarna er natuurlijk een spervuur en orders van anderen kwamen met allemaal lekker hoge prijsjes voor eieren.
1: Het is wel mooi dat ze niet alleen de prijs proberen te manipuleren, maar ook de media op die manier.
0: Ja, tuurlijk. Ja, en media en prijzen, die hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Kijk maar naar Bloomberg.
1: Het is de reden waarom wij geen aandelen mogen hebben zelf, alleen mandjes.
0: Exact.
1: Zodat we hooguit de hele AIX omhoog kunnen praten. En dat is nog best een hoop werk.
0: Wij mogen mandjes kopen om niet al onze eieren in één mandje te kopen. En dat heet de index. Maar goed,
1: waar. Ja, precies. Hey, maar volgens mij hoorde ik jou citeren uit rechtbankdocumenten.
0: Ja, dat klopt.
1: Is er een uitspraak?
0: Nou, het is een schikking geworden, deels in eieren dus. Een paar van de partijen hebben schuld bekend. Al hebben ze natuurlijk beloofd dat ze het nooit meer zullen doen. Of geen schuld bekend, moet ik zeggen. Maar ze hadden wel beloofd dat ze het nooit meer zullen doen.
1: Ze hebben niet gezegd dat ze het gedaan hebben, maar ze gaan het nooit meer.
0: Ja, okay. Welcome to America. En ze verdrinken de komende jaren wel in de compliance officieren die natuurlijk ze gaan weer houden hiervan. Maar één ding is duidelijk. Procureur-generaal in de staat New York, Letitia James, die kreeg begin deze maand dus 53 miljoen eieren.
1: Ja.
0: En 3,3 miljoen dollar als schikking. Nou, 17 verschillende openbaar aanklagers hebben meegewerkt in het onderzoek. 4,9 miljoen eieren die zij kreeg, die zijn direct aan voedselbanken en andere liefdadigheid gedoneerd.
1: Dat is mooi.
0: En natuurlijk hadden de woordvoerders er weer een lekker vette tekst bij gemaakt. Hè. Wanneer machtige bedrijven achter de schermen een snode samenzwering beginnen om de prijzen hoog te houden, dan leidt de gewone man en vrouw daaronder.
1: Dat is ook zo.
0: En het mooie is natuurlijk, kijk, wat ook daadwerkelijk waar is, want we zien het politieke resultaat natuurlijk. Hè. Daar zullen ze bij de familie Adams, de Adams family achter Kelmeen, later pas aan gedacht hebben. Maar kijk, dit kan dus. Het is een bizarre manipulatie van een klein marktje met effect op de hele eiermarkt.
1: Ja, dat kan nog op de verkiezing van de president is misschien wel.
0: Exact. En dat kan dus gigantische effecten hebben als de prijzen op die markten veel bredere effecten hebben. En dan vraag ik me dus af of deze kartelbazen dan stom verbaasd naar de tv hebben zitten staren. Dat toen dat nog een politieke rol begon te spelen ook. En dat vond ik erg grappig.
1: En dus dat was het. Dankjewel, Jochem Visser, Beursnerd XL.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
4: Het MKB praat mee.
1: Ja, luister even mee hoe Arnhem de komende dagen gaat klinken. Ja, wat zou het zijn? Vandaag gaat het Europese kampioenschap Rubik's Cube van start. Deelnemers van over de hele wereld verzamelen zich vandaag in een sporthal in Arnhem om te strijden voor de titel van Europees kampioen. Gaan we over praten met Jint Dik, organisator van het evenement. En kanshebber voor een titel, begreep ik ook, Jinte.
22: Nou, ik zelf niet, maar de Nederlanders zijn zeker kanshebber voor een titel.
1: Oh, oké. Okay. Dit was een fragmentje van 8 seconden geluid. Is dat ook hoe snel mensen klaar zijn?
22: Doorgaans wel ongeveer 10 seconden, denk ik, als je een beetje snel bent. Maar eigenlijk de echte wereldtop, die zit wel al snel op de 4 à 5 seconden. Dus zou je net nog een korte fragmentje moeten laten horen.
1: Ja, nee, ik dacht, we doen gewoon een hele wedstrijd op zo'n kubus. Laat het gewoon helemaal horen. Ik vond 1,5 minuut, die ik er grofweg over doe, vond ik eigenlijk wel best wel indrukwekkend. Maar dat is nog niet de wereldtop, dat hoor ik al wel.
22: Nee, dat niet. Nee.
1: Dat nog niet, nee. En mensen uit de hele wereld komen, maar het is een Europees kampioenschap. Hoe gaat dat samen?
22: Ja, het heet, of ja, je kan het dan ook wel een open Europees kampioenschap noemen natuurlijk. Zij mogen gewoon meedoen. Zij kunnen natuurlijk dan niet de Europese titel winnen. Maar ze kunnen bijvoorbeeld wel een record draaien. Dat gaat dan weer op een andere ranglijst.
5: Want het record, je zei 4 seconden, dat is best wel wat je moet verwachten. Wat is het allersnelste wat er ooit gedaan is met een 3x3 kubus?
22: Het officiële record is 2,76. Dus 2 seconden 76.
5: Daar kan je je toch niks bij voorstellen. In die tijd kan je nou eens bekijken hoe die kubus erbij zit.
22: Nee, absoluut niet. Dat vind ik zelf ook echt heel knap, hoor. Dus,
5: Hoeveel mensen zijn er in die sporthal die allemaal met de kubus aan de slag gaan?
22: We zijn 1200 deelnemers.
5: Dat is ook wel indrukwekkend veel eigenlijk.
22: Absoluut, ja. Dat is het tot nu toe het grootste EK. Een paar jaar geleden was een EK met 1100 deelnemers. Dus dit is ook het grootste EK.
5: Ja. En ik begrijp, want ik zeg nu expres ook al dat het een 3x3 kubus is. Maar je hebt ook 4x4 en 5x5 en 6x6 en 7x7. Tot hoever gaan jullie op het EK?
22: Nou, we gaan inderdaad tot en met de 7x7.
5: Oh,
22: en we gaan ook weer terug naar de 2x2. Maar er zijn ook puzzels die zien er weer anders uit. Kijk, zeg maar, bij die 7x7, dat ziet er nog steeds als een kubus uit.
5: Ja.
22: Je hebt ook draaipuzzels die bijvoorbeeld de vorm van een piramide hebben. En dat is ook een officieel onderdeel.
5: Oké. En zo'n 7x7 heb ik nog nooit gezien. Maar een 4x4 is echt oneindig veel moeilijker dan 3x3. Je zou denken, het lijkt hetzelfde. Maar dat is het niet, hè?
22: Nee, het principe om te kunnen oplossen is hetzelfde, maar het duurt wel langer.
5: Ja. Precies. En dan komen er hoeveel mensen? Want je hebt 1200 mensen die deelnemen. Hoeveel komen er dan op de tribune zitten?
22: Een stuk of 700 tickets, bezoekers. Ja.
5: Oh, maar er zijn meer deelnemers dan publiek?
22: Dat wel.
5: Bijna twee keer zoveel.
22: Waarschijnlijk wel, ja. Ja.
5: Ja. En even naar de zakelijke kant nog in de laatste minuut. Waar draait het op? Is dit horeca waar jullie het hele feest op organiseren?
22: Dit is non-profit. Wij zijn een stichting Speedcubing Nederland. Dus de deelnemers betalen gewoon ook toegangsprijs, bezoekers betalen prijs. En dat is een nieuwe begroting.
5: Dus, en als iemand in de kantine daar iets drinkt, dat is dan voor de winst van de sporthal waar jullie zitten.
22: Ja, klopt. Daar hebben wij niks verder van doen. Nee.
5: Ja, moet je er niet iets commerciëlers van maken? Dat je denkt, ze komen toch wel, die 1200 deelnemers, die willen heel graag deelnemen.
22: Zou kunnen, maar helaas vanuit de wereldorganisatie kan dat ook niet, want dat is ook een non-profit.
5: Oh, er zitten natuurlijk altijd mensen op de achtergrond. Ja, allicht. Ja. Jinte Dik, organisator van het Europese kampioenschapsrubriekscube, dank je wel. Ben jij MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Dat kan altijd, als je dat even laat weten, via zaken@bnr.nl.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: En deze rubriek is, zoals de hele uitzending van Zaken Doen, te beluisteren in je podcast-app. Je vindt MKB Praat Mee in je podcast-app en ook in die van BNR. En zometeen neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Marijn Jongsma van het FD. En we werpen natuurlijk een blik op de wereld. Blijf luisteren.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
23: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
23: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
24: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
24: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
27: kozijnen. Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
9: In de BNR-app.
5: Paramount-topman David Ellison is aangeklaagd vanwege een illegale deal met Donald Trump. Na een spectaculaire beursgang is het aandeel SpaceX weer terug bij af. En nu is het wachten op de kwartaalcijfers. En de Verenigde Staten zijn wereldwijd minder geliefd dan China. Deze verhalen en veel meer, bijvoorbeeld uitleggen wat die illegale deal dan precies is, vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB hebben we Rijn Baartmans. Rijn, is het nog steeds druk bij een file, zeg maar, voor de ingang van de camping van Zwarte Cross?
11: Ja, dat klopt inderdaad. Het is druk in de Achterhoek door de Zwarte Cross. En dat merk je op de N-wegen in de Achterhoek. De N313 bijvoorbeeld, Bocholt ligt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde doe je er 10 minuten langer over. En er staat ook file op de N318, Varsseveld richting Winterswijk. Dat is tussen Aalten en Bredevoort. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk, Plaspoort, Polder en Delft. 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A7 richting de Duitse grens. Vanaf de Oude Schans heb je 15 minuten vertraging door werkzaamheden en de politiecontroles in Duitsland. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister, de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 249,5. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,1. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij 142,8.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. Een miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan, van weer online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
5: In BNR Zaken doen gaan we aan de slag met sterke drank. Want dat is een mooi onderwerp. En we kijken in macro eventjes naar Menswear Robots.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
3: Goedemiddag, welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hebben we een uitgebreid gesprek met Leo Evers, CEO van de cocktailspecialist Koninklijke De Kuiper. Maar we beginnen natuurlijk met
2: macro.
3: Elke dag nemen we het economische nieuws door. Vandaag met Marijn Jongsma, collega bij het Financieel Dagblad. En we spraken elkaar vanmorgen al eventjes. Jij wil het heel graag hebben over het bedrijf Monumental. Dat een metselrobot maakt om bakstenen muren te metselen voor je. Die 32 miljoen hebben opgehaald. Dat is heel erg micro, maar we gaan even uitzoomen. Wat dat zegt over hoe de economie aan het veranderen is.
4: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk van micro naar macro. We hebben het natuurlijk heel veel over de productiviteit in Nederland. Die is wel hoog, maar groeit niet hard genoeg. Hè. Dat is de klacht. Vorig jaar ging het wel weer wat hard, maar de trend is dat het traag is. Ja. En dit is nou precies zo'n voorbeeld van hoe AI mogelijk kan leiden tot enorme productiviteitsverbetering. Ja. Dus omarm die metselrobot zou mijn boodschap zijn.
3: Voor de link nog eventjes, dat artikel staat vandaag in het Financiële Dagblad.
4: Precies, een foto erbij, het ziet er niet echt uit als een robot. Het is best een saai ding om te zien, dus het is niet een blikken mannetje. Geen blikken mannetje die stenen opraapt, maar uiteraard een heel technisch ding met een soort liftje die stenen erop gooit.
3: Eigenlijk zoals je... Ja, robots moeten er ook niet uitzien als robots.
4: Nee, ben ik met je eens. Dan wordt het griezelig ineens. Hè?
3: Ja, of gezellig. Maar je moet er gewoon... Je kan met pootjes maken, maar als je met wieltjes beter kan rijden...
4: Ja, dan moet je
3: niet
4: dat...
3: met pootjes maken.
4: Zo is het, precies.
3: Zo zou ik het pragmatisch bedenken.
4: Helemaal mee eens.
3: Ja, even goed, maar je zei, we moeten niet bang zijn voor de robots. Terwijl robots pakken onze banen af, dat weet je ook.
4: Nou ja, als je nu kijkt bijvoorbeeld in de bouw, dat bedrijf dat je net noemde, die zegt, ik weet niet, ik heb dat niet gecheckt, maar die zeggen, er zijn nu in Nederland 15 metselaars in opleiding. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk als je kijkt
3: dat we
4: een 400.000 tekort aan woningen hebben. Dat getal kun je ook nog allerlei vraagtekens bij zetten, maar in ieder geval, er is een woningtekort.
3: Maar zelfs als het er 150 zijn, vind ik het eigenlijk best wel.
4: Daarom, en driekwart ongeveer van de bouwondernemers, ik heb het nog even opgezocht, die zegt, ja, wij kunnen onze vacatures gewoon niet vervullen. En dat zijn timmermannen, maar ook metselaars. Dus als je dan een machine hebt die dat op kan vangen... ja, dat betekent niet dat de mensen werkloos worden. Dat betekent gewoon dat je de machine voor inzet.
3: Ja.
4: En dan komt nog eens een keer bij dat natuurlijk een enorme vergrijzingsgolf op ons afkomt. Dus we zullen wel hier en daar mensen moeten vervangen door machines. Anders krijgen we gewoon het werk niet af.
3: Ja, of halen ze natuurlijk weer gewoon uit het oosten van Europa of verder weg nog.
4: Ja, maar dat is niet meer zo makkelijk als je denkt. Want ook daar komen ze met vergrijzing. Maar bovendien, landen als Polen en zo, wat vroeger de legendarische... Ja. Poolse loodgieter. Polen groeit ontzettend hard. Dus die hebben die mensen gewoon zelf nodig.
3: En die zijn ook vaak weer terug inmiddels. En we hebben nu veel Bulgaren en Roemenen.
4: Dus je schuift steeds verder op. Maar daar komt een keer een einde aan.
3: Ja, dat is waar. Als de wereld maar lang genoeg volhoudt, kom je aan de andere kant kom je weer terug.
4: Kom je weer terug bij de Nederlandse loodgieter.
3: Dan haal je ze toch weer gewoon uit het Westland of zo. Waar ze ook zitten.
4: Zo is het. Ja.
3: Ja. Zouden we er echt iets mee opschieten als we robots inzetten hiervoor? Want als je gewoon ziet hoeveel IT'ers er nodig zijn om een modern kantoor draaiende te houden.
4: Ja.
3: Ik heb al het idee dat er nauwelijks een bezuiniging is geweest en dat we alleen maar dure IT'ers ervoor teruggekregen hebben.
4: Nou ja, goed punt. Het is wel zo dat de hele IT-revolutie wel degelijk voor een productiviteitswinst heeft gezorgd. Maar dat heeft best lang geduurd. Hè. Dat zul je bij AI waarschijnlijk ook zien. Het is niet zo dat we ineens veel productiever gaan worden. De schattingen lopen enorm uiteen. En McKinsey is geloof ik het meest optimistisch. Die zegt van nou ja, binnen 10 jaar hebben we een gigantische sprong in productiviteit. Maar er zijn economen die daar heel veel verstand van hebben. Die zeggen nou, dit gaat heel traag. Want bedrijven moeten dit allemaal verwerken in hun eigen bedrijfsvoering. En dat is gewoon niet zo eenvoudig. En je hebt inderdaad in het begin ook mensen nodig die dat proces begeleiden, waardoor je misschien wel meer mensen nodig hebt. Maar er is wel een belofte dat dit uiteindelijk tot een productiviteitsstijging gaat leiden. Een extra productiviteitsstijging.
3: En ze hebben 32 miljoen opgehaald bij dat ene bedrijf. Maar dan las ik dat ze hoopten dat ze volgend jaar een aantal 100 robots verkocht zouden hebben.
4: Dat ging niet op, bedoel ik.
3: Nee, dat klinkt als veel geld voor in ieder geval volgend jaar nog niet meteen impact.
4: Nee, maar goed, wat ik er gewoon aardig aan vind, is dat dit een typisch concreet voorbeeld is van hoe AI kan worden ingezet voor een hele concrete taak.
3: Buiten. Hè? En niet op het kantoor.
4: Buiten
3: ja.
4: Advocatenkantoren en consultants, waar je dan heel veel van hoort. Van oh, je kunt dossiers in nanoseconden doornemen. Dat dit gewoon een muurmetsel is. En waar we ook concreet tekort aan werknemers is. En zo zullen er waarschijnlijk wel meer van dit soort vindingen komen die AI inzetten om menselijke handelingen eigenlijk te kopiëren. Je hebt ook van die wereldmodellen nu, waar ze bijvoorbeeld mensen volgen. Van hoe doen ze dat nou? Hè? Hoe metselt iemand de muur? Hoe zet iemand een dienblad op tafel? Mm-hmm. En dan gaan kijken hoe kunnen we dat eventueel nadoen met robots. Nou, denk ik niet dat mensen het heel gezellig gaan vinden als alle restaurants robotobers hebben. Dus dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar dit is dus een voorbeeld van een toepassing van AI. En ja, er zullen ook wel concurrenten komen voor dit bedrijf die ook met zo'n robot aan de gang komen. Ja. Dat is natuurlijk wel wat je zou willen.
3: Ja, maar ik heb
4: dat ze elkaar opjagen.
3: Ik heb een robot gezien die niet kon metselen, maar die een straatje kon leggen.
4: Ja, die zijn er al.
3: Ja, dus dat is natuurlijk dezelfde categorie onderhand. Ja. Zelfs over die zaken. Ik zit ook te denken, ik heb wel eens een documentaire gezien over een Japanse fabriek waar iedereen aan de lopende band stond te werken. En 1 op de 4 was geen mens, maar een robot, wel een soort mensachtig. En die werd een beetje als het sukkeltje van de collega's behandeld.
4: En gaat nooit mee naar de Vrijmibo natuurlijk.
3: Nee, maar ook vooral dat was degene die af en toe een beetje moest helpen. Want die kon best wel wat, maar die kon toch ook weer niet alles. Die werd eigenlijk heel menselijk werd die behandeld.
4: Ja, dat is wel grappig. Ja. Dus we gaan robot ook een beetje als mensen zien dan.
3: Dat weet je, wat dan misschien wel de consequentie daarvan is.
4: Wel liever pootjes dan wieltjes, denk ik.
3: Ja, dan, nou, die stond gewoon stil met armpjes die heen en weer kon bewegen. Maar gewoon vast op de grond.
4: Maar goed, kijk, er is vaak weerstand geweest tegen robots. Hè? Ook vanuit vakbonden die zeggen van ja, we moeten alles aan doen. We belasten die robots, want het gaat onze banen inpikken. En ik denk dat we juist die robot moeten omarmen. Ook om klussen te doen die voor mensen helemaal niet zo fijn zijn. Waar ze hun rug mee verslijten en dergelijke.
3: Ja, en het allermooiste detail uit het hele artikel wat jullie in de krant hebben geschreven, vind ik dat het metselen van een muurtje 1 euro per baksteen kost. Of je het nou door een mens laat doen of door die robot. Nou, dan is er ook geen reden om die robot niet meer in te kopen.
4: Zo is het, maar het zou maar zomaar kunnen dat die robot in de tijd steeds goedkoper wordt en die mens niet. Dat zie ik wel aankomen.
3: Nee, mensen worden alleen maar duurder.
4: Daarom.
3: Dankjewel, Marijn Jongsma. Je wil natuurlijk geen enkel economisch inzicht missen. En daarom abonneer je zo meteen even op de podcast Macro met Boot en Moeijertjes, maar vandaag dus met Marijn.
2: Blik op de wereld.
3: Elke dag in Blik op de Wereld. En die blik komt vandaag van defensiespecialist Peter Weininga in het Den Haag Centrum voor Strategische Studies is die. Goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
3: Peter, jij wil een blik werpen richting de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wat heb je daar gezien als je de laatste dagen ernaar kijkt?
5: Nou ja, dat de strijd weer verhevigd is en dat in feite het bestand voorbij is. Als we even teruggaan naar voren, het bestand, zeg maar, dan zagen we eigenlijk dat de Amerikanen heel snel van die oorlog af wilden. Met name Trump. Alleen zijn grote zorg was natuurlijk dat als hij te veel tegemoet zou komen aan Iraanse eisen, dat hij niet als winnaar uit de strijd zou komen. En daar leek het heel veel op. Zelfs met de afspraken die binnen dat bestand zijn gemaakt, zag het er eigenlijk uit dat de Amerikanen diplomatiek in ieder geval aan het kortste eind zouden trekken.
3: Ja.
5: Wat is er nu gebeurd? In feite heeft Iran het bestand geschonden door op tankers te schieten die dicht onder de kust van Oman door de straat van Hormuz probeerden te komen. En deze strijd gaat nu eigenlijk ook over die straat van Hormuz. Iran wil graag controle over die straat. En om die controle effectief te kunnen uitvoeren, moeten de tankers onder de Iraanse kust doorvaren in plaats van dicht onder de Omanische kust, moet ik geloof ik zeggen.
3: Oh.
5: Dus dat is een beetje het twistpunt op dit moment. En wat je ziet is dat de Amerikaanse aanvallen zich met name op het zuiden van Iran richten. In de kustprovincies. Maar ook in enkele gevallen dieper landinwaarts, tot wel 200 kilometer landinwaarts, legereenheden hebben aangevallen.
3: Zijn we nu helemaal terug bij af eigenlijk, denk je?
5: Nou, dat is een beetje de vraag. Je ziet namelijk dat de Iraanse tegenreactie vrij, zeg maar, terughoudend is. In die zin dat ze natuurlijk wel terugschieten, maar er wordt met name geschoten op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. In Bahrein, in Kuwait en ook in Jordanië. Jordanië gaf ook aan dat ze Iraanse raketten hebben onderschept. Wordt dus door de Iraniërs echt vermeden om civiele doelen te raken. Dus ja, wat is hier nu aan de hand? Nou, het is wel interessant. Laten we punt 1 ervan uitgaan dat de Amerikanen meer weten dan wij. Hè. Als het goed is, tenminste, ik mag het hopen dat ze meer weten dan wij.
3: De beste geheime dienst van de wereld, toch? Dus dat moeten we hopen.
5: Ja, dat zeggen ze. Dus wat is er mogelijk aan de hand? En dat is eigenlijk wel interessant. Mogelijk is er een strijd of een discussie aan de hand binnen het Iraanse leger en de politiek over hoe je met die straat van Hormuz moet omgaan. Als je de richtlijnen van Mojtaba Khamenei, de nieuwe Iraanse opperleider, religieuze opperste leider, zeg maar, ja, moet volgen, dan moet die controle op die straat heel streng worden gehandhaafd. En er zijn anderen binnen het Iraanse regime die daar mogelijk anders over denken. Dus het kan heel goed zijn dat de Amerikanen hopen met deze acties dat die discussie weer oplaait in Iran en dat leidt tot, nou ja, misschien wel verzwakking van het regime en een andere opstelling.
3: Ja.
5: De Nederlands-Iraanse analist Peyman Jafari gaf daar, ik geloof vorige week ook al iets over. Er zit natuurlijk een discussie tussen de wat gematigden en de haviken binnen het Iraanse regime.
3: Ja, of zou het misschien, Peter, aan de andere kant kunnen zitten? Dat de verdeeldheid niet in Iran, maar vooral in Amerika zit. Dat daar mensen zijn die
5: eigenlijk binnen het Iraanse regime.
3: Ja, of zou het misschien, Peter, aan de andere kant...

0: De Republikeinse partij en ook binnen Trumps kring van supporters, zelfs binnen de presidentiële top zou je mogen zeggen, bestaan meningsverschillen over deze oorlog. En J.D. Vance vond eigenlijk dat deze oorlog helemaal niet gevoerd had moeten worden, omdat men de consequenties ervan niet kon overzien. En hoe gelijk heeft hij gekregen uiteindelijk? Dus, ja. dus aan beide kanten zijn meningsverschillen. Maar wat de Amerikanen mogelijk probeerden te bewerkstelligen met deze voortdurende aanvallen, het is niet even zeg maar terugslaan en dan weer stil, is die verdeeldheid binnen Iran, met name met betrekking tot die Straat van Hormuz, weer te doen oplaaien. Ja, en dan maar kijken zeg maar waar dat eindigt.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk vandaag nog de waarschuwing van Birol van het Internationaal Energieagentschap. Die zegt, ik waarschuw de wereld voor het heel lange afsluiten van die straat. Er wordt al heel lang enigszins paniekerig naar gekeken. Maar als je naar de olieprijs kijkt, dan valt het eigenlijk reuze mee hoe erg het toeslaat op. Moeten we misschien gewoon zeggen, nou ja, die straat, we geven hem aan Iran, we laten het.
0: Nou ja, kijk, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Want dan gaan ze tol heffen. En dat maakt de olie ook niet per se goedkoper.
1: Nee, dus, dat is waar.
0: En bovendien moet je je afvragen of je zo moet laten chanteren eigenlijk, hè, door één land. Die straat is niet alleen van Iran. Die straat is, grenst ook aan de Verenigde Arabische Emiraten en ook aan Oman. En dus het is niet zo dat één land dan kan zeggen, wij beheersen die straat. En dat principe, denk ik, dat moet je wel, zeg maar,
1: goed over nadenken, aanvechten, zeg maar, dat die.
0: Ja, dat moet je absoluut niet weggeven. Dus in die zin is het wel goed dat men daar een punt van maakt. De vraag is alleen of wat er nu gebeurt, of dat ook gaat leiden tot een ander inzicht. En dat hangt een beetje af van de interne discussie binnen het regime in Iran zelf over die straat. En in hoeverre de nieuwe opperste religieuze leider, die ook trouwens opperbevelhebber van de strijdkrachten is, zijn visie over het controleren van die straat blijft doordrukken.
1: Dankjewel, defensiespecialist Peter Weininga bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit was een blik op de wereld. Dus misschien wil je terugblikken op andere blikken op de wereld. Dat kan natuurlijk in onze podcast-app van BNR. De Zakenlunch. En dan bespreken we altijd de belangrijkste zakelijke nieuwszaken van dit moment. En bij mij zijn daarvoor Leo Evers, CEO bij een cocktailspecialist, Koninklijke De Kuiper. Ik zeg een cocktailspecialist, misschien wel dé cocktailspecialist van Nederland.
2: Absoluut, en wereldwijd marktleider.
1: Ja, precies. Karel Merks is er ook, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Welkom ook.
2: Dank.
1: Laten we beginnen in Zuid-Korea vandaag. Dat is bij jou, Karel, komt dat vandaan. Centrale Bank van Zuid-Korea zegt voor het eerst in 3 jaar tijd de rente een beetje omhoog.
3: Klopt.
1: De bank die verhoogt de rente met 0,25% tot 2,75. 2,75. Wat speelt daar?
3: Hetzelfde wat er overal op de wereld speelt. Oplopende rentes, oplopende inflaties. We hadden natuurlijk al een renteverhoging in Europa gehad. We hebben er 3 in Australië gehad. We hebben er 5 in Japan gehad. En nu komt natuurlijk ook Zuid-Korea eraan.
1: Ze zijn eigenlijk een beetje traag, wat je nu beschrijft.
3: Klopt, ze zijn ook een beetje traag. En ze zijn nu wat sneller. Maar ze gaan een inhaalslag maken. Dus ze zeiden er komen meerdere renteverhogingen aan. Dus ik bedoel, hoe je ook naar de wereld kijkt, de rente stijgt. En uiteindelijk is dat behoorlijk slecht nieuws. Want ik bedoel, op het moment dat iedereen meer moet betalen voor schulden, of het nou particulieren zijn, bedrijven of overheden, het is alleen maar geld wat je uit de economie kan halen. En altijd op het einde van de cyclus gaat de rente omhoog en dan stort de economie in een recessie. Dus het is weer het volgende teken
1: dat
3: centrale banken aan het grappen zijn.
1: Ja, wij kijken in Nederland natuurlijk en bij BNR in het bijzonder misschien wel vooral naar de Amerikaanse rente, naar de Fed. Die Koreaanse, Zuid-Koreaanse, is dat iets wat bij ons ook speelt? Merken we daar iets van?
3: Ja, zeker.
1: Anders dan wanneer je een LG of een Samsung-apparaat
3: koopt. Maar kijk, een land kan een uitzondering zijn, maar op dit moment zijn er gewoon geen uitzonderingen op de wereld. Amerika loopt allemaal helemaal achteraan. Maar als je dan kijkt naar de rentefutures, dan wordt er verwacht dat er voor december ook nog 2 renteverhogingen aankomen. Weet je. En uiteindelijk is het ook voor ons, wordt alles duurder daardoor.
1: Ja, En waar verklaar je nou door dat het ook uiteindelijk in Zuid-Korea onvermijdelijk werd om de rente toch een 0.25% omhoog te doen?
3: Ja, omdat de economie daar booming aan het worden is door de geheugenchips. Dus ik bedoel, we hebben allemaal de SK Hynixen en de Samsungs met de geheugenchips voor de datacenters. En die geheugenchips zijn in prijs verdubbeld. Ik bedoel, dat geld komt allemaal Zuid-Korea in.

0: Dus de centrale bank denkt van, hé, de inflatiepeil is te hoog, 3,2%. Is al 2 jaar lang een rechte lijn van linksonder naar rechtsboven.
1: Ja.
0: Dus die inflatie wordt gewoon te hard omhoog geduwd door de datacenters waar Zuid-Koreanen een belangrijk onderdeel in hebben wereldwijd.
1: Goed dat jij die rente voor ons in de gaten houdt. Dan bespreken we hem af en toe nog eens.
2: Voor ons ook interessant trouwens. Bij Koninklijke de Kuiper is Zuid-Korea.
1: De rente in Zuid-Korea?
2: Nou, de economie in Zuid-Korea is ontzettend belangrijk.
1: Een markt voor jullie.
2: En een grote markt.
1: Ja.
2: Dat is onder één na grootste markt binnen de Kuiper. Met ons Peachtree-merk. En onze perzikkeliqueur. Dus wij volgen dit ook nauwlettend. En ik denk ook dat de economie in Zuid-Korea terug aan het komen is en de komende tijd booming kan zijn. Wat ook voor ons, voor de Kuiper, positief nieuws is.
1: Als dat de ene grootste is, wat is de grootste markt? De
2: grootste markt op dit moment is de UK, Engeland.
1: Ah, oké. Dat ligt erbij.
2: Dat is dichterbij.
1: Ja. Jij wilde het ook hebben over een artikel dat je vanmorgen in het FD las. Het verscheen over een Nederlandse start-up, TapOut, die een apparaatje maken om mensen te helpen van hun smartphone-verslaving af te komen. Dat doe je dan door een telefoon tegen een kastje aan te leggen. En dan krijg je minder toegang tot verslavende apps. Het is een beetje een ingewikkelde omweg. Je zou denken, haal het van je telefoon af, dat is makkelijker. Maar is dat iets wat jij denkt, ja, dat wil ik thuis ook?
2: Nou, ik las het artikel vanochtend.
1: Voor jezelf of voor de kinderen?
2: Nou, ja, voor de hele familie zou ik beter zeggen. Maar om tijdelijk zo'n app af te zetten is denk ik heel interessant. Want je ziet vandaag de dag. Ik was het weekend in het park aan het rennen. Dan zie ik iemand, een man een babywagen voortduwen met zijn nieuwe, met zijn verse baby erin. En die zit vervolgens op zijn mobiel naar een filmpje te kijken of zit hij een spelletje te doen.
1: En
2: een podcast op. En dan denk ik, joh, kijk alsjeblieft, kijk naar je baby. Maar ook wat wij zien is dat sociaal media gebruik houdt mensen ook soms uit de kroeg. Wat voor ons natuurlijk.
1: Het is eigen belang, heel goed.
2: Voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk. En je ziet ook mensen. Ik zat net even nog een kopje koffie te drinken op een terras. En dan zie je gewoon 80% van de mensen zit gewoon op een mobiele telefoon. Terwijl ik denk van ja.
1: Je wilde eigenlijk een praatje met iemand maken, maar die waren er gewoon niet.
2: Die waren er allemaal niet. Maar praat met elkaar. En zeker als ze daar genieten van een hele mooie cocktail zoals wij die maken, dan zeg ik geniet van die cocktail in plaats van je mobiele telefoon.
1: Je mag een klein beetje vertellen wat je doet, maar het moet wel anders wordt het te veel een commercial, hè? Dus, ga jij dat ook installeren thuis, Karel?
0: Nee.
1: Je vindt het wel lekker.
0: Redelijk extreem. Dus ik heb al mijn meldingen op mijn telefoon altijd uitstaan.
1: Ja.
0: Dus op het moment dat ik een appje wil sturen, ga ik naar WhatsApp. Ik klik hem aan en zie ik alle appjes die aan mij gestuurd zijn. Dus dan stuur ik mijn appje en beantwoord ik de rest. En zo zet gewoon alles uit op mijn telefoon. Omdat ik gewoon te verslaafd ben als ik een eentje of een tweetje ergens zie.
1: Maar je hebt eigenlijk nog meer nodig dan deze appje kan bieden. Dat dit ding hier kan bieden.
0: Ja, alles gewoon uit. En als ik dan gewoon naar een app ga wat ik moet doen, dan beantwoord ik alles daar. Anders ben ik verloren.
1: Ach. Nou ja, die zelfkennis is eigenlijk wel heel veel waard. De topman van Internationaal Energieagentschap, ik noemde hem net al even, Fatih Birol, die waarschuwt voor nieuwe problemen voor de wereldeconomie als de Straat van Hormuz niet binnen een paar weken open gaat.
0: Klopt.
1: Die problemen hebben we een klein beetje vanuit het militair perspectief net besproken. Maar als je economisch kijkt, heeft hij een punt?
0: Ja, zeker. Wat ik bedoel, ik hoorde je net ook praten over de olieprijs.
1: Ja.
0: Kijk, en de olieprijs is eigenlijk compleet irrelevant, omdat niemand olie gebruikt. We gebruiken alleen afgeleide producten van olie, als bijvoorbeeld diesel, weet je. En daar is het echt 5 voor 12. Want als je kijkt naar de raffinaderijen, van wat kost hun een vat olie en wat is de prijs voor een vat diesel dat zij verkopen? Er zit daar een verschil tussen van $68. Dat is het hoogste verschil ooit.
1: Dus de olie kost iets van $80. Klopt, komt er $68 raffinagekosten bij?
0: Ja, klopt.
1: Voor diesel.
0: En ik bedoel, die prijzen stijgen echt zeer snel.
1: En dat heeft dat te maken met de bombardementen op al die raffinaderijen in het Midden-Oosten?
0: Nee.
1: Niet eens?
0: Niet eens, nee. Het heeft te maken met dat Rusland na de Verenigde Staten de grootste diesel-exporteur ter wereld is. Dus vorig jaar gingen er 800.000 vaten per dag gingen naar buiten. Nou, reken maar uit dat 800 vaten per dag is over een paar maanden echt heel veel. Daar zijn ze mee gestopt, want er is een exportverbod van diesel. Dus de wereld is in één keer in een tekort van 800.000 vaten. En daardoor zie je de dieselprijs op dit moment echt weer heel hard stijgen. Alleen, er is dus geen mogelijkheid om diesel te creëren. Want de raffinaderijen, vooral in de Verenigde Staten, die draaien allemaal op 100%. Op dit moment wordt klein onderhoud wordt uitgesteld, omdat ze meer geld dan ooit kunnen verdienen. Dus we gaan geen onderhoud doen. Mm. Dat brengt de risico's op lange termijn ook weer hoger. En er zit ook behoorlijk wat capaciteit natuurlijk in het Midden-Oosten. Weet je, en olie heb je alternatieven voor. Dus ik bedoel, op een gegeven moment konden we ook 7 miljoen vaten olie per dag vervoeren via een pijplijn in Saoedi-Arabië. Alleen van de dieselproducten gaat 100% van het Midden-Oosten door de straat van Hormuz. Dus dat gaat wel een probleem worden. Het is iets wat iedereen gaat raken. Want dan gaat ook diesel in een tractor. Dus, en dat betekent dat de prijzen in de supermarkt stijgen. En dan krijg je dus ook weer die inflatie, waarin ik het volgende hoofdonderwerp over had, wat dan weer versterkt wordt. Dus ik bedoel, hij heeft gelijk. Uiteraard gaan mensen niet naar hem luisteren, omdat hij meteen bij de crisis zei, Europa heeft nog voor 6 weken kerosine. Nou ja, we zijn nu heel veel verder en er vliegen nog steeds vliegtuigen in Europa. Dus ik bedoel,
1: het is opgelost op de een of andere manier, kennelijk.
0: Ja, klopt. Ik bedoel, KLM heeft honderden vluchten geschrapt. Ja. Amerika heeft nieuwe regels verzonnen.
1: Het was geen verkeerde opmerking als je honderden vluchten moet schrappen.
0: Nee, hij zat wel aan het juiste eind. Alleen iedereen kijkt naar de olieprijs, maar je kan veel beter naar de dieselprijzen kijken en naar de crack spread prijzen, het verschil tussen crude en diesel. En die stijgen op dit moment elke dag. Dus ik bedoel, dit gaat er wel een probleem worden voor de komende weken.
1: Ja, Leo, denken jullie meer in fusten of ook weer toch in vaten? Olie dan?
2: Wij denken meer in fusten.
1: Ja, dat de olieprijs speelt niks mee, of wel?
2: Nou, olieprijs voor stijgende energiekosten voor ons wel degelijk. We transporteren morgen, exporteren naar meer dan 100 landen in de wereld. Dus dat speelt wel degelijk een rol. Ten aanzien van sourcing van onze producten, voornamelijk in Europa. Dus daar zijn we minder afhankelijk.
1: Oké, ik neem afscheid van Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Dank voor je komst. De AEX die staat ondertussen, en dan moet ik heel even een refresh doen, anders krijg je een oud getal, op 1092 punten en daarmee 0,5% in de min. Om 1 uur dan krijgen we een volledige update van onze beursnerd. Zometeen, dan wil je precies weten hoe het zit met dat Schiedamse familiebedrijf Koninklijke de Kuiper, waar we het al een beetje over hadden. Hoe veroveren zij wereldwijd de cocktailmarkt? Gaan we zo vragen aan de topman die hier is in Zaken doen bij BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Nu ook op vrijdag.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
17: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
17: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
19: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB.
6: staat 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je onder andere aan de Duitse grens. Op de A1 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal Zuid heb je 25 minuten vertraging. De A7 richting Duitsland vanaf Oudeschans. Ook hier 25 minuten in de file. De A12 richting Duitsland. Daar sta je vast tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Ouddijk. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar je doet er 15 minuten langer over. En dan nog drukte op de N-wegen in de Achterhoek vanwege de Zwarte Cross. In de richting van Lichtenvoorde op de N313 beland je in de file tussen Aalten en Lichtenvoorde. 15 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 245,2. De A12 Arnhem richting Duitsland bij 142,8. En de A16 België richting Breda bij 71,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. Een miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan van weer online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nederlanders laten een glaasje alcohol steeds vaker staan. Wat betekent dat voor 's lands oudste en grootste drankspecialist? Gaan we zo bespreken met de CEO van Koninklijke De Kuiper, Leo Evers, in BNR Zaken doen.
21: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
24: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
23: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
24: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
23: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
24: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
25: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
1: Nederlanders laten de fles steeds vaker staan. En niet alleen wij doen, dat doen de hele wereld schijnt dat te doen. En dat moet iets betekenen voor een wereldspeler op dat gebied. Het gebied van drank namelijk. De koninklijke, de Kuiper. Weten zij de tering naar de nering te zetten? Is het een probleem überhaupt dat we steeds minder drinken? Dat is iets wat we gaan bespreken met Leo Evers, de CEO bij cocktailspecialist Koninklijke de Kuiper. Welkom.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: We zaten net naar het verkeersinformatie te luisteren. File voor de camping van Zwarte Cross. Ja. En ik zag je opveren, dat zijn mijn klanten.
0: Ja, klopt. Goed nieuws. Sinds eigenlijk een paar jaar, sinds wij de focus van onze strategie verlegd hebben naar premix cocktails, dus kant-en-klare cocktails, serveren we die ook in 10, 20 en 30 liter fusten. Waarmee we dus toegang hebben tot dit soort grote evenementen. Dus wij zijn ook ruimschoots present op Zwarte Cross al 3 jaar lang.
1: 100.000 cocktails in een paar dagen. Hè?
0: Ja, nou, er komen bijna 400.000 man. Dus
1: goed, 1 op 4?
0: 1 op 4. Dat is
1: mensen misschien wat meer, als ik ze ken?
0: Nou ja, een mooie score. En ja. Wat je ziet, ik was er vorig jaar zelf. Dan zie je een treetje met 24, waar dat voorheen 24 biertjes waren. En dat zijn nu 18 biertjes en 6 hele mooie gegarneerde kwalitatieve cocktails.
1: Ja, die kwaliteit moeten we het even over hebben, want het is premix, hè? Is dat net zo goed, net zo lekker als een met de hand gemaakte, voor mij in elkaar geschudde cocktail?
0: Nou, ik denk dat als je naar een high-end cocktailbar gaat en met een echte mixologist, ja, dat proef je nog wel. Alleen ik denk dat wij er bij de Kuiper wel in geslaagd zijn de afgelopen jaren.
1: Als ik het gewoon zelf mix, dan merk ik het verschil niet.
0: Nou, als je het mixt met een van onze premix cocktails, met de flessen die je dus gewoon in de supermarkt kan krijgen. Je doet ijs in een shaker, je shake 15 seconden en je schenkt je cocktail. Nou, dan heb je een hele mooie kwalitatieve en vooral hele consistente cocktails. Want onderschat niet, hè.
1: Het is
0: een vak. En om zelf thuis een espresso martini te maken, nou, ik heb het een paar keer geprobeerd. Dat is niet makkelijk, kan ik je verklappen.
1: Het is precies het voorbeeld wat een collega van mij gaf. Die zei, okay. Ik heb in de horeca gewerkt. Dus ja. Espresso martini, dat moet je de mensen achter de bar eigenlijk niet aandoen.
0: Nee, dat vinden ze ook heel vervelend. Want ze moeten naar een ander apparaat gaan, het koffieapparaat, om de espresso te maken. En dan weer teruglopen naar de cocktailbar. Dus je kan een mixologist, een bartender, geen... Als je niet zegt, geef mij 5 espresso martinis, dan kijkt je denk ik niet al te vrolijk aan.
1: Nee. En wat is er gebeurd dat mensen vroeger bier bestelden? En zeker bij de Zwarte Cross associeer ik volledig met bier. Ja. En dat ze dan nu ineens een tray van 24 cocktails voorbij laten komen.
0: Nou, ik denk dat mensen steeds meer kiezen voor kwaliteit en genieten. Wat je wereldwijd ziet is überhaupt dat alcoholconsumptie neemt af. Ja. Ik vind dat overigens, daar zijn we blij mee, denk ik. Wat je ziet is dat bier, wijn en sterke drank neemt sterk af. Wij zitten wat dat betreft in een hele goede categorie, want wereldwijd cocktails verwachten wij. Die nemen met 12% toe in de komende 8 jaar, wordt verwacht. En ik denk dat het ook een goede trend is. Want cocktails wordt op een andere manier geconsumeerd dan bier en dan wijn.
1: Dat is niet het krat wat je naast de tent opstapelt om daar een mooi kasteel mee te bouwen.
0: Nee, wat wij ook heel duidelijk aangeven bij de Kuiper is van nou geniet van je cocktail. En je ziet ook dat mensen die een cocktail bestellen, die mooi gegarneerd is, ja, die doen daar 30, 40 minuten over. En die drinken er 1, misschien 2 op een avond. En die drinken dat niet elke avond. Dus ik denk dat een heel positieve ontwikkeling is.
1: Ja, ja, voor de omzet. Want ik neem aan dat het is wel ietsje duurder. Misschien wel 3 keer zo duur als je het hiernaast haalt. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de omzet niet handig is.
0: Nou, voor de omzet, kijk, ons volume stijgt daarin. Wat wij vooral de laatste 3 jaar gedaan hebben, is de cocktail toegankelijker te maken voor consumenten. Mm-hmm. Waar het vroeger echt niche was, high-end in een dure cocktailbar. En daar betaal je vandaag de dag gemakkelijk meer dan €20 voor een cocktail. Hebben wij dat nu meer toegankelijker gemaakt voor een brede groep aan consumenten, die het ook op meerdere momenten kunnen drinken. We hadden het net over...
1: Maar we zijn het, ze drinken minder.
0: Ja, ze drinken...
1: Een keer, dan drink je er eentje in plaats van 40 minuten, terwijl bier er misschien met een kwartiertje wel doorheen gaat.
0: Ja, nou, ze drinken dus minder wijn, bier en gedistilleerd. Ja. Maar ze drinken wel meer cocktails. Dus is heel duidelijk een verschuiving, voornamelijk onder jongeren, naar cocktails. Want 70% van het cocktailvolume wereldwijd wordt gedronken door millennials en Gen Z. En het interessante wat wij dus gedaan hebben die laatste paar jaar, we hadden het net over Zwarte Cross, dus we hebben nu toegang tot festivals, maar ook bijvoorbeeld tot theaters, ook tot de gewone bar. Elke bar vandaag de dag heeft een mooie cocktailkaart en ook een mocktailkaart. Maar ook voor mensen thuisverbruik. We hebben nu net gelanceerd, ook in de supermarkten, onze kleine cans, 20 centiliter single serve cocktails. Espresso martini, pornstar martini, amaretto sour. En die nemen mensen gewoon mee vandaag de dag naar het strand of picknicken. En dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling om eigenlijk cocktails toegankelijk te maken tot een bredere groep consumenten.
1: Ja, je bent echt een heel ander bedrijf dan hoe jullie begonnen zijn, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Want het was ooit een distilleerderij voor jenever. Nou, in Schiedam, waar dat hoort.
0: Ja, het is eigenlijk nog... Ik wil even terug.
1: Nog verder?
0: Ja, want het is wel het verhaal van de Kuiper van Nick altijd heel erg mooi. Eigenlijk is in 1695 begonnen. Het is een van de oudste familiebedrijven in Nederland. Met het maken van houten kuipen.
1: Ach, natuurlijk, de Kuiper. Ja.
0: En precies, toen de tijd kon je je achternaam nog zelf maken. En vandaar de Kuiper. Totdat de tweede generatie van de familie de Kuiper erachter kwam... dat het eigenlijk veel interessanter en winstgevender was... om te verkopen wat... in de Kuip zat, in plaats van de Kuip zelf. Toen zijn ze overgestapt naar jenever. En van jenever begin jaren 1900 naar liqueuren. Toen naar cocktails. En eigenlijk de laatste paar jaren echt naar kant-en-klare premix cocktails.
1: Ja.
0: Dus een mooie.
1: Er zit een hele langzame trend in over de eeuwen heen.
0: Ja.
1: Ja. En jullie richten je op de hele wereld.
0: Ja.
1: We zijn net al, Engeland is de grootste afnemer. Zuid-Korea is nummer 2. Waar staat Nederland in die hele rij?
0: 3.
1: Nummer 3.
0: Ja. Ja. 15% van onze omzet komt uit Nederland. En daar zie je ook wel heel duidelijk een verschuiving naar cocktails en naar kant-en-klaar cocktails. Vorig jaar 35% van ons totale volume kwam uit kant-en-klare cocktails. Waar we eigenlijk pas 2-3 jaar geleden mee gestart zijn.
1: Hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen?
0: Ja,
1: want
0: ik denk...
1: de productie moet in één keer op vol vermogen. De distributie, je moet heel veel supermarkten of horeca... Ja. Moet je in één keer overtuigen?
0: Nou, er was heel duidelijk een vraag. En eigenlijk is het wel leuk. Die vraag is eigenlijk ontstaan gedurende COVID. Want toen ging de horeca ging dicht. Mensen bleven thuis.
1: Ja, die gingen ineens allemaal zelf cocktails maken.
0: Precies.
1: Maar dat was hoop werk.
0: Dan moet je 3-4 flessen kopen. En voor het weet ben je €60 kwijt. Wij hebben daarop ingespeeld door met premix cocktails te komen. Onze ready to serve. En dat was een heel groot succes. En daarna eigenlijk na COVID... is eigenlijk de horeca heeft een ontzettend probleem gekregen... met mensen binnenhalen in hun staf. Daar hebben we dus ook op ingespeeld. Door met die premix cocktails in literflessen te komen en op de tap. Want het is al moeilijk om goed personeel te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En dan ook nog eens een keer personeel te krijgen... Die weet hoe ze een cocktail moeten maken. Nou, dat is ontzettend moeilijk. Dus je ziet ook echt dat de horeca heel blij is... dat een cocktailspecialist als de Kuiper in dit segment gestapt is.
1: Maar jullie waren nog helemaal geen cocktailspecialist... dan voor corona, voor COVID.
0: Nou, absoluut.
1: Of wel?
0: Absoluut.
1: In de losse flessen, zeg maar.
0: Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben... we zijn gegroeid van een ingrediënt van de totale cocktail...
1: Ja.
0: Naar de totale cocktail. En dat hebben we in de laatste... de laatste 4 jaar gedaan. Dus dat is eigenlijk heel snel gegaan. En je hebt gelijk, ik leg het altijd uit... we zijn van een soort slow-moving consumer goods company... zijn we nu veel meer naar een fast-moving consumer goods company gegaan. En dat
1: is wennen, denk ik.
0: Ja, dat is wennen. En ik moet je zeggen, dat vind ik ook wel heel mooi... als ik kijk naar onze mensen... dat die ook echt wel die knop omgezet hebben. Die van oudsher produceerden die standaard... eigenlijk wel hele hoogwaardige kwalitatieve liqueuren. En die zijn eigenlijk naar veel meer volume... met onze premix cocktails gaan. Dus ook een groot compliment aan onze mensen voor hun flexibiliteit.
1: Maar betekent dit ook dat je nu dus veel vaker nieuwe producten... op de markt moet zetten om wel relevant te blijven?
0: Absoluut. Ik denk dat ook de twee belangrijkste waarden zijn van ons familiebedrijf. En dat is vakmanschap, kwaliteit aan de ene kant en innovatie aan de andere kant. Ik denk dat als de Kuiper niet de focus had gelegd op innovaties, maar gedurende eigenlijk de eeuwen heen, dan had het niet meer bestaan. En nu is het een gezond 331 jaar oud, 100% familiebedrijf. Hoe leuk is dat?
1: Ja. 331 jaar is een mooie leeftijd.
0: Ik
1: neem aan dat jullie daar vorig jaar iets op hebben geproost.
0: Nou, dat doen we ook dan. We scheiden. Maar wat
1: komt er dan op tafel? Toch een champagne of een cocktail?
0: Nee, daar komt zeker geen champagne. Daar komt natuurlijk een hele mooie cocktail. We hadden ook voor die gelegenheid een hele mooie jenever en een liqueur geproduceerd.
1: Kijk aan. We gaan eens even naar een dilemma.
2: Het dilemma.
1: En dat heeft te maken met alcohol. De mocktail wordt het drankje van de 21ste eeuw. Of een echte cocktail. Ja, daar moet nou eenmaal alcohol in. Je mag nu ja of nee zeggen. Nou ja, de een of de ander. Dan gaan we daarna naar de nuance.
0: Tweede.
1: Er moet alcohol in een cocktail. Eigenlijk ben ik dat wel met je eens. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Leo Evers, CEO bij cocktailspecialist Koninklijke De Kuiper. Van waar dat antwoord?
0: Nou, ik denk dat als je echt een traditioneel mooie, goede cocktail wil drinken, dan is alcohol een belangrijk onderdeel om een hele mooie balans te krijgen. Wat je ziet in cocktails tussen zoet, zuur en bitter, daar speelt wel degelijk alcohol een bepaalde rol in. Mm-hmm. Dus,
1: jullie maken ze wel, hè, mocktails?
0: Nou, ik wil het eigenlijk geen mocktails noemen. En ook, wij noemen
1: jullie
0: het
1: nu maken 0.0 cocktails?
0: Er is wel, vind ik, daarin ook wel een nuance. Voor ons is 0.0 eigenlijk niet een aparte categorie. Wij kijken naar de totale cocktail en zeggen daar willen we dus ook een 0.0 variant in hebben. Wij, om een idee te geven, onze master distillateur Mirjam Hendricks is heel erg betrokken geweest bij het maken van onze 0.0 varianten. Mm-hmm. Dus wat we eigenlijk gezegd
1: hebben. Maar het blijft gewoon eigenlijk onbegonnen werk, toch? Ik bedoel, bij bier schijnt het eruit te kunnen, maar bij wijn lukt het dan niet, want daar is alcohol deel van de smaak. En ik denk dat bij cocktails datzelfde probleem bestaat.
0: Nou, ik zou.
1: Moet ik nu gewoon al jullie mocktails een keertje proberen. Nou, anders noemen.
0: Dat wilde ik net zeggen. ik denk dat mocktails in het algemeen hebben toch niet zo'n. Men heeft daar niet zo'n goed idee bij. Ook omdat het voor ook een mixologist en een bartender niet zo makkelijk te maken is. Ik denk dat onze range met 0.0 cocktails echt heel erg goed is. En zelfs heel dichtbij onze cocktails die alcohol. Want als je kijkt naar een Passion Fruit Martini, dan is de 0.0 en de met alcohol is zelfs heel moeilijk te onderscheiden van elkaar. En om je idee, Passion Fruit Martini 0.0 is nu onze derde premix cocktail in ons hele assortiment. Okay. En de Mojito 0.0 nummer 6. Dus binnen.
1: Die concurreert gewoon één op één met alcohol, zonder alcohol, is niks aan de hand.
0: En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik denk dat dat ook een hele goede trend is. Wij willen gewoon consumenten een alternatief geven. Consumenten die besluiten om geen alcohol te drinken, die moeten gewoon ook een hele mooie cocktail kunnen drinken.
1: Die wil je natuurlijk blijven helpen. Ja, ik zit net te denken, jullie hebben eigenlijk al als branche op de een of andere manier het ook knap gedaan. Want vroeger heette dit een mixdrankje. En dat had een hele slechte pers. Ja. Maar nu, en dat was ook een blikje natuurlijk. En nou stop je het in een blikje en dan zeg je, nee, dit is een 0.0 cocktail. Was dat moeilijk om van het oude imago af te komen, denk je?
0: Ja, ik denk zeker mix. Dan praat je namelijk voornamelijk over een spirit, sterk alcohol met bijvoorbeeld.
1: Ja, met iets zoets meestal doorheen. Ja.
0: Nou, kijk, onze cocktails, daar gaan minimaal 3 ingrediënten in. Mm-hmm. Dus ik vind er een heel groot verschil tussen een mixdrank en een cocktail. En ik moet je zeggen, ook onze recente cocktails die we in de supermarkt verkopen in 20 centiliter blikjes, dat zijn zeer kwalitatieve cocktails.
1: Daar kan ik wel van meepraten. Ja, misschien moeten we het even over hebben, want we hebben het nu dus over die dingen die in de supermarkt liggen, maar jullie hebben een heleboel merken. Misschien wel 100, 200. Ik weet niet, toen ik de website doorbladerde, het ene fles na de andere kwam voorbij.
0: Hoeveel ik zou bijna zeggen te veel.
1: Nou, in ieder geval te veel om ze allemaal te onthouden. Ja. Voor mij. Van welke merken moeten mensen de Kuiper kennen?
0: Nou, steeds meer kennen mensen de Kuiper van de cocktail. Ik moet je wel zeggen, ik ben 2,5...
1: Maar daar staat niet de Kuiper als merk op, toch? Ja. Of wel? Oh, daar staat wel de Kuiper op.
0: Ja, staat op al onze premix cocktails. Dus op zowel de halve liters in de supermarkt als op onze blikjes in de supermarkt. Maar ook als je onze literflessen achter op de backbar ziet in de horeca, staat er de Kuiper op. En ook op onze fusten. En dat ziet er heel goed uit. Ik moet je wel zeggen, je hebt gelijk, toen ik 2,5 jaar geleden bij de Kuiper begon, ik zei, jongens, ik ga bij de Kuiper werken, zijn mensen, ja, oké, maar van de jenever. Ik zei, nee, niet van de jenever, van de cocktails. Ik merk wel dat de laatste 2 jaar, zeker ook omdat wij op al die verschillende momenten dat consumenten een cocktail kunnen drinken aanwezig zijn, merk ik, en dat merken wij ook uit onderzoek, dat de Kuiper steeds meer naamsbekendheid krijgt als de cocktailspecialist.
1: Ook als een zelfstandig merk en niet alleen een merk wat boven allerlei andere merken. Want jullie hebben, nou ja, we hadden het van tevoren toen je hier binnenkwam al heel even over gin. Jullie hebben Roku gin, wat uit Japan geïmporteerd wordt. En Rutte gin. Ja. Nee, precies, maar dat verkoop je wel.
0: Ja,
1: en die Rutte is waarschijnlijk wel van jullie.
0: Ja.
1: Dus jullie, dat zijn een paar merken die ik zo kan benoemen. Wat zijn de merken die mensen nog meer zouden moeten kennen?
0: Nou, zeg maar, onze twee grote pilaren zijn aan de ene kant de Kuiper, uitgebreid over gehad. Aan de andere kant zijn dat onze perzikenlikeuren, die wereldwijd heel populair zijn. Dat is Peachtree en Archers. Het Archers-merk.
1: Daar heb ik nooit van gehoord. Is dat heel erg? Hoe had ik dat moeten kennen?
0: Nou, Peachtree in Nederland had je kunnen kennen. En Archers is dus heel groot. Als je aan een Brit vraagt, ken je Archers perzikenlikeur? Zegt iedereen ja. Wij zijn ook wereldwijd marktleider op perzikliqueur. Waar we het net over hadden, groot in Zuid-Korea en Japan. Mm-hmm. Vooral met Peachtree.
1: Ja, dat
0: ook
1: komt uit Japan. Ja,
0: ja
1: daar zijn we allebei stiekem een fan van.
0: Ja, dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Nou,
1: voor mij mag het wel.
0: Wij importeren het van Suntory. Wat ik ook net zei, wij hebben een hele goede kwalitatieve gin, ook onder het Rutte-merk. Daar verkopen wij onze jenevers onder. Wij hebben dus binnen de Kuiper geen jenever meer. Bij de Kuiper focussen we heel erg duidelijk op range-likeuren. Daar zijn wij de nummer 1 producent in de wereld. En focussen wij ons op perzikenlikeuren, waar we wereldwijd marktleider zijn, met Peachtree en Archers.
1: En hoe hou je dat vol? Want je bent de wereldleider,
0: ja.
1: Maar dat blijf je nooit zomaar.
0: Nou, ik denk dat je dat onder andere volhoudt door constant te vernieuwen. Als je ook aan mij vraagt, waarom bestaat de Kuiper 331 jaar? Mm-hmm. Dat is omdat
1: Vaten te maken.
0: Dat ze gestopt zijn om vaten te maken, met dank aan de tweede generatie, maar dat ze zich eigenlijk in die 331 jaar constant opnieuw hebben uitgevonden. En die laatste 4 jaar dat wij dus die focus hebben op de premixed cocktails, is daar denk ik een ontzettend goed voorbeeld van.
1: Ja, komt bij Heineken vandaan, hè?
0: Dat klopt.
1: En nog bij een ander biermerk.
0: Ja.
1: Bent u daar weggegaan of bent u naar Kuiper toegegaan? Ik bedoel, wat was het?
0: Nou, ik heb een overstap gemaakt van de Kuiper naar de concurrent, de Deense concurrent.
1: Van Heineken.
0: Van Heineken. En toen opeens kwam de familie de Kuiper kwam voorbij. En die zei, joh, heb je interesse om het bedrijf te leiden? Nou, een unieke kans. Ik heb er geen moment spijt gehad. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, oké, maar de Kuiper is toch een stuk kleiner bedrijf dan Heineken. Maar dat is aan de ene kant is dat ook wel weer de charme van het bedrijf. Je kan sneller groeien. Ik vind het ontzettend leuk om hands-on dingen te doen. Dat doen we samen met 122 fantastische mensen.
1: Oh, dat is niet eens zo heel goed.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Maar niet veel. Maar die mensen zijn heel goed en werken heel hard. En daar komt heel veel energie vandaan. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik deze kans nog gekregen heb in mijn loopbaan.
1: Ja, als nou Heineken belt en zegt, we hebben toch nog een CEO nodig.
0: Nou, die hebben ze net ingevuld.
1: Ja, dat weet ik. Maar is dat bij Heineken net zo leuk als bij een liqueur en een cocktailbedrijf?
0: Nou, als ze zouden bellen, dan zou ik nee zeggen. En heel serieus. Dus absoluut zou ik nee zeggen. Het leuke van de Kuiper is dat je echt kan ondernemen en dat je dingen zelf kan doen. En dat er ook in de categorie, in de cocktailcategorie, waar we net mee begonnen zijn, nog ontzettend veel potentie en groei zit. En dat spreekt mij heel erg aan. Vind ik ontzettend leuk.
1: Want cocktails hebben de toekomst, hè? Dat is wel wat ik heb opgepakt uit dit gesprek. Waar gaat het heen? Over 10 jaar hebben we 12% meer. Nee, 8 jaar zijn geloof ik. 12% meer omzet in de wereld. Wat voor soort ontwikkelingen moeten we verwachten?
0: Nou, ik denk dat de cocktailmarkt blijft groeien. Het grote voordeel is dat de cocktails ook blijven veranderen. Dat is ook het grote belang van de mixologist, die echte bartenders die cocktails kunnen maken. Die helpen ons ook ontzettend om de cocktail van de toekomst uit te vinden. We zijn net ook.
1: Wat voor soort trends zitten daarin?
0: Ja, dat kan heel variërend zijn.
1: Ik
0: was laatst in Azië en toen waren ze ontzettend experimenteren met cocktails met liche. Wij hebben een liche liqueur ook, Kwaifee. Ja, ontzettend lekker. Ze kwamen met een liche martini. Dus dat is denk ik ook de reden waarom cocktails blijven groeien. Omdat ze elke keer weer met wat nieuws komen. En
1: veel creatiever dan bier, denk ik nu ineens.
0: Veel creatiever. Veel creatiever. Nee, en veel innovatiever. En dat is denk ik de sleutel aan naar de groei die wij gaan doormaken, ook in de komende jaren bij de Kuiper.
1: Ja, maar zit er een soort onderstroom in? Dat je zegt van, die liche, dat is leuk, dat is een liqueur. Maar zit er iets in waarvan je zegt, nou ja, dit soort patronen gaan we in de komende jaren meer zien? Houd ons in de gaten, want hier gaan we mooie dingen doen.
0: Nou, ik denk dat je sowieso een trend ziet, wat wij ook gedaan hebben, naar minder alcohol.
1: Ja.
0: We hebben recent ook, vorige week overigens, onze hele spritsrange geïntroduceerd met limoncello spritz, peach spritz, elderflower spritz en orange spritz. Dat is een trend.
1: Met en zonder alcohol?
0: Nee, vooralsnog met alcohol. Okay. Maar alle succesnummers binnen de Kuiper, die ontwikkelen wij ook op 0.0. Dus ik denk ook dat je...
1: Vroeger of later wel, ja.
0: Ja, en ik denk ook dat je 0.0 verder ziet groeien. Dat is op dit moment 10% van ons totale volume. Dus dat is al substantieel. Dus ja. dat is wel iets waar we in de toekomst rekening mee houden.
1: En heel hip, hè, spritz?
0: Heel hip.
1: Ja.
0: Ja, loop hier maar naar buiten en je
1: ja,
0: ziet...
1: zeker.
0: En je ziet, en het ziet er ook fantastisch uit. Mooi kleurtje, ijs, verfrissend, fruitig.
1: Ja, dat lijkt me. Als je vroeger altijd gewend was om liqueur te maken als bedrijf... dat is voor je tijd, maar toch... Dan moest je gewoon voor zorgen dat het de allerbeste liqueur was. En dat was het enige waar je op moest letten. Maar nu moet je eigenlijk een soort trendwatcher de hele tijd in het bedrijf, ja, denk ik, hebben rondlopen.
0: Ja, nou, dat is voor ons ook heel belangrijk. Wij ook heel erg bij wat voor smaken populair zijn. Overigens nog steeds is kwaliteit essentieel. Wij brengen geen product op de markt waar die niet een hoge kwaliteit hebben. Nogmaals, ook wil je nog 330 jaar bestaan, dan is kwaliteit essentieel.
1: Ik wou zeggen dat. Maar dat zegt natuurlijk elke CEO die hier te gast is, dat ze alleen voor kwaliteit gaat.
0: Maar ik heb een historie van 331 jaar die ik daarvoor pleit.
1: Dat denk je wel. Dankjewel, Leo Evers, CEO bij cocktail specialist Koninklijke De Kuiper. Wil je meer gesprekken horen met de top van Nederland, van het bedrijfsleven of van andere plekken in de samenleving? Bijvoorbeeld het gesprek met André van Kruijsen van Plantion over de geplande btw-verhoging op bloemen en planten. Abonneer je dan even op de top van Nederland om geen enkele aflevering te missen. En zometeen bespreek ik de knalcijfers van TSMC. En vooral de aankomende investeringen van TSMC. Met onze beursnerd ga ik dat bespreken in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
29: Nou, ik.
28: Vrijwillig?
29: Ja, zelfs de voetnoten.
28: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
29: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
28: Voetnoten is een podcast van Energeia.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
32: Nu in de BNR-app.
1: Een miljarden investeringen in dijken zorgt voor minder schade door overstromingen. Een meerderheid van de financiële spelers ziet een rentewijziging in de VS niet gebeuren. En Oekraïne in opstand na een ontslag van een razend populaire defensieminister Fedorov. Deze verhalen en veel meer trouwens vind je nu in de app van BNR. En dan gaan we naar de AWB, naar Rijn Baartmans. Is iedereen inmiddels binnen bij de Zwarte Cross, denk je?
6: Ja, daar beginnen de files aardig op te lossen inderdaad. Er staan nu vooral files door werkzaamheden en een enkel ongeluk. De A7 richting de Duitse grens, daar is het ook druk. Door de Duitse grenscontroles van het Oude Schans heb je daarom 25 minuten vertraging. De A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Door de werkzaamheden op de A20 10 minuten extra. De A50 richting Apeldoorn, want een ongeluk zorgt ervoor dat twee rijstroken afgesloten zijn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Je doet er 40 minuten langer over. En de N201 richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Er is daar meer verkeer op de weg door de werkzaamheden op de A1. En je hebt 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. De A16 Breda richting Rotterdam bij 30,3. En de A22 Beverwijk richting Velsen bij 14,7.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In een stal in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgendere vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eiste dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt. De Volkskrant kwam erachter. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: De winst bij TSMC die schoot in het tweede kwartaal opnieuw de lucht in. Maar het echt goede nieuws is dat TSMC veel meer gaat investeren dan eerder werd gedacht. En dat is goed nieuws voor Nederlandse chipbedrijven. Horen we zo in BNR Zaken doen.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Mark Beekhuis.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is 1 uur geweest, tijd voor analyse van de financiële markten.
0: Beursnerd.
1: En hij is terug. Jochem, fijn dat je er weer bent. Jochem,
2: hey, goedemiddag.
1: Aangeschoven nu als beursnerd, niet meer als beursnerd XL. De AIX, wat voor kleur heeft hij?
2: Rood op dit moment. Staat wel op 1092 punten. Dus we hebben ook niks te klagen wat dat betreft. Ik weet nog dat we nieuwsuitzendingen maakten over voor het eerst door de 1000 punten. Hey, nou, we zijn nu al door de 1100 geweest, ja, natuurlijk, wat dat betreft.
1: Ik was een aflevering gemaakt over door de 800 naar beneden gegaan.
2: Ja, het is vooral de tijdsperiode tussen die uitzendingen die relevant is, wat dat betreft. Maar goed, er zijn maar een paar stijgers in de ASML, in de AIX. Te vinden. ASML is de grootste stijger. 0,4% erbij op dit moment. De rest mag geen naam hebben. Prosus, Shell en Impost 0,1% erbij. Grootste daler is Besi met 4% eraf. Daarna meteen
1: ASM. Dat is
2: een
1: chipbedrijf.
2: Jazeker. Daarna meteen ASM 3,8% eraf. En dat past wel een beetje in dit kwartaal. Want sinds het tweede kwartaal worden chipaandelen natuurlijk een beetje gedumpt. Hè? Dus we moeten maar weer beginnen met zo'n rood dagje voor chips. En dat begint paradoxaal genoeg met goede cijfers van TSMC.
1: Ik wou maar zeggen, want ik zit net te vertellen dat het zo goed gaat met de chipbedrijven, ja, omdat TSMC.
2: Ja, kijk, daar speelt nog een klein... Want kijk, ASML staat wel in de plus. Dus dat, en okay. TSMC is de grootste klant. Dus dat goede nieuws kunnen we alvast bevestigen, Mark. Laat ik eerst even die cijfers van TSMC vertellen. Die waren zoals verwacht beter dan verwacht. En dit keer ook beter dan gehoopt. Wat altijd het cruciale punt is. Ja. Want bij Nvidia zie je dan iedere keer een afstraffing. Zelfs als ze beter zijn dan verwacht, maar niet beter
1: hoeveel
2: dan gehoopt.
1: Hoeveel beter dan gedacht. Ja.
2: De winst knalde de lucht in met 77% op jaarbasis in het tweede kwartaal. En het grootste nieuws is eigenlijk bij TSMC dat ze dikker gaan investeren. Dat is dus dat goede nieuws voor ASML, wat je wel verwerkt ziet. Ja. En dat is zeldzaam bij TSMC, omdat het bedrijf liever jouw chiptekort ziet dan de eigen overcapaciteit. Want dat doet hen enorme pijn. Als je straks met een lege chipfabriek en letterlijk de meest geavanceerde waardeketen op aarde zit, die je moet gaan onderhouden zonder dat hij produceert. Dat wil topman CCUA niet. Dat kost bakken met geld. Dus AI-boom of niet. Men stond eigenlijk puur op onderhoudsmodus zodra ChatGPT uitkwam eind 2022. Hè. Dus dat is sinds vorig jaar en zeker dit jaar weer goed aan het klimmen. Die kapitaaluitgaven van TSMC. Dus gaan ze nu, dit jaar, van een verwachte kapitaaluitgave CAPEX van maximaal $56 miljard, nu naar $64 miljard. En concreet betekent dat 4 nieuwe fabrieken erbij. Ze hebben er tientallen in Taiwan en ook rest van de wereld. Gaat ook meer geld naar de VS, waarna Howard Lutnick daar natuurlijk meteen mee begon te zwaaien met nieuwe banen in Arizona, luitenant van Trump natuurlijk. Daar mag bij gezegd worden dat TSMC voor geen goud zijn allerbeste chips in de VS gaat maken. Dat blijft lekker in Taiwan. Dus al dat spul dat onder 2 nanometer, oftewel het beste is, dat blijft gewoon daar. En dan zei CCUA, de topman die ik al noemde, ook nog van, ja, tot in ieder geval 2030 reist die vraag naar AI-chips gewoon de pan uit, hoor.
1: Oké, dus die zijn niet bepaald dat de AI-bubbel gaat barsten.
2: Nee, helemaal niet. En dat leent zich wel voor een mooie constatering. Want je kan dus sinds de uitgave van ChatGPT kan je roepen dat alles een bubbel is. Dan kan je tot en met nu gewoon ongelijk hebben, of in ieder geval in cijfers.
1: Gelijk, of niet? Ja, je zal het zeggen.
2: Het is toch wel resulting. Bubbels zie je alleen in de achteruitkijkspiegel. Als blijkt precies. Dat die prijzen echt irrationeel waren, natuurlijk. Maar goed, je kan ook at Zitron heten en het liefst OpenAI morgen zien opbranden in de atmosfeer. Maar dan is AI er nog. Want dan staat CCUA aan de overkant te lachen. We zijn gewoon nooit minder gaan computeren sinds de uitvinding van die kringen. Nee. En we zijn ook waarschijnlijk niet minder AI aan het gebruiken over 10 jaar. En TSMC gaat ook niet kapot aan die glasvezelvergelijking die men altijd maakt met het jaar 2000. Jij weet dat nog wel. Men legde te veel kabels in 2000.
1: Absoluut.
2: En pas jaren later werd dat wat. En KPN Quest ging failliet en allemaal gedoe en zo. Maar de chipfabriek van de wereld, zoals ik al zei, die doet niet aan overcapaciteit.
1: Ook helemaal niet aan een bubbel.
2: Nee, dat zit niet.
1: Het is niet alleen
2: DNA.
1: Dat hij niet gebarst is, maar dat hij er ook helemaal niet bestaat.
2: Nou ja, kijk, en waar moet die bubbel precies zitten? Kijk, als je mij vraagt waar zou er daar een bubbel in moeten zitten, dan zit het misschien in de eindklanten van ontwerper Nvidia en producent TSMC enzovoort, die helemaal aan het eind te veel datacenters bouwt en dergelijke. Ja. Maar ondertussen hebben zij een fantastische tijd gehad. Dus je kan zeggen, ja, stroomverbruik, tokenverbruik, kosten, hallucinaties, niet alles is goed genoeg. Maar vervolgens komt heel Wall Street en de halve programmeerwereld gewoon alles inslaan bij jou. En dan gaan zij meer chipvastgoed aanleggen. Dozen met chips die je kan verhuren eigenlijk gewoon. Datacenters. Om dat allemaal maar te draaien. En dat is natuurlijk grappig. Want ik vind het ook leuk dat alle monopolisten die dit allemaal mogelijk maken, TSMC en Nvidia, het minder goed doen dan alle hypercyclische broeders die van hen afhankelijk zijn. Waaronder die geheugenchipbedrijven dus. Intel en ook Dell en de rest. Die net weer uit een dal kruipen. Die krijgen er allemaal 100% erbij. En dan staat hier, TSMC, mag je niet klagen hoor. 50% erbij sinds januari. Maar daar moet ik wel om lachen natuurlijk. En sinds het begin van dit tweede kwartaal worden chipaandelen aandelen, zoals ik al zei, wijdverspreid gedumpt. Zo ook Samsung weer bijvoorbeeld vannacht. 9% eraf, eventjes. Maar ja, als je dan uitzoomt, dan zie je wel dat dit aandeel gewoon nog altijd verdubbeld is sinds begin dit jaar. Dus de echte, de basis van de markt, TSMC en Nvidia, doen het minder goed dan degene die ja nu volatieler zijn dan...
1: Is het niet altijd zo. Ja,
2: ja, exact.
1: We moeten nog even naar Zuid-Korea. Ja. Dat heeft een thema. Deze week komt dat heel vaak voorbij, het land.
2: Ja, te vaak wat mij betreft.
1: Nou, maar nu gaan we het er toch weer over hebben.
2: Ja.
1: In Zuid-Korea wordt de belegger een beetje... het touwtje wordt aangetrokken.
2: Ja, ja, ze mogen wat minder hard gokken. Want de hefboom-ETF's worden verboden, schrijft Reuters. Die werden eerder nog door gemeentelijke vervoerbedrijf in Seoul... gewoon op de bus gezet. Er werd gewoon reclame meegemaakt. Dat zijn dan pakketjes aandelen waarmee je eigenlijk... puur de koersreactie van één aandeel kan versterken. Dus de twee keer Samsung-ETF of de drie keer Samsung-ETF. Ik noem maar wat geks. Ja. En de overheid vond dat eerder prima... om wat lucht uit de huizenbubbel, met name in Seoul... richting de beurs te sturen. Maar nu vindt de regelgever het toch wat te gortig. Want ja, daar krijg je hele volatiele uitslagen van. Met zo'n hefboom-ETF beweeg je natuurlijk hele grote delen van de markt... met weinig geld. En ze waren uitgegroeid tot meer dan 70% van de totaal verhandelde waarde op die beurs, die hefboom-ETF's. Dus nou zeggen ze, nou, we gaan nieuwe noteringen van dat soort spullen verbieden, totdat marktomstandigheden wat gekalmeerd zijn. Dat vond ik echt erg leuk. Ja, kijk, als je in een krantenarchief naar het jaar 96, 98 of 2000 zou gaan, dan zou je afvragen, hè, want waarom hebben ze het zoveel over oogballen en burn rates? Oftewel, hoeveel mensen een website zien en hoeveel geld die websites verbranden zonder winst. En als je over 10 jaar teruggaat naar nu, dan zou je denken, waarom hebben ze het alleen maar over chips in Zuid-Korea? Nou, hierdoor dus. Want het antwoord is natuurlijk dat dat komt omdat Zuid-Koreaanse beleggers, als je die in de Lion King had gestopt, dan was Simba gewoon overleden nadat zijn vader van de berg werd gemieten door Scar. En dan werd hij vertrappeld door een
1: ingewikkelde.
2: Ja, Gnoes. Ik noem ze Gnoes. Maar vertrappeld door een gokgekke meute dus, die zich tot aan de oogballen had opgezadeld met leningen. En het effect kan je dus ook zien, want de Kospi, die Zuid-Koreaanse index, is sinds begin deze maand zo'n 17-18% gedaald. En dat leverde ook gigantische aantallen gedwongen liquidaties op van mensen die alles al bij elkaar hadden geleend. Het is een soort van leverage op leverage op leverage samenleving geworden. Dus daar wordt nu wat aan gedaan.
1: Dankjewel, Jochem Visser, Beursnerd, voor vandaag.
3: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd. Dan mis je geen enkele aflevering.
32: Macro.
1: Elke dag nemen we het economische nieuws door. Vandaag met Marijn Jongsma, collega bij het Financieel Dagblad. En we spraken elkaar vanmorgen alweer eventjes. Jij wil het heel graag hebben over het bedrijf Monumental. Dat een metselrobot maakt om bakstenen muren te metselen voor je. Die 32 miljoen hebben opgehaald. Dat is heel erg micro, maar we gaan even uitzoomen. Wat dat zegt over hoe de economie aan het veranderen is.
4: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk van micro naar macro. We hebben het natuurlijk heel veel over de productiviteit in Nederland. Die is wel hoog, maar groeit niet hard genoeg. Hè. Dat is de klacht. Vorig jaar ging het wel weer wat hard, maar de trend is dat het traag is. Ja. En dit is nou precies zo'n voorbeeld van hoe AI mogelijk kan leiden tot enorme productiviteitsverbetering. Dus omarm die metselrobot zou mijn boodschap zijn.
1: Voor de link nog eventjes, dat artikel staat vandaag in het Financiële Dagblad.
4: Precies, een foto erbij, het ziet er niet echt uit als een robot. Het is best een saai ding om te zien, dus het is niet een blikken mannetje. Geen blikken mannetje die stenen opraapt, maar uiteraard een heel technisch ding met een soort liftje die stenen erop gooit.
1: Eigenlijk zoals je... Ja, robots moeten er ook niet uitzien als robots.
4: Nee, ben ik met je eens. Dan wordt het griezelig ineens. Hè?
1: Ja, of gezellig. Maar je moet er gewoon... Als je kan met pootjes maken, maar als je met wieltjes beter kan rijden...
4: Ja, dan
1: moet je niet met pootjes maken.
4: Zo is het, precies.
1: Zo zou ik het pragmatisch bedenken.
4: Helemaal mee eens.
1: Ja, even goed, maar je zei, we moeten niet bang zijn voor de robots. Terwijl robots pakken onze banen af, dat weet je ook.
4: Nou ja, als je nu kijkt bijvoorbeeld in de bouw, dat bedrijf dat je net noemde, die zegt, ik weet niet, ik heb dat niet gecheckt, maar die zeggen, er zijn nu in Nederland 15 metselaars in opleiding. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk als je kijkt
1: dat weinig.
4: Een 400.000 tekort aan woningen hebben. Dat getal kun je ook nog allerlei vraagtekens bij zetten, maar in ieder geval, er is een woningtekort.
1: Maar zelfs als het er 150 zijn, vind ik het eigenlijk best wel
4: daarom. En driekwart ongeveer van de bouwondernemers, ik heb het nog even opgezocht, die zegt, wij kunnen onze vacatures gewoon niet vervullen. En dat zijn timmermannen, maar ook metselaars. Dus als je dan een machine hebt die dat op kan vangen... dat betekent niet dat de mensen werkloos worden. Dat betekent gewoon dat je de machine voor inzet.
1: Ja.
4: En dan komt nog eens een keer bij dat natuurlijk een enorme vergrijzingsgolf op ons afkomt. Dus we zullen wel hier en daar mensen moeten vervangen door machines. Anders krijgen we gewoon het werk niet af.
1: Ja, of
4: we
1: halen ze natuurlijk weer gewoon uit het oosten van Europa of verder weg nog.
4: Ja, maar dat is niet meer zo makkelijk als je denkt. Want ook daar komen ze met vergrijzing. Maar bovendien, landen als Polen en zo... wat vroeger de legendarische... Ja. Poolse loodgieter. Polen groeit ontzettend hard. Dus die hebben die mensen gewoon zelf nodig.
1: En die zijn ook vaak weer terug inmiddels. En we hebben nu veel Bulgaren ja, en Roemenen.
4: Dus je schuift steeds verder op. Maar daar komt een keer een einde aan.
1: Ja, dat is waar. Als de wereld maar lang genoeg volhoudt, kom je aan de andere kant kom je weer terug.
4: Kom je weer terug dan bij de Nederlandse loodgieter.
1: Dan haal je ze toch weer gewoon uit het Westland of zo. Waar ze ook zitten.
4: Zo is het. Ja.
1: Ja. Zouden we er echt iets mee opschieten als we robots inzetten hiervoor? Want als je gewoon ziet hoeveel IT'ers er nodig zijn om een modern kantoor draaiende te houden.
4: Ja.
1: Ik heb al het idee dat er nauwelijks een bezuiniging is geweest en dat we alleen maar dure IT'ers ervoor teruggekregen hebben.
4: Nou ja, goed punt. Het is wel zo dat de hele IT-revolutie wel degelijk voor een productiviteitswinst heeft gezorgd. Maar dat heeft best lang geduurd. Hè. Dat zul je bij AI waarschijnlijk ook zien. Het is niet zo dat we ineens veel productiever gaan worden. De schattingen lopen enorm uiteen. En McKinsey is geloof ik het meest optimistisch. Die zegt van nou ja, binnen 10 jaar hebben we een gigantische sprong in productiviteit. Maar er zijn economen die daar heel veel verstand van hebben. Die zeggen nou, dit gaat heel traag. Want bedrijven moeten dit allemaal verwerken in hun eigen bedrijfsvoering. En dat is gewoon niet zo eenvoudig. En je hebt inderdaad in het begin ook mensen nodig die het proces begeleiden, waardoor je misschien wel meer mensen nodig hebt. Maar er is wel een belofte dat dit uiteindelijk tot een productiviteitsstijging gaat leiden. Een extra productiviteitsstijging.
1: En ze hebben 32 miljoen opgehaald bij dat ene bedrijf. Maar dan las ik dat ze hoopten dat ze volgend jaar een aantal 100 robots verkocht zouden hebben.
4: Dat ging niet op, bedoel
1: ik. Nee, dat klinkt als veel geld voor in ieder geval volgend jaar nog niet meteen impact.
4: Nee, maar goed, wat ik er gewoon aardig aan vind is dat dit een typisch concreet voorbeeld is van hoe AI kan worden ingezet voor een hele concrete taak.
1: Buiten, hè? En niet op het kantoor.
4: Buiten advocatenkantoren en consultants waar je dan heel veel van hoort. Van oh, je kunt worden ingezet voor een hele concrete taak.
1: Buiten, hè? En niet op het kantoor.
4: Buiten

0: gezellig gaan vinden als alle restaurants een robot open hebben. Dus dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar dit is dus een voorbeeld van een toepassing van AI. En ja, er zullen ook wel concurrenten komen voor dit bedrijf die ook met zo'n robot aan de gang komen. Ja. Dat is natuurlijk wel wat je zou willen.
1: Ja, maar ik heb
0: dat ze elkaar opjagen.
1: Ik heb een robot gezien die niet kon metselen, maar die een straatje kon leggen.
0: Ja, die zijn er al.
1: Ja, dus dat is natuurlijk dezelfde categorie onderhand. Ja. Zelfs over die zaken. Ik zit ook te denken, ik heb wel eens een documentaire gezien over een Japanse fabriek waar iedereen aan de lopende band stond te werken. En 1 op de 4 was geen mens, maar een robot. Wel een soort mensachtig. En die werd een beetje als het sukkeltje van de collega's behandeld.
0: En gaat nooit mee naar de Vrijmibo natuurlijk.
1: Nee, maar ook vooral dat was degene die af en toe een beetje moest helpen. Want die kon best wel wat, maar die kon toch ook weer niet alles. Die werd eigenlijk heel menselijk werd die behandeld.
0: Ja, dat is wel grappig. Ja. Dus we gaan robot ook een beetje als mensen zien dan.
1: Wat dan misschien wel de consequentie daarvan is.
0: Wel liever pootjes dan aan wieltjes, denk ik. Maar
1: ja,
0: goed.
1: Die stond gewoon stilgevig met armpjes die heen en weer kon bewegen. Maar gewoon vast op de grond.
0: Maar goed, kijk, er is vaak weerstand geweest tegen robots. Hè? Ook vanuit vakbonden die zeggen van ja, we moeten alles aan doen. We belasten die robots, want het gaat onze banen inpikken. En ik denk dat we juist die robot moeten omarmen. Ook om klussen te doen die voor mensen helemaal niet zo fijn zijn. Waar ze hun rug mee verslijten en dergelijke.
1: Ja, en het allermooiste detail uit het hele artikel wat jullie in de krant hebben geschreven, vind ik dat het metselen van een muurtje 1 euro per baksteen kost. Of je het nou door een mens laat doen of door die robot. Nou, dan is er ook geen reden om die robot niet meer in te kopen.
0: Zo is het, maar het zou maar zomaar kunnen dat die robot in de tijd steeds goedkoper wordt en mens niet. Dat zie ik wel aankomen.
1: Nee, mensen worden alleen maar duurder.
0: Daarom.
1: Dankjewel, Marijn Jongsma. Je wil natuurlijk geen enkel economisch inzicht missen. En daarom abonneer je hier zometeen even op de podcast Macro met Boot en Moeijertjes, maar vandaag dus met Marijn.
2: Blik op de wereld.
1: Elke dag in Blik op de Wereld. En die blik komt vandaag van defensiespecialist Peter Weininga in het Den Haag Centrum voor Strategische Studies is die. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Peter, jij wil een blik werpen richting de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wat heb je daar gezien als je de laatste dagen ernaar kijkt?
3: Nou ja, dat de strijd weer verhevigd is en dat in feite het bestand voorbij is. Als we even teruggaan naar voren, het bestand, zeg maar, dan zagen we eigenlijk dat de Amerikanen heel snel van die oorlog af wilden. Met name Trump. Alleen zijn grote zorg was natuurlijk dat als hij te veel tegemoet zou komen aan Iraanse eisen, dat hij niet als winnaar uit de strijd zou komen. En daar leek het heel veel op. Zelfs met de afspraken die binnen dat bestand zijn gemaakt, zag het er eigenlijk uit dat de Amerikanen diplomatiek in ieder geval aan het kortste eind zouden trekken.
1: Ja.
3: Wat is er nu gebeurd? In feite heeft Iran het bestand geschonden door op tankers te schieten die dicht onder de kust van Oman door de straat van Hormuz probeerden te komen. En deze strijd gaat nu eigenlijk ook over die straat van Hormuz. Iran wil graag controle over die straat. En om die controle effectief te kunnen uitvoeren, moeten de tankers onder de Iraanse kust doorvaren in plaats van dicht onder de Omanische kust, moet ik geloof ik zeggen.
1: Oh.
3: Dus dat is een beetje het twistpunt op dit moment. En wat je ziet is dat de Amerikaanse aanvallen zich met name op het zuiden van Iran richten. In de kustprovincies. Maar ook in enkele gevallen dieper landinwaarts, tot wel 200 kilometer landinwaarts, legereenheden hebben aangevallen.
1: Ja, zijn we nu helemaal terug bij af eigenlijk, denk je?
3: Nou, dat is een beetje de vraag. Je ziet namelijk dat de Iraanse tegenreactie vrij, terughoudend is. In die zin dat ze natuurlijk wel terugschieten, maar er wordt met name geschoten op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. In Bahrein, in Kuwait en ook in Jordanië. Jordanië gaf ook aan dat ze Iraanse raketten hebben onderschept. Wordt dus door de Iraniërs echt vermeden om civiele doelen te raken. Wat is hier nu aan de hand? Nou, het is wel interessant. Laten we punt 1 ervan uitgaan dat de Amerikanen meer weten dan wij. Hè. Als het goed is, tenminste, ik mag het hopen dat ze meer weten dan wij.
1: De beste geheime dienst van de wereld, toch? Dus dat moeten we hopen.
3: Ja, dat zeggen ze. Dus wat is er mogelijk aan de hand? En dat is eigenlijk wel interessant. Mogelijk is er een strijd of een discussie aan de hand binnen het Iraanse leger en de politiek over hoe je met die Straat van Hormuz moet omgaan. Als je de richtlijnen van Mojtaba Gabenei

0: De nieuwe Iraanse opperleider, religieuze opperste leider, zeg maar. Ja. Moet volgen, dan moet die controle op die straat heel streng worden gehandhaafd. En er zijn anderen binnen het Iraanse regime die daar mogelijk anders over denken. Dus het kan heel goed zijn dat de Amerikanen hopen met deze acties dat die discussie weer opleidt in Iran. En dat dat leidt tot, nou ja, misschien wel verzwakking van het regime en een andere opstelling.
1: Ja.
0: De Nederlands-Iraanse analist Peyman Jafari gaf daar, ik geloof vorige week ook al iets over. Er zit natuurlijk een discussie tussen de wat gematigden en de haviken binnen het Iraanse regime.
1: Ja, of zou het misschien, Peter, aan de andere kant kunnen zitten? Dat de verdeeldheid niet in Iran, maar vooral in Amerika zit. Dat daar mensen zijn die eigenlijk van de oorlog af willen.
0: Maar daar zit ook verdeeldheid.
1: En mensen die eigenlijk denken, haviken, Iran moet nog even een lesje geleerd worden.
0: Ja, nee, dat is daar absoluut het geval. In Amerika is verdeeldheid over deze oorlog. En die verdeeldheid is niet zozeer tussen, je zou eigenlijk kunnen zeggen tussen gehaviken en gematigden, maar dat loopt door alle partijen heen.
1: Ja.
0: Dus het is niet zo dat de Republikeinen hier de haviken zijn en de Democraten de gematigden. Het loopt door alle partijen heen, ook binnen de Republikeinse partij en ook binnen Trumps kring van supporters, zelfs binnen de presidentiële top, zou je mogen zeggen, bestaan meningsverschillen over deze oorlog. En J.D. Vance vond eigenlijk dat deze oorlog helemaal niet gevoerd had moeten worden, omdat men de consequenties ervan niet kon overzien. En hoe gelijk heeft hij gekregen uiteindelijk? Dus, ja. dus aan beide kanten zijn meningsverschillen. Maar wat de Amerikanen mogelijk probeerden te bewerkstelligen met deze voortdurende aanvallen, het is niet even, zeg maar, terugslaan en dan weer stil, is die verdeeldheid binnen Iran, met name met betrekking tot die straat van Hormuz, weer te doen oplaaien. Ja, en dan maar kijken, zeg maar, waar dat eindigt.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk vandaag nog de waarschuwing van Birol van het Internationaal Energieagentschap. Die zegt, ik waarschuw de wereld voor het heel lange afsluiten van die straat. Er wordt al heel lang enigszins paniekerig naar gekeken. Maar als je naar de olieprijs kijkt, dan valt het eigenlijk reuze mee hoe erg het toeslaat op. Maar moeten we misschien gewoon zeggen, nou ja, die straat, we geven hem aan Iran, we laten het.
0: Nou ja, kijk, dat is een beetje de vraag natuurlijk, want dan gaan ze tol heffen en dat maakt de olie ook niet per se goedkoper.
1: Nee,
0: dus,
1: dat is waar.
0: En bovendien moet je je afvragen of je zo moet laten chanteren eigenlijk, hè, door één land. Die straat is niet alleen van Iran. Die straat grenst ook aan de Verenigde Arabische Emiraten en ook aan Oman. En dus het is niet zo dat één land dan kan zeggen, wij beheersen die straat. En dat principe, denk ik, dat moet je wel, zeg maar,
1: goed over nadenken voordat je dat weggeeft.
0: Ja, dat moet je absoluut niet weggeven. Dus in die zin is het wel goed dat men daar een punt van maakt. De vraag is alleen of wat er nu gebeurt, of dat ook gaat leiden tot een ander inzicht. En dat hangt een beetje af van de interne discussie binnen het regime in Iran zelf over die straat. En in hoeverre de nieuwe opperste religieuze leider, die ook trouwens opperbevelhebber van de strijdkrachten is, zijn visie over het controleren van die straat blijft doordrukken.
1: Dankjewel, defensiespecialist Peter Weininga bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit was een blik op de wereld. Dus misschien wil je terugblikken op andere blikken op de wereld. Dat kan natuurlijk in onze podcast-app van BNR. Aangeschoven zijn inmiddels Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek, de mensen van de avondspits van vanmiddag. Wat gaan we vanmiddag absoluut luisteren, Edwin?
2: Nou, we gaan het onder meer hebben over Knaak, het crypto platform. Dat is nu officieel failliet. Er is 7 miljoen van klanten is er zoek. Dus
1: Alweer zo'n platform.
2: Dus als je daar je bitcoins en je Solana's hebt staan, dan heb je pech.
1: Ja, je moet ze gewoon ook zelf in je eigen wallet thuis boeken.
2: Ja, maar als je die kwijtraakt.
1: Ja, dat is een ander probleem.
3: Maar dan
1: ben je de enige, heb je het zelf gedaan.
3: Ja.
1: Hoef je ook helemaal niet kwijt te raken als je je laptop niet weggooit.
2: Nee,
1: Lisbeth, wat zit er nog meer in?
3: Nou, wij spreken de commandant der strijdkrachten, Onno Eggelsheim.
1: Oh, wat leuk.
3: En hij sluit onze serie af over Europese legers. Hoe gaat het met het Nederlandse leger? En wat zijn de plannen? Er is natuurlijk veel geld. Maar zijn er ook doelen, speerpunten? En waar wil Nederland koploper in worden?
1: We hebben geld, hebben we ook plannen.
3: Precies.
2: Leuk onderwerp inderdaad. Er is een nieuwe apensoort ontdekt in Congo.
1: Serieus?
2: Ja, dat is een apensoort met oranje lippen.
1: En daar gaan we alles
3: hij
1: over horen.
3: Hij ziet er fantastisch uit.
2: Okay. En maakt ook heel mooi geluid.
1: Nou, die gaan we vanaf 4 uur dan beluisteren. Lisbeth Staats, Edwin Mooibroek. We komen aan het einde van BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is Edwin Mooibroek op de plek waar ik nu sta. Die praat dan met Albert Zwanen, topman van de OTC-lab, OCT-lab in Zaken doen. En de vraag is dan, hoe belangrijk is de Nederlandse markt nog voor snel groeiende verkoper van pleisters en schimmelnagels en thuisbehandelingen voor vratten? Wat zijn die producten die ze allemaal maken? Na het nieuws dan gaan we naar Boekenstein en de Wijk. En om 4 uur dan is er de avondspits. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Ik open de vergadering.
6: Ja, voorzitter.
7: Ja, dank voorzitter.
1: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
15: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt iets drukker op de weg. Er staat nu 125 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A7 richting de Duitse grens. Vanaf Oudeschans 25 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Op de A20 richting Gouda is het druk vanwege werkzaamheden. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen afrit Arnhem Centrum en afrit Hoenderlo. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 46,5. De A16 Breda richting Rotterdam bij 17,5. En de A27 Utrecht Almere bij 115,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In een stal in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgender vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eisen dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt. De Volkskrant kwam erachter. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
22: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
21: Dus we zijn nog niet verloren.
23: Want daarvoor luister je de grote techshow.
22: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
23: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
24: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
25: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Als we het hadden over het Arktisch gebied, klonk jarenlang het gezegde high north, low tensions, dus hoge noorden, lage spanningen. Maar daar is vandaag de dag helemaal niets meer van over. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump die pleit openlijk voor annexatie van Groenland. Wat is het strategisch belang van het Arktisch gebied? En wat betekenen de oplopende geopolitieke spanningen voor de positie van Nederland? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Wampie Liebom van der Wals is Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampie, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
26: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
25: Zeker.
26: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
25: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja, Dat is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik, omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd, word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar, een heel belangrijke functie.
26: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
0: Zeker, en dat gaat iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
1: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
0: Ja, maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
1: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
0: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
1: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
0: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
1: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hun is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
0: Iets minder of echt veel minder?
1: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
0: Wim Wampier wil natuurlijk weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
26: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen met die 7 landen die een grondgebied te hebben op het Arktisch gebied. Dus de 7 landen naast, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
0: Finland,
26: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een uitdagend gebied, hè? Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren met, wat is het, min 40, min 50 graden, hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over, hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat, hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
0: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
26: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij uiteen wat we de komende 5 jaar gaan doen, als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
0: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
26: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen is van hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
0: Goeie vraag ook, ja.
26: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Ja. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
0: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktische ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
26: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus met een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
0: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is. Dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
1: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het was logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Artiestenraad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
0: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat dat voor de hand ligt.
1: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arctische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moesonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
0: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arktisch gebied bezig.
1: Ja,
0: die zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
1: Ik denk, in de laatste paar jaren, nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging, werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner, maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
0: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
26: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
0: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak vergruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot, belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
26: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Nu, hè, want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
0: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien is het natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
1: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008, die schatten van oké, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit
0: in het gebied. 15 en 30, in ieder geval het zijn aanzienlijke percentages.
1: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwees telkens naar dezelfde studie. dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility-studies naar
0: maar
1: gedaan.
0: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
1: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
0: Jij had het geweten.
1: Sorry?
0: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
1: ja, maar ik hoop het. Dus dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, oké, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
0: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen, het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven
1: zijn. Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Maar we hebben op dit moment ook de capabiliteit, of ja, de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland, er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mining-operatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. ook belangrijk.
0: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over de uitvoering natuurlijk.
1: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd outsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
0: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
26: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
0: Maar mogen we het niet overdrijven? Dat vind ik wel interessant wat Fiona steeds zegt. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
26: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik, is goed om te signaleren dat het uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
0: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
2: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia
3: or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
0: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high noise, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
1: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op het gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook een referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform waar dan nu 7 andere NAVO-staten bij zitten.
0: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
1: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
0: En tot zover deze aflevering van De Stratege. En wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
5: Nieuwsradio, kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul, with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
9: Beats. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
27: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
28: In de Friday Move gaat het over tv.
29: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
28: Politiek. Ja.
30: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
28: En ik ben er ook.
29: Dat is toch heerlijk.
28: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
32: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.
4: Het is onder andere druk op de A7 richting de Duitse grens. Vanaf Oudeschans sta je 25 minuten in de file door de grenscontrole. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen Noordbrug. Op de brug is een ongeluk gebeurd en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is hier een kwartier. De A20 hoek van Holland richting Gouda wordt aan de weg gewerkt en daarom is het druk tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 46,5. De A16 Breda richting Rotterdam bij 17,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Dat betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Knaken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. 2 Britse hackers zijn veroordeeld die het Londense OV hebben aangevallen. Dat was 2 jaar geleden. Mensen konden geen kaartje kopen en duizenden werknemers van het OV-bedrijf moesten hun wachtwoord veranderen. Het heeft vele miljoenen mensen schade berokkend. De 2 zijn nu 20 en 18 en krijgen 5,5 jaar cel. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
16: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het extra defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR, en naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
18: Hi.
16: Terug uit Ankara. Wat gaan we doen vandaag?
18: Vandaag gaan we nog 1 keer terugkijken op de NAVO-top in Ankara vorige week in Turkije. En dit nadat we dus de afgelopen 3 afleveringen al vooruit hebben geblikt. Ja. Dus dit wordt echt onze finale, de nabeschouwing.
16: Hierna is het echt afgelopen.
18: Precies, hierna stoppen we ermee. Maar tot die tijd hebben we eerst nog Bart Hollands te gast. Hij was net als wij ook in Turkije en is bij de NAVO een zogeheten innovation broker. Oftewel, hij is de man die innovaties bij de westerse defensieindustrie onder de aandacht van het bondgenootschap moet brengen.
16: Ja, heel interessant. Dat gaan we zo meteen doen. Maar voordat we naar onze gast gaan, hebben we wel een en ander te bespreken. We zijn dus net terug uit Ankara. Daar was de NAVO-top. Ria, een beetje van bekomen?
18: Nou, ik ben nog bezig. Het was loeidruk. We hadden natuurlijk Trump, die eerst bij binnenkomst al meteen zijn bondgenoten schoffeerde. En toen toch weer heel veel liefde en respect in de room van hen voelde. Vervolgens hadden we de Turkse president Erdogan. Die wilde stralen als een wereldleider. Maar ondertussen de aandacht op zich vestigde met het uitdelen van pistolen. En ondertussen ook nog allemaal demonstranten arresteerde. Ja. En dan hadden we ook nog 50 miljard aan orders voor de industrie. En ga zo maar door. Dus er gebeurde van alles.
1: Ja, we hebben ons niet verveeld.
18: We hebben ons niet verveeld. En wat waren jouw belangrijkste indrukken?
1: Nou, de belangrijkste conclusie die ik toch uit deze top heb getrokken, en dat heb ik ook al in de andere podcast die ik maak, Make Europe Great Again, uit de doeken gedaan, is dat ik vond dat er een hele grote tegenstelling was van wat er voor de schermen gebeurde en wat er schijnbaar achter de schermen gebeurde. We hoorden inderdaad Trump heel erg tekeer gaan, zeker 's ochtends, woensdagochtend. Daarna hoorden we uit alle hoeken, nou ja, de vraag is hoe betrouwbaar dat is, maar dat horen we wel, dat het de vergadering zelf, de raad, heel, nou ja, gewoon gemoedelijk was verlopen. En dat Trump eigenlijk daar helemaal niks over heeft gezegd over zijn beledigingen aan het adres van Iran, aan het adres van Spanje, aan het adres van de NAVO zelf, dat hij zich helemaal stil heeft gehouden en dat er toch een discussie kon zijn gewoon over het, het opschalen van de Europese en Canadese defensie.
18: Zelfs Groenland heeft hij niet genoemd.
1: Zelfs Groenland zou hij niet genoemd hebben, ja. Dus dat vond ik wel een interessante tweestrijd. En dan Mark Rutte, die dan als conclusie heeft dat deze top herinnerd gaat worden aan de eenheid. Dat durf ik toch ook wel een klein beetje in twijfel te trekken.
18: Dat gaan wij niet doen in elk geval.
1: Nee,
18: hè?
1: Zo gaan wij hem denk ik niet herinneren. We hebben ons niet verveeld volgens mij in Ankara. Ander nieuws van deze week. Sommige leiders pakten door eigenlijk en kwamen deze week bij elkaar in Parijs voor een vergadering van de Coalition of the Willing. En daar kwam toch wel iets concreets uit, namelijk een coalitie van Europese landen zet een raketschild op, zo noemen ze het, onder andere Nederland. En Nederland gaat ook meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heb jij, neem ik aan, ook direct gevolgd toen je hier terug was op de redactie.
18: Ja, uiteraard hartstikke spannend. En een beetje ook een voortborduring op de top, hè? Want ja, op de top werd natuurlijk al gezegd van, goh, wij gaan samen kijken hoe we Oekraïne kunnen helpen aan producten waar ze niet aan kunnen komen, met name de Patriots. En er werd ook gezegd door Donald Trump in een van zijn weinige goede ogenblikken van, ja, ik ga Oekraïne echt helpen. Ze krijgen licentie om Patriots te produceren in Oekraïne. Een aantal landen wilden aan meedoen. En nu blijkt dat ze een soort van alternatief eigenlijk ook tegelijkertijd willen bouwen, hè, de Freya. Ja. En deze moet natuurlijk een soort van Europees raketschild worden van drones die Oekraïne al heeft, maar ook een soort van alternatief voor die Patriots, dus tegen de Russische antiballistische raketten. Tegen de Russische ballistische raketten moeten wij antiballistische raketten gaan opzetten. Ja. En dat gaan we met onder meer Denemarken, Zweden, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland. Nou ja, een hele stapel landen doen. En het is eerst de bedoeling om dat voor Oekraïne op te zetten en uiteindelijk dus een soort van voor heel Europa een soort, ja, een soort Iron Dome moet het worden.
1: Hoe belangrijk is het dan dat die leiders elkaar dan al even hebben gezien in Ankara? Want daar ging het natuurlijk ook over toch wel de meer onafhankelijkheid van Europa op dit gebied. Zeker op het gebied van luchtverdediging. Het ging daar inderdaad ook over de luchtverdediging van Oekraïne en hoe nijpend het tekort daar eigenlijk is. Was het anders niet gebeurd als we elkaar die week van tevoren niet hadden gezien?
18: Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Ook omdat voor de NAVO-top was er natuurlijk al de G7 in Evian in Frankrijk. En daar werd voor het eerst ook Amerika ging weer mee met, oké, we moeten Oekraïne steunen. Dat wordt nog een keer bevestigd op de NAVO-top. En ja, als je dan nog een keer bij elkaar komt met iets concreets, ik denk dat dat wel degelijk helpt. Ook omdat we in de tussentijd natuurlijk hebben gezien hoe Oekraïne verschrikkelijk bestookt wordt en er steeds meer en op een nadere manier burgerslachtoffers vallen. Dus je moet wel heel ijskoud zijn als dat je niet raakt. En volgens mij, ik hoorde iemand zeggen op die top van, ja, weet je wat het is? Trump houdt absoluut niet van verliezers. Die wil winning, winning, winning. Die wil niet bij zwakkelingen en weak, et cetera, horen. Dus als je maar hard genoeg roept, ook op die NAVO-top en in de G7 en de afgelopen weken, van Oekraïne is nu weer de bovenliggende partij. Ze zijn zo goed in die drones. Ze weten die Russen behoorlijk te weerstaan. Ja, dan denkt Trump, egocentrisch als hij is, daar moet ik bij horen. En misschien toch iets minder naar Poetin luisteren. Ja. En hij is natuurlijk zelf nat gegaan in Iran. Dus hij heeft Oekraïne
1: hij
18: ook
1: heeft
18: nodig.
1: Hij heeft weer zin in winst. Een beetje een cynische lezing, maar het zou zomaar eens kunnen kloppen.
18: Ja, de wereld is cynisch. Of niet? Wat denk jij?
1: Ja, en het is ook wel op het gebied van vrijheid interessant om in de gaten te houden op wat voor termijn dit kan gaan gebeuren. Want ik heb wel vaker gehoord dat dit soort dingen opgezet gaan worden. Maar ja, het is natuurlijk wel goed nieuws, maar op welke termijn en hoe het gaat in Oekraïne en hoe snel het dan uitgebreid kan worden naar de rest van Europa. Dus dit is niet de laatste keer, denk ik, dat je in deze podcast over dit
18: denk
1: project
18: ik niet.
1: Hoort.
18: Jette heeft gezegd, binnen een jaar kunnen we de eenvoudige spullen leveren. Binnen anderhalf jaar ook de wat geavanceerdere luchtverdediging. Nou ja, dat zal heel snel. Dat gaan we zien, hè?
1: Ja,
18: komen erop terug.
1: We komen erop terug. Hierbij deze belofte. We gaan door naar onze gast. Iemand die ook op de NAVO-top in Ankara was, is Bart Hollands, innovation broker bij de NAVO. En hij is nu bij ons. Welkom. Of tenminste bij ons vanuit Amerika, vanuit Norfolk, Virginia. Jij was dus ook op het Defense Industry Forum, waar wij ook rond hingen. Wat viel je daar op?
0: Inderdaad, maar Ankara was interessant om te zijn. Ik denk dat wat me het meeste opviel is wel dat de toon heel anders was met vorig jaar. Dus vorig jaar was het heel politiek. Het ging om het bouwen van politieke wil, het verhogen van defensiebudgetten. Dat is echt een heel politiek thema. Dit jaar was het veel meer gericht op de uitvoering. De industrie stond ook een stuk meer centraal dan vorig jaar.
1: Mm-hmm. Je bent al een keer bij ons te gast geweest in deze podcast. En toen heb je ook al geschetst wat je doet bij de NAVO. Kun je voor ons nog even kort schetsen, wat zijn jouw taken op zo'n top? Want ik ben even langs geweest, jullie hebben zo'n stand. Maar waarvoor kom je daar?
0: Ja, voor ons is voor ons hoofdkwartier, wat zich richt op de toekomstige ontwikkeling van de NAVO en de militaire capaciteiten binnen de NAVO, is zo'n top belangrijk om de innovatieve component te laten zien. Dus in ons geval hebben we daar producten laten zien waar wij aan werken. Hoe we dus nieuwe technologie sneller kunnen integreren in bestaande systemen. Hoe we ook onbemande technologie kunnen integreren in bestaande systemen. En eigenlijk ook hoe we innovatie aanjagen binnen landen. Dat was de display die je gezien hebt.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk het respect wat we daar willen voeren.
1: En waren er een beetje mensen die langskwamen? Was er veel interesse?
0: Vanuit de media hebben we veel interesse gezien dit jaar. Dat was vorig jaar niet zo. Maar vorig jaar stonden we op een plek waar de media niet heel makkelijk kon komen. Dat was dit jaar anders. Dus we hadden echt wel wat aanloop. We hebben ook een aantal armaments directors bij ons langs gehad. Dus je ziet wel dat die interesse die is echt wel is.
18: En als je nou een vergelijking mag maken tussen dit industrieforum in Ankara en die van vorig jaar in Den Haag. Was het dan veel groter nu dit keer?
0: Nou, niet veel groter. Het was wel groter en het was ook groter opgezet. Maar ik denk dat qua aantal mensen dat er niet een heel groot verschil in zat. Vorig jaar zaten we in een kleinere ruimte, dus leek het denk ik misschien zelfs drukker. Dit jaar waren er, ik geloof, 700 of 800 mensen. Maar de ruimte was ook veel groter. Ik denk dat het belangrijkste verschil in de grootsheid is wat voor deals er zijn aangekondigd en hoe concreet die waren. Dat was een veel groter platform voor vooral grote industrie. En dat hadden we vorig jaar eigenlijk helemaal niet.
18: En we hoorden ook dat Rutte de afgelopen maanden steeds heeft gevraagd bij bondgenoten, spaar jullie orders op, houd ze onder de pet, zodat we dat allemaal kunnen presenteren als één bundel op die NAVO-top. En dan kunnen we daar shinen, kunnen we Trump overtuigen dat het ons echt menens is. Is dan zo'n industrieforum niet eigenlijk een soort van PR-podium?
0: Ja, je korte antwoord is natuurlijk ja. Het is een PR-podium, maar ik denk dat je het daar ook wel een klein beetje tekort mee doet. Want de orders die gepresenteerd worden zijn natuurlijk wel echt. Het is niet dat het orderboek leger is omdat we industrie vragen dat op het Defensie Industry Forum te presenteren. En de NAVO-top is daar ook niet uniek in. Hè? De Paris Air Show en wat is het dat evenement dat in Farnborough in de UK plaats zit ieder jaar. Dat doet in principe precies hetzelfde. Dus er zit zeker een PR-component aan. Maar ik denk niet dat het daarmee minder echt is.
18: Maar kun je zeggen, wat heeft de industrie concreet aan zo'n congres?
0: Ik ga specifiek zijn voor dit jaar. Vorig jaar is de belofte 3,5%, 5% uitgesproken. Dat is dus een signaal naar de industrie dat er geld wordt uitgegeven. Maar het bleef toch heel erg onduidelijk waaraan precies. De verantwoordelijkheid lag erg bij de lidstaten zelf. Ik denk dat tijdens deze top de NAVO echt wel een voorschot heeft genomen op hoe wij zouden willen zien dat dat geld wordt uitgegeven en hoe ook lidstaten daar alvast mee bezig zijn. Dus vanuit vanuit de industrie gezien zien we dat het demand signal, zoals het hoofdkwartier dat graag noemt, nu een stuk concreter is gemaakt. We gaan geld uitgeven en het liefst hieraan. En dan gaat het om onbemande systemen, de vernieuwing van de NAVO tankvloot, de vernieuwing van de NAVO AWACS-vloot. Dat waren best wel concrete onderwerpen die daar gepresenteerd werden.
18: En vanuit jullie bekeken, hebben jullie nog echt onbekende parels ontdekt op die top waarvan je dacht, hey, goed dat we dit weten?
0: Ik denk dat het korte antwoord daarop nee is. Maar dat heeft ook een beetje met de aard van zo'n top te maken. Dat wordt zo goed voorbereid van tevoren. Daar zitten voor ons heel weinig verrassingen in. Ik denk wel dat qua inhoud het veel variaties op al bekende thema's waren. Dat ging veel om onbemand, het ging veel om cyber. Het ging veel om supply chain management dit keer ook. Dat ging over die 1,5% investeringen die dan in infrastructuur kunnen worden gedaan. Daar werd ook wel gedetailleerd over gesproken in een aantal van de sessies. Dus er zaten een aantal verdiepingslagen in die we normaal gesproken niet op een NAVO-top zouden zien. Dus laat dat dan de verrassing zijn. Maar echt onbekende parels denk ik niet dat we op zo'n top zouden vinden.
1: Want het zijn dit jaar waren het ook veel grote bedrijven. Je omschreef het net al even, maar er worden dan deals gepresenteerd met grote bedrijven als Airbus, Saab. Want het zijn dit jaar waren het ook veel grote bedrijven. Je omschreef het net al even.

0: gang gezet. Dus ik verwacht daar de komende jaren al wel voorbeelden van te zien. Ik weet de precieze levertijd van deze dingen niet. Dit zijn projecten die eigenlijk vooral door het NAVO-hoofdkwartier samen met Allied Command Operations, ons zusterhoofdkwartier, worden besproken. Dus ik heb daar niet volledig inzicht in. Maar dit zijn projecten die jaren duren. Dus de levertijd en ook de inzet hiervan, dat zijn echt jaarplannen. Waar we de komende tijd pas resultaat van gaan zien. Het is ook een vervanging van een al bestaande capaciteit. Dus de haastfactor daar is iets minder groot dan op het moment dat je echt iets volledig nieuws wil integreren.
1: En zijn dit dan de goede producten? Dingen die Europa natuurlijk te weinig heeft, of missen er nog wat om die gaten te vullen?
0: Ik denk, ja, goed of niet, dat vind ik altijd een lastige bewoording. Ik denk dat het de juiste producten zijn die we nu nodig hebben. Okay. Vanuit de NAVO gezien. Dit zijn capaciteiten waar de NAVO een heel grote rol in speelt, omdat we als coördinator tussen lidstaten en soms ook als mede-eigenaar van de capaciteit, dan gaat dat om die AWACS-vloot bijvoorbeeld, een rol spelen. Dus we hebben daar ook wat meer zeggenschap over.
2: En voor mensen die het niet weten, de AWACS, dat zijn de grote radarvliegtuigen, hè? En die worden vervangen. Wat zijn precies die capaciteiten die de NAVO nu heeft en die we moeten uitbreiden en hebben het juiste gekocht?
0: Ik denk dat we vanuit NAVO-perspectief de juiste investeringen doen, maar die doen we binnen capaciteiten waar we zelf grote zeggenschap in hebben, als NAVO. En dan gaat het om die AWACS radarvliegtuigen, maar ook om de tankvloot. Dat zijn capaciteiten die door de NAVO gecoördineerd worden, en waar we dus ook wat meer zeggenschap in hebben. Uiteindelijk zouden we willen, en gaan we zien hopelijk, dat lidstaten natuurlijk investeren in hun eigen capaciteit, waar we geen eigenaar van zijn. En daar hebben we zelf niet. Daar kunnen we in adviseren, maar daar hebben we minder zeggenschap over. Dus, eigenlijk logischerwijs, presenteren we zulke soort capaciteiten ook niet op de NAVO-top, omdat het meer de nationale verantwoordelijkheid is. Ze hebben de juiste dingen gekocht. Vanuit NAVO-perspectief zeg ik ja. Maar ik ben heel benieuwd wat de landen zelf ook gaan aanschaffen.
2: Maar dit is heel lastig, toch? Want bijvoorbeeld die AWACS, die zijn zo verschrikkelijk duur, dat kan een land eigenlijk niet in zijn eentje kopen. Je moet dat toch als NAVO zeggen van, nou, dit moeten we met z'n allen doen. Die grote tankenvliegtuigen, die radars, et cetera.
0: Absoluut, en daarom doen we dat dus ook. Daarom is dat dus ook een capaciteit die tijdens de NAVO-top besproken wordt. Maar als we het op nationaal niveau bekijken, hoe een land de luchtmacht inricht en wat voor gevechtsvliegtuigen daarvoor worden aangeschaft, dat is een nationale beslissing. Daar hebben wij minder over te zeggen.
1: Jij even genoeg, denk ik, over de hele grote orders. Jij let meer op de wat kleinere bedrijven. Wat zijn er wat voorbeelden waarop je dan op zo'n, wat voor hoek moet ik dan denken? Bedrijven die dan op zo'n top daar ook rondlopen?
0: Ik vond eigenlijk het publiek heel divers. Dus er waren inderdaad ook wat medium bedrijven, zal ik zeggen. Ik denk niet dat er heel veel start-ups rondliepen, eerlijk gezegd.
1: Denk ik ook niet.
0: En dat gaat dan vooral om onbemande systemen. Dus dat zijn USV's, dat zijn onbemande bootjes, zonder dat vervelend te bedoelen. Of UAV's, dat zijn drones. En dat zijn toch vaak wel de bedrijven waar we, of de producten waar we ook kleinere bedrijven in zien leveren. Het zit ook een stuk software in, hoor. Dat is redelijk makkelijker te doen met een wat kleinere schaal. Dus zijn eigenlijk vooral zulke soort bedrijven.
2: En wij hebben daar hard gezocht, maar we konden eigenlijk geen orders voor Nederlandse bedrijven direct ontdekken. Terwijl Nederland wel daar heeft aangekondigd dat ze voor ruim 3 miljard willen gaan investeren en orders uitzetten. Keken wij nou ergens overheen? Of heeft Nederland de boot gemist?
0: Ik zal niet zeggen dat Nederland de boot gemist heeft, maar het is mij wel ook opgevallen. Dus ik denk niet dat je er overheen hebt gekeken.
2: Yes!
0: Wat mij opviel aan de Nederlandse presentatie en de houding van de Nederlandse delegatie daar, is dat Nederland zich eigenlijk vooral manifesteerde als investeerder en als partner binnen internationale programma's. Het woord launching customer is geloof ik op een gegeven moment ergens ook gevallen. Daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Maar een beetje op die manier werd Nederland gepresenteerd door onder andere de minister. En op zich is dat niet gek. Nederland koopt vaak, en ik geloof dat in de defensienota daar ook naar gerefereerd wordt, gezamenlijk in met andere landen. En dan gaat het om landmachtcapaciteit, is het vaak samen met Duitsland, de luchtverdediging, die doen we in Benelux-verband. Dus Nederland zoekt toch vaak wel die internationale coalities op. En ik denk als je dan kijkt naar het type industrie wat op zo'n Defense Industry Forum in het zonnetje werd gezet, grote fabrikanten voor grote capaciteiten,

0: dat past precies in dat plaatje. Of Nederland daarmee de boot gemist heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog wel wat uit te werken is voor de Nederlandse industrie. Want ik heb geen deals gezien voor de Nederlandse industrie.
1: Als we dan even een beetje uitzoomen, dan komen we toch terecht bij Amerika. Trump was op de top weer wispelturig als vanouds. Jij zit in de VS, dus ik weet niet, misschien zie je mogelijk wat meer. Is Washington, als je naar deze top kijkt, nog te vertrouwen? En is die wens van, of is de richting van Europa om weer wat meer zelfstandig te zijn, dus logisch?
0: Ja, de vertrouwensvraag ga ik natuurlijk niet beantwoorden. Ik denk niet dat ik dat kan ook. Ik denk wat wel belangrijk is, dat zowel hier in de VS, maar ook in Europa, bestaat er consensus over het belang van een sterker Europa in een sterkere NAVO. En de Amerikaanse focus ligt ook lang niet altijd meer op het transatlantische bondgenootschap. Zij hebben ook de Pacific waar ze naar kijken, de Stille Oceaan. En hun westkust en ook het Arktisch gebied wat meer. Dus dat die focus verschuift, dat zal je onder een democratische of een republikeinse president altijd wel blijven zien, denk ik. Het belang van een sterker Europa en een sterkere NAVO volgt daar eigenlijk logisch uit. Kijk, Donald Trump heeft een heel eigen stijl, om het even zacht uit te drukken. Dus hij zorgt voor veel opschudding, maar ik denk dat de grote strategische lijn niet per se anders is. Na de eerste Trump-administration zag je ook dat Biden de lijn richting China eigenlijk voortzette, zoals dat Trump hem uiteindelijk heeft uitgezet. Dus ik verwacht niet dat daar grote verschillen tussen democraten en republikeinen zijn. Wat me wel opvalt is dat Europa, het sterkere Europa, heel serieus is gaan nemen. En dat dus ook, dat zag je ook aan die grote bedrijven, dat daar dus ook veel Europese producenten in zitten. En dat het geld dan dus ook in Europa wordt uitgegeven.
2: En dat zie je ook bij jou, want zelf krijg je binnenkort in Norfolk, Virginia, voor het eerst ooit een Europese baas, namelijk een Brit. Is dit ook een teken aan de wand dat Europa meer doet en de VS dus minder aan het Europese deel van de NAVO?
0: Dit is een ander hoofdkwartier, dat hoofdkwartier waar ik werk. Mijn viersterrengeneraal is Frans. En al lange tijd is dat een Fransman. Operationele deel van de NAVO zie je wel dat inderdaad Amerikaanse posities worden vervuld door Europeanen nu. En dat zijn Britten, maar ik geloof ook een Duitser ergens in Europa. Dat past in de trend van minder nadruk op de NAVO vanuit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten noemt dit burden rebalance. En dat is iets wat we, denk ik, nog wel zullen blijven zien de komende jaren.
1: Als we het hebben over de veiligheid van Europa, moeten we natuurlijk ook heel kort even Oekraïne aanstippen. Eén toezegging die Trump eer wel deed in Ankara was dat Oekraïne onder licentie Patriot-raketten mag gaan ontwikkelen. Is dat een goede ontwikkeling voor Europa?
0: Ik denk het wel. Ik zal niet zeggen dat ik heb staan juichen toen ik het las, maar ik was daar wel heel positief onder de indruk van dat Trump dit gezegd heeft en dit ook uit laat voeren. Omdat het voor Oekraïne zelf een gamechanger is dat dit nu kan gebeuren. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk ook een voorbeeld is van hoe de VS nu toch ook realiseert dat als Europa meer op eigen benen gaat staan, dat ze creatiever moeten zijn met samenwerkingen met de Amerikaanse defensieindustrie. De Trump-administration heeft veel gedrukt op investeringen in de VS door Europese lidstaten. Maar de Europeanen geven nu vaak het geld ook aan Europese bedrijven uit. En dat is ook een wake-up call voor de VS.
1: Heb je heel kort, want we moeten afronden helaas alweer. Absoluut. Het idee dat Oekraïne tevreden op deze top kan terugkijken, ook als we al die deals zien die er toch ook wel met Oekraïne zijn gemaakt?
0: Ja, absoluut. Er is 70 miljard toegezegd, langjarige toezegging aan Oekraïne. En er zijn op bilateraal gebied met verschillende lidstaten best wel wat samenwerkingsverbanden opgezet en aangekondigd. Dus ik denk dat Oekraïne echt wel tevreden kan zijn met de vooruitgang die is geboekt. Ik zag ook dat de atmosfeer tussen Zelensky en Trump was een stuk ontspannender dan dat hij op vorige toppen was geweest. Dus ik heb het gevoel dat ook dat beter is dan dat het geweest is.
2: Dus al met al, hoe kijk jij terug op deze top?
0: Positief en met veel verwachting. Er zijn grote toezeggingen gedaan. De industrie is gericht. We zien nu waar het geld aan uitgaat. Ja, wordt gegeven hopelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat lopen en hoe dat zich vertaalt naar nationaal beleid.
1: Veel dank en we spreken je graag weer een volgende keer. Bart Hollands, Innovation Broker bij de NAVO. Dit was In het Defensief. Veel dank voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Heel graag tot volgende week.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
1: Maar voor hoe lang nog?
5: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Nu ook op vrijdag.
1: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
5: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
10: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
9: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
10: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 130 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg door de werkzaamheden daar. De A16 richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20 en je doet er 10 minuten langer over. De A50 richting Os, 10 minuten extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de N273 Venlo richting Maaseik tussen de aansluiting met de N280 en Grattum 15 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 46,5. De A27 Utrecht Almere bij 115,1. En de A50 richting Os bij hectometerpaal 95,7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Het betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Kraken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Kraken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. 2 Britse hackers zijn veroordeeld die het Londense OV hebben aangevallen. Dat was 2 jaar geleden. Mensen konden geen kaartje kopen en duizenden werknemers van het OV-bedrijf moesten hun wachtwoord veranderen. Het heeft vele miljoenen mensen schade berokkend. De 2 zijn nu 20 en 18 en krijgen 5,5 jaar cel. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
16: Iedere familie kent wel ruzies. En ieder familiebedrijf kent ze vaak ook. En Carola en Liana de Ruiter hebben het zelf van dichtbij meegemaakt. Hoe ga je om met oude spanningen, frustraties en torenhoge verwachtingen? Nou, zij maakten er een nieuw bedrijf omheen. Hoe? Dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
17: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
19: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
16: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij veel familiebedrijven schuilt er vaak nog meer achter. Oude conflicten, valse verwachtingen, onuitgesproken frustratie. Carola en Liana de Ruiter maakten dat zelf van dichtbij mee. En nu willen ze familiebedrijven helpen om dat te voorkomen. Welkom.
20: Dank je.
16: Carola, wie zijn jullie en wat doen jullie?
20: Wij zijn Liana en Carola de Ruiter, twee zussen met een bedrijf familiezaken. En wij werken met ondernemende families in Nederland en België op het vlak van opvolging.
16: Liana, waar hebben jullie het goed gedaan?
20: Waar wij het goed gedaan hebben is dat wij vanaf het begin geïnvesteerd hebben ontzettend veel in onszelf en ons bedrijf.
16: En Carola, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
20: Nou, we hebben toch wel een beetje last gehad van het lieve meisjessyndroom. En we hebben daardoor een beetje te lang onder de radar gevlogen vanuit bescheidenheid en een beetje onzichtbaar geweest.
16: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, interessant. Familiezaken, zo heet het bedrijf. Carola, kun je me uitleggen wat jullie precies doen?
20: Nou, in één korte zin, wij werken in de business van het voorkomen van familieruzies in het familiebedrijf.
16: En dat gebeurt heel veel, toch, of niet?
20: Ja, dat gebeurt heel veel, want ga er maar aan staan met een familie zaken doen. Jezelf uitspreken. Er speelt veel onder de oppervlakte in een familie.
16: Ja, dus daar zijn jullie aan het helpen. Jullie zijn zelf zussen, zei je zelf al.
20: Ja.
16: Is het dan niet slimmer om met alle achtergrond die jullie de hele dag zien om privé en werk gescheiden te houden?
20: In sommige gevallen wel. Dat denk ik ook echt. Maar in heel veel gevallen is het ook enorm versterkend als je als familie samenwerkt.
16: Ja.
20: Dat kan echt 1 plus 1 3 worden.
16: Ja. Vertel me eens even meer. Wat voor familiebedrijven moet ik aan denken?
20: Het zijn familiebedrijven uit verschillende sectoren. Dat kan de detailhandel, horeca, productiebedrijf, transport, weg- en waterbouw. Dus ze komen overal vandaan.
16: Mm-hmm.
20: En het zijn familiebedrijven met best wel een aantal medewerkers. Hè. Dat zijn echt wel grotere bedrijven. Want als het daar niet goed gaat met de familie, dan heeft dat heel veel impact op het bedrijf.
16: Ja.
20: Grote bedrijven eigenlijk.
16: Ja. Jullie worden dan gebeld als ze er niet meer uitkomen, toch of wel?
20: Als ze vastlopen of de spanningen lopen wat op. Hè, over het algemeen moeten mensen wel pijn hebben om te gaan bewegen.
16: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan word je gebeld en dan?
20: Dan worden we gebeld of krijgen een mail. Laten we vooropstellen dat het bellen niet heel eenvoudig is. Hè. Je gaat niet snel daar hulp voor zoeken.
16: Nee.
20: Familie hangt niet graag de vuile was buiten. Dus daar gaat vaak nog wel wat aan vooraf.
16: Mm-hmm.
20: Of het gaat via een doorverwijzer. Dan worden we gebeld en dan gaat het er echt om een goed eerste gesprek te hebben.
16: Ja, en je zegt al, de mensen hangen natuurlijk niet graag de vuile was buiten. Zeker niet denken als het om een familie gaat. Dus het is dan al 11:55 als ze jullie bellen, of niet?
20: Helaas, in sommige gevallen is het wel wat later. Mensen stellen het toch over het algemeen uit. En meestal bellen ze als ze denken van nu kan ik het echt niet zelf meer oplossen.
16: Ja. En eigenlijk denk je dan wel eens van had je me nou even iets eerder gebeld. Dat scheelt 10 ruzies en kwetsuren.
20: Ja, de meeste zijn wat later dan eigenlijk goed is voor de familie en het bedrijf.
16: Ja. Geef eens een voorbeeld. Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar wat kom je tegen in de praktijk?
20: Nou, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Het gaat eigenlijk over de familiedynamiek, dat daar zaken spaak lopen. Dus hoge loyaliteit van kinderen naar ouders, waarbij de kinderen in het bedrijf zitten vanwege de loyaliteit vaak aan vader. Hè? Mm-hmm. Want het bedrijf staat voor vader. Dus dan is het niet altijd je eigen pad. En over het algemeen hou je dat dan ook niet zo lang vol.
16: Mm. En vertel eens, wat kom je dan tegen qua dynamiek?
20: Dat kinderen in het bedrijf zitten die... dat niet hun eigen passie is en niet hun eigen drijf om zozeer in het familiebedrijf te werken. Maar ze zijn wel trots op de familienaam en ze willen continuïteit. En ze willen ook graag vader helpen of moeder.
16: Ja.
20: Dus dan zit je op een plek die soms niet de jouwe is.
16: Nee, en je komt dan binnen en dan?
20: Wij starten altijd met de hele familie.
16: Hmm.
20: En daar geloven we ook in. Het bedrijf is gestart met een familie. Hè, met de familie, soms generaties daarvoor. En eigenlijk in bijzijn van elkaar je uitspreken. En over zaken die soms al heel lang spelen. Om dat op tafel te krijgen.
16: Welke vraag levert altijd tranen op als jullie die stellen?
20: Voor wie werk je zo hard?
2: Ja, ik zit ook in.
16: Ja?
2: Ja, voor wie werk je zo hard? Maar ook, wat heb je gemist?
16: Oh.
2: Of wat heb je nodig?
16: En voor wie werk je zo hard? Waarom levert dat vaak emoties op?
20: Dan kom ik weer terug op de loyaliteitsbanden. Van een kind naar een ouder zijn onnoemelijk hoog. We denken, als je kinderen hebt, dan denk je, nou, ik doe alles voor die kinderen. Maar andersom is de band van een kind naar een ouder, die is ontzettend, de loyaliteitsband ontzettend hoog. Ja. Dus een kind wil alles doen om een ouder gelukkig te maken en gaat soms voorbij de eigen grenzen.
16: Ja, dus gaat maar werken in dat bedrijf, omdat dat al vanaf jongs af aan, of vanaf 12. Ik heb voorbeelden gehoord van agrarische bedrijven. Maar dan de eerste is een dochter, de tweede is een zoon. En dan gaat het geboortekaartje gaat eruit en dan krijg je een reactie terug. Zo, je hebt je opvolger tenminste geregeld.
20: Ja, inderdaad.
16: Ja, dat krijg je hele jeugd, krijg je dat mee. Want straks is de boerderij van jou natuurlijk.
2: Ja. Dat is misschien in de agrarische wereld ook nog wat meer. In de andere sectoren, zeg maar, is dat niet meer zo.
16: Nee?
2: Als je de oudste bent of de oudste zoon, dat je automatisch de opvolger bent.
16: Werk je nog met agrarische bedrijven of niet?
2: Nou, vrijwel niet.
16: Nee? Waarom niet?
2: Nou ja, dat is toch een aparte tak.
16: Er zijn voldoende ruzies, weet ik uit ervaring.
2: Ja. Nou ja, dat is niet de sector waarin wij zo werken. Misschien omdat we het ook vanuit onze eigen ervaring hebben meegemaakt. Maar of van de zijlijn dan eigenlijk. Maar ik denk, in de agrarische wereld is echt een hele andere sector. Mensen werken ook wat meer alleen. En als je veel alleen werkt en met je hoofd bent, dan ga je geloven in wat je denkt.
16: Ja, ja.
2: En dan krijg je nog een hardere botsing van waarheden eigenlijk.
16: Toch even terug naar dat gesprek dan, hè, waar jullie de waarde toevoegen.
2: Ja.
16: Dus de vraag is, waarom werk je zo hard? Wat heb je gemist? En dan, wat gebeurt er dan?
2: Nou, ik wil nog wel even toevoegen, omdat het eigenlijk bij elke familie gaat om waardering en erkenning en veiligheid. En als op die drie vlakken iets mist, dan loopt het niet.
16: Nee. En dus moet er ook uitgesproken worden, jij hebt je carrière bij X opgeofferd om hier te zitten. Of jij doet altijd dat. Of zie je wel.
2: Ja.
16: Je bent dat hele spinnenweb ben je eigenlijk aan het uittekenen voor ze. Met die hele familie erbij.
2: Ja.
20: Klopt.
16: Oh.
20: En dat is zo mooi. In bijzijn van elkaar komt eigenlijk de realiteit naar boven.
16: Ja.
20: En worden de familiedynamieken blootgelegd.
16: Ja. Hebben jullie wel eens dat je zegt, dit kunnen we niet meer oplossen?
20: Dat hebben we zeker wel eens, maar dan beginnen we er niet aan.
16: Oh, dan is de eerste intake dat je denkt, wat is een red flag dan? Dat ik hier begin.
20: Nou, als er zoveel ruzie al is, ik ben zelf ook mediator. Maar dat is niet dat ik denk van, we gaan echt heel veel mediation trajecten doen. Ik vind ook, dat is ook weer een bepaald specialisme. Waarvan ik denk dat een mediator doet dat dagelijks. Mm. En dan kunnen ze beter naar een echte mediator die daar weer de beste in is.
2: Ja, en als ik denk van, wat werkt niet? Dat is jaloezie tussen de kinderen. Als we dat heel erg voelen. Dat komt eigenlijk vanuit een tekort van aandacht van de ouders in de eerste jaren van het kind.
16: Ja.
2: En daar, als je dat in een familiebedrijf hebt, dat is bijna onmogelijk.
16: Laten we eens even teruggaan naar het begin. Want jullie zijn 13 jaar geleden begonnen. Jullie werkten allebei in een andere sector en besloten het roer om te gooien. Corona, wat gebeurde daar?
2: Ik werkte in de bankaire sector en ik merkte op een dag, dit is niet meer mijn wereld.
20: en ga ik hiermee door? En ik had meer interesse in de mens achter de onderneming. En Liane, bij Liane speelde op dat moment ook dat die niet zo heel erg lekker op haar plek zat. En wij waren toen op vakantie op Curaçao. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om samen een bedrijf te beginnen. En wij komen niet, onze moeder was een ondernemer en onze vader niet. Dus het zit wat meer in de vrouwenlijn bij ons. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van een bedrijf, wat meer een wat algemener HR-bedrijf, coaching. En we zijn samen begonnen en we kwamen vooral bij familiebedrijven terecht. En toen dachten we van, wat gebeurt hier eigenlijk? Oh, ja? We zitten tegenover een familie. En welke dynamieken spelen hier nu? En dat vonden we zo interessant. En daar zijn we gewoon echt zelf een paar keer tegen aangelopen in onderhandeling met een familie. Dat we dachten, daar gaan we wat meer van, daar gaan we ons wat meer in verdiepen. En zo is ons idee ontstaan.
0: Dus jullie hadden eerst HR en toen dachten jullie, hier zie ik echt iets waar we ons op kunnen onderscheiden.
20: Ja.
21: Het was ook niet de intentie om dat algemene HR-bureau te houden. Maar we wilden ons meer specialiseren. En we waren op een event en opeens viel dat kwartje. En eigenlijk pas later realiseerden we van onze eigen familiegeschiedenis. Als je daar teruggaat, daar zit ook wat pijn.
0: Ja, ja. Ja, laten we daar eens even over praten. Want jullie moeder heeft nog twee broers.
20: Meerdere
0: broers. Ja. Maar twee broers zijn gebrouilleerd geraakt, begrijp ik.
20: Ja. Nou ja, wij hebben dat natuurlijk wat van de zijlijn meegemaakt, hè, want wij waren jong. Ja. Maar we voelden natuurlijk, als kind voel je van alles. En onze oma, die liep er altijd tussendoor van, heb en hou het goed met je familie. Dus die was altijd heel druk om eigenlijk de spanningen te onderdrukken als we samen waren. Dat voel je gewoon als kind.
0: Ja.
20: En in die end is dat in die familie niet helemaal goed gegaan. En
0: had dat met bedrijfsopvolging te maken?
20: Ja, het had wel met mijn bedrijf te maken. Ja,
0: ja, ja. Oké.
20: Okay. Ja. En daar is wel een zaadje geplant eigenlijk. Ja. En ik ben ook nog vernoemd naar mijn oma. Dat kwam ik later achter. Dat ik denk, dat is toch ook wat. Dat je dat dan vanuit je oma ook zo meegekregen hebt. En
0: wat is dan de impact? Want ik wil toch iets meer weten. Jullie lopen er een beetje omheen. heb ik het gevoel. Wat is daar precies gebeurd tussen die broers?
21: Dat vinden we gewoon lastig ook om te vertellen, omdat is onze eigen situatie.
0: Maar
20: ook omdat we dat niet helemaal weten. Want dat is dus ook in een familie wel taboe. Ja. Je hoort wel fladden van je ouders. Maar bij die oom is ook wat. En ik heb ook wel eens wat gehad dat ik daarover heb geschreven. En dat ik dan wel opgebeld werd door een familielid. Snap je? Dus eigenlijk vuile was van een familie buiten hangen, dat is heel pijnlijk. En daar zit toch een taboe op. En ik merk, want dat voel je heel goed, dat er bij ons, dat ook omdat wij niet precies weten wat er gebeurd is. En het heeft ook allemaal, het is te ingewikkeld. Maar het heeft wel diepe groeven achtergelaten. Want eigenlijk de kinderen van die oom, die zien wij eigenlijk ook niet echt veel meer. Nee. Nou, tenminste één nicht nog wel. Maar snap je dat het laat diepe groeven achter.
0: En het is dus intergenerationeel dus.
20: Ja, absoluut.
0: Want jullie hebben helemaal geen ruzie met die nichten in principe.
20: Nee, helemaal niet. Maar, en ook niet met die oom en tante.
21: Altijd.
20: Maar het herhaalt zich. En dat is ook in het werk wat wij doen. De gebeurtenissen uit het verleden, die littekens achterlaten, die blijven zich herhalen totdat je het ziet of erkent.
0: Ja, ja. Zou je toch eens een keertje weer. Ik vind dat toch. Ik snap het, hè?
20: Ja.
0: En ik snap ook wel dat je er niet zoveel over zegt. Maar dit is toch ook wel weer precies het zonde dat het dus. Nou, dan de laagje zand eroverheen en dan hopen we dat het weg is. Terwijl dat dus niet zo is.
21: Nee.
20: Nee, maar wij hebben het er zelf met onze familie wel over. Maar ook die desbetreffende oom, die is er niet meer.
0: Nee.
20: Weet je, dus. Nou, wij hebben het wel erkend, hè. Ik denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij praten erover. Ik denk ook omdat wij niet precies weten hoe. Weet je, dus dat vind ik ook lastig. Ja, als je weet hoe precies de vork in de steel zit.
0: Je gaat zo'n bedrijf beginnen. Hoe reageert de omgeving?
21: En welke omgeving bedoel je? Als ouder?
0: Vrienden, familie, ouders, et cetera. En zeker als je de draai maakt naar familieruzies.
21: Ja, dus voorkomen.
0: Ja, voorkomen. Nee, maar hoe wordt er dan gereageerd?
20: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ze het heel mooi vinden. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat wij ondernemers zijn geworden. En onze vader is geen ondernemer. Die vond het wel een beetje spannend. Dat wij ineens voor onszelf moesten gaan zorgen. En dat we geen vastigheid meer hadden. En dus meer op het ondernemerschap.
0: Ja, dan op de kern op het familieruzie.
20: Ja, ja, zeg maar. Ja. Ja. Maar het interessante is wel, toen 3 maanden geleden is onze jongste zus bij ons komen werken. Als medewerker.
0: Oh, leuk.
20: En dat vond hij niet zo'n goed idee.
0: Oh ja?
20: En ik denk, want we hebben daar nog niet heel erg diep met hem over gesproken, maar dat daar toch wel angst zit van, oh, nu zijn jullie met z'n drieën in dat bedrijf, hè, en we hebben nog meer collega's, maar dat 3 van zijn kinderen samenwerken, nou, dat is wel interessant.
0: Dat is natuurlijk interessant, zeg je dan. Maar het is ook, jouw vader ziet het misschien goed, of jullie vader ziet het goed. Potentieel kan dat natuurlijk een scheuring opleveren als je het niet goed doet.
21: Potentieel zou dat kunnen.
0: Ja, ja, ja.
21: Alleen dat zit helemaal niet in ons systeem.
0: Oh nee?
21: Nee.
0: Zijn je zo opgevoed, zo harmonieus?
21: Harmonieus.
0: Ja? Oh, je moet er zelfs om lachen. Oh ja? Vertel. Ja.
21: Nou, we zijn thuis wel meer van het harmoniemodel geweest. Niet gewend om heel erg uit te spreken. En het duale is dat we dat nu wel doen met families. Hè, dat we hun uitdagen om zich uit te spreken. We hebben het wel meer geleerd in de loop van ons leven. Maar dat is zeker wel het geval.
0: Ja. Een van de dingen waar je zegt, nou, daar hebben we het niet zo goed gedaan. Dat is namelijk het lieve meisjessyndroom, zei jij net.
20: Ja. Ja.
0: Wat bedoel je daarmee, Corona?
20: Nou, wij hebben heel erg geleerd om in de pas te lopen. En ons te houden eigenlijk aan de ongeschreven regels van thuis.
0: Is dit het harmoniemodel waar we het net over hadden? Ah, oké. Okay. Ja.
20: Dus dat je, je spreekt met 2 woorden. Gewoon, de ongeschreven regels. Iedereen heeft ongeschreven regels. Dat je weet van, oké, zo moet je je gedragen om tot de familie te horen. En bij ons was dat ook inderdaad. En ook net taalgebruik. En dus toen wij een keer een fijn klant tegen ons van, je wilt toch niet het bedrijf van je ouders verkloten? En dachten we, oh, wat een mooie titel. En dus we hadden al een e-scene erover geschreven. En meteen de volgende dag onze vader aan de lijn. Nou zeg, weet je, die taal, snap je? Dus wij hebben ons echt wel moeten losmaken. Maar ook om jezelf uit te spreken. Want je bent het wel eens niet eens met je ouders. Nou, vroeger vond ik dat best wel lastig om mijn eigen pad te gaan. En nu we dat doen, ja, ze vinden nog niet alles leuk. Maar nu heb ik er geen last meer van.
0: Oh ja, maar je moest dat echt. Je vader is dus geabonneerd op de nieuwsbrief, begrijp ik.
20: Ja.
0: Dus die kijkt de hele tijd mee. Weet dus nu 3 zussen werken hier.
20: Ja.
0: Dus die zitten de hele tijd te kijken van,
20: gaat het goed?
0: Gaat het allemaal goed?
21: Zeker.
20: Ja, nou, ik denk dat hij het wel losgelaten heeft. Maar feit is wel dat kinderen houden zich toch aan ongeschreven regels. En dat is ook in de opvolging. Hè, dat kinderen zich los moeten maken van ouders om hun eigen pad te lopen. Ook om het bedrijf weer een nieuwe koers in te sturen. Dus daar waar wij tegenaan gelopen zijn zelf, dat is heel mooi dat we daar families weer mee kunnen
0: mee helpen.
20: Verder brengen, ja.
0: En is dat dan dat lieve meisjessyndroom? Heeft het jullie zakelijk ook echt nog wel problemen opgeleverd of niet?
21: Nou, in het begin zeker. Want ondernemerschap is jezelf zichtbaar maken en je uitspreken. En daar hebben wij in het begin echt wel moeite mee gehad om dat echt te doen.
0: Mm-hmm. Ja?
21: Zeker.
0: Geef een voorbeeld.
21: Nou, ik denk door stellig te zijn en wat meer boutere taalgebruik. Als jij binnen de lijntjes wil blijven lopen, dan ga je meer op in de massa. Terwijl we wel een hele duidelijke visie hebben.
0: Ja.
21: En dat we nu veel meer dat naar voren brengen.
0: Ja, jullie durven iets meer stellend te zijn.
21: Ja. Ja,
0: ondanks de opvoeding, begrijp ik.
21: Ja.
0: Ja, ja.
20: Ja. Ja. Nou, en ik denk ook al wat Liaan zegt over onze unieke visie. Toen wij begonnen 13 jaar geleden, nou, de opvolging ging alleen maar over fiscaliteiten, over cijfermatigheden, over juridisch, hoe je dat goed af kunt dekken. Maar ruimte voor de emotie en de gevoelens, dus voor de mensen achter de onderneming, was er gewoon echt helemaal niet.
0: Nee.
20: Sterker nog, er was nog niet eens echt een niche familiebedrijf. En toen wij 13 jaar geleden daarmee begonnen, waren we echt een van de eerste in Nederland. Kijk, nu heeft dat hele familiebedrijf een hele grote plek gekregen, gelukkig. En is er ruimte voor emoties.
0: Maar heb je dan het idee gehad, wij zijn de pionier, maar anderen lopen met de aandacht weg?
20: Nee, dat niet. Nee,
0: wat jullie
20: dat
0: zeggen,
20: niet.
0: We moesten meer uit onze schulp komen.
20: Nee, maar dat maakt nu wel dat je denkt, oh ja, weet je, we moeten ook wel naar buiten. We hebben een website en we bloggen. En ik ben ook eens uitgenodigd in België op een universiteit om te vertellen hoe we onze marketing deden, omdat ze dat zo goed vonden. Maar in the end gaat het erom, welke business haal je eruit?
0: Ja, uiteindelijk zijn jullie ook een boek gaan schrijven. Ja. Dat vind ik ook een manier van, borst vooruit, ja. Schreeuw het maar van de daken.
21: Nou, dat vonden we dus in eerste instantie ook wel lastig, om inderdaad daarin ook je uitspreken. Het staat ook zwart op wit.
0: Ja.
21: En het was eigenlijk in die coronaperiode dat wij altijd het idee hadden om een boek te gaan schrijven. En dat op dat moment dat we dachten, nou, nu is het moment. En ons boek heet Familiezaken in opvolging. Hoe voorkom je dat de bom barst? Dus hoe voorkom je familieruzie?
0: Ja, en hoe heb je dat groot weten te maken?
21: We hebben de heer John Venten van Vlissingen gevraagd om het voorwoord te schrijven.
0: Mm-hmm.
21: En in die coronatijd was het ook niet mogelijk om een groot event te organiseren. En hij is toen wel naar onze locatie gekomen en de boekoverhandiging gedaan. We hebben dat met name in onze marketing heel erg verwerkt.
0: Maar goed, wel leuk dat je John Venten van Vlissingen had.
21: Ja.
0: Dan moet je ook wel eventjes over een drempel heen stappen, toch?
21: Ja.
0: Of was hij heel benaderbaar?
20: Nou ja, dat is het gekke. Mensen vroegen inderdaad, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, we waren op een event van hemzelf, want hij deed de Family Business Award uitreiking. En ik zag hem en ik heb hem gewoon op zijn schouder getikt. En gevraagd van, kunnen wij een keer langskomen, een kop koffie drinken? En hij ging toen net, hij moest net voor de televisieopnames werd hij gevraagd. En hij zei, kom erop terug. En we zijn langs geweest op zijn bedrijf. Ja. En hebben een heerlijk kopje koffie, cappuccino gedronken. En we hebben toen ook meteen een podcast met hem opgenomen. Ja. We hebben één podcast gemaakt ooit.
0: En dat is deze.
20: En dat is die gebleven.
0: Ah, heb je een goede gescoord, ja. Zeg maar. Ja, ja, maar dan leer je dus wel van, je moet af en toe even over de schroom heen stappen en het gewoon
20: juist,
0: vragen, toch?
20: Absoluut, absoluut.
21: Ja, ja. Zeker.
20: Ja.
0: Wat is de ambitie? Familieruzies zullen niet een typisch Nederlands fenomeen zijn.
20: Nee.
0: De cultuur misschien wel.
20: Ja, nou ja, familie, het is het voorkomen van. Hè. Dus hoe houd je het goed in de familie? Ondanks dat je jezelf moet gaan uitspreken of dat er zeg maar een verandering moet plaatsvinden. Dus hoe hou je het goed? Ja, en onze ambitie is, wij werken met mooie grote families. En dat kunnen aandeelhouders, certificaathouders zijn of mensen die werken in het bedrijf. En wij zijn nu bezig om communities op te zetten. Hè, dus dat families ook met elkaar worden verbonden. En wij hebben de ambitie, we werken ook al in België, dus Nederland en België. En misschien wat meer ook met families op reis gaan.
0: Oh ja.
20: Op externe locaties.
0: Om te kijken van hoe het daar is.
20: Ja.
0: Oh ja.
20: Nou ja, als je op een andere locatie zit, hè, dan sowieso, als wij met families werken, dan werken ze nooit op hun eigen bedrijf. Hè. We trekken ze er altijd uit, in een andere omgeving. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het heel fijn is om een paar dagen naar het buitenland te gaan met elkaar en te werken. En dan de doorbraak
0: te forceren.
20: Ja, nou ja, patronen te ontrafelen, doorbraak te forceren. Maar kijk, zo'n opvolgingsproces is echt een transitieproces. Hè? Ja. Ze staan op punt A, ze willen naar B. En doordat we met ze werken, krijgen ze vaak wel een ander perspectief.
0: Ja, ja. En dan moet je er even uit de normale gang van zaken.
20: Ja, ja. Om het nieuwe perspectief te zien.
0: Ja, jullie oma zei al, dat begreep ik net, heb en hou het goed met de familie. Als zij hier aan deze tafel zou zitten, ik neem aan dat ze er niet meer is.
21: Nee.
0: Wat zou ze zeggen over het bedrijf van de twee zussen met nog een zus die erbij werkt?
21: Nou, het klinkt gek, maar wij hebben vaak het gevoel dat ze ook bij ons is. Hè? Dus ik denk dat zij het ontzettend mooi zou vinden en ook daar trots op zou zijn.
0: Ja. We sluiten met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Welke hebben jullie?
20: What else is possible here, is onze tegeltjeswijsheid.
0: En waarom, leg eens uit?
20: Omdat wij altijd geloven dat er een oplossing is. Met elke familie waarmee wij werken, er is altijd een oplossing. Er komt altijd duidelijkheid. Dus what else is possible here? Dus dat je om je heen kijkt van wat is hier allemaal mogelijk.
0: Ja, Mooi, mooi. Een open blik. Dankjewel voor het open gesprek ook. Carola en Liane de Ruiter van Familiezaken. Volgende week dan praten we met Nathan van Domseler van Atlas Power. Met zijn bedrijf in zonnepanelen beleeft hij hoogtijdagen totdat de vraag naar zonnepanelen ineens stil komt te vallen. En hoe er een belangrijke keuze staat. Hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast en mis helemaal niks.
19: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
22: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
23: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
24: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
25: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Onlineveilingmeester.nl.
28: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
29: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
30: Straks om 4 uur in de avondspits.
31: Het is officieel. Nederland kampt met een watertekort. Cryptobedrijf Knaken is failliet. Volgens het OM is maar liefst 7 miljoen euro verdwenen. En het gebeurt nog maar zelden, maar er is een nieuwe apensoort ontdekt. En als je hem ziet, dan word je vrolijk. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur met Edwin Mooibroek en mij, Liesbeth Staats. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
32: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het begint iets drukker te worden en dat merk je onder andere op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes doe je er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De A2 richting Eindhoven, daar staat een kapotte vrachtauto tussen Sint-Joost en Kelpen-Oler. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. De A7 richting de Duitse grens vanaf Oudeschans sta je in de file vanwege de Duitse grenscontroles. Reken hier 25 minuten extra reistijd voor. En tot slot de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom is je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Apeldoorn richting Hengelo bij hectometerpaal 105,3. En de A2 Maastricht richting Eindhoven, let op, bij 85,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
34: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak, stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. Keir Starmer, bezig met zijn laatste dagen als premier, is in Oekraïne in het zonnetje gezet. Hij is onderscheiden met de Oekraïnse vredesorde. Starmer kwam zelf ook niet met lege handen. De Britten geven Oekraïne namelijk voor honderden miljoenen aan nieuwe gevechtsvliegtuigen. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zo dadelijk in BNR De Wereld. De oorlog tussen Iran en Amerika is weer volledig losgebrand. Hoe krijg je de geest terug in de fles? Dat bespreek ik met oud-diplomaat en onderhandelaar Maarten van Rossum. En Amerika wil het internationaal strafhof definitief slopen. Daarover praat ik met Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Hof.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Amerika wil het internationale strafhof de nek omdraaien. Of de Amerikaanse kritiek hout snijdt, bespreek ik met advocaat Geert-Jan Knoops. Maar nu eerst, de oorlog tussen Iran en Amerika woedt weer in alle hevigheid. Hebben de strijdende partijen militair nog opties, of kan alleen creatieve diplomatie nog soelaas bieden?
11: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
12: To me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
1: Ik praat erover met Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar. Maarten, we zijn nu een maand na de ondertekening van dat Memorandum of Understanding tussen de VS en Iran. Is dat nu dood en begraven?
13: Ja, dat weet ik niet, in alle eerlijkheid. Kijk, ik denk dat vredesonderhandelingen zijn denk ik wel een van de moeilijkste onderhandelingen. Omdat dat vaak ook over identiteit gaat. En over een situatie waarin twee landen zijn bezeild, waar je echt heel moeilijk uit kan komen. Dus dat daar tijdens de onderhandelingen nog animositeit over en weer plaatsvindt. Dat zie je vaker in de geschiedenis. Wat je minder vaak in de geschiedenis ziet, is dan een president van de een die de ander scum noemt en sick people. Dat is niet heel behulpzaam, denk ik. Nee. Ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Dit kan dus ook dit klinkt soms wat plat, maar dit kan ook een stap zijn in de ruzie. Hè? Dus dat je in onderhandeltermen heet dit constructieve wanhoop. Hè? Dus echt even een punt organiseert waarop je echt even uit elkaar gaat om vervolgens weer aan tafel te komen. Dat is niet, een unprecedented. Hè? Dat zie je vaker.
1: Ja. Dat Memorandum of Understanding, wat het uitgangspunt was, dat had op een aantal kritieke punten was dat ingewikkeld, zou ik maar zeggen. Zoals over toezicht op de scheepvaart in de Golf van Hormuz, over het nucleaire programma, over de opheffing van sancties. Was het op deze manier geformuleerd een doodgeboren kind?
13: Ja, of het best haalbare is het positieve frame van misschien hetzelfde. Kijk, het is natuurlijk een heel incompleet en kwetsbaar MOU geweest. Hè, Memorandum of Understanding. Ja. En het idee daarbij is natuurlijk ook dat je met... Nou ja, laat ik wel zeggen, wat holle frazen en vage afspraken... mensen wel op een gegeven moment in de volgende fase van de onderhandeling krijgt. Ja, als je daar al hele concrete dingen wilt onderhandelen... dan zit je eigenlijk al in de onderhandeling. En daar waren beide partijen duidelijk nog niet aan toe.
0: Nee.
13: Het gevaar daarbij is natuurlijk altijd dat je met zo'n thin deal... als het heet, een heel dun akkoord... ja, dan heb je een hele lage drempel om er ook weer vanaf te stappen... en toch weer tot geweld over te gaan. Met name als jij vindt dat aan de onderhandeltafel... het niet loopt zoals jij het wilt.
0: Nee. Nee, ik denk ook steeds terug aan het verdrag van 2015. Dat was geloof ik 165 pagina's dik. Ja. En niet twee velletjes, ja. Dus dan zie je al een beetje verschil. Oké, Amerika en Iran zijn.
13: En het is ook dat soort verdragen zijn natuurlijk ook gestold wantrouwen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat je in dit soort situaties... vooral wil opschrijven wat de ander niet meer mag doen. Nee. Dat is dus vaak... en dat zijn ook niet hele vruchtbare verdragen. Hè? Normaal gaan verdragen natuurlijk ook uit van een soort kracht... van laten we dit samen proberen op te pakken. Dat is gelukkig een heel groot deel van de verdragen. Maar dit soort verdragen zijn eigenlijk ingericht... om te zorgen dat de ander niet meer uit de pas loopt.
0: Ja, nou goed, misschien is het MOU geschiedenis. Jij zegt misschien ook niet. Je moet altijd een kans geven. Tegelijkertijd wordt in Qatar nog steeds onderhandeld. Waarover en hoe werkt zoiets? Oorlog voeren en tegelijkertijd onderhandelen.
13: Ja, nou ja, dat is dus wat ik zei, op zich niet vreemd. Dat zie je in meer eindes van conflicten. Tegelijkertijd is iedere keer als je een raket naar de ander toestuurt... of de ander pijn doet, heeft dat gevolgen aan tafel. Nou, wat er meestal onder zit, is dat de ene partij vindt... dat het aan tafel niet goed genoeg loopt. Niet snel genoeg, of dat ze niet krijgen wat ze willen. En dan toch weer teruggaan naar geweld... om dus je positie aan tafel te versterken. Eigenlijk creëren wat extra leverage, wat extra hefboom aan tafel. Ik denk waar nu over onderhandeld wordt... maar dat zeg ik er wel eerlijk bij, Bernard... dat is ook speculeren voor mij, want ik zit daar niet aan tafel... is vooral het proces om te komen tot... Tot een echte vredesonderhandeling. Want dit MOU is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een voorportaal daarvan... waarbij je afspreekt hoe gaan we dit uiteindelijk met z'n tweeën doen.
0: Ja, even concreet wat er dan misging. Volgens mij was dat op het moment dat olietankers in de straat afweken... van een vaarroute die Iran had gedecreteerd... en langs de kust van Oman vervoeren... Iran viel toen die tankers aan. Amerika reageerde met bombardementen op Iraanse stellingen langs de straat. Iran nam wraak op Amerikaanse bases in de Golfstaten. En we zijn weer helemaal terug bij af. Is dit de crux van het verhaal? Wie gaat er over de straat van Hormuz?
13: Ja, waarbij ik ook wel voorzichtig ben. Want beide landen hebben ook behoren in ieder geval tot de top 10 inlichtingendiensten in de wereld. En kunnen dus ook verhalen soms zo presenteren aan ons. Dat we denken dat dat gebeurd is, maar dat er in werkelijkheid iets anders gebeurd is. Dus ik probeer dan heel makkelijk ook heel veel brede nieuwsmedia... ook uit de andere dan westerse media te halen. Van kijken hoe het verhaal wordt gepresenteerd. Dat uiteindelijk Iran de eerste stap heeft genomen in de animositeit is duidelijk. Maar is dat veroorzaakt of onveroorzaakt is natuurlijk wel een vraag. Hè? Dus ik kan ook jou zo lang uitlokken tot je mij een klap geeft. En dan zeggen ja, maar jij hebt de eerste klap gegeven. Ja. Dus mag ik jou nu terug aanvallen?
0: Jawel, maar
13: dat is wel een pittig hier.
0: Ja, maar goed, die vaarroute is natuurlijk toch een beetje de crux. En Iran zegt wij maken dat uit. En als een schip stiekem dichter langs de kust van Oman gaat, ja, dan hebben ze een probleem.
13: Ja, nou, en dat is denk ik, je ziet hier heel veel asymmetrie eigenlijk in dit conflict. Hè. Dus Amerika heeft als leverage zoveel mogelijk bommen op de ander gooien. Terwijl de leverage van Iran natuurlijk zit. Die hebben ineens ontdekt van wacht even, we hebben de straat van Hormuz. We hebben daarmee een van de machtigste wapens ter wereld in handen gekregen. Ja. En dat zullen ze dus ook uitspelen. Ieder mini overtredingje op hun beste nieuw gevonden wapen zullen ze aanpakken. Dus dat is denk ik wat je hier hebt gezien.
0: Oké, laten we even kijken hoe deze crisis militair en politiek speelt in Iran, de Verenigde Staten en Israël. En hoe diplomatie daarmee om moet gaan. Eerst maar even Iran. Kan je zeggen dat Teheran militair en misschien ook onderhandelingstechnisch Trump en ook Netanyahu door een hoepeltje laat springen?
13: Trump in ieder geval. Netanyahu durf ik zo even nog niet te zeggen. Maar ik heb het eigenlijk vanaf de start van dit conflict gezegd. Kijk, Iran ligt tactisch gezien onderop. Hè, want ze krijgen bommen en granaten over zich heen. Dat wens je niemand toe. Maar strategisch gezien liggen ze hartstikke bovenop. Hè. Zij dicteren eigenlijk de snelheid, de toegevingen. Ze dicteren eigenlijk alles hier. En dat is denk ik heel lastig ook om mee om te gaan. Want je kunt, kijk, een oorlog win je door de moraal van de ander te breken. Niet door alles kapot te maken. Dus als jij mijn huis bombardeert en ik vervolgens denk, ik slaap vannacht onder een tent en morgen vecht ik weer verder. Ja, dan heb je nog steeds niet gewonnen. Hè? En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Ja. Dus de Amerikanen kunnen natuurlijk heel veel kinetische kracht op het land loslaten. Maar daarmee, en volgens mij is het een vrij taaie spirit om te breken, maar hebben ze in ieder geval niet de spirit van het regime nog gebroken.
0: Nee, en hoe ligt het binnenlands? Binnenlands, we zien honderdduizenden, volgens Iran zelfs 2 miljoen betraande mensen bij de begrafenis van Khamenei. Wat vinden de overige 89 miljoen Iraniërs?
13: Ja, vind ik heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Want daar weten we eigenlijk te weinig van. Ik heb zelf in Afghanistan gezeten en daar had je 2 groepen. En ik vond de tweede groep altijd de meest verwonderlijke. 1 groep die, net als wij, hunkert naar vrijheid en zelfbeschikking en alles wat daarbij hoort, zeg maar. En dat past in ons westerse denkbeeld. Dus dat vond ik een groep die heel logisch gedrag vertoonde. Maar er is ook gewoon een hele grote groep die zei, ja, daar heb ik allemaal niks aan al die vrijheid. Ik wil gewoon dat we een duidelijke leider hebben hier. En dus die eigenlijk hunkerde naar een sterke vorm van dictatuur. En dat was voor mij toen een enorme ontdekking. En ik weet niet hoe dat in Iran speelt. Dat zeg ik in alle eerlijkheid bij. Ik kan me voorstellen dat ieder mens in de kern hunkert naar vrijheid. Maar dat weet ik niet. Het ligt ook heel erg aan hoe je bent opgevoed en waar je dagelijks meer aan hebt. Ja. Aan vrijheid of aan duidelijkheid.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is oud-diplomaat en onderhandelaar Maarten van Rossum. Laten we even kijken naar de positie van Amerika.
2: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
0: Ja, Trump riep eerder dat hij een beschaving zou wegvagen als Iran zo door zou gaan. Tegelijkertijd roept hij dat Iran ook een deal wil sluiten. In mijn beleving roept Trump iedere 6 minuten iets anders. Wat is nou zijn boodschap?
13: Nou, feitelijk gezien klopt jouw gevoel, denk ik. Want hij roept iedere 6 minuten wat anders. En dat is ook het moeilijke. De public messaging, hè, die je bij iedere grote onderhandeling is. Hè, dus dat wat je aan het publiek vertelt over de onderhandeling varieert zo. Dat het heel erg lastig is om te snappen wat de Amerikanen nu, of in casu Trump, aan het doen is. Dus de doelen zijn niet heel helder. Wij hebben laatst een boekje geschreven dat heet Van Doel naar Deal. En het idee is dat als je een helder doel hebt, kom je ook wel tot een goede deal. En hier weten we eigenlijk gewoon niet wat het doel is. Want dat het verhaal daarover verandert steeds. Nou, dat maakt het dus ook heel moeilijk om te zeggen of de Amerikanen dit goed doen of niet. Want ik kan pas zeggen of jij goed onderhandelt als ik weet wat je eruit had willen halen. Dus dat is stap 1. En het tweede is dat het Trump natuurlijk wel te maken heeft met een democratie, anders dan in Iran. En de democratie binnenkort ook aan het woord is in Amerika als de midterm elections daar gaan plaatsvinden in het najaar. En dat is toch wel een plek waardoor hij steeds zal moeten laten zien dat ik ben hier sterk, ik behaal hier succes. Terwijl de feiten natuurlijk niet altijd helemaal voor hem spreken. En hij roept ook natuurlijk dat, hè, die olieprijs, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat is vooral een probleem van andere NAVO-landen. Terwijl ja, toch de olieprijs grotendeels op de wereld wordt bepaald. En dat snappen Amerikanen wel. En dat zien ze ook aan de pomp. En dat gaat wel gevolgen hebben. Ja. Plus het feit, hè, het blijft toch onze vredespresident. Hij heeft ook niet voor niks de FIFA-vredesprijs gehad natuurlijk. Dit is een oorlog die is gestart. Zonder echt duidelijke aanleiding, zonder duidelijk belang voor Amerika. Anders dan dat Iran geen nucleair programma mocht hebben. Dat is ook vreemd voor een president die heeft beloofd oorlogen te zullen beëindigen en vooral niet te zullen starten.
0: Nee. Staat hij op dit moment schaak?
13: Ik heb jouw stuk daarover gelezen. Ik denk dat ik het met je eens ben. Hij staat niet schaakmat, maar ik weet niet hoe dat. Ik heb vroeger mijn pionnendiploma gehaald bij schaken. Ja. Ik weet niet hoe het heet als je zelf vrijwillig de koning omgooit op een gegeven moment. Omdat iemand kan je niet schaakmat zetten, maar het is wel duidelijk dat je.
0: Dat heet opgeven. Dat mag in schaken. Ja,
13: daar is het. Maar goed, ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat wat in Amerika is getting worn out. Hè. De energie gaat er op een gegeven moment uit. En dan kun je ook gewoon wegbewegen bij iets. Hè. Dat is ook een oplossing. Niks doen is dan ook iets doen. En naar de midterms toe is dat wel een verliezersstrategie voor hem. Dus ik denk niet dat hij dat gaat doen. Maar mentaal denk ik dat hij een uitweg zoekt om hierbij weg te komen. En voor ons is het vervelend, want hoe meer aandacht er is voor het conflict in en met Iran, hoe minder aandacht natuurlijk is voor het Oekraïne-conflict van de Amerikanen. Dat zag je bij de NAVO-top wel weer oplaaien. En dan lijken er toch wel een aantal goede bewegingen weer te komen. Maar daar hebben wij de Amerikanen ook erg hard nodig.
0: Ja, nou zeggen militaire experts, zonder een veel grotere vloot en grondtroepen bereikt door Trump niks. Nou, de meerderheid van de Amerikanen is tegen die oorlog. De oppositie in het congres neemt toe, ook onder MAGA. Levensgevaarlijk dus, zoals jij zelf al zegt, voor de midterms. Zou Trump het moment bereiken waarop de bekende Amerikaanse formule wordt toegepast: declare victory and leave?
13: Ja. Ja, dat is heel geestig. Laatst zei iemand tegen mij, het is heel interessant dat alle oorlogen waar Amerika bij betrokken is altijd, die heten de Vietnam War of de Iraq War. Die heten naar het land waar de oorlog plaatsvindt en nooit de America War of de United States War. Dus je ziet het, dat ze natuurlijk wel een track record hebben van op een gegeven moment maar gewoon zeggen, dit was het en we gaan er vandoor. Nou, je ziet in Afghanistan waar dat toe leidt. Dus dat zou denk ik een ramp zijn voor het land Iran. Maar goed, het regime wat er nu in Iran zit, na de regime change door Trump, is dusdanig veel harder, denk ik, dan het vorige regime en veel gemotiveerder geraakt. Dat, nou, dit was denk ik niet het idee wat Trump in zijn hoofd had toen hij over regime change sprak. Maar hier is bijna niet van te winnen. Ook omdat natuurlijk de omgeving van Iran ze graag helpt bij het zo moeilijk mogelijk maken van change sprak. Maar hier is bijna niet van te winnen. Ook omdat natuurlijk de omgeving van Iran

0: heeft duidelijk gemaakt. Hij vindt Iran zo'n existentiële dreiging voor Israël in de regio, dat ze zo ver mogelijk weg moeten worden gebracht van het zijn van die dreiging. Of dat nou nucleair is of gewoon militair. Hij wil Iran gewoon alle wapenen ontnemen, hè, om het zo maar te zeggen. Dat is zijn doel. En dat blijft, ik denk dat zie je in heel veel onderhandelingen en processen, dat mensen op een gegeven moment helemaal vast komen te zitten in hun eigen geloof. En als je dan niet mensen om je heen hebt die ook kunnen zeggen tegen je, joh, misschien is dit toch niet, misschien moet je je koers bijstellen. Dat is een hele gevaarlijke dynamiek. En ik denk dat in alle eerlijkheid Netanyahu in die dynamiek vastzit. Zijn de mensen om hem heen ook. En het is denk ik dan aan het Israëlische volk om hier zich over te blijven uitspreken.
1: Ja.
0: Maar dat is een gevaarlijke dynamiek, want ze hebben een enorme sleutel in handen met Libanon. Want iedere keer als daar iets naartoe schiet, dan maakt Iran daar een heel groot punt van. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van laten we eerst even focussen op de VS en Iran samen. Maar Iraniërs zijn hele goede onderhandelaars, dus die hebben dit punt heel slim in het MOU getrokken.
1: Ja, het goede nieuws is natuurlijk dat Israël en Libanon wel degelijk echt serieus nu onderhandelen over een soort verdrag tussen hun tweeën. En dat maakt het oplossen van het probleem van Hezbollah misschien ietsje makkelijker. Denk ik dan.
0: Ja, punt vind ik wel. Alleen, ik ben dat met je eens. Maar dan kijk je eigenlijk naar de formele kanalen. En ik denk dat we allemaal weten dat zowel de Israëlische, maar vooral ook de Libanese politiek en in meer landen in de regio wordt niet per se beheerst door de formele regering. Hè? En dus dat zag je al vroeger in de Camp David-akkoorden en met Clinton. Dat je eigenlijk ziet dat steeds als het formele gedeelte on track komt. Dus dat daar rust in komt, dat daar een hoop gloort. Dat dan vervolgens allerlei fracties weer ergens iets opblazen of aanslagen gaan plegen of wat dan ook, om het proces te verstoren. Dus laat ik het zo zeggen, ik hoop met jou, maar ik vrees dat de realiteit wel eens tegen kan vallen.
1: Ja. Komen we tenslotte aan het allerbelangrijkste onderdeel van dit gesprek. Namelijk Maarten van Rossum. Ga eens benoemen wat jij zou doen als jij hoofdonderhandelaar was. Hoe zou je het aanpakken?
0: En hoofdonderhandelaar namens, ben ik mediator of ben ik hoofdonderhandelaar namens een van de partijen?
1: Natuurlijk, jij bent mediator, dat is jouw vak.
0: Kijk, uiteindelijk denk ik dat het zou een beetje pretentieus zijn om nu boven de Qatari en alle mensen die daar nu mee bezig zijn daarover advies te geven. Maar waar alle deals eigenlijk doorgaans goed gaan, is dat de partijen die aan tafel zitten moeten eerst, want het zijn nog proxy-onderhandelingen, moeten eerst bij elkaar worden gebracht. Dat is echt stap 1. En je zult moeten gaan zien dat je samen wat moet inschikken om eruit te komen. En dan is het allerbelangrijkste dat je het verlies van de andere kant weet te verkopen, niet per se als jouw winst. Want op het moment dat je victorie gaat kraaien en je hak als het ware op de kaak van de ander zet en roept ik heb hier gewonnen, dan wordt het niks. Als je kunt zeggen, we hebben eigenlijk als het ware allebei gewonnen, een soort gezichtsreddende operatie. Dat is waar je in de tussentijd naartoe moet komen. En uiteindelijk zal de harde noot gekraakt moeten worden als Amerika daaraan vast blijft houden van hoe ziet dat nucleaire programma van Iran eruit. En dat is een denk ik iets waar de Amerikanen zichzelf de afgelopen tijd enorm achteruit hebben onderhandeld. En dus zal het heel lastig zijn voor de Amerikanen om iets van winst hieruit te halen.
1: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de conclusie is, verrijking mag van uranium, maar niet meer tot zulke hoge waarden. En daar gaan we dan toezicht op houden. Als dat zo wordt geformuleerd, dan kan Iran zeggen, zie je wel, wij mogen gewoon ons nucleaire programma voortzetten. Dus daar zie ik wel een gaatje.
0: Ja, volgens mij lag die deal er ongeveer al. Hè? Ja. Dus dat, daarmee bedoel ik, ze hebben zichzelf flink achteruit onderhandeld.
1: Ja.
0: Dus je moet heel erg vanuit wat heb ik al en welke alternatieven kan ik creëren zonder de ander in onderhandelingen. Zo moet je daarover nadenken. En dat is hier niet gebeurd, waardoor er een ergere situatie is ontstaan. En dan wordt het dus, dat is mijn punt, steeds lastiger om de tactiek toe te passen. Mensen echt bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk zullen ze met elkaar door één deur moeten kunnen. En dat zie je eigenlijk wat Clinton destijds ook heeft gedaan met Arafat en Rabin, is dat je ze in een heel lang traject met heel veel persoonlijke investering en heel veel betrokkenheid en heel veel diplomatie mensen tot elkaar moet brengen en ze samen moet laten inzien dat vrede een betere optie is en dat winnen niet je enige optie is.
1: Nee. Dank, Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar.
2: Blik op Europa.
1: de Oekraïnse

0: President Volodymyr Zelensky voert weer wisselingen door in zijn regering. Voor het eerst in 4,5 jaar oorlog leidt dat tot protesten op straat. Met name vanwege het ontslag van de minister van Defensie, Mykhailo Fodorov. Welkom, Europa-verslaggever en BNR-Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan. Hoe groot zijn die protesten en waarom zijn de Oekraïners zo boos?
1: Ja, in verschillende steden zijn die protesten aan de gang, maar in Kiev het meest zichtbaar. Duizenden mensen daar op straat, kan vanavond nog aanzwellen. Op een dag die eigenlijk feestelijk had moeten zijn vanwege de komst van Ursula von der Leyen en Keir Starmer naar Kiev. Maar de demonstraties domineren nu de berichtgeving. Een regeringswisseling, ook een nieuwe premier, veel nieuwe ministers. Maar het gaat de protesterende Oekraïners om het wegsturen van Fedorov. 35 jaar oud, maar al sinds 2019 minister. Eerst van digitale transformatie, nu van defensie, de dronekoning van Oekraïne. En de Oekraïners reageren erop alsof je Messi zou wisselen vlak voordat je de WK-finale zou kunnen bereiken. Zo boos zijn ze. Maar ja, Fedorov's kijk op drones, die heel innovatief was, die schuurde blijkbaar, en dat hoorde ik ook vanuit Oekraïne, die schuurde te veel met de opvattingen van de legerleiding. En nu heb je dus dat de populariteit van Fedorov misschien wel weer de opperbevelhebber Sirski in de weg zit. Hoe dan ook, er zijn veel protesten.
0: Kan dit tot een probleem worden voor Zelensky?
1: Ja, dat zou kunnen. Al staat Zelensky natuurlijk al jarenlang voor hetere vuren. Maar Zelensky ontslaat Fedorov met het idee dat hij politiek en legerleiding weer dichter tot elkaar kan brengen. Maar wat de president misschien onderschat is dat de opperbevelhebber totaal niet populair is. Dat was hij al niet toen hij de opvolger werd van Valery Zaluzhny. Wat het volk Zelensky ook niet in dank afnam, waar ze niet de straat voor op gingen. Nu dus wel, en Zelensky moet uitkijken dat de protesten die voor Fedorov zijn niet anti het leger worden. Dat geldt ook voor Scheuring, zijn eigen politieke partij, waar ook fans van Fedorov zitten. Er zijn ook mensen uit het leger die zich al solidair met Fedorov ook hebben betuigd en hun ontslag hebben aangeboden. En hier is eigenlijk sprake van een botsing tussen twee denkrichtingen, Bernard. De Oekraïense generaals vinden het lastig dat Fedorov zo innovatief werkt en zo volledig inzet op drones. Wat voor de generaals dan weer spreekt, is dat zij zeggen, ja, met drones kun je het front wel stabiliseren, maar misschien niet land bevrijden in de toekomst. Dus het blijft een soort botsing, een soort richtingenstrijd. Je kunt ook zeggen, Oekraïners gaan de straat op uit angst voor nieuwe mogelijke mobilisaties. Want als het leger weer wat minder drones wil gebruiken, dan heb je mensen nodig en daar hebben ze in Oekraïne een tekort aan.
0: Ja, Fedorov heeft zojuist een persconferentie gegeven. Wat zei
1: hij? Hij zegt, Sirski is incompetent, houdt militaire hervormingen tegen, verdeelt het land. Een bevestiging dus van wat ik zojuist zei. Het was echt een pittige persconferentie van de man die ook wel gezien wordt als mogelijk toekomstig president van Oekraïne. Hij zegt, Sirski praat niet open en eerlijk. Ook niet één op één, hij is achterdochtig. En in plaats van na te denken over hoe we Rusland met asymmetrische oorlogsvoering op de knieën kunnen krijgen, verdeelt hij het land. Fedorov zei ook echter dat Zelensky tegen hem had gezegd dat hij Sirski niet zou ontslaan. Dat Fedorov dat accepteerde, dat ze wel door wilden met samenwerken. Maar ja, uiteindelijk is er anders besloten. Fedorov was trouwens een paar weken geleden terug in Nederland, tijdens een van zijn laatste reizen. En collega Michal van de Toorn die sprak ook met hem. En die spanning tussen Fedorov en Sirski was toen al voelbaar. Want Michal die stelde hem een vraag over de ambitie die Oekraïne heeft om 50.000 dode Russen per maand te realiseren. Omdat dat het kantelpunt zou zijn, het moment dat Rusland misschien op zou willen geven. Maar Michal en ik ook, wij dachten dat dit het plan van Sirski was. En daar dacht Fedorov dus anders over.
2: I said it. This goal. Yeah. No problem.
1: Ja, we hadden het al kunnen weten, Bernard. Ja,
0: heeft het invloed op de oorlog?
1: Moeilijk te voorspellen, want die 40 dagen campagne die Oekraïne momenteel voert richting Rusland, die gaat gewoon door. Het zorgt er wel voor dat allerlei adviseurs van Fedorov nu ook opstappen en verdeeldheid onder de bevolking. Dus ja, het wordt vooral iets dat, denk ik, Zelensky met de maatschappij moet managen.
0: Dankjewel, Europa-verslaggever en BNR's Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
5: Na nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
4: Ontdek hoe op rma.nl.
8: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
9: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
8: Gelukkig lees jij ze wel.
9: Ja, tot en met de voetnoten.
8: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
9: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
8: Voetnoten. Taaie rapporten.
9: Maar wel helder uitgelegd.
8: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Straks om 4 uur in de avondspits.
14: Het is officieel. Nederland kampt met een watertekort. Cryptobedrijf Knaken is failliet. Volgens het OM is maar liefst 7 miljoen euro verdwenen. En het gebeurt nog maar zelden, maar er is een nieuwe apensoort ontdekt. En als je hem ziet, dan word je vrolijk. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur met Edwin Mooibroek en mij, Liesbeth Staats. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Er staat nu bijna 300 kilometer file. Op de A1 richting Amersfoort staat het vast tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 10 minuten door de wegwerkzaamheden op de A1. De A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidsrijn beland je in de file en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. De A7 richting de Duitse grens. Het is daar druk vanwege de Duitse grenscontroles. 20 minuten extra vanaf Oudeschans. En tot slot de A16 richting Rotterdam, want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom heb je 20 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Amsterdam richting Den Bosch bij hectometerpaal 61,2. De A16 Breda-Rotterdam bij 30,3. En de A76 Duitsland richting Maastricht bij 25,3.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. Keir Starmer, bezig met zijn laatste dagen als premier, is in Oekraïne in het zonnetje gezet. Hij is onderscheiden met de Oekraïense vredesorde. Starmer kwam zelf ook niet met lege handen. De Britten geven Oekraïne namelijk voor honderden miljoenen aan nieuwe gevechtsvliegtuigen. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaan misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Amerika wil definitief af van het internationaal strafhof, maar waarom eigenlijk? En welke status heeft het internationale recht nog in de wereld? Ik bespreek het zo dadelijk met Geert-Jan Knoops, advocaat bij het internationaal strafhof.
18: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
19: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
18: Obli. Meer rust, meer rendement.
20: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
21: geeft ruimte. Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
15: Amerika heeft nooit deelgenomen aan het internationale strafhof in Den Haag en is altijd kritisch geweest. Maar nu gaat de Trump-regering een stap verder. Het wil het strafhof bestrijden en ontmantelen.
27: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
15: Ja, als minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Geert-Jan Knoops, hoogleraar en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Welkom.
28: Goedemiddag, Peter.
15: Fijn je te zien.
28: Ja.
15: Hele stevige woorden van Rubio, maar eigenlijk weten we al langer hoe Trump en de zijn over het strafhof denken. Is die kritiek in dat opzicht dan ook logisch?
28: De kritiek van Amerika is vanuit de Amerikaanse rechtscultuur wel begrijpelijk, omdat men erg gebrand is op, zoals de Amerikanen noemen, checks and balances. En bij het strafhof is gekozen voor één aanklager die de macht heeft om een zaak te beginnen, weliswaar met toestemming van drie rechters. De Amerikanen zijn daar tegen geweest, hebben aanvankelijk wel ingestemd met het strafhof in 1998 onder Clinton, maar waren voorstander van een grotere rol voor de Veiligheidsraad als meer controlemechanisme en niet bij het leggen van de macht bij één persoon. Toen dat niet gebeurde, hebben de Amerikanen zich in 2002 onder president Bush teruggetrokken.
15: Ja, even over Clinton, want ik herinner me dat nog wel. Die zei toen, hij stond sympathiek tegenover het idee, om daarmee te beginnen. Hij vond het eigenlijk een goed idee. Maar hij zei, het probleem dat wij hebben is dat wij hebben zo'n enorme krijgsmacht. En die is zo verdeeld in allerlei vredesmissies en andere stabiliteitsmissies in de wereld. Dat de kans dat ergens een soldaat wordt beschuldigd van overtreding van het oorlogsrecht of misdaad is zo groot dat wij zijn altijd pineut. Dus ik kan daar niet aan meedoen.
28: Ja, nou, het bewijs daarvan is inderdaad geleverd in 2020... toen het internationaal strafhof een onderzoek autoriseerde van de aanklager in Afghanistan. Waarbij dus ook Amerikaanse militairen onder de rechtsmacht zijn gekomen van het strafhof, hoewel Amerika dus geen partij is bij dat strafhof. En dat was voor Amerika tegen het zere been. Dat is ook de reden geweest dat de sancties bij de eerste termijn Trump zijn uitgevaardigd tegen de strafhof. En er dus nu ook 3 rechters zijn gesanctioneerd onder de huidige termijn Trump. Die dus het onderzoek in Afghanistan hebben geautoriseerd. Dus de Amerikanen hebben dat voorbeeld aangehaald om die sancties nu verder op te voeren en dus ja, de strop verder om de nek van het ICC te trekken, om het maar zo te zeggen, doordat ze nu ook andere landen willen gaan bewegen, diplomatiek, om zich terug te trekken uit het strafhof.
15: Ja, even daarop en dan direct over wat ze terugdoen, want ze blijven niet zomaar zitten, neem ik aan. Er zijn 124 landen lid, dus ook een heleboel, er zijn 193 landen, dus een heleboel landen niet. Wie niet lid zijn, onder andere Amerika, China, Rusland, Israël, India, Turkije, Saoedi-Arabië, Indonesië. Dat zijn niet de kleinste landjes. Wat voor mandaat heeft het strafhof dan in werkelijkheid?
28: Nou, dat is heel beperkt, blijkt nu wel. Omdat zelfs onder de ICC-landen, dus de landen die het strafhof wel hebben ondertekend en hebben geratificeerd het verdrag, er nu ook steeds meer landen zijn die om eigen politieke, economische belangen de medewerking aan het strafhof soms helemaal niet meer willen verlenen. Denk aan Hongarije, denk ook aan Italië. We hebben het ook gezien met Mongolië, waar Poetin op bezoek ging. En er is zelfs een rechter uit Mongolië die benoemd is in het strafhof. Dat zijn allemaal landen die de arrestatiebevelen in kwestie van in zaak Poetin en Netanyahu niet hebben willen uitvoeren. En dat betekent dat de Achilleshiel van het strafhof is gelegen in het feit dat men afhankelijk is van de landen die het strafhof hebben ondertekend en die dus moeten meewerken. Maar als die om allerlei redenen dat niet willen doen, dan kan het strafhof niks doen. En B, er staan ook geen sancties tegenover. Er wordt dan weliswaar een gele kaart uitgedeeld aan bijvoorbeeld Italië of Hongarije. Maar daar blijft het bij.
15: Ja. Je kunt zeggen, het is heel lastig ook. Ik denk weer even aan Clinton. Maar ik denk nu ook aan wat Nederland heeft veroorzaakt, zal ik maar zeggen, in Habadja. Bij die aanvallen op IS. Goed bedoeld en goed gepland, alleen verkeerd uitgepakt. Er waren heel veel burgerslachtoffers. Zou je kunnen zeggen dat toenmalige minister van Defensie, Jeanine Hennis, moet worden berecht?
28: Nou, theoretisch zou dat kunnen. Ja. Puur theoretisch. En dat is dus ook het schrikbeeld wat Amerika dus voor ogen heeft.
15: Dat exact is wat, dit is wat Clinton voor ogen had.
28: Ja, dit scenario dat dus een militaire operatie verkeerd uitvalt. En ook als dat niet opzettelijk is bedoeld, dan nog kan het strafhof in zo'n geval onderzoek instellen. Tenzij natuurlijk Nederland in zo'n situatie, of Amerika als het gaat om Amerikaanse soldaten zelf, het onderzoek doen. We moeten niet vergeten, het strafhof komt eigenlijk pas in beeld als het ICC-land zelf het onderzoek niet kan doen. Nee. Bijvoorbeeld in de zaak Afghanistan had Amerika kunnen zeggen, nou, wij gaan zelf onderzoek doen naar die soldaten. De Amerikaanse soldaten dan zouden aanklagen van een strafhof dat moeten afwachten. Maar dit scenario dat een minister verantwoordelijk voor de inzet van militairen en een operatie die mogelijk uitmondt in oorlogsmisdrijven, dat schrikbeeld is voor de Amerikanen inderdaad nu de reden om verder de druk op te voeren. Maar het zijn scenario's die zich inderdaad kunnen voordoen.
15: Ja, terwijl zij zelf het concept hebben bedacht, hè, van een tribunaal.
28: Nou ja, sterker nog, de Amerikanen hebben aan de basis gestaan van het internationaal recht met het Nuremberg-tribunaal 1995, de blauwdruk van eigenlijk het huidige ICC. Ze zijn voorstander geweest ook van het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal in 1993-94. Ze hebben ook het Sierra Leone-tribunaal omarmd met een eigen hoofdaanklager. Dus als de Rubio nu zegt, dus het so-called international law, het zogenaamde internationaal recht, dat is wat hij in zijn toespraak nog eens benadrukte, dan is dat natuurlijk redelijk cynisch als je bedenkt dat de Amerikanen juist altijd dat internationaal recht hebben omarmd. Maar als het dus nu in de achtertuin terechtkomt, dat internationaal recht, zie je dat de Amerikanen dus nu een terugtrekkende beweging verder maken van het strafhof. Want vergeet niet, onder Biden hebben de Amerikanen meegewerkt met het strafhof om bewijsmateriaal te leveren voor potentiële oorlogsbedrijven van Rusland jegens Oekraïne. Dus er zijn heel veel voorbeelden dat Amerika wel dat strafhof tot op zekere hoogte erkent, althans daaraan meewerkt. Denk ook aan het onderzoek Libië en Soedan. Daar hebben de Amerikanen niet het vetorecht ingeroepen bij de verwijzing van de Veiligheidsraad van de situatie Libië en Darfur naar het strafhof. Dus in dat opzicht kun je niet zeggen dat de Amerikanen altijd Mordekus tegen zijn geweest. Maar het systeem van het strafhof, daar kunnen ze zich niet in vinden.
15: Nee. Ik neem aan dat als het strafhof steeds maar al dit soort, mag ik zeggen, laster, kwaadsprekerij of misschien terecht kritiek over zich heen krijgt, dat ze het er ook niet bij laten zitten. Doen ze wel eens wat terug.
28: Ja, intern is er natuurlijk, zijn er tegenmaatregelen genomen. Denk ook aan andere computersystemen. Omdat het ICC afhankelijk is ook van soms Amerikaanse diensten die voorwerp van de sancties zijn. Wij als advocaat bij het strafhof hebben dat ook ondervonden doordat wij onze eigen systemen ook hebben moeten aanpassen. De dossiers bewaren, et cetera. Maar er zijn recentelijk 3 rechters van het strafhof geweest. Een rechter uit Benin, Oeganda en Canada. Die zijn naar de federale rechtbank gestapt in Manhattan, in New York, en hebben daar de regering Trump aangeklaagd wegens de sancties die nu, die waren al aangekondigd bij de vorige set sancties vorig jaar, voordat Rubio deze uitspraak deed. En die hebben dus gevraagd aan de federale rechter om die sancties onrechtmatig te verklaren. En dat zijn sancties die hen dus treffen, bijvoorbeeld bij Amerikaanse banktegoeden, diensten die men van Amerikaanse bedrijven wil verkrijgen. Die rechters kunnen dat dus niet meer doen. En zij beroepen zich op het feit dat er geen noodtoestand is geweest om die sancties uit te vaardigen. Want het Amerikaanse standpunt is, er is een noodtoestand voor Amerika, doordat het strafhof eigenlijk de veiligheid van Amerika in gevaar brengt.
15: Ja.
28: En die procedure loopt dus nu in Manhattan. Ja. En ja, daar is dus de kans aanwezig dat de federale rechter zal zeggen tegen Trump, ja, die sancties naar rechters kun je niet handhaven.
15: Nee, en dan gaat de regering in beroep en dan gaat het naar het Hoge Rechtshof en dan wordt het echt spannend.
28: Dan wordt het echt spannend.
15: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof.
0: The Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well. Generations to come. Thank you.
15: Ja, bijzonder moment. Dat was de toenmalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens de oprichting van het internationaal strafhof in 98. 4 jaar later ging het hof van start. In een kwart eeuw zijn voornamelijk Afrikaanse dictators en ministers berecht. Kun je dan niet zeggen, met al dat gedoe en toch een beetje het opblazen van het imago, dat het allemaal ook niet zoveel voorstelt?
28: Nee, dat is inderdaad een kritiek die het strafhof zich zeker nog meer moet aantrekken dan het al heeft gedaan. Want ik zeg erbij dat het strafhof heeft jaren geleden kritiek gehad van de Afrikaanse Unie dat men puur gericht was op het Afrikaanse continent. Toen heeft het strafhof eigenlijk het selectiebeleid bijgesteld. Er zijn dus onderzoeken ingesteld, Venezuela, Filipijnen, Oekraïne. Maar als je kijkt naar de populatie van gedetineerden in Scheveningen, waar ik toevallig vanochtend ook was bij mijn cliënt in het bij het ICC, dan zie je dat daar van de 8 gedetineerden, dat er 7 uit Afrika komen en 1 uit de Filipijnen. En dat betekent dat die kritiek nog steeds bestaat. Burkina Faso, Mali en Niger hebben nu sinds een paar weken geleden het verdrag opgezegd van het ICC. Dat zijn dus 3 Afrikaanse landen die zich gaan terugtrekken. Ook vanwege onder andere deze kritiek. Ja, dat betekent het ICC, het imago van het ICC is zeker in gevaar. Niet alleen door het probleem dat zich voordoet dat men eigenlijk geen handhavingssysteem heeft om arrestatiebevelen zelf uit te voeren. Dat is afhankelijk van de medewerking van landen. En het grootste uitdaging van het ICC zal nu zijn om die 124 landen binnenboord te houden.
15: Ja.
28: Kijk, Amerika zul je niet binnenboord krijgen.
15: Nee, maar Rusland ook niet.
28: Maar het kan dus zijn dat de campagne van Rubio zal leiden dat meer landen zich gaan afvragen, is het wel verstandig? Want het ICC heeft een budget van 200 miljoen euro per jaar. En dat wordt betaald door die landen zelf.
15: Ja. In hoeverre is het strafhof, want dat voelen veel mensen, een politieke instantie?
28: Het is natuurlijk niet opgezet als een politieke instantie. Het is een juridische instantie, maar je kunt niet ontkennen dat er een politieke factor meespeelt bij de beslissing welke zaken er aan het ICC worden voorgelegd. Met andere woorden, de aanklager zelf moet ontegenzeggelijk een selectie toepassen. Want ik zei net, het budget is 200 miljoen euro per jaar. Nou, daar kun je maar een paar zaken goed van onderzoeken. Dat betekent dat je moet selecteren en daar speelt ook een politieke factor zonder meer een rol, ook al wordt dat naar de buitenwacht ontkend. Maar wij merken dat natuurlijk in onze praktijk bij het ICC zeker. En dat maakt het ook moeilijk, omdat soms beslissingen over wel en niet vervolging niet altijd transparant zijn. En dat betekent dus dat het ICC meer zal moeten doen om die beslissing meer transparant te maken.
15: Ja, en jij bent advocaat, er zijn er meer.
28: Ja.
15: Doen jullie als advocaten, en in dat strafrecht ook moeite om de aanklagers daarvan te overtuigen? Zijn er discussies over? Is er een soort beweging intern in de organisatie?
28: Ja, daar wordt wel over gediscussieerd en soms ook in de rechtszaal. Dat men zich afvraagt van kijk, hier staat meneer A terecht van deze politieke partij. Maar meneer B van die politieke partij die dezelfde verwijten treft, die wordt niet vervolgd. En dat kan dus een discussie zijn in de rechtszaal, hoewel rechters over het algemeen daar niet voor gevoelig zijn, want die willen zich juist niet met dat selectiebeleid inlaten. Maar op het niveau van de aanklager vindt die discussie wel plaats. Een voorbeeld is natuurlijk dat toen Netanyahu en Gallant werden aangeklaagd namens de staat Israël, de aanklager direct ook een aantal leiders van Hamas heeft aangeklaagd om daarmee in ieder geval het beeld naar buiten toe op te werpen dat beide kanten van het conflict werden onderzocht. Even los van de vraag of dat wel een doorzichtige tournure is geweest van de aanklager. Ja. Maar los daarvan, men is zich er wel van bewust dat je natuurlijk een conflict alleen goed kunt onderzoeken en eerlijk als je het aan de beide kanten doet. En daar ontbreekt het nog wel eens aan bij het ICC. En dat maakt ook dat landen als Amerika en andere landen zeggen, ja, maar kijk eens, het ICC is voornamelijk politiek gericht op de zwakkeren in de strijd. He, want Afrikaanse landen zijn over het algemeen natuurlijk in meerdere opzichten een zwakkere partij vanuit het Westen bezien. En dat maakt ook dat de vervolging van dat soort mensen politiek veel gemakkelijker is voor de aanklager dan een mogelijkheid in het Westen.
15: Ja. Begrijp ik, dat begin niet zo snel aan. Als het strafhof zo doorgaat en niet zichzelf corrigeert, want dat is eigenlijk wat nodig is, is het dan wel een lang leven beschoren?
28: De toekomst van het strafhof is zeker niet in steen gegoten en is zeker op zijn minst onzeker. Wil het strafhof eigenlijk blijven overleven, dan zal het dus exterieur het nodige moeten gebeuren, wat ik al zei, om die 124 landen binnen boord te houden. Dat is al een hele klus. Er zijn nu 3 Afrikaanse landen die het verdrag, wat ik al zei, hebben opgezegd recentelijk. Maar ook intern zal er veel gedaan moeten worden om de procedures van het strafhof eerlijker, transparanter en sneller en efficiënter te maken. Ook vanuit de verdediging bekeken. Ik kan er veel voorbeelden van geven, maar de gelijkheid in het strafproces is bij het strafhof niet gewaarborgd tussen aanklager en verdediging. Dat is ook voor veel landen de vraag van, moeten we onze eigen politiek leiders dan overleveren aan een tribunaal waar die rechten niet 100% zijn gegarandeerd? Een voorbeeld is dat Amerika in het Amerikaanse strafproces geen participatie kent van slachtoffers in het strafproces. Nou, dat is bij het ICC dus wel inmiddels geïncorporeerd. En dat betekent dus dat je het systeem ook intern efficiënter en sterker moet maken, maar ook extern zal het strafhof veel meer moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen wat nu tanende is.
15: Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en co-auteur van het boek Leiders voor het Gerecht, hoe het internationaal recht wordt ondermijnd. Nogmaals, dank.
1: Postma in Amerika.
15: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump houdt vandaag een toespraak vanuit het Witte Huis. Verkiezingsfraude wordt een belangrijk onderwerp. Het gaat nooit weg, lijkt het wel. Die verloren verkiezingen van 2020 zijn voor Trump eigenlijk altijd een belangrijk onderwerp gebleven.
2: Ja, hij heeft het nooit losgelaten. We zijn 6 jaar verder. Hij blijft bezig met het herschrijven van dat verhaal. Hij heeft eigenlijk gewonnen. De Democraten pleegden fraude. Dat is voor hem persoonlijk natuurlijk belangrijk, want hij kan niet verliezen. Dat past niet in zijn wereldbeeld. Maar het is ook wel tactisch. Hij kijkt naar november, hij kijkt naar de congresverkiezingen. En hij wil bijvoorbeeld die SAFE Act door het congres krijgen, met erin strengere regels voor het stemmen. Maar hij wil ook zijn eigen achterban motiveren om te stemmen, want het staat er nu niet zo goed voor in de peiling. En dit is iets waar ze wel boos over zouden kunnen worden. En dan gaan ze misschien wel toch naar dat stemhokje. Zijn eigen partij is daar niet altijd blij mee. Die denken vooral van, ja, wij moeten het over de economie hebben. Dat vinden de mensen belangrijk. De hoge benzineprijs, dat soort dingen. Nou, Republikeinen in Washington hebben dat heel lang maar een beetje gelaten. Dat Trump daar steeds over wil praten. En ze buigen tegelijkertijd ook mee. Want Trump is natuurlijk wel de baas. Gisteren was er een hoorzitting, zeg maar een soort sollicitatiegesprek van Jay Clayton. Hij moet de directeur van de inlichtingendiensten worden. En hij krijgt dan van 3 verschillende senatoren de vraag: wie won de verkiezingen van 2020? En hij wil wel erkennen dat Joe Biden naar de gevolgde procedure dan wel de president was. Hij wil ook erkennen dat Biden de meeste kiesmannen had. Maar hij wil niet zeggen dat Joe Biden de verkiezing heeft gewonnen.
1: I believe he had the most electoral votes.
3: So he won the election.
1: He followed our process, had the most electoral votes, was declared the winner, and...
3: And who has the most electoral votes? Is it the person that wins or the person that loses?
1: I think that's your characterization.
2: Ja, wie heeft dan de meeste kiesmannen, de winnaar of de verliezer van de verkiezingen? Hij wil het niet zeggen. Hij weet dat Trump meekijkt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En Republikeinen zeggen dan ook van, ja, het is een beetje flauw, hè, semantische discussie. Hier gaan wij niet aan meedoen, maar het zegt natuurlijk wel iets. En in Trumps tweede termijn zagen we al heel veel kandidaten op dezelfde manier ontwijkende antwoorden geven. En als ze dan in hun positie komen, als bijvoorbeeld minister, dan is het ineens een heel ander verhaal.
15: Ja, het zijn niet alleen kandidaten voor belangrijke posten, ook verschillende congresleden willen niet zeggen dat Biden die verkiezingen won.
2: Ja, of ze het nou echt geloven of niet, er wordt echt heel veel ontweken. De verwachting is ook dat Trump bijvoorbeeld zou claimen in die toespraak dat de 2 democratische senatoren van Georgia niet eerlijk verkozen zijn in 2020. Ossoff en Warnock zijn dat. En net na die hoorzitting waar we het net over hadden, werd de Republikeinse senator Cynthia Lummis uit Wyoming daarna gevraagd.
4: In your mind are senators Ossoff and Warnock duly chosen and sworn?
5: I don't know.
2: Ja, die Lummis die werd gekozen in 2020, hetzelfde jaar als Warnock en Ossoff, haar democratische collega's. Andere staat weliswaar, maar gewoon dezelfde verkiezingen. Dus aan haar eigen verkiezing twijfelt ze niet, maar aan die van haar collega's wel. En dat is dus precies de Trump-methode. Ja.
15: Trumps FBI heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verkiezingsfraude.
2: Ja, er is voor Trumps tweede termijn al veel onderzoek gedaan. Hè. We hebben het hier veel gehad over die rechters die zich hebben uitgesproken. Nooit werd er bewijs gevonden voor verkiezingsfraude. Er waren incidenten, maar geen grootschalige fraude. Onder Trump is dat allemaal eigenlijk opnieuw gedaan, met Trumps mensen aan de leiding. En dat was met name in Georgia. En ook vanuit de FBI hoor je daar eigenlijk al maandenlang, sinds Trump aan de macht is, er is fraude gepleegd en wij hebben dat allemaal boven water gehaald. Met name Kash Patel die zegt dat is nu de baas van de FBI. Die roept dat ook al jaren, ook al voordat hij dat werd. En tijdens zijn confirmation hearing was hij heel ontwijkend daarover. Dus precies zoals je die eerste meneer hoorde. Als FBI-directeur veranderde dat weer. En zei hij van, er gaan heel snel arrestaties komen.
6: We've got all the evidence. I can announce on your show that we've got all the information we need. We're working with our prosecutors, the Department of Justice and their Attorney General Todd Blanche. And we are going to be making arrests. And it's coming, and I promise you, it's coming soon.
2: Ja, dit was in april. Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties geweest, Bernard. Maar dit houdt het vuurtje steeds brandende. En dat is wat Trump ook de hele tijd aan het doen is. En uiteindelijk maakt het misschien ook helemaal niet zoveel meer uit. Want het zaadje is geplant, wordt regelmatig bewaterd door Trump en de mensen om hem heen. Ik zag dat Brad Beyer, een bekende presentator van Fox News, zichzelf weer aan het verdedigen is op dit moment voor de verkiezingsnacht, toen Fox News Arizona callde voor Biden. En ik hoor het ook als ik met mensen praat, vooral Republikeinen, die denken dat 2020 niet eerlijk was. Maar 2024, toen Trump natuurlijk won, daarover hebben ze geen twijfel. Okay. Dus ook dat weer net als Trump.
15: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-app en de site of je favoriete podcast-app. Redactie Michiel Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen.
5: Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
9: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: Mark Beekhuis.
12: Morgen trapt collega Edwin Mooibroek de uitzending af met het bedrijvenpanel over online supermarkt Crisp. Daarna spreekt Edwin met Albert Zwanen, algemeen directeur van de OCT Lab. En hij vraagt hem naar de internationale uitbreidingsplannen van deze verkoper van medische producten. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Ik pak je vast.
16: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
17: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
16: Vandaag is er en morgen weten we niet.
17: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
29: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
30: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
31: Nu in de BNR-app.
32: Er is een watertekort in Nederland door de droogte. Extra maatregelen zijn nodig. Zelensky krijgt zijn gewenste koerswijziging. Goretzky wordt de premier van Oekraïne. En crypto-platform Knaken is failliet verklaard na signalen van een zeer zorgwekkende situatie bij het platform. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
33: En bij de ANWB vinden we Rijn Baartmans. Rijn, hoe is het op de weg?
34: Ja, het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Vooral werkzaamheden veroorzaken vertraging. Er staat nu 300 kilometer in totaal. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een kapotte auto tussen Delft en knooppunt Benelux. 6 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Bij het laatste knooppunt wordt aan de weg gewerkt en daarom is je vertraging 30 minuten. Tot slot de A27 richting Gorkum bij knooppunt Everdingen wordt ook aan de weg gewerkt en je doet er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Amsterdam richting Den Bosch bij hectometerpaal 61,2. De A16 Breda richting Rotterdam bij 30,3. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 111,6.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
35: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water is voor de boeren. Rusland en Oekraïne hebben opnieuw lichamen van gesneuvelde militairen uitgewisseld en daardoor kunnen ze in hun eigen land worden begraven. Rusland droeg zo'n 500 Oekraïnse militairen over en kreeg de lichamen terug van ruim 30 omgekomen Russen. Het Rode Kruis heeft erbij geholpen. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws van het ANP.
33: We kijken naar de beurs. De AEX staat 0,2% in de min op 1096 punten. Grootste stijger ASML, 1,5% in de plus. Besi, de grootste daler, 3,9% naar beneden. En de Dow Jones, die opent 0,1% in het groen.
0: Straks in de avondspits. In Nederland is volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officieel sprake van een watertekort. En cryptoplatform Knaken is failliet verklaard. 7 miljoen euro aan tegoeden zijn nog steeds zoek. En dat en meer hoor je de komende 2,5 uur hier op BNR.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
19: In de BNR-app.
18: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
33: Het is donderdag 16 juli. Goed dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Crypto-platform Knaken is failliet. En het Openbaar Ministerie denkt dat er 7 miljoen euro van klanten is verdwenen. Volgens groot onderzoek van NRC, Le Monde en andere kranten en media wil Frankrijk het leger inzetten in de strijd tegen drugstransporten over zee. Wij spreken zo misdaadjournalist Jan Meijers, een van de schrijvers van het stuk. We hebben nieuws over die brug in Genua. Je weet wel, die instortte in 2018. En wat bijna nooit meer voorkomt, er is een compleet nieuwe apensoort ontdekt. Die apen die leven in Congo. Ze hebben fel oranje lippen en een ontzettend grappig gezicht.
20: Heel bijzonder.
33: Ik moest lachen althans. Hoe konden ze zo lang voor de wetenschap onzichtbaar blijven? Maar we beginnen met het watertekort.
0: Ja, want er is officieel sprake van een watertekort in Nederland, zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, ja, en dat bestaat, heeft advies gegeven om op te schalen naar het niveau van watertekort. Overheden en drinkwaterbedrijven gaan zich nu buigen over nieuwe maatregelen om het water te verdelen. Het ministerie kijkt naar bijvoorbeeld de inzet van de stuwen in rivieren en ook het voorbereiden van extra pompen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat er genoeg drinkwater beschikbaar blijft, maar het advies blijft wel onbewust met drinkwater om te gaan. Zo wordt geadviseerd om korter te douchen, de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen en de vaatwasser ook alleen maar aan te zetten als die vol is. Dus je bent gewaarschuwd. En een watertekort komt ongeveer 1 keer in de 5 jaar voor.
33: Dan, cryptoplatform Knaken is na een verzoek van het Openbaar Ministerie failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Volgens justitie is er 7 miljoen euro van klanten van Knaken verdwenen. Gaan we bespreken met Daniel Mol, presentator van de Cryptocast. Ha, Daniel.
21: Goedemiddag. Hallo.
33: Ja, er waren al langere berichten en slechte berichten over Knaken. Ja. Maar waarom spreekt de rechtbank dan nu dat faillissement uit?
21: De rechter heeft nu vastgesteld een aantal dingen. Knaken is opgehouden met zijn klanten uitbetalen. Klanten konden ook al een maand niet bij hun geld. En er is waarschijnlijk dus te weinig geld om iedereen uit te betalen. En dan is de conclusie: sluiten de tent, faillissement.
33: Dat is het korte verhaal. Ja. Dan is er 7 miljoen euro zoek volgens het OM. Ja. Is dan ook al duidelijk waar dat allemaal is misgegaan?
21: Ja, dit is eigenlijk op 2 fronten misgegaan. Kijk, wat er bij Knaken is gebeurd, dat weten we nog niet. We weten, Field is betrokken, dus dan is het een politiezaak. Dat is dus, er zijn strafbare...
33: Field? Ja, sorry, dat je Field zei.
21: Nee, Field. Ja. Nee, Field is het anders. Ja. De Field is betrokken, dus strafbare feiten zijn er gepleegd. OM is betrokken, dus daar is iets... Ja, ik ga daar niet over speculeren. gebeuren. Maar crypto kan op verschillende manieren verdwijnen. Intern, extern, je weet het niet. Daar zijn dus klantengoeden vermist geraakt die eigenlijk gescheiden hadden moeten staan van de bedrijfsactiviteiten. Dus
0: zou die in een stichting moeten zitten?
21: Normaal
0: toch?
21: Wordt dat ondergebracht in een stichting. En ja, officieel was dat voor Knaken eigenlijk ook de bedoeling. Maar het probleem is, ze hadden geen vergunning onder de Europese cryptowet. En daar gaat het eigenlijk aan de tweede kant een beetje fout. Want de AFM heeft alle Nederlandse cryptobedrijven in 2024, mind you, 6 maanden gegeven om die vergunning te halen.
33: Ja.
21: Nou, niet iedereen had het toen gehaald. Best wel een zwaar proces, et cetera. Toen kwam er een soort blessuretijd, de term die zij zelf gebruikte, en waar maatwerk werd toegepast. Dus Knaken, die de vergunning niet had, mocht bijvoorbeeld geen nieuwe klanten meer aannemen, geen marketing doen. Maar die blessuretijd heeft 12 maanden geduurd.
33: Langer dan die hele...
21: Veel langer dan dat proces, die overgangsperiode. En ja, wat mij betreft had de AFM eigenlijk veel eerder moeten ingrijpen, veel meer eerder had moeten constateren als toezichthouder. Ja, jongens, jullie gaan die vergunning niet halen. We moeten de tent sluiten en de boel voorzichtig langzaam afwikkelen. Nou ja, de AFM is ook, weten we, degene die uiteindelijk aangifte heeft gedaan. En die zagen als eerste, joh, daar gaat bij Knaken echt iets mis. Toen is die strafzaak gestart. Maar dat is dus te laat geweest. En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft dat de AFM eigenlijk niet op tijd heeft gezegd, ja jongens, kappen nu, maar te coulant zijn geweest.
33: En klanten die weg zouden willen, die konden dus ook niet bij hun geld afgelopen.
21: Nee, die zaten, eind juni ging dat platform, eind mei moet ik zeggen, ging dat platform ineens op zwart. En ja, alle klanten natuurlijk verrast. Terwijl de AFM al 11 maanden in de blessuretijd aan het kletsen was met Knaken van, hey jongens, gaan jullie de vergunning nog halen? Hoe staat het ervoor? Die hadden eerder in moeten grijpen.
33: Heeft Knaken al gereageerd op dit faillissement?
21: Ja, hele korte reactie. Ze vinden het faillissement niet de beste route, want ze hadden zelf ook allerlei plannen om dan dat geld uit te gaan keren. Maar dat vond de rechter niet afdoende. Dus daar gaan ze gewoon niet in mee, de rechtbank.
33: Nee. Knaken stelde onder andere voor om die beschikbare tegoeden die dan te verdelen onder klanten. Dat gaat nu niet gebeuren.
21: Nee, we krijgen een soort FTX-achtige situatie. Ja. Dat heb je dan met die faillissement. Er is een curator aangesteld die moet gaan uitzoeken, ja, waar is dit geld nu? Waar is die 7 miljoen gebleven? Is die nog ergens terug te vinden? Ja, kijk, het probleem met crypto, en we hebben dus ook te maken met een strafzaak, crypto transacties kan je niet terugdraaien. Dus als dat geld is overgeboekt naar een adres aan de andere kant van de wereld, dan is dat best moeilijk terug te halen. Dus ja, de vraag is, misschien dat er nog wel wat geld wordt teruggevonden, maar alles lijkt me echt heel sterk.
33: Dat is een somber scenario.
21: Ja, dat is inderdaad een somber scenario. FTX-achtig scenario. Alleen nog wat kleinere schaal.
33: Ja, dankjewel. Daniel Mol, presentator van de CryptoCast. En die CryptoCast die kun je natuurlijk altijd luisteren in de BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Frankrijk en Duitsland gaan voor het eerst samen oefenen met kernwapens. Duitse militairen zullen dit najaar deelnemen aan de grote nucleaire oefening van de Fransen. En vandaag tankt ook een Frans gevechtsvliegtuig samen met een Duitse jager. En vanavond en morgen ontmoeten de regeringen van de twee landen elkaar in een kasteel bij Keulen. Europa-verslaggever Michel van der Toorn, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, een belangrijke stap dat ze meer gaan samenwerken, samen gaan oefenen met kernwapens.
6: Ja, ik denk het toch wel. De Frans-Duitse as is toch altijd een beetje gevoelig. Tenminste, het hangt een beetje af welke leiders er zitten.
0: Yeah.
6: In maart gaf Macron een best historische speech. En dat ging over het delen eigenlijk van de Franse nucleaire paraplu. We weten, Frankrijk is het enige land op het Europese vasteland, in ieder geval met hun eigen kernwapens.
0: Mm-hmm.
6: En nou, tegen de achtergrond van Amerika, die zich toch steeds meer terugtrekt uit de NAVO, voelde zij blijkbaar de noodzaak om dat een beetje open te stellen. En toen kondigde ze ook aan, verschillende Europese landen willen wel samenwerken. En nu tekent zich dat dus een beetje uit.
0: Ja, nu gaat het niet altijd goed, hè, tussen Frankrijk en Duitsland op defensiegebied.
6: Nee.
0: Maar nu worden ze eigenlijk noodgedwongen eigenlijk wel om meer samen te gaan werken, juist omdat Amerika zich meer terugtrekt.
6: Ja, precies. Het is een beetje... Vandaag en morgen komen hun regeringen samen. Dat is ieder jaar. Maar dit keer gaat het dus heel erg over die defensiesamenwerking. Ze hebben dus afgesproken om samen te gaan tanken. De Rafale gevechtsvliegtuig, dat is een Frans gevechtsvliegtuig, die ook kernwapens kan dragen, gaat samen met een Duits, onder andere Duitse Eurofighter, dus samen tanken. Dus dat zal een punt. En verder gaan dus die Duitse militairen meedoen aan de grote Franse nucleaire oefening die zij ieder jaar ook uitvoeren. Dus wel een beetje samenwerking. En het is goed dat ze er dus ook erover gaan hebben. Maar het betekent nog niet dat alle
21: nou ja.
32: Alles is gladgestreken. Er waren ook plannen voor om een gevechtsvliegtuig te ontwikkelen. Hadden Frankrijk samen. En Duitsland. Ja, om dat samen te gaan ontwikkelen. Was eigenlijk doodverklaard.
21: Ja.
32: Maar daar gaan ze nu toch weer nieuw leven in blazen.
21: Ja, dat was doodverklaard vanwege vooral ruzie eigenlijk tussen de bedrijven. En natuurlijk de grote belangen die landen daarin hebben. Samen inderdaad een groot gevechtsvliegtuig dat uiteindelijk kan concurreren met de Amerikaanse F-35. Nou, dat is niet gelukt. Maar nu schijnt het toch een soort van op tafel te liggen. Tenminste, ze gaan kijken of ze onderdelen van dit project toch nog kunnen voortzetten. En dat lijkt vooral uit de koker van de Duitsers te komen. Gaat het bijvoorbeeld om het delen van data tussen de twee landen.
32: Ja.
21: En het communiceren. Maar echt, ja, dit gevechtsvliegtuig lijkt er op korte termijn toch niet te komen.
32: Oké, maar er komt nu wel weer meer een Frans-Duitse as, hè?
21: Ja, er is een gezamenlijke vijand, namelijk Amerika. En daarover gaan ze dus vanavond in het kasteel gaan ze samen dineren. En dus ieder jaar praten deze regeringen samen. Ja, ik heb er wel iets meer vertrouwen in dan onder vorige leiders. Maar aan de andere kant gaat Macron, die probeert er nu natuurlijk al nog alles uit te slepen. Hij gaat weg. En de volgende Franse leider is toch de kans groot dat, nou ja, die samenwerking misschien wat minder wordt en meer de nationale Franse belangen weer voorop worden gesteld. Dus ik ben benieuwd. Maar het is wel, denk ik, goed dat binnen Europa grote industriële machten samen gaan werken. En dat er dus nu ook naar nucleaire samenwerking wordt gekeken.
32: Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Nou, wil je meer Europa? Luister dan naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
5: Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
33: Er is nieuws uit Genua in Italië. Genua zijn 32 mensen veroordeeld in die zaak rondom die ingestorte brug in de stad. 2018 stortte de 45 meter hoge Morandi-brug in. Er kwamen 43 mensen om het leven. Al snel klonk er kritiek op het onderhoud van de brug. Het zou al jaren niet meer gepleegd zijn. Daarom stonden in totaal 57 verdachten voor de rechter. Opgeteld werd er tegen een meer dan 400 jaar cel geëist. Nu kregen 32 verdachten straffen opgelegd voor diverse zaken. Dat ging van grove nalatigheid en doodslag tot valsheid in geschriften. En de voormalige onderhoudsdirecteur van het wegenbedrijf werd ook nog veroordeeld tot 11 jaar cel.
32: We hebben het hier vaak gehad over de Amerikaanse aanval op mogelijke drugsboten. Nou, wat blijkt nu, ook in Europa zouden de oproepen zijn gedaan om militaire capaciteiten te gebruiken tegen drugsboten. Dat schrijft de NRC vandaag. Jan Meeuw is de schrijver van het stuk. Welkom hier in de studio.
7: Goedemiddag.
32: Laten we eens nog even luisteren naar een klein stukje van Franse media.
8: Nous sommes en pleine nuit. Ces images infrarouges sont tournées depuis l'hélicoptère de la Marine nationale au large de Madé. Les militaires poursuivent un bateau chargé de cocaïne.
32: Ja, het is midden in de nacht. Deze infraroodbeelden zijn gemaakt vanuit de helikopter van de Franse marine voor de kusten van Madeira. En de militairen achtervolgen een boot vol cocaïne. Dat werd hier gezegd, Jan Meeuwers. Wat horen we hier? Wat is dit voor een operatie?
7: Dit is een helikopter die in de nacht van 17 op 18 oktober 2025 is opgestegen van een Frans marineschip in de buurt van ten noordoosten van Madeira. En zij zien dan een supersnelle speedboot, in het Spaans ook wel Narcolancia genoemd. En ze vermoeden dat daar cocaïne in zit. De Fransen zijn actief op de Atlantische Oceaan. Ze hebben daar in 2025 70.000 kilo cocaïne onderschept.
32: Ja.
7: En ze sommeren, nadat ze dit allemaal zien, sommeren ze om dit schip te stoppen. Dus ze stoppen niet. Dan hoor je overleg tussen de helikopterpiloot en een scherpschutter die aan boord van die helikopter is. Hoor je ze overleggen en dan zien ze, ja, deze boot is geladen, dus er is mogelijk drugs aan boord.
32: Ja.
7: Dan is er overleg met het commandocentrum in Brest en dan krijgen ze toestemming om op de motoren van die boot te schieten.
32: Dus ze gaan geweld te gebruiken.
7: Ja, en dat doen ze ook. Dus ze schakelen uiteindelijk twee van die motoren van die boot uit en daarmee kunnen ze uiteindelijk dat bootje en nog een andere speedboot aanhouden en dan vinden ze in totaal 2300 kilo cocaïne.
32: Ja, eerst nog even een stap terug. Hè. Ik bedoel, die drugs die komen eigenlijk met grote vrachtschepen dan richting Europa uit Zuid-Amerika. Ja. En dan buiten de territoriale wateren wordt het overgeheveld op die speedboten. En met die speedboten wordt het verder Europa ingebracht?
7: Ja, dus die speedboten die kunnen heel snel. Die kunnen op tot 130 kilometer per uur. En die gaan echt ver buiten de territoriale wateren. Dus dan moet je denken aan 500 tot 1000 zeemijlen.
32: Mm-hmm.
7: Dat is ongeveer tussen de 1000 en 2000 kilometer. Kunnen zij vanaf volle zee naar de kust varen.
0: Maar die zit ook helemaal vol met jerrycans, met benzine, ja, zodat ze die afstand kunnen afleggen.
7: Ja. En ze varen dan echt de rivieren op in Spanje. Er zijn ook wel schokkende beelden van waarbij dan schietpartijen ontstaan met patrouilles van de Spaanse politie. En zo proberen ze die drugs aan wal te brengen. Het is eigenlijk een manier om de douane te omzeilen. Ja. Omdat de methodes die vroeger gebruikt werden steeds succesvoller worden bestreden.
33: Want jij hebt samen met collega's uit, uit het buitenland, Le Monde, Wall Street Journal, andere buitenlandse media, onderzoek gedaan. En jullie zijn op een document gestuurd waarin Frankrijk zijn militaire plannen in die strijd tegen die drugs ontvouwt. Wat staat daarin?
7: Ja, nou, kijk, die documenten die zijn van een Europese organisatie die zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over drugsmokkel op zee. Die club heet MAOC. En die delen informatie met onder andere de Franse marine. En de Franse marine heeft dus besloten, wij gaan militariseren. Hè. Dus we gaan de drugsmokkel op zee aanpakken.
33: Dat is echt een nieuwe stap, hè?
7: Dat is een nieuwe stap. Nederland doet dat wel in op de Antillen. Maar daar doen ze dat in het verband van de kustwacht. Ja. En daar gaat het dus om territoriale water. Ja. Hè. Dus om Nederlands water. Dus dan ben je eigenlijk een verlengstuk van de politie. Hier ben je de marine zelf. Die Fransen zeggen, het probleem is zo groot, we moeten wat doen. En zij roepen dan in een tweede stuk politie. Hier ben je de marine zelf. Die Fransen zeggen het probleem.

0: Naar Europa.
1: Ja, en dat komt omdat de Fransen en Mao samen claimen dat als zij voldoende marinecapaciteit hadden gehad in 2025, dan hadden zij naar eigen zeggen nog eens een keer naast die 70.000 kilo die ze al onderschept hadden, hadden ze nog eens een keer ongeveer 700.000 kilo kunnen onderscheppen.
0: Tienvoudige. Okay.
1: Ja, tienvoudig. Dus dan kom je, als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je even slecht gerekend op 800.000 kilo uit. En dat vertegenwoordigt voor die smokkelorganisaties een waarde van ergens tussen de 10 en 15 miljard.
2: Dat gaat dus echt ongelooflijk veel geld, hè?
1: Ja. Nou ja, als je dat. Het stond niet in het stuk, maar ik heb het al opgezocht voor de zakelijke luisteraars. Als je kijkt naar de Europese omzet van Heineken, ja, die bedraagt 15 miljard. Dus dan zit je vergelijkbaar.
2: Maar de traditionele inderdaad drugsmokkelroutes zoals via de havens en zo, dat werkt dus allemaal niet meer. Dus daarom gaat het nu op deze manier. En ook Bolle Jos zou hier een rol bij spelen.
1: Ja, dat klopt, want bij de Azoren, dat is een andere hotspot naast Madeira, waar die overslag van die grote schepen op die speedbootjes plaatsvindt. Daar is, wat is het, 6 weken geleden, ongeveer 2 maanden geleden, is daar een groot schip gepakt, de Arconian. Daar werd 30.000 kilo cocaïne opgevonden. Dat is de grootste onderschepping in één vracht die ooit in Europa heeft plaatsgevonden. En ook weer een heleboel duizenden liters benzine.
2: Ja.
1: Nou, op dat schip waren 5 zwaar bewapende Nederlanders aanwezig om de lading cocaïne te beschermen.
2: Nederlanders, die hoorden dan bij Bolle Jos die in Sierra Leone zit?
1: Dat klopt, want nou ja, althans, dat is de veronderstelling. Het harde bewijs is hier volgens mij nog niet voor geleverd, maar dat schip, dat is geladen in Freetown. Dat is de haven in Sierra Leone. Mm-hmm. Dus als je al die dingen bij elkaar optelt, en we weten dat Bolle Jos sinds 2023 in Sierra Leone zit, dan kun je de vermoedens dat hij daar enige betrokkenheid bij heeft, kun je begrijpen. En ja, daar zie je dus ook aan dat criminele netwerken uit Nederland nog altijd actief zijn, ook bij die nieuwe methode van smokkel over de Atlantische Oceaan.
0: Als het niet meer via de Rotterdamse haven gaat, dan vindt het ergens anders plaats. Wij moesten ook meteen denken aan het Amerikaanse geweld tegen verdachte boten. Bijvoorbeeld wat de regering Trump heeft uitgevoerd bij boten in Venezuela.
1: Ja, dat klopt. Ik begrijp die vergelijking. Al gaat die niet helemaal op.
0: Vertel.
1: Want, nou, kijk, wat de Amerikanen doen is eigenlijk zonder waarschuwing vrij niet discretionair gewoon bommen gooien op bootjes waarvan ze denken daar zit drugs op. Deskundigen zeggen dat is misschien wel in strijd met het internationaal recht. Waar het hier om gaat is, er wordt dus vastgesteld, daarom is dat filmpje en die geluidsfragmenten die we hoorden wel van belang, er wordt vastgelegd, hey, er is een bootje, we hebben een tip dat er mogelijk smokkel plaatsvindt en we zien dat die boot geladen is. Mm-hmm. Vervolgens worden er instructies gegeven, stop, want we willen een controle uitvoeren. Dat mag in principe op internationale wateren, want ook daar mag je niet smokkelen.
0: Nee.
1: En vervolgens is de geweldinstructie niet vernietig dat bootje, maar probeer de motor kapot te maken, zodat je ze kunt arresteren.
0: Ja.
1: Dus er is militarisering van opsporing, dat klopt, hè, want je zet de marine in tegen burgers, maar tegelijkertijd is het natuurlijk toch net wat anders dan wat de Amerikanen doen.
2: Maar Nederland is ook lid van die organisatie om die drugs te bestrijden. Maar doet Nederland hier ook aan mee? Want ja, wij zetten over het algemeen natuurlijk gewoon politie in. Maar misschien dan op de Antillen wordt dan ook de marine ingezet als territoriale bewaking. Ja. Maar willen wij dit ook als Nederland?
1: Nou, dat is een goede vraag. Die heb ik uiteraard gesteld aan in dit geval het ministerie van Justitie. Zij gaan er in eerste instantie over. Zij zeggen, wij kennen de problemen op de Atlantische Oceaan. We zijn ermee bekend. We willen graag samenwerken. Maar we hebben nog geen verzoek van de Fransen gehad om mee te doen aan deze missie. En ze zeggen ook, op het moment dat wij dat verzoek zouden krijgen, dan gaan we daar naar kijken, dan gaan we daar serieus naar kijken, daar staan we voor open, maar dan gaat het om, wat is de scope van de missie, hè? Hoe groot moet dit worden, wat is de geweldinstructie, dus wat wordt van Nederlandse soldaten verwacht, en hebben we voldoende mensen en materieel beschikbaar om daadwerkelijk een goede bijdrage te kunnen leveren.
2: Dank Jan Meeuwis, misdaadverslaggever van NRC.
0: Een bijzondere ontdekking in Congo, want daar is een hele nieuwe apensoort gevonden. De apen leven op 30 meter hoogte in de bomen. En goed luisteren, ze klinken ongeveer zo. Ja. Ik hoor, ik moet eerder denken aan een varken of zo.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Niet aan een aap, dan denk je toch aan een ander geluid.
0: Precies. Iris de Winter is directeur van het Apenhul Natuurbehoud Fonds. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, herkent u dit als een apengeluid trouwens?
3: Ja, wel een beetje, maar zij klinken wel heel erg laag. Het was inderdaad, als je je ogen dicht doet, dan klinkt het eerder als een wild zwijn dan als een aap.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar goed, het is ook een nieuwe soort die we nog niet kenden. Je hoort het niet vaak, hè,

0: Ja, dat nieuwe zoogdiersoorten sowieso ontdekt worden en apensoorten ook niet.
1: Klopt, helemaal. Apensoorten gebeurt niet vaak. Het is op vasteland Afrika nu de 5e keer in 75 jaar. Dus dat, ja, nee, het gebeurt zeker niet vaak. En als, dan is het vaak in dit soort afgelegen gebieden.
0: Ja, en het is ook best een flinke jongen, hè, deze aap.
1: Ja, kilo of 9, vrouwtjes zijn 8. Ja, ja. Dus,
0: hoe ziet hij eruit?
1: Dat is wel een mooie lange staart. Ja, dus donkere vacht. Lange staart hebben veel van deze apen. Dus colobus-apen zijn dit.
0: Colobus?
1: Het unieke aan... Ja, colobus, zo noem je dat. Dat betekent eigenlijk verminkt. Een beetje luguber misschien, maar ze missen een duim. Dat is best wel handig, want als je door bomen wil slingeren... is een duim zit eigenlijk altijd in de weg. Dat weet je misschien nog als kind op een duikelstang. Ja. Dus ze hebben
2: maar
1: dus geen duim meer.
2: Ja.
1: Waar laat je de duim, ja.
0: En wij zagen een plaatje. Nou, je moet meteen lachen of glimlachen als je hem ziet, het gezichtje. Het
1: is een lippen.
0: Ja, hij heeft fel oranje lippen. Dat is ook, lijkt mij, bijzonder, niet veel voorkomend.
1: Klopt, dat is ook de enige die dat heeft. En dat heeft ook eigenlijk, dat was de aanleiding om te denken, hey, gaat dit nou om een andere soort of niet? Er is in 2008 een foto gemaakt van deze soort. En toen dachten ze, nou, hij wijkt wel erg af van de andere franjeapen, dus de andere colobussoorten die we kennen.
0: Ah, dus in 2008 was er al een foto. Maar waarom wordt het dan 2026 voordat we vaststellen dat dit echt om een nieuwe apensoort gaat?
1: Ja, dat duurt best lang. Nou ja, het is niet een heel erg stabiel gebied om nou even uitgebreid onderzoek te gaan doen. In de Democratische Republiek Congo.
0: Nee.
1: Dus het is best lastig om heel veel data te verzamelen. En we weten allemaal, ja, dieren wijken allemaal wat af. Wij zien er ook allemaal anders uit. Dus je hebt best veel bewijs nodig. Dus dat doe je, nou ja, visueel. Dus je gaat het bos in om te kijken hoeveel individuen zien we die zo afwijken. Ze hebben het ook met cameravallen gedaan. Dus ze hebben hoog in de boomtoppen allemaal camera's opgehangen om te kijken hoeveel van de dieren er zijn. En hoe ze eruit zien. En het leuke is, je begon met dat geluidsfragment. Ze doen dat dus ook akoestiek. Dat noem je acoustic monitoring. Dus je hangt echt letterlijk microfoontjes op in het bos. En dan kijk je hoe vaak je deze soort hoort. En natuurlijk DNA, hè? Dat hebben ze dus over de jaren ook gedaan.
0: En hoe komt het dat ze zo lang voor de wetenschap onzichtbaar zijn geweest? Leven ze in een heel apart gebied, bijvoorbeeld?
2: Je zou zeggen met die oranje lippen.
0: Ja, die vallen op.
1: Valt dat wel op? Nou ja, je zei al, ze leven dus echt hoog in de bomen, echt in het bladerdak. Ze worden ook wel takkenschudders genoemd door de lokale bevolking daar. Omdat als ze voorbij komen, dan beweegt alles boven je. En moet je ook opletten wat er naar beneden komt. Dus het is lange tijd dus, zijn ze verborgen gebleven, omdat we daar gewoon heel weinig komen. Ja. Het is een gebied langs die Lomami-rivier. Dat is eigenlijk het enige stukje waar ze ook voorkomen, hoor. Dus echt dat bos direct grenzend aan die rivier. Dat is heel erg afgelegen. Dichte jungle en ook trouwens moerassig. Dus om daar zelf als onderzoeker en als mens doorheen te gaan, er zijn geen paden en je moet echt waden door moerassen en dichte jungle. Dus maakt het niet makkelijk.
0: En weten jullie ook hoeveel er van dit soort apen zijn gevonden? Of hoeveel er leven? Is dat in te schatten?
1: Ja. Dat is in te schatten. Ze hebben met transecten 114 individuen ooit geteld. En als je dat dan extrapoleert naar het leefgebied dat er is, kom je op minder dan 1000. Maar dit is echt iets waar veel meer onderzoek aan gedaan moet worden. Het is nu is de soort erkend en nu is het echt tijd om te gaan kijken hoeveel er nog over zijn.
0: Nieuw onderzoek dus. Dank, de aap met de rode lippen. We gaan hem niet vergeten. Iris de Winter.
2: Al 2 weken kijken we naar de staat van de verschillende legers in Europa. En vandaag eindigen we met ons eigen leger. En volgens commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim hebben wij het beste leger. En hij legt zo meteen uit waarom.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Nu ook op vrijdag.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
10: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
10: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen, werkzaamheden en enkele ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 richting Den Bosch merk je dat bijvoorbeeld tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Wordt aan de weg gewerkt en daarom loopt de vertraging op tot 25 minuten. De A16 richting Rotterdam, want ook bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom doe je er 30 minuten langer over. De A50 richting Arnhem, daar is een ongeluk gebeurd tussen Os-Oost en Ravenstein. De weg is weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. En tot slot de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is ook een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Daarom is je vertraging 30 minuten. Wil je richting Tilburg, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2. En de A27 Utrecht Almere bij 115,1.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd, hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water is voor de boeren. Rusland en Oekraïne hebben opnieuw lichamen van gesneuvelde militairen uitgewisseld en daardoor kunnen ze in hun eigen land worden begraven. Rusland droeg zo'n 500 Oekraïnse militairen over en kreeg de lichamen terug van ruim 30 omgekomen Russen. Het Rode Kruis heeft erbij geholpen. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grote woorden van onze commandant der strijdkrachten, want volgens Onno Eigelsheim heeft Nederland het beste leger van Europa. Waar blijkt dat uit? Gaan we hem zo vragen. We spreken hem over een paar minuten.
19: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
20: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
19: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
17: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Liesbeth Staats en Edwin Mooibroek.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Jouw Google zoekgeschiedenis moet volgend jaar gedeeld worden met OpenAI.
0: Oh.
2: Althans, als het aan de Europese Commissie ligt. Hoe het zit, dat hoor je allemaal zometeen.
0: Eerst, de Nederlandse krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden om moderne dreigingen eerder te kunnen afslaan. Dat lezen we in de Defensienota, die 29 juni gepresenteerd werd. De afgelopen dagen keken we hier in de Avondspits met onze correspondenten naar de staat van de verschillende legers in Europa. En we kunnen die serie natuurlijk niet eindigen zonder ook op ons eigen leger in te zoomen. En dat doen we met de allerhoogste bevelhebber, de commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. Goedemiddag.
21: Ja, dankjewel. Goeiedag. Ja, maar goed dat je afsluit met het beste leger, dus dat is goed.
0: Het beste leger zijn wij.
21: Ja, natuurlijk. Dat zal elke commandant zeggen, hoor. Dus wat dat betreft ben ik niet alleen in dit statement, vrees ik.
0: Nou, dan gaan we dan straks nog even induiken in waarom wij dan het beste leger hebben. Al een heel geruststellende boodschap, trouwens, aan het begin van dit gesprek. In de Defensienota van 29 juni dus staat ook dat de Verenigde Staten nog steeds als een belangrijke bondgenoot worden gezien. In hoeverre ziet u de VS ook nog als een betrouwbare bondgenoot?
21: Ja, als ik met mijn eigen Amerikaanse counterpart praat, of met Supreme Allied Command Europe, degene die verantwoordelijk is voor de verdediging van het Europese grondgebied, dus een Amerikaanse generaal, ja, daar is voor mij geen twijfel over mogelijk. Zij gaan ons steunen op het moment dat het moet. Maar ze hebben tegelijkertijd ook aangegeven, en dat geeft de president Trump natuurlijk ook aan, maar dat geven de Amerikanen ook aan, dat ze capaciteiten weg zullen halen uit Europa die ze ergens anders nodig hebben. En daar zullen wij op moeten anticiperen. En dat is niet ook geen nieuw gegeven. Het is goed dat we nu weten wat het is wat wij weghalen, zodat we met de Europese landen dat kunnen gaan aanvullen. En dat werkt alleen als je daar in openheid met elkaar over spreekt. En dat is wat er nog steeds op mijn niveau gebeurt. Dus ik heb nog helemaal geen reden om aan te nemen dat ze onbetrouwbaar zijn ten opzichte van het verdedigen van het bondgenootschap. Dat zullen ze ook in de toekomst blijven doen. Alleen wij zullen als Europese landen daar een grotere bijdrage aan moeten leveren. En dat is waar de Defensienota voornamelijk ook over gaat.
0: Ja, en dus u zegt, ja, met mijn collega's in de Amerikaanse Defensie heb ik hele goede relaties, goede ervaringen, die zijn betrouwbaar. Maar ja, zij hebben, uw collega's, ook te maken met deze administratie, deze regering, Trump.
21: Ja, dus ik ben niet naïef. Hè. Ik zie dat natuurlijk ook. Hè. Die wispelturigheid, die verandering van gedachten die uit de Amerikaanse administratie komt, is duidelijk aanwezig. Maar dan zie ik het ook wel weer als een voordeel dat die stabiliteit wel gewoon in het militaire etablissement, als je het zo mag noemen, in ieder geval in de militaire kant van het huis, gewoon nog prima is. En zo moet het ook zijn. Wij moeten adviseren, wij moeten met elkaar goed kunnen samenwerken over waar we dingen moeten veranderen of verbeteren. En dat loopt eigenlijk prima. Dus ja, je hebt gelijk. Ook zij zijn afhankelijk van wat hun administratie vindt. Maar tegelijkertijd moet je gebruik maken van de militaire band die je hebt om ook richting de Amerikaanse militairen aan te geven. Nou ja, wij moeten op deze manier wel met elkaar blijven samenwerken. En die kracht is er ook nog steeds. Dus ja, het is waar. Zij hebben zich te verhouden tot de administratie. Maar zij hebben ook duidelijk zich te verhouden tot de bondgenootschap en de militairen die daarbij zitten. En dat werkt eigenlijk prima.
0: En het terugtrekken van die Amerikaanse troepen uit Europa. Ja, verwacht u dan als er een nieuwe president is met een nieuwe regering dat zoiets dan weer teruggedraaid zou kunnen worden?
21: Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. President Obama had dit ook al gezegd. Biden zei het ook. En Trump heeft het op een andere manier gezegd en gaat daar verbaal misschien op een andere manier mee om. Maar de boodschap is dezelfde. Europa, je zal meer je eigen beroep moeten ophouden voor de veiligheid van het Europese continent. En dat is geen gekke boodschap, vind ik. Want het is ons continent, het is onze veiligheid. Dus dan moet je daar ook een grotere bijdrage aan willen leveren. En die boodschap verandert niet met een nieuwe administratie. Dat geloof ik niet.
0: De toekomst van het Nederlandse leger wordt beschreven in de Defensienota. Gaat over de nabije toekomst, komende 5 jaar. Eerst even over de staat van ons leger nu. Nou, we hebben, hoorde ik u zeggen, het beste leger ter wereld. Hoe ziet dat eruit? Waarom zijn we de beste?
21: Nou ja, we zijn de beste, denk ik, omdat wij hebben geen klein leger. We hebben een middelgroot leger binnen het bondgenootschap. En dat heeft een aantal voordelen. Wij kunnen heel snel schakelen. Dus we zijn al per definitie, zoals ik dan maar zeg, adaptief. Oftewel kunnen we gauw schakelen op de veranderingen die op ons afkomen. Dat is het voordeel van een niet te groot leger zijn. We hebben natuurlijk te maken met personeel wat heel hoog opgeleid is en heel makkelijk met heel weinig leiding en richting zijn eigen keuzes kan maken binnen de krijgsmacht. Dus ik vind de zelfstandigheid van de Nederlandse krijgsmacht heel hoog en daarmee het veranderen vermogen ook. En we hebben gewoon goede spullen. Ja, we hebben er te weinig van en we moeten er een heleboel bij krijgen en we moeten vernieuwen. Dat is wat de Defensienota doet. Maar we hebben ook gewoon nog steeds goede spullen. Dus we hebben goede spullen, goede mensen en we zijn heel erg adaptief. En dat is waar de Nederlandse krijgsmacht, denk ik, heel sterk in is. Mm. En zo worden we ook gewaardeerd in het bondgenootschap in de wereld.
0: Dan wil ik u toch nog even een berichtje van iets eerder voorleggen. Onlangs meldde RTV Noord dat 6 transportvoertuigen van Defensie urenlang vaststonden op de A7... omdat daar werkzaamheden waren en Defensie was daar niet van op de hoogte. Ja, dat rijmt niet helemaal met het beeld wat u net schetst.
21: Jawel, als we adaptief zijn, dan kunnen we daar gauw een oplossing voor vinden. Vooral als die weg uiteindelijk afgesloten is. Maar,
0: ze stonden vast, hè, uren. Ja, ik geloof zelfs een nacht.
21: En natuurlijk gebeuren de dingen ook. Gebeuren deze dingen ook, weet je. Niet alles kan goed gaan en dit soort dingen kunnen ook gebeuren. En ik hoop dat we ervan geleerd hebben. En dan kunnen we dat voorkomen de volgende keer. En dat is de snelheid van de Nederlandse krijgsmacht. We leren ervan en de volgende keer gebeurt het ons hier.
0: Kijk, want er moet dus heel erg ingezet worden op technologie, digitalisering, hè, volgens de Defensienota. Vooral op het gebruik van drones, dus onbemande wapens. Die rol van de drones nu in Defensie, in de krijgsmacht, hoe groot is die?
21: Die is al best aanwezig, hè? Dus het is niet dat het. Dus we maken al heel veel gebruik van onbemand systemen. Dat doet de luchtmacht met de Reapers. Dat doet de landmacht met heel veel kleine en wat grotere systemen. Die zowel ervoor zorgen dat ze het beeld op het gevechtsveld vergroten. Maar ook gevechtskracht versterken. En de marine is met onbemand systemen. Onze nieuwe mijnenjaagcapaciteit is gebaseerd op onbemand systemen. En de marine heeft het concept ontwikkeld dat ze met de schepen en naast de reguliere schepen ook heel veel met low mens, dus weinig bemensing of met onbemand systemen. Dus het zit al voor een deel in de krijgsmacht. Alleen de ervaringen die we natuurlijk zien in Oekraïne en in het Midden-Oosten laat zien dat dit alleen maar een steeds grotere plek krijgt in de nieuwe manier van vechten. En daar moet je toe verhouden. Vandaar dat we ook in de nota hebben gezegd, ja, ongeveer 50% van je effecten. En daar zijn we dus nu nog niet. Ik denk dat het nu 10% is. Op zijn hoogst. 50% van de effecten moet je met onmensen en autonome systemen zien te realiseren.
0: Dat is best
21: omdat
0: ambitieus.
21: Dat helemaal de wijze is op. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het een realistisch percentage is als je kijkt naar wat er op het gevechtsveld op dit moment gaande is. En als je dat niet zou stellen, dan kom je ook niet naar een krijgsmacht die daadwerkelijk verandert en op deze manier gevecht gaat voeren. Dus ik weet niet of het ambitieus is. Voor mij is het prima om te doen, anders had het ook niet opgeschreven.
0: Nee, maar dus in die 5 jaar, want dat is dan de deadline zo gezegd, dan zijn mensen dus op te leiden of om te scholen om in zo'n krijgsmacht te werken?
21: Ja, klopt. Ja, klopt. En dat doen we nu al. We hebben bijvoorbeeld bij de landmacht al pelotons opgericht voor gebruikmaken van onbemensystemen. We hebben bij de luchtmacht versterken met de onbemenscapaciteiten ten opzichte van zowel het samenwerken met de F-35 als zelfstandig met de Reapers. En bij de marine, wat ik net schetste, is hun hele concept van mijnenjagen daarop gebouwd. Maar ook het concept van het nieuwe optreden gaat met onbemenste vaartuigen en met bemenste vaartuigen. Dus bij die 3 domeinen gaat dit allemaal de komende 5 jaar plaatsvinden. Ja. En dat neemt niet weg dat je ook de conventionele middelen nog steeds nodig hebt. De tank, het vliegtuig en het schip. Maar daaromheen zul je een veel grotere hoeveelheid van onbemande systemen zien. Dat is de krijgsmacht waar we heen gaan. Ja. En dat gaan we inderdaad in 5 jaar realiseren.
0: Even over Duitsland. Wij spraken ook over het Duitse leger in deze serie. Zij hebben de ambitie uitgesproken. Wij willen het meest digitale, het meest hoogtechnologische leger worden van Europa. Waarin ziet u dat Nederland koploper kan worden?
21: We werken overigens heel goed samen met de Duitsers. Hè. Dus heel veel van onze eenheden zijn geïncorporeerd met de Duitsers. Ja. Dus het is niet heel gek dat dit ook in Duitsland het geval is. Sterker nog, is eigenlijk binnen alle krijgsmachten wel in Europa het geval. Maar wij zullen ons verder kunnen versterken in ook die digitalisering. Die is cruciaal. En wij gaan daarnaast ook het space en het cyberdomein extra versterken. Omdat we zien dat als je het gevecht wil voeren, je continu beeld moet hebben over wat er bij je tegenstander gebeurt. Mm-hmm. En je moet er continu ervoor zorgen dat je de informatie over en weer kunt verspreiden. En dat gaat nou eenmaal via de ruimte. Dus ik denk dat de Nederlandse krijgsmacht zich ook heel erg gaat bekwamen op het ruimte- en cyberdomein. Daar zul je een verschil zien ten opzichte van andere misschien krijgsmachten. Waar Nederland al een paar stappen in heeft gezet, maar die ook fors gaat vergroten.
0: Al die veranderingen die we net bespraken, die vragen ook heel veel creativiteit. Nou lijkt het me in een defensieorganisatie dat mensen ook heel erg gewend zijn aan hiërarchie, aan tradities, aan de keuzes better safe than sorry, want het gaat altijd over veiligheid. Is er genoeg creativiteit en wendbaarheid om zo'n slag te maken? Want dan mogen er ook dingen mislukken als je wil veranderen.
21: Ja, zeker. Nee, maar ik denk dat het juist de kracht is van de Nederlandse krijgsmacht. We noemden dat net al, jij vroeg aan mij de sterke punten. En dit is juist één van onze sterke punten. Bij elke inzet, waar ook de wereld, laten wij creativiteit zijn, zien en adaptiviteit. En het beeld wat je schetst over de hiërarchie klopt, maar heel beperkt. Want juist de kracht van de Nederlandse krijgsmacht is dat wij noemen dat opdrachtgerichte commandovoering. Dus wij geven een opdracht mee aan de commandant. En dan gaat hij dat zelf op zijn manier invullen. Dus hij moet creativiteit laten zien voor de uitwerking van die opdracht. Dus ik maak me daar niet heel veel zorgen om. Wat ik wel bijvoorbeeld in mijn dagorder heb aangegeven. Ik heb een dagorder uitgegeven binnen de krijgsmacht waarbij ik aandacht vraag voor die digitalisering en die adaptiviteit die jij noemt. Omdat ik graag zou willen zien dat elke individuele militair zich niet alleen fysiek en fysiek bekwaam is en met de wapens om kan gaan die hij kent, maar ook met name de digitalisering die eromheen hangt zich eigen maakt. En daar kunnen we nog een paar slagen in maken. Daar moet ik natuurlijk voor helpen om ervoor te zorgen dat het kan worden ingeregeld. Maar dat vraag ik ook aan mijn mannen en vrouwen.
0: Ja, want
21: maar ik maak ook niet geen zorgen over de creativiteit van onze militairen.
0: Nee, want als ik denk aan nieuwe stappen in digitalisering of in cyber en omgaan met nieuwe software of nieuwe systemen zelfs bedenken, dan denk ik ook aan een soort start-up cultuur. Waar mensen met een baseballcap achterstevoren en gedreven door creativiteit bij elkaar komen. Ja, dat is toch anders dan bij Defensie?
21: Nou, dan moet je toch nog maar een paar keer bij ons langskomen. Want wij hebben dit soort start-up shops binnen de krijgsmacht, waarbij juist dit plaatsvindt.
0: Okay.
21: En dan lopen ze zelfs met baseballcaps rond en met t-shirts en van alles nog wat. Dat maakt mij ook niet uit hoe ze eruit zien. Maar dit is juist wat we doen. En om innovaties te onderkennen, waar ook een heleboel fouten in gaat. Dus er mogen ook een heleboel fouten gemaakt worden bij innoveren. Wat we wel moeten doen is om snelheid te krijgen in innovatie en samenwerking met de industrie, dat je dit beter op de industrie moet plakken. En dus in de defensienota maken we dus ook heel duidelijk dat samen met de industrie een kernpunt is van de krijgsmacht. Dus de industrie moet met ons innoveren. Wij moeten duidelijk te maken, dit zijn de innovaties die wij van jullie verwachten. Daar gaan we geld en energie en tijd in steken. Dat gaan we gericht doen. Maar tegelijkertijd verwachten we van de industrie dat als we dan een capaciteit van hen kopen, een drone of wat voor systeem dan ook, dat zij met ons in staat zijn om die drone eigenlijk in een continu proces door te ontwikkelen. En dat is wat we dan met de industrie veel beter moeten afspreken en doen. Dus er zit ook wel een andere variant in over hoe je innovatie en industrieopschaling met elkaar doet. En dat is ook weer voor de industrie. Niet nieuw, maar denk ik wel goed. En dat geldt voor de Nederlandse industrie en de Europese industrie.
0: Het woord samenleving, dat komt in die defensienota 53 keer voor, is geteld. Dus die samenleving moet een grote rol gaan spelen in de weerbaarheid van Nederland. Wordt een beroep op gedaan. Denkt u dat daar draagvlak voor is in ons land?
21: Ja, en het is wederkerig. Hè? Dus wij leveren natuurlijk capaciteit voor de samenleving in tijd dat we overstromingen hebben, in tijd dat we mijnen moeten opruimen, ellende moeten oplossen. Dus dat doen we. En dat zullen we blijven doen. En tegelijkertijd, op het moment dat we in een grootschalige oorlog komen, dan moet de samenleving een aantal dingen extra doen die wij dan niet meer kunnen. En ja, daar is draagvlak voor. Want we zien bij de veiligheidsregio's in Nederland, bij een aantal bedrijven en organisaties, dat ze zich heel snel hierop weten aan te passen en heel graag met ons willen samenwerken. Dus er is zeker draagvlak voor in de samenleving. En tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld bij de nationale weerbaarheidstraining, mannen en vrouwen die we in een hele korte opleiding tot reservist maken, waardoor ze teruggaan in de samenleving, maar wel weer aan ons gekoppeld zijn en ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld voor het beveiligen of bewaken van kritische infrastructuur die wij niet meer kunnen beveiligen als we weg zijn. En dat loopt eigenlijk hartstikke goed. Ja. Dus er is zeker draagvlak voor. Ik ben, weet je, er is nog een heleboel te doen en ik ben niet naïef dat er ook nog kritiek op is. Dat zie ik ook wel. Maar er is ook wel heel veel positieve steun voor dit, voor deze gedachte.
0: Want toen wij spraken over bijvoorbeeld het Finse leger, daar is de dreiging langs die lange Russische grens nooit weg geweest eigenlijk. Dus de hele samenleving kijkt heel anders naar weerbaarheid en naar een rol spelen in de defensie van je eigen land. Denkt u dat met de dreiging vanuit Rusland op dit moment en ook de onrust elders in de wereld, dat bijvoorbeeld de opkomstplicht in Nederland iets is waar we opnieuw over moeten gaan nadenken?
21: Tot nu toe kunnen we met de vrijwillige, de vrijwillige instroom het prima aan. We hebben vorig jaar gegroeid met 6.000 mannen en vrouwen, dit jaar waarschijnlijk weer. Dus die lijn naar die 102.000 die we hebben uitgezet in 2030... kunnen we met deze aantallen op vrijwillige basis prima bereiken. Dus ik heb daar nu helemaal nog geen behoefte aan om dat te doen. En ik denk ook dat het past in Nederland dat je dat op vrijwillige basis doet. Mm-hmm. En natuurlijk moet je ook instrumenten inrichten dat er meer verplichtend karakter komt op het moment dat het uiteindelijk tot oorlog leidt of op andere momenten. Maar dat is nu eigenlijk nog niet nodig. Over de weerbaarheid ten opzichte van Finland. Kijk, de Nederlandse samenleving beseft ten degen dat die weerbaarheid niet alleen maar gaat over een oorlog. Die gaat ook over stroomuitval, die gaat over wateroverlast, die gaat over van alles en nog wat ondertussen ook in Nederland kan gebeuren, waardoor die samenleving zelfredzamer moet zijn op bepaalde momenten en elkaar beter moet helpen. En ik denk dat de afgelopen periode dat ook gewoon heeft laten zien, omdat we hiermee geconfronteerd zijn. Dus het gaat niet alleen om weerbaar zijn voor een mogelijke oorlog, maar ook op momenten dat, die ik net schetste. Dus dat zit er ook nog eens aan.
0: Diezelfde samenleving kijkt ook kritisch mee als Defensie dit jaar 19 miljard euro erbij krijgt. En dat geld is op andere plekken, zoals in de sociale zekerheid, de zorg, weggehaald. Dus dat doet elders pijn. Hoe houdt u daar rekening mee bij de besteding van al die uitgaven?
21: Nee, dat begrijp ik donders goed. Kijk, waar we altijd voor om moeten letten is dat het tegen elkaar wordt weggezet. Hè. Dus, er gaat heel veel geld naar de krijgsmacht, dus ik kan niet voor de zorg of ik kan geen onderwijs hebben. Het is en-en. Want uiteindelijk, als we geen krijgsmacht hebben, niet een goede krijgsmacht hebben, die kan waarborgen dat we de waarden en normen die we in Nederland hebben, de wijze waarop wij leven, in de welvaart die we kennen, als dat niet geborgd is, hebben we ook een groot probleem. Dus je moet er niet tegenover elkaar zetten. Aan de andere kant snap ik best wel dat dat ook zorgen oplevert. En het kabinet moet daar de balans in zien te vinden, waarbij je deze facetten daadwerkelijk allemaal weet in te vullen. Dus laten we voorkomen dat we tegenover elkaar gezet worden, want we hebben elkaar juist op al die fronten nodig. En ik denk dat dat ook een belangrijke boodschap is. En wij kunnen op een prima manier de extra financiën, die financiële middelen die we krijgen, wegzetten op een doelmatige en efficiënte manier. En dat is ook wat we verplicht zijn. Dus wij moeten ook naar de Kamer en naar het kabinet laten zien dat we dat zorgvuldig doen. En zij moeten ons daarop kunnen controleren dat we dat op een goede manier doen. En dat hoort ook gewoon bij de verantwoordelijkheid die we hebben. Met zo'n groot budget moet je ook verantwoord omgaan met de financiële middelen, zodat we uiteindelijk een goede krijgsmacht hebben.
0: Dank, commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim.
17: Tech-update.
2: De Europese Commissie verplichtte Google om AI-ontwikkelaars zoals OpenAI en Anthropic en concurrerende zoekmachines toegang te geven tot de zoekgeschiedenis van zijn gebruikers. En als Google dat niet doet, dan zou het bedrijf de Europese techwetgeving overtreden volgens de commissie. Tech-redacteur Niels Koloos van de BNR Tech-redactie. Dag Niels.
1: Goedemiddag.
2: En je zou toch zeggen van die zoekgeschiedenis is toch gewoon van mij?
1: Ja, maar ja, Edwin, de Europese Commissie die wijst naar de Digital Markets Act, een wet, die afgekort de DMA, en die eist van hele grote techbedrijven zoals Google dat ze een gelijk speelveld garanderen voor hun concurrenten. Want ja, het idee is dat partijen als Google zulke grote markten in handen hebben dat er zonder regelgeving niet meer tegenop te concurreren valt. En Google Search, de zoekmachine, is zo'n digitale markt. En dus zegt de Europese Commissie, deel die zoekgegevens zodat andere zoekmachines nog een beetje met jou mee kunnen doen. En daar is best wat van te vinden. Jij zegt ook al, maar ja, het is toch mijn geschiedenis. Ja. Maar een ander feit is ook dat Google een marktaandeel van bijna 90% heeft in Europa. En daarmee verzamelt het bedrijf zulke grote hopen data van gebruikers. Mm-hmm. Ja, dat de concurrentie simpelweg minder kans heeft om te groeien als zij die data niet hebben. En een monopolie, ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wilt. Als één partij eigenlijk bepaalt wat jij op het internet wel en niet kan vinden. Yeah. President van Global Affairs van Google, Kent Walker, heeft inmiddels een uitgebreide blogpost geschreven over het besluit. En ik kan vast verklappen, de toon is niet heel erg mals.
2: We zijn er niet blij mee, want Google vindt eigenlijk dat die zoekresultaten zijn van Google.
1: Nou ja, dat zeker. En Walker schrijft ook dat het, ja, quote, bijzonder zorgwekkend is dat de persoonlijke zoekopdrachten van Europeanen zouden worden blootgesteld aan onbekende bedrijven. Dus hij, ja, kijkt heel erg naar de gebruiker. Eigenlijk
2: zeggen ze van, wij zijn betrouwbaar en de rest niet.
1: Ja, hij zegt ook, denk nou aan die arme gebruikers, want die maken we hier hartstikke onveilig mee. De gegevens zouden namelijk niet voldoende geanonimiseerd zijn, zegt Walker. En bovendien zouden gebruikers nooit weten dat hun data wordt overgedragen. En dat brengt, wat Walker betreft, de privacy, bedrijfsgeheimen en zelfs de nationale veiligheid in gevaar. Hoewel die dan niet toelicht hoe dat dan precies in elkaar steekt. Maar waarschijnlijk had de Europese Commissie zo'n reactie wel verwacht van Google. Want die schrijft op zijn beurt weer in de aankondiging van dit nieuws dat alle data die gedeeld moet worden met andere zoekmachines gewoon goed geanonimiseerd zal worden. En daar zou dan het Europese Comité voor Gegevensbescherming ook nog even boven hangen om ervoor te zorgen dat de AVG gewoon netjes wordt nageleefd.
2: Want hoe zou het dan moeten werken in de praktijk? Ik bedoel, je hebt dan op Google heb je dingen gezocht en dan ga je naar een andere zoekmachine en dan komen dan automatisch jouw eerdere resultaten komen dan weer terug?
1: Nee, want de gegevens worden dus wel geanonimiseerd. Dus jij bent niet meer Edwin, maar gebruiker met een getal erachter, of misschien ook dat helemaal niet. Dat weten we eigenlijk niet precies hoe dat dan moet gaan werken.
2: Nee.
1: Maar in ieder geval moet het niet zo zijn dat andere zoekmachines kunnen zien, hey, dit is de zoekgeschiedenis van Edwin.
2: Maar waarom moet dit dan? Ik bedoel, want eigenlijk geanonimiseerd wordt het dan overgedragen.
1: Ja.
2: Om Google dus minder macht te geven, zodat je eigenlijk ook als gebruiker meer keuze hebt en welke zoekmachine je zou mogen gebruiken.
1: Precies.
2: Maar ja, als jouw eigen zoekresultaten niet terugkomen bij die andere, wat heb je als gebruiker eraan dan?
1: Nou, het gaat niet alleen om de zoekresultaten, dat is een onderdeel ervan, maar het gaat ook gewoon om het zoekgedrag. Waar zoeken mensen überhaupt naar? Hoe vaak komen ze erop? Hoe klikken ze op links? En hoe interacteren ze met de zoekmachine om te kijken hoe die gebruikerspersonen eruit zien?
2: En Google wil het gewoon zelf houden.
1: Nou ja, eigenlijk wel. En daarbij zegt ze dus, denk toch aan die arme gebruiker. Maar de Europese Commissie zegt daarover onzin. Je hebt nu tot januari volgend jaar om de gegevens met de concurrentie te delen. En gebeurt dat niet, dan kunnen er uiteindelijk boetes vallen die oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet.
0: Ja.
1: Moet wel bij benadrukt worden. De Europese Commissie heeft nog niet gezegd, jij overtreedt de DMA. Maar wel, hey, let even op. Zorg ervoor dat je je daaraan gaat houden. Anders zwaait er volgend jaar wel wat.
2: Oké, maar ja, Google is er dus niet blij mee. Maar er is nog iets waar Google niet blij mee is. Dat gaat over Android.
1: Klopt, het verlanglijstje stopt inderdaad niet bij de zoekgeschiedenis van gebruikers. De Europese Commissie wil ook dat AI chatbots van de concurrentie evenveel op Android kunnen als de chatbot van Google kan. Die heet Gemini. Nou, even een praktisch voorbeeld, Edwin. Stel, ik heb een Google Pixel met Gemini erop en ik zeg, hey Google, bel mijn moeder even. Nou, dan doet hij dat via Gemini.
2: Ja.
1: Maar doe ik datzelfde met de ChatGPT-app, ja, dan zegt hij, dat kan ik niet, want ik kan niet bij jouw telefoon-app. Nou, volgens de Europese Commissie moet dat wel kunnen. Dan moet je zelf iets kunnen zeggen als bijvoorbeeld, hey Google, om ook andere chatbots wakker te kunnen maken op je telefoon, hè, als assistent.
2: Mm-hmm.
1: En daarbij klinkt eigenlijk hetzelfde argument als bij de zoekmachine. Er moet gewoon geconcureerd kunnen worden. Want ja, ook Android heeft een gigantisch marktaandeel in Europa. Wel kleiner dan Search, maar alsnog 60%. En de rest is dan Apple. En dan nog een fractie zijn andere besturingssystemen. Maar eigenlijk is dat helemaal niks. Maar ook daarover zegt meneer Walker van Google dat het allemaal onzin is wat de Europese Commissie wil. Hij stelt dat andere AI-assistenten al genoeg toegang krijgen tot op Android-apparaten. En als er naar de commissie geluisterd zou worden, dan zouden er cyberdreigingen ontstaan en zou het opnieuw nadelig zijn voor de gebruiker. Die komt dan in gevaar, et cetera, et cetera.
2: Bij gebruikers...
1: Bij gebruikers Pineuters.
2: Zijn de pineut, hè,
1: zijn allemaal
2: Google.
1: De pineut door de Europese Commissie, zegt Google. En hij haalt ook een uitspraak van de commissie aan. Want die zei laatst nog dat beveiligingsfundamenten belangrijker dan ooit zijn in het tijdperk van AI. Dus het is nu al een soort groot wel eens niet te spelletje aan het worden tussen Google en de Europese Commissie. Dus ik ga maar wat popcorn in de magnetron doen in het komende half jaar.
2: We zullen het genieten
1: van deze soap.
2: Dankjewel, tech-redacteur Niels Koloos.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Je weet het vast nog wel, die ramp die Genua trof, waar die grote brug instortte in 2018. Er kwamen meer dan 40 mensen bij om. Vandaag, 8 jaar later dus, deed de rechter uitspraak tegen onder andere de wegbeheerders. We spreken zo met onze correspondent.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Mark Beekhuis.
23: Morgen trapt collega Edwin Mooibroek de uitzending af met het bedrijvenpanel over online supermarkt Crisp. Daarna spreekt Edwin met Albert Zwanen, algemeen directeur van de OCT Lab. En hij vraagt hem naar de internationale uitbreidingsplannen van deze verkoper van medische producten. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
26: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
27: In de BNR-app.
0: De cao-onderhandelingen in het OV zijn vastgelopen. Een staking na de zomer lijkt dichterbij. De meeste datacenters in Nederland maken hun stroomverbruik niet openbaar. En er is opnieuw gedoe rond het EU-douanesysteem. Het gaat de mist in bij een identieke tweeling. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
2: Gaan we naar verkeersinformatie. Hier bij de ANWB zit Rijn Baatmans. Ja, Rijn, een ongeluk gebeurt op de A44.
28: Dat klopt, in de richting van Amsterdam. Een ongeval tussen Warmond en Kaagdorp. Dat veroorzaakt een file van 3 kilometer met 15 minuten vertraging. Verder is het druk door werkzaamheden. En dat merk je op de A2 richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 rijdt er meer verkeer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Ook daar door wegwerkzaamheden bijna een uur vertraging. En tot slot de A73 richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tiglia ben je 15 minuten onderweg door werkzaamheden. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Duitsland bij hectometerpaal 137,5. De A16 Breda richting Rotterdam bij 38,4. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 62,2.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in. En meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht
25: En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd er politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Het zat er al aan te komen, de onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers in het stads- en streekvervoer zijn vastgelopen. Na maanden zijn de vakbonden uit het overleg gestapt. Het voorstel van de werkgevers is volgens de bonden niet beter voor het personeel, maar juist slechter. Mogelijk wordt er na de zomer gestaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Toiletten waar drie vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog, en het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: De AEX staat 0,2% in de plus en tikt bijna de 1100 punten aan. Grootste stijger is

0: Ja, die bedrijven proberen ook via de beurs proberen ze dan geld op te halen om al die investeringen weer een beetje terug te verdienen. Maar zijn deze bedrijven het ook echt waard om daar geld in te stoppen?
1: Nou, kijk, wat het interessante is, traditioneel gezien, ook een datacenter sluit je gewoon aan op het net. Maar ja, daar heb je die netcongestie.
0: Ja.
1: En zeker die grote techbedrijven, die hebben zoveel haast dat ze zeggen, ja, wat is er dan nog meer voor mogelijkheid? Dus er komen nu energiebedrijven op die zeg maar on-site bij zo'n datacenter gewoon lokaal even een bypass kunnen voortzetten.
0: Die zijn dus niet afhankelijk van het net, maar die kunnen dan gewoon lokaal kunnen ze zorgen dat daar dan voldoende energie is.
2: Die leggen hun eigen net aan, moet ik dat zo zien?
1: Nou ja, ze zijn bijvoorbeeld bezig om te kijken met kleine nucleaire reactoren. Maar er is ook bijvoorbeeld een bedrijf Bloom Energy. Die hebben al 20 jaar geleden een soort brandstofcel ontwikkeld. Er was eigenlijk geen vraag naar. Maar dat blijkt nu opeens een hele goede oplossing te zijn. Dus ja, dat is ook een van die aandelen die het afgelopen jaar met 1200% is gestegen. Omdat iedereen denkt, hey, die kunnen we bellen en dan zijn we snel klaar.
0: Dus ook bedrijven die al heel lang bestaan eigenlijk, die komen dan nu een beetje op omdat mensen denken van, kunnen we een graantje mee meepikken?
1: Ja, en dan komen dus die nieuwe achteraan die denken, hey, wacht eens even, als die zo goed gaan, ja, dan kan ik ook wel even mezelf aanmelden voor de beurs en geld ophalen. En ja, die zijn vaak wat minder ver ontwikkeld. Die hebben vaak een technologie die misschien wel veelbelovend is, maar nog niet bewezen.
0: Nee.
1: Ja, en daar moet je als belegger wel op letten.
0: Ja. Ronald de Zoete, ja, u zei het al, er is inderdaad heel veel energie nodig, hè, voor al die datacenters, 50 kerncentrales, zei u net. Ja, wat is nou op dit moment dan de meest veelbelovende energiebron als het gaat om AI?
3: Ja, nou ja, met AI hebben we natuurlijk als veelbelovend kernenergie en aardgas. Waarbij we dan, ja, Jean-Paul zei het al, hè, de SMS, de Small Modular Reactors, die zijn heel populair.
0: Ja, dat zijn kleine kerncentrales toch?
3: Hele kleine, ja. Het idee was dat goedkoop aan te kopen. En als zo'n datacenter dan uitbreidt, dan kun je gewoon opschalen. Maar het probleem is eigenlijk met deze centrales dat ze qua onderhoud zeer lastig zijn. De technologie is nog niet helemaal klaar. Dat is ook nog wel even een probleempje. De potentie is groot, maar er zijn maar 5 pilotplans op dit ogenblik werkzaam in de wereld. Hè? Argentinië, Rusland, Amerika en Canada. Ja. Dus we moeten er ook niet te veel aandacht aan besteden, even op de korte termijn, omdat die datacenters al in 2030 operationeel moeten zijn. Dus ja, dan blijft eigenlijk als je 24-7 zo'n datacenter aan de praat wilt houden, heb je eigenlijk aardgas nodig. En dat is naast wind en zon eigenlijk de enige alternatief. En ja, wind en zon hebben we niet altijd. Dus dan blijft echt alleen nog maar aardgas over op de korte termijn.
0: Oké, maar aardgas, daar wil iedereen toch vanaf uiteindelijk?
3: Ja, als we kijken, ja, we willen het, maar we gaan het niet. Ik zei het al, de vraag die stijgt met 50%. Dat zie je met olie ook. We willen allemaal zoveel, maar we gaan steeds meer digitaliseren. We willen alles elektrisch op het net hebben, van elektrisch rijden tot alles in de computers. En AI is natuurlijk ook weer een trekkende factor in deze zaak. Dus ja, wat dat betreft, we kunnen echt niet van aardgas af. Het is jammer, ik zou het liever anders zien, maar het is niet zo.
0: Ja, dus maar uiteindelijk zou kernenergie dat moeten overnemen. En die SML's, die hele kleine kerncentrales, zoals die dan meer betrouwbaar worden en op meer plekken ingezet kunnen worden, dan zouden die het kunnen overnemen.
3: Ja, als de technologie beter is, dus ook een eigen afval zeg maar kan verwerken, zodat we minder radioactief afval hebben en de kostprijs gewoon goedkoper is, dan zie ik daar nog wel een grote toekomst voor. Maar dan zijn we ook alweer 10, 15 jaar minimaal verder.
0: Ja, ja. Jean-Paul, ja, energiebedrijven halen vooral recordbedragen op, hè, bij die beursintroducties. Maar ja, bijna 2/3 noteert na die beursintroductie weer ver onder de prijs. Dus mensen stappen er even flink in en gaan er ook meteen weer uit.
1: Ja, het is natuurlijk moeilijk om dat hele gebiedje bij elkaar te nemen. Maar wat je wel ziet is dat door dat hele AI, die techbedrijven, ja, die staan genoteerd tegen enorme waarderingen. Mm-hmm. En omdat dit gerelateerd is, zie je toch dat veel beleggers bij zo'n beursgang eigenlijk een soortzelfde waardering nastreven.
0: Vanwege het toverwoord AI.
1: Ja, maar ja, er zit wel een verschil in als jij infrastructuur levert. Dan heb je niet jaarlijks terugkerende inkomsten. He, dan lever je 1 keer je product. Mm-hmm. En dat hoort toch wel daar hoort een andere waardering bij dan bijvoorbeeld een Microsoft, wat gewoon 98% terugkerende inkomsten heeft. Ja. Waar je dus meer zekerheid hebt dat het volgend jaar weer zo gaat.
0: Dus je hebt minder rendement ook bij dit soort bedrijven?
1: Nou ja, daar moet je als belegger wel op letten. En het lijkt er toch wel een beetje op in dit segment. Dat beleggers een beetje te enthousiast gereageerd hebben op die stroom van beursgangen van kleine energiebedrijven.
0: Ja, want inderdaad dan institutionele beleggers die gaan het al snel weer uit. En de particulieren die blijven er nog in.
1: Ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar in ieder geval daarin met het idee van, hey, ik gaf net een paar voorbeelden van aandelen die het heel goed gedaan hebben, dat ze denken, oh, hier is een nieuwe, dan kan ik ook zo'n ritje maken.
0: Ja, okay.
1: Het is natuurlijk wel avontuurlijk beleggen, maar niet altijd gefundeerd.
2: Als ik dit zo hoor, dan moet ik denken aan wat er altijd over de AI-bubbel gezegd wordt, of althans over de AI-bedrijven, die

0: Ze houden elkaar allemaal vast. Hè? Die zijn allemaal in een soort kring staan ze bij elkaar. Omdat ze in elkaar investeren, afhankelijk van elkaars producten zijn. Is dit dan een nieuwe afhankelijkheidsgroep? Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, de afhankelijkheid zit erin van die grote techbedrijven. Dus als je kan elk van die bedrijven nemen. Laten we Alphabet als voorbeeld nemen, moederbedrijf van Google. Ja, die hebben op een gegeven moment, die zeggen gewoon, we hebben nu energie nodig. En die trekken zelf de portemonnee om wat van die kleinere partijen in te schakelen. Dat is wel relatief nieuw. Dus niet dat ze gaan zitten wachten totdat het net in orde is. Ze gaan ook niet naar de overheid om te zeggen, jij moet het regelen. Zeggen, nee, ja, dan regelen we het zelf wel.
0: Maar als het dan slecht gaat met die energiebedrijven, dan hebben de grote techbedrijven daar last van.
1: Ja, maar hè, wat je zegt van hebben ze elkaar nodig. Je moet dus kijken naar die bedrijven die op er goed voor staan om het geld aan te trekken van die grote spelers. Want als er eentje met zo'n kleinere partij in zee gaat, ja, dan zal misschien de volgende denken van, oh, die hebben het goed uitgezocht, ja, kunnen wij dan ook wel doen.
2: Ja.
1: Dus als kleine partij wil je wel in dat hele systeempje je plek veroveren.
2: Ja. Ronald de Zoete, is er inmiddels sprake van een hype?
3: Ja, dat is lastig. Natuurlijk, er gaat heel veel geld in om. En doordat het zo'n groot bedrag is, denk je vaak dat het een hype is. Nou, ik denk dat AI bepaalde voordelen heeft. Hoe groot die voordelen zijn in geld, dat weet niemand. En waar we het vandaan gaan halen, wel weten we dat in de race die natuurlijk geopolitiek nu ook bezig is. Als we denken aan oorlogsvoering, als we denken aan chips, alles eigenlijk geeft AI wel heel veel oplossingen. En ik denk dat bedrijven bereid moeten zijn daar ook straks veel voor te betalen. Mede ook omdat energie natuurlijk ook een groot bestanddeel is van de kostprijs straks van elke token die we nodig hebben om AI te laten lopen. Ik zou het geen hype noemen, maar wat Jean-Paul ook al zei, die prijzen zijn enorm, de koersen opgelopen. Ja. En er zijn maar een paar winnaars, denk ik, uiteindelijk. Dus kijk juist naar die aandelen die zich bewezen hebben met een bewezen technologie en jaarlijkse terugkerende inkomsten. En niet die bedrijven die mooi weer maken met 2030, 2035. Want daar is nog veel te veel onzekerheid voor in de markt om dat te kunnen claimen.
2: Ja, Jean-Paul, denk jij dat er een hype is of?
1: Nou ja, ik ben niet zo van het woord hype. Hè, want dat AI,
2: sommige mensen vinden dat ook
1: doorzetten.
2: Een hype.
1: Ja. Het is van alle tijden dat er kleinere bedrijven zijn die naar de beurs komen, die nog minder bewezen hebben dan de gevestigde orde.
2: Mm-hmm.
1: Dat kan heel goed uitpakken, kan ook niet. Juist op het moment, de Financial Times had het erover dat er nog nooit zoveel beursgangen zijn geweest in de afgelopen 25 jaar in de energiesector.
2: Als het gaat om energiebedrijven
1: precies.
2: In Amerika. Ja.
1: Dus het is wel een trend op dit moment. Maar de hype moet blijken. Het is nog te vroeg om dat te concluderen.
2: Ja, maar Ronald, hoe maak je dan als berg onderscheid? Hè? Je moet dus inderdaad kijken van wat is dan bewezen? Wat werkt nou echt inderdaad? Maar hoe maak je als belegger dat onderscheid tussen bedrijven die een beetje profiteren van het woord AI of echt iets hebben?
3: Ja, ik kijk gewoon wat structureel gewoon echt in die bedrijven zitten. Als je kijkt naar de toevoer van energie, waar we het nu over hebben, dan hebben we het aardgasaandelen. En dan ga je kijken naar bijvoorbeeld oliemajors die grote volumes aardgas in hun portfolio hebben. Je gaat kijken naar de bedrijven die aardgaspijpleidingen in bezit hebben. Want natuurlijk moet je aardgas vervoeren. Dat is ook nog een probleem. Die capaciteit, net zoals je dat hebt met elektriciteitsnetwerk, heb je dat ook in de VS. Dat je aardgaspijpleidingen moet hebben. Dus dat zijn ook interessante groepen waar je aandelen kunt kopen. En ook die bedrijven die grote stukken grond in bezit hebben, waardoor daar juist die pijpleidingen gaan lopen. En wat Jean-Paul ook al zei, die gasturbines, onderdelen, koeling, dat zijn allemaal interessante aandelen. Dat is allemaal keihard nodig natuurlijk om te zorgen dat ook zo'n datacenter daadwerkelijk gaat draaien. Dus kijk naar die aandelen die dat ook echt in bezit hebben. De technologie, de patenten, die gaan denk ik het als eerste erin naar boven pakken.
0: En als we nou nog even uitzoomen en kijken naar de volgende bubbel of de volgende sector die heel interessant wordt in deze keten. Waar moeten we dan naar kijken? Energie hebben we dat nu al gehad.
3: Ja, energie hebben we al gehad. Ja, ik ben geen AI-expert. Dus dat mag iemand anders eventjes zeggen.
0: Maar
2: wat is de volgende hype?
1: Kijk, op AI-gebied, dan blijf je binnen technologie. We hebben nu de infrastructuur, die wordt in een razend tempo uitgelegd. Daar hoort die energie ook bij. Ja, en nu gaat het om, zeg maar, die super-app. Hoe gaan wij dadelijk allemaal als consumenten AI gebruiken? OpenAI werkt aan we weten het niet, een soort smartphone, een ander apparaatje wat je kan gebruiken. Er worden natuurlijk van die brillen geprobeerd.
2: Ja.
1: Daar geloven we allemaal nog niet zo in. Maar dat je, en nu sta je de hele dag op je smartphone in te tikken.
2: Nou ja, er moet iets anders voorkomen.
0: Ja. Nou ja, het idee is, welkom, is trouwens. Ja.
1: Het idee is toch wel dat spraaktechnologie op een gegeven moment ver genoeg is. Je ziet nu ook al wel mensen tegen ChatGPT gewoon praten op hun telefoon. Maar dat is nog niet massaal geschikt. Maar dat zit er misschien wel aan te komen.
2: Nou, dan gaat het in de gaten houden. Dank jullie wel. Energie-expert Ronald de Zoete van energieaandelen.nl en Jean-Paul van Uithoosten van Markets Are Everywhere en marktanalist bij eToro. Dank je wel.
4: Goedemiddag. Dit is de Avondspits.
0: Keir Starmer, de afzwaaiende Britse premier, brengt zijn laatste dagen door in een soort wereldtour. Vandaag is bijvoorbeeld de bestemming Kiev, waar hij 300 miljoen euro geeft voor gevechtsvliegtuigen voor het Oekraïense leger. En de afgelopen dagen was hij ook nog in Ankara en Parijs. We gaan erover praten met onze correspondent in het VK, Lia van Beckhoven. Goedemiddag, Lia.
5: Goedemiddag, Lisbeth.
0: Ja, het lijkt wel een soort popster die een soort afscheidstournee organiseert. Moeten we dat zo zien?
5: The greatest hits. Nou, ik denk het wel. Ja. Als je kijkt in ieder geval naar waar hij vandaag is, in Kiev, en waar hij bevestigde dat inderdaad Oekraïne 300 miljoen euro aan nieuwe toestellen, nieuwe wapens kan verwachten, dan lijkt het wel the greatest hits, ja.
0: Ja, hij kwam er niet alleen met geld naartoe, hij kreeg ook nog wat bijzonders. Waar was sprake van?
5: Oh ja, hij kreeg inderdaad de Orde van de Vrijheid van Zelensky. En dat was bovenop de... Hij was in Frankrijk, 14 juillet, afgelopen maandag. En daar kreeg hij inderdaad Légion d'honneur.
0: Okay.
5: Een van de... Volgens mij was hij de eerste Britse nog dienende premier die kreeg. Ik bedoel, Churchill kreeg hem ook, maar toen was hij niet langer regeringsleider. Dus ja, in het buitenland wordt Keir Starmer toch gezien als een sleutelfiguur. Hij heeft de Coalition of the Willing opgericht. Hij was heel belangrijk in de verkoop van steun, Europese, maar ook vooral Britse militair en politiek voor Oekraïne. En inderdaad, de Fransen konden hem erg waarderen. In ieder geval bij monden van de Franse president. Hij kreeg een applaus van een minuut afgelopen maandag. Dat heeft hij in eigen land nooit gehad.
0: Nee, ik zag een fragment voorbij komen van zijn afscheid in het Britse parlement. Nou, dat waren lovende woorden. Het is misschien ook wel gebruikelijk bij een afscheid. Maar hoe zal hij worden herinnerd? Hoe gaat Keir Starmer de geschiedenis in?
5: Hij wordt denk ik niet lang herinnerd, niet positief herinnerd, misschien zelfs helemaal niet herinnerd door de meeste Britten. Omdat hij gezien werd altijd als afstandelijk, als onbetrokken, als vrij koud. Terecht of niet terecht, dat was zijn imago. Bovendien was er geen groot plan. Er was geen idee voor wat hij nou eigenlijk als premier wilde bereiken, waar hij Groot-Brittannië zag uitkomen in 10 jaar tijd. En dat maakte zijn bestuur nogal zwabberig. Het betekende dat hij heel makkelijk van koers dreef bij de eerste, de beste crisis die zich voordeed. Nou, en crisis waren er genoeg. Dat onder Keir Starmer Britse werknemers meer rechten kregen, dat hij het minimumloon optrok, dat hij immigratie terugdrong en heel dramatisch terugdrong. Ik denk niet dat de kiezers zich daar bewust van zijn. En ik denk, als ze dat al weten, dat ze er helemaal niet van doordrongen zijn dat Keir Starmer erachter zat.
0: En die afscheidstournee, gaat hij toch door richting Amerika om de troostfinale bij te wonen op de WK voetbal?
5: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat mochten de Engelsen inderdaad de finale bereikt hebben gisteravond, dan was het plan van Starmer geweest om daarheen te gaan. Maar nu het maar gaat om de derde of vierde plaats, vraag ik me af of dat zo is.
0: Ja, of hij daarmee geassocieerd wil worden. Keir Starmer, we hebben het heel vaak over hem gehad. Dankjewel, VK-correspondent Lia van Beckhoven.
2: Wall Street verkeert in de zevende hemel door een bedrijf dat medicijnen maakt met MDMA en DMT, wat er allemaal aan de hand is, je hoort het zometeen.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business.
7: Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
11: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
11: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
13: Politiek.
15: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
13: En ik ben er ook.
14: Het is toch heerlijk.
13: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
20: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
21: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En het is onder andere druk door werkzaamheden rond Rotterdam, Velsen, Gorkum en Utrecht. Op de A16 bijvoorbeeld richting Rotterdam. Daar beland je in de file ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. 35 minuten extra door werkzaamheden. De A44 Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot de A73 richting Nijmegen. Want ook bij knooppunt Tiglia wordt aan de weg gewerkt. Reken daarom op 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Duitsland bij hectometerpaal 137,5. En de A27 Utrecht Almere bij 117,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
23: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in. En meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd er politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Het zat er al aan te komen. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers in het stads- en streekvervoer zijn vastgelopen. Na maanden zijn de vakbonden uit het overleg gestapt. Het voorstel van de werkgevers is volgens de bonden niet beter voor het personeel, maar juist slechter. Mogelijk wordt er na de zomer gestaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet, toiletten waar drie vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog, en het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: zijn ze niet blij met het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. Gaat het land militair een stap terug in de tijd, vragen Oekraïners zich af. En wat betekent dat voor de oorlog? Dat bespreken we zometeen hier op BNR.
1: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
5: onlineveilingmeester.nl.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
8: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
8: Het is 6:04. Goed dat je bij ons bent. Op verschillende plaatsen in Oekraïne is geprotesteerd tegen de ontslag van defensieminister Fedorov. Die moest onder druk van president Zelensky opstappen. Waarom is ontslagen is onduidelijk. Hij zou vijanden hebben gemaakt onder topgeneraals. En Fedorov, hij noemt zichzelf een tech-nerd, is verantwoordelijk voor de droneoorlog tegen Rusland. Nou, wat er allemaal achter zit gaan we zo meteen bespreken. Maar eerst gaan we naar de beurs.
0: De Taiwanese chipmaker TSMC kwam vandaag met cijfers over het tweede kwartaal. Opnieuw verbrak het bedrijf alle records. Maar dat zorgt er ook voor dat chipbedrijven wereldwijd hun koersen zien dalen. Wat is daar aan de hand? Donnerbakker van BNR Beurs, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Zometeen Taiwan, eerst naar Nederland. Ja. Hoe heeft de AEX het gedaan vandaag?
9: Nou, toch best aardig. We begonnen eigenlijk best wel matig. Ik keek vanmiddag eventjes en toen zag ik slechts 3 bedrijven in de plus staan. Dat betekent 22 in de min. Maar goed, hè, die AEX gisteren begonnen we goed, eindigden we slecht. Nu draaien we om, want ik zie nu een heleboel meer in de plus staan. En daar is ASML de aanvoerder van. Die kwamen natuurlijk gisteren met de cijfers. En die kun je dan ook weer een beetje leren aan die cijfers van TSMC. Nou ja, daar zo dus meer over. ASML gesproken, die kwamen dus met die cijfers en die waren erg goed. En daardoor zie je dat vandaag allerlei partijen hun koersdoelen verhogen. Nou, ik pik er even eentje uit, dat is die van ING, die kennen we allemaal. Die zagen nog wel wat rek in de koers zitten, want momenteel noteert ASML rond de €1.550. En ING denkt, nou, dan kunnen we wel doorstijgen tot de 2000. Nou, dat is nog wel even te gaan, daardoor staat het aandeel dus in de plus. Andere chippers wel in het rood, want ik kan me voorstellen dat er wat geschoven wordt met geld. TSMC en ASML, die krijgen er wat bij, want ja, die gaan allebei uitbreiden, goed nieuws. Maar ja, dat geld moet ergens vandaan komen, dus bij waar de ene wat bij komt, gaat er bij de ander weer wat af. Daardoor zie ik bijvoorbeeld Besi 3% in de min, ASM staat ook 1% in de min. Verder nog nieuws rondom Heineken. De bierbrouwer zou mogelijk het Belgische brouwerij Haagd over willen nemen. Dat meldt de krant De Tijd. Makkelijk gaat dat dan weer niet worden, want er zijn nog 5 andere partijen in de race, waaronder de Nederlandse brouwerij Het Ei, bekend van het eiwitje. Nou, dat is nieuws dat we in de gaten gaan houden, want momenteel vaart Heineken nog met een interim CEO. In oktober begint Rafael Oliveira aan zijn nieuwe baan, dus misschien...
0: Oh ja, oktober was dat, ja.
9: Ja, en dan wordt dit wellicht zijn eerste wapenfeit.
0: Wordt nu vast voorbereid. Dan Taiwan, de cijfers van TSMC. Hoe bevielen die?
9: Ja, goed. Het gespreksonderwerp van de beurs dag vandaag wel. Omzet kwam uit op bijna $40 miljard. Een stijging van 36%. Zo. Nou, dat hoorden we maandag al. Het ging een beetje om de winst. Die was het spannendst en overtrof alle verwachtingen. $22 miljard omgerekend. Een stijging van 77% jaar op jaar. Ja. Is een record. Ja. Dus nou, het gaat goed daar. Hè. Die chipmania, dat is natuurlijk bij TSMC is een beetje de pilaar van al die gekheid. Ook het gaat gaat TSMC meer investeren. En dat is wel opvallend, want ja, het leek toch een beetje de houding te hebben dat een wereldwijd chiptekort nog altijd beter is dan overcapaciteit bij de chipmaker zelf. Nou, nu toch uitbreiding. Het moet ongeveer 60 tot 64 miljard euro of euro dollar gaan kosten. En Trump zal blij zijn, want TSMC-topman Xi Jinping gaf aan dat hij 100 miljard dollar extra gaat investeren in de Amerikaanse staat Arizona, waar ze fabrieken aan het bouwen zijn. Dat moet dan 4 extra fabrieken gaan opleveren. En in totaal investeert TSMC daarmee 265 miljard dollar in de Verenigde Staten. Nou, Trump blij, TSMC blij, beleggers niet helemaal, want het aandeel TSMC sloot in Taiwan wel in de plus, maar de Amerikaanse notering staat momenteel 2% in de min.
0: Oh. Hoe kan dat dan?
9: Ja, dat is een beetje de consensus van de afgelopen weken, maanden eigenlijk wel, hè, de bredere trend. Men is toch een beetje afwachtend op die verdienmodellen van al die AI-bedrijven, die megalomane investeringen. Gaan zich die ook nog uitbetalen? Dus nou ja, daarom zie je een soort neerwaartse trend. Dat is bij iedere AI-rus momenteel die je opzoekt. Maar ja, goed, hè, zoom je weer wat uit, dan staan al die aandelen sinds het begin van het jaar ook nog dik in de plus. Ook TSMC.
0: Dan gaan we nog naar Wall Street. Daar is men op stoom, want wat valt jou op?
9: Ja, een aantal dingen. SpaceX staat weer op de introductieprijs $135. Dus nou, die zijn weer terug bij af, kunnen weer opnieuw beginnen. Ja. Ik vond één verhaal wel bijzonder. Het ging om Atai Beckley. En dan zeggen jullie meteen, ah ja, dat bedrijf ken ik natuurlijk.
0: Nee.
9: Is een psychedelische medicijnenproducent. Dus maken medicijnen op basis van DMT en MDMA. Ja. Dat is dus niet voor je lokale dancefeest waar je dit weekend misschien nog naartoe gaat. Maar zij ontwikkelen medicijnen voor mentale aandoeningen zoals depressie. Dat was eerst vrij niche, dat begint nu steeds populairder te worden. Nou, Eli Lilly, de Amerikaanse farmaceut, die wil het bedrijf gaan overnemen. Die legt daar $2,8 miljard voor neer. Dat komt neer op een kleine $7 per aandeel. Nou, die koers die stond gisteren nog op ruim $5. Daar zit dus nog een gat tussen. En dus stijgt de koers vandaag 30%, ruim 30%. Dus van een donderdagdip bij beleggers zou ik niet willen spreken.
0: En dan de slotstand. Kun je die melden?
9: Ja, de AEX is gesloten exact op 1100 punten. Oh, hey. Mooi gekund. Ja. 0,2% in de plus. ASML, ik zei het al, grootste stijger met 3%. BSI, grootste daler, ook 3% eraf.
0: 1100 punten. Ja, we gaan het onthouden. Dank je wel, Donner.
5: Toch een psychologische grens weer. Ga naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans. Rijn, nog problemen op de weg?
10: Ja, wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertragingen. Het is onder andere druk door werkzaamheden rond Rotterdam, Velsen, Gorkum en Utrecht. Op de A16 richting Rotterdam sta je in de file bij knooppunt Terbrechtseplein bijvoorbeeld. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. 25 minuten extra. De A44 richting Amsterdam, een ongeluk tussen Warmond en Kaagdorp. 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. En werkzaamheden bij knooppunt Tichelia veroorzaken vertraging op de A73 in de richting van Nijmegen betekent dat 15 minuten extra. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister, de A15 Rotterdam richting Europoort bij hectometerpaal 49,6.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
13: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
14: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. BNR.
5: Als je nu door Kiev loopt, dan kan je al urenlang dit protest horen. Duizenden Oekraïners zijn de straat op gegaan om de terugkeer te eisen van minister van Defensie Fedorov. Hij werd ontslagen door Zelensky. De Oekraïense president stond namelijk voor een ultimatum: of de legertop zou opstappen of Fedorov. De jonge ambitieuze Fedorov werd uiteindelijk ontslagen, ondanks zijn populariteit bij het volk. En de vraag is wat dit ontslag betekent voor de verdediging van Oekraïne. Gaan we bespreken met Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman en Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom allebei.
15: Goedemiddag.
16: Dag, hallo.
5: Ja, Floris, om met jou te beginnen. Fedorov was nogal ambitieus. Hij was ook pas 6 maanden in dienst. Nog even, wie is hij?
16: Ja, je moet hem vereenzelvigen als iemand die houdt van technologie. Daar het gebruik daarvan en dat ook graag wil toepassen binnen zijn ministerie. En hij wordt ook wel gezien als de man die het momentum terugbracht naar Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. En dan bedoel ik vooral over de droneaanvallen op Rusland zelf, op olieraffinaderijen en op de Krim. Hij is erg voor het gebruik van drones. En het tweede wat hij presteerde is dat hij Musk zover kreeg om te zorgen dat de Russen geen gebruik meer konden maken van Starlink aan het front. En dat leverde voor de Russen ook wel een handicap op.
0: Ja, en Floris, dat lijkt me een uitstekende palmaris in de oorlog tegen Rusland, of in de verdediging tegen Rusland, als je dit allemaal op je cv kan bijschrijven.
16: Ja, dat klopt. En dat zagen de Oekraïners, de bevolking ziet dat ook. Van hé, we hebben een moeilijke winter gehad. Die weten we allemaal nog. Toen Oekraïnse steden werden gebombardeerd en de mensen in de kou zaten. En nu opeens hebben ze weer iets om naar te kijken. Om dat hoop geeft. En mede dankzij deze man. En nu wordt dat opeens afgenomen. Terwijl ze denken, nu gaat het wat beter.
5: Ja, want hij was ook een vertrouweling van Zelensky. Hij was ook betrokken bij zijn verkiezingscampagne in 2019. En hij had dus helemaal geen defensieachtergrond en was gewoon, hij noemde zichzelf ook een tech-nerd.
16: Ja, hij komt echt uit die techhoek. En hij had ook daardoor een ander beleid voor ogen als je hem afzet. Het gaat om het conflict tussen hem en de hoogste legerleider Zelensky. Zelensky heeft aangegeven dat die twee inderdaad niet door een deur konden en niet samen aan tafel konden zitten. En Fedorov, die staat echt voor transparantie. Er kleeft ook geen corruptieschandaal aan hem. Die is voor meer gebruik van drones, omdat Oekraïne natuurlijk kan natuurlijk niet eeuwig putten uit allerlei mankracht. Terwijl Zelensky is meer van de oude stempel met een Sovjet-achtergrond. En ziet dat minder zitten, al het gebruik van drones en transparantie en wat digitalisering, wat Fedorov allemaal in zijn hoofd had. En Zelensky is meer van mankracht wel inzetten voor die oorlog.
5: Ja, nou, onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die vertelt hoe de Oekraïners het ontslag van Fedorov ervaren.
15: Voor veel Oekraïners voelt het ontslag van Fedorov alsof je Lionel Messi wisselt vlak voordat je de WK-finale hebt bereikt. Oekraïne heeft momenteel momentum in de oorlog met Rusland. De drone-strategie die Fedorov voorstaat heeft zich bewezen. Die zorgt ervoor dat Rusland veel pijn leidt. En er zit een visie achter. En veel Oekraïners kunnen niet begrijpen dat Zelensky dan partij kiest voor de legerleiding die, dat moet gezegd worden, nou eenmaal minder populair is.
5: Ja, Patrick Bolde, een clash tussen zijn visie en de visie van de legertop van Oekraïne?
17: Daar lijkt het zeker op, Niels. En het is ook eigenlijk moeilijk uit te leggen. Internationaal zal er ook heel raar tegenaan worden gekeken. Want juist Fedorov heeft inderdaad veel voor elkaar gekregen, wat Floris net ook zei. Maar hij heeft ook gezorgd dat de buitenlandse alliantie hem of Oekraïne nog meer gaat steunen. Er is net weer een groot pakket aan wapens toegezegd. Er is een groot pakket aan geld toegezegd. Ja, en dat heeft Fedorov ook voor een deel voor elkaar gekregen. Of nou echt die oorlog anders gaat worden, ja, dat weet ik niet. Want het zijn wel de militairen die het uiteindelijk moeten doen, hè. Die hebben wel de middelen. En die militairen die werken wel onder bevel van Zelensky. Dus je mag hopen dat het momentum wel vast wordt gehouden. Alleen het probleem bij deze oorlog is dat de ene innovatie de andere heel snel opvolgt. En je moet eigenlijk de Russen steeds een stap voor blijven. En nou ja, als dat momentum eruit gaat en die innovatie houdt een beetje op, omdat de wat traditioneler denkende generaals onder Zelensky en met Zelensky zelf denken, we zijn er nu wel, dan kun je toch wel eens in de val trappen dat je straks op een achterstand staat.
5: Ja, maar waarom dan die clash? Ik bedoel, Oekraïne gaat natuurlijk best goed, hè, met al die technologie, met al die drones. Ik bedoel, er is een hele nieuwe oorlogsindustrie ontstaan. Maar het botert ook niet vanwege het beleid, maar ook over het corruptiebeleid. Ja. Ik bedoel, speelt dat ook nog mee?
17: Wellicht dat inderdaad. Fedorov was inderdaad van het aanpakken van de corruptie. Hij heeft andere aanschafprocedures ontwikkeld, waardoor de traditionele bedrijven een beetje buitenspel kwamen. Ja. En dat kennen we ook van hoe dat in Rusland werkt. En Oekraïne is natuurlijk bekend voor een corrupt land. Daar wordt wel aan gewerkt, maar dat moet je wel doorzetten. Zeker met het oog op EU-toetreding, waar de onderhandelingen weer zijn begonnen vorige week. De strijd zelf, dat is toch iets wat de soldaten zelf moeten doen. En het lijkt een beetje een generatieclash te zijn tussen de nieuwe man Fedorov, nog erg jong, 35 of zo, en de oudere generaals die toch moeite hebben met een andere manier van leiding geven, lijkt het wel. Ja. En een andere manier van aansturen en een andere manier van doctrine. Dat is het misschien wel, dat hun doctrine, de manier waarop ze zijn groot geworden, hoe je een militaire operatie uitvoert, dat het eigenlijk botst met de ideeën van Fedorov. Nou ja, voor een deel hebben ze natuurlijk wel uitgevoerd, want de grote successen voor Oekraïne, die zijn ook wel aantoonbaar. Dus, maar hoe lang kunnen ze dat volhouden ook met een nieuwe minister? Dat is een beetje de vraag.
0: En Floris, zou het dus ook zoiets normaals kunnen zijn als een beetje de kift, dat zo'n jonge minister veel populairder is dan al die oudere generaals en met verfrissende ideeën een beetje hun shine wegpakt?
16: Nou, wat Patrick ook zei, het is een conflict, een generatieconflict. Maar het is ook, kijk, Fedorov komt als een burger, om het zo maar te zien. Die komt van buiten, militaire milieu. En dat is voor, dat kan voor hoge militairen natuurlijk ook wel bedreigend zijn. Of in ieder geval, ja, wat komt deze snotneus hier doen? Komt ons even vertellen wat er moet gebeuren. En terwijl wij al jaren hier op het slagveld staan en daarvoor zijn opgeleid. Ja, dat kan dat kan botsen, ja.
0: Ja, en als je dat doortrekt, zou zijn populariteit van Fedorov dus ook een bedreiging kunnen zijn voor Zelensky, die intern in Oekraïne ook onder druk staat?
16: Ja, als je op social media de afgelopen dagen dat bekeek, werd het her en der gesuggereerd. Hij zelf zou geen ambities in die richting hebben en loyaal zijn aan Zelensky. Maar misschien dat nu, hij heeft vanochtend ook Fedorov ook een persconferentie gegeven. En als je ziet dat de steun die hij heeft, als de mensen die voor hem op straat komen, ja, misschien dat hem dat aan het denken zet om verder te kijken dan alleen wat hij nu doet. En misschien meer wil dan alleen minister zijn. Aan de andere kant kun je die protesten die je vandaag ziet, dat de directe aanleiding is Fedorov, maar dat heeft ook wat te maken met hoe het land wordt bestuurd. Hè. Vorig jaar waren er ook protesten, precies ook in juli, tegen Zelensky over zijn manier hoe hij de anticorruptieorganisaties aanpakte. Dus het is gewoon ook een ook de bevolking die ook wel eens denkt van, hey Zelensky, nu ga je te ver. En wij kijken nog wel eens hier in het Westen met een roze bril naar Zelensky. Mm. Maar in Oekraïne zelf wordt daar kritisch naar gekeken.
5: Ja, het is er niet alleen maar dat Zelensky de kant kiest voor de oude generaals, maar er speelt dus nog meer waar ontevredenheid over is.
16: Ja, kijk, hij is nog altijd wel de populairste politicus, maar hoe de manier waarop hij met corruptie omgaat, en dat volgen de Oekraïners met argusogen. En daar zijn ze lang niet altijd blij mee.
5: Ja. Patrick, jij Fedorov had ook veel steun in het leger, hè, ondanks dan dat zijn clash met de topgeneraals. Hoe moet dat nu verder dan?
17: Ja, dat is de grote vraag. Nee, zijn steun in het leger komt vooral, weet je. Ja, ieder mensenleven wat sneuvelt, is er één te veel. En Oekraïne heeft gewoon minder mensen beschikbaar dan de Russen. En met name die hele omschakeling naar dat onbemenste systeem werken. Dus veel meer de machines het werk laten doen en die soldaten veiliger op grotere afstand houden. Ja, dat is natuurlijk wat een heleboel soldaten wel fijn vinden. Want dat betekent gewoon dat je overlevingskans groter is als je aan het front dient. Mm-hmm. En Fedorov heeft ook gezorgd dat de echte frontsoldaten die dan wel in de gevaar zonder zitten, meer betaald krijgen dan de soldaten die verder weg zitten. En dat is ook wel natuurlijk een aardig incentive om te kiezen dan van, ja, weet je, ik heb het geld nodig, ik ga wel de gevaarlijke missies doen, of, nou, ik wil wel mijn land dienen, maar ik wil het ook wel zeker overleven, dus ik ga wat minder gevaarlijke missies doen. Ja, en als je dan die keuze hebt, is dat natuurlijk wel weer iets, een extraatje wat het interessant kan maken. En ook de ontwikkelingen dat onbemenste systeem, bijvoorbeeld een onbemenst bootje, dan weer een onbemenst gevechtsvoertuig aflevert, wat van de week gebeurd is op de Krim, of op een puntje van de Krim. Dat is natuurlijk ook wel heel veel zeggend over hoe die oorlog aan het veranderen is. En daar heb je echt wel die techniek nodig. En daar heb je ook nieuwe industrieën bij nodig, die Fedorov wel wist te mobiliseren, en die nog niet zo in het oude systeem van het oude ministerie van Defensie zaten. Dus ja, als je dat dan weer kwijtraakt, is het natuurlijk wel heel gevaarlijk voor de toekomst. En het is een beetje een herhaling van zetten, want Zelensky heeft natuurlijk al eerdere minister van Defensie ontslagen. Hij heeft zijn stafchef Andrei Yermik eerder al ontslagen in verband met corruptie. Hij heeft de te populaire Zaluzhny, die was toen de voorganger van Zelensky, heeft hij ontslagen, heeft hij ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk gemaakt. En zo zie je dat er inderdaad wel zo'n zweem om Zelensky heen hangt van een potentaatje. Ja, en wat dat dan internationaal weer gaat doen, dat moet je wel heel goed uitleggen als Zelensky zijn. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk? Waarom doe ik dit eigenlijk allemaal?
0: Floris, want hoe wordt er in Europa gekeken naar deze wissel? Want er is nog geen nieuwe naam bekend, als ik het goed heb.
16: Nee, Zelensky komt dus niet alleen met een nieuwe minister van Defensie zou die moeten komen, maar ook met een heel nieuw kabinet, aangevoerd dus door een nieuwe premier. De nieuwe premier is gefeliciteerd door Van der Leyen voor zijn nieuwe functie. Daar is dus wel op gereageerd, maar nog niet op de situatie met de minister van Defensie. En zoals het nu naar uitziet, is zijn beoogd opvolger van Fedorov, dat plan gaat waarschijnlijk ook niet door. Dus het is afwachten hoe die nieuwe minister van Defensie er nu uit gaat zien.
0: Ja, maar Europa zal toch ook wel kritisch kijken naar, want als deze Fedorov, die dus echt wel succesvolle punten heeft gescoord, als die zomaar verwisseld wordt, ja, en er gaat zoveel Europees geld heen, daar zullen ze toch ook wel kritisch op zijn?
16: Ja, zeker. Het zal ook afhangen wie de nieuwe minister van Defensie wordt en wat gaat ook Fedorov doen, wat voor plaats, wat functie gaat hij nog uitoefenen? Zelensky zou hebben gezegd, er wordt gekeken naar een andere functie. Dus ja, hoe Europa daar aan gaat reageren, dat zou moeten afwachten. En misschien dat ze later met een verklaring komen.
5: En Patrick, Poetin kan blij zijn?
17: Nou, ik denk dat alles wat het leven in Oekraïne minder goed maakt en deze interne splitsing, ja, dat is natuurlijk iets wat Poetin wel weer met genoegen zal aanzien. Want dat betekent dat het leger weer minder effectief aangestuurd zal worden.
5: Ja. Dank jullie wel, Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman en Patrick Bolde, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
18: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Een bijzondere ontdekking is gemeld vanuit Congo, want daar is namelijk een nieuwe apensoort gevonden. De apen leven op 30 meter hoogte in de bomen en ze maken dit geluid. Goed luisteren.
5: Klinkt niet als een aap.
0: Nee, wij horen hier toch een zwijn of een varken.
5: Ja, maar goed,
0: volgens Iris de Winter, directeur van het Apenheul Natuurbehoud Fonds, is het heel bijzonder dat er zo'n nieuwe apensoort nu nog wordt gevonden.
19: Dit is op vasteland Afrika nu de 5e keer in 75 jaar. Dus dat, het gebeurt zeker niet vaak. En als, dan is het vaak in dit soort afgelegen gebieden.
0: Ja, en het is ook best een flinke jongen, hè, deze aap.
19: Ja, kilo of 9, vrouwtjes zijn 8. Ja, ja. Dus,
0: hoe ziet hij eruit?
19: Dat is wel een mooie lange staart. Ja, dus donkere vacht. Lange staart hebben veel van deze apen. Dus colobus-apen zijn dit.
0: Colobus?
19: En het unieke aan... Ja, colobus, zo noem je dat. Dat betekent eigenlijk verminkt. Een beetje luguber misschien, maar ze missen een duim. Dat is best wel handig, want als je door bomen wil slingeren, is een duim zit eigenlijk altijd in de weg. Dat weet je misschien nog als kind op een duikelstang. Dus ze hebben
16: maar
19: dus geen duim meer.
16: Nee.
19: Maar laat je de duim, ja.
0: En wij zagen een plaatje. Nou, je moet meteen lachen of glimlachen als je hem ziet, het gezichtje. Het
19: is een lippen.
0: Ja, hij heeft fel oranje lippen. Dat is ook, lijkt mij, bijzonder, niet veel voorkomend.
19: Klopt, dat is ook de enige die dat heeft. En dat heeft ook eigenlijk, dat was de aanleiding om te denken, hey, gaat dit nou om een andere soort of niet? Er is in 2008 een foto gemaakt van deze soort. En toen dachten ze, nou, hij wijkt wel erg af van de andere franje-apen, dus de andere colobussoorten die we kennen.
0: Ah, dus in 2008 was er al een foto. Maar waarom wordt het dan 2026 voordat we vaststellen dat dit echt om een nieuwe apensoort gaat?
19: Ja, dat duurt best lang. Nou ja, het is niet een heel erg stabiel gebied om nou even uitgebreid onderzoek te gaan doen in de Democratische Republiek Congo.
0: Nee.
19: Dus het is best lastig om heel veel data te verzamelen. En we weten allemaal, ja, dieren wijken allemaal wat af. Wij zien er ook allemaal anders uit. Dus je hebt best veel bewijs nodig. Dus dat doe je, nou ja, visueel. Dus je gaat het bos in om te kijken hoeveel individuen zien we die zo afwijken. Ze hebben het ook met cameravallen gedaan. Dus ze hebben hoog in de boomtoppen allemaal camera's opgehangen om te kijken hoeveel van de dieren er zijn en hoe ze eruit zien. En het leuke is, je begon met dat geluidsfragment. Ze doen dat dus ook akoestiek. Dat noem je acoustic monitoring. Dus je hangt echt letterlijk microfoontjes op in het bos. En dan kijk je hoe vaak je deze soort hoort. En natuurlijk DNA, hè? Dat hebben ze dus over de jaren ook gedaan.
0: En hoe komt het dat ze zo lang voor de wetenschap onzichtbaar zijn geweest? Leven ze in een heel apart gebied, bijvoorbeeld?
5: Je zou zeggen met die oranje lippen.
0: Ja, die valt op.
19: Valt dat wel op? Nou ja, je zei al, ze leven dus echt hoog in de bomen, echt in het bladerdak. Ze worden ook wel takkenschudders genoemd door de lokale bevolking daar. Omdat als ze voorbij komen, dan beweegt alles boven je. En moet je ook opletten wat er naar beneden komt. Dus het is lange tijd dus zijn ze verborgen gebleven, omdat we daar gewoon heel weinig komen. Ja. Het is een gebied langs die Lomami-rivier. Dat is eigenlijk het enige stukje waar ze ook voorkomen, hoor. Dus echt dat bos direct grenzend aan die rivier. Dat is heel erg afgelegen. Dichte jungle en ook trouwens moerassig. Dus om daar zelf als onderzoeker en als mens doorheen te gaan, er zijn geen paden en je moet echt waden door moerassen en dichte jungle. Dus maakt het niet makkelijk.
0: En weten jullie ook hoeveel er van dit soort apen zijn gevonden? Of hoeveel er leven? Is dat in te schatten?
19: Ja. Dat is in te schatten. Ze hebben met transecten 114 individuen ooit geteld. En als je dat dan extrapoleert naar het leefgebied dat er is, kom je op minder dan 1000. Maar dit is echt iets waar veel meer onderzoek aan gedaan moet worden. Het is nu is de soort erkend en nu is het echt tijd om te gaan kijken hoeveel er nog over zijn.
0: En dat zei Iris de Winter, directeur van het Apenheul Natuurbehoudfonds.
5: Het staat er al een beetje aan te komen, maar nu is het officieel. Crypto-platform Knaken is officieel failliet verklaard. Maar van 7 miljoen euro ontbreekt nog elk spoor. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
24: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
25: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
24: Dus we zijn nog niet verloren.
26: Want daarvoor luister je de grote techshow.
25: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
26: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
27: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
29: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
30: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
29: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
31: Nu in de BNR-app.
8: Er is een watertekort in Nederland door de droogte. Extra maatregelen zijn nodig. De meeste datacenters in Nederland maken hun stroomverbruik niet openbaar. En er is opnieuw gedoe rond het EU-douanesysteem. Het gaat de mist in met een identieke tweeling. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Rijn, jij ziet een autobrand op de A28...
10: Dat klopt inderdaad. In de richting van Zwolle is de weg daarom dicht tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is daar meer verkeer op de weg door de werkzaamheden op de A27. Dat zorgt voor 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door werkzaamheden. De A59 tot slot, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Ter Heide staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Gorkum bij hectometerpaal 69,6. De A28 Assen richting Zwolle bij 167,8. En de A76 Duitsland richting Maastricht bij 25,3.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
32: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. Nederland wil dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ontslagen. Hij is geschorst vanwege seksueel wangedrag en van het kabinet hoeft hij nooit meer terug te komen. Of de andere lidstaten dat ook vinden, weten we volgende week, dan wordt erover gestemd. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: De AEX is voor het eerst boven de 1100 punten geëindigd. 1102 punten om precies te zijn, 0,4% in de plus. En de grootste stijger was ASML met een plus van 3,2%. De BSI was de grootste daler, 3,2% in de min. En het Dow Jones staat nu 0,3% in de plus.
0: Zometeen, er was grote verontwaardiging toen Trump naar eigen zeggen cocaïnebootjes in de buurt van Venezuela torpedeerde. Maar wat blijkt nu? Ook in Europa wordt het leger ingezet op grote drugstransporten. Hoor je zo alles over.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Daar zit Sophie. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
5: Goedenavond.
0: Goedenavond.
5: Het laatste half uurtje van deze avondspits. Dan gaan we onder meer praten over het faillissement van de crypto-platform Knaken. In Europa zouden de oproepen zijn gedaan om militaire capaciteiten te gebruiken tegen drugsboten. En in een tech-update gaan we bespreken dat de Europese Commissie wil dat jouw Google-zoekgeschiedenis wordt gedeeld met OpenAI.
0: En eerst, crypto-platform Knaken is na een verzoek van het Openbaar Ministerie failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Volgens justitie is er 7 miljoen euro van klanten van Knaken verdwenen. Daniel Mol, presentator van de CryptoCast, vertelt waarom de rechter Knaken nu failliet heeft verklaard.
7: De rechter heeft nu vastgesteld een aantal dingen. Knaken is opgehouden met zijn klanten uitbetalen. Klanten konden ook al een maand niet bij hun geld. En er is waarschijnlijk dus te weinig geld om iedereen uit te betalen. En dan is de conclusie, sluiten de tent, ja. Faillissement.
0: Dat is het korte verhaal. Ja. Dan is er 7 miljoen euro zoek volgens het OM. Ja. Is dan ook al duidelijk waar dat allemaal is misgegaan?
7: Ja, nou, dit is eigenlijk op twee fronten misgegaan. Kijk, wat er bij Knaken is gebeurd, dat weten we nog niet. We weten, Field is betrokken, dus dan is het een politiezaak. Dat is dus zijn strafbare...
0: Field? Ja, ja, sorry, ik dacht dat je Field zei.
7: Nee, Field. Ja. Nee, Field is het anders. Ja. De Field is betrokken, dus strafbare feiten zijn er gepleegd. OM is betrokken, dus daar is iets... Ja, ik ga daar niet over speculeren, maar crypto kan op verschillende manieren... manieren verdwijnen, intern, extern, je weet het niet. Daar zijn dus klantengoeden vermist geraakt die eigenlijk gescheiden hadden moeten staan van de bedrijfsactiviteiten. Dus
5: zouden in een stichting moeten zitten,
7: normaal
5: toch?
7: Wordt dat ondergebracht in een stichting. Officieel was dat voor Knaken eigenlijk ook de bedoeling. Maar het probleem is, ze hadden geen vergunning onder de Europese cryptowet. En daar gaat het eigenlijk aan de tweede kant een beetje fout, want de AFM heeft alle Nederlandse cryptobedrijven in 2024, mind you, 6 maanden gegeven om die vergunning te halen.
0: Ja.
7: Nou, niet iedereen had het toen gehaald, best wel een zwaar proces, et cetera. Toen kwam er een soort blessuretijd, de term die zij zelf gebruikte, en waar maatwerk werd toegepast. Dus Knaken, die de vergunning niet had, mocht bijvoorbeeld geen nieuwe klanten meer aannemen, geen marketing doen. Maar die blessuretijd heeft 12 maanden geduurd.
0: Langer dan die hele...
7: Veel langer dan dat officiële proces, die overgangsperiode. En ja, wat mij betreft had de AFM eigenlijk veel eerder moeten ingrijpen, veel meer eerder had moeten constateren als toezichthouder. Ja, jongens, jullie gaan die vergunning niet halen. We moeten de tent sluiten en de boel voorzichtig langzaam afwikkelen. Nou ja, de AFM is ook, weten we, degene die uiteindelijk aangifte heeft gedaan. En die zagen als eerste, joh, daar gaat bij Knaken echt iets mis. Toen is die strafzaak gestart. Maar dat is dus te laat geweest. En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft dat de AFM eigenlijk niet op tijd heeft gezegd, ja jongens, kappen nu, maar te coulant zijn geweest.
0: En klanten die weg zouden willen, die konden dus ook niet bij hun geld afklappen.
7: Nee, die zaten, eind juni ging dat platform, eind mei moet ik zeggen, ging dat platform ineens op zwart. En alle klanten natuurlijk verrast. Terwijl de AFM al 11 maanden in de blessuretijd aan het kletsen was met Knaken van, hey jongens, gaan jullie de vergunning nog halen? Hoe staat het ervoor? Die hadden eerder in moeten grijpen.
0: Heeft Knaken al gereageerd op dit faillissement?
7: Ja, hele korte reactie. Ze vinden het faillissement niet de beste route, want ze hadden zelf ook allerlei plannen om dan dat geld uit te gaan keren, maar dat vond de rechter niet afdoende. Dus daar gaan ze gewoon niet in mee, de rechtbank.
0: Nee. Knaken stelde onder andere voor om die beschikbare tegoeden die dan te verdelen onder klanten. Dat gaat nu niet gebeuren.
7: Nee, we krijgen een soort FTX-achtige situatie. Ja. Dat heb je dan met die faillissement. Er is een curator aangesteld die moet gaan uitzoeken, waar is dit geld nu? Waar is die 7 miljoen gebleven? Is die nog ergens terug te vinden? Ja, kijk, het probleem met crypto, en we hebben dus ook te maken met een strafzaak, crypto-transacties kan je niet terugdraaien. Dus als dat geld is overgeboekt naar een adres aan de andere kant van de wereld, dan is dat best moeilijk terug te halen. De vraag is, misschien dat er nog wel wat geld wordt teruggevonden, maar alles lijkt me echt heel sterk.
0: Dat is een somber scenario.
7: Ja, dat is inderdaad een somber scenario. FTX-achtig scenario, alleen op wat kleinere schaal.
0: Dat zei Daniel Mol, presentator van de CryptoCast. En die CryptoCast die kun je natuurlijk altijd luisteren in je favoriete podcast-app.
31: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
5: We hebben het hier vaak gehad over de Amerikaanse aanval op mogelijke drugsboten. Nou, wat blijkt nu? Ook in Europa zouden de oproepen zijn gedaan om militaire capaciteiten te gebruiken tegen drugsboten. Dat schrijft NRC vandaag. Jan Meeuws is de misdaadverslaggever bij NRC en hij vertelt dat hij samen met buitenlandse collega's op documenten hierover stuitte.
1: Die documenten die zijn van een Europese organisatie die zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over drugsmokkel op zee. Die club heet MAUK. En die delen informatie met onder andere de Franse marine. En de Franse marine heeft dus besloten, wij gaan militariseren. Hè? Dus we gaan de drugsmokkel op zee aanpakken.
0: Dat is echt een nieuwe stap, hè?
1: Dat is een nieuwe stap. Nederland doet dat wel op de Antillen. Maar daar doen ze dat in het verband van de kustwacht.
5: Ja.
1: En daar gaat het dus om territoriale water. Ja. Hè? Dus om Nederlands water. Dus dan ben je eigenlijk een verlengstuk van de politie. Hier ben je de marine zelf. Die Fransen zeggen, het probleem is zo groot, we moeten wat doen. En zij roepen dan in een tweede stuk, een zogeheten non-paper, dat is Europees lingo voor een discussiestuk.
0: Oh.
1: En zij zeggen daar eigenlijk van, de enige manier om dit succesvol aan te pakken is dat we met een aantal leden van die club, maar ook dat we meer marineschepen beschikbaar gaan stellen om op die manier drugsmokkelaars duidelijk te maken dat de open zee niet zo makkelijk meer is als het nu lijkt.
0: Want jij noemt in je stuk die route vanuit over de Atlantische Oceaan, de cocaïnesnelweg naar Europa.
1: Ja, en dat komt omdat de Fransen en Maok samen claimen dat als zij voldoende marinecapaciteit hadden gehad in 2025, dan hadden zij naar eigen zeggen nog eens een keer naast die 70.000 kilo die ze al onderschept hadden ze nog eens een keer ongeveer 700.000 kilo kunnen onderscheppen.
0: Tienvoudige.
1: Ja, tienvoudig. Dus dan kom je, als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je even slecht gerekend op 800.000 kilo uit. En dat vertegenwoordigt voor die smokkelorganisaties een waarde van ergens tussen de 10 en 15 miljard.
5: Dat gaat dus echt ongelooflijk veel geld. Hè?
1: Ja. Nou ja, als je dat. Het stond niet in het stuk, maar ik heb het al opgezocht voor de zakelijke luisteraars. Als je kijkt naar de Europese omzet van Heineken, ja, die bedraagt 15 miljard. Dus dan zit je daar gewoon. Dan zit je vergelijkbaar.
5: Maar de traditionele inderdaad drugsmokkelroutes, zoals via de havens en zo, dat werkt dus allemaal niet meer. Dus daarom gaat het nu op deze manier. En ook Bolle Jos zou hier een rol bij spelen.
1: Nou, dat klopt, want bij de Azoren, dat is een andere hotspot naast Madeira, waar die overslag van die grote schepen op die speedbootjes plaatsvindt. Daar is, wat is het, 2 maanden geleden, is daar een groot schip gepakt, de Arconian. Daar werd 30.000 kilo cocaïne opgevonden. Dat is de grootste onderschepping in één vracht die ooit in Europa heeft plaatsgevonden. En ook weer een heleboel duizenden liters benzine. Ja. Nou, op dat schip waren 5 zwaar bewapende Nederlanders aanwezig om de lading cocaïne te beschermen.
5: Nederlanders, die horen dan bij Bolle Jos die in Sierra Leone zit?
1: Dat klopt, want nou ja, althans, dat is de veronderstelling. Het harde bewijs is hier volgens mij nog niet voor geleverd, maar dat schip, dat is
5: bij Bolle Jos die in Sierra Leone zit?
1: Dat klopt, want nou ja, althans, dat is de veronderstelling. Het harde bewijs is hier volgens

0: Amerikaanse geweld tegen verdachte boten. Bijvoorbeeld wat de regering Trump heeft uitgevoerd bij boten in Venezuela.
1: Ja, dat klopt. Ik begrijp die vergelijking. Al gaat die niet helemaal op.
0: Vertel.
1: Want, nou, kijk, wat de Amerikanen doen is eigenlijk zonder waarschuwing vrij niet discretionair gewoon bommen gooien op bootjes waarvan ze denken daar zit drugs op. Deskundigen zeggen dat is misschien wel in strijd met het internationaal recht. Waar het hier om gaat is, er wordt dus vastgesteld, daarom is dat filmpje en die geluidsfragmenten die we hoorden wel van belang, er wordt vastgelegd, hey, er is een bootje, we hebben een tip dat er mogelijk smokkel plaatsvindt en we zien dat die boot geladen is. Mm-hmm. Vervolgens worden er instructies gegeven, stop, want we willen een controle uitvoeren. Dat mag in principe op internationale wateren, want ook daar mag je niet smokkelen. Nee. En vervolgens is de geweldinstructie niet vernietigd. Dat bootje, nee. Maar probeer de motor kapot te maken, zodat je ze kunt arresteren.
0: Ja.
1: Dus er is militarisering van opsporing, dat klopt, hè, want je zet de marine in tegen burgers, maar tegelijkertijd is het natuurlijk toch net wat anders dan wat de Amerikanen doen.
2: Maar Nederland is ook lid van die organisatie om die drugs te bestrijden. Maar doet Nederland hier ook aan mee? Want ja, wij zetten over het algemeen natuurlijk gewoon politie in. Maar misschien dan op de Antillen wordt dan ook de marine ingezet als territoriale bewaking. Ja. Maar willen wij dit ook als Nederland?
1: Nou, dat is een goede vraag. Die heb ik uiteraard gesteld aan in dit geval het ministerie van Justitie. Zij gaan er in eerste instantie over. Zij zeggen, wij kennen de problemen op de Atlantische Oceaan. We zijn ermee bekend. We willen graag samenwerken. Maar we hebben nog geen verzoek van de Fransen gehad om mee te doen aan deze missie. En ze zeggen ook, op het moment dat wij dat verzoek zouden krijgen, dan gaan we daar naar kijken, dan gaan we daar serieus naar kijken, daar staan we voor open, maar dan gaat het om, wat is de scope van de missie, hè? Hoe groot moet dit worden, wat is de geweldinstructie, dus wat wordt van Nederlandse soldaten verwacht, en hebben we voldoende mensen en materieel beschikbaar om daadwerkelijk een goede bijdrage te kunnen leveren.
0: Dank Jan Meijers, misdaadverslaggever bij NRC. We gaan nog een keer kijken op de weg met Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, is die spits al een beetje voorbij?
3: Nou, het is nog redelijk druk op de weg. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En op sommige plekken in Nederland is het juist rustiger dan normaal door de zomervakantie, bijvoorbeeld in Gelderland. Maar het is wel druk op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Terheide, 15 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27, Utrecht richting Almere, bij hectometerpaal 115,1. En de A76, Aken richting Maastricht, bij 25,3.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
6: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
7: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
4: BNR, blijf scherp. Make Europe great again.
2: Frankrijk en Duitsland gaan voor het eerst samen oefenen met kernwapens. Duitse militairen zullen het najaar deelnemen aan een grote nucleaire oefening van de Fransen. En vanavond en morgen ontmoeten de regeringen van de twee landen elkaar in een kasteel bij Keulen. Europa-verslaggever Michael van der Toorn vertelt waarom Parijs en Berlijn dit gaan doen.
8: In maart gaf Macron een best historische speech en dat ging over het delen eigenlijk van de Franse nucleaire paraplu. We weten, Frankrijk is het enige land op het Europese vasteland in ieder geval met hun eigen kernwapens. Mm-hmm. En nou, tegen de achtergrond van Amerika, die zich toch steeds meer terugtrekt uit de NAVO, voelde zij blijkbaar de noodzaak om dat een beetje open te stellen. En toen kon nog ze ook aan, verschillende Europese landen willen wel samenwerken. En nu tekent zich dat dus een beetje uit.
2: Ja, nu gaat het niet altijd goed, hè, tussen Frankrijk en Duitsland op defensiegebied.
8: Nee.
2: Maar nu worden ze eigenlijk noodgedwongen eigenlijk wel om meer samen te gaan werken, juist omdat Amerika zich meer terugtrekt.
8: Ja, precies. Het is een beetje, vandaag en morgen komen hun regeringen samen. Dat is ieder jaar, maar dit keer gaat het dus heel erg over die defensiesamenwerking. Ze hebben dus afgesproken om samen te gaan tanken. De Rafale-gevechtsvliegtuig, dat is een Frans gevechtsvliegtuig die ook kernwapens kan dragen, gaat samen met een Duits, onder andere Duitse Eurofighter, dus samen tanken. Dus dat is al een punt. En verder gaan dus die Duitse militairen meedoen aan de grote Franse nucleaire oefening die zij ieder jaar ook uitvoeren. Dus wel een beetje samenwerking. En het is goed dat ze er dus ook erover gaan hebben. Maar dat betekent nog niet dat

0: Alles is glad gestreken.
1: Er waren ook plannen voor om een gevechtsvliegtuig te ontwikkelen. Hadden Frankrijk samen. En Duitsland. Ja, om dat samen te gaan ontwikkelen. Was eigenlijk doodverklaard.
2: Ja.
1: Maar daar gaan ze nu toch weer nieuw leven in blazen.
2: Ja, dat was doodverklaard vanwege vooral ruzie eigenlijk tussen de bedrijven. En natuurlijk de grote belangen die landen daarin hebben. Samen inderdaad een groot gevechtsvliegtuig dat uiteindelijk kan concurreren met de Amerikaanse F-35. Nou, dat is niet gelukt. Maar nu schijnt het toch een soort van op tafel te liggen. Tenminste, ze gaan kijken of ze onderdelen van dit project toch nog kunnen voortzetten. En dat lijkt vooral uit de koker van de Duitsers te komen. Gaat het bijvoorbeeld om het delen van data tussen de twee landen.
1: Ja.
2: En het communiceren. Maar echt, ja, dit gevechtsvliegtuig lijkt er op korte termijn toch niet te komen.
1: Oké, maar er komt nu wel weer meer een Frans-Duitse as, hè?
2: Er is een gezamenlijke vijand, namelijk Amerika. En nou ja, daarover gaan ze dus vanavond in het kasteel gaan ze samen dineren. En dus ieder jaar praten deze regeringen samen. Ja, ik heb er wel iets meer vertrouwen in dan onder vorige leiders. Maar aan de andere kant gaat Macron, die probeert er nu natuurlijk al nog alles uit te slepen. Hij gaat weg. En de volgende Franse leider is toch de kans groot dat, nou ja, die samenwerking misschien wat minder wordt en meer de nationale Franse belangen weer voorop worden gesteld. Dus ik ben benieuwd. Maar het is wel, denk ik, goed dat binnen Europa grote industriële machten samen gaan werken. En dat er dus nu ook naar nucleaire samenwerking wordt gekeken.
1: En dat zei Europa-verslaggever Michael van der Toorn. Nou, wil je meer Europa? Luister dan naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
3: Tech Update.
1: De Europese Commissie verplichtte Google om AI-ontwikkelaars zoals OpenAI en Anthropic en concurrerende zoekmachines toegang te geven tot de zoekgeschiedenis van zijn gebruikers. En als Google het niet doet, dan zou het bedrijf de Europese techwetgeving overtreden volgens de Commissie. Techredacteur Niels Koloos vertelt waarom de Commissie dat wil.
4: De Europese Commissie die wijst naar de Digital Markets Act, een wet, die afgekort de DMA, en die eist van hele grote techbedrijven zoals Google dat ze een gelijk speelveld garanderen voor hun concurrenten, want ja, het idee is dat partijen als Google zulke grote markten in handen hebben dat er zonder regelgeving niet meer tegen op te concurreren valt. En Google Search, de zoekmachine, is zo'n digitale markt. En dus zegt de Europese Commissie, deel die zoekgegevens zodat andere zoekmachines nog een beetje met jou mee kunnen doen. En daar is best wat van te vinden. Jij zegt ook al, maar ja, het is toch mijn geschiedenis.
1: Ja.
4: Maar een ander feit is ook dat Google een marktaandeel van bijna 90% heeft in Europa. En daarmee verzamelt het bedrijf zulke grote hopen data van gebruikers.
1: Mm-hmm.
4: Ja, dat de concurrentie simpelweg minder kans heeft om te groeien als zij die data niet hebben. En een monopolie, ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wilt. Als één partij eigenlijk bepaalt wat jij op het internet wel en niet kan vinden.
1: Yeah.
4: President van Global Affairs van Google, Kent Walker, heeft inmiddels een uitgebreide blogpost geschreven over het besluit. En ik kan vast verklappen, de toon is niet heel erg mals.
1: Ze zijn er niet blij mee, want Google vindt eigenlijk dat die zoekresultaten zijn van Google.
4: Nou ja, dat zeker. En Walker schrijft ook dat het, ja, quote, bijzonder zorgwekkend is dat de persoonlijke zoekopdrachten van Europeanen zouden worden blootgesteld aan onbekende bedrijven. Dus hij, ja, kijkt heel erg naar de gebruiker. Eigenlijk
1: zeggen ze van, wij zijn betrouwbaar en de rest niet.
4: Ja, hij zegt ook, denk nou aan die arme gebruikers, want die maken we hier hartstikke onveilig mee. De gegevens zouden namelijk niet voldoende geanonimiseerd zijn, zegt Walker. En bovendien zouden gebruikers nooit weten dat hun data wordt overgedragen. En dat brengt, wat Walker betreft, de privacy, bedrijfsgeheimen en zelfs de nationale veiligheid in gevaar. Hoewel die dan niet toelicht hoe dat dan precies in elkaar steekt. Maar waarschijnlijk had de Europese Commissie zo'n reactie wel verwacht van Google. Want die schrijft op zijn beurt weer in de aankondiging van dit nieuws dat alle data die gedeeld moet worden met andere zoekmachines gewoon goed geanonimiseerd zal worden. En daar zou dan het Europees Comité voor Gegevensbescherming ook nog even boven hangen om ervoor te zorgen dat de AVG gewoon netjes wordt nageleefd.
1: Want hoe zou het dan moeten werken in de praktijk? Ik bedoel, je hebt dan op Google heb je dingen gezocht en dan ga je naar een andere zoekmachine en dan komen dan automatisch jouw eerdere resultaten komen dan weer terug?
4: Nee, want de gegevens worden dus wel geanonimiseerd. Dus jij bent niet meer Edwin, maar gebruiker met een getal erachter of misschien ook dat helemaal niet. Dat weten we eigenlijk niet precies hoe dat dan moet gaan werken.
1: Nee.
4: Maar in ieder geval moet het niet zo zijn dat andere zoekmachines kunnen zien, hé, dit is de zoekgeschiedenis van Edwin.
1: Maar waarom moet dit dan? Ik bedoel, want eigenlijk geanonimiseerd wordt het dan overgedragen.
4: Ja.
1: Om Google dus minder macht te geven, zodat je eigenlijk ook als gebruiker meer keuze hebt en welke zoekmachine je zou mogen gebruiken.
4: Precies.
1: Maar ja, als jouw eigen zoekresultaten niet terugkomen bij die andere, wat heb je als gebruiker eraan dan?
4: Nou, het gaat niet alleen om de zoekresultaten, dat is een onderdeel ervan, maar het gaat ook gewoon om het zoekgedrag. Waar zoeken mensen überhaupt naar? Hoe vaak komen ze erop? Hoe klikken ze op links? En hoe interacteren ze met de zoekmachine om te kijken hoe die gebruikerspersonen eruit zien?
1: En Google wil het gewoon zelf houden.
4: Nou ja, eigenlijk wel. En daarbij zegt ze dus, denk toch aan die arme gebruiker. Maar Europese Commissie zegt daarover onzin. Je hebt nu tot januari volgend jaar om de gegevens met de concurrentie te delen. En gebeurt dat niet, dan kunnen er uiteindelijk boetes vallen die oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet. Ja. Moet wel bij benadrukt worden. De Europese Commissie heeft nog niet gezegd, jij overtreedt de DMA. Maar wel, hey, let even op, zorg ervoor dat je je daaraan gaat houden. Anders zwaait er volgend jaar wel wat.
1: Oké, maar ja, Google is er dus niet blij mee. Maar er is nog iets, hè, waar Google niet blij mee is. Dat gaat over Android.
4: Klopt, het verlanglijstje stopt inderdaad niet bij de zoekgeschiedenis van gebruikers. De Europese Commissie wil ook dat AI chatbots van de concurrentie evenveel op Android kunnen als de chatbot van Google kan. Die heet Gemini. Nou, even een praktisch voorbeeld, Edwin. Stel, ik heb een Google Pixel met Gemini erop en ik zeg, hey Google, bel mijn moeder even. Nou, dan doet hij dat via Gemini. Yeah. Maar doe ik datzelfde met de ChatGPT-app, ja, dan zegt hij, dat kan ik niet, want ik kan niet bij jouw telefoon-app. Nou, volgens de Europese Commissie moet dat wel kunnen. Dan moet je zelf iets kunnen zeggen als bijvoorbeeld, hey Google, om ook andere chatbots wakker te kunnen maken op je telefoon, hè, als assistent. Mm-hmm. En daarbij klinkt eigenlijk hetzelfde argument als bij de zoekmachine. Er moet gewoon geconcurreerd kunnen worden. Want ja, ook Android heeft een gigantisch marktaandeel in Europa. Wel kleiner dan Search, maar alsnog 60%. En de rest is dan Apple. En dan nog een fractie zijn andere besturingssystemen. Maar eigenlijk is dat helemaal niks. Maar ook daarover zegt meneer Walker van Google dat het allemaal onzin is wat de Europese Commissie wil. Hij stelt dat andere AI-assistenten al genoeg toegang krijgen tot op Android-apparaten. En als er naar de commissie geluisterd zou worden, dan zouden er cyberdreigingen ontstaan en zou het opnieuw nadelig zijn voor de gebruiker. Die komt dan in gevaar, et cetera, et cetera.
1: Wij gebruikers zijn de pineut, hè, volgens Google.
4: Zijn allemaal de pineut, door de Europese Commissie, zegt Google. En hij haalt ook een uitspraak van de commissie aan. Want die zei laatst nog dat beveiligingsfundamenten belangrijker dan ooit zijn in het tijdperk van AI. Dus het is nu al een soort groot wel eens niet te spelletje aan het worden tussen Google en de Europese Commissie. Dus ik ga maar wat popcorn in de magnetron doen het komende half jaar.
1: We zullen het
4: genieten van deze soap.
1: Zij BNR's tech-redacteur Niels Koloos.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Tot zover de avondspits van deze donderdag 16 juli.
5: En deze avondspits is zeker niet de laatste. Ook in de zomer gaan we gewoon door. Maar het is wel de laatste van onze eindredacteur, John Boy Vossen. Oeh. 2 jaar lang deed hij de eindredactie van ons programma met heel veel energie. Daarvoor willen we hem heel hartelijk bedanken. Ik zwaai nu naar hem door het raam.
1: Ja, we zwaaien even.
5: Gelukkig gaat hij niet weg. Hij schuift gewoon een paar bureaus door binnen BNR. Dankjewel, John Boy. En voor nu een fijne avond. Hier volgt BNR Beurs.
1: Fijne avond.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
8: Maar voor hoe lang nog?
9: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
6: Nu ook op vrijdag.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Mark Beekhuis.
17: Morgen trapt collega Edwin Mooibroek de uitzending af met het bedrijvenpanel over online supermarkt Crisp. Daarna spreekt Edwin met Albert Zwanen, algemeen directeur van de OCT Lab. En hij vraagt hem naar de internationale uitbreidingsplannen van deze verkoper van medische producten. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
22: Geeft ruimte.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
26: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
25: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
27: Het is ongekend wat hier gebeurt.
25: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
28: BNR Verkeer.
29: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er voor het Terbrechtseplein 20 minuten langer over. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Die is bij knooppunt Hoevelaken dicht. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een autobrand. En de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Terheide, 5 minuten vertraging. Heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
30: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. Nederland wil dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ontslagen. Hij is geschorst vanwege seksueel wangedrag en van het kabinet hoeft hij nooit meer terug te komen. Of de andere lidstaten dat ook vinden, weten we volgende week. Dan wordt erover gestemd. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Straks, BNR Beurs, je hoort over een overname waar Prozis niet blij mee zal zijn. Eerder namen zij zelf Just Eat over. Maar daardoor hebben ze nu een monsterconcurrent gecreëerd. En we staan stil bij SpaceX. Net als de koers, die is namelijk niks opgeschoten sinds de beursgang. Jij moet ook stil blijven zitten. Nog een paar minuten voor BNR Beurs.
31: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
32: De hete zomer, Crayon rolluiken.
33: Geluidsoverlast.
32: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
33: Crayon rolluiken.
31: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
3: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
2: Obli, meer rust, meer rendement.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
8: Maxime van Mil en Milou Brandt.
9: Hartelijk welkom op deze donderdag 16 juli, de dag waarop Uber de portemonnee trekt.
10: Uber buying German food delivery company Delivery Hero for about $14.8 billion to create the world's largest delivery firm outside of China.
9: Of Uber met deze overname over concurrent Just Eat Takeaway heen rijdt, dat hoor je deze aflevering.
5: Dan hebben we het ook over SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf is namelijk terug bij af.
11: De koers van SpaceX is voor het eerst onder de $135 terechtgekomen per aandeel. Daarmee was het bedrijf dus eventjes minder waard dan de introductieprijs van 12 juni.
5: Zometeen hoor je of de bodem al in zicht is of dat we ons mogen opmaken voor een verdere vlucht omlaag.
9: En we hebben het over de gevaren van AI, maar dan wel op een andere manier.
5: De Amsterdamse beurs sloot boven de 1100 punten dankzij een plus van 14e. ASML trok de kar met plus 3,2% en in de VS zijn de borden rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom Martine.
12: Goedenavond.
9: Onze zonnestraal om de bewolkte dag mee af te sluiten. Ah. Mooi. We gaan beginnen en dat doen we met een soepel vervolg op gisteren. Toen kwamen de ASML-cijfers. Nu zijn er ook de volledige cijfers van belangrijkste klant TSMC. Ze kwamen al met de omzetcijfers, maar nu komt er nog wat meer bij. En die cijfers die waren zoals verwacht, ja, heel erg goed.
13: The Taiwanese contract chipmaker, Asia's most valuable company, reported record net profit of 706.6 billion Taiwanese dollars for the second quarter, around $22 billion US dollars, amid strong global demand from its AI processors.
9: Weinig te klagen dus. De winst steeg met 77% jaar op jaar. Kwam uit op $22 miljard. Een record. En dat allemaal op een omzet van bijna $40 miljard. Een stijging van 36% is dat dan weer. Ook gaan ze waarschijnlijk extra investeren. Eerst dachten ze aan tussen de 52 en $56 miljard dit jaar. Nu eerder tussen de 60 en $64 miljard. En de Taiwanese chipmaker gaat €100 miljard extra investeren in de Amerikaanse staat Arizona. Om daar aan de vraag naar chips te kunnen voldoen. In totaal investeert TSMC $265 miljard de komende jaren in de VS. Extra investeringen, Martine, dus ook extra geld voor ASML. Is het zo simpel?
28: Nou, waarschijnlijk zullen er wel nieuwe machines van ASML gekocht worden. Maar kijk, er staat ook geen tijdspad bij. Hè. Ze zeggen wel $100 miljard extra, maar ze zeggen er ook bij. Het is ook afhankelijk van de marktvraag. Dus ja. Het is nog niet helemaal een gelopen race, maar het is in ieder geval aangekondigd.
9: Het is een belofte zonder echt een belofte te doen dan.
28: Als zonder heel concreet te worden, zo kan je het ook
9: gewoon
28: zeggen.
9: Gewoon Trump tevreden stellen.
28: Nou ja, ze hebben het ook wel nodig. Ze hebben hele grote klanten daar natuurlijk zitten. Apple, Nvidia, noem het allemaal maar op. Maar ja, je ziet ook dus dat ze veel meer buiten Taiwan gaan doen.
9: Ja, die diversifiering is natuurlijk al wel langer bezig. Ze zijn ook in Europa, geloof ik, bezig. Het risico is wel dat TSMC nu te hard investeert. Te snel uitbreidt als je al die extra investeringen nu gaat doen. Al helemaal als ze zeggen, nou dit jaar gaan we al heel veel erbij doen. Of maak je je daar geen zorgen om?
28: Nou, ik maak me daar zelf niet zoveel zorgen over. Juist omdat ze zeggen, we laten het ook een beetje afhangen van de marktvraag. Wat natuurlijk wel is, omdat ze zoveel buiten Taiwan gaan doen, kan je ook een beetje kan het natuurlijk gebeuren dat dat chip shield, zoals dat zo mooi heet, dat een beetje verdwijnt. Omdat, nou ja, als er heel veel fabrieken van TSMC buiten Taiwan staan en China gaat iets raar doen, dan kan ASML wel de fabrieken daar of de machines daar uitzetten in Taiwan. Maar ja, dan zijn er nog heel veel andere delen op de wereld. Dus wordt het voor China ook weer misschien wel aantrekkelijker om het wel eens te gaan doen.
9: Maar bij die geheugenchipmakers is nu een beetje ook het sentiment, ja, moeten ze al die enorme investeringen van uitbreidingen wel doen? Maar dat is bij TSMC totaal niet het geval. Zitten in die logic markt?
28: Ja, maar TSMC heeft natuurlijk ook gezegd, want ASML zei van misschien willen we de prijs van de machines verhogen.
9: Ja.
28: Daar zei TSMC, nou, dat lijkt ons geen goed plan.
9: Zijn dat deze extra investeringen?
28: Ze willen ook heel veel van die ietsje oudere machines. Hè. Maar die zeggen ook van, nou, die prijsverhogingen, daar zitten wij niet op te wachten. En TSMC is natuurlijk wel een hele belangrijke klant. Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.
12: Waar de zaken ook goed gaan is bij NEDAP, al is dat niet te vergelijken met TSMC misschien, maar toch, de maker van slimme apparaten en software zag de omzet in het eerste halfjaar toenemen met 13%. Operationele winst zelfs met 33%. Mede dankzij hun innovatieve oplossingen voor het monitoren van koeien, zegt de nieuwe topman.
14: Zowel voor de sensoren die om de nek hangen van de koe,
15: ja, als voor een ketting is het, hè? Waar ze mee bij een voederbak eten kunnen ophalen.
14: Nou, het is echt een hele mooie sensor.
15: Ja.
14: Die pikt allerlei gegevens op van die koe. En daarnaast hebben we tegenwoordig ook een oplossing, dat noemen we AI-powered computer vision, waarmee we ook dingen kunnen voorspellen, bijvoorbeeld kreupelheid, nog voordat de boer het zelf kan zien.
12: Ja, niet alleen bij boeren, maar ook beveiliging, retail, zorg. Over de gehele linie is NEDAP lekker bezig. Mooie resultaten dus in het eerste half jaar voor de nieuwe CEO Rob Schuurman, die Ruben Wegman, die zijn naam na 17 jaar eer aandoet, opvolgt. En Schuurman, de nieuwe man dus, die verwacht ook in de tweede helft van het jaar meer omzet en meer winst, ondanks wat geopolitieke onzekerheid waar hij ook op wijst. De koers die pluste 1,7%.
9: Ik blijf nog even in de techsector. Gaan we het hebben over AI. Niet over omzetchips of modellen, maar over iets minder vrolijks, want de Wall Street Journal die meldt dat het aantal bedreigingen richting AI-bedrijven de afgelopen maanden flink is gestegen. Managers binnen AI-bedrijven of mensen die de datacenters bemannen, die zouden tussen februari en mei dit jaar 7 keer zoveel bedreigingen hebben ontvangen. Ook neemt het aantal aanslagen zelfs toe. Zo werd er in april nog geprobeerd om het huis van OpenAI-topman Sam Altman in de fik te steken. En nog geen 5 dagen later voorkwam een bewaker bij het kantoor van dan weer Anthropic, een moordaanslag op een bestuurder. Daarom geven veel grote AI-bedrijven een stuk meer geld uit aan die beveiliging nu. Het gaat vaak om miljoenen dollars. En werknemers worden ontmoedigd om kleding met bedrijfslogo's zelfs buiten kantoor te dragen. Nou, reden voor al die aanslagen is de dalende populariteit van AI in de Verenigde Staten. Inwoners van het land zijn vooral bezorgd dat het voor minder banen zorgt. En dat het de huizenprijzen laat stijgen. Want ja, werken bij zo'n bedrijf, dat levert je natuurlijk een lekker salaris op. Maar echt populair, dat word je er dus aan de andere kant niet van.
12: Nee, kun je beter presenteren. Resultaten horen bij BNR. We gaan nog even naar China. De Chinese cyberwaakhond die heeft namelijk eindelijk goedkeuring gegeven voor Apple Intelligence op iPhones daar. Daarmee is toch een belangrijke horde genomen voor een van Apples belangrijkste markten. Goed nieuws voor Apple dus, maar ook voor de Chinese partners. Bedoeling is dat Apple Intelligence gaat draaien op Qwen. Dat is een taalmodel van Alibaba. En dat Apple veel gaat samenwerken met Baidu. Beetje het Chinese Google. Nou, de koers van Alibaba die steeg 5% op het nieuws. Die van Baidu met 4%. En er is nog geen datum afgegeven. Maar ja, het zou dus zomaar kunnen dat Chinezen straks, Maxime, misschien wel eerder Apple Intelligence op hun iPhones hebben dan wij, Europeanen.
9: Had je maar geen iPhone moeten kopen. Nou, straks hoor je over SpaceX. Ja, het bedrijf van Musk is terug op de introductieprijs. Maar het kan binnenkort misschien nog wel veel erger worden.
12: En we hebben het over een hattrick bij Paramount. Dat heeft voor de 3e keer deze week een rechtszaak aan de broek.
9: Ja, knap. Het zal niet geweest zijn wat ze voor ogen hadden bij Prozis toen ze Just Eat overnamen. Het creëren van een extra grote concurrent. En toch is het gebeurd. Prozis moest gedwongen afstand doen van hun andere belang in een maaltijdbezorger, die in Delivery Hero. En dat leidt nu tot een overname. Uber is de partij. Die koopt heel Delivery Hero op voor zo'n kleine $15 miljard... en wordt zo de grootste maaltijdbezorger buiten China. Volgens de Uber-topman is zijn bedrijf door deze overname actief in nog eens 50 extra landen.
16: The combination for us represents compelling value. It extends us in the delivery space into almost 50 new markets. So we'll be in 99 markets total with delivery. and it increases by almost 50% the number of markets in which we operate both mobility and delivery together. That is our secret sauce, the power of the platform.
9: Martine, eerst even die deal. Uber en Delivery Hero, die zouden dan een enorme markt samen hebben. Gaat de toezichthouder daar wel mee akkoord als ze bij Prozis al aan het aandringen waren om dat dan weer af te staan?
28: Nou ja, ze hebben het al voorgesorteerd natuurlijk, doordat ze al een deel hebben afgestoten voordat het begint. Dus ja, het zal niet zonder slag of stoot zijn. Heel veel zal er niet al te veel overlap zijn, maar er zijn ook delen van de wereld waarvan de toezichthouders ongetwijfeld zullen zeggen: nou, daar moet misschien nog wat meer bij gestuurd worden.
9: Ja, voor de laatste 4,7% die Prozis nog in handen had, krijgen ze $270 miljoen. Is dat een fooi of een goede prijs?
28: Nou, ze hadden nog meer in handen. Ze hadden in april eerst een plukje verkocht. Dat was 4,5%. Ja, ja. Daar hebben ze die $270 miljoen voor gekregen. Toen ging er in mei nog een plukje. En toen hebben ze ook gevraagd van: mogen we dat iets langer? Mogen we iets langer overdoen? Want toen gingen er al geruchten dat er gesprekken gingen tussen Uber. Dus ja, bedoel, dan wacht je even of je misschien een betere prijs kan krijgen. Nou, dat zei Europa van: nou, dat is prima. De toezichthouder. Nou, en ja, dus nu hebben ze voor de hoofdprijs kunnen ze dat resterende belang van ruim 17% kunnen ze nu op €41,5 eruit tikken.
9: Ze worden daar toch nog wel goed in toebedeeld dan uiteindelijk.
28: Ja, nee, ja, als je het vergelijkt met het eerste plukje, ja, dan hebben ze dat te goedkoop van de hand gedaan. Maar als je dan kijkt van waar de rest of voor weggaat, nou ja, dat is dan prima. En ze moesten het verkopen, hè? Dus het is niet zo dat het ontzettend vanuit zichzelf is gekomen.
9: Ja, heeft Prozis wel met die overname van Just Eat zichzelf misschien een beetje in de nesten gewerkt, als je nu kijkt dat het dus zo'n enorme concurrent aan de andere kant creëert?
28: Nou ja, dat hadden ze, dat wist je al. Het is niet zo dat Uber uit het niets tevoorschijn is gekomen. Dat was sowieso al een grote concurrent. En je ziet natuurlijk een enorme consolidatieslag. Nou, daar hebben ze zelf natuurlijk ook aan meegedaan. Ja. Of misschien hebben ze zelf wel, zeg maar, de voorzet gegeven. Want je hebt ook DoorDash die Deliveroo heeft overgenomen. Dus ja, het is een beetje wel wat in de sector speelt. En ja, bedoel, het is misschien voor hunzelf ook wel handiger. Want nu hoeven ze niet, zeg maar, met twee paarden bezig te zijn. Maar kunnen ze zich echt focussen op de integratie en het uitrollen van het hele platform. Wat ze natuurlijk zoals zij het voor ogen hadden. En dan heb je niet meer delivery dat je daar tussendoor moet hebben.
9: Ja, wat betekent dit nou voor de Prozis aandeelhouders? Want die overname van Just Eat die riep al wel meer vraagtekens op. Maar jij zegt dus, eigenlijk is dit voor Prozis, maakt het niet zo heel veel uit, of toch wel?
28: Nou ja, kijk, nou, die concurrent die hadden ze al. Ja. Ze hebben nu extra veel cash, dat hadden ze ook al. Maar ze hebben nu
9: een verenigde concurrent. Dat is misschien wel moeilijker.
28: Nou, weet ik niet. Ze zitten ook nog wel in andere markten. En bedoel, je weet gewoon dat je niet de enige speler bent. Dus, en ik denk juist omdat ze zelf meer met dat platform zitten. En dat ze ook zelf heel veel op kunstmatige intelligentie willen inzetten. En dat ze dus heel veel extra geld en slagkracht weer erbij hebben. Zodat ze wat meer focussen. Je kan ook zeggen, het is duidelijker geworden. Want het was natuurlijk een beetje een diffuse aandelenverhouding en structuur. En Prozis is natuurlijk sowieso al een conglomeraat en een holding eigenlijk. En iedereen zit altijd over Tencent, dat het allerbelangrijkste is. En dat is natuurlijk ook nog steeds zo, als je kijkt naar de beurswaarde. Maar als je dan wat verder kijkt, dan kan je ook gewoon kijken van, nou ja, dan komt nu de focus wat beter uit. En dan kan misschien ook een beetje die discount die er altijd nog in zit, kan er misschien ook een beetje uitkomen. En je zou ook nog kunnen denken dat ze misschien een extra dividend gaan uitkeren. Je weet het niet.
17: Zou je ook voor je zien dat Prozis zelf nu weer op overname pad gaat? Ja, hoor, misschien nog interessante opties, DoorDash of iets anders?
28: Ja, nou ja, dan krijg je hetzelfde natuurlijk met dat we in dezelfde markten vaak actief zijn. Of dat nou echt zo heel erg snel zal gebeuren, ja, dat weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval de slagkracht. Maar volgens mij willen ze veel meer inzetten natuurlijk op het integreren van kunstmatige intelligentie binnen hun platforms en meer efficiëntieslagen maken, zodat de marges hoger kunnen. Nou ja, en daar is ook nog een wereld te winnen.
9: Ik wil nog even naar de topman van Uber. Ja, zijn naam ga ik niet proberen uitspreken, want dat gaat toch helemaal fout. Hij zat vanochtend bij CNBC en kreeg een vraag over hoe die bedrijven nou precies samengaan.
16: I think that the brands themselves are very strong, but we can essentially extend our technology platform globally so that underneath these sub-brands you will have our technology platform that we invest billions of dollars on. And so that will allow you to bring in substantial synergies. We think over $1 billion in synergies.
9: Ja, dus het is een beetje het ook wel weer gekopieerd van Prozis. Dat je alles hetzelfde platform geeft aan de achterkant. Maar ze houden, Delivery Hero houdt wel overal zijn naam. Is dat dan slim? Of had je beter gewoon kunnen zeggen, het is allemaal Uber Eats. Veel plezier.
28: Nou ja, bedoel, vaak heb je al een sterk merk ontwikkeld. En als je dat dan helemaal gaat rebranden, ja, dat voegt dan misschien ook niet zoveel toe. Tenminste, dat lijkt mij. Ik vind dat altijd, dan zijn mensen weer helemaal in de war en dan weten ze weer niet waar ze moeten bestellen. Mensen zijn toch redelijk gewoonte dieren.
9: Ja, er is in de wereld van de maaltijdbezorgers, je zei het ook al, een flinke overnamegolf aan de gang. Prozis dus met Just Eat. DoorDash nam dus Deliveroo over en nu dus Uber en Delivery Hero. Wie heeft nou van die drie de beste kaarten?
28: Nou, ik denk dat ze allemaal andere kaarten hebben.
9: Prozis, dat is een makkelijk antwoord.
28: Ja,
9: Martine.
28: Nee, maar het is ook zo. Kijk, Prozis wil echt. Ze zijn allemaal nog een beetje in het voortraject. Nou, Uber heeft dan zeg maar de kracht van de grote getallen. Maar ja, die fusie is nog helemaal niet rond. Zeg maar. Dus daar zal misschien nog wel het een en ander afgestoten moeten worden. Prozis is wat dat betreft een stapje verder. Die kan echt naar de synergievoordelen gaan werken. Ik denk ook nog steeds dat er wel meer partijen naast elkaar kunnen bestaan. Alleen, kijk, we zaten allemaal natuurlijk in die hype toen corona en toen het allemaal tegen de plinten klotste of er wel overheen. En toen iedereen alles liet thuis bezorgen. Nou, die tijden komen niet weer. Maar als je ziet van waar, als je dan kijkt naar de koers van Delivery Hero, waar dat in eerste instantie vandaan gekomen is. En het eerste bod was veel lager. Of het indicatieve bod. En toen zei ze Delivery Hero ook van, nou nee, dat doen we niet. Dus dan is er inmiddels, nou, dat is eigenlijk al, Prozis kan er op deze manier ook weer van profiteren. Dus het sentiment is verbeterd.
18: BNR Beurs.
19: SpaceX is terug bij af. Ruim een maand na de beursgang schommelt de prijs weer rond de $135 per aandeel. Het bedrag waar het voor naar de beurs ging. Dat betekent dat er sinds het hoogtepunt op $201 ongeveer bijna 1000 miljard aan beurswaarde is verdampt.
9: En daarmee hoeft het nog zeker niet klaar te zijn. Daar sorteert Reuters alvast op voor. Volgens het persbureau is het afwachten tot de eerste kwartaalcijfers, die waarschijnlijk begin volgende maand komen. Want daarna krijgen werknemers en aandeelhouders van het eerste uur de kans om hun 911 miljoen aandelen te verkopen. Aandelen die bij elkaar $123 miljard waard zijn. Terug naar Homebase Hafkamp, Martine. SpaceX staat dus zo goed als op T-minus zero. Wordt dat nog een harde landing door de grond? Of,
28: ik denk dat het nog geen harde landing is. Maar dat beleggers ook nog niet helemaal met hun beide benen op de grond staan. Want de waardering is nog steeds hoog. Ik bedoel, dat vonden we toen naar de beurs ging. Toen vonden we het al natuurlijk heel ver, hele verre in de toekomst liggende winsten, misschien mogelijke winsten. Daar is niks van in veranderd. En het was natuurlijk enorm gehyped. Daardoor ging de koers in eerste instantie dan ook nog de lucht in. Het was natuurlijk 3,5 keer overtekend. Dus er waren mensen heel bang dat ze de boot misten. Inmiddels is er dan iets meer realiteitszin.
19: Ja, en straks lopen dan die lock-up periodes af. Wat kan dat gaan betekenen?
28: Oh ja, dat ligt eraan. Dus er zijn investeerders of personeelsleden van het eerste uur, dus die aandelen veel goedkoper hebben gekregen. Dus die kunnen er nog steeds uit. Aan de andere kant kan je ook denken van, nou ja, misschien blijven ze zitten. Maar het kan in ieder geval gefaseerd. Kunnen er nog heel veel aandelen op de markt komen.
19: En hoe verklaar je dat nu begint terug te lopen, dat enthousiasme? Dat die daling, dat we dat juist nu zien. En dat die gisteren even ook onder die 135.
9: Want je zei, ze hebben heel erg vooruitgelopen op allemaal winsten in de toekomst. Maar ja, goed, dat kun je in de prospectus bij de IPO kun je dat ook lezen, toch?
28: Ik denk dat het nog meer is dat mensen heel graag met beursintroducties willen meedoen voor het snelle ritje. En dat heb je kunnen maken. En dan gaat daarna de interesse ook weer door naar het volgende aandeel waar je een ritje in kan maken. En je hebt natuurlijk alle indexbeleggers, al die mandjes, al die aandelen die zijn gekocht. En als je een langere termijn belegger bent en er vertrouwen in hebt, dan heb je nu nog alle tijd om dat te gaan kopen. Maar andere, de korte termijn speculanten, die zijn al naar SK Hynix gegaan. En die gaan nu daarna weer naar Anthropic bijvoorbeeld.
9: Wat moet SpaceX nou doen om dat vertrouwen weer terug te winnen, om die investeerders weer terug te krijgen? Is dat, ik zag vanavond weer een testvlucht van de Starship. Een succesvol ritje en dan zien we het wel weer bewegen?
28: Ik denk dat het niet eens is, want daar wordt wel gecalculeerd. Dat is een beetje hoe natuurlijk Starship het hele proces iedere keer gaat. Het is fly, fail, fix. Dus, en het is ook al de bedoeling dat deze in de Golf van Mexico ergens terecht komt. Dus dat weten we. Dan moet er echt iets fout gaan. Ja. Maar voorlopig moet natuurlijk het geld komen van Starlink en de cashflow. En aan de andere kant zie je natuurlijk, het gaat om de investeringen in kunstmatige intelligentie, waar ze natuurlijk ook, de kraan staat wagenwijd open. Eerst werd er, de beursgang was nog niet achter de rug en het geld stond niet op de rekening. Een cursor werd al gekocht voor 60 miljard in aandelen. Ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Beleggers zullen willen zien dat er dus al die investering in kunstmatige intelligentie, en dat is niet anders dan met andere techbedrijven, dat daar ook iets uit gaat komen.
7: BNR Beurs.
9: Goed, we gaan eens kijken of het er al beter voor staat met SpaceX. En daarmee bedoel ik eerst een rondje over Wall Street. Dat gaan we gelijk even doen. Daar leek het net in het groen te schieten. Ja, de Dow Jones die is 0,02% in het groen. Een plusje, zou je kunnen zeggen. Woe. S&P 500 wel nog in het rood, 0,3% eraf. En de Nasdaq zelfs 0,9% in de min. Ja, SpaceX dan, dat moet ik natuurlijk zeggen, anders was dit alleen een heel slecht bruggetje naar Wall Street geweest. Maar die staat ook nog steeds in de min. 1,8% gaat eraf. En dat zou dus betekenen dat ze echt onder die openingskoers, of onder die introductieprijzen terecht zouden komen.
17: De magische grens, ja. Nou, dan het gebed zonder end dat de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount heet. Controversieel was hij al, zwaar bevochten inmiddels ook. Want na die van wat Amerikaanse staten en die van het schrijversgilde is er nu een derde rechtszaak aangespannen door een van Paramount's aandeelhouders, notabene. Die beschuldigt topman David Ellison, zijn miljardairspapi Larry en het tienkoppige bestuur van het sluiten van een illegale deal met Amerikaanse president Donald Trump. Daarmee de weg plaveiend voor de overname van Warner Brothers. Maar er is meer.
0: Ook zegt hij bijvoorbeeld, ja, er is al een belofte gedaan dat CNN zal worden omgekat zoals Trump dat wil. Waarbij hij ook verwijst naar de situatie van vorig jaar, toen Trump geïnterviewd was in 60 Minutes bij CBS, onderdeel van Paramount. En dat later geschikt moest worden toen Trump zei van, ja, dat is allemaal niet gegaan zoals ik het had gewild.
17: Ja, Paramount ontkent dat ze hun journalistieke waarde te grabbel zouden gooien. Maar goed, de kans dat er een rechtszaak tegen Paramount wordt gewonnen wordt wel steeds groter, want dat begint onderhand vooral een numbers game te worden.
9: Dan wil ik het nog even hebben over Google. Dat heeft weer een flinke boete aan de broek hangen. In 2022 kregen gebruikers via YouTube allerlei gokadvertenties te zien. Iets dat niet mag volgens de Europese wet. En daarom legde een Italiaanse bestuursrechter het techbedrijf een boete van ruim $850.000 op. Nou, Google zei niet schuldig te zijn omdat de gokreclames te zien waren bij een content creator. Maar die werd dan wel weer gesponsord door Google. Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dat Google hier wel degelijk aansprakelijk gesteld voor kan worden. En de Italiaanse rechtbank, die moet zich er nu inhoudelijk over gaan buigen. Maar die boete die voor Google komt, die is er dus zeker.
17: En deze herfst is het weer zover. ADE, jawel, het Amsterdam Dance Event. Menig belegger zal er naar uitkijken. En wanneer het zover is, kun je voor de nodige verstandelijke verruiming aankloppen bij Eli Lilly. Dat neemt namelijk psychedelica-farmaceut Atai Beckley over. Ze ontwikkelen medicijnen voor mentale aandoeningen zoals depressie en experimenteren daarvoor met tripmiddel DMT. Bekend misschien, ken jij het, Maxime, van ayahuasca-sessies?
9: Niet gedaan, wel van gehoord.
17: Geluksdruk MDMA dan, werken ze ook mee?
9: Heel geknuffelig, ja, leuk. Het
17: gaat om een deal van 2,8 miljard. Beleggers in Eli Lilly die krijgen er geen enorme stemmingswisselingen van. Het aandeel dat beweegt vandaag nauwelijks. Maar beleggers in de overnamekandidaat die ervaren toch wel die gevoelens van euforie. En daar staan we 33,3% in de plus.
9: Nee, die omarmen het wel echt.
17: Niet gek, hè? Ja. En een inspiratie alvast voor het weekend ook. Maar eerst wordt het natuurlijk nog vrijdag en dan staat er ook weer genoeg op de agenda. Als je vanavond vroeg naar bed gaat, kun je morgenochtend beginnen met het verwerken van de kwartaalcijfers van Netflix, die vanavond om 10 uur onze tijd verschijnen. En verder wordt het vooral een dag vol kwartaalcijfers van banken en verzekeraars. Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Travelers bijvoorbeeld, dat doet de boeken open. Maar ook KBC, de Belgische bank, annexverzekeraar. En Scandinavië is goed vertegenwoordigd op de agenda. Met name Zweden. We krijgen de halfjaarcijfers van Volvo, Swedbank, Skanska en SKF. Maar ook die van Danske Bank en het Noorse technologiebedrijf Tomra. En verder hebben we dan ook nog Burberry met een trading update. En wat je tot slot ook nog kunt verwachten is de definitieve inflatie over de maand juni in de eurozone. Horen we of die na 3,2% in mei inderdaad lager uitkomt op 2,8%.
9: Dit was de BNR Beurs van donderdag 16 juli over Uber en over SpaceX met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, die ons altijd met beide beentjes op de grond houdt. Dankjewel weer.
28: Graag gedaan.
17: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen weer een kans. Grijp hem of blijf voor altijd in het ongewisse. Tot morgen.
9: Doei.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren.
1: Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
30: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
31: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. MAK Auto. We go the extra mile.
32: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
33: BNR Verkeer.
34: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan.
35: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
36: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Zo moeten ze met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Wil je weten wat er speelt
4: en of waarom?
0: In de BNR-app.
4: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
0: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Als we het hadden over het Arktisch gebied, klonk jarenlang het gezegde high north, low tensions, dus hoge noorden, lage spanningen. Maar daar is vandaag de dag helemaal niets meer van over. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump die pleit openlijk voor annexatie van Groenland. Wat is het strategisch belang van het Arktisch gebied? En wat betekenen de oplopende geopolitieke spanningen voor de positie van Nederland? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Wampie Liebon van der Wals is Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampie, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
6: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
5: Zeker.
6: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
5: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja. Dat is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat het groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
6: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
5: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
7: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
5: Ja, maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
7: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
5: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
7: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt, is soms ook een beetje, ja, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
1: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grote speler daar.
7: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien. Dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat dat westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hen is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
1: Iets minder of echt veel minder?
7: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
1: Wim, want u wilt natuurlijk weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
6: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, goh, hè, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen, hè, met die 7 landen, hè, die een grondgebied hebben op het Arctisch gebied. Hè, dus de 7 landen naast, hè, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Hè, maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
1: Finland,
6: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. Hè, en ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een uitdagend gebied, hè? Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren met, wat is het, min 40, min 50 graden, hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over, hè, hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat, hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
1: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
6: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen, hè, als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Hè, omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Hè, Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
1: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
6: Wat dus zou betekenen, dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus nou ja, allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
1: Goeie vraag ook, ja.
6: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Ja. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
1: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktische ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
6: Ja, nee, zeker. We hebben het,
1: Zit dat je de Arktische ambassadeur bent, maar dat ook binnen Nederland politiek ambtenarij weet.

0: voorbereiden.
1: Het is dichtbij, er zijn veel belangen. En we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is. Dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
2: Ja, heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Ja, Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het was logischer als Arctisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arctische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
1: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
2: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arctisch gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moessonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
1: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arctisch gebied bezig.
2: Ja,
1: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
2: Ik denk, in de laatste paar jaren, nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
1: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arctisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arctisch gebied?
0: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met het milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
1: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak voor gruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot, belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uit halen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
0: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Nu, hè, want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
1: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien, dat is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages.

0: ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
1: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van oké, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
0: 15 en 30. In ieder geval, het zijn aanzienlijke percentages.
1: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. Dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility studies naar gedaan.
0: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
1: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
0: Jij had het geweten.
1: Sorry?
0: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
1: Ja, maar ik hoop het. Dus dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, oké, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
0: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
1: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Want we hebben op dit moment ook de capabiliteit of de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mining-operatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
0: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over inderdaad. De uitvoering natuurlijk.
1: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd geoutsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
0: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
2: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
0: Maar we mogen het niet overdrijven. Dat vind ik wel interessant wat Fiona steeds zegt. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
2: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik het goed om te signaleren dat het uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun duurzaam hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn heb en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
0: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst, zullen jullie.
3: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And you know, they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
0: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
1: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrijwaard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen. Dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook een referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform, maar dan nu 7 andere NAVO-staten bijzetten.
0: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
1: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
0: En tot zover deze aflevering van De Stratege. En wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
13: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
12: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
14: Politiek. Ja.
16: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
14: En ik ben er ook.
15: Dat is toch heerlijk.
14: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Zo moeten ze met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
19: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
20: We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt.
21: Als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, ja, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
20: Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
22: Hij bouwde een energiereus, verkocht die voor ruim 200 miljoen euro en deed toen iets wat veel ondernemers na hun exit doen. Geld steken in andere bedrijven, als investeerder dus. Het grote publiek kent hem vooral van zijn periode op televisie, bij Dragon's Den. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij.
20: We hebben 4 keer hebben wij echt een proces gestart om te kijken van kunnen we de Nederlandse energiemaatschappij verkopen. En elke keer begonnen we dat er heel veel mensen interesse hadden en eindigden we altijd dat we het gewoon niet genoeg vonden. Nee, dat hebben we vaker mee gehad. Mijn businesspartner is hier ook geweest, Harold. En die heeft ook verteld over CareerVive, dat we eigenlijk ook op het laatste moment een insulting offer vonden. Dat vonden we ook heel vaak bij de Nederlandse Energiemaatschappij.
22: En dat bedrijf was een jaar later failliet, hè?
20: Dat bedrijf was helaas een jaar laten failliet. En daarvoor hadden wij gewoon 40 miljoen... Hadden wij als een hele mooie non-binding offer, zoals we dat noemen.
1: Ongelooflijk.
20: Gekregen. En dat vonden wij insulting. Omdat onze adviseur van PwC zei dat we tenminste driedubbele waard waren. Dus
21: een jaar later
20: failliet.
1: Zo kan dat.
21: Het kan verkeerd.
20: Ja. Maar daar heeft Harald alles over verteld. Met de Nederlandse energiemaatschappij was... We hebben zo'n leuke tijd gehad, maar zo'n bumpy road. Toen wij begonnen in 2005 was het echt een beetje... Ja, Harald vindt het altijd vervelend als ik dat zeg, maar een beetje George en de rebellenclub. Hè? Wij tegen de grote mastodonten. Die energiemarkt was net open en wij zouden wel even openbreken. Eerst hebben we gezorgd dat het recht van verzet en het Belmenietregister versneld werd ingevoerd in Nederland. Omdat wij heel veel werkten met corporatagepartijen en callcenters. Want toen had je dat nog niet.
21: Ja.
20: En toen ze dat hadden gestopt, toen dachten we van... nu gaan we naar bekende Nederlanders gaan we op zoek. Dus hebben we Natasja Vroger, Maurice de Hond, Johan Derksen, Frans Bauer. Ja. Iedereen hebben we zover kunnen krijgen om onze leus ik zeg doen te zeggen.
21: Harald heeft er nog zijn excuses voor aangeboden, voor al die reclames.
20: Maar Harald heeft al zo vaak zijn excuses voor mij moeten aanbieden.
1: Maar als je dan kijkt, wat je zegt, een aantal keren stonden er al potentiële overnamekandidaten op de stoep. In 2018 was het zover. Hoe heb jij die laatste weken / maanden ervaren? Was dat echt nagelbijtend?
20: Ja, dat was wel... Kijk, het voordeel was is dat we zeiden... we hadden een heel groot winstgevend bedrijf. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we zeggen van het is nu of nooit en et cetera. En we hadden al dit was de vierde keer dat het proces inging. Hè? Dus, maar het is natuurlijk altijd heel erg spannend. En met name het spannende was, ik was toen in Amerika... samen met mijn businessclub mede Holland hadden we daar een tripje om... eigenlijk de voorloop van AI en alles te bekijken daar in Silicon Valley. En toen kregen we dus het eerste offer. En dat vonden wij wederom een insulting offer. En dat werd gedaan door Budget Energie en Waterland. En ik weet nog wel dat ik in de bus stapte om naar een locatie te gaan. En toen zei Holt, we hebben het binnen, kijk ernaar. Dus ik ben toen uit de bus gerend. En heb dat bezoek even links laten liggen. En toen hebben we alleen maar gezegd... ja, wat moeten we hiermee? En dit kan helemaal niet. En noem maar op. En dat was toen 143 miljoen euro. Dus het was ook niet een pepernoot.
1: Wat moeten we met 143 miljoen euro?
20: Hoe halen ze het in hun hoofd?
1: Wat een belediging. Ja.
20: Want we hadden namelijk gezegd tegen Ruud... voordat we het verkooptraject ingingen... dat we een bare minimum hadden.
1: Ja, Harald heeft erover verteld. Ja.
20: En ik zei van, weet je de definitie niet van bare minimum? Moeten we dat nog een keer vertellen?
21: Maar uiteindelijk wel goed gekomen.
20: Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Alleen het grappige is... en dat zie je altijd bij dit soort processen. Dan ligt er iets op tafel. En dan vindt iedereen het te weinig. Maar dan zie je toch dat er knikken in de knietjes komen. Hè? En dan heb je dus de financiële aandeelhouders. En dan heb je de operationele aandeelhouders. En dan iedereen vindt er wat van. En dan op een gegeven moment wordt de mening die je dan eigenlijk hebt... die wordt dan steeds robuuster. Tenminste bij mij en mij al. Dus wij waren erover eens dat het gewoon wederom een insulting offer was.
21: Ja.
20: We werden erop geattendeerd. Weten jullie de vorige keer toen jullie dat vonden? Ja, dat weten we. Ja. Maar in ieder geval, dus toen hebben wij gezegd... thanks but no thanks. En altijd heel erg vriendelijk blijven. En toen echt afwachten, komen ze terug. Ja. Het is een beetje een soort playing hard to get verhaal.
21: En wie het langst wacht, wint.
20: Ja, wie het langst wacht, wint. En dan in die week zit je echt te denken van... heb ik het wel goed gedaan?
21: Ja.
20: En Harald, elke keer discussie met Harald. En zei nee, stick to the plan. En we gaan er gewoon weer voor. Want wat wel namelijk was, die andere keren dat wij in de verkoop zaten... hebben we één ding geleerd. Elke keer dat ze zeiden, we doen het niet... De volgende keer dat we in zo'n traject zaten... was het altijd weer een paar tientallen miljoenen euro hoger. Dus dan gaan we weer voor de volgende ronde. En we vonden het hartstikke leuk. En toen heeft het 3 weken geduurd. En toen kwam Wouter Roduner van Waterland.
21: Ja.
20: Die zei van, zullen we toch nog even een kopje koffie doen?
1: Ach,
20: yes,
1: yes,
20: we've got him.
1: En toen werd het 200 miljoen.
20: Nou ja, kijk, daar mogen we geen uitspraken over doen. Maar er is voldoende over gezien. Ja. Ja.
0: Het was zelfs ietsje meer, dacht ik. Maar was dat voor jou ook de deal van jouw leven? Deze klapper?
20: Ja, het was, laat ik het zo zeggen. Het was absoluut mijn mooiste deal. En eigenlijk ook een supermooie afronding. Met dat Harold en ik 100% van onze tijd stopte in het ondernemen. Ik bedoel, we doen nog steeds heel veel dingen samen. Maar toen was het van, dat vonden we echt een mooie strik. Van 20 jaar met elkaar intensief samenwerken. 8 bedrijven opgezet. Dus nee, dat was waanzinnig mooi. En dat gaf ons ook vleugels, om het zo maar te noemen, om onze droom te realiseren.
22: En voor Harold was dat een droom als filmmaker.
20: Ja.
22: Jij bent doorgegaan als investeerder. Dat deed je toen al wel. Ja. Hoe groot was die omschakeling? Want ineens zit je aan de andere kant van de tafel.
20: Ja, nou, ik was toen eigenlijk was ik al begonnen met een aantal studievrienden. Met de VOC Capital Partners. Dat was een RVO-fonds. En een RVO-fonds wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. En dat betekent dus, als ik een euro investeer, krijgen we 1 euro van EZ ook om mee te investeren. Als een soort achtergestelde lening. En dat zijn wij nu, even kijken, 15 jaar geleden zijn we dat opgestart. We hebben 3 fondsen hebben gedaan, dus VOC Capital Partners 1, 2 en 3. Ja, en dat was hartstikke leuk, want daar leerde je eigenlijk al met start-ups, dus echt in de vroege fase te investeren. We noemen het altijd spray and pray, dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt. Maar daar hebben we het wel heel erg van geleerd, hebben we 18 investeringen gedaan. Er zijn ook hele leuke bedrijven uit voortgekomen, zoals Charlie Temple met die brillen, Studieportals. Zijn echt best wel leuke dingen. Met Handen Groot, Jan-Willem Gerritsen, nou allemaal wel
22: bekende namen.
20: Bekende namen, ja. En leuke ondernemers uit het Rotterdamse circuit.
22: Maar toch, en dan kijk ik ook even naar jou, David. Veel ondernemers, net als onze gast van vandaag, die gaan naar een exit investeren. En dat gaat niet altijd goed.
0: Nee, het gaat heel vaak niet goed. Eigenlijk zie je best wel vaak gebeuren dat na zo'n exit is natuurlijk veel geld. Maar er is misschien ook wat overmoed.
22: En misschien ook heel veel tijd ineens.
0: Ook wat tijd. En ik denk dat ondernemers in de basis allemaal wel een klein beetje opportunistisch zijn. Ja. Dus je denkt ook van, ja, maar als ik me ermee ga bemoeien, gaat het natuurlijk door het dak.
20: Ja.
0: Ik denk ook dat succesvolle ondernemers ook wel eens denken, ik zou het zus en zo doen, als ik het zou aanpakken, zie ik het zomaar gaan vliegen.
20: Ja.
0: Maar ja, jij gaat dat zelf toch niet doen. Dus de kans dat dat dan een succes wordt, is denk ik wel wat kleiner.
20: Nou ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop raakt. Wat klopt is, echte pure ondernemers, en ik hou van dat soort doelgroepen, want nou, Dragons Danny's, zelf iets opzetten, of met Dragons Dragons met de podcast, maar ze zijn per definitie heel erg opportunistisch en optimistisch. He, optimist tot in de kist, zeg ik wel eens.
0: Ja.
20: En dat betekent ook bijvoorbeeld, vandaag de dag zoek ik ook bijvoorbeeld een investering met Jasper de Rooy, makkelijk. Dus ik ga weer een energiebedrijf opzetten.
0: Kijk.
20: Gecombineerd met mobiele telefonie. Dus we gaan mobiele abonnementen combineren met energie en eventueel ook verzekeringen. Onder het label makkelijk. Dus hij haalt Simpel. Ah. En Simpel heeft hij verkocht aan T-Mobile. En nu gaat hij door met makkelijk. Hè, dus, en dan doe ik de energiepoot, ga ik naar kijken. En hij doet de mobiele tak. Ja.
22: Maar dat is interessant, want jij zegt, hè, ik voel het ook aan je. Je werkt graag met ondernemers, daar word je blij van. Die zijn vrolijk, die zijn optimistisch, die willen wat doen.
20: Ja.
22: En tegelijkertijd, jij bent investeerder. Jij moet ook nu kijken naar de risico's. En dat opportunistische van aan de andere kant van de tafel, dat moet je misschien juist een beetje temperen.
20: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat moet je temperen. En daarom haalde ik Jasper even aan. Kijk, toen ik net begon met investeren, vond ik alles fantastisch. Ik dacht, dit is gewoon dus een unicorn, een schot in de roos. En ik werd helemaal verliefd op de mensen die het deden. En ik belde, et cetera. Maar wat je vergist is dat eigenlijk de drive en alles die je hebt, dat niet iedereen dat heeft. En dat de succeskans bij startende ondernemers is zo laag. En daar kwam ik eigenlijk achter met dat VOC Capital Partners, hè, met dat spray and pray verhaal dat ik zei, is dat 9 van de 10, die halen gewoon de tweede of derde jaar niet eens. Dus, maar daar leer je dus wel waar je op moet letten.
0: Ja, en als je dan nu kijkt naar jouw rol als investeerder, hè? Veel ondernemers die luisteren, misschien een exit willen maken of jou als investeerder willen, hoe beoordeel jij hun plannen of hun bedrijf?
20: Ja, ik, dat is best wel leuk. Hè? Want ik bedoel, er zijn eigenlijk vier dingen waar ik heel erg op let. Ik zeg altijd eerst de vent en dan de tent. En als er een vrouw tegenover staat, zeg ik eerst de vrouw en dan het gebouw. Dus, maar wat ik veel belangrijker vind, is degene achter het plan. Hè? Dus ja. Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
1: En waar kijk je dan naar? Is dat enthousiasme? Is dat ervaring? Is dat de manier waarop ze over de markt praten?
20: Nou, het is met name van zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin? Doen ze dit ernaast of zijn ze fully committed? Ja. Hebben ze, wat is hun track record? Dus ik kijk dan op een gegeven moment ook van, oké, als er geen cv is, wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze lang tijd genomen dat ze niks hebben gedaan? Noem maar op. En ik ga met hun, dat klinkt misschien wel stom, maar ook gewoon wijnen en dinen.
1: Oh ja,
20: en
1: het moet ook gewoon heel gezellig zijn.
20: Het moet ook heel gezellig zijn, maar dat is het belangrijkste. Ik moet ze ook bellen. En wat ik heel belangrijk vind, is er moet ook de willingness zijn dat zij met ons willen samenwerken. Want dus we hebben eerst de vent dan de tent, hè, dus de ondernemer wat we belangrijk vinden. Het moet schaalbaar zijn. En dat betekent dus dat we het versneld moeten kunnen laten groeien. Popcorn noem ik dat, hè, dus ik moet het heel snel kunnen laten groeien. Ik moet de business kunnen begrijpen. En het vierde is, ik wil meer toegevoegde waarde kunnen bieden dan alleen euro's. En dat laatste, daar refereer ik dan naar. Want dan moet het wel gezellig zijn. En moet die ondernemer het ook willen dat hij geholpen wil worden. Gewoon. Dus ik ga heel vaak wijnen en dinen. En tegenwoordig drink ik nu even niet. Dus dan is het meer, dan gaan we even sporten of een wandelingetje maken. Maar gewoon degene die achter het plan staat. Dus dat vind ik het belangrijkste, ja.
1: Jij noemt een aantal criteria die je dan wil afvinken. Je zei als eerste, iemand moet fully committed zijn. Ja. Ik denk dan, elke ondernemer is dat. Maar blijkbaar maak jij ook anders mee.
20: Nee. Weet je, ik heb echt mensen gezien die zeiden van, ja, ik heb een ontzettend leuk idee en dat doe ik er even naast. En dan zijn ze al 2-3 jaar bezig. En
1: maar dan weet jij eigenlijk
20: dan
1: wel
20: genoeg. Dan weet ik al voldoende. Maar kijk, wat je ook bij mensen die, ik heb heel veel plannen gezien dat ze 2 of 3 jaar helemaal stilstaan. En dan denken ze, gaan ze iets veranderen. En dan zou het in één keer het gouden ei zijn. Dat gebeurt niet. Kijk, ook uitzonderingen daar gelaten, absoluut. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen dat ze 50 jaar zijn, daarvoor altijd in loondienst hebben gezeten en zeggen, nu ga ik opeens ondernemer zijn. Maar dat zie je zelden tot nooit, dat mensen dan in één keer dat het naar voren komt. Kijk, je wordt als ondernemer word je echt geboren. Hè, het ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Hè. Het is gewoon echt een mislukkeling en doorstaan, opstaan en je dromen achterna gaan. En dan kom je er. En als ik die spirit zie, die vuur in het ogen, ja, dan heb ik er vertrouwen in.
1: Jij zegt ook, de ondernemer is feitelijk belangrijker dan het idee. David, ja. Ben jij het daarmee eens?
0: Ja, voor 3000%.
1: Ja. Ja.
0: Je kan beter een slecht plan met een hele goede ondernemer hebben dan een goed plan met iemand die het minder begrijpt. Want dat plan komt toch nooit uit. Dus je zoekt iemand die niet opgeeft, enorm ambitieus is, net zo lang blijft knallen totdat het lukt. Ja, en dat zit toch in de persoon van de ondernemer. Overigens is daar ook allerlei onderzoek naar. De nummer 1 succesfactor van groeiende bedrijven is de ondernemer die erachter zit en zijn of haar ambitie.
20: Ja. En een goede ondernemer die verandert gedurende het proces gewoon ook zijn businessplan en zoekt dan op een gegeven moment de perfecte product-market mix. Weet je, en dat zien we gewoon. Ook in het AI. Ik vind het allemaal wel heel, heel erg spannend. Want de laatste 12 investeringen die wij hebben gedaan zijn allemaal in softwarebedrijven.
1: Oei.
20: Dus, oei. Ik bedoel, je moet je opnieuw uitvinden gewoon. Hè? En we hebben nu ook met Shoe Investments hebben een AI-dag. En dat alle CTO's bij elkaar komen en zeggen van, hoe doe jij dit? En van elkaar leren. Maar als je ziet hoe snel dat Claude bijvoorbeeld een opmars neemt. Die hebben nu in 1 maand tijd. Hè? Ik zit er zelf in, ik investeer erin. Maar die zijn dus van februari naar maart van 19 miljard... AR, dus omzet per jaar, recurring revenue, naar 30 miljard gegaan. Dus in 1 maand tijd hebben ze 11 miljard. Maar dat hou je niet voor mogelijk. En dat is best wel beangstigend, hè, waar je naartoe gaat.
1: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben met Claude, kun je inmiddels waanzinnig snel zelf applicaties ontwikkelen. Eigenlijk binnen een half uur tot een uur heb je al iets.
20: Het is onvoorstelbaar. Bestaande platforms die gewoon tienduizenden, of misschien wel honderdduizenden softwareuren, manuren, vrouwenuren erin hebben zitten. En als je dan die code geeft aan Claude, die zegt, joh, maak dit beter. En ik wil dit en dit en multilingual hebben of andere dingen, dan heb je het gewoon binnen een dag.
1: Ja, waanzinnig, hè? Stel dan nog even het moment waarop jij een pitch deck en de ondernemer aan de andere kant van de tafel als positief ervaart. Hè? Dus al die vinkjes, al die groene vinkjes, die zijn er. Hoe ziet zo'n samenwerking er dan vervolgens uit? Want veel ondernemers zijn ook wel een beetje bang dat de investeerder zich overal mee gaat bemoeien.
20: Ja, nou ja, dat willen we dus nu absoluut niet doen. Hè? Want we, kijk, wij zoeken die ondernemer wel uit dat ik wel 100% het vertrouwen moet hebben dat zij of hij echt wel op een gegeven moment die kar gaat trekken. Hè? Zij zitten op de box. Ze moeten ook het gevoel hebben dat het hun onderneming is. Dus wij nemen nooit gewoon dat is voor mij ook een no-brainer. Als er iemand een ondernemer is en die heeft zelf maar 5 of 10 of 15%, ja, dan doe ik het niet.
22: Ja, zo hoopt Pieter Schoen zijn investeringen dus te laten renderen. Vaak is dat met succes, maar niet alles gaat hem voor de wind. Tijdens de coronacrisis ging een van zijn deelnemingen over de kop. Een bedrijf in pellettransport. En recenter nog was het over en uit voor Dutch Finance Lab.
20: Je voelt dat het niet goed gaat, dan probeer je eigenlijk een turnaround te creëren. En dan ga je samen met hun zitten en zeggen, oké, waar gaat het niet goed? Wat dan heel erg belangrijk is, is dat wij met Shoe Investments absoluut bereid zijn. En dat hebben wij tientallen bedrijven hebben het gedaan om door te investeren als we er geloof in hebben. Dus dat is heel vaak dat doen we spreadsheet managers, investeringsmaatschappijen. Die kijken in Excel en als Excel nee zegt, dan doen ze het niet. Hè? Dus ik ben meer een humane investeerder, ondernemer ook. En dan ga ik ook gewoon echt tot het gaatje. Daardoor heb ik ook meegaan, mijn tweede energiebedrijf, door die energiecrisis samen met Theo de Roy, heb ik het doorheen kunnen sleuren. Gewoon, en hebben we tientallen miljoenen euro's als lening achter moeten stellen. Gewoon. Dus als ik er vertrouwen in heb en ik zie op een gegeven moment dat die ondernemer dag en nacht mee bezig is om het gewoon boven te krijgen en ervoor te gaan, dan gaan wij er ook vol voor. Met die pallets bijvoorbeeld. Dat was tijdens de coronacrisis. De containervrachten die schoten omhoog, de kosten. En dat was gewoon niet te redden. Dus dat was gewoon een done deal. En ja, helaas, met Dutch Finance Lab, ik noemde het zelf niet, maar kijk, tegen fraude kan je nooit...
22: Ja, was een fraudegeval, hè? Ja.
20: Tegen fraude ben je nooit opgewassen, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon niks aan doen.
0: Maar als je tientallen investeringen doet, dan hoort dit er gewoon bij. Het zou ook heel bijzonder zijn als je dit soort voorbeelden, niet zou hebben. Wat ik interessant vond, Piet, in de voorbereiding zei je dat ondernemers die een doorstart hebben gemaakt,
20: ja,
0: dat vind jij een extra bijzondere categorie,
20: ja,
0: toch?
20: Ja, joh, dat is onvoorstelbaar. Ik heb, dat was wel leuk, want ik had een Evert Mol had ik langs op onze podcast. En daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. Want die zei van, luister eens, eigenlijk de mensen die een doorstart maken, want ze heeft zijn studie naar gedaan, die hebben het laagste losratio. En losratio is eigenlijk dus dat het niet meer lukt. He, dus mensen die op een gegeven moment in een surseance of een viesement terechtkomen en alles verloren zijn, maar wel denken van, joh, luister eens, ik ga op een nieuw zitten met de curator of de bewindvoerder en ik maak een plan voor een doorstart en ik stop er zelf weer centjes in. Die zijn zo doorgewinterd, dat zijn de commando's onder de ondernemers.
0: Ja.
20: Die zijn zo doorgewinterd dat je ziet dat die bijna altijd wel weer een succesverhaal ervan maken. En dat de kans tot failure daar gewoon minimaal is. Ja.
22: Hey David, interessant. Jij staat op het punt om te gaan investeren in een AI-startup.
0: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar een ondernemer die ik heb geholpen met de verkoop van zijn bedrijf, die belde mij van, David, ga je mee naar een AI-startup? Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt, want ik wilde eigenlijk wel in investeren, maar ik wil even een paar extra oren, ogen, et cetera. Dus ik ging mee. Een paar jonge jongens, begin 20, onwaarschijnlijk gedreven. En ik werd tijdens dat gesprek eigenlijk steeds enthousiaster en zat zo'n beetje te kijken naar die vriend van mij. Ik wil dan ook wel meedoen. De grap is dat wat zij precies doen voor de klanten, ik kan dat hier nu niet vertellen, maar is eigenlijk in de basis niet eens super, super uniek. Maar ze hebben wel al tractie. Ze zijn nog veel ambitieuzer. En ik weet zeker dat plan, zeker, je moet nog 16 keer wijzigen. Maar ik zie dat de jongens gewoon doen. Het doet me een beetje aan Max Verstappen. Zo'n houding van verliezen is gewoon geen optie.
20: Not an option.
0: Maar wat ze dan ook nog heel slim deden, toen ter sprake kwam van, en die vriend van mij ging van, David, ja, wat vind jij ervan? Ik zei, nou, ik wil misschien ook wel meedoen. Toen trokken ze dat eigenlijk een beetje, duwden ze een beetje weg. Van ja, nee, we hebben zoveel interesse. We willen ook niet te veel investeerders op de cap table.
20: Ja.
0: Dus daar moeten we wel eens even heel goed over nadenken. Dus ik wilde nog liever.
20: Ja.
0: En toen dacht ik, als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, ja, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
20: Ja.
0: Nee, het gaat door nu.
20: Ja, dus, geweldig. Ja.
22: Dus dit is ook
20: niet vertellen wat het is.
22: Voorbeeld. Ja, Pieter, die wil ook meedoen.
0: Die wil ook meedoen.
22: Maar dit is echt weer zo'n voorbeeld.
1: voorbeeld van eerst de fan dan de tent.
0: Ja, 1000%, ja. Maar dat is het ook. Zeker met AI, weet je wel. Want het verandert zo ongelooflijk snel. Dus je moet iemand hebben die ontzettend ambitieus is, ook wel pinter is en een duidelijke, die meebeweegt en nieuw plan maakt als het nodig is. Want die gaan winnen.
1: Tot slot dan, Pieter. Stel, mensen luisteren, mensen met een bedrijf bijvoorbeeld, en die zegt, nou, het zou best leuk zijn als Pieter Schoen in mijn onderneming gaat investeren. Wat moeten ze vooral doen?
20: Nou ja, ze moeten de passie hebben. Gewoon. Ik moet hun in de ogen aankijken en dat ze echt zeggen dat ze er dag en nacht mee bezig zijn en zeggen, hier wil ik gewoon mijn volledige toewijding aan geven. En als ik dat zie, dan vind ik dat alleen al mooi. En dan moet het natuurlijk een klik hebben en ze moet geen belachelijke waardering hebben. En ik moet natuurlijk ook wel iets in dat plan zien. Maar ik heb nu wel zoveel, ik denk echt, laatst vroeg iemand dat ik gewoon 2500 plannen wel de revue heb gepasseerd. En ook heel veel heb geïnvesteerd, meer dan 100 investeringen hebben gedaan. Dus maar met name de drive, het enthousiasme, als ik dat zie in zijn of haar ogen, dan ben ik, ja, dat is misschien een beetje stom om te zeggen, ben ik al voor 50% verkocht.
0: En wat moeten ze vooral niet doen?
20: Kijk, ik zeg altijd, een Excel komt alles uit. Hè? Dus als ze een Excel-sheet hebben met een enorme hockeystick en dat ze een unicorn zijn binnen 2 jaar, dan denk ik van, oké, ja, het is goed dat je die passie hebt, maar ook realiteit. Zin is goed. Maar dat is persoonlijk. Mensen die op een gegeven moment, als ik zie dat ze heel veel gewicht geven aan een salaris of al aandelen willen verkopen voordat er een plan überhaupt een bedrijf is, dat is voor mij een no-go. Jullie wilden het ook nog over mijn failure hebben. Tenminste, Harold, die had het over Greenfever, toch? Of niet?
0: Ja, jij had iets met Otrium, toch?
20: Ja. In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om in het Otrium te investeren. En toen kwam Martijn Don. Die kwam bij me langs en die zei, luister, het is een fantastisch concept. En ik heb er toen naar gekeken. En toen had ik een spreadsheet en toen keek ik naar de customer lifetime value. Het houdt in van, oké, als je een klant werft, hoe lang blijft een klant en hoeveel levert die op en alles. Nou, ik had er een soort wiskundig model van gemaakt.
1: Ja, overigens even, Otrium is een soort online modeplatform, hè?
20: Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus waarbij ze het kunnen verkopen. Gigantisch succes geworden. Maar in ieder geval, toen kon ik voor 3 miljoen kon ik instappen. En toen zei ik van, nou, ik vind het toch te early stage. Dat noemen ze, dat is een Engels woord, maar in een te vroeg stadium. Kom dan even terug als jullie net iets verder zijn. Nou, dat was een hele domme fout.
0: Want hij ging naar
20: in 2016 in mei kon ik voor 3 miljoen euro waardering instappen. En in 2021 hebben ze een ronde gedaan op een waardering van 750 miljoen.
1: Ja.
20: Maar ik gun het wel, de jongens, van harte. Want ze hebben er hard voor getreden. Hebben ook weer een moeilijke periode gehad, maar nu ook weer de wind in de rug. Maar dat zie je met alle succesvolle ondernemingen, ook bij mij. Het is gewoon een conjunctuurgolf, up en down. En dat maakt het leuk. Dat maakt het leuk en spannend.
1: En dat zei Pieter Schoen over zijn rol als investeerder, Dutch Dragons en geloofwaardigheid. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
2: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen. I've been out.

0: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
0: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De Nationale Autoshow.
12: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
11: Meindert en Wouter.
13: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
12: Bijna de helft.
13: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
11: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
13: Het kwartje valt nu pas.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon, ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. Een Zweedse bank heeft een deal gemaakt met een Amerikaanse toezichthouder uit New York in een onderzoek naar witwassen. Swedbank koopt de kwestie af met $50 miljoen... omdat het belangrijke informatie had achtergehouden. Het onderzoek begon 7 jaar geleden en werd ook gedaan in Estland. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app
17: heb je ook altijd en overal breaking news.
18: Download de BNR-app.
17: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
19: Boardroom Panel.
20: De overheid stond in zijn recht met het verbieden van de overname van Solvinity tot onvrede van het bestuur. En Poetin besloot deze week dat de Russische divisie van de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel onder Russisch staatstoezicht komt te staan. Twee onderwerpen die we gaan bespreken in het Boardroom Panel met Jeroen Verkouter, specialist op het gebied van fusies en overname en associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
20: Zullen we beginnen met AkzoNobel. De Russische activiteiten van het Nederlandse verffabrikant AkzoNobel die zijn dus onder staatstoezicht in Rusland geplaatst. Russische president Vladimir Poetin die heeft maandag de opdracht gegeven. En dat heeft inmiddels AkzoNobel ook bevestigd nadat eerst Bloomberg daarmee er buiten kwam. AkzoNobel zegt nu, dit is tijdelijk toezicht. Wat denk je dan, Harm-Jan? Tijdelijk?
21: Nou, het zal ongetwijfeld tijdelijk zijn. Alleen, hoe lang die tijdelijkheid gaat duren...
20: Niks is zo permanent als tijdelijke maatregelen.
21: Precies, niks is zo permanent als tijdelijkheid. Ja, dit was natuurlijk iets wat je al lang kon zien aankomen. De zaak is ook al afgesplitst. Eigenlijk de facto van AkzoNobel. Ja. Dus functioneert daar al zelfstandig. Dus er zal al niet heel veel ruimte zijn geweest voor eigen initiatief. Nee. En nu wordt dat nog een keer bevestigd.
20: Je mag ook aannemen dat ze zich hier gewoon serieus op voorbereid hebben dat dit een dag zou zijn die een keer zou moeten komen.
21: Zeker. Nee, dat kan niet anders. En dat geldt zowel voor het bestuur van AkzoNobel als ook voor de aandeelhouders. Dus het zal ook nauwelijks invloed hebben gehad of geen invloed hebben gehad op de koers. Nee, het is ook een klein deel van de omzet. Gaat ongeveer 2% van de totale omzet.
20: Ja, het is in de marge, maar het is natuurlijk wel een symbolisch momentje.
21: Ja, het is wel een symbolisch momentje. Maar het is eigenlijk, in zekere zin zou je kunnen zeggen, ook gek dat het nog zo lang geduurd heeft.
20: Ja.
21: En dat ze het nog zo lang hebben kunnen uitzingen. Maar goed, ja, dit zag je aankomen.
20: Ja, hoe bereid je op zoiets voor, Jeroen?
23: Nou ja, ik vind het verbazingwekkend dat ze zich niet hebben voorbereid, om het maar zo te zeggen. Kijk, je had eigenlijk al 2-3 jaar geleden kunnen zeggen, zoals veel andere buitenlandse partijen hebben gedaan, zeggen van oké, die activiteiten zetten we niet alleen apart, maar we gaan die activiteiten ook verkopen. Mm-hmm. Mijn vermoeden is wel een beetje dat er toenertijd een te groot boekverlies zou worden gerealiseerd, waardoor ze zeiden van oké, laten we het dan maar apart zetten en dan kijken we misschien naar de markt.
20: Ja, maar dat is toch niet veranderd in die jaren?
23: Nou ja, dat is dus inderdaad, je kan natuurlijk op hoop van zegen denken van oké, nou misschien kunnen we dan tegen een betere prijs later verkopen, 3 jaar geleden. Dus dat je denkt, maar dat het nu nog niet verkocht is, met alle toezeggingen, alle ontwikkelingen, zou je zeggen van ja, op een gegeven moment moet je toch echt kwijt en pak het verlies dan maar. Ja. Dan in plaats van nu heb je eigenlijk een activiteit die onder Russisch toezicht wordt gehouden. Dus eigenlijk ga je nou nog geld verdienen waar de Russen van profiteren. Dus eigenlijk ben je eigenlijk nog verder van huis, denk ik zelf.
20: Ja, en je kan toch ook het geld vanuit Rusland niet hierheen halen. Dus je verdient het in Rusland voor de Russische werknemers dan misschien.
23: Ja, nou ja, goed. Kijk, het argument van veel van die buitenlandse partijen is natuurlijk van joh, we doen dit omdat wij onze mensen niet in de steek willen laten. Willen niet mensen ontslaan, et cetera.
20: Als je het zo zegt, geloof jij daar niet in?
23: Nou ja, weet je, ik denk dat het enige argument is wat een beetje steek houdt. En voor de rest is er geen argument. Want inderdaad, je verdient geld. Je steunt daarmee indirect de Russische economie, hoe het wint of keert. Ja. Want alle winsten, inderdaad, de investeringen die je doet, moet je in Rusland houden. Dus ontegenzeggelijk, je kan van alles roepen. Maar sanctiegewijs doe je iets wat niet mag.
20: Waarschijnlijk mag het juridisch precies net wel, hè?
23: Ja, dat voor anders zou je niet schuldigen. Ja, nee, ja. Anders. Ja.
21: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar wat ik wel interessant aan vind, is dat het onderstreept hoezeer de geopolitieke situatie ook in de boardroom oprukt. Hè?
20: Ja.
21: Want hier moet men natuurlijk over na hebben gedacht, scenario's hebben opgesteld. Nou, wat gaan we links en nog gaan rechts om doen? En dat is Rusland. Hetzelfde geldt natuurlijk voor China, geldt voor andere landen.
20: Ja, voor de VS dus, hoor dat denk ik.
21: En de VS ook.
20: Eigenlijk
21: ook,
20: gewoon de hele wereld is buiten Nederland. Zekerheidje.
21: Ja. En wij hebben een heel groot buitenland, zoals ooit een keer een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.
20: Meneer Luns was dat, lang geleden.
21: Maar dat is natuurlijk wel interessant. Dat je, waar je vroeger kon zeggen, nou, dit is gewoon een puur bedrijfseconomische afweging, waar Jeroen ook een beetje op duidt. Dat nu is geworden tot het betrekken van allerlei geopolitieke overwegingen.
20: Het is een
21: in je bedrijfsbeslissing. Ja.
20: Het is ook moreel, denk ik. Hè? Want de vraag net, de Russische economie steunen? Dat lijkt mij een gewetensvraag als je daar je bedrijf wat opbouwen bent.
21: Ja, nou vind ik dat wel, dat is een beetje theoretisch natuurlijk, omdat het bedrijf, ook als je het verkoopt, blijft dat daar gewoon een steunje in jouw woorden, de Russische economie. Dus dat is een beetje, dat is sowieso het geval eigenlijk.
1: Oké, okay, dus die mag je wegstrepen?
21: Ja, die mag je wat mij betreft wegstrepen.
23: Ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik bedoel, dan natuurlijk verkoop je het bedrijf dan, maar tegelijkertijd trek je je dan wel terug en laat je wel principieel zien van oké, wij willen niks met Rusland te maken hebben. En zoals het nu gebeurt, ja, weet je, hoe je het went of keert, je verdient geld daar.
1: Ja, nou, je kan natuurlijk
21: zo zullen we niet veel in Nederland naar Nederland hebben kunnen halen.
23: Goed, die Russen geven waarschijnlijk alles uit nu.
1: Ja. Je kan natuurlijk ook het voetbal en het andere sportargument nemen. Dat die moet je niet mengen met politiek.
21: Klopt.
1: Je kan ook zeggen, zaken doen moet je niet mengen met politiek.
23: Ik ben het op zich ermee eens, maar goed, wat er aan de overkant hier wordt gezegd is helemaal waar. De geopolitieke situatie is de afgelopen jaren zodanig veranderd dat je eigenlijk wel als bedrijf daar, en zeker in de boardroom, rekening mee moet houden.
1: Ja, want als
23: met
1: we
23: allerlei
1: dit,
23: aspecten.
1: Als we hier de conclusie van trekken, is nou Akzo Nobel een slachtoffer? Of is dit gewoon, ja, dit is wat je gebeurt als je hulp met de vijand?
21: Nou, ik denk eerlijk gezegd, geen van beide. Dit is iets wat je begon met te zeggen, dit kon je zien aankomen. Dit was de dag.
1: Ja, waarvan je wist dat die moest komen.
21: Je wist dat die moest komen om in een beroemde
1: is eindelijk hier
21: Franse te spreken. En dat geldt voor hen natuurlijk ook. En dat zal voor de aandeelhouders gelden. Dus niemand zal daar verder verrast over zijn.
1: Nee, dat gesprek met de aandeelhouders, daar moeten we het misschien nog wel even over hebben. Want dus, wordt dat moeilijk, denk je?
21: Want die aandeelhouders weten
1: toch,
21: ook dat dit...
1: Wat Jeroen net zegt, ze hebben zich niet echt voorbereid. Wel een beetje.
21: Nou, dat weet ik niet. Want ze hebben gewoon niet zoveel gedaan. Het is aan zichzelf overgelaten. Ja. Het adagium was, het blijft in Rusland voor de Russen. Dus het heeft eigenlijk geen effect op de onderneming buiten Rusland.
1: Nee, en ze moeten het gewoon opgeven en dan is het klaar.
23: Ja, kijk, het is 2% van de omzet. Dat is niet wereldschokkend. Aan de andere kant, 2% daling. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de winstgevendheid wel heel erg mee zal vallen daardoor.
1: In Rusland, in een oude Russische fabriek. Ja, ik heb daar meteen een heel romantisch...
23: Ik denk eerlijk gezegd dat het al afgeroomd werd, et cetera. Ja. Dus, maar goed, je weet het niet precies. Maar 2%, dat is ook weer niet wereldschokkend.
2: Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Je luistert naar het Boardroom Panel in BNR Zaken doen. Vandaag met Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames. En associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Klarna, dat houdt ons de hele week al bezig. De stichting Massaschade en Consument startte maandag een massaclaim tegen de betaaldienst van Klarna. En die stichting stelt dat Klarna op grote schaal de regels voor de consumentenkredieten overtreedt. Want Klarna kijkt bijvoorbeeld niet naar de kredietwaardigheid van klanten. De claimstichting zegt wel dat Klarna dat had moeten doen, omdat ze leningen uiteindelijk verstrekken. En de stichting eist nu dat al die onterechte kosten worden terugbetaald. Dat gaat bij elkaar om misschien wel 500 miljoen euro. Jeroen, wat gebeurt er dan in de boardroom bij Klarna?
23: Ja, nou kijk, weet je, Klarna stelt zich op het standpunt dat ze niet aan consumentenkrediet doen. Dus zij zeggen van, wij zijn ook niet gehouden aan die wetten en die regels. Ik denk dat zij hier wel van schrikken. Aan de andere kant, het wordt echt een juridische strijd. En dan is er maar de vraag van hoe een rechter daarnaar kijkt. Kijkt hij inderdaad van consumentenkrediet? Dan hebben ze een heel groot probleem. Want hun hele businessmodel is juist gebaseerd op deze uitgangspunten. Zegt de rechter, nee, het is geen consumentenkrediet. Ja, dan is het eigenlijk geen probleem, om het zo te zeggen. En ik ben wel benieuwd hoe zij binnen de boardroom tegen dat probleem aankijken.
1: Ja, en die reflex om te zeggen dat er niks aan de hand is, dat zie je natuurlijk bij bedrijven die in hun businessmodel aangetast worden, altijd. Dus daar mogen we misschien niet verbaasd over zijn. Maar is het overtuigend?
21: Ja, het is een beetje wat je vaker ziet met andere soorten ondernemingen. Dit is een onderneming die op de grenzen van het toelaatbare opereert. Ik moet altijd aan Uber denken, hè, waar het natuurlijk hetzelfde het geval was. Dan weet je als boord dat je de grenzen gaat opzoeken. Je weet ook, en je zoekt eigenlijk ook die procedures
1: op. Je weet dat er rechtszaken komen.
21: Je weet dat er rechtszaken komen. Je had dat ook met die besteldiensten, die op een gegeven moment, waar op een gegeven moment de vraag was, zijn dat
1: werknemers
21: of niet? Of werknemers. Dus het hoort een beetje bij het businessmodel. Als je dat als boord in kaart hebt en dat risico neemt, dan hoort dat bij je businessmodel. Als het zo is dat je als boord denkt, nou, dit is een fijn bedrijf en we hebben geen enkel probleem, dan zou het wel...
1: Dan hebben ze nu wel een probleem.
21: Dan hebben ze nu wel echt een heel groot probleem. Ja. Dus dat hangt er vanaf, wat heb je verwacht? Wat is je idee, wat is je businessmodel? En wat ik zeg, Uber was natuurlijk een perfect voorbeeld dat men heel bewust die grenzen opzocht. Ja. en die procedures ook uitlokte.
20: En die zijn uiteindelijk toch in zekere zin getemd door de juridische wereld.
21: Ja, die zijn getemd, maar er is ook aan de andere kant hebben ze ook een nieuwe markt opengebroken.
20: Ja.
21: Er zijn heel veel mensen in Amsterdam die als ze een taxi nodig hebben een Ubertje bestellen.
20: Ja. En niet,
21: en niet alleen in Amsterdam. Dus dan, ja, dan werkt het businessmodel. En dan is het een instrument om je model te ontwikkelen.
20: En is dat een legitieme manier om het zo te doen? Om te zeggen, we gaan over de grens in de hoop dat we dan daarna zo ver mogen gaan als de rechter toestaat?
23: Ik denk, op zich is het natuurlijk legitiem, daar is niks mis mee. Kijk, zij zijn in een gat in de markt gesprongen natuurlijk. En dat is natuurlijk wel, hier speelt wel een bijzonder aspect, dat met name jongeren gebruik maken van dit soort taaldiensten. Ouderen, die ook een baan
20: hebben, etcetera. Ja, die hebben zelf, ja.
23: Die hebben vaak een creditcard. En niet, ja. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen jongeren kunnen die creditcard nog niet halen. Er zijn heel veel regels aan gebonden. Ja, die kies je dan voor deze dienst. En dat maakt het natuurlijk wel, en daar hebben ze wel een punt, juist door jongeren geld later te laten betalen, of zeg in ieder geval betaling laten doen en later betalen. Daar komt wel een spanningsveld wat schuurt natuurlijk. Ik denk dat daar wel een issue zou kunnen ontstaan.
20: Plus de dark patterns die we op internet altijd overal zien. En dat roze knopje van Klarna valt daar misschien ook wel onder. Dat heb ik nooit precies onderzocht. Maar ik kan me goed voorstellen dat je het zo kan interpreteren.
23: Ja.
20: Dus dat mensen gemanipuleerd worden in het, weet je wat, ik kom het nu.
23: Ja.
20: Want ik wil het, valt daar misschien ook wel onder. Dat heb ik nooit precies onderzocht. Maar ik kan me goed voorstellen dat je het zo kan interpreteren.
23: Ja.
20: Dus dat mensen gemanipuleerd

0: Interessant is dat het een Europees bedrijf is. Hè?
1: Ja, dat
0: het is, het is een Zweeds bedrijf. Ze zijn 15 geleden opgericht, 20 jaar geleden, ik weet niet precies. Dus ja, is het een Amerikaan? Het is, wat Jeroen zegt, het heel erg natuurlijk gestimuleerd vanuit de webshop. Dus het hangt samen met de opkomst van de webshops. En je ziet nu dat ze bijvoorbeeld ook heel dicht zitten op de artificial intelligence slag. Ja, ik zag dat ze het aantal werknemers bijvoorbeeld is van 7000 naar minder dan de helft gegaan. En heel veel artificial intelligence. Dus ze zitten wel heel dicht op de ontwikkelingen. Of die Amerikaans zijn, dat zou ik niet onmiddellijk zeggen.
1: Nee, Amerikaanse mentaliteit dacht ik erin te herkennen. We hadden gisteren in Ongevraagd Advies het advies aan webshops juist. Daarom dat ik daar nu even aan denk. Die zei, ja, maar je moet niet met Klarna in zee gaan. Als webwinkel moet je het gewoon niet doen. Is dat een overweging? Die zegt dat het gewoon op het ogenblik. Straks komt er betere regulering. Dan zijn onze klanten weer beschermd. Tot die tijd een beetje vanaf blijven.
0: Ja, dat is op zich een sympathiek standpunt. Ja. Ook vanuit de overweging die Jeroen aangeeft.
1: Het klinkt als een enorme disqualificatie.
0: Ja, nee, helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je als webwinkel zegt, nou, we doen dat wel. Klarna is natuurlijk voor de webwinkels op zich wel een mooi platform. Het gaat lekker snel, het is redelijk zeker. Je betaalt er wel voor, hè? Je betaalt natuurlijk een percentage aan Klarna als je als webwinkel.
1: Maar dat geldt ook voor creditcards.
0: Dat voor geldt ook voor
1: Euro creditcards. Ideal. Ja.
0: Dus ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik begrijp dat men dat doet. En het is denk ik aan de overheid en de rechter om daar strepen te trekken.
1: Ja, zou ze eigenlijk verzekerd zijn voor zoiets? Want 500 miljoen is natuurlijk wel een bedrag waar je eventjes over na moet denken voor je dat overboekt.
2: Ja, maar 500 miljoen wordt ook maar over de schutting gegooid. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een compleet bedrag. Ja, weet je. Er zijn al. Klarna zegt zelf ook van ja, weet je, als je alles bij elkaar optelt. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan is ook nog de vraag aan wie die 500 miljoen, aan wie wordt dat dan uitbetaald? Is dat dan voor iedereen? Of is dat dan specifiek, moet je hele bewijslasten? Dat is niet zo makkelijk als je zomaar een bedrag noemt.
1: Het getal kan je gewoon makkelijk noemen, maar alle bankrekeningnummers.
0: Ja, je ziet dat bij al die massaschade claims, dat men onmiddellijk komt met een miljard, 2 miljard, 3 miljard.
1: Nemen jullie het wel heel serieus? Want nu klinkt het alsof je het een beetje wegrelativeren. Want zelfs als ze verliezen, valt het misschien er wel mee.
2: Nee, kijk, ik neem het zeker serieus. Want het is wel een aspect, wat ik ook zeg over de jongere generatie die er veel meer gebruik van maakt, et cetera. Het is zeker een aspect waar je rekening mee moet houden als bedrijf. Maar tegelijkertijd, ik zeg het dan even, populisme is een groot woord, maar het is natuurlijk wel, massaclaims komen snel.
1: Ja.
2: Ja, men gaat snel zeggen van joh, we gaan met z'n allen ageren tegen het bedrijf, want ze doen iets verkeerd. Ja. En uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen van wat is daar werkelijke schade. En in Nederland is dat niet zo makkelijk te bepalen.
1: Doet het wel iets met de reputatie? Ik kan me goed voorstellen dat als nu wij het er elke dag over hebben hier op de radio, dat dan ouders tegen hun kinderen zeggen dat Klarna, dat was een probleem, wacht daar nog even mee tot de nieuwe regels in november komen.
2: In alle eerlijkheid, het is alleen maar beter natuurlijk. Want ja, weet je, als Klarna failliet gaat bij wijze van spreken en je hebt nog niet betaald, dan probeer dan maar eens als curator het geld terug te krijgen.
1: Nou, daar zijn curator heel handig in, hoor.
2: Ja, maar goed.
1: Ja, maar doet reputatieschade in deze iets bij zo'n massaclaim?
0: Ja, reputatieschade is natuurlijk altijd een belangrijk punt. Aan de andere kant, als het een aantrekkelijke propositie is voor klanten.
1: En dat is het.
0: En dat is het, dan is reputatie ineens minder belangrijk. Dus reputatie moet je altijd zien in verhouding tot de kosten en de mogelijke andere effecten daarvan. En naarmate een bepaald aanbod aantrekkelijker is, dan zal reputatie minder een rol spelen.
1: Waarschijnlijk heb je gelijk ook, want Klarna is natuurlijk al vaak in opspraak geweest. Ja, ook door het klachtinstituut Kifit, die daar een uitspraak over gedaan heeft.
0: Ja. Ja,
1: en dat heeft in Nederland in ieder geval geen effect gehad op de groei, want die gaat gewoon lekker door.
0: Zo is het.
1: Je had denk ik wel even een paar keer genoemd, vanaf het najaar komen er strengere regels voor dit soort diensten vanuit Europa. Ik kan me ook goed voorstellen dat die scherpere regels en meer toezicht van AFM, dat eigenlijk ook wel lekker is voor Klarna. Omdat ze gewoon kunnen zeggen, wij voldoen gewoon aan de regels voortaan.
2: Ja, nee, ik denk sowieso zijn ze dan in de boardroom natuurlijk flink mee bezig om te kijken wat voor effect dat heeft binnen het bedrijf.
1: Ja.
2: Ik denk dat ook ze AI daarvoor ook gebruiken, onder andere om te zorgen dat je de processen, governance en compliance allemaal wel goed gestructureerd worden. Dus misschien zijn er ook een aantal partijen waarvan zij zullen zeggen van consumenten van daar gaan we helemaal geen dienst meer aan leveren.
1: En dat is denk ik de opdracht van die strengere regels.
2: Dat zou misschien
1: dragen.
2: Werk werken. En dan kom je eigenlijk als Klarna helemaal goed uit de bus weer.
1: Dan heb je gewonnen.
2: Ja, feitelijk wel.
1: Dan is het merk waar iedereen het de hele zomer over had. Al die problemen die ze hadden.

0: Zullen we naar Solvinity gaan? En dat is echt een van mijn hobbyonderwerpen. Daar kunnen we uren over praten. Ja, de rechter die besloot op maandag dat de overname van de Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden mag blijven. Verboden blijft eigenlijk. In mei besloot staatssecretaris Willemijn Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit om de geplande verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse bedrijf Kendrill te verbieden. En Solvinity dat beheert onder andere de technologie die op de achtergrond speelt voor DigiD en een aantal zaken voor ministeries. Dus ze wilden dat ze die verkoop ongedaan maken. Maar dat is mislukt. Voorlopig blijft het de verkoop gewoon verboden. Keken jullie blij verrast? Of überhaupt verrast?
1: Nee, niet. Maar dat, de procedure die nu gaande was, was een soort tussen.
0: Het was een kort geding, hè?
1: Een kort geding eigenlijk. Hè, daar komt het op neer. En daar is de vraag dan, moeten we nu dat verbod opheffen of moeten we dat verbod niet opheffen? En wat de rechter eigenlijk alleen maar nu heeft gedaan, want de procedure gaat gewoon door. Wat de rechter nu heeft gedaan is een afweging van als ik linksom ga, komt er dan onherstelbare gevolgen?
0: Ja.
1: Of als ik rechtsaf ga, gebeurt dat daar. En de rechter heeft nu gezegd, als ik nu zou zeggen dat verbod wordt geschorst, dan komt die overname erin, die is eigenlijk niet meer terug te draaien. En dat geeft dus een soort onherstelbaar effect. En daarom laat ik het in stand.
0: En de andere kant uit zou er misschien wat kosten bij de aandeelhouders terechtkomen.
1: Precies.
0: Nou, dat kunnen ze wel dragen.
1: Dat is eigenlijk eerlijk gezegd, je zegt het nu even heel kort het bot. Maar in feite heb je gelijk. Dat staat eigenlijk in het
0: fonds. Dus eigenlijk weten we nog niet precies waar we staan.
1: Precies. Het is echt afwachtig blazen. Er komt nu een bezwaarprocedure. En dan komt er nog weer een andere mogelijkheid om naar de rechter te gaan.
0: Ah, er zijn altijd, dus hoe dit gaat altijd aflopen, nog vervolgrechtspraak.
1: Hoe dit gaat aflopen, dat weten we echt pas over een half jaar of over een jaar. Dat kan echt nog een tijdje duren.
0: Wat ik interessant vond, was dat deze zaak eigenlijk ging tussen de aandeelhouders van Solvinity en de staat. Maar Kindrel, het bedrijf wat we overnemen, dat heeft helemaal geen, dan heeft ze helemaal niet gezegd dat er een probleem is. Oké, mogen we het niet overnemen? Nou, dan nemen we het niet over, was grofweg hun houding. Wat zegt dat?
1: Dat de rechter goed heeft aangevoeld dat het allemaal niet zo van uitmaakt, maar dat je het rustig nog even verder kunt laten gaan. Dus Kindrel zegt, we willen het best overnemen. Maar goed, als het niet kan, doen we het niet.
0: Nemen
1: we het niet over, vinden we het ook prima.
0: Die hadden ze ook naar de rechter kunnen gaan en kunnen zeggen, maar we wilden het kopen.
1: Ja, het is nog niet zo makkelijk om dan ook als belanghebbende te kwalificeren in die procedure. Maar goed, dat had gekund.
0: Ja.
1: Maar waarom zouden ze dat doen? Ze zeggen, we hebben een
0: de aandeelhouders regelen.
1: En we zien het wel. En als jullie willen dat wij het kopen, moet je maar zorgen dat je het oplost. En dat is in wezen wat er nu gebeurt. Dat het bestuur van Solvinity en de aandeelhouders proberen om die blokkade op te heffen.
0: Ja, Jeroen, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik denk dat het juist heel slim is dat zij de procedure niet zijn gestart of een belanghebbende daarin zijn. Want voor hun is het slimme onderhandelaars. Hou die houding gewoon zo aan. Want de prijs kan alleen maar omlaag gaan op die manier. Het is lastig, risicoprofiel. Dan ga je natuurlijk als Kindrel als koper zeggen, jongens, er zit toch wel wat meer problemen in het dossier dan ik had verwacht. We gaan de prijs wat lager doen, of we gaan een stuk earn-out doen, of we doen op een andere manier. Die gaan dit gewoon gebruiken.
0: Als het uiteindelijk toegestaan wordt dat ze het mogen overnemen. Ja. Want ze lopen natuurlijk de kans om de boot te missen.
2: Dat is natuurlijk altijd het risico bij dit soort processen waarbij de overheid een stem heeft, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd vraag ik me af of het inhoudelijk zover komt dat een rechter zegt van deze over. Want dan moeten echt wel zwaarwegende belangen zijn. En die zijn er natuurlijk ook. Tegelijkertijd zijn ook de garanties die een koper zou kunnen geven over de privacygevoeligheid en hoe je dat gewoon goed op een goede manier vastzet. Je kan ook zeggen van we gaan een server in Europa neerzetten of in Nederland neerzetten. We kunnen een aantal andere dingen doen. Dus er zijn best wel wat regeltjes waar je als koper aan kan voldoen. Zonder dat gelijk betekent dat die privacygevoeligheid helemaal.
0: Daar zijn de deskundigen het niet met je eens.
2: Ik weet dat daar wel een discussie over zijn.
0: De overheid heeft een aantal wetten die gewoon Amerikaanse bedrijven kan dwingen om nu gegevens te leveren.
2: Nee, dat klopt ook.
0: Maar goed, servers in Europa.
2: Ja, maar kijk, ik trek de parallel altijd een beetje met de ABN AMRO's van deze wereld. De banken, et cetera. Die hebben ook heel veel gegevens van jou.
0: Ja.
2: En als de ABN AMRO wordt overgenomen door een Amerikaanse partij, gaan we dan ook zo ageren ertegen? Kijk, ik wil wel zeggen, dat is ook een discussie die je kan voeren. En uiteindelijk is het wel zo dat de vraag is ook, en dan trek je de vraag veel breder, moet je als overheid dan natuurlijk ook zeggen van gaan wij ervoor liggen als buitenlandse partijen geïnteresseerd zijn in Nederlandse bedrijven.
0: Nou, moeten buitenlandse partijen tegengehouden worden als ze onder dat soort redelijk extreme Amerikaanse wetten vallen? Die zeggen alle gegevens van onze bedrijven ook in het buitenland zijn van ons, van de Amerikaanse overheid?
2: Als je zo redeneert, dan zou je volgens de AVG geen enkele buitenlandse partij meer toestaan om Nederlandse bedrijven over te nemen.
0: De meeste andere landen hebben geen extraterritoriale.
2: Nee, oké, Amerikaanse bedrijven toch? Dan. Oké, heel specifiek dus Amerikaanse bedrijven. Dan moet je dat gewoon zo gaan zeggen. Want, volgens de AVG.
0: Graag voor de extreme.
2: Ja, nee, oké. Okay, maar dan zou dat moeten zijn. En ik denk niet
0: dat we gaan de laatste seconden zitten.
1: Nou, we hebben natuurlijk heel bewust gezegd in Europa en alle EU-landen, hier moeten we wat aan doen. We willen juist zorgen dat we controle houden over welke buitenlanders hier in Europa komen.
0: Ja.
1: Dus het is een heel bewuste keuze die we maken. En daar houdt ook iedereen vast. Je ziet dat die regels alleen maar scherper worden. En dat zal ook in de toekomst gelden. En voor good reasons, hè?
0: Ja.
1: Ik zie dat niet zo snel omdraaien. En ik ben er ook niet zo ongelukkig mee, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dankjewel, Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En Jeroen Verkouter, specialist op het gebied van fusies en overnames. En associate partner bij Qfinity. En dit panel is natuurlijk te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via jouw podcast-app of die van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
0: Nu ook op vrijdag.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
7: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Daar loopt het vast tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Er staat 2 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is een kwartier.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. Een Zweedse bank heeft een deal gemaakt met een Amerikaanse toezichthouder uit New York in een onderzoek naar witwassen. Swedbank koopt de kwestie af met $50 miljoen... omdat de belangrijke informatie had achtergehouden. Het onderzoek begon 7 jaar geleden en werd ook gedaan in Estland. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
11: Nederlanders laten de fles steeds vaker staan. En niet alleen wij doen, dat we doen dat. De hele wereld schijnt dat te doen. En dat moet iets betekenen voor een wereldspeler op dat gebied. Het gebied van drank namelijk. De koninklijke, de Kuiper. Weten zij de tering naar de nering te zetten? Is het een probleem überhaupt dat we steeds minder drinken? Dat is iets wat we gaan bespreken met Leo Evers, de CEO bij cocktailspecialist Koninklijke, de Kuiper. Welkom.
12: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
11: We zaten net naar het verkeersinformatie te luisteren. File voor de camping van Zwarte Cross. Ja. En ik zag je opveren. Dat zijn mijn klanten.
12: Ja, klopt. Goed nieuws. Sinds eigenlijk een paar jaar, sinds wij de focus van onze strategie verlegd hebben naar premix cocktails, dus kant-en-klare cocktails, serveren we die ook in 10, 20 en 30 liter fusten. Waarmee we dus toegang hebben tot dit soort grote evenementen. Dus wij zijn ook ruimschoots present op Zwarte Cross al 3 jaar lang.
11: 100.000 cocktails in een paar dagen.
12: Ja, nou, er komen bijna 400.000 man. Dus
11: goed, 1 op 4?
12: 1 op 4. Sommige
11: mensen misschien wat meer, als ik ze ken.
12: Nou ja, een mooie score. En ja. Wat je ziet, ik was er vorig jaar zelf. Dan zie je een treetje met 24, waar dat voorheen 24 biertjes waren. En dat zijn nu 18 biertjes en 6 hele mooie gegarneerde kwalitatieve cocktails.
11: Ja, die kwaliteit moeten we het even over hebben, want het is premix, hè? Is dat net zo goed, net zo lekker als een met de hand gemaakte, voor mij in elkaar geschudde cocktail?
12: Nou, ik denk dat als je naar een high-end cocktailbar gaat en met een echte mixologist, ja, dat proef je nog wel. Alleen ik denk dat wij er bij de Kuiper wel in geslaagd zijn de afgelopen jaren.
11: Als ik het gewoon zelf mix, dan merk ik het verschil niet.
12: Nou, als je het mixt met een van onze premix cocktails, met de flessen die je dus gewoon in de supermarkt kan krijgen. Je doet ijs in een shaker, je shakt 15 seconden en je schenkt je cocktail. Nou, dan heb je een hele mooie kwalitatieve en vooral hele consistente cocktails. Want onderschat niet, hè.
11: Het is een vak, ja.
12: Het is een vak. En om zelf thuis een espresso martini te maken, nou, ik heb het een paar keer geprobeerd. Dat is niet makkelijk, kan ik je verklappen.
11: Het is precies het voorbeeld wat een collega van mij gaf. Die zei, Ik heb in de horeca gewerkt. Dus, ja. Espresso martini, dat moet je de mensen achter de bar eigenlijk niet aandoen.
12: Nee, dat vinden ze ook heel vervelend. Want ze moeten naar een ander apparaat gaan, het koffieapparaat, om de espresso te maken. En dan weer teruglopen naar de cocktailbar. Dus je kan een mixologist, een bartender, geen... Als je niet zegt, geef mij 5 espresso martinis, dan kijkt je denk ik niet al te vrolijk aan.
11: Nee. En wat is er gebeurd? Dat mensen vroeger bier bestelden, en zeker bij de Zwarte Cross associeer ik volledig met bier. Ja. En dat ze dan nu ineens een tray van 24 cocktails voorbij laten komen.
12: Nou, ik denk dat mensen steeds meer kiezen voor kwaliteit en genieten. Wat je wereldwijd ziet is überhaupt dat alcoholconsumptie neemt af. Ja. Ik vind dat overigens, daar zijn we blij mee, denk ik. Wat je ziet is dat bier, wijn en sterke drank neemt sterk af. Wij zitten wat dat betreft in een hele goede categorie, want wereldwijd cocktails verwachten wij. Die nemen met 12% toe in de komende 8 jaar, wordt verwacht. En ik denk dat het ook een goede trend is. Want cocktails wordt op een andere manier geconsumeerd dan bier en dan wijn.
11: Dat is niet het krat wat je naast de tent opstapelt om daar een mooi kasteel mee te bouwen.
12: Nee, wat wij ook heel duidelijk aangeven bij de Kuiper is van nou geniet van je cocktail. En je ziet ook dat mensen die een cocktail bestellen, die mooi gegarneerd is, ja, die doen daar 30, 40 minuten over. En die drinken er 1, misschien 2 op een avond. En die drinken dat niet elke avond. Dus ik denk dat een heel positieve ontwikkeling is.
11: Ja, ja, voor de omzet. Want ik neem aan dat het is wel ietsje duurder. Misschien wel 3 keer zo duur als je het hiernaast haalt. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de omzet niet handig is.
12: Nou, voor de omzet, kijk, ons volume stijgt daarin. Wat wij vooral de laatste 3 jaar gedaan hebben, is de cocktail toegankelijker te maken voor consumenten. Mm-hmm. Waar het vroeger echt niche was, high-end in een dure cocktailbar. En daar betaal je vandaag de dag gemakkelijk meer dan €20 voor een cocktail. Hebben wij dat nu meer toegankelijker gemaakt voor een brede groep aan consumenten, die het ook op meerdere momenten kunnen drinken. We hadden het net over...
11: Maar we zijn het, ze drinken minder.
12: Ja, ze drinken...
11: Dan drink je er eentje in plaats van 40 minuten, terwijl bier er misschien met een kwartiertje wel doorheen gaat.
12: Ja, nou, ze drinken dus minder wijn, bier en gedistilleerd. Ja. Maar ze drinken wel meer cocktails. Dus is heel duidelijk een verschuiving, voornamelijk onder jongeren, naar cocktails. Want 70% van het cocktailvolume wereldwijd wordt gedronken door millennials en Gen Z. En het interessante wat wij dus gedaan hebben die laatste paar jaar, we hadden het net over Zwarte Cross. Dus we hebben nu toegang tot festivals, maar ook bijvoorbeeld tot theaters. ook tot de gewone bar. Elke bar vandaag de dag heeft een mooie cocktailkaart en ook een mocktailkaart. Maar ook voor mensen thuisverbruik. We hebben nu net gelanceerd, ook in de supermarkten, onze kleine cans, 20 centiliter single serve cocktails. Espresso martini, pornstar martini, amaretto sour. En die nemen mensen gewoon mee vandaag de dag naar het strand of picknicken. En dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling om eigenlijk cocktails toegankelijk te maken tot een bredere groep consumenten.
11: Ja, je bent echt een heel ander bedrijf dan hoe jullie begonnen zijn, denk ik. Hè?
12: Ja.
11: Want het was ooit een distilleerderij voor jenever. Nou, in Schiedam, waar dat hoort.
12: Ja, het is eigenlijk nog. Ik wil even teruggaan.
11: Nog verder?
12: Ja, want het is wel het verhaal van de Kuiper vind ik altijd heel erg mooi. Eigenlijk is in 1695 begonnen. Het is een van de oudste familiebedrijven in Nederland. Met het maken van houten kuipen.
11: Ach, natuurlijk, de Kuiper. Ja.
12: Precies, toen de tijd kon je je achternaam nog zelf maken. En vandaar de Kuiper. Totdat de tweede generatie van de familie de Kuiper erachter kwam. Dat het eigenlijk veel interessanter en winstgevender was. Om te verkopen wat in de Kuip zat, in plaats van de Kuip zelf. Toen zijn ze overstapt naar jenever. En van jenever begin jaren 1900 naar liqueuren. Toen naar cocktails. En eigenlijk de laatste paar jaren echt naar kant-en-klare premix cocktails.
11: Ja.
12: Dus een mooie.
11: Er zit een hele langzame trend in over de eeuwen heen.
12: Ja.
11: Ja. En jullie richten je op de hele wereld.
12: Ja.
11: We zijn net al, Engeland is de grootste afnemer. Zuid-Korea is nummer 2. Waar staat Nederland in die hele rij?
12: 3.
11: Nummer 3.
12: Ja. Ja. 15% van onze omzet komt uit Nederland. En daar zie je ook wel heel duidelijk een verschuiving naar cocktails en naar kant-en-klare cocktails. Vorig jaar 35% van ons totale volume kwam uit kant-en-klare cocktails. Waar we eigenlijk pas 2-3 jaar geleden mee gestart zijn.
11: Hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen?
12: Ja,
11: want
12: ik denk,
11: de productie moet in één keer op vol vermogen. De distributie, je moet heel veel supermarkten of horeca. Ja. Moet je in één keer overtuigen?
12: Nou, er was heel duidelijk een vraag. En eigenlijk is het wel leuk. Die vraag is eigenlijk ontstaan gedurende COVID. Want toen ging de horeca ging dicht. Mensen bleven thuis.
11: Ja, die gingen ineens allemaal zelf cocktails maken.
12: Precies.
11: Maar dat was hoop werk.
12: Dan moet je 3-4 flessen kopen. En voor het weet ben je €60 kwijt. Wij hebben daarop ingespeeld door met premix cocktails te komen. Onze ready to serve. En dat was een heel groot succes. En daarna eigenlijk na COVID, is eigenlijk de horeca heeft een ontzettend probleem gekregen met mensen binnenhalen in hun staf. Daar hebben we dus ook op ingespeeld door met die premix cocktails in literflessen te komen en op de tap. Want het is al moeilijk om goed personeel te krijgen.
11: Mm-hmm.
12: En dan ook nog eens een keer personeel te krijgen die weet hoe ze een cocktail moeten maken. Nou, dat is ontzettend moeilijk. Dus je ziet ook echt dat de horeca heel blij is dat een cocktailspecialist als de Kuiper in dit segment gestapt is.
11: Maar jullie waren nog helemaal geen cocktailspecialist dan voor corona, voor COVID.
12: Nou, absoluut.
11: Of wel?
12: Absoluut.
11: In de losse flessen, zeg maar.
12: Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben, we zijn gegroeid van een ingrediënt van de totale cocktail naar de totale cocktail. En dat hebben we in de laatste, de laatste 4 jaar gedaan. Dus dat is eigenlijk heel snel gegaan. En je hebt gelijk, ik leg het altijd uit, we zijn van een soort slow-moving consumer goods company, zijn we nu veel meer naar een fast-moving consumer goods company gegaan. En dat
11: is wennen, denk ik.
12: Ja, dat is wennen. En ik moet je zeggen, dat vind ik ook wel heel mooi als ik kijk naar onze mensen. Dat die ook echt wel die knop omgezet hebben. Die van oudsher produceerde die standaard eigenlijk wel hele hoogwaardige kwalitatieve liqueuren. En die zijn eigenlijk naar veel meer volume met onze premix cocktails gaan. Dus ook een groot compliment aan onze mensen voor hun flexibiliteit.
11: Maar betekent dit ook dat je nu dus veel vaker nieuwe producten op de markt moet zetten om wel relevant te blijven?
12: Absoluut. Ik denk dat ook de twee belangrijkste waarden zijn van ons familiebedrijf. En dat is vakmanschap, kwaliteit aan de ene kant en innovatie aan de andere kant. Ik denk dat als de Kuiper niet de focus had gelegd op innovaties, maar gedurende eigenlijk de eeuwen heen, dan had het niet meer bestaan. En nu is het een gezond 331 jaar oud, 100% familiebedrijf. Hoe leuk is dat?
11: Ja. 331 jaar is een mooie leeftijd. Ik neem aan dat jullie daar vorig jaar iets op hebben geproost.
12: Nou, dat doen we ook dan. We scheiden. Maar wat
11: komt er dan op tafel? Toch een champagne of een cocktail?
12: Nee, daar komt zeker geen champagne. Daar komt natuurlijk een hele mooie cocktail. We hadden ook voor die gelegenheid een hele mooie jenever en een liqueur geproduceerd.
11: Kijk aan. We gaan eens even naar een dilemma.
13: Hè? Het dilemma.
11: En dat heeft te maken met alcohol. De mocktail wordt het drankje van de 21ste eeuw. Of een echte cocktail. Ja, daar moet nou eenmaal alcohol in. Je mag nu ja of nee zeggen. Nou ja, de een of de ander. Dan gaan we daarna naar de nuance.
12: Tweede.
11: Er moet alcohol in een cocktail. Eigenlijk ben ik dat wel met je eens. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Leo Evers, CEO bij cocktailspecialist Koninklijke De Kuiper. Van waar dat antwoord?
12: Nou, ik denk dat als je echt een traditioneel mooie, goede cocktail wil drinken, dan is alcohol een belangrijk onderdeel om een hele mooie balans te krijgen. Wat je ziet in cocktails tussen zoet, zuur en bitter, daar speelt wel degelijk alcohol een bepaalde rol in. Mm-hmm. Dus,
11: jullie maken ze wel, hè, mocktails?
12: Nou, ik wil het eigenlijk geen mocktails noemen. En ook, wij noemen
11: jullie
12: het
11: maken 0.0 cocktails?
12: Er is wel, vind ik, daarin ook wel een nuance. Voor ons is 0.0 eigenlijk niet een aparte categorie. Wij kijken naar de totale cocktail en zeggen daar willen we dus ook een 0.0 variant in hebben. Om een idee te geven, onze master distillateur Mirjam Hendricks is heel erg betrokken geweest bij het maken van onze 0.0 varianten. Mm-hmm. Dus wat we eigenlijk gezegd hebben.
11: Maar het blijft gewoon eigenlijk onbegonnen werk, toch? Ik bedoel, bij bier schijnt het eruit te kunnen, maar bij wijn lukt het dan niet, want daar is alcohol deel van de smaak. En ik denk dat bij cocktails datzelfde probleem bestaat.
12: Nou, ik zou.
11: Misschien moet ik nu gewoon al jullie mocktails een keertje proberen. Nou, anders noemen.
12: Dat wilde ik net zeggen. ik denk dat mocktails in het algemeen hebben toch niet zo'n men heeft daar niet zo'n goed idee bij. Ook omdat het voor ook een mixologist en een bartender niet zo makkelijk te maken is. Ik denk dat onze range met 0.0 cocktails echt heel erg goed is. En zelfs heel dichtbij onze cocktails die alcohol van. Als je kijkt naar een passion fruit martini, dan is de 0.0 en de met alcohol is zelfs heel moeilijk te onderscheiden van elkaar. En om je idee, Passion Fruit Martini 0.0 is nu onze derde premix cocktail in ons hele assortiment. Okay. En de Mojito 0.0, nummer 6. Dus binnen.
11: Die concurreert gewoon één op één met alcohol, zonder alcohol, niks aan de hand.
12: En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik denk dat dat ook een hele goede trend is. Wij willen gewoon consumenten een alternatief geven. Consumenten die besluiten om geen alcohol te drinken, die moeten gewoon ook een hele mooie cocktail kunnen drinken.
11: Die wil je natuurlijk blijven helpen, ja. Ik Absoluut. Zit net te denken, jullie hebben eigenlijk al als branche op de een of andere manier het ook knap gedaan. Want vroeger heette dit een mixdrankje. En dat had een hele slechte pers. Ja. Maar nu, en dat was ook een blikje natuurlijk. En nou stop je het in een blikje en dan zeg je, nee, dit is een 0.0 cocktail. Was dat moeilijk om van het oude imago af te komen, denk je?
12: Ja, ik denk zeker mix. Dan praat je namelijk voornamelijk over een spirit, sterk alcohol met bijvoorbeeld.
11: Ja, met iets zoets meestal erdoorheen. Ja.
12: Nou, kijk, onze cocktails, daar gaan minimaal 3 ingrediënten in. Mm-hmm. Dus ik vind er een heel groot verschil tussen een mixdrank en een cocktail. En ik moet je zeggen, ook onze recente cocktails die we in de supermarkt verkopen in 20 centiliter blikjes, dat zijn zeer kwalitatieve cocktails.
11: Daar kan ik wel van meepraten. Ja, misschien moeten we het even over hebben, want we hebben het nu dus over die dingen die in de supermarkt liggen, maar jullie hebben een heleboel merken. Misschien wel 100, 200. Ik weet niet, toen ik de website doorbladerde, het ene fles na de andere kwam voorbij.
12: Hoeveel ik zou bijna zeggen te veel.
11: Nou, in ieder geval te veel om ze allemaal te onthouden. Ja. Voor mij. Welke merken moeten mensen de Kuiper kennen?
12: Nou, steeds meer kennen mensen de Kuiper van de cocktail. Ik moet je wel zeggen, ik ben 2,5...
11: Maar er staat niet de Kuiper als merk op, toch? Ja. Of wel? Oh, er staat wel de Kuiper op.
12: Ja, staat op al onze premix cocktails. Dus op zowel de halve liters in de supermarkt als op onze blikjes in de supermarkt. Maar ook als je onze literflessen achter op de backbar ziet in de horeca, staat er de Kuiper op. En ook op onze fusten. En dat ziet er heel goed uit. Ik moet je wel zeggen, je hebt gelijk, toen ik 2,5 jaar geleden bij de Kuiper begon, ik zei, jongens, ik ga bij de Kuiper werken, zeiden mensen, ja, oké, maar oh, is het van de jenever? Ik zei nee, niet van de jenever, van de cocktails. Ik merk wel dat de laatste 2 jaar, zeker ook omdat wij op al die verschillende momenten dat consumenten een cocktail kunnen drinken aanwezig zijn, merk ik, en dat merken wij ook uit onderzoek, dat de Kuiper steeds meer naamsbekendheid krijgt als de cocktailspecialist.
11: Ook als een zelfstandig merk en niet alleen een merk wat boven allerlei andere merken. Want jullie hebben, nou ja, we hadden het van tevoren toen je hier binnenkwam al heel even over gin. Jullie hebben Roku gin, wat uit Japan geïmporteerd wordt. En Rutte gin. Ja. Nee, precies, maar dat verkoop je wel.
12: Ja,
11: de Rutte is waarschijnlijk wel van jullie.
12: Ja.
11: Dus jullie, dat zijn een paar merken die ik zo kan benoemen. Wat zijn de merken die mensen nog meer zouden moeten kennen?
12: Nou, zeg maar, onze twee grote pilaren zijn aan de ene kant de Kuiper, uitgebreid over gehad. Aan de andere kant zijn dat onze perzikenlikeuren, die wereldwijd heel populair zijn. Dat is Peachtree en Archers. Het Archers merk.
11: Daar heb ik nooit van gehoord. Is dat heel erg? Hoe had ik dat moeten kennen?
12: Nou, Peachtree in Nederland had je kunnen kennen. En Archers is dus heel groot. Als je aan een Brit vraagt, ken je Archers, perzikenlikeur, zegt iedereen ja. Wij zijn ook wereldwijd marktleider op perzikenlikeur. Waar we het net over hadden, groot in Zuid-Korea en Japan. Mm-hmm. Vooral met Peachtree.
11: Ja, dat ook komt uit Japan. Ja,
12: ja
11: daar zijn we allebei stiekem een fan van.
12: Ja. Ja, dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Nou,
11: voor mij mag het wel.
12: Wij importeren het van Suntory. Wat ik ook net zei, wij hebben een hele goede kwalitatieve gin, ook onder het Rutte-merk. Daar verkopen wij onze jenevers onder. Wij hebben dus binnen de Kuiper geen jenever meer. Bij de Kuiper focussen we heel erg duidelijk op range-likeuren. Daar zijn wij de nummer één producent in de wereld. En focussen wij ons op perzikenlikeuren, waar we wereldwijd marktleider zijn met Peachtree en Archers.
11: En hoe hou je dat vol? Want je bent de wereldleider.
12: Ja.
11: Maar dat blijf je nooit zomaar.
12: Nou, ik denk dat je dat onder andere volhoudt door constant te vernieuwen. Als je ook aan mij vraagt, waarom bestaat de Kuiper 331 jaar? Mm-hmm. Dat is omdat
11: Vaten te maken.
12: Dat ze gestopt zijn om vaten te maken, met dank aan de tweede generatie. Maar dat ze zich eigenlijk in die 331 jaar constant opnieuw hebben uitgevonden. En die laatste 4 jaar dat wij dus die focus hebben op de premixte cocktails, is daar denk ik een ontzettend goed voorbeeld van.
11: Ja, komt bij Heineken vandaan, hè?
12: Dat klopt.
11: En nog bij een ander biermerk.
12: Ja.
11: Bent u daar weggegaan of bent u naar Kuiper toegegaan? Ik bedoel, wat was het?
12: Nou, ik heb een overstap gemaakt van de Kuiper naar de concurrent, de Deense concurrent.
11: Van Heineken.
12: Van Heineken. En toen opeens kwam de familie de Kuiper kwam voorbij. En die zei, joh, heb je interesse om het bedrijf te leiden? Nou, een unieke kans. Ik heb er geen moment spijt gehad. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, oké, maar de Kuiper is toch een stuk kleiner bedrijf dan Heineken. Maar dat is aan de ene kant is dat ook wel weer de charme van het bedrijf. Je kan sneller groeien. Ik vind het ontzettend leuk om hands-on dingen te doen. Dat doen we samen met 122 fantastische mensen.
11: Oh, dat is niet eens zo heel goed.
12: Nee, helemaal niet. Nee. Maar niet veel. Maar die mensen zijn heel goed en werken heel hard. En daar komt heel veel energie vandaan. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik deze kans nog gekregen heb in mijn loopbaan.
11: Ja, als nou Heineken belt en zegt, we hebben toch nog een CEO nodig.
12: Nou, die hebben ze net ingevuld.
11: Ja, dat weet ik. Maar is het bij Heineken net zo leuk als bij een liqueur en een cocktailbedrijf?
12: Nou, als ze zouden bellen, dan zou ik nee zeggen. En heel serieus, dus absoluut zou ik nee zeggen. Het leuke van de Kuiper is dat je echt kan ondernemen en dat je dingen zelf kan doen. En dat er ook in de categorie, in de cocktailcategorie waar we net mee begonnen zijn, nog ontzettend veel potentie en groei zit. En dat spreekt mij heel erg aan. Vind ik ontzettend leuk.
11: Want cocktails hebben de toekomst, hè? Dat is wel wat ik heb opgepakt uit dit gesprek. Waar gaat het heen? Over 10 jaar hebben we 12% meer. Nee, 8 jaar zijn geloof ik. 12% meer omzet in de wereld.
12: Ja.
11: Wat voor soort ontwikkelingen moeten we verwachten?
12: Nou, ik denk dat de cocktailmarkt blijft groeien. Het grote voordeel is dat de cocktails ook blijven veranderen. Dat is ook het grote belang van de mixologist, die echte bartenders die cocktails kunnen maken. Die helpen ons ook ontzettend om de cocktail van de toekomst uit te vinden. We zijn net ook.
11: Wat voor soort trends zitten daarin?
12: Ja, dat kan heel variërend zijn.
11: Ik
12: was laatst in Azië en toen waren ze ontzettend experimenteren met cocktails met liche. Wij hebben een liche liqueur ook, Kwaifei. Ja, ontzettend lekker. Ze kwamen met een liche martini. Dus dat is denk ik ook de reden waarom cocktails blijven groeien. Omdat ze elke keer weer met wat nieuws komen. En
11: veel creatiever dan bier, denk ik nu ineens.
12: Veel creatiever. Veel creatiever. Nee, en veel innovatiever. En dat is denk ik de sleutel naar de groei die wij gaan doormaken, ook in de komende jaren bij de Kuiper.
11: Ja, maar zit er een soort onderstroom in? Dat je zegt van, die liche, dat is leuk, dat is een liqueur. Maar zit er iets in waarvan je zegt, nou ja, dit soort patronen gaan we in de komende jaren meer zien? Houd ons in de gaten, want hier gaan we mooie dingen doen.
12: Nou, ik denk dat je sowieso een trend ziet, wat wij ook gedaan hebben, naar minder alcohol.
11: Ja.
12: We hebben recent ook, vorige week overigens, onze hele spritsrange geïntroduceerd met limoncello spritz, peach spritz, elderflower spritz en orange spritz. Dat is een trend.
11: Met en zonder alcohol?
12: Nee, vooralsnog met alcohol. Okay. Maar alle succesnummers binnen de Kuiper, die ontwikkelen wij ook op 0.0. Dus ik denk ook dat je...
11: Vroeger of later wel, ja.
12: Ja, en ik denk ook dat je 0.0 verder ziet groeien. Dat is op dit moment 10% van ons totale volume. Dus dat is wel substantieel. Dus ja. dat is wel iets waar we in de toekomst rekening mee houden.
11: En heel hip, hè, spritz?
12: Heel hip.
11: Ja.
12: Ja, loop hier maar naar buiten en je
11: ja,
12: ziet...
11: Ja, zeker.
12: En, je ziet, en het ziet er ook fantastisch uit. Mooi kleurtje, ijs, verfrissend, fruitig.
11: Ja, dat lijkt me. Als je vroeger altijd gewend was om liqueur te maken als bedrijf... dat is voor je tijd, maar toch... Ja. Dan moest je gewoon voor zorgen dat het de allerbeste liqueur was... en dat was het enige waar je op moest letten. Maar nu moet je eigenlijk een soort trendwatcher... de hele tijd in het bedrijf, ja, denk ik, hebben rondlopen.
12: Ja. Nou, dat is voor ons ook heel belangrijk. Wij houden ook heel erg bij wat voor smaken populair zijn. Overigens nog steeds is kwaliteit essentieel. Wij brengen geen product op de markt waar die niet een hoge kwaliteit hebben. Nogmaals, ook wil je nog 330 jaar bestaan, dan is kwaliteit essentieel.
11: Ik wou zeggen dat, maar dat zegt natuurlijk elke CEO die hier te gast is, dat ze alleen voor kwaliteit gaat.
12: Maar ik heb een historie van 331 jaar die ik... daarvoor pleit.
11: Dat denk je wel. Dankjewel, Leo Evers, CEO bij cocktail specialist Koninklijke De Kuiper. Wil je meer gesprekken horen met de top van Nederland, van het bedrijfsleven of van andere plekken in de samenleving? Bijvoorbeeld het gesprek met André van Kruijsen van Plantion over de geplande btw-verhoging op bloemen en planten. Abonneer je dan even op de top van Nederland om geen enkele aflevering te missen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: BNR Verkeer.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 richting Rotterdam heb je tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 5 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechter rijstrook dicht.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. En de opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Amerika wil het internationale strafhof de nek omdraaien. Of de Amerikaanse kritiek hout snijdt, bespreek ik met advocaat Geert-Jan Knoops. Maar nu eerst, de oorlog tussen Iran en Amerika woedt weer in alle hevigheid. Hebben de strijdende partijen militair nog opties of kan alleen creatieve diplomatie nog soelaas bieden?
13: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
14: To me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
12: Ik praat erover met Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar. Maarten, we zijn nu een maand na de ondertekening van dat Memorandum of Understanding tussen de VS en Iran. Is dat nu dood en begraven?
15: Ja, dat weet ik niet, in alle eerlijkheid. Kijk, ik denk dat vredesonderhandelingen zijn denk ik wel een van de moeilijkste onderhandelingen. Omdat dat vaak ook over identiteit gaat. En over een situatie waarin twee landen zijn bezeild waar je echt heel moeilijk uit kan komen. Dus dat daar tijdens de onderhandelingen nog animositeit over en weer plaatsvindt. Dat zie je vaker in de geschiedenis. Wat je minder vaak in de geschiedenis ziet, is dan een president van de een die de ander scum noemt en sick people. Dat is niet heel behulpzaam, denk ik.
12: Nee.
15: Ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Dit kan dus ook even heel. Ja, dit klinkt soms wat. Wat plat, maar dit kan ook een stap zijn in de ruzie. Hè? Dus dat je, wat dat in onderhandeltermen heet het, constructieve wanhoop. Hè? Dus echt even een punt organiseert waarop je echt even uit elkaar gaat om vervolgens weer aan tafel te komen. Dat is niet, hoe noem je dat, een unprecedented. Hè? Dat zie je vaker.
12: Ja, dat memorandum of understanding, wat het uitgangspunt was, dat had op een aantal kritieke punten was dat, ingewikkeld, zou ik maar zeggen. Zoals over het toezicht op de scheepvaart in de Golf van Hormuz, over het nucleaire programma, over de opheffing van sancties. Was het op deze manier geformuleerd een doodgeboren kind?
15: Ja, of het best haalbare is het positieve frame van misschien hetzelfde. Kijk, het is natuurlijk een heel incompleet en kwetsbaar MOU geweest. Hè? Memorandum of Understanding. Ja. En het idee daarbij is natuurlijk ook dat je met, laat ik wel zeggen, wat holle frazen en vage afspraken, mensen wel op een gegeven moment in de volgende fase van de onderhandeling krijgt. Als je daar al hele concrete dingen wilt onderhandelen, dan zit je eigenlijk al in de onderhandeling. En daar waren beide partijen duidelijk nog niet aan toe.
12: Nee.
15: Het gevaar daarbij is natuurlijk altijd dat je met zo'n thin deal, zoals het heet, een heel dun akkoord, dan heb je een hele lage drempel om er ook weer vanaf te stappen en toch weer tot geweld over te gaan. Met name als jij vindt dat aan de onderhandeltafel, het niet loopt zoals jij het wilt.
12: Nee, ik denk ook steeds terug aan het verdrag van 2015. Dat was geloof ik 165 pagina's dik.
15: Ja.
12: En niet twee velletjes. Ja. Dus dan zie je al een beetje verschil. Oké, Amerika en Iran zijn.
15: En het is ook gestold. Ja. Dat soort verdragen zijn natuurlijk ook gestold wantrouwen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat je in dit soort situaties vooral wil opschrijven wat de ander niet meer mag doen.
12: Nee.
15: Dat is dus vaak. En dat zijn ook niet hele vruchtbare verdragen. Hè? Normaal gaan verdragen natuurlijk ook uit van een soort kracht. Van laten we dit samen proberen op te pakken. Dat is gelukkig een heel groot deel van de verdragen. Maar dit soort verdragen zijn eigenlijk ingericht om te zorgen dat de ander niet meer uit de pas loopt.
12: Ja, nou goed, misschien is het MOU geschiedenis. Jij zegt misschien ook niet. Je moet altijd een kans geven. Tegelijkertijd wordt in Qatar nog steeds onderhandeld. Waarover en hoe werkt zoiets? Oorlog voeren en tegelijkertijd onderhandelen.
15: Ja, dat is dus wat ik zei, op zich niet vreemd. Dat zie je in meer eindes van conflicten. Tegelijkertijd is iedere keer als je een raket naar de ander toe stuurt of de ander pijn doet, heeft dat gevolgen aan tafel. Wat er meestal onder zit, is dat de ene partij vindt dat het aan tafel niet goed genoeg loopt. Niet snel genoeg, of dat ze niet krijgen wat ze willen. En dan toch weer teruggaan naar geweld om dus je positie aan tafel te versterken. Eigenlijk creëer wat extra leverage, wat extra hefboom aan tafel. Ik denk waar nu over onderhandeld wordt, maar dat zeg ik er wel eerlijk bij, Bernard, dat is ook speculeren voor mij, want ik zit daar niet aan tafel, is vooral het proces om te komen tot een echte vredesonderhandeling. Want dit MOU is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een voorportaal daarvan, waarbij je afspreekt hoe gaan we dit uiteindelijk met z'n tweeën doen.
12: Ja, even concreet wat er dan misging. Volgens mij was dat op het moment dat olietankers in de straat afweken van een vaarroute die Iran had gedecreteerd en langs de kust van Oman vervoeren. Iran viel toen die tankers aan. Amerika reageerde met bombardementen op Iraanse stellingen langs de straat. Iran nam wraak op Amerikaanse bases in de Golfstaten. En we zijn weer helemaal terug bij af. Is dit de crux van het verhaal? Wie gaat er over de straat van Hormuz?
15: Ja, waarbij ik ook wel voorzichtig ben. Want beide landen hebben ook behoren in ieder geval tot de top 10 inlichtingendiensten in de wereld. En kunnen dus ook verhalen soms zo presenteren aan ons. Dat we denken dat dat gebeurd is, maar dat er in werkelijkheid iets anders gebeurd is. Dus ik probeer dan heel makkelijk ook heel veel brede nieuwsmedia ook uit de andere dan westerse media te halen. Van kijken hoe het verhaal wordt gepresenteerd. Dat uiteindelijk Iran de eerste stap heeft genomen in de animositeit is duidelijk. Maar is dat veroorzaakt of onveroorzaakt is natuurlijk wel een vraag. Hè? Dus ik kan ook jou zo lang uitlokken tot je mij een klap geeft. En dan zeggen jij hebt de eerste klap gegeven.
12: Ja.
15: Dus mag ik jou nu terug aanvallen?
12: Jawel, maar
15: dat is wel een pittig hier.
12: Ja, maar goed, die vaarroute is natuurlijk toch een beetje de crux. En Iran zegt wij maken dat uit. En als een schip stiekem dichter langs de kust van Oman gaat, dan hebben ze een probleem.
15: Ja, Nou, en dat is denk ik, je ziet hier heel veel asymmetrie eigenlijk in dit conflict. Hè. Dus Amerika heeft als leverage zoveel mogelijk bommen op de ander gooien. Terwijl de leverage van Iran natuurlijk zit. Die hebben ineens ontdekt van wacht even, we hebben de straat van Hormuz. We hebben daarmee een van de machtigste wapens ter wereld in handen gekregen. Ja. En dat zullen ze dus ook uitspelen. Ieder mini-overtredingje op hun beste nieuwgevonden wapen zullen ze aanpakken. Dus ja. Dat is denk ik wat je hier hebt gezien.
12: Oké, laten we even kijken hoe, hoe deze crisis militair en politiek speelt in Iran, de Verenigde Staten en Israël. En hoe diplomatie daarmee om moet gaan. Eerst maar even Iran. Kan je zeggen dat Teheran militair en misschien ook onderhandelingstechnisch Trump en ook Netanyahu door een hoepeltje laat springen?
15: Trump in ieder geval. Net aan jou durf ik zo even nog niet te zeggen. Maar ik heb het eigenlijk vanaf de start van dit conflict gezegd. Kijk, Iran ligt tactisch gezien onderop. Hè, want ze krijgen bommen en granaten over zich heen. Dat wens je niemand toe. Maar strategisch gezien liggen ze hartstikke bovenop. Hè. Zij dicteren eigenlijk de snelheid, de toegevingen. Ze dicteren eigenlijk alles hier. En dat is denk ik heel lastig ook om mee om te gaan. Want je kunt, kijk, een oorlog win je door de moraal van de ander te breken. Niet door alles kapot te maken. Dus als jij mijn huis bombardeert en ik vervolgens denk ik slaap vannacht onder een tent en morgen vecht ik weer verder. Ja, dan heb je nog steeds niet gewonnen. Hè. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Ja. Dus de Amerikanen kunnen natuurlijk heel veel kinetische kracht op het land loslaten. Maar daarmee, en volgens mij is het een vrij taaie spirit om te breken, maar hebben ze in ieder geval niet de spirit van het regime nog gebroken.
12: Nee, en hoe ligt het binnenlands? We zien honderdduizenden, volgens Iran zelfs 2 miljoen betraande mensen bij de begrafenis van Khamenei. Wat vinden de overige 89 miljoen Iraniërs?
15: Ja, vind ik heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Want daar weten we eigenlijk te weinig van. Ik heb zelf in Afghanistan gezeten en daar had je 2 groepen. En ik vond de tweede groep altijd de meest verwonderlijke. 1 groep die, net als wij, hunkert naar vrijheid en zelfbeschikking en alles wat daarbij hoort, zeg maar. En dat past in ons westerse denkbeeld. Dus dat vond ik een groep die heel logisch gedrag vertoonde. Maar er is ook gewoon een hele grote groep die zei, ja, daar heb ik allemaal niks aan al die vrijheid. Ik wil gewoon dat we een duidelijke leider hebben hier. En dus die eigenlijk hunkerde naar een sterke vorm van dictatuur. En dat was voor mij toen een enorme ontdekking. En ik weet niet hoe dat in Iran speelt. Dat zeg ik in alle eerlijkheid bij. Ik kan me voorstellen dat ieder mens in de kern hunkert naar vrijheid. Maar dat weet ik niet. Het ligt ook heel erg aan hoe je bent opgevoed en waar je dagelijks meer aan hebt. Ja. Aan vrijheid of aan duidelijkheid.
12: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is oud-diplomaat en onderhandelaar Maarten van Rossum. Laten we even kijken naar de positie van Amerika.
16: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
12: Ja, Trump riep eerder dat hij een beschaving zou wegvagen als Iran zo door zou gaan. Tegelijkertijd roept hij dat Iran ook een deal wil sluiten. In mijn beleving roept Trump iedere 6 minuten iets anders. Wat is nou zijn boodschap?
15: Nou, feitelijk gezien klopt jouw gevoel, denk ik. Want hij roept iedere 6 minuten wat anders. En dat is ook het moeilijke, de public messaging, hè, die je bij iedere grote onderhandeling is. Hè, dus dat wat je aan het publiek vertelt over de onderhandeling varieert zo, dat het heel erg lastig is om te snappen wat de Amerikanen nu, of in casu Trump, aan het doen is. Dus de doelen zijn niet heel helder. Wij hebben laatst een boekje geschreven dat heet Van Doel naar Deal. En het idee is dat als je een helder doel hebt, kom je ook wel tot een goede deal. En hier weten we eigenlijk gewoon niet wat het doel is, want dat het verhaal daarover verandert steeds. Nou, dat maakt het dus ook heel moeilijk om te zeggen of de Amerikanen dit goed doen of niet. Want ik kan pas zeggen of jij goed onderhandelt als ik weet wat je eruit had willen halen. Dus dat is stap 1. En het tweede is dat het Trump natuurlijk wel te maken heeft met een democratie anders dan in Iran. En de democratie binnenkort ook aan het woord is in Amerika als de midterm elections daar gaan plaatsvinden in het najaar. En dat is toch wel een plek waardoor hij steeds zal moeten laten zien dat ik ben hier sterk. Ik behaal hier succes. Terwijl de feiten natuurlijk niet altijd helemaal voor hem spreken. En hij roept ook natuurlijk dat, die olieprijs, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat is vooral een probleem van andere NAVO-landen. Terwijl ja, toch de olieprijs grotendeels op de wereld wordt bepaald. En dat snappen Amerikanen wel. En dat zien ze ook aan de pomp. En dat gaat wel gevolgen hebben. Ja. Plus het feit, het blijft toch onze vredespresident. Hij heeft ook niet voor niks de FIFA-vredesprijs gehad natuurlijk. Dit is een oorlog die hij is gestart. Zonder echt duidelijke aanleiding, zonder duidelijk belang voor Amerika. Anders dan dat Iran geen nucleair programma mocht hebben. Dat is ook vreemd voor een president die heeft beloofd oorlogen te zullen beëindigen en vooral niet te zullen starten.
12: Nee. Staat hij op dit moment schaak?
15: Ik heb jouw stuk daarover gelezen. Ik denk dat ik het met je eens ben. Hij staat niet schaakmat, maar ik weet niet hoe dat... Ik heb vroeger mijn pionnendiploma gehaald bij schaken. Ja. Ik weet niet hoe het heet als je jezelf vrijwillig de koning omgooit op een gegeven moment. Omdat iemand kan je niet schaakmat zetten, maar het is wel duidelijk dat je...
17: Dat heet opgeven. Dat mag in schaken.
15: Maar goed, ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat wat ze in Amerika... is getting worn out. Hè? De energie gaat er op een gegeven moment uit. En dan kun je ook gewoon wegbewegen bij iets. Hè? Dat is ook een oplossing. Niks doen is dan ook iets doen. En naar de midterms toe is dat wel een verliezerstrategie voor hem. Dus ik denk niet dat hij dat gaat doen. Maar mentaal denk ik dat hij een uitweg zoekt om hierbij weg te komen. En voor ons is het vervelend, want... hoe meer aandacht er is voor het conflict in en met Iran, hoe minder. Ja. Voor ons is het vervelend, want hoe meer aandacht er is voor het conflict in.

0: declare victory and leave.
1: Ja. Ja, dat is, is heel geestig. Laatst zei iemand tegen mij, het is heel interessant dat alle oorlogen waar Amerika bij betrokken is altijd, die heette de Vietnam War of de Iraq War. Die heette naar het land waar de oorlog plaatsvindt en nooit de America War of de United States War. Dus je ziet het, is natuurlijk wel een track record hebben van op een gegeven moment maar gewoon zeggen, dit was het en we gaan er vandoor. Nou, je ziet in Afghanistan waar dat toe leidt. Dus dat zou denk ik een ramp zijn voor het land Iran. Maar goed, het regime wat er nu in Iran zit, na de regime change door Trump, is dusdanig veel harder, denk ik, dan het vorige regime en veel gemotiveerder geraakt. Dat, nou, dit was denk ik niet het idee wat Trump in zijn hoofd had toen hij over regime change sprak. Maar hier is bijna niet van te winnen. Ook omdat natuurlijk de omgeving van Iran ze graag helpt bij het zo moeilijk mogelijk maken van de VS.
0: Ja. Nou, tenslotte Israël, die derde partij in dit verhaal. Een overgrote meerderheid van het Israëlische volk vindt dat Netanyahu de oorlog met Iran verloren heeft. En ook onder Netanyahu's achterban vinden heel veel mensen dat. Wat voor belang heeft Netanyahu nou om dan toch door te vechten?
1: Ja, ik denk dat hij dat zelf een aantal keren al heeft duidelijk gemaakt. Hij vindt Iran zo'n existentiële dreiging voor Israël in de regio, dat ze zo ver mogelijk weg moeten worden gebracht van het zijn van die dreiging. Of dat nou nucleair is of gewoon militair. Hij wil Iran gewoon alle wapenen ontnemen, hè, om het zo maar te zeggen. Dat is zijn doel. En dat blijft, ik denk dat zie je in heel veel onderhandelingen en processen, dat mensen op een gegeven moment helemaal vast komen te zitten in hun eigen geloof. En als je dan niet mensen om je heen hebt die ook kunnen zeggen tegen je, misschien is dit toch niet, misschien moet je je koers bijstellen. Dat is een hele gevaarlijke dynamiek. En ik denk dat in alle eerlijkheid Netanyahu in die dynamiek vastzit. Zijn de mensen om hem heen ook. En het is denk ik dan aan het Israëlische volk om hier zich over te blijven uitspreken.
0: Ja.
1: Maar dat is een gevaarlijke dynamiek, want ze hebben een enorme sleutel in handen met Libanon. Want iedere keer als daar iets naartoe schiet, dan maakt Iran daar een heel groot punt van. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van, laten we eerst even focussen op de VS en Iran samen. Maar Iraniërs zijn hele goede onderhandelaars, dus die hebben dit punt heel slim in het MOU getrokken.
0: Ja, het goede nieuws is natuurlijk dat Israël en Libanon wel degelijk echt serieus nu onderhandelen over een soort verdrag tussen hun tweeën. En dat maakt het oplossen van het probleem van Hezbollah misschien ietsje makkelijker. Denk ik dan.
1: Ja, punt vind ik wel. Alleen, ik ben dat met je eens, maar dan kijk je eigenlijk naar de formele kanalen. En ik denk dat we allemaal weten dat zowel de Israëlische, maar vooral ook de Libanese politiek en in meer landen in de regio wordt niet per se beheerst door de formele regering. Hè? En dus dat zag je al vroeger in de Camp David-akkoorden en met Clinton, dat je eigenlijk ziet dat steeds als het formele gedeelte on track komt, dus dat daar rust in komt, dat daar een hoop gloort, dat dan vervolgens allerlei fracties weer ergens iets opblazen of aanslagen gaan plegen of wat dan ook, om het proces te verstoren. Dus laat ik zo zeggen, ik hoop met jou, maar ik vrees dat de realiteit wel eens tegen kan vallen.
0: Ja. Komen we tenslotte aan het allerbelangrijkste onderdeel van dit gesprek, namelijk Maarten van Rossum. Ga eens benoemen wat jij zou doen als jij hoofdonderhandelaar was. Hoe zou je het aanpakken?
1: En hoofdonderhandelaar namens, ben ik mediator of ben ik hoofdonderhandelaar namens een van de partijen?
0: Natuurlijk, jij bent mediator, dat is jouw vak.
1: Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het zou een beetje pretentieus zijn om nu boven de Qatari en alle mensen die daar nu mee bezig zijn daarover advies te geven. Maar waar alle deals eigenlijk doorgaans goed gaan, is dat de partijen die aan tafel zitten moeten eerst, want het zijn nog proxy-onderhandelingen, moeten eerst bij elkaar worden gebracht. Dat is echt stap 1. En je zult moeten gaan zien dat je samen wat moet inschikken om eruit te komen. En dan is het allerbelangrijkste dat je het verlies van de andere kant weet te verkopen, niet per se als jouw winst. Want op het moment dat je victorie gaat kraaien en je hak als het ware op de kaak van de ander zet en roept, ik heb hier gewonnen, dan wordt het niks. Als je kunt zeggen, we hebben eigenlijk als het ware allebei gewonnen, een soort gezichtsreddende operatie. Dat is waar je in de tussentijd naartoe moet komen. En uiteindelijk zal de harde noot gekraakt moeten worden als Amerika daaraan vast blijft houden van, hoe ziet dat nucleaire programma van Iran eruit? En dat is een, denk ik, iets waar de Amerikanen zichzelf de afgelopen tijd enorm

0: achteruit hebben onderhandeld. En dus zal het heel lastig zijn voor de Amerikanen om iets van winst hieruit te halen.
1: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat de conclusie is: verrijking mag van uranium, maar niet meer tot zulke hoge waarden. En daar gaan we dan toezicht op houden. Als dat zo wordt geformuleerd, dan kan Iran zeggen: zie je wel, wij mogen gewoon ons nucleaire programma voortzetten. Dus daar zie ik wel een gaatje.
0: Ja, volgens mij lag die deal er ongeveer al. Hè? Ja. Dus dat, daarmee bedoel ik, ze hebben zichzelf flink achteruit onderhandeld.
1: Ja,
0: dus je moet heel erg vanuit wat heb ik al en welke alternatieven kan ik creëren zonder de ander in onderhandelingen. Zo moet je daarover nadenken. En dat is hier niet gebeurd, waardoor er een ergere situatie is ontstaan. En dan wordt het dus, dat is mijn punt, steeds lastiger om de tactiek toe te passen. Mensen echt bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk zullen ze met elkaar door één deur moeten kunnen. En dat zie je eigenlijk wat Clinton destijds ook heeft gedaan met Arafat en Rabin, is dat je ze in een heel lang traject met heel veel persoonlijke investering en heel veel betrokkenheid en heel veel diplomatie mensen tot elkaar moet brengen en ze samen moet laten inzien dat vrede een betere optie is en dat winnen niet je enige optie is.
1: Nee. Dank, Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar.
2: Blik op Europa.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert weer wisselingen door in zijn regering. Voor het eerst in 4,5 jaar oorlog leidt dat tot protesten op straat. Met name vanwege het ontslag van de minister van Defensie, Mykhailo Fodorov. Welkom, Europa-verslaggever en BNR-Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan. Hoe groot zijn die protesten en waarom zijn de Oekraïners zo boos?
3: Ja, in verschillende steden zijn die protesten aan de gang, maar in Kiev het meest zichtbaar. Duizenden mensen daar op straat, kan vanavond nog aanzwellen. Op een dag die eigenlijk feestelijk had moeten zijn vanwege de komst van Ursula von der Leyen en Keir Starmer naar Kiev. Maar de demonstraties domineren nu de berichtgeving. Een regeringswisseling, ook een nieuwe premier, veel nieuwe ministers. Maar het gaat de protesterende Oekraïners om het wegsturen van Fedorov. 35 jaar oud, maar al sinds 2019 minister. Eerst van digitale transformatie, nu van defensie, de dronekoning van Oekraïne. En de Oekraïners reageren erop alsof je Messi zou wisselen vlak voordat je de WK-finale zou kunnen bereiken. Zo boos zijn ze. Maar ja, Fedorov's kijk op drones, die heel innovatief was, die schuurde blijkbaar, en dat hoorde ik ook vanuit Oekraïne, die schuurde te veel met de opvattingen van de legerleiding. En nu heb je dus dat de populariteit van Fedorov misschien wel weer de opperbevelhebber Sirski in de weg zit. Hoe dan ook, er zijn veel protesten.
1: Kan dit tot een probleem worden voor Zelensky?
3: Ja, dat zou kunnen. Al staat Zelensky natuurlijk al jarenlang voor hetere vuren. Maar Zelensky ontslaat Fedorov met het idee dat hij politiek en legerleiding weer dichter tot elkaar kan brengen. Maar wat de president misschien onderschat is dat de opperbevelhebber totaal niet populair is. Dat was hij al niet toen hij de opvolger werd van Valery Zalush. Wat het volk Zelensky ook niet in dank afnam, maar waar ze niet de straat voor op gingen. Nu dus wel, en Zelensky moet uitkijken dat de protesten die voor Fedorov zijn niet anti het leger worden. Dat geldt ook voor Scheuring in zijn eigen politieke partij, waar ook fans van Fedorov zitten. Er zijn ook mensen uit het leger die zich al solidair met Fedorov ook hebben betuigd en hun ontslag hebben aangeboden. En hier is eigenlijk sprake van een botsing tussen twee denkrichtingen, Bernard. De Oekraïense generaals vinden het lastig dat Fedorov zo innovatief werkt en zo volledig inzet op drones. Wat voor de generaals dan weer spreekt, is dat zij zeggen: ja, met drones kun je het front wel stabiliseren, maar misschien niet land bevrijden in de toekomst. Dus het blijft een soort botsing, een soort richtingenstrijd. Je kunt ook zeggen, Oekraïners gaan de straat op uit angst voor nieuwe mogelijke mobilisaties. Want als het leger weer wat minder drones wil gebruiken, dan heb je mensen nodig en daar hebben ze in Oekraïne een tekort aan.
1: Ja, Fedorov heeft zojuist een persconferentie gegeven. Wat zei
3: hij? Hij zegt, Sirski is incompetent, houdt militaire hervormingen tegen, verdeelt het land. Een bevestiging dus van wat ik zojuist zei. Het was echt een pittige persconferentie van de man die ook wel gezien wordt als mogelijk toekomstig president van Oekraïne. Hij zegt, Sirski praat niet open en eerlijk. Ook niet één op één, hij is achterdochtig. En in plaats van na te denken over hoe we Rusland met asymmetrische oorlogsvoering op de knieën kunnen krijgen, verdeelt hij het land. Fedorov zei ook echter dat Zelensky tegen hem had gezegd dat hij Sirski niet zou ontslaan. Dat Fedorov dat accepteerde, dat ze wel door wilden met samenwerken. Maar ja, uiteindelijk is er anders besloten. Fedorov was trouwens een paar weken geleden terug in Nederland, tijdens een van zijn laatste reizen. En collega Michal van de Toorn die sprak ook met hem. En die spanning tussen Fedorov en Sirski was toen al voelbaar. Want Michal die stelde hem een vraag over de ambitie die Oekraïne heeft om 50.000 dode Russen per maand te realiseren. Omdat dat het kantelpunt zou zijn, het moment dat Rusland misschien op zou willen geven. Maar Michal en ik ook, wij dachten dat dit het plan van Sirski was. En daar dacht Fedorov dus anders over.
4: I said this goal. Yeah. No problem.
3: Ja, we hadden het al kunnen weten, Bernard. Ja,
1: heeft het invloed op de oorlog?
3: Moeilijk te voorspellen, want die 40 dagen campagne die Oekraïne momenteel voert richting Rusland, die gaat gewoon door. Het zorgt er wel voor dat allerlei adviseurs van Fedorov nu ook opstappen en verdeeldheid onder de bevolking. Dus ja, het wordt vooral iets dat, denk ik, Zelensky met de maatschappij moet managen.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever en BNR's Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
10: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt vertraging op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit en Dolder en Utrecht een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. En de opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
13: Amerika heeft nooit deelgenomen aan het internationale strafhof in Den Haag en is altijd kritisch geweest. Maar nu gaat de Trump-regering een stap verder. Het wil het strafhof bestrijden en ontmantelen.
14: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
13: Ja, als minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Geert-Jan Knoops, hoogleraar en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Welkom.
15: Goedemiddag, Peter.
13: Fijn je te zien.
15: Ja.
13: Hele stevige woorden van Rubio, maar eigenlijk weten we al langer hoe Trump en de zijnen over het strafhof denken. Is die kritiek in dat opzicht dan ook logisch?
15: De kritiek van Amerika is vanuit de Amerikaanse rechtscultuur wel begrijpelijk, omdat men erg gebrand is op, zoals de Amerikanen noemen, checks and balances. En bij het strafhof is gekozen voor één aanklager die de macht heeft om een zaak te beginnen. Weliswaar met toestemming van drie rechters. De Amerikanen zijn daar tegen geweest, hebben aanvankelijk wel ingestemd met het strafhof in 1998 onder Clinton, maar waren voorstander van een grote rol voor de Veiligheidsraad als meer controlemechanisme en niet bij het leggen van de macht bij één persoon. Toen dat niet gebeurde, hebben de Amerikanen zich in 2002 onder president Bush teruggetrokken.
13: Ja, even over Clinton, want ik herinner me dat nog wel. Die zei toen, hij stond sympathiek tegenover het idee, om daarmee te beginnen. Hij vond het eigenlijk een goed idee. Maar hij zei, het probleem dat wij hebben is dat wij hebben zo'n enorme krijgsmacht. En die is zo verdeeld in allerlei vredesmissies en andere stabiliteitsmissies in de wereld. Dat de kans dat ergens een soldaat wordt beschuldigd van overtreding van het oorlogsrecht of misdaad is zo groot dat wij zijn altijd pineut. Dus ik kan daar niet aan meedoen.
15: Ja, nou, het bewijs daarvan is inderdaad geleverd in 2020... toen het internationaal strafhof een onderzoek autoriseerde van de aanklager in Afghanistan. Waarbij dus ook Amerikaanse militairen onder de rechtsmacht zijn gekomen van het strafhof, hoewel Amerika dus geen partij is bij dat strafhof. En dat was voor Amerika tegen het zere been. Dat is ook de reden geweest dat de sancties bij de eerste termijn Trump zijn uitgevaardigd tegen het strafhof. En er dus nu ook drie rechters zijn gesanctioneerd onder de huidige termijn Trump. Die dus het onderzoek in Afghanistan hebben geautoriseerd. Dus de Amerikanen hebben dat voorbeeld aangehaald om die sancties nu verder op te voeren en dus de strop verder om de nek van het ICC te trekken, om het maar zo te zeggen, doordat ze nu ook andere landen willen gaan bewegen, diplomatiek, om zich terug te trekken uit het strafhof.
13: Ja, even daarop en dan direct over wat ze terugdoen, want ze blijven niet zomaar zitten, neem ik aan. Er zijn 124 landen lid, dus ook een heleboel, er zijn 193 landen, dus een heleboel landen niet. Wie niet lid zijn, onder andere Amerika, China, Rusland, Israël, India, Turkije, Saoedi-Arabië, Indonesië. Dat zijn niet de kleinste landjes. Wat voor mandaat heeft het strafhof dan in werkelijkheid?
15: Nou, dat is heel beperkt, blijkt nu wel. Omdat zelfs onder de ICC-landen, dus de landen die het strafhof wel hebben ondertekend en hebben geratificeerd het verdrag, er nu ook steeds meer landen zijn die om eigen politieke, economische belangen de medewerking aan het strafhof soms helemaal niet meer willen verlenen. Denk aan Hongarije, denk ook aan Italië. We hebben het ook gezien met Mongolië, waar Poetin op bezoek ging. En er is zelfs een rechter uit Mongolië die benoemd is in het strafhof. Dat zijn allemaal landen die de arrestatiebevelen in kwestie van in zaken Poetin en Netanyahu niet hebben willen uitvoeren. En dat betekent dat de Achilleshiel van het strafhof is gelegen in het feit dat men afhankelijk is van de landen die het strafhof hebben ondertekend en die dus moeten meewerken. Maar als die om allerlei redenen dat niet willen doen, dan kan het strafhof niks doen. En B, er staan ook geen sancties tegenover. Er wordt dan weliswaar een gele kaart uitgedeeld aan bijvoorbeeld Italië of Hongarije. Maar daar blijft het bij.
13: Ja. Je kunt zeggen, het is heel lastig ook. Ik denk weer even aan Clinton. Maar ik denk nu ook aan wat Nederland heeft veroorzaakt, zal ik maar zeggen, in Habadja. Bij die aanvallen op IS. Goed bedoeld en goed gepland, alleen verkeerd uitgepakt. Er waren heel veel burgerslachtoffers. Zou je kunnen zeggen dat toenmalige minister van Defensie Janine Hennis moet worden berecht?
15: Nou, theoretisch zou dat kunnen. Ja. Puur theoretisch. En dat is dus ook het schrikbeeld wat Amerika voor ogen heeft.
13: Exact dat is wat Clinton voor ogen had.
15: Ja, dit scenario dat dus een militaire operatie verkeerd uitvalt. En ook als dat niet opzettelijk is bedoeld, dan nog kan het strafhof in zo'n geval onderzoek instellen. Tenzij natuurlijk Nederland in zo'n situatie, of Amerika als het gaat om Amerikaanse soldaten zelf, het onderzoek doen. We moeten niet vergeten, het strafhof komt eigenlijk pas in beeld als het ICC-land zelf het onderzoek niet kan doen. Nee. Bijvoorbeeld in de zaak Afghanistan had Amerika kunnen zeggen, nou, wij gaan zelf onderzoek doen naar die soldaten. De Amerikaanse soldaten dan zouden aanklagen van een strafhof dat moeten afwachten. Maar dit scenario dat een minister verantwoordelijk voor de inzet van militairen en een operatie die mogelijk uitmondt in oorlogsmisdrijven, dat schrikbeeld is voor de Amerikanen inderdaad nu de reden om verder de druk op te voeren. Maar het zijn scenario's die zich inderdaad kunnen voordoen.
13: Ja, en terwijl zij zelf het concept hebben bedacht, hè, van een tribunaal.
15: Nou ja, sterker nog, de Amerikanen hebben aan de basis gedaan van het internationaal recht met het Nuremberg-tribunaal 1995, de blauwdruk van eigenlijk het huidige ICC. Ze zijn voorstander geweest ook van het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal in 1993-94. Ze hebben ook het Sierra Leone-tribunaal omarmd met een eigen hoofdaanklager. Dus als de Rubio nu zegt, dus het so-called international law, het zogenaamde internationaal recht, dat is wat hij in zijn toespraak nog eens benadrukte, dan is dat natuurlijk redelijk cynisch als je bedenkt dat de Amerikanen juist altijd dat internationaal recht hebben omarmd. Maar als het dus nu in de achtertuin terechtkomt, dat internationaal recht, zie je dat de Amerikanen dus nu een terugtrekkende beweging verder maken van het strafhof. Want vergeet niet, onder Biden hebben de Amerikanen meegewerkt met het strafhof om bewijsmateriaal te leveren voor potentiële oorlogsbedrijven van Rusland jegens Oekraïne. Dus er zijn heel veel voorbeelden dat Amerika wel dat strafhof tot op zekere hoogte erkent, althans daaraan meewerkt. Denk ook aan het onderzoek Libië en Soedan. Daar hebben de Amerikanen niet het vetorecht ingeroepen bij de verwijzing van de Veiligheidsraad van de situatie Libië en Darfur naar het strafhof. Dus in dat opzicht kun je niet zeggen dat de Amerikanen altijd Mordekus tegen zijn geweest. Maar het systeem van het strafhof, daar kunnen ze zich niet in vinden.
13: Nee. Ik neem aan dat als het strafhof steeds maar al dit soort, mag ik zeggen, laster, kwaadsprekerij of misschien terecht kritiek over zich heen krijgt, dat ze het er ook niet bij laten zitten. Doen ze wel eens wat terug.
15: Ja, intern is er natuurlijk, zijn er tegenmaatregelen genomen. Denk ook aan andere computersystemen. Omdat het ICC afhankelijk is ook van soms Amerikaanse diensten die voorwerp van de sancties zijn. Wij als advocaat bij het strafhof hebben dat ook ondervonden doordat wij onze eigen systemen ook hebben moeten aanpassen. De dossiers bewaren, et cetera. Maar er zijn recentelijk 3 rechters van het strafhof geweest. Rechter uit Benin, Oeganda en Canada. Die zijn naar de federale rechtbank gestapt in Manhattan, in New York, en hebben daar de regering Trump aangeklaagd wegens de sancties die nu, die waren al aangekondigd bij de vorige set sancties vorig jaar, voordat Rubio deze uitspraak deed. En die hebben dus gevraagd aan de federale rechter om die sancties onrechtmatig te verklaren. En dat zijn sancties die hen dus treffen, bijvoorbeeld bij Amerikaanse banktegoeden, diensten die men van Amerikaanse bedrijven wil verkrijgen. Die rechters kunnen dat dus niet meer doen. En zij beroepen zich op het feit dat er geen noodtoestand is geweest om die sancties uit te vaardigen. Want het Amerikaanse standpunt is, er is een noodtoestand voor Amerika, doordat het strafhof eigenlijk de veiligheid van Amerika in gevaar brengt.
13: Ja.
15: En die procedure loopt dus nu in Manhattan. Ja. En ja, daar is dus de kans aanwezig dat de federale rechter zal zeggen tegen Trump, ja, die sancties naar rechters kun je niet handhaven.
13: Nee, en dan gaat de regering in beroep en dan gaat het naar het Hoge Rechtshof en dan wordt het echt spannend.
15: En dan wordt het echt spannend.
13: Ja, ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof.
0: The Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well. Generations to come. Thank you.
13: Ja, bijzonder moment. Dat was de toenmalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens de oprichting van het internationaal strafhof in 1998. 4 jaar later ging het hof van start. In een kwart eeuw zijn voornamelijk Afrikaanse dictators en ministers berecht. Kun je dan niet zeggen, met al dat gedoe en toch een beetje het opblazen van het imago, dat het allemaal ook niet zoveel voorstelt?
15: Nee, dat is inderdaad een kritiek die het strafhof zich zeker nog meer moet aantrekken dan het al heeft gedaan. Want ik zeg erbij dat het strafhof heeft jaren geleden kritiek gehad van de Afrikaanse Unie dat men puur gericht was op het Afrikaanse continent. Toen heeft het strafhof eigenlijk het selectiebeleid bijgesteld. Er zijn dus onderzoeken ingesteld voor Venezuela, Filipijnen, Oekraïne. Maar als je kijkt naar de populatie van gedetineerden in Scheveningen, waar ik toevallig vanochtend ook was bij mijn cliënt in het bij het ICC, dan zie je dat daar van de 8 gedetineerden, dat er 7 uit Afrika komen en 1 uit de Filipijnen. En dat betekent dat die kritiek nog steeds bestaat. Burkina Faso, Mali en Niger hebben nu sinds een paar weken geleden het verdrag opgezegd van het ICC. Dat zijn dus 3 Afrikaanse landen die zich gaan terugtrekken. Ook vanwege onder andere deze kritiek. Ja, dat betekent het ICC, het imago van het ICC is zeker in gevaar. Niet alleen door het probleem dat zich voordoet dat men eigenlijk geen handhavingssysteem heeft om arrestatiebevelen zelf uit te voeren. Dat is afhankelijk van de medewerking van landen. En het grootste uitdaging van het ICC zal nu zijn om die 124 landen binnenboord te houden. Ja. Kijk, Amerika zul je niet binnenboord krijgen.
13: Nee, en maar Rusland ook niet.
15: Rusland ook niet. Maar het kan dus zijn dat de campagne van Rubio zal leiden dat meer landen zich gaan afvragen, is het wel verstandig? Want het ICC heeft een budget van 200 miljoen euro per jaar. En dat wordt betaald door die landen zelf.
13: Ja. In hoeverre is het strafhof, want dat voelen veel mensen, een politieke instantie?
15: Het is natuurlijk niet opgezet als een politieke instantie. Het is een juridische instantie, maar je kunt niet ontkennen dat er een politieke factor meespeelt bij de beslissing welke zaken er aan het ICC worden voorgelegd. Met andere woorden, de aanklager zelf moet ontegenzeggelijk een selectie toepassen. Want ik zei net, het budget is 200 miljoen euro per jaar. Nou, daar kun je maar een paar zaken goed van onderzoeken. Dat betekent dat je moet selecteren en daar speelt ook een politieke factor zonder meer een rol, ook al wordt dat naar de buitenwacht ontkend. Maar wij merken dat natuurlijk in onze praktijk bij het ICC zeker. En dat maakt het ook moeilijk, omdat soms beslissingen over wel en niet vervolging niet altijd transparant zijn. En dat betekent dus dat het ICC meer zal moeten doen om die beslissingen meer transparant te maken.
13: Ja, en jij bent advocaat, er zijn er meer.
15: Ja.
13: Doen jullie als advocaten, en in dat strafhof ook op moeite om de aanklagers daarvan te overtuigen? Zijn er discussies over? Is er een soort beweging intern in de organisatie?
15: Ja, daar wordt wel over gediscussieerd en soms ook in de rechtszaal. Dat men zich afvraagt van kijk, hier staat meneer A terecht van deze politieke partij, maar meneer B van die politieke partij die dezelfde verwijten treft, die wordt niet vervolgd. En dat kan dus een discussie zijn in de rechtszaal, hoewel rechters over het algemeen daar niet voor gevoelig zijn, want die willen zich juist niet met dat selectiebeleid inlaten. Maar op het niveau van de aanklager vindt die discussie wel plaats. Een voorbeeld is natuurlijk dat toen Netanyahu en Gallant werden aangeklaagd namens de staat Israël, de aanklager direct ook een aantal leiders van Hamas heeft aangeklaagd om daarmee in ieder geval het beeld naar buiten toe op te werpen dat beide kanten van het conflict werden onderzocht. Even los van de vraag of dat wel een doorzichtige tournure is geweest van de aanklager. Ja. Maar los daarvan, men is zich er wel van bewust dat je natuurlijk een conflict alleen goed kunt onderzoeken en eerlijk als je het aan de beide kanten doet. En daar ontbreekt het nog wel eens aan bij het ICC. En dat maakt ook dat landen als Amerika en andere landen zeggen, ja, maar kijk eens, het ICC is voornamelijk politiek gericht op de zwakkeren in de strijd. He, want Afrikaanse landen zijn over het algemeen natuurlijk in meerdere opzichten een zwakkere partij vanuit het Westen bezien. En dat maakt ook dat de vervolging van dat soort mensen politiek veel gemakkelijker is voor de aanklager dan een mogendheid in het Westen.
13: Ja. Begrijp ik, dat begin je niet zo snel aan. Als het strafhof zo doorgaat en niet zichzelf corrigeert, want dat is eigenlijk wat nodig is, is het dan wel een lang leven beschoren?
15: De toekomst van de strafhof is zeker niet in steen gegoten en is zeker op zijn minst onzeker. Wil het strafhof eigenlijk blijven overleven, dan zal het dus exterieur het nodige moeten gebeuren, wat ik al zei, om die 124 landen binnenboord te houden. Dat is al een hele klus. Er zijn nu 3 Afrikaanse landen die het verdrag, wat ik al zei, hebben opgezegd recentelijk. Maar ook intern zal er veel gedaan moeten worden om de procedures van het strafhof eerlijker, transparanter en sneller en efficiënter te maken. Ook vanuit de verdediging bekeken. Ik kan er veel voorbeelden van geven, maar de gelijkheid in het strafproces is bij het strafhof niet gewaarborgd tussen aanklager en verdediging. Dat is ook voor veel landen de vraag van, moeten we onze eigen politiek leiders dan overleveren aan een tribunaal waar die rechten niet 100% zijn gegarandeerd? Een voorbeeld is dat Amerika in het Amerikaanse strafproces geen participatie kent van slachtoffers in het strafproces. Nou, dat bij het ICC dus wel inmiddels geïncorporeerd. En dat betekent dus dat je het systeem ook intern efficiënter en sterker moet maken. Maar ook extern zal het strafhof veel meer moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen, wat nu tanende is.
13: Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en co-auteur van het boek Leiders voor het Gerecht, hoe het internationaal recht wordt ondermijnd. Nogmaals, dank.
11: Postma in Amerika.
13: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump houdt vandaag een toespraak vanuit het Witte Huis. Verkiezingsfraude wordt een belangrijk onderwerp. Het gaat nooit weg, lijkt het wel. Die verloren verkiezingen van 2020 zijn voor Trump eigenlijk altijd een belangrijk onderwerp gebleven.
1: Ja, hij heeft het nooit losgelaten. We zijn 6 jaar verder. Hij blijft bezig met het herschrijven van dat verhaal. Hij heeft eigenlijk gewonnen. De Democraten pleegden fraude. Dat is voor hem persoonlijk natuurlijk belangrijk, want hij kan niet verliezen. Dat past niet in zijn wereldbeeld. Maar het is ook wel tactisch. Hij kijkt naar november, hij kijkt naar de congresverkiezingen. En hij wil bijvoorbeeld die SAFE Act door het congres krijgen, met erin strengere regels voor het stemmen. Maar hij wil ook zijn eigen achterban motiveren om te stemmen, want het staat er nu niet zo goed voor in de peiling. En dit is iets waar ze wel boos over zouden kunnen worden. En dan gaan ze misschien wel toch naar dat stemhokje. Zijn eigen partij is daar niet altijd blij mee. Die denken vooral van, ja, wij moeten het over de economie hebben. Dat vinden de mensen belangrijk. De hoge benzineprijs, dat soort dingen. Nou, Republikeinen in Washington hebben dat heel lang maar een beetje gelaten, dat Trump daar steeds over wil praten. Maar en ze buigen tegelijkertijd ook mee, want Trump is natuurlijk wel de baas. Gisteren was er een hoorzitting, zeg maar een soort sollicitatiegesprek van Jay Clayton. Hij moet de directeur van de inlichtingendiensten worden. En hij krijgt dan van 3 verschillende senatoren de vraag: wie won de verkiezingen van 2020? En hij wil wel erkennen dat Joe Biden naar de gevolgde procedure dan wel de president was. Hij wil ook erkennen dat Biden de meeste kiesmannen had, maar hij wil niet zeggen dat Joe Biden de verkiezing heeft gewonnen.
2: I believe he had the most electoral votes.
3: So he won the election.
2: He followed our process, had the most electoral votes, was declared the winner. And
3: who has the most electoral votes? Is it the person that wins or the person that loses?
2: I think that's your characterization.
1: Ja, wie heeft dan de meeste kiezenmannen, de winnaar of de verliezer van de verkiezingen? Hij wil het niet zeggen. Hij weet dat Trump meekijkt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En Republikeinen zeggen dan ook van, ja, het is een beetje flauw, hè, semantische discussie. Hier gaan wij niet aan meedoen, maar het zegt natuurlijk wel iets. En in Trumps tweede termijn zagen we al heel veel kandidaten op dezelfde manier ontwijkende antwoorden geven. En als ze dan in hun positie komen, als bijvoorbeeld minister, dan is het ineens een heel ander verhaal.
13: Ja, het zijn niet alleen kandidaten voor belangrijke posten, ook verschillende congresleden willen niet zeggen dat Biden die verkiezingen won.
1: Ja, of ze het nou echt geloven of niet, er wordt echt heel veel ontweken. De verwachting is ook dat Trump bijvoorbeeld zou claimen in die toespraak dat de 2 democratische senatoren van Georgia niet eerlijk verkozen zijn in 2020. Ossoff en Warnock zijn dat. En net na die hoorzitting waar we het net over hadden, werd de Republikeinse senator Cynthia Lummis uit Wyoming daarna gevraagd.
16: In your mind are senators Ossoff and Warnock duly chosen and sworn?
17: I don't know.
1: Ja, die Lummis die werd gekozen in 2020. Hetzelfde jaar als Warnock en Ossoff, haar democratische collega's. Andere staat weliswaar, maar gewoon dezelfde verkiezingen. Dus aan haar eigen verkiezing twijfelt ze niet, maar aan die van haar collega's wel. En dat is dus, ja, precies de Trump-methode.
13: Ja. Trumps FBI heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verkiezingsfraude.
1: Ja, er is voor Trumps tweede termijn al veel onderzoek gedaan. We hebben het hier veel gehad over die rechters die zich hebben uitgesproken. Nooit werd er bewijs gevonden voor verkiezingsfraude. Er waren incidenten, maar geen grootschalige fraude. Onder Trump is dat allemaal eigenlijk opnieuw gedaan, met Trumps mensen aan de leiding. En dat was met name in Georgia. En ook vanuit de FBI hoor je daar eigenlijk al maandenlang, sinds Trump aan de macht is, er is fraude gepleegd en wij hebben dat allemaal boven water gehaald. Met name Kash Patel die zegt dat, dat is nu de baas van de FBI. Die roept dat ook al jaren, ook al voordat hij dat werd. En tijdens zijn confirmation hearing was hij heel ontwijkend daarover. Dus precies zoals je die eerste meneer hoorde. Als FBI-directeur veranderde dat weer. En zei hij van, er gaan heel snel arrestaties komen.
18: We've got all the evidence. I can announce on your show that we've got all the information we need. We're working with our prosecutors, the Department of Justice and their Attorney General Todd Blanche. And yeah, we are going to be making arrests. And it's coming, and I promise you, it's coming soon.
1: Ja, dit was in april. Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties geweest, Bernard. Maar dit houdt het vuurtje steeds brandende. En dat is wat Trump ook de hele tijd aan het doen is. En uiteindelijk maakt het misschien ook helemaal niet zoveel meer uit. Want het zaadje is geplant, wordt regelmatig bewaterd door Trump en de mensen om hem heen. Ik zag dat Brad Beyer, een bekende presentator van Fox News, zichzelf weer aan het verdedigen is op dit moment voor de verkiezingsnacht, toen Fox News Arizona callde voor Biden. En ik hoor het ook als ik met mensen praat, vooral Republikeinen, die denken dat 2020 niet eerlijk was. Maar 2024, toen Trump natuurlijk won, daarover hebben ze geen twijfel. Okay. Dus ook dat weer net als Trump.
13: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-app en de site of je favoriete podcast-app. Redactie Michiel Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
6: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht heb je tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken, en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. In de Turkse stad Istanbul zijn twee toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. De Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En hij staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
11: Drones, ze zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En ja, toch weten we opvallend weinig over wie er nou kijkt, wie er beslist, wie er ingrijpt. Hoe houden we grip op het luchtruim? En wat hangt ons boven het hoofd? Nou, dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En daarvoor was hij 40 jaar werkzaam als luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Mooi dat je er weer bent in de Big Five. We gaan het hebben over drones, maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst met name jouw luchtdomein, zou ik maar zeggen, draait nog altijd op enorme hoeveelheden Amerikaanse spullen, ook voor onderhoud, vervangende onderdelen. Moeten we de komende decennia, hebben de VS nog nodig? Hoe kijk jij in dat licht naar die verhoudingen tussen de VS en Nederland, die toch een beetje aan het verzuren zijn?
12: Nee, absoluut. En dat maakt ons ook kwetsbaar, dat maakt ons chantabel natuurlijk. De VS is nog niet echt een vijand. Het is ook niet echt meer een bondgenoot waar je op kunt vertrouwen. Dat is natuurlijk ontegenzeggelijk waar. Aan de andere kant, de beste militaire spullen, de beste wapens, de beste vliegtuigen, die komen wel uit de Verenigde Staten. En we hebben die F-35 pas een paar jaar, daar gaan we nog heel lang mee doen. Is het beste wat er is ter wereld. Heeft een groot penetratievermogen in het vijandelijk luchtruim vanwege de stealthcapaciteiten. Waar je het gisteren met Mark ook over had, de volgende generatie.
11: Mark Voskal, hè?
12: Mark Voskal. De volgende toevoeging zijn eigenlijk onbemande toestellen. Collaborative Combative Aircraft. Dus geven die F-35 extra range, extra diepte, extra penetratievermogen, extra sensoren ook, om in de diepte alles te kunnen ontdekken. Nederland heeft ook afgelopen najaar nog een ondertekening gedaan met Amerika om die CCA-ontwikkeling verder te ondersteunen. Ja.
11: Dus we zullen ze nodig hebben de komende tijd?
12: Ja, aan de andere kant ben ik ook wel van mening dat we voor nieuwe wapensystemen toch veel meer de Europese markt op moeten gaan. Omdat, ja, weet je, het wordt betaald met belastinggeld in Nederland. In Europa betalen we belasting. Waarom zouden we dat belastinggeld allemaal naar Amerika geven? Terwijl we het ook heel goed in Europa zelf kunnen besteden. We hebben alleen op vliegtuiggebied loopt het nu niet zo lekker. Hè? Er zijn twee initiatieven, FCAS en Global Fighter System. En die concurreren met elkaar is op zich niet zo erg, maar binnen het FCAS, Future Combat Air System, is er weer ruzie tussen Duitsland en Frankrijk over wie de lead mag hebben en wat eigenlijk die verdere ontwikkeling alleen maar remt. Hmm. En dat is natuurlijk wel nadelig. En we moeten echt nu wel gaan kijken naar een zesde generatie vliegtuig, de opvolger van de F-35, maar laat die dan in godsnaam ook Europees zijn.
11: Wat klopt er van het verhaal, want dat lees je dan, dat er een soort kill switch zou zitten in die F-35. Dus die Amerikanen zouden op afstand, als het naar het hun belieft, onze vliegtuigen eigenlijk gewoon uit kunnen zetten, want zonder software kun je niet vliegen. We hebben een heel mooi vliegtuig staan, maar het kan de lucht niet in.
12: Nou, zo dramatisch is het niet. Maar we zijn wel afhankelijk van de Amerikanen voor de softwareondersteuning. Dus het zou kunnen zijn dat we geen updates meer krijgen. En als we dan nieuwe wapens eronder willen hangen, dan moet het wel met die software gaan werken. En als je daar niet de update van hebt, dan werkt dat dus niet. Ja. En we hebben niet de toegang tot de broncode, wat de Israëli's wel hebben. Dus we blijven daar wel afhankelijk van. En bovendien ook het hele logistieke systeem. Dat wordt ook via computers en Amerikaanse computers geregeld. Ja, als de Amerikanen dat afknijpen, dan heb je wel kans dat wij heel snel geen vlieguren meer kunnen maken. Dus een echte killswitch in het toestel zit er niet, maar in de omgeving om het toestel langere tijd bruikbaar te maken, wel degelijk een methode dat we toch niet meer zo kunnen inzetten als we dat willen met die vliegtuigen. Ja.
11: Tweede vraag die ik heb, een beetje gewetensvraag. 40 jaar ben je werkzaam geweest bij de luchtmacht. Wie is nou eigenlijk een betere piloot? Een man of vrouw die aan de KMA is opgeleid of een autonome drone?
12: Jeetje, dat is moeilijk. De mens in de cockpit, die heeft het vermogen om nog allerlei creatieve dingen te doen. Om te anticiperen op dingen die je met een computer misschien niet kan voorbereiden. Computers worden wel steeds beter, krijgen steeds meer rekenkrachten. Zeker als je het hebt over quantumcomputers. Dat ze allerlei scenario's al hebben uitbedacht voordat ze... Op dit moment denk ik nog wel, de mens in de cockpit blijft nodig. Maar die ontwikkeling met Collaborative Combat Aircraft, die geeft wel aan dat punt wordt bereikt, dat die autonome vliegtuigen, want die dingen worden ook autonoom, veel meer autonoom, die gaan wel uiteindelijk de mens overheersen wat dat betreft.
11: Ja, gisteren maakten we de vergelijking in gesprek met een schaakcomputer. Waren we aanvankelijk ook van overtuigd dat die nooit zou kunnen winnen van de mens, en inmiddels zijn we kansloos.
12: Nou, Go is eigenlijk nog een veel moeilijker spel dan schaken, omdat er veel meer mogelijkheden zijn, en ook daar is de computer inmiddels de mens voorbij. Mm-hmm. Dus ontegenzeggelijk dat uiteindelijk de computers gaan het wat dat betreft winnen. Ja.
11: September vorig jaar werden eerst in de luchthavens van Kopenhagen Oslo drones gesignaleerd. En ze kwamen langzaam steeds dichterbij. Eerst nog in België, maar op een gegeven moment werden ze gezien boven vliegbasis. Een paar maanden later in Nederland, Eindhoven, Volkel, Gilserijen. In België dus ook van die drone-activiteiten. Dan denk ik dus, jij als luchtmachtman, defensiespecialist, dan zit je dat allemaal te volgen, wat er nou precies speelt.
12: Tuurlijk. Ja. Er zijn heel veel meldingen geweest van drones. Er is vrijwel geen bewijs van drones. In september was het wel boven Elsenborn in Duitsland. Mm-hmm. In België, tegen de Duitse grens aan. Daar stond toevallig een experimentele drone radar. En die schijnt 15 drones te hebben gezien die uiteindelijk richting Duitsland gingen en daarna van de radar verdwenen. Kijk, een drone radar die moet kleine objecten kunnen vinden. Die zijn eigenlijk gemaakt om vogelzwermen te zien. En dat is ook Robin Radar, een Nederlands bedrijf. Maar die kan je heel goed gebruiken om drones te detecteren. Maar doordat die kleine objecten moet zien, heeft hij ook maar een klein bereik. En na 15 kilometer kan die helemaal niks meer zien. Dus die drones die zijn uit het beeld verdwenen. Daarna is het echt op gang gekomen, een heleboel meldingen. Maar heel veel, dat blijken toch helikopters op een grote afstand landen. Er starten de vliegtuigen op grote afstand. In Limburg was het zelfs het sterrenbeeld Grote Beer, wat voor een droom werd aangezien. Ja. Dus we hebben daar weinig echt bewijs van. En daar is meteen de kern van het probleem. We hebben te weinig detectiemiddelen. Nou, toen is ook heel snel door de staatssecretaris besloten van we moeten, en volgens mij gaat het over een bedrag van 2,5 miljard euro... aan droneradars aankopen.
11: Omdat het gewoon niet weten nu. Zijn nu eigenlijk een soort ufo's die we gezien hebben ergens.
12: We weten niet wat het daadwerkelijk geweest is.
11: Wat het dan precies is, ja. We hebben geen idee.
12: Ook een soort van collectieve massahysterie is ontstaan rondom de drones. Want ook daar rond Oslo, dat schijnt toch allemaal... Achteraf is daar niks gebeurd blijkbaar.
11: Want de speculaties die waren niet van de lucht. De Russen zouden erachter zitten, die zouden hier eens de boel komen inspecteren.
12: Het is niet ondenkbaar. Het past ook wel binnen het Russische manier van optreden om dat te doen. Om ons te verstoren, om ons bang te maken. Om te zeggen van ja, jullie steunen Oekraïne, maar dan kan je maar beter bij stoppen. Want anders gaan die drones nog meer jullie leven beïnvloeden. En zeg het ook tegen je politici. Mm-hmm. Die drones zorgen voor onveiligheid. Misschien moet je je luchtverdediging maar terugtrekken uit Oekraïne om jezelf veilig te houden. Kijk, dat past allemaal wel in wat de Russen willen bereiken. Dus dat is niet zo gek. Ze komen niet uit Rusland gevlogen. Dat soort drones niet.
11: Wie bedient dan dat soort drones?
12: Ja, de nuttige idioten misschien. De mensen die voor een kleine hoeveelheid geld in opdracht van iemand, en dat weten ze waarschijnlijk niet eens dat het Russen zijn, en ze krijgen ook niet in roebels betaald, maar in crypto's, voor een kleine som geld dat soort dingen gaan doen. We kennen ook het verhaal van die twee jonge jongens in Den Haag, die met een wifi-sniffer langs de ambassades liepen,
11: om wifi-signalen. Ja.
12: En die waren ook betaald uiteindelijk door de Russen. Nou, dat soort dingen kun je voorstellen. Het kunnen ook avonturiers zijn, mensen met een drone, die denken van, oh, misschien kan ik wel in het nieuws als ik mijn drone ook boven de vliegbaan is Eindhoven laat vliegen. Ja, ja. We weten het niet, omdat we geen detectie hadden op dat moment. En we konden dus ook niet volgen waar dan de operator was. En als je die eenmaal te pakken hebt, ja, dan kan je verder onderzoek doen. Een drone of de operator.
11: Dan zeg je, het was ook wel een beetje hysterie van iedereen zag overal maar die drones. Tegelijkertijd zou je kunnen denken, we hadden geen idee. Want we hebben dus geen detectie. We hebben eigenlijk ook geen countermaatregelen. Er zijn best wel wat gevoelige plekken, die luchtbasis die ik noem. Ja. Het is ook wel een gek idee dat die er zo relatief onbeschermd bij blijken te liggen.
12: Zeker, maar dat heeft alles te maken met bezuinigingen die we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan natuurlijk. We hebben echt heel veel ingeleverd op het gebied van luchtverdediging. En dat zijn radars en dat zijn bestrijdingsmiddelen.
11: Ja.
12: Er is wel sinds een paar jaar nu een counter-drone-eenheid. Die staat op wat vroeger de vliegbasis De Pil heette. Dat is nu de luitenant-generaal Best-kazerne. Daar zit het Defensie Grondgebonden Commando Luchtverdediging. Mm-hmm. Maar dat is een vrij kleine eenheid. En is vooral bedoeld om eigen militaire eenheden die ergens zijn ontplooid in de vreemde te beschermen tegen dreigingen, inclusief drones. Maar hij heeft niet in principe de taak om tijdens vredestijd ook in Nederland al die bewakingen te doen. En bovendien is het veel te weinig voor alle kritieke infrastructuur.
11: Ja.
12: Dus we hebben daar gewoon een capaciteitsgebrek.
11: Ja. En dan hebben we een capaciteitsgebrek, maar volgens mij zit wetgeving ook nog wel in de weg, toch?
12: Nou ja, dat is het tweede. Als een drone boven een vliegbasis opereert, dan mag die alleen maar boven het terrein van de vliegbasis door Defensie worden neergehaald.
11: Dus zodra die dat net iets buiten...
12: Dan is het aan de politie. Daar zijn wel afspraken over, maar die moesten eerst gemaakt worden. Bovendien moet je heel erg voorzichtig zijn met de maatregelen die je treft. Als jij een kogel afvuurt op zo'n drone, ja, dan kan die zomaar in een woonwijk terechtkomen.
11: Ja.
12: Dat wil je ook niet. Als je met elektromagnetische straling gaat werken om een drone over te nemen, moet je wel heel goed op de juiste frequentie zitten, anders werkt dat niet. Maar het risico is ook groot dat je zoveel straling uitzendt dat bijvoorbeeld de pacemaker van iemand op hol slaat. Ook dat wil je niet. Dus er zitten allerlei beperkingen aan het gebruik van kinetische en niet-kinetische middelen om drones te stoppen. Zeker in het dichtbevolkt Nederland.
11: En het jammen van bijvoorbeeld een netwerk?
12: Dat valt daar dan onder. Want je maakt wel gebruik van het elektromagnetisch spectrum.
11: Ja, dus dat
12: als je daar energie in stopt. Ja. En ja, drones worden ook steeds meer autonomer. Om ze juist ongevoelig te maken voor jamming. Ja. Dat betekent dat er een stukje AI in zit om zelf te navigeren. Om zelf opdrachten uit te voeren. Of waar we het ook van de week al vaak over hebben gehoord. De glasvezelkabels. Mm-hmm. Waardoor ze ongevoelig worden voor elektromagnetische storingen. En dat blijft een continue race van innovatie en tegeninnovatie om met je drone iets te kunnen bereiken en iets tegen drones te kunnen doen.
11: Het is makkelijker om een drone in de lucht te krijgen dan uit de lucht te krijgen.
12: Ja, dat lijkt er wel op. Ja, zeker. Ja.
0: Art Rooijakkers.
11: Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. 2,5 miljard euro maakt Defensie nu vrij om anti-drone maatregelen te kunnen nemen. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Heb jij daar een beeld van die anti-drone maatregelen?
12: Ja, in ieder geval zijn dat radars, want daar begint het mee. Hè? Als je geen drone kunt detecteren, dan weet je niet dat het een drone is. Dan weet je niet waar die vliegt, wat zijn koers is. Je wil ook kijken waar zit dan de operator. Want eigenlijk gaat het niet zozeer om die drone, maar je wil die operator pakken om te voorkomen dat hij het nog een keer doet. Je wil ook een voorbeeld stellen in het juridische gebied om te laten zien van, nou, als je dat doet, ben je gewoon strafbaar en dan krijg je een straf. Al dat soort middelen, dat hadden we niet. Die stromen nu in. Maar dat is alleen maar de detectie. Dan moet je nog de identificatie doen van, wat is het dan precies? Is het gevaarlijk of niet? Moet ik erachteraan of niet? En dan heb je nog de bestrijding. Maar hoe wil je zo'n drone pakken? Wat ik al zei net, als je de kogels op afschiet en je schiet mis, dan komt zo'n kogel ook weer bijvoorbeeld in een woonwijk terecht. Dat wil je niet. In het elektromagnetisch spectrum, dan kan je proberen een drone te onderscheppen, maar je kunt drones ongevoelig daarvoor maken. Je kan drones met een andere drone uit de lucht halen. Kan tot een explosie leiden. Je kan er misschien met die andere drone net overheen gooien waar die niet meer kan vliegen. Dus er zijn eigenlijk verschillende methodes. methodes om drones te bestrijden. Ja. Maar alles heeft zijn voor- en nadelen. Zo'n net, ja, dat moet er wel heel dichtbij zijn. De ene drone die tegen de andere drone aanvliegt, ja, je weet niet waar ze dan neerkomen. Maar dat werkt ook alleen maar op de korte afstand. En zo zie je dat dat blijft erg moeilijk. De grootste bescherming zou eigenlijk zeker weten dat je overal waar kritische infrastructuur is, dat je daar een radar hebt, dat je aan detectie kunt doen. Maar dat je ook zeker weet dat bescherming zou eigenlijk zeker weten dat je overal waar kritische infrastructuur is, dat je daar een radar

0: echt kwalijke actoren hebben we nog niet kunnen treffen. Nee.
1: Dus die 50 mensen, die hobbyisten, worden dan gebouwd. En hoe gebeurde dat dan bij die NAVO-top in Den Haag? Met al die maatregelen die je nu noemt?
0: Ja, onder andere, ja. Er lag een hele luchtverdedigingsparaplu over de NAVO-top. Schepen op zee, radars op het land. Een hele commando-centrale, zeg maar. Dat je dat al die eenheden ook van een centraal punt aanstuurt. Mm. Ja, en dan kan je echt met de politie erbij ook rechercheren waar staat zo iemand.
1: Ja, maar dat is dus iets wat je tijdelijk op één locatie, in dit geval in Den Haag, kan doen.
0: En dat kost een enorme inspanning.
1: Exact. Ja. Je kan dat niet over heel Nederland heen leggen, zo'n deken.
0: Nee, want wat ik al zei, die radars die specifiek voor drones geschikt zijn, die hebben maar een hele kort bereik. Die moet je iedere 15 tot 20 kilometer, zou je nu een radar moeten neerzetten om die hele koepel te kunnen doen. Een beetje de Golden Dome koepel van Trump. Maar die moet je dan heel klein inrichten, omdat die radars maar zo'n kort bereik hebben. Dus dat is een heleboel radars. Ja. Nou, dat gaat je gewoon niet lukken. En de radars die een groter bereik hebben, zien dat soort kleine dingen niet. Dus daar zit dan wel een technologisch probleem in en ook een capaciteitsprobleem. Dus je moet echt gaan prioriteren. Wat wil ik zeker beschermen? Nou, je luchthavens, je vliegbasis, mm-hmm, elektriciteitscentrales, drinkwatercentrales, kazernes.
1: Mijn tuinhuisje.
0: Jouw tuinhuis, ja. Politiebureaus, nou, noem maar op, die hele lijst. En die is een hele lange lijst. En dat ga je nooit allemaal lukken.
1: Nee. En dat gaat ook niet lukken met die 2,5 miljard?
0: Nee, zeker niet. Want in principe zijn die bedoeld voor de militaire installaties, de infrastructuur.
1: Niet voor het beschermen van burgers, economie, infrastructuur.
0: We zijn nu niet in een kinetische oorlog. We zijn wel in een soort van grijze zoneoorlog. Maar niet in een kinetische oorlog waarbij de drones dagelijks aanvallen doen. En dan is het niet aan defensie om ons te beschermen, maar aan ministerie Binnenlandse Zaken, politie, justitie.
1: Ja, maar wacht even. We zitten in een grijze zone qua oorlog, zeg je. Dat betekent een soort hybride oorlogsvoering, zeker, waar we mee te maken hebben. Dan zou je denken, bereid je voor op misschien wel een escalatie daarvan. Ja, maar jij zegt, dat doen we nu niet. Dat gaan we pas doen als het daadwerkelijk zover is.
0: Ja, die voorbereidingen zijn natuurlijk wel degelijk. Maar het is niet de taak van defensie om nu op dagelijkse basis al die objecten te beschermen. Dat kan je tijdelijk doen. Defensie heeft er ook niet de capaciteit voor. Want ja, wat ik al zei, één counter-drone-eenheid, en dat is een beetje experimenteel nog, in de pil, die kan nooit voor heel Nederland dat soort taken op zich nemen.
1: Dus dat is nu de taak van de politie?
0: Ja, Binnenlandse Zaken politie, die is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland in vredestijd. Ja. Nou ja, we zijn formeel niet in oorlog. Dus, nee,
1: Ik heb niet het idee dat de politie hier heel druk mee is.
0: Nou, de politie is met een heleboel dingen
1: heel druk, maar niet met drones.
0: En we hebben te weinig mensen. En ook daar is natuurlijk het capaciteitsprobleem. Ja.
1: Ja. Dus we zijn nu toch gewoon heel even, gewoon sec gezegd, hoe zijn wij nu beveiligd in Nederland of bewapend tegen droneaanvallen op bijvoorbeeld bruggen, tunnels, leidingen, snelwegen?
0: Niet.
1: Nul.
0: Nul.
1: Nee. Ja. Hopen dat het goed afloopt.
0: Ja.
1: Oké, ik zucht even. We gaan naar de kettingvraag toe. Die sluit hier misschien wel een beetje op aan. Want gisteren dus Mark Voskuil te gast, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. Jullie kennen elkaar. Maar toch mocht hij jou via dit programma een kettingvraag stellen. Luister even mee.
2: Ja, ik luister altijd met veel plezier naar de analyses en veel interesse naar de analyse van Patrick. Nou, ik zeg nu voor de derde keer, we kunnen niet voorspellen hoe de oorlog van morgen eruit ziet. Mm-hmm. Maar één ding die we wel kunnen stellen, denk ik, is dat drones daar een belangrijke rol in gaan spelen. Als we zien in welke mate ze nu worden ingezet. Patrick weet natuurlijk veel van de defensieorganisatie. En als je kijkt naar onze defensieorganisatie, dat is een traditionele organisatie met een landmacht, een luchtmacht, een marine en een marechaussee. Zijn wij als organisatie nog wel goed ingericht op dat gevecht met al die drones? Of moeten wij, zoals we nu zien in Oekraïne, die hebben onlangs een nieuwe afdeling ingericht, de Unmanned Systems Branch, en de Russen hebben dat ook gedaan. En dat is eigenlijk een volwaardig krijgsmachtdeel gericht op onbemand. Dus is onze defensieorganisatie nog wel op de juiste manier ingericht voor dat gevecht van morgen? Ook inclusief alle data science en AI die daarachter zit.
1: Dat is een uitgebreide vraag, maar
0: ja, mooie vraag. Dankjewel, Mark, voor je complimenten. Inderdaad, in de toekomst, oorlogen zonder drones zullen niet meer gebeuren. En niet alleen maar in de lucht, ook op het land, op het water, onder water. Maar dat heb je volgens mij gisteren ook al besproken.
1: Ja.
0: Ik heb daar heel lang over nagedacht, over die vraag. En eigenlijk heb ik ook geen antwoord, maar dat zal het verklaren waarom. Onze defensie is inderdaad ingericht langs de militaire domeinen. Land, zee, lucht. Daar is later cyber bijgekomen en daar is ruimte bijgekomen. En dat zijn de vier militaire operationele domeinen waarin je effecten wil creëren. Daarnaast heb je natuurlijk capaciteiten zoals luchtverdediging, drones,

0: Maar die moet wel een plekje vinden in het creëren van die capaciteiten voor die verschillende domeinen. Daarom zie je dat de marine bijvoorbeeld onlangs ook een visie over drones heeft afgegeven. En dat zijn drones op het water, onder water, maar ook in de lucht. De landmacht is het eerste krijgsmachtdeel geweest die met drones in de lucht heeft geopereerd. En bij de 13e brigade in Eindhoven zit ook een eenheid, de Robotics Autonomous Systems eenheid, daar hebben we met HCSS ook onderzoek mee gedaan, die bezig is om te kijken hoe doe je dat. De luchtmacht is natuurlijk de Reaper, mm-hmm. de Q9 Reaper, ook drones. Hoog.
1: Groot, hè?
0: Grote, ja. Spanwijdte van de Boeing 737 bijna. Kunnen lang opereren, zijn ook weer kwetsbaar. En zo zie je dat op een heleboel aspecten zijn er drones. De landmacht heeft ook tegenwoordig een joint task force drones. Dus die task force die zou wat mij betreft, joint moeten zijn. Dus van alle krijgsmachtdelen. Dus,
1: ja.
0: Het gaat uiteindelijk om, kun je met alle, binnen alle militaire domeinen, als die goed samenwerken, de juiste effecten bereiken op het land, of op zee, of in de lucht. Maar uiteindelijk wil je het gevecht op het land beïnvloeden. Of je daar dan een speciale unmanned systems forces nodig hebt, dat weet ik niet. Je moet wel zorgen dat de ontwikkelingen op dat gebied breed gedeeld worden door alle krijgsmachtdelen heen. En dat kan je niet alleen doen, daar heb je ook de onderzoeksinstituten voor nodig. Ja. NLR, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, heeft in de polder ook een quick reaction drone facility,
1: mm-hmm.
0: waarbij je heel snel, en daar werken ook de marine weer mee, en ook de luchtmacht, waarbij je heel snel dingen kunt uittesten. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk, dat je die kennis op dronegebied, dat je die centraal stelt, ook binnen defensie heel erg belangrijk maakt, maar wel zorgt dat er eenheden van onderop, mm-hmm. want het is toch vaak innovatie die van onderop komt.
1: Ja, maar het gaat ook om financiën en om budget. En als je dus een aparte tak opzet, en ik proefde dat daar Mark Voska ook een beetje naar leek te wijzen, van ja, als je een aparte tak opzet met een toegewezen budget, dan is dat dus voor die specifieke tak. En je ziet dat drones zo dominant worden in oorlogsvoering, is dat misschien wel nodig? Want nu gaat er een deel van het geld naar luchtmacht, naar landmacht.
0: Ja, maar dat zie je ook in het ruimtedomein. Is natuurlijk omarmd eigenlijk, of de luchtmacht is daar ook de hoede van.
1: Mm-hmm.
0: Heeft wel een eigen budget, maar is niet een apart commando geworden. Het is het commando lucht- en ruimstrijdkrachten sinds iets meer dan een half jaar. Dus wat dat betreft, als het echt gaat om, zoals Rusland en Oekraïne vooral, die drones die worden zoveel gebruikt. Iedere dag haalt Oekraïne 1000 Russische drones neer. Dan moet je echt zorgen, en ze zetten er ook meer dan 1000 per dag in. Dan moet je echt zorgen dat die hele productie en dat uitdelen naar de eenheden en het opleiden van de eenheden goed gebeurt. En er zijn nu ook, die wedstrijden gebeuren nu ook, hè, dat alle drone-eenheden die kunnen hun filmpjes insturen. En als ze dan goed scoren, dan krijgen ze meer geld, dan krijgen ze meer drones, dan kunnen ze nog effectiever worden. Zo wordt dat
1: een soort computerspel.
0: Ja, zeker. Heel luguber aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook wel weer effectief. En je moet daar toch een soort van hybride vorm in vinden. Mm. Want uiteindelijk gaat het wel om in de joint battle, de multidomein operatie. En daar heb je ook drones bij nodig. Moet dat goed komen. Dus ja, aan de ene kant zeg ik wel een eenheid die alles weet over drones en die ook die innovatie aanjaagt.
1: Ja.
0: Maar op dat niveau van een krijgsmachtdeel brengen, dat lijkt me wat overdreven.
1: Drones worden sneller, slimmer, dodelijker. Dreigen we in een nieuwe wapenwedloop te belanden. Een drone-wedloop. Ik praat er zo over met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
0: Nu ook op vrijdag.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
6: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
7: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het OM ziet geen reden om de agentenvervolger die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken, en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. De Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En er staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. En dat was het nieuws van het ANP.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de drones. Eerder deze week sprak ik met Stefan van Vuren. Hij is de CEO van AirHub. Dat is een softwareplatform dat helpt de overheden en hulpdiensten drones veilig en legaal in te zetten. Een interessant gesprek onder andere over Dubai, waar ze 900 drones in de lucht willen hebben hangen, die vanaf daken binnen 90 seconden overal in die stad staat ter plekke kunnen zijn. Vandaag de gast Patrick Boller, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en ook voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Komende half uur nog twee onderwerpen als de mij ligt, Patrick. Waar het met die ontwikkeling van de drones naartoe gaat en hoe oorlogsvoering is veranderd met de komst van drones. Laten we het laatste beginnen. Het is natuurlijk, ja, ik zat te kijken, ik kwam een verhaal van jou tegen dat jij op de KMA, daar ging je naartoe, je opleiding in 1981, begon je daar volgens mij?
15: Ja, klopt, ja.
14: Dat je toen al begon te schrijven over drones. Was je tijd ver vooruit?
15: Nou, ik nog niet eens zozeer. We moesten toen in het kader van een studieopdracht een relevant onderwerp in de airpower-wereld. We noemen dat airpower, alles wat zich met geweld bevindt. En ik koos er toen voor om eens te kijken wat doen de Israëli's met drones eigenlijk. En in die tijd, en Mark Voskal had er gisteren ook over, de Amerikanen hadden het ook al toegepast in de Vietnamoorlog, dus dat was nog 10 jaar daarvoor. Alleen maar voor verkenningsdoeleinden. Een camera eronder met een film. Die film die breng je naar huis, wordt ontwikkeld. En dan heb je informatie. Nu in het digitale tijdperk gaat het natuurlijk draadloos. Ja. En nu zie je dat drones ook gebruikt worden om de zogenaamde sensor-to-shooter loop te verkorten. De cyclus tussen het observeren van een doel en het aanvallen van een doel, de sensor-to-shooter loop, die kan je verkorten door die drone zelf van wapens te voorzien. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Predator met de Hellfire, dat is het bekendste voorbeeld wat de Amerikanen hebben, waarmee ze generaal Suleiman in 2001 was het volgens mij op de luchthaven van Irak
14: In Bagdad
15: gedood hebben. Ja.
14: Dus die Predator is een drone?
15: De Predator is een drone, dat is de voorloper van de huidige Reaper die wij ook hebben. En die kan je wapens aanhangen. En die had een Hellfire-raket. En die Hellfire-raket kan je op het doel richten en de drone schiet die Hellfire-raket af en die Hellfire raakt het doel. En zo zie je dat die informatie die Reaper-drone verzameld had, en die wordt via satellieten naar een grondstation gestuurd, leidde ertoe van, oké, dat is Suleiman, druk op de knop, en die Hellfire. Ja, en anders zou de eerste informatie verwerkt moeten worden. Dan stuur je er een vliegtuig op af en die gooit een bom uiteindelijk. En er gaan uren overheen en dit is eigenlijk instant, kan je toepassen. Dus militair operationeel gezien is dat heel erg gunstig, want je kan je vijand zien, je ziet een doel wat maar tijdelijk beschikbaar is, en dan kan je direct aanvallen, dus kan je meteen een effect creëren. Ja, en dat is een van die voorbeelden van hoe je drones kunt gebruiken. Echt, waar voor mij essentieel was in de bepaling van drones zijn niet meer weg te denken in de toekomstige oorlog, was eigenlijk in 2020. In het najaar van 2020 was een oorlog tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh, die enclave van Armenië. En toen hebben de Azerbeidzjanen vooral Turkse drones gebruikt om binnen de reguliere krijgsmacht om ook dat effect te bereiken. Ja, en de Nagorno-Karabachianen, die waren machteloos. En die hebben toen in korte tijd heel veel terrein verloren. En de manier waarop de Azerbeidzjani de drones hebben geïmplementeerd in een reguliere krijgsmacht, dat was voor mij wel het moment van, dat is niet meer weg te denken. Inderdaad.
14: En dat was in 2020?
15: 2020, ja.
14: Sindsdien is Defensie hier in Nederland massaal drones aan het kopen en ombouwen van die huistuin- en keukendrones aan het ombouwen tot gevechtsdrones?
15: Nou ja, Defensie was al langer bezig met drones. De landmacht heeft natuurlijk al langer heeft de Sperwer gehad, ook verkenningsdrones en allerlei andere type verkenningsdrones. Ik ben in 2001, ik had net een jaar lang hoge stafvorming gedaan, een opleiding binnen Defensie. Ik kwam binnen de afdeling beleidsintegratie binnen het luchtmachthoofdkwartier terecht en ik moest daar iets schrijven over de toekomst van de luchtmacht met onbemande systemen. Maar de luchtmacht is natuurlijk een pilots air force en een vliegtuig zonder piloot erin was toen nog een taboe eigenlijk. En ik kreeg ook een heleboel kritiek op dat stuk, want ja, dat is toch allemaal, gaat niet gebeuren. Nou ja, uiteindelijk zien we dat het nu wel degelijk gaat gebeuren. En dat die ontwikkeling van die drones is een enorme vlucht gaan maken. En zeker in de Oekraïne-oorlog natuurlijk, ja.
14: Ja, maar toch daarom die vraag. Is dan, wat jij ziet het dan gebeuren in 2020, dat je denkt, wacht eens even, dit verandert de manier van oorlog voeren. Nou, dat is met Oekraïne zien we het nu allemaal voorbij komen, die beelden. Is het dan echt zo, of is dat juist niet zo, dat Defensie nu allemaal kleine drones koopt en alvast klaarlegt voor het geval dat?
15: Nou, dat zou ik verkeerd vinden. Je moet er wel mee oefenen. Maar je moet niet je voorraad magazijnen nu volleggen met kleine drones. Want die innovatiecyclus gaat zo snel. Dat over 6 weken zijn ze verouderd. Dus je moet zorgen dat je wel een capaciteit hebt om mee te oefenen. Om de mensen mee vertrouwd te maken. Om te kijken hoe integreer je dat ook in je reguliere operaties.
14: Zie je dat gebeuren op de kazernes? Dat er allemaal jonge jongens met drones aan het oefenen zijn?
15: Ja. Het is natuurlijk ook heel mooi omdat we meer mensen nodig hebben binnen Defensie. Om op die manier ook... Ja, mensen te lokken van, nou ja, een heel interessant beroep. Op de mbo's zitten nu ook al zijn ook nu opleidingen begonnen over drones. Kunnen wellicht ook instromen binnen Defensie. Maar je moet vooral het kennisniveau op peil houden. En daar zijn de kennisinstanties voor, zoals de NLR en de TNO. Om te zorgen dat je misschien wel straks drones hebben, maar dat je wel van de nieuwste software kunt voorzien. Dat je van de nieuwste motoren kunt voorzien. Zodat het opereren met de drones kennen we. Ja. Maar je moet zorgen dat je heel snel kunt opschalen als je ze nodig hebt.
14: Ja. Maar het is soms gewoon heel simpel. Hè? Ik kwam in februari vorig jaar werd de export van PlayStation, Xbox, spelcomputers naar Rusland verboden. Dat was een 16e sanctiepakket van de EU. Waarom? Omdat onderdelen daarvan door het Russische leger worden gebruikt in drones. Zo simpel kan het eigenlijk gewoon zijn.
15: Dat klopt. En dat is ook precies het probleem met deze dual-use techniek. Die kan je zowel civiel als militair gebruiken. Is nauwelijks te sanctioneren. En het is ook nog eens heel makkelijk om te omzeilen. En als ik vanochtend weer de krant lees, dan ik hoor dat China enorm veel dual-use goederen aan Rusland verkoopt, die Rusland vervolgens weer gebruikt in de drones en in de raketten. Ja, dat geeft wel weer hoe ingewikkeld het eigenlijk is om die ontwikkeling tegen te gaan. Want je kan allerlei componenten gebruiken waarvan je van tevoren niet weet. Je kan het in wapens gebruiken, maar als je slim bent, innovatief bent, ja, dan kan je het wel doen.
14: Ja. En je kan een PlayStation, een Xbox spelcomputer ombouwen tot drone. Tot controller. Ja. Je ziet dat Oekraïne en de Oekraïense defensie ook veel huistuin- en keukendrones ombouwt tot machines waarmee ze dood en verzerf kunnen zaaien. December was het zo, dat heb je ongetwijfeld ook gelezen. Oekraïense drones hebben voor het eerst in de oorlog meer Russische soldaten gedood of verwond dan Rusland kon recruteren. Het zijn wel cijfers van Oekraïne zelf. De Unmanned System Forces kun je dus niet onafhankelijk verifiëren. Maar het verlies van de Russische troepen zou oplopen tot 33.000 soldaten.
15: Ja, dat wordt door meerdere bronnen wel bevestigd trouwens. En wat er ook gezegd wordt is dat 75-80% van de slachtoffers aan de Russische kant vallen door Oekraïnse drones. En dat is dus meer dan door de artillerie die normaal verantwoordelijk was voor die grote verliezen.
14: Dus het is een kwestie van meer drones bouwen en inzetten dan manschappen recruteren?
15: Ja, zeker. Nou, en de ontwikkeling zal zijn dat één persoon straks meerdere drones tegelijkertijd kan aansturen. Dat je drones, maar dan moet je ook blijven ontwikkelen. Dat ze ongevoeliger te maken voor storingsmaatregelen. Gisteren hadden we het ook over allerlei netten en zeilen die je kunt gebruiken om te voorkomen dat zo'n drone jou aanvalt. Maar ja, dan moet je er 2, 3, 4 achter elkaar sturen. De eerste 2 die maken een gat. En de volgende 2 treffen doel. En dat zie je ook in de stad Kherson in Oekraïne. Ligt aan de andere kant van de Dnepro-rivier. Aan de zuidkant zitten de Russen. En die vallen gewoon dagelijks burgers aan. Dus al die straten in de stad Kherson zijn overspannen met visnetten.
14: Om te voorkomen dat die drones dus het doel treffen.
15: Ja, maar als je dan 3, 4 drones achter elkaar stuurt. Ja, de human safari, zo'n menselijke safari. Echt een soort van safari-jacht van stropers in Afrika. Daarmee kun je het vergelijken. En zo wordt het ook genoemd wat de Russen doen.
14: Hoe bedoel je dat?
15: Dat je gaat vliegen boven de stad. En als je burgers ziet en je denkt, oké, die ga ik aanvallen.
14: Ja.
15: Omdat het kan.
14: Ja. Want dat is natuurlijk wel met drones. Ze zijn buitengewoon effectief. Maar ze maken zo'n oorlog misschien nog wel onmenselijker, zou je kunnen zeggen. Want het is nu een druk op de knop. Ja. En dan kun je iemand van het leven beroven op afstand. Je vertelde net over het puntensysteem dat in het Oekraïense leger geldt. Dat is ook een soort gamification. Het is op afstand dat wat je doet, wat je aanrecht, wat je verwoest, wat je vermoordt.
15: Ja, maar dat is ook een van de aspecten van toekomstige oorlogvoering. Ik noem dat wel eens R4i. En de R staat dan van remote. En de I staat voor AI en hyper en allemaal sneller en dat soort dingen. Maar remote oorlog voeren, dat is echt iets van de toekomst. En dat doe je onder andere met drones. Maar dat doe je ook met, waar we het al eerder over hadden, de nuttige idioten die je inschakelt zonder dat ze weten dat ze worden ingeschakeld. Mm. Huurlingenlegers, proxylegers. Ja, dat is wel een van de toekomsten. Ja, en is dat dan onmenselijk als wij dat ook zouden doen? Hè? Overtreden we onze eigen morele en ethische normenkader? Dat is een beetje de vraag hierachter, denk ik. Daarom moet je ook heel nadrukkelijk kijken welke artificial intelligence zit erin? Heb ik die zelf ook gemaakt? En waar gebruik ik die dan voor? Je kan een heleboel AI gebruiken om zelfstandig te navigeren, om doelen uit te zoeken, om dingen te ontwijken die anders de opdracht van die drone zouden belemmeren. Maar wil je ook AI gebruiken om uiteindelijk tot wapeninzet te komen? Ja, dat is een andere discussie. Dan moet je wel heel goed die AI kennen. Wil je dat toestaan? Maar dat is wel een continue discussie. En AI is op zich niet verkeerd. Het ligt er alleen aan waar je het gebruikt. En welke
14: discussie voeren wij misschien. Maar andere mogendheden die misschien andere morele of ethische normen en waarden hebben, zijn toch al lang bezig om dit in te zetten. Dat we straks onbemande, onbemenste oorlogssituaties hebben, waarbij drones met elkaar in gevecht staan, zonder dat er nog een mens aan te pas komt.
15: Dat klopt. En dat is ook het gevaar nu met de hele wereldorde zoals wij die kennen, gebaseerd op regels. Die lijkt overboord te worden gegooid. Ook door president Trump. Hè. Die zegt ook peace through strength. Dus vrede door kracht. En niet meer vrede door dat we internationale verdragen hebben waar we ons aan houden en die we allemaal waarderen. En dat betekent wel dat je een grens overgaat. Ja, wat. En dat vraagt echt wel iets over je morele grenzen. Hoe ver wil je daarin meegaan? Wil ik inderdaad geen AI toepassen voor dodelijk geweld, maar word ik dan zelf niet het slachtoffer van wat de tegenstander wel doet? Dus daar moet je echt wel goed over nadenken. Hoe ga je daar tegen wapenen en hoe kan je daarmee omgaan? Maar dat is wel een groot risico wat er
14: het is een toekomstbeeld dat dichterbij is dan wij denken, volgens mij.
15: Nee, dat gebeurt eigenlijk al. Kijk, naar die oorlog in Oekraïne. De Russen trekken zich niks aan van internationaal recht tijdens oorlog. Gaan krijgsgevangenen martelen, vallen burgers aan. Het mag allemaal niet, maar het gebeurt wel. En als we niet uitkijken, dan zou dat ons ook overkomen. Dus we moeten wel heel goed onze verdediging op peil houden. We moeten zorgen dat we voldoende luchtverdediging hebben. De Financial Times heeft een jaar geleden al gerapporteerd dat binnen de NAVO slechts 6% van de capaciteitsbehoefte afgedekt is aan luchtverdediging. Ja, daar begint het al mee. Als je jezelf niet kunt beschermen, ja, dan ben je gewoon het slachtoffer. Dus we moeten daar veel meer in investeren. Net als lange afstandsmunitie om Russen op grotere afstand te pakken, om de vijand op grotere afstand aan te vallen.
14: Ja, maar goed, we kunnen nu dus allerlei normen en waarden hebben in vredestijd. Maar jij zegt, ja, stel dat je die AI niet inzet en je tegenstander doet het wel, dan ben jij het doelwit. Dus je moet mee in die wedloop. Allemaal ook klinkt.
15: Maar zorg dan dat je die AI zelf maakt. Dat je daar je eigen morele normenkader nog aan kunt vasthouden. Dat het alleen maar doelen zijn de combattanten, niet de non-combattanten. Mm. En dat vraagt wel een hoop denkwerk, maar dat is wel de enige weg vooruit.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Je luistert naar BNR's Big Five over drones. Eerder deze week sprak ik met Patrick Saman. Hij is oprichter van een Nederlandse dronebouwer Evi. Het gaat over iets heel anders dan wat we vandaag bespreken, Patrick. Maar over hoe je met drones ook mensenlevens kunt redden door er bijvoorbeeld drenkelingen mee op te sporen op de Middellandse Zee. Het gesprek is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen.
15: Vandaag is het niet helemaal anders. Want ook drones worden gebruikt bijvoorbeeld om slachtoffers, om gewonden van het gevechtsveld weg te halen, weg te rijden. Ook dat is in Oekraïne al toegepast.
14: Onbemande karretjes zijn
15: het dan. Onbemande karretjes. Ja, daar leg je iemand op of iemand klimt daarop als dat nog kan. En die wordt teruggereden naar het veldhospitaal en vandaar verzorgd en kan naar een regulier hospitaal. Dus ook binnen Defensie heeft dat een hele goede toepassing.
14: Ja. Het wonderlijke is, Patrick Bolder hoort u trouwens van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het wonderlijke is dat ik kan me herinneren dat toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland eigenlijk vrij snel tot een soort standstill kwam in die eerste winter, toen werden er weer loopgraven gegraven, verdedigingslinies. En toen kwamen er foto's online te staan van we zijn in 100 jaar eigenlijk niks opgeschoten. Want in de Eerste Wereldoorlog zag oorlog er ook zo uit. Mannen die in van die natte, koude loopgraven zitten en op elkaar schieten. Maar als we nu dus een paar jaar verder kijken, is de oorlog in Oekraïne een soort, wat is het geworden? Proeftuin, een voorbode van wat ons te wachten staat op oorlogsgebied met al die drones.
15: Ja, nou, allebei inderdaad. Eerste Wereldoorlog aspecten, maar ook het modernste van het modernste. En alles wat daartussen zit. Nou, het heeft deels ook te maken met het feit dat de Oekraïners de luchtverdediging in de benen hebben kunnen houden na die eerste oorlogspaar dagen. Zijn ook heel erg gesteund natuurlijk door de westerse landen. Mm-hmm. Betekent dat Russische vliegtuigen geen vrijheid van beweging hebben boven het Oekraïnse grondgebied. Moeten dus wegblijven. Kunnen daar niet de omstandigheden scheppen zodat er een manoeuvreoorlog begint. Ja, dan krijg je dus wel dat het een soort van padstelling is die inmiddels al, we gaan bijna het vijfde jaar in, hè. Dus die duurt al 3,5 jaar zo'n beetje. Of 3 jaar, laat ik dat zeggen. En dat heeft te maken met het feit dat er geen luchtoverwicht is. Nou, die drones die zijn daar minder gevoelig voor. Er zit niemand in. Dus die kan je ook in vijandelijke omstandigheden, onder dreiging, vijandelijke luchtdreiging, kan je die inzetten. ben je hem kwijt, dan ben je hem kwijt. Komt hij erdoor, dan heb je geluk. Mm-hmm. Heb je een doel bereikt. Maar dat betekent ook dat het hangt zo vol met drones, dat hele gevechtsveld, dat het transparant is, zoals we dat noemen. Dat betekent dat ieder groot wapensysteem kan gezien worden en is een doel. Want ook die drones kunnen vaak met een granaat uitgerust worden en erin vliegen. En dat leidt ertoe dat soldaten soms wel 10, 15 kilometer moeten lopen, moeten uitstijgen om naar die frontlinie te komen om elkaar te kunnen beschieten. Ja, en dat betekent gewoon dat die hele dynamiek uit die oorlog is op de grond in ieder geval weg. En dat betekent dat er dus door de lucht al die drones gaan. Wat ik zei, de Oekraïners halen zo'n 1000 Russische drones per dag neer. Mm-hmm. En ze zullen er zelf ook zoveel inzetten. Dat is alleen maar aan het front. Maar wat de Oekraïners en nu de Russen tegenwoordig ook doen is interdictieoperaties, dat betekent verder achter het front zorgen dat die frontroepen geen voorraden krijgen, geen munitie meer krijgen, geen benzine meer krijgen, zodat ze als het ware doodbloeden. Maar dat proberen de Russen ook bij de Oekraïners te doen. Ja, zo zie je dat dat een soort van evenwicht blijft, waardoor er nauwelijks iets gebeurt. Ja, er wordt wel hard gevochten, mm-hmm, maar terreinwinst is minimaal.
14: Ja, en het is dus een wedloop, het is een drone-wedloop waar we naar kijken.
15: Ja, drone, raketten, want we zien dat iedere week zo'n beetje vuren de Russen enorme aantallen drones en raketten en ballistische raketten en kruisraketten af op Oekraïne. Met name gericht op energieinfrastructuur, mm-hmm, op ook wel Oekraïnse vliegbasis, een militaire complex, maar ook veel op civiele doelen, waar we net over hadden, dat mag niet, maar het gebeurt wel. Van de week ook weer een trein met burgers die getroffen is. En iedere week doet Rusland dat. En Oekraïne moet daar maar steeds een antwoord op vinden. En ja, dan zie je dat die wapenwedloop door die grote productie die Rusland heeft, mede gesteund door China en Iran, zijn ze steeds in staat om de nieuwste voorraden, die sparen ze even op en gaat dan massaal eruit. Is heel moeilijk tegen verdedigen. En Oekraïne is bezig met hele pinpoint accuratesse, ja, om de Russische wapenfabrieken te treffen. Alleen, Rusland is zo enorm groot, 11 tijdzones, enorm groot land. Ja, daar kan je nooit alles treffen. Hm. En dat is een beetje een ongelijke strijd.
14: En in hoeverre leren wij eigenlijk van die drone-ontwikkelingen aan het Oekraïnse front?
15: Ja, heel veel eigenlijk. En dat zie je ook wel terugkomen in defensie. Vandaar ook de taskforce drones die er is. Het nadenken over hoe ga je dat dan doen met een drone, oorlog voeren. Hoe integreer je dat in je reguliere strijdkrachten? Wat moet je wel en wat moet je niet kunnen? Mm-hmm. Maar die lessen die worden dagelijks geleerd. Maar de innovaties gaan zo snel.
14: Dus je bent vooral leren, meteen weer achterhaald, bedoel je?
15: Ja, nou, je moet vooral leren hoe je die innovatie voor kunt blijven.
14: Ja.
15: En dat is wel een uitdaging, ja, natuurlijk.
14: Maar waar gaat dit naartoe? Als je die lijn trekt, we hebben zo'n 81 aan de KMA. En toen al snel schreef je eerste paper dus over drones. We zitten nu in 2026 en zien de ontwikkelingen razendsnel gaan. Waar kijken we in 2030 naar?
15: Ja, dat is, denk ik ook vaak over. Nou, dat is eigenlijk niet te voorspellen. We kijken in ieder geval naar een hele andere geopolitieke situatie. Door wat er gebeurt, en ook na Donald Trump, is Amerika niet echt meer een zelfstandig of een vanzelfsprekende bondgenoot meer van Europa. Dus we moeten als Europa veel meer doen. Nou, in Europa, de veiligheid van Europa hangt nou samen met de veiligheid van Oekraïne of andersom. Dus we zullen veel meer naar onze eigen defensieindustrie moeten kijken, maar ook de opofferingsgezindheid van mensen, of mensen in gevaar willen brengen, dat neemt natuurlijk ook af, zeker bij westerse landen. Dus we moeten veel meer kijken, kunnen we op afstand een oorlog voeren? En dat gaat dan ook over cyber. Kun je op afstand de systemen van de tegenstander stilzetten, maar kun je ook op diepe afstand de vijand treffen, zodat die, ja, eigenlijk niet meer in staat is om oorlog te voeren. En veel meer in dat soort dingen moeten we gaan denken. Dat blijft lastig, want we zijn een verdedigende organisatie. Dat betekent dat je niet preemptief alvast Rusland of zo gaat aanvallen. Dat ga je pas doen als je zelf wordt aangevallen. Maar dan moet je wel het vermogen hebben om dat te kunnen doen. Dat moet je ook in je communicatie doen. Dat je echt denial by punishment kunt. Dus je wil de Russen ontzeggen dat ze ons gaan aanvallen, omdat ze weten, als ik dat zou doen, dan word ik zo hard gepakt dat ik er maar niet aan begin.
14: Ja, ja.
15: En dat is de afschrikkingsstrategie die we veel krachtiger moeten gaan ontwikkelen als Europa.
14: Ja, en dat moet je dus ook met drones doen.
15: Dat is
14: deze week
15: doen.
14: Is dat besproken.
15: Maar drones vormen een heel belangrijk onderdeel.
14: Ja, daar komen technisch gezien gaan we toe werken naar zwermen drones. Die zien we nu al ingezet worden. Ja. Je ziet moederschip drones met kleine drones omheen. Dat is eigenlijk technisch gezien ook wat ons de komende jaren staat te wachten.
15: Ja, dat zal alleen maar verder gaan. Meer autonomie, minder storingsgevoeligheid. Ja, noem maar op. The sky is the limit, wat dat betreft. Letterlijk.
14: Ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk, zijn het tijden waar jij dan als luchtvaartman of als, ja, toch naar kijkt van wat maak ik mee. Ik kan me voorstellen dat dit wat dat betreft in jouw werkzame carrière ontzettend interessante tijden zijn, hoe gruwelijk ook.
15: Nee, absoluut. Zowel de militair-technologische ontwikkelingen. Wat betekent het allemaal voor de manier waarop we oorlog voeren? Kijk, het karakter van de oorlog, dat verandert de manier waarop we oorlog voeren. Maar de aard van oorlog voeren, waarom? Ja, dat zal niet veranderen door die technologische ontwikkelingen. Maar wel de manier waarop. En dat is heel erg interessant om over na te denken. Waar leidt dat toe? Ja, een weinig vrolijk beeld, zou ik zeggen. Ja, oorlogen, gaat nou echt die drempel omlaag? Hè? Dat is vaak wat je hoort door het gebruik van onbemande systemen. Gaat die drempel omlaag? Gaan we makkelijke oorlog voeren? Of juist niet? Aan de andere kant, wij zijn een verdedigende organisatie. En wij zullen niet snel de oorlog zelf starten. Maar we moeten wel voorbereid zijn als ze worden aangevallen. En daar, helaas heb je daar wel geld en middelen voor nodig. Of middelen en dus veel geld.
14: Ik had je nog heel veel willen vragen, Patrick, maar we gaan naar de kettingvraag toe. Want morgen een andere gast, dronepiloot Wiebe de Jager. Hij is oprichter van nieuwsite Drone Watch. Je mag hem een kettingvraag stellen.
15: Ja, Wiebe de Jager en ik hebben regelmatig via internet contact gehad na al die drone sightings. Want we zijn allebei wel kritisch op wat was er nou daadwerkelijk wel of niet. Wat wel het gevolg is van al die drone sightings, dus de waarnemingen of de vermeende waarneming die gebeurd zijn, dat heeft natuurlijk ook effect op de civiele dronemarkt, waar Wiebe met name van is. Hè? Mm-hmm. Wat kan hij doen? Wat kan zijn organisatie doen? Wat is er aan regelgeving nodig om dat slechte beeld wat nu eigenlijk dreigt te ontstaan, hè, over dronegebruikers van in Nederland. Ja, welke organisatie is ervoor om te zorgen dat de dronegebruikers zich gewoon aan de regels gaan houden? En hoe kun je dat afdwingen? En daar ben ik wel benieuwd naar.
14: Morgen ga ik het vragen aan Wiebe de Jager, dronepiloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Patrick Bolder, het was een interessant uur. Dank
15: zeker,
14: voor de komst
15: gedaan.
14: Vandaag. Den Haag Centrum voor Strategische Studies ben je aan verbonden. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Dat kun je in de BNR-app doen. Er zijn nog veel meer podcasts in te vinden. Ook van andere programma's dus. Ook je favoriete podcastkanaal natuurlijk. Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken, waaronder Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. Ook toen werden er invallen gedaan. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
12: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij veel familiebedrijven schuilt er vaak nog meer achter. Oude conflicten, valse verwachtingen, onuitgesproken frustratie. Carola en Liana de Ruiter maakten dat zelf van dichtbij mee. En nu willen ze familiebedrijven helpen om dat te voorkomen. Welkom.
13: Dank je.
12: Carola, wie zijn jullie en wat doen jullie?
13: Wij zijn Liana en Carola de Ruiter, twee zussen met een bedrijf Familiezaken. En wij werken met ondernemende families in Nederland en België op het vlak van opvolging.
12: Liana, waar hebben jullie het goed gedaan?
14: Waar wij het goed gedaan hebben is dat wij vanaf het begin geïnvesteerd hebben ontzettend veel in onszelf en ons bedrijf.
12: En Carola, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
13: Nou, we hebben toch wel een beetje last gehad van het lieve meisjessyndroom. En we hebben daardoor een beetje te lang onder de radar gevlogen. Vanuit bescheidenheid en een beetje onzichtbaar geweest.
12: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, interessant. Familiezaken, zo heet het bedrijf. Carola, kun je me uitleggen wat jullie precies doen?
13: Nou, in één korte zin, wij werken in de business van het voorkomen van familieruzies in het familiebedrijf.
12: Hmm. En dat gebeurt heel veel, toch, of niet?
13: Ja, dat gebeurt heel veel, want ga er maar aan staan met een familie, zaken doen, jezelf uitspreken. Er speelt veel onder de oppervlakte in een familie.
12: Ja, dus daar zijn jullie aan het helpen. Jullie zijn zelf zussen, zei je zelf al net. Ja. Is het dan niet slimmer om met alle achtergrond die jullie de hele dag zien, om privé en werk gescheiden te houden?
14: In sommige gevallen wel. Dat denk ik ook echt. Maar in heel veel gevallen is het ook enorm versterkend als je als familie samenwerkt. Ja. Dat kan echt 1 plus 1, 3 worden.
12: Ja. Vertel me eens even meer. Wat voor familiebedrijven moet ik aan denken?
13: Het zijn familiebedrijven uit verschillende sectoren. Dat kan de detailhandel, horeca, productiebedrijf, transport, weg- en waterbouw. Dus ze komen overal vandaan. Mm-hmm. En het zijn familiebedrijven met best wel een aantal medewerkers. Hè. Dat zijn echt wel grotere bedrijven. Want als het daar niet goed gaat met de familie, dan heeft dat heel veel impact op het bedrijf.
12: Ja.
13: Grote bedrijven eigenlijk.
12: Ja. Jullie worden dan gebeld als ze er niet meer uitkomen, toch of wel?
14: Als ze vastlopen of de spanningen lopen wat op. Hè, over het algemeen moeten mensen wel pijn hebben om te gaan bewegen.
12: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan word je gebeld en dan?
14: Dan worden we gebeld of we krijgen een mail. Laten we vooropstellen dat het bellen niet heel eenvoudig is. Hè. Je gaat niet snel daar hulp voor zoeken. Nee. Familie hangt niet graag de vuile was buiten. Dus daar gaat vaak nog wel wat aan vooraf. Mm-hmm. Of het gaat via een doorverwijzer. Dan worden we gebeld en dan gaat het recht om een goed eerste gesprek te hebben.
12: Ja, en je zegt al, de mensen hangen natuurlijk niet graag de vuile was buiten. Zeker niet denken als het om familie gaat. Dus het is dan al 11:55 als ze jullie bellen, of niet?
14: Helaas, in sommige gevallen is het wel wat later. Mensen stellen toch van over het algemeen uit. En meestal bellen ze als ze denken van nu kan ik het echt niet zelf meer oplossen.
12: Ja, en eigenlijk denk je dan wel eens van had je me nou even iets eerder gebeld. Dat scheelt 10 ruzies en kwetsuren.
14: Ja, de meeste zijn wat later dan eigenlijk goed is voor de familie en het bedrijf.
12: Geef eens een voorbeeld. Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar wat kom je tegen in de praktijk?
14: Nou, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Het gaat eigenlijk over de familiedynamiek, dat daar zaken spaak lopen. Dus hoge loyaliteit van kinderen naar ouders, waarbij de kinderen in het bedrijf zitten vanwege de loyaliteit vaak aan vader. Hè? Mm-hmm. Want het bedrijf staat voor vader. Dus dan is het niet altijd je eigen pad. En over het algemeen hou je dat dan ook niet zo lang vol.
12: Mm. En vertel eens, wat kom je dan tegen qua dynamiek?
14: Dat kinderen in het bedrijf zitten die dat niet hun eigen passie is en niet hun eigen drive om zozeer in het familiebedrijf te werken. Maar ze zijn wel trots op de familienaam en ze willen continuïteit. En ze willen ook graag vader helpen of moeder.
12: Ja.
14: Dus dan zit je op een plek die soms niet de jouwe is.
12: Nee, en je komt dan binnen en dan?
14: Wij starten altijd met de hele familie.
12: Hmm.
14: En daar geloven we ook in. Het bedrijf is gestart met een familie, hè, met de familie soms generaties daarvoor. En eigenlijk in bijzijn van elkaar je uitspreken en over zaken die soms al heel lang spelen, om dat op tafel te krijgen.
12: Welke vraag levert altijd tranen op als jullie die stellen?
14: Voor wie werk je zo hard?
13: Ja, ik zit ook in.
12: Ja?
13: Ja, voor wie werk je zo hard, maar ook wat heb je gemist?
12: Oh.
13: Of wat heb je nodig?
12: En voor wie werk je zo hard? Waarom levert dat vaak emoties op?
14: Dan kom ik weer terug op de loyaliteitsbanden. Van een kind naar een ouder zijn onnoemelijk hoog. We denken, hè, als je kinderen hebt, dan denk je, nou, ik doe alles voor die kinderen. Maar andersom is de band van een kind naar een ouder, die is ontzettend, de loyaliteitsband ontzettend hoog. Ja. Dus een kind wil alles doen om een ouder gelukkig te maken en gaat soms voorbij de eigen grenzen.
12: Ja, dus gaat maar werken in dat bedrijf, omdat dat al vanaf jongs af aan, of vanaf 12. Ik heb voorbeelden gehoord van agrarische bedrijven. Waar dan de eerste is een dochter, de tweede is een zoon. En dan gaat het geboortekaartje gaat eruit en dan krijg je reactie terug. Zo, je hebt je opvolger tenminste geregeld.
13: Ja, inderdaad.
12: Ja, dat krijg je hele jeugd, krijg je dat mee. Want straks is de boerderij van jou natuurlijk.
13: Ja. Dat is misschien in de agrarische wereld ook nog wat meer. In de andere sectoren, zeg maar, is dat niet meer zo.
12: Nee.
13: Als je de oudste bent of de oudste zoon, dat je automatisch de opvolger bent.
12: Ja, werken jullie nog met agrarische bedrijven of niet?
13: Nou, vrijwel niet.
12: Nee? Waarom niet?
13: Nou ja, dat is toch een aparte tak.
12: Want er zijn voldoende ruzies, weet ik uit ervaring.
13: Ja. Nou ja, dat is niet de sector waarin wij zo werken. Misschien omdat we het ook vanuit onze eigen ervaring hebben meegemaakt. Maar of van de zijlijn dan eigenlijk. Maar ik denk, de agrarische wereld is echt een hele andere sector. Mensen werken ook wat meer alleen. En als je veel alleen werkt en met je hoofd bent, dan ga je geloven in wat je denkt.
12: Ja, ja.
13: En dan krijg je nog een hardere botsing van waarheden eigenlijk.
12: Toch even terug naar dat gesprek dan, hè, waar jullie de waarde toevoegen.
13: Ja.
12: Dus de vraag is, waarom werk je zo hard? Wat heb je gemist? En dan, wat gebeurt er dan?
13: Ik wil nog wel even toevoegen, omdat het eigenlijk bij elke familie gaat om waardering en erkenning en veiligheid. En als op die drie vlakken iets mist, dan loopt het niet.
12: Nee. En dat moet, en dus moet er ook uitgesproken worden, jij hebt je carrière bij X opgeofferd om hier te zitten. Of jij doet altijd dat. Of zie je wel.
13: Ja.
12: Je bent dat hele spinnenweb ben je eigenlijk aan het uittekenen voor ze. Ja. Met die hele familie erbij.
15: Ja. Klopt.
12: Oh.
15: Dat is zo mooi. In bijzijn van elkaar komt eigenlijk de realiteit naar boven.
12: Ja.
15: En worden de familiedynamieken blootgelegd.
12: Ja. Hebben jullie wel eens dat je zegt, dit kunnen we niet meer oplossen?
15: Dat hebben we zeker wel eens, maar dan beginnen we er niet aan.
12: Oh, dan is de eerste intake dat je denkt, wat is een red flag dan? Dat ik hier begin.
15: Nou, als er zoveel ruzie al is, ik ben zelf ook mediator. Maar dat is niet dat ik denk van, we gaan echt heel veel mediation trajecten doen. Ik vind ook, dat is ook weer een bepaald specialisme. Waarvan ik denk dat een mediator doet dat dagelijks. Mm. En dan kunnen ze beter naar een echte mediator die daar weer de beste in is.
13: Ja, en als ik denk van, wat werkt niet? Dat is jaloezie tussen de kinderen. Als we dat heel erg voelen. Dat komt eigenlijk vanuit een tekort van aandacht van de ouders in de eerste jaren van het kind.
12: Ja.
13: En daar, als je dat in een familiebedrijf hebt, dat is bijna onmogelijk.
12: Laten we eens even teruggaan naar het begin. Want jullie zijn 13 jaar geleden begonnen. Jullie werkten allebei in een andere sector en besloten het roer om te gooien. Corona, wat gebeurde daar?
13: Ik werkte in de bankaire sector en ik merkte op een dag, dit is niet meer mijn wereld en ga ik hiermee door. En ik had meer interesse in de mens achter de onderneming. En Liane speelde op dat moment ook dat hij niet zo heel erg lekker op haar plek zat. En wij waren toen op vakantie op Curaçao. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om samen een bedrijf te beginnen.
12: Mm.
13: En wij komen niet. Onze moeder was een ondernemer en ons vader niet. Dus het zit wat meer in de vrouwenlijn bij ons. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van een bedrijf, wat meer een wat algemener HR-bedrijf, coaching. En we zijn samen begonnen en we kwamen vooral bij familiebedrijven terecht. En toen dachten we van, wat gebeurt hier eigenlijk?
12: Oh, ja?
13: We zitten tegenover een familie. En welke dynamieken spelen hier nu? En dat vonden we zo interessant. En daar zijn we gewoon echt zelf een paar keer tegen aangelopen in onderhandeling met een familie. Dat we dachten, daar gaan we wat meer van, daar gaan we ons wat meer in verdiepen. En zo is ons idee ontstaan.
12: Dus jullie hadden eerst HR en toen dachten jullie, hier zie ik echt iets waar we ons op kunnen onderscheiden.
15: Ja. Het was ook niet de intentie om dat algemene HR-bureau te houden. Maar we wilden ons meer specialiseren. En we waren op een event en opeens viel dat kwartje. En eigenlijk pas later realiseerden we van onze eigen familiegeschiedenis. Als je daar teruggaat, daar zit ook wat pijn.
12: Ja,
15: ja.
12: Ja, laten we daar eens even over praten. Want jullie moeder heeft nog twee broers.
13: Meerdere
12: broers. Maar twee broers zijn gebrouilleerd geraakt, begrijp ik.
13: Ja. Nou ja, wij hebben dat natuurlijk wat van de zijlijn meegemaakt, hè, want wij waren jong. Ja. Maar we voelden natuurlijk, als kind voel je van alles. En onze oma, die liep er altijd tussendoor van, heb en hou het goed met je familie. Dus die was altijd heel druk om eigenlijk de spanningen te onderdrukken als we samen waren. Dat voel je gewoon als kind.
12: Ja.
13: En in die end is dat in die familie niet helemaal goed gegaan. En
12: had dat met bedrijfsopvolging te maken?
13: Ja, het had wel met mijn bedrijf te maken. Ja,
12: oké.
13: Ja. En daar is wel een zaadje geplant eigenlijk. Ja. En ik ben ook nog vernoemd naar mijn oma. Daar kwam ik later achter. Dat ik denk, oh, dat is toch ook wat. Dat je dat dan vanuit je oma ook zo meegekregen hebt. En
12: wat is dan de impact? Want ik wil toch iets meer weten. Jullie lopen er een beetje omheen. heb ik het gevoel. Wat is daar precies gebeurd tussen die broers?
15: Dat vinden we gewoon lastig ook om te vertellen. Omdat is onze eigen situatie.
12: Ja, je bent uit de radio gekomen. Dus,
13: Maar ook omdat we dat niet helemaal weten. Want dat is dus ook in een familie wel taboe. Ja. Je hoort wel fladden van je ouders. Maar bij die oom is ook wat. En ik heb ook wel eens gehad dat ik daarover heb geschreven. En dat ik dan wel opgebeld werd door een familielid. Snap je? Dus eigenlijk vuile was van een familie buiten hangen, dat is heel pijnlijk. En daar zit toch een taboe op. En ik merk, want dat voel je heel goed, dat er bij ons, dat ook omdat wij niet precies weten wat er gebeurd is. En het heeft ook allemaal, het is te ingewikkeld. Maar het heeft wel diepe groeven achtergelaten. Want eigenlijk de kinderen van die oom, die zien wij eigenlijk ook niet echt veel meer. Nee. Nou, tenminste één nicht nog wel. Maar snap je dat het laat diepe groeven achter.
12: En het is dus intergenerationeel dus.
13: Ja, absoluut.
12: Want jullie hebben helemaal geen ruzie met die nichten in principe.
13: Nee, helemaal niet. Maar, en ook dus niet met die oom en tante.
15: Altijd.
13: Maar het herhaalt zich. En dat is ook in het werk wat wij doen. De gebeurtenissen uit het verleden, die littekens achterlaten, die blijven zich herhalen totdat je het ziet of erkent.
12: Ja, ja. Zou je toch eens een keertje weer. Ik vind dat toch. Ik snap het, hè?
13: Ja.
12: En ik snap ook wel dat je er niet zoveel over zegt. Maar dit is toch ook wel weer precies het zonde dat het dus. Nou, dan laag je zand eroverheen en dan hopen we dat het weg is. Terwijl dat dus niet zo is.
13: Nee. Nee, maar wij hebben het er zelf met onze familie wel over. Maar ook die desbetreffende oom, die is er niet meer.
12: Nee.
13: Weet je, dus. Nou, wij hebben het wel erkend, hè. Ik denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij praten erover. Ik denk ook omdat wij niet precies weten hoe. Weet je, dus dat vind ik ook lastig. Ja, als je weet hoe precies de vork in de steel zit.
12: Je gaat zo'n bedrijf beginnen. Hoe reageert de omgeving?
15: En welke omgeving bedoel je?
12: Nou,
15: als ouders?
12: Vrienden, familie, ouders, et cetera. En zeker als je de draai maakt naar familieruzies.
15: Ja, dus voorkomen.
12: Nee, maar hoe wordt er dan gereageerd?
13: Ik moet heel eerlijk zeggen.
12: Naar familieruzies.
15: Ja, dus voorkomen.
12: Ja, voorkomen.

0: komen werken als medewerker.
1: Oh, leuk.
0: En dat vond hij niet zo'n goed idee.
1: Oh ja?
0: En ik denk, want we hebben daar nog niet heel erg diep met hem over gesproken, maar dat daar toch wel angst zit van, oh, nu zijn jullie met z'n drieën in dat bedrijf, hè, en we hebben nog meer collega's, maar dat drie van zijn kinderen samenwerken. Nou, dat is wel interessant.
1: Dat is natuurlijk interessant, zeg je dan. Want het is ook, jouw vader ziet het misschien goed, of jullie vader ziet het goed. Potentieel kan dat natuurlijk een scheuring opleveren als je het niet goed doet.
2: Potentieel zou dat kunnen.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Alleen dat zit helemaal niet in ons systeem.
1: Oh nee?
2: Nee.
1: Zijn je zo opgevoed, zo harmonieus?
2: Harmonieus.
1: Ja? Oh, je moet er zelfs om lachen. Oh ja? Vertel. Ja.
2: Nou, we zijn thuis wel meer van het harmoniemodel geweest. Niet gewend om heel erg uit te spreken. En het duale is dat we dat nu wel doen met families. Hè, dat we hun uitdagen om zich uit te spreken. We hebben het wel meer geleerd in de loop van ons leven. Maar dat is zeker wel het geval.
1: Ja. Een van de dingen waar je zegt, nou, daar hebben we het niet zo goed gedaan. Dat is namelijk het lieve meisjessyndroom, zei jij net.
0: Ja. Ja.
1: Wat bedoel je daarmee, Carola?
0: Nou, wij hebben heel erg geleerd om in de pas te lopen. En ons te houden eigenlijk aan de ongeschreven regels van thuis.
1: Is dit het harmoniemodel waar we het net over hadden? Ah, oké. Okay. Ja.
0: Ja, dus dat je, je spreekt met twee woorden. Gewoon de ongeschreven regels. Iedereen heeft ongeschreven regels. Dat je weet van, oké, zo moet je je gedragen om tot de familie te horen. En bij ons was dat ook inderdaad. En ook net taalgebruik. En dus toen wij een keer een fijn klant tegen ons van, je wilt toch niet het bedrijf van je ouders verkloten? En dachten we, oh, wat een mooie titel. En dus we hadden een e-scene erover geschreven. En meteen de volgende dag onze vader aan de lijn. Nou zeg, weet je, die taal, snap je? Dus wij hebben ons echt wel moeten losmaken. Maar ook om jezelf uit te spreken. Want je bent het wel eens niet eens met je ouders. Nou, vroeger vond ik dat best wel lastig om mijn eigen pad te gaan. En nu we dat doen, ze vinden nog niet alles leuk. Maar nu heb ik er geen last meer van.
1: Oh ja, maar je moest dat echt. Je vader is dus geabonneerd op de nieuwsbrief, begrijp ik.
0: Ja.
1: Dus die kijkt de hele tijd mee. Weet dus nu drie zussen werken hier.
0: Ja.
1: Dus die zitten de hele tijd te kijken van.
0: Gaat het goed?
1: Gaat het allemaal goed?
2: Zeker.
0: Ja, nou, ik denk dat hij het wel losgelaten heeft. Maar feit is wel dat kinderen houden zich toch aan ongeschreven regels. En dat is ook in de opvolging. Hè, dat kinderen zich los moeten maken van ouders om hun eigen pad te lopen. Ook om het bedrijf weer een nieuwe koers in te sturen. Dus daar waar wij tegenaan gelopen zijn zelf, dat is heel mooi dat we daar families weer mee kunnen.
1: Ja, mee helpen.
0: Verder brengen. Ja.
1: En is dat dan dat lieve meisjessyndroom? Heeft het jullie zakelijk ook echt nog wel problemen opgeleverd, of niet?
2: Nou, in het begin zeker. Want ondernemerschap is jezelf zichtbaar maken en je uitspreken. En daar hebben wij in het begin echt wel moeite mee gehad om dat echt te doen.
1: Mm-hmm. Ja?
2: Zeker.
1: Geef een voorbeeld.
2: Nou, ik denk door stellig te zijn en wat meer boutere taalgebruik. Als jij binnen de lijntjes wil blijven lopen, dan ga je meer op in de massa. Terwijl we wel een hele duidelijke visie hebben.
1: Ja.
2: En dat we nu veel meer dat naar voren brengen.
1: Ja, jullie durven iets meer stellend te zijn.
2: Ja. Ja,
1: ondanks de opvoeding, begrijp ik.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, en ik denk ook al wat Liaan zegt over onze unieke visie, toen wij begonnen 13 jaar geleden. Nou, de opvolging ging alleen maar over fiscaliteiten, over cijfermatigheden, over juridisch, hoe je dat goed af kunt dekken. Maar ruimte voor de emotie en de gevoelens, dus voor de mensen achter de onderneming, was er gewoon echt helemaal niet.
1: Nee.
0: Sterker nog, er was nog niet eens echt een niche familiebedrijf. En toen wij 13 jaar geleden daarmee begonnen, waren we echt een van de eerste in Nederland. Kijk, nu heeft dat hele familiebedrijf een hele grote plek gekregen, gelukkig. En is er ruimte voor emoties.
1: Maar heb je dan het idee gehad, wij zijn de pionier, maar anderen lopen met de aandacht weg?
0: Nee, dat niet. Nee,
1: wat jullie
0: dat
1: zeggen,
0: niet.
1: We moesten meer uit onze schulp komen.
0: Nee, maar dat maakt nu wel dat je denkt, oh ja, weet je, we moeten ook wel naar buiten. We hebben een website en we bloggen. En ik ben ook eens uitgenodigd in België op een universiteit om te vertellen hoe we onze marketing deden, omdat ze dat zo goed vonden. Maar in die end gaat het erom, welke business haal je eruit?
1: Ja, uiteindelijk zijn jullie ook een boek gaan schrijven.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook een manier van, borst vooruit, schreeuw het maar van de daken.
2: Nou, dat vonden we dus in eerste instantie ook wel lastig om inderdaad daarin ook je uitspreken. Het staat ook zwart op wit.
1: Ja.
2: En het was eigenlijk in die coronaperiode dat wij altijd het idee hadden om een boek te gaan schrijven. En dat op dat moment dat we dachten, nou, nu is

0: het moment. En ons boek heet Familiezaken in opvolging. Hoe voorkom je dat de bom barst? Hmm. Dus hoe voorkom je familieruzie?
1: Ja, en hoe heb je dat groot weten te maken?
0: We hebben de heer John Venten van Vlissingen gevraagd om het voorwoord te schrijven. Mm-hmm. En in die coronatijd was het ook niet mogelijk om een groot event te organiseren. En hij is toen wel naar onze locatie gekomen en de boekoverhandiging gedaan. We hebben dat met name in onze marketing heel erg verwerkt.
1: Maar goed, wel leuk dat je John Venten van Vlissingen had.
0: Ja.
1: Dan moet je ook eventjes over een drempel heen stappen, toch?
0: Ja.
1: Of was hij heel benaderbaar?
2: Nou ja, dat is het gekke. Mensen vroegen inderdaad, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, we waren op een event van hemzelf, hè, want hij deed de Family Business Award uitreiking. En ik zag hem en ik heb hem gewoon op zijn schouder getikt. En gevraagd van, kunnen wij een keer langskomen, een kop koffie drinken? En hij ging toen net, hij moest net voor televisieopnames werd hij gevraagd. En hij zei, kom erop terug. En we zijn langs geweest op zijn bedrijf. Ja. En hebben een heerlijk kopje koffie, cappuccino gedronken. En we hebben toen ook meteen een podcast met hem opgenomen. Ja. We hebben één podcast gemaakt ooit.
1: En dat is deze.
2: En dat is die gebleven. Bah,
1: heb je een goede gescoord, ja. Zeg maar. Ja, nee. Maar dan leer je dus wel van... je moet af en toe even over de stroom heen stappen en het gewoon
2: juist,
1: vragen, toch?
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Wat is de ambitie? Familieruzies zullen niet een typisch Nederlands fenomeen zijn.
2: Nee.
1: De cultuur misschien wel.
2: Ja, nou ja, familie, het is het voorkomen van. Hè. Dus hoe houd je het goed in de familie? Ondanks dat je jezelf moet gaan uitspreken of dat er zeg maar een verandering moet plaatsvinden. Dus hoe hou je het goed? Ja, en onze ambitie is, wij werken met mooie grote families. En dat kunnen aandeelhouders, certificaathouders zijn of mensen die werken in het bedrijf. En wij zijn nu bezig om communities op te zetten. Hè, dus dat families ook met elkaar worden verbonden. En wij hebben de ambitie, we werken ook al in België, dus hè, Nederland en België. En misschien wat meer ook met families op reis gaan.
1: Oh ja.
2: Op externe locaties.
1: Om te kijken van hoe het daar is.
2: Ja.
1: Oh ja.
2: Nou ja, als je op een andere locatie zit, hè, dan sowieso, als wij met families werken, dan werken ze nooit op hun eigen bedrijf. Hè. We trekken ze er altijd uit, in een andere omgeving. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het heel fijn is om een paar dagen naar het buitenland te gaan met elkaar en te werken. En dan de doorbraak
1: te forceren.
2: Ja, nou ja, patronen te ontrafelen, doorbraak te forceren. Maar kijk, zo'n opvolgingsproces is echt een transitieproces. Hè? Ja. Ze staan op punt A, ze willen naar B. En doordat we met ze werken, krijgen ze vaak wel een ander perspectief.
1: Ja, ja. En dan moet je even uit de normale gang van zaken.
2: Ja, ja. Om het nieuwe perspectief te zien.
1: Ja. Jullie oma zei al, dat begreep ik net, heb en hou het goed met de familie. Als zij hier aan deze tafel zou zitten, ik neem aan dat ze er niet meer is.
2: Nee.
1: Wat zou ze zeggen over het bedrijf van de twee zussen met nog een zus die erbij werkt?
0: Nou, het klinkt gek, maar wij hebben vaak het gevoel dat ze ook bij ons is. Hè? Dus ik denk dat zij het ontzettend mooi zou vinden en ook daar trots op zou zijn.
1: Ja. We sluiten met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Welke hebben jullie?
2: What else is possible here is onze tegeltjeswijsheid.
1: En waarom, leg eens uit?
2: Omdat wij altijd geloven dat er een oplossing is. Met elke familie waarmee wij werken, er is altijd een oplossing. Er komt altijd duidelijkheid. Dus what else is possible here? Dus dat je om je heen kijkt van wat is hier allemaal mogelijk.
1: Ja, mooi. Mooi. Een open blik. Dankjewel voor het open gesprek ook. Carola en Liane de Ruiter van Familiezaken. Volgende week dan praten we met Nathan van Domseler van Atlas Power. Met zijn bedrijf in zonnepanelen beleeft hij hoogtijdagen totdat de vraag naar zonnepanelen ineens stil komt te vallen en voor die een belangrijke keuze staat. Hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast en mis helemaal niks.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
6: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
7: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
6: BNR at Work, elke woensdag om 4:30 op BNR.
7: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken, waaronder Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. Ook toen werden er invallen gedaan. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
11: Hartelijk welkom op deze donderdag 16 juli, de dag waarop Uber de portemonnee trekt.
12: Uber buying German food delivery company Delivery Hero for about $14.8 billion to create the world's largest delivery firm outside of China.
11: Of Uber met deze overname over concurrent Just Eat Takeaway heen rijdt, dat hoor je deze aflevering.
13: Dan hebben we het ook over SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf is namelijk terug bij af.
14: De koers van SpaceX is voor het eerst onder de $135 terechtgekomen per aandeel. Daarmee was het bedrijf dus eventjes minder waard dan de introductieprijs van 12 juni.
13: Zometeen hoor je of de bodem al in zicht is of dat we ons mogen opmaken voor een verdere vlucht omlaag.
11: En we hebben het over de gevaren van AI, maar dan wel op een andere manier.
13: De Amsterdamse beurs sloot boven de 1100 punten dankzij een plus van 14e. ASML trok de kar met plus 3,2% en in de VS zijn de borden rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom Martine.
15: Goedenavond.
11: Onze zonnestraal om de bewolkte dag mee af te sluiten. Oh. Mooi. We gaan beginnen en dat doen we met een soepel vervolg op gisteren. Toen kwamen de ASML-cijfers. Nu zijn er ook de volledige cijfers van belangrijkste klant TSMC. Ze kwamen al met de omzetcijfers, maar nu komt er nog wat meer bij. En die cijfers die waren zoals verwacht, ja, heel erg goed.
16: The Taiwanese contract chipmaker, Asia's most valuable company, reported record net profit of 706.6 billion Taiwanese dollars for the second quarter, around $22 billion US dollars, amid strong global demand from its AI processors.
11: Weinig te klagen dus. De winst steeg met 77% jaar op jaar. Kwam uit op $22 miljard. Een record. En dat allemaal op een omzet van bijna $40 miljard. Een stijging van 36% is dat dan weer. Ook gaan ze waarschijnlijk extra investeren. Eerst dachten ze aan tussen de 52 en 56 miljard dollar dit jaar. Nu eerder tussen de 60 en 64 miljard. En de Taiwanese chipmaker gaat €100 miljard extra investeren in de Amerikaanse staat Arizona. Om daar aan de vraag naar chips te kunnen voldoen. In totaal investeert TSMC $265 miljard de komende jaren in de VS. Extra investeringen, Martine, dus ook extra geld voor ASML. Is het zo simpel?
0: Nou, waarschijnlijk zullen er wel nieuwe machines van ASML gekocht worden. Maar kijk, er staat ook geen tijdspad bij. Hè. Ze zeggen wel 100 miljard extra, maar ze zeggen er ook bij. Het is ook afhankelijk van de marktvraag. Dus ja. Het is nog niet helemaal een gelopen race, maar het is in ieder geval aangekondigd.
11: Het is een belofte zonder echt een belofte te doen dan?
0: Nou, zonder heel concreet te worden, zo kan je het ook
11: gewoon
0: zeggen.
11: Gewoon Trump tevreden stellen?
0: Nou ja, ze hebben het ook wel nodig. Ze hebben hele grote klanten daar natuurlijk zitten. Apple, Nvidia, noem het allemaal maar op. Maar ja, je ziet ook dus dat ze veel meer buiten Taiwan gaan doen.
11: Ja, ja, die diversifiering is natuurlijk al wel langer bezig. Zijn ook in Europa, geloof ik, bezig. Het risico is wel dat TSMC nu te hard investeert. Te snel uitbreidt als je al die extra investeringen nu gaat doen. Al helemaal als ze zeggen, nou, dit jaar gaan we al heel veel erbij doen. Of maak je je daar geen zorgen om?
0: Nou, ik maak me daar zelf niet zoveel zorgen over. Juist omdat ze zeggen, we laten het ook een beetje afhangen van de marktvraag. Wat natuurlijk wel is, omdat ze zoveel buiten Taiwan gaan doen, kan het natuurlijk gebeuren dat dat chip shield, zoals dat zo mooi heet, dat een beetje verdwijnt. Omdat, nou ja, als er heel veel fabrieken van TSMC buiten Taiwan staan en China gaat iets raar doen, dan kan ASML wel de fabrieken daar of de machines daar uitzetten in Taiwan. Maar ja, dan zijn er nog heel veel andere delen op de wereld. Dus wordt het voor China ook weer misschien wel aantrekkelijker om het wel eens te gaan doen.
11: Maar bij die geheugenchipmakers is nu een beetje ook het sentiment, ja, moeten ze al die enorme investeringen van uitbreidingen wel doen. Maar dat is bij TSMC totaal niet het geval. Nou, zitten in die logic markt.
0: Ja, maar TSMC heeft natuurlijk ook gezegd, want ASML zei van, misschien willen we de prijs van de machines verhogen.
11: Ja.
0: En daar zei TSMC, nou, dat lijkt ons geen goed plan.
11: Zijn dat deze extra investeringen?
0: ze willen ook heel veel van die ietsje oudere machines. Hè. Maar die zeggen ook van, nou, die prijsverhogingen, daar zitten wij niet op te wachten. En TSMC is natuurlijk wel een hele belangrijke klant, dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.
1: Waar de zaken ook goed gaan is bij NEDAP, al is dat niet te vergelijken met TSMC misschien, maar toch, de maker van slimme apparaten en software zag de omzet in het eerste halfjaar toenemen met 13%. Operationele winst zelfs met 33%. Mede dankzij hun innovatieve oplossingen voor het monitoren van koeien, zegt de nieuwe topman.
2: Zowel voor de sensoren die om de nek hangen van de koe,
3: ja, als voor nieuwe oplossingen. Het, die waar ze mee bij een voederbak eten kunnen ophalen.
2: Nou, het is echt een hele mooie sensor.
3: Ja.
2: Die pikt allerlei gegevens op van die koe. En daarnaast hebben we tegenwoordig ook een oplossing, dat noemen we AI-powered computer vision, waarmee we ook dingen kunnen voorspellen, bijvoorbeeld kreupelheid, nog voordat de boer het zelf kan zien.
1: Ja, niet alleen bij boeren, maar ook beveiliging, retail, zorg. Over de gehele linie is NEDAP lekker bezig. Mooie resultaten dus in het eerste half jaar voor de nieuwe CEO Rob Schuurman, die Ruben Wegman, die zijn naam na 17 jaar eer aandoet, opvolgt. En Schuurman, de nieuwe man dus, die verwacht ook in de tweede helft van het jaar meer omzet en meer winst, ondanks wat geopolitieke onzekerheid waar hij ook op wijst. De koers die pluste 1,7%.
11: Ik blijf nog even in de techsector. Gaan we het hebben over AI. Niet over omzetchips of modellen, maar over iets minder vrolijks, want de Wall Street Journal die meldt dat het aantal bedreigingen richting AI-bedrijven de afgelopen maanden flink is gestegen. Managers binnen AI-bedrijven of mensen die de datacenters bemannen, die zouden tussen februari en mei dit jaar 7 keer zoveel bedreigingen hebben ontvangen. Ook neemt het aantal aanslagen zelfs toe. Zo werd er in april nog geprobeerd om het huis van OpenAI-topman Sam Altman in de fik te steken. En nog geen 5 dagen later voorkwam een bewaker bij het kantoor van dan weer Anthropic, een moordaanslag op een bestuurder. Daarom geven veel grote AI-bedrijven een stuk meer geld uit aan die beveiliging nu. Het gaat vaak om miljoenen dollars. En werknemers worden ontmoedigd om kleding met bedrijfslogo's zelfs buiten kantoor te dragen. Nou, reden voor al die aanslagen is de dalende populariteit van AI in de Verenigde Staten. Inwoners van het land zijn vooral bezorgd dat het voor minder banen zorgt. En dat het de huizenprijzen laat stijgen. Want ja, werken bij zo'n bedrijf, dat levert je natuurlijk een lekker salaris op. Maar echt echt populair. Dat word je er dus aan de andere kant niet van.
1: Nee, kun je beter presentator worden bij BNR.
11: We gaan nog,
1: kijk uit. We gaan nog even naar China. De Chinese cyberwaakhond die heeft namelijk eindelijk goedkeuring gegeven voor Apple Intelligence op iPhones daar. Daarmee is toch een belangrijke horde genomen voor een van Apples belangrijkste markten. Goed nieuws voor Apple dus, maar ook voor de Chinese partners. Bedoeling is dat Apple Intelligence gaat draaien op Qwen. Dat is een taalmodel van Alibaba. En dat Apple veel gaat samenwerken met Baidu. Beetje het Chinese Google. Nou, de koers van Alibaba die steeg 5% op het nieuws. Die van Baidu met 4%. En er is nog geen datum afgegeven. Maar ja, het zou dus zomaar kunnen dat Chinezen straks, Maxime, misschien wel eerder Apple Intelligence op hun iPhones hebben dan wij Europeanen.
11: Als je maar geen iPhone moeten kopen. Nou, straks hoor je over SpaceX. Ja, het bedrijf van Musk is terug op de introductieprijs. Maar het kan binnenkort misschien nog wel veel erger worden.
1: En we hebben het over een hat-trick bij Paramount. Dat heeft voor de derde keer deze week een rechtszaak aan de broek.
11: Ja, knap. Het zal niet geweest zijn wat ze voor ogen hadden bij Prozis toen ze Just Eat overnamen. Het creëren van een extra grote concurrent. En toch is het gebeurd. Prozis moest gedwongen afstand doen van hun andere belang in een maaltijdbezorger, die in Delivery Hero. En dat leidt nu tot een overname. Uber is de partij. Die koopt heel Delivery Hero op voor zo'n kleine $15 miljard... en wordt zo de grootste maaltijdbezorger buiten China. Volgens de Uber-topman is zijn bedrijf door deze overname actief in nog eens 50 extra landen.
15: The combination for us represents compelling value. It extends us in the delivery space into almost 50 new markets. So we'll be in 99 markets total with delivery. And it increases by almost 50% the number of markets in which we operate both mobility and delivery together. That is our secret sauce, the power of the platform.
11: Martine, eerst even die deal. Uber en Delivery Hero, die zouden dan een enorme markt samen hebben. Gaat de toezichthouder daar wel mee akkoord als ze bij Prozis al aan het aandringen waren om dat dan weer af te staan?
0: Nou ja, ze hebben het al voorgesorteerd natuurlijk, doordat ze al een deel hebben afgestoten voordat het begint. Dus ja, het zal niet zonder slag of stoot zijn. Heel veel zal er niet al te veel overlap zijn, maar er zijn ook delen van de wereld waarvan de toezichthouders ongetwijfeld zullen zeggen, nou, daar moet misschien nog wat meer bij gestuurd worden.
11: Ja, voor de laatste 4,7% die Prozis nog in handen had, krijgen ze $270 miljoen. Is dat een fooi of een goede prijs?
0: Nou, ze hadden nog meer in handen. Ze hadden in april eerst een plukje verkocht. Dat was 4,5%. Ja. Daar hebben ze die $270 miljoen voor gekregen. Toen ging er in mei nog een plukje. En toen hebben ze ook gevraagd van, mogen we iets langer over doen? Want toen gingen er al geruchten dat er gesprekken gingen tussen Uber. Dus ja, bedoel, dan wacht je even of je misschien een betere prijs kan krijgen. Nou, dat zei Europa van, nou, dat is prima. De toezichthouder, nou, en ja, dus nu hebben ze voor de hoofdprijs kunnen ze dat resterende belang van ruim 17% kunnen ze nu op €41,5 eruit tikken.
11: Ze worden daar toch nog wel goed in toebedeeld dan uiteindelijk.
0: Ja, nee, ja, als je het vergelijkt met het eerste plukje, ja, dan hebben ze dat te goedkoop van de hand gedaan. Maar als je dan kijkt van waar de rest of voor weggaat, nou ja, dat is dan prima. En ze moesten het verkopen, hè? Dus het is niet zo dat het ontzettend vanuit zichzelf is gekomen.
11: Ja, heeft Prozis wel met die overname van Just Eat zichzelf misschien een beetje in de nesten gewerkt, als je nu kijkt dat het dus zo'n enorme concurrent aan de andere kant creëert?
0: Nou ja, dat hadden ze, dat wist je al. Het is niet zo dat Uber uit het niets tevoorschijn is gekomen. Dat was sowieso al een grote concurrent. En je ziet natuurlijk een enorme consolidatieslag. Nou, daar hebben ze zelf natuurlijk ook aan meegedaan. Ja. Of misschien hebben ze zelf wel, zeg maar, de voorzet gegeven. Want je hebt ook DoorDash die Deliveroo heeft overgenomen. Dus ja, het is een beetje wel wat in de sector speelt. En ja, bedoel, het is misschien voor hunzelf ook wel handiger. Want nu hoeven ze niet, zeg maar, met twee paarden bezig te zijn. Maar kunnen ze zich echt focussen op de integratie en het uitrollen van het hele platform. Wat ze natuurlijk zoals zij het voor ogen hadden. En dan heb je niet meer delivery dat je daar tussendoor moet hebben.
11: Ja, wat betekent dit nou voor de Prozis aandeelhouders? Want die overname van Just Eat die riep al wel meer vraagtekens op. Maar jij zegt dus, eigenlijk is dit voor Prozis, maakt het niet zo heel veel uit, of toch wel?
0: Nou ja, kijk, nou, die concurrent die hadden ze al.
11: Ja.
0: Ze hebben nu extra veel cash, dat hadden ze ook al. Maar
11: ze hebben nu een verenigde concurrent. Dat is misschien wel moeilijker.
0: Nou, je weet, ja, weet ik niet. Ze zitten ook nog wel in andere markten. En je weet gewoon dat je meer, dat je niet de enige speler bent. Dus, en ik denk juist omdat ze zelf meer met dat platform zitten. Wat ze echt, en dat ze ook zelf heel veel op kunstmatige intelligentie willen inzetten. En dat ze dus heel veel extra geld en slagkracht weer erbij hebben. Zodat ze wat meer focussen. Je kan ook zeggen, het is duidelijker geworden. Want het was natuurlijk een beetje een diffuse aandelenverhouding en structuur. En proces is natuurlijk sowieso al een conglomeraat en een holding eigenlijk. En iedereen zit altijd over Tencent totdat het allerbelangrijkste is. En dat is natuurlijk ook nog steeds zo, kijk, als je kijkt naar de beurswaarde. Maar als je dan wat verder kijkt, dan kan je ook gewoon kijken van, nou ja, dan komt nu de focus wat beter uit. En dan kan misschien ook een beetje die discount die er altijd nog in zit, kan er misschien ook een beetje uitkomen. En je zou ook nog kunnen denken dat ze misschien een extra dividend gaan uitkeren. Je weet het niet.
1: Zou je ook voor je zien dat Prozis zelf nu weer op overnamepad gaat? Ja, hoor, misschien nog interessant opties, DoorDash of iets anders?
0: Ja, nou ja, dan krijg je hetzelfde natuurlijk met dat ze in dezelfde markten vaak actief zijn. Of dat nou echt zo heel erg snel zal gebeuren, ja, dat weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval de slagkracht. Maar volgens mij willen ze veel meer inzetten natuurlijk op het integreren van kunstmatige intelligentie binnen hun platforms en meer efficiëntieslagen maken, zodat de marges hoger kunnen. Nou ja, en daar is ook nog een wereld te winnen.
11: Ik wil nog even naar de topman van Uber. Ja, zijn naam ga ik niet proberen uitspreken. Want dat gaat toch helemaal fout. Hij zat vanochtend bij CNBC en kreeg een vraag over hoe die bedrijven nou precies samengaan.
15: I think that the brands themselves are very strong, but we can essentially extend our technology platform globally so that underneath these sub-brands you will have our technology platform that we invest billions of dollars on. And so that will allow you to bring in substantial synergies. We think over $1 billion in synergies.
11: Ja, dus het is een beetje het ook wel weer gekopieerd van Prozis. Dat je alles hetzelfde platform geeft aan de achterkant. Maar ze houden, Delivery Hero houdt wel overal zijn naam. Is dat dan slim? Of had je beter gewoon kunnen zeggen, het is allemaal Uber Eats. Veel plezier.
0: Nou ja, bedoel, vaak heb je al een sterk merk ontwikkeld. En als je dat dan helemaal gaat rebranden, ja, dat voegt dan misschien ook niet zoveel toe. Tenminste, dat lijkt mij. Ik vind dat altijd, dan zijn mensen weer helemaal in de war en dan weten ze weer niet waar ze moeten bestellen. Mensen zijn toch redelijk gewoonte dieren.
11: Ja, er is in de wereld van de maaltijdbezorgers, je zei het ook al, een flinke overnamegolf aan de gang. Prozis dus met Just Eat. DoorDash nam dus Deliveroo over en nu dus Uber en Delivery Hero. Wie heeft nou van die drie de beste kaarten?
0: Nou, ik denk dat ze allemaal andere kaarten hebben.
11: Prozis, dat is een makkelijk antwoord,
0: ja,
11: Martine.
0: Nee, maar het is ook zo. Kijk, Prozis wil echt, ze zijn allemaal nog een beetje in het voortraject. Nou, Uber heeft dan maar de kracht van de grote getallen. Maar ja, die fusie is nog helemaal niet rond, zeg maar. Dus daar zal misschien nog wel het een en ander afgestoten moeten worden. Prozis is wat dat betreft een stapje verder. Die kan echt naar de synergievoordelen gaan werken. Ik denk ook nog steeds dat er wel meer partijen naast elkaar kunnen bestaan. Alleen, kijk, we zaten allemaal natuurlijk in die hype toen corona, en toen het allemaal tegen de plinten klotste of er wel overheen. En toen iedereen alles liet thuis bezorgen. Nou, die tijden komen niet weer. Maar als je ziet van waar, als je dan kijkt naar de koers van Delivery Hero, waar dat in eerste instantie vandaan gekomen is, en het eerste bod was veel lager, of het indicatieve bod. En toen zei ze Delivery Hero ook van, nou nee, dat doen we niet. Dus dan is er inmiddels, nou, dat is eigenlijk al, Prozis kan er op deze manier ook weer van profiteren. Dus het sentiment is verbeterd.
9: BNR Beurs.
1: SpaceX is terug bij af. Ruim een maand na de beursgang schommelt de prijs weer rond de $135 per aandeel. Het bedrag waar het voor naar de beurs ging. Dat betekent dat er sinds het hoogtepunt op $201 ongeveer bijna 1000 miljard aan beurswaarde is verdampt.
11: En daarmee hoeft het nog zeker niet klaar te zijn. Daar sorteert Reuters alvast op voor. Volgens het persbureau is het afwachten tot de eerste kwartaalcijfers, die waarschijnlijk begin volgende maand komen. Want daarna krijgen werknemers en aandeelhouders van het eerste uur de kans om hun 911 miljoen aandelen te verkopen. Aandelen die bij elkaar $123 miljard waard zijn. Terug naar Homebase Hafkamp, Martine. SpaceX staat dus zo goed als op T-minus zero. Wordt dat nog een harde landing door de grond? Of,
0: ik denk dat het nog geen harde landing is. Maar dat beleggers ook nog niet helemaal met hun beide benen op de grond staan. Want de waardering is nog steeds hoog. Ik bedoel, dat vonden we toen naar de beurs ging. Toen vonden we het al natuurlijk heel ver, hele toekomst, hele verre in de toekomst liggende winsten, misschien mogelijk winsten. Daar is niks van in veranderd. En het was natuurlijk enorm gehyped. Daardoor ging de koers in eerste instantie dan ook nog de lucht in. Het was natuurlijk 3,5 keer overtekend. Dus er waren mensen heel bang dat ze de boot misten. Inmiddels is er dan iets meer realiteitszin.
1: Ja, en straks lopen dan die lock-up periodes af. Wat kan dat gaan betekenen?
0: Dat ligt eraan. Dus dan zijn investeerders of personeelsleden van het eerste uur, dus die aandelen veel goedkoper hebben gekregen. Dus die kunnen er nog steeds uit. Aan de andere kant kan je ook denken van misschien blijven ze zitten. Maar het kan in ieder geval gefaseerd. Kunnen er nog heel veel aandelen op de markt komen.
1: En hoe verklaar jij dat nu begint terug te lopen, dat enthousiasme? Dat die daling, dat we dat juist nu zien. En dat die gisteren even ook onder die 135.
11: Want je zei, ze hebben heel erg vooruitgelopen op allemaal winsten in de toekomst. Maar ja, goed, dat kun je in de prospectus bij de IPO kun je dat ook lezen, toch?
0: Ik denk dat het nog meer is dat mensen heel graag met beursintroducties willen meedoen voor het snelle ritje. En dat heb je kunnen maken. En dan gaat daarna de interesse ook weer door naar het volgende aandeel waar je een ritje in kan maken. En je hebt natuurlijk alle indexbeleggers al die mandjes, al die aandelen die zijn gekocht. En als je een langere termijn belegger bent en er vertrouwen in hebt, dan heb je nu nog alle tijd om dat te gaan kopen. Maar andere, de korte termijn speculanten, die zijn al naar SK Hynix gegaan. Die gaan nu daarna weer naar Anthropic bijvoorbeeld.
11: Wat moet SpaceX nou doen om dat vertrouwen weer terug te winnen, om die investeerders weer terug te krijgen? Is dat, ik zag vanavond weer een testvlucht van de Starship. Een succesvol ritje en dan zien we het wel weer bewegen.
0: Ik denk dat het niet eens is, want daar wordt wel gecalculeerd. Dat is een beetje hoe natuurlijk Starship het hele proces iedere keer gaat. Het is fly, fail, fix. Dus, en het is ook al de bedoeling dat deze in de Golf van Mexico ergens terecht komt. Dus dat weten we. Dan moet er echt iets fout gaan. Ja. Maar voorlopig moet natuurlijk het geld komen van Starlink en de cashflow. En aan de andere kant zie je natuurlijk, het gaat om de investeringen in kunstmatige intelligentie, waar ze natuurlijk ook, de kraan staat wagenwijd open. De beursgang was nog niet achter de rug en het geld stond niet op de rekening. Een cursor werd al gekocht voor 60 miljard in aandelen. Ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Beleggers zullen willen zien dat er dus al die investering in kunstmatige intelligentie, en dat is niet anders dan met andere techbedrijven, dat daar ook iets uit gaat komen.
9: BNR Beurs.
11: Goed, we gaan eens kijken of het er al beter voor staat met SpaceX. En daarmee bedoel ik eerst een rondje over Wall Street. Dat gaan we gelijk even doen. Daar leek het net in het groen te schieten. Ja, de Dow Jones die is 0,02% in het groen. Een plusje, zou je kunnen zeggen. Woe. S&P 500 wel nog in het rood, 0,3% eraf. En de Nasdaq zelfs 0,9% in de min. Ja, SpaceX dan, dat moet ik natuurlijk zeggen, anders was dit alleen een heel slecht bruggetje naar Wall Street geweest. Maar die staat ook nog steeds in de min. 1,8% gaat eraf. En dat zou dus betekenen dat ze echt onder die openingskoers, of onder die introductieprijzen terecht zouden
1: de
11: komen.
1: De magische grens, ja. Nou, dan het gebed zonder end dat de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount heet. Controversieel was hij al, zwaar bevochten inmiddels ook. Want na die van wat Amerikaanse staten en die van het schrijversgilde is er nu een derde rechtszaak aangespannen door een van Paramount's aandeelhouders, notabene. Die beschuldigt topman David Ellison, zijn miljardairspapi Larry en het tienkoppige bestuur van het sluiten van een illegale deal met Amerikaanse president Donald Trump. Daarmee de weg plaveiend voor de overname van Warner Brothers. Maar er is meer.
17: Ook zegt hij bijvoorbeeld, er is al een belofte gedaan dat CNN zal worden omgekat zoals Trump dat wil. Waarbij hij ook verwijst naar de situatie van vorig jaar, toen Trump geïnterviewd was in 60 Minutes bij CBS, onderdeel van Paramount. En dat later geschikt moest worden toen Trump zei van, dat is allemaal niet gegaan zoals ik het had gewild.
1: Ja, Paramount ontkent dat ze hun journalistieke waarde te grabbel zouden gooien. Maar goed, de kans dat er een rechtszaak tegen Paramount wordt gewonnen wordt wel steeds groter, want dat begint onderhand vooral een numbers game te worden.
11: Dan wil ik het nog even hebben over Google. Dat heeft weer een flinke boete aan de broek hangen. In 2022 kregen gebruikers via YouTube allerlei gokadvertenties te zien. Iets dat niet mag volgens de Europese wet. En daarom legde een Italiaanse bestuursrechter het techbedrijf een boete van ruim $850.000 op. Nou, Google zei niet schuldig te zijn omdat de gokreclames te zien waren bij een content creator. Maar die werd dan wel weer gesponsord door Google. Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dat Google hier wel degelijk aansprakelijk gesteld voor kan worden. En de Italiaanse rechtbank die moet zich er nu inhoudelijk over gaan buigen. Maar die boete die voor Google komt, die is er dus zeker.
1: En deze herfst is het weer zover. ADE, jawel, het Amsterdam Dance Event. Menig belegger zal er naar uitkijken. En wanneer het zover is, kun je voor de nodige verstandelijke verruiming aankloppen bij Eli Lilly. Dat neemt namelijk psychedelica-farmaceut Atai Beckley over. Zij ontwikkelen medicijnen voor mentale aandoeningen zoals depressie en experimenteren daarvoor met tripmiddel DMT. Bekend misschien, ken jij het, Maxime, van ayahuasca-sessies?
11: Niet gedaan, wel van gehoord.
1: Geluksdruk MDMA dan, werken ze ook mee?
11: Heel knuffelig, ja, leuk.
1: Het gaat om een deal van 2,8 miljard. Beleggers in Eli Lilly die krijgen er geen enorme stemmingswisselingen van. Het aandeel dat beweegt vandaag nauwelijks. Maar beleggers in de overnamekandidaat die ervaren toch wel die gevoelens van euforie. En daar staan we 33,3% in de plus.
11: Oh, nee, die omarmen het wel echt.
1: Niet gek, hè? Ja. En een inspiratie alvast voor het weekend ook. Maar eerst wordt het natuurlijk nog vrijdag en dan staat er ook weer genoeg op de agenda. Als je vanavond vroeg naar bed gaat, kun je morgenochtend beginnen met het verwerken van de kwartaalcijfers van Netflix, die vanavond om 10 uur onze tijd verschijnen. En verder wordt het vooral een dag vol kwartaalcijfers van banken en verzekeraars. Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Travelers bijvoorbeeld, dat doet de boeken open. Maar ook KBC, de Belgische bank, annexverzekeraar. En Scandinavië is goed vertegenwoordigd op de agenda. Met name Zweden. We krijgen de halfjaarcijfers van Volvo, Swedbank, Skanska en de SKF. Maar ook die van Danske Bank en het Noorse technologiebedrijf Tomra. En verder hebben we dan ook nog Burberry met een trading update. En wat je tot slot ook nog kunt verwachten is de definitieve inflatie over de maand juni in de eurozone. Horen we of die na 3,2% in mei inderdaad lager uitkomt op 2,8%.
11: Dit was de BNR-beurs van donderdag 16 juli over Uber en over SpaceX. Met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, die ons altijd met beide beentjes op de grond houdt. Dankjewel weer.
0: Graag gedaan.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen weer een kans. Grijp hem of blijf voor altijd in het ongewisse. Tot morgen.
11: Doei.
9: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ik pak je vast.
5: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
6: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
5: Vandaag is er en morgen weten we niet.
6: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden, die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
9: Essentiële vraag 1. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
10: 2,1.
9: Dus afgerond 2.
11: Migratie is geen oplossing voor het kindertal per se.
9: Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
12: Het valt mee, want ik hou het netjes.
10: De overheid kan niet alles oplossen. De overheid moet niet alles oplossen. Er is ook een wat grotere rol weggelegd voor de markt. En dat is ook omslag in denken.
12: Ja, weet je, als je dit soort opmerkingen maakt, dan krijg je meestal direct naar je hoofd geslingerd boomer.
11: In 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20.
9: In tijden van grote crisis gaan we vaak op zoek naar een zondebok. En laat ik dat deze keer ook doen. U bent het. Tenminste, als u minder dan 3 kinderen heeft. Kijk, we moeten, om hetzelfde aantal mensen in ons land te houden, gemiddeld 2,1 kind krijgen per stel. Maar dat halen we bij lange na niet. We zitten in Nederland op 1,43. En wat we samen aanrichten is niet mals. De zorg wordt onbetaalbaar, de AOW wordt door steeds minder mensen opgebracht. Er zijn gewoonweg te weinig mensen om het werk te doen. Dus tja, wordt het tijd om uw verantwoordelijkheid te nemen. Als u in de vruchtbare leeftijd bent, wat let u om eens een keertje als de wiedeweerga onder de lakens te duiken? Of is dat een beetje makkelijk gezegd? Want zie het maar eens te betalen, tijd te maken en krijg überhaupt in 2026 maar eens een huis waar al die koters in passen. De vraag is, hoe kan de overheid u helpen om meer kinderen te krijgen? Of is dat iets waar zich helemaal niet mee moeten bemoeien? Je luistert naar Het Grote Plaatje. We nemen een stap terug om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komen we toch vaak op geld uit. En daarom in de studio naast mij macro-econoom Han de Jong en belegger Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. En onze gast is Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. Dag Helga.
11: Goedemorgen.
9: Fijn dat je er bent. Is het eigenlijk opportun om te vragen hoeveel kinderen iemand heeft? Of is dat eigenlijk een no-go question?
11: Nou, dat hangt er maar vanaf in welke context je die vraag stelt, denk ik.
9: In de context van mijn inleiding zojuist.
11: Jazeker. Nou, op zich is het natuurlijk, als je kijkt vanuit de economie of vanuit het landsbelang, best belangrijk om te kijken naar hoeveel kinderen er nu geboren worden. Al was het maar om daarmee ook naar de toekomst voorbereid te zijn. Dus die vraag stellen is niet zo'n hele gekke als je toch wilt weten wie er in de toekomst in Nederland woont, werkt en ook waarvoor zorg en onderwijs geregeld moet zijn. Dus vooruitdenken is daarin wel heel belangrijk. Ja, dus die vraag stellen is een essentiële.
9: Ja, essentiële vraag, Edin. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
10: 2,1.
9: Dus afgerond 2. Han?
13: Ik heb 4 kinderen en 3 kleinkinderen.
9: Ah, oké. Okay. Dus jij hebt je best gedaan voor het land.
13: Nou ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel. Ja.
9: Helga, mag ik het aan jou ook vragen of niet?
11: Jazeker, 1 en 2 bonus, maar dat telt niet als echt, hè?
9: Nee. Ik doe het een beetje grappend. Aan de andere kant, dit blijkt, als je kijkt naar cijfers en ook hoe overheden hier naar kijken, een serieus punt te zijn. En niet alleen van de Elon Musken van deze wereld. We zagen vanochtend, geloof ik, Han binnenkomen op Bloomberg. Wat kwam er binnen?
13: Dat in China hebben ze het laagste geboorte, waarschijnlijk het laagste aantal geboorten in 2025. Ja, sinds ze dat dan bijhouden, kennelijk.
9: En dat is dan reden tot zorg, toch?
13: Dat is reden tot zorg, omdat daaraan was ook gekoppeld dat de beroepsbevolking krimpt. En dat geeft in een economie natuurlijk toch wel een wat andere dynamiek dan als de boel, als het aantal mensen en ook de beroepsbevolking gewoon groeit.
9: Ja. Helga, als je kijkt naar waar we het hier over hebben, demografie. Wij ontgroenen, of vanuit een ander perspectief vergrijzen. Wie kunnen we daar het beste de schuld van geven?
11: Nou, schuldvraag is denk ik niet zo handig als je met elkaar vooruit wil komen. Ik denk dat het beide kanten. Kijk, enerzijds, wat net al genoemd werd in de context van China. Minder geboortes heeft in een aantal gevallen te maken met minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En dat betekent simpelweg dat er minder vrouwen zijn die kinderen kunnen krijgen. En als die vrouwen die kinderen kunnen krijgen dan ook nog minder kinderen krijgen, dan zie je dat dat natuurlijk een kleinere groep jongeren in de samenleving ontstaat. En in combinatie daarmee, en dat zie je ook in China, maar ook in Nederland, leven wij allemaal steeds langer. En dat betekent dat onze levensverwachting is toegenomen. En daarmee onze babyboom uit de jaren 40, 50, 60... dat zijn degenen die nu in de vergrijzingsboom zitten. Dat betekent dat we naar verhouding veel meer ouderen krijgen. Enerzijds door het grote cohort wat destijds geboren is. En anderzijds leven die mensen ook nog eens veel langer. En wij allemaal leven veel langer. Ja. En dat is een verworvenheid, maar ook een uitdaging naar de toekomst. Omdat we dat eigenlijk nog niet kennen op deze manier.
13: Als ik dat zo hoor, Helga, ik ben Han, maar dan ben ik toch eigenlijk wel redelijk tevreden met mezelf. Want ik heb, zoals Rens al eerder opmerkte, ik heb mijn bijdrage geleverd door samen met mijn vrouw 4 kinderen op de aarde te zetten. En bovendien, ik ben 68 en ik ben nog volledig aan het werk. Dus ik ben ook nog productief. Dus
9: dubbele punten voor jou, hoor.
13: Ja.
11: Zeker. Maar dat zijn ook wel de soort, wat je nu aangeeft. De beroepsbevolking hebben we natuurlijk in het verleden heel snel gedefinieerd als degene tussen de 20 en de 65. Nou, als we een aantal voorzieningen betaalbaar willen houden, zullen we echt dat ook anders moeten inrichten. En daar anders naar moeten gaan kijken. En degene die door kunnen werken en dat ook willen mogelijk. Ja. Dan zul je toch meer moeten betrekken. En ook vrouwen, de combinatie van het hebben van kinderen en participatie op de arbeidsmarkt en dus de uren die je kunt werken. Ja, daar zullen we met elkaar wel echt goed naar moeten kijken om het betaalbaar te houden.
9: Ik wil het eerste gedeelte van deze uitzending vooral focussen op het krijgen van kinderen en daarna kijken naar al die andere oplossingen. Toch Helga, hè, als we het hierover hebben, in Nederland wordt er een beetje lacherig over gedaan over zo'n oproep, u moet meer kinderen krijgen. Hè. We horen het van Elon Musk, we horen het ook van Pieter Omtzigt. Die partij is er overigens nog niet meer. We vinden het ook een beetje rieken naar iets nationalistisch. Is dat terecht?
11: Nou, je ziet eigenlijk dat dit soort beleid, kinderbeleid, dat in veel gevallen eigenlijk gevoerd werd door China, Hongarije bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch andersoortige regimes dan wat wij misschien hier in Nederland willen en gewend zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook in Scandinavische landen, waarin de verzorgingsstaat zo is opgebouwd dat arbeid en zorg makkelijker te combineren is, het kindertal wel hoger ligt. En dus in dat opzicht zie je dat indirect kinderbeleid daar wel degelijk een effect lijkt te sorteren over de jaren heen.
10: Edien, ik kan niet beginnen te omschrijven hoezeer ik het oneens ben met jouw intro reeks.
13: Oké.
10: Nou, kijk, we hebben het over het feit dat inderdaad het aantal kinderen per vrouw in het Westen in ieder geval afgelopen decennia is gedaald. Mm-hmm. En je zou je daar eigenlijk ook de vraag bij moeten stellen, waarom is dat zo gekomen? Waarom gebeurt het wel bij ons en in veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld niet? En dan kom je heel snel bij iets wat ik toch als een feit neer wil zetten. Bij stijgende welvaart hebben we minder kinderen nodig. Kijk even naar de generaties voor ons. Het was eerder de regel dan de uitzondering dat er per gezin 6, 7 kinderen waren. Ja, dat had een reden, want zaken als AOW, pensioenen en dat soort zaken, mm-hmm, die waren er niet. Een andere reden was de kindersterfte was behoorlijk. Nou, we zijn dus in loop der tijd is de zorg verbeterd, zijn we welvarender geworden. Dat is de reden waarom dat gebeurt. En de stelling dat dit een gevaar voor de economie zou zijn, ja, laten we weer naar de basics gaan. Als we het welvaart definiëren voor het gemak als economische groei, waar komt de economische groei vandaan? Inderdaad, meer mensen aan het werk. Maar er is ook een ander deel daarvan, namelijk de stijgende productiviteit van die mensen. Dus het is helemaal geen natuurwet dat als je minder kinderen krijgt, dat je welvaart op het spel staat. Als je maar zorgt dat de tweede helft van die definitie, dus productiviteitsstijging, dus meer investeren, dan los je dat zo op.
12: Even checken bij Helga, is dat zo? Of zit er toch wel een behoorlijke, laten we zeggen, causaal verband tussen economische groei en hoeveel kinderen er zijn?
11: Ik ben heel blij met de opmerkingen die net gemaakt werden, want dat klopt natuurlijk voor een groot deel zeker. Dat het de hele analyse van waarom zijn er nu minder kinderen dan in het verleden, vanuit economische groeiperspectief ongetwijfeld op deze manier. Maar als je nadenkt over onze verzorgingsstaat, die is ingericht op een manier, in een tijd ook, dat we veel jongeren hadden en relatief weinig ouderen. Dus daar zit een grote crux, dat je dadelijk toch relatief weinig werkenden hebt ten opzichte van het aantal ouderen die allemaal ook nog langer leven. En dat maakt dat daar wel degelijk uitdagingen zitten. Dus maar de verzorgingsstaat inrichting, daar zul je wel over na moeten denken hoe je dat gaat realiseren. Dat kan ook met innovatie. Hè? Ja. Dus er wordt vaak nagedacht ook over innovatie daarin, of met technologische vooruitgang. AI kan daar mogelijke dingen in gaan doen. Maar dat is nog best een onbekende factor, ja, hoe dat gaat uitwerken.
10: Als je de vraag dan stelt, Rens, ja, wie kunnen we de schuld geven? Ja. Ik denk beleidsmakers van de afgelopen 30 jaar. En waarom? Omdat, kijk, wij economen houden ons bezig met zaken als inflatie en economische groei. En daar moet je voorspellingen van maken. En je probeert dat zo goed en kwaad te doen. Het lukt bijna nooit, maar we doen ons best. Vergrijzing, demografie, dat zijn geen voorspellingen. Dat is gewoon wiskunde, dat is gewoon doorrekenen.
12: Ja, we zien het alleen dus heel lang aankomen. Het is zo traag dat we er nauwelijks op reageren.
10: Dus toch, Helga, wij
12: reageren altijd heel traag op iets wat heel langzaam op ons afkomt, toch?
11: Nou, dat is zeker waar. En demografie, wij voorspellen ook al heel lang. En de demografie is namelijk best al oud, dus we weten er echt wel wat van. En die vergrijzingsboom, die hadden we echt zien aankomen. Dat is, nou ja, geen hogere wiskunde. Nee. Want als er meer kinderen geboren worden, dan zie je na de vergroene golf een grijze golf ontstaan op een gegeven moment. Kijk, de enige wat meer fluctuerende factor is migratie. Maar zelfs daar, nou, we hebben niet altijd het bij het rechte eind. Maar er liggen wel degelijk scenario's van bevolkingsontwikkeling. Dus daar meer naar kijken en die veel meer betrekken in je beleid is een essentieel iets. En dat is in het verleden toch in veel gevallen te weinig gedaan. Want je had het echt wel kunnen zien aankomen op sommige fronten.
12: Ik wil het toch hebben over die weinig kinderen. En of we daar iets aan kunnen doen. Want ik zei het al, 2,1 kind hebben we nodig. De westerse wereld zit op 1,5. Helga, waar komt dat door?
11: Nou, eigenlijk werd het dan net mooi ingeleid. In het verleden hadden we natuurlijk veel meer noodzaak om meer kinderen te hebben, omdat er inderdaad allerlei voorzieningen niet waren. Dus je had je kinderen nodig om je oude dagvoorziening te organiseren. Je had ook heel veel religieuze factoren. Hè? Dus mensen die toch vanuit de religie. We zien daar eigenlijk een ontkerkeling in Nederland en in de westerse landen ontstaan. Dus mensen zijn meer geïndividualiseerd, maken individuele keuzes. En daarnaast, het feit, die individuele keuzes leiden ook veel vaker tot een uitstel van relatievorming. Dus we zien veel meer singles en veel langere periodes van alleenstaand zijn in de levensloop. En dat maakt eigenlijk dat kinderen krijgen ook in veel gevallen wordt uitgesteld. Dus het kan ook nog best wel zo zijn dat een aantal van de mensen die nu nog aan het uitstellen zijn wel degelijk kinderen gaan krijgen. En dat we daarmee het kindertal ook nog wel wat omhoog zal gaan. Dus je ziet dat in het verleden, ja, ik op relatief jonge leeftijd al kinderen kreeg. En dat is in de westerse wereld heel ver naar achter geschoven. Dus de factoren die net al genoemd werden, die spelen ook in Nederland. En die spelen eigenlijk wereldwijd. En je ziet ook met het stijgen van het opleidingsniveau van vrouwen dat eigenlijk het krijgen van kinderen in veel gevallen wordt uitgesteld. En uitstel leidt in sommige gevallen tot afstel, maar in sommige gevallen dus ook tot veel latere momenten in het leven waarop kinderen worden gekregen. En daarmee ook het kindertal in totaal per vrouw wat daalt.
9: Ja. En kinderopvang en huizen, wat ik in mijn inleiding zei, is dat inderdaad een probleem of niet?
11: Nou, zeker als je het mensen ook vraagt, hè, dan zie je dat wel degelijk veel genoemd wordt ook. We hebben grote datasurveys waarin we mensen over dit soort dingen ook bevragen. En je ziet dus wat ik al aangaf eerder in Scandinavië, waar juist bijvoorbeeld kinderopvang zeer goed geregeld is, dat dat ook leidt tot een betere mogelijkheid van combinatie van werken en het zorgen voor kinderen. En daarmee dus ook het krijgen van kinderen in gezinnen. Je ziet ook dat vaders daar bijvoorbeeld verplicht verlof moeten nemen. Nou, dus dat soort zorgarrangementen kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan het besluiten tot het krijgen van kinderen. Woningen, ja. Maar we zien uit onderzoek ook dat eigenlijk de eisen die jongeren stellen aan bijvoorbeeld inkomen, maar ook huisvesting, voordat zij vinden dat ze in staat zijn om kinderen te krijgen, door de jaren heen ook verschoven zijn. Dus je ziet dat er hogere eisen worden gesteld door jongeren voordat ze vinden dat ze eigenlijk klaar zijn om kinderen te krijgen.
13: Ja, ik wil toch nog eventjes één punt maken. Een additioneel punt. Hoe het komt dat we minder kinderen hebben. Mm-hmm. Dan duik ik even de techniek in, zeg maar.
9: Ik ben benieuwd. Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
13: Het valt mee, want ik hou het netjes. Maar weet je, toen mijn grootouders hun gezin aan het opbouwen waren, ja, toen was gezinsplanning, het was lastig, omdat de middelen daartoe ontoereikend waren. Dat heeft ook wel een rol gespeeld. Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, hè, Helga, die spreekt dan over in Scandinavische landen met betere kinderopvang. Ik kan me herinneren, Helga, die spreekt dan over in Scandinavische landen met betere kinderopvang.

0: vrouwen die part-time werken. Dat is al heel lang zo. Vanaf de jaren 50 is dat hier gegroeid. Dat is in de Scandinavische landen veel minder het geval. Dus daar werkten vrouwen altijd al veel meer fulltime. Ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En dat heeft gemaakt dat hun verzorgingsstaat eigenlijk daaromheen is opgebouwd. En eigenlijk vanuit dat perspectief georganiseerd is. En daar zie je ook dat het niet alleen maar om kinderopvang gaat, maar eigenlijk het hele systeem van school en opvang is op een hele andere manier georganiseerd dan hier in Nederland. Zie je overigens in veel andere ons omringende landen ook. Dus het gaat niet alleen maar om het gratis kinderopvangdeel. Het gaat ook om van ja, willen vrouwen inderdaad meer op de arbeidsmarkt participeren? En welke normen hebben we op dat front? En daar zit natuurlijk ook in Nederland een wat andere context dan in Scandinavië.
1: Maar liggen die geboortecijfers dan een stuk hoger in Scandinavische landen?
0: Ja, zeker. Ja, die liggen echt een stukje hoger. Die zitten niet op 2,1, maar toch echt wel, tot nog niet zo heel lang geleden, op de 1,7, 1,8. En dat zie je ook bijvoorbeeld in Frankrijk.
2: Ja. Dus, als we kijken naar de problemen die dat oplevert. Edin, die verzette zich daar al tegen over de problemen die ik opwierp. We zitten in het huidige systeem, laat maar even kijken. Nederlandse Bank waarschuwt dat de economische groei tussen 2026 en 2040 nog maar 0,6% per jaar zal zijn door vergrijzing of, als je het anders perspectief, het ontbreken van vergroening. Ben je het daarmee eens of niet, Helga?
0: Nou, ik denk dat daar wel dat het een goed signaal is om daar met elkaar goed naar te kijken. Want als je kijkt in 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20. En dus er gaat echt een demografische transitie aankomen. Dat die gevolgen gaat hebben, dat lijkt wel evident. Hoe sterk die gevolgen zijn, zal mede afhangen van andere zaken waar we het al over hadden, zoals technologische vooruitgang, productiviteit, maar ook keuzes voor wat voor economie wij in Nederland willen zijn. De Staatscommissie Demografische Ontwikkeling heeft daar ook goed op gewezen, dat ook een keuze betreft wat voor soort arbeid je in Nederland wil hebben en op welke manier je economie wilt vormgeven.
3: Edin? Nou, ik vind het heel knap voor een instelling zoals de Nederlandse Bank, maar dat geldt voor alle centrale banken en alle economen, zou ik bijna willen zeggen, dat je zulke stellige voorspellingen kunt doen over de periode tot en met 2040, terwijl je niet eens in staat bent om iets te zeggen over hoe de economie zich volgende maand zal ontwikkelen.
1: Mm-hmm. Maar ja, hier ontvouwt zich toch een beetje het probleem van economen, zeg ik naar aanleiding van de opmerking van mijn collega-econoom Edin. Ja. Demografische ontwikkelingen die zijn volgens mij vrij goed voorspelbaar. Maar op korte termijn beweegt het natuurlijk allemaal niet zo heel erg. Economen houden zich eigenlijk veel meer met korte termijnen bezig dan met lange termijnen. Mm-hmm. En omdat we in die korte termijnen helemaal, ja, dan speelt demografie geen of nauwelijks een rol. Dus daar kijken economen dan niet naar. En dan vergeten economen, naar mijn idee, heel vaak, als ze dan wel naar de lange termijn gaan kijken, ja, omdat ze helemaal niet gewend zijn om naar demografische ontwikkelingen te kijken, dan vergeten ze die gewoon. Ja. Dus ja, ik vind je opmerking van, ja, het is zo ver vooruit, dit kunnen we allemaal niet weten.
2: Er zit een hele sterke trend onder. En die kunnen we juist wel weten.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
3: Maar het enige wat ik wil zeggen is, als zo'n instelling als de Nederlandse Bank met een goede naam met zo'n voorspelling komt, dan loop je het gevaar dat mensen dat als een soort waarheid gaan zien. Dit is geen waarheid. Dit is gewoon lukraak voorspellen wat zich over 20 jaar gaat afspelen. Als we erin slagen met de technologische vooruitgang, de arbeidsproductiviteit gedurende een lange tijd op 2% per jaar te krijgen, historisch is dat helemaal niet exceptioneel hoog. Mm. Dan is onze welvaart over 20 jaar echt behoorlijk hoger dan wat hierin staat.
2: Oké, Helga, help mij hier even uit.
0: Mooie opdracht.
1: Succes, ja.
0: Nou, ik denk dat het sowieso goed is om juist wel vooruit te denken. Maar wat net gezegd werd, in veel gevallen worden dit soort berekeningen ook als de waarheid gezien, ja, alsof de enige looproute die er is. Ja, en dat is natuurlijk ook met bevolkingsontwikkeling niet het geval. Daar zitten fluctuaties in. Het is ook met het weer niet het geval. Hè. We weten het best wel goed op korte termijn, maar zelfs dan weet je nog niet helemaal zeker waar het buitje valt. Ja. Dus je zit altijd met onzekerheidsmarges. En voor het gemak worden dit soort cijfers natuurlijk al snel puntschattingen, alsof dit de enige waarheid is. Vandaar dat het ook best handig is om met scenario's te werken en na te denken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien, mis er verschillende dingen veranderen. Maar heb je iets meer variatie.
2: Ja. Hier hebben we het over de economie. Ja. Jij zei eerder al, het gaat ook over de verzorgingsstaat. En daar weten we al van, ja, wij moeten straks met veel minder mensen eigenlijk bijvoorbeeld de AOW betalen van veel meer mensen. Dat heeft niet zo heel veel met de economie te maken, maar wel over
3: dat heeft alles met

0: Nee, economie te maken.
1: Nou ja, hoezo?
0: Nee, maar, zeggen wij in duet.
1: Nou, want in principe moet er gewoon dat betaald. Die AOW moet gewoon betaald worden, hoe hoog of hoe laag de economie is, toch?
2: Nou ja, dat is toch de keuze hoe betaal je die rekening.
1: Ja. En daar wil ik dus heen. Uiteindelijk is het dus zo dat we dus... Hier hebben we dus bedacht ooit. We gaan de werkenden laten we betalen voor de ouderen, voor de AOW. Als we hier geen keuzes in gaan maken, en dat is een economische keuze, dan lopen we wel tegen een muur op.
0: Maar onze economie groeit natuurlijk. Hè? Dus als je nou... Ik heb die cijfers niet helemaal precies in mijn hoofd zitten, maar ik kijk daar toch vrij vaak naar. Als je naar de afgelopen 15, 20 jaar kijkt, dan zie je dat wat we uitgeven aan AOW, dat is als percentage van het BBP eigenlijk opmerkelijk stabiel. En het laatste rapport, het 18e rapport van de studiegroep Begrotingsruimte van vorig jaar, dat becijfert dat in 2040 stijgt dat percentage wat we uitgeven aan de AOW, als we het stelsel laten zoals het nu is, dan stijgt dat van 4,7% BBP naar 5,7% BBP. En daarvan zegt de studiegroep, oh, dat is onbetaalbaar. Ja, ik zou zeggen, dat gaat over 15 jaar en 1% BBP, dat moet je kunnen accommoderen. Plus, ik zou ook zeggen, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Helge daarnaar kijkt, maar als je dus zegt, de leeftijdsopbouw van de bevolking die verandert, hè, we vergrijzen en dat leidt tot hogere kosten voor die oudere mensen. Ja, maar dan zou je toch ook denken dat moet leiden tot lagere kosten voor die jongere groepen, want daar zijn er gewoon minder van. Ja,
1: heel goed. Hier wordt gezegd, nou, ook dat verzorgingsstaatsprobleem waar jij het over hebt, is eigenlijk niet zo enorm groot.
3: Nou, het werd nu toegespitst op de AOW. Hè. Dat is één deel van de verzorgingsstaat. Een heel ander deel is de zorg en de manier waarop de zorg georganiseerd is. En het gaat niet alleen maar om dat er meer ouderen zijn, maar het gaat er ook om dat een groot deel van die ouderen veel langer leeft dan ooit tevoren. Dat is natuurlijk een prachtige verworvenheid ook. En die heeft veel te maken met wat eerder ook al genoemd werd, onze betere zorg die er is, grotere hygiëne, betere omstandigheden van opgroeien. Maar het betekent dus niet alleen maar dat er meer 65-plussers zijn, maar het betekent naar de toekomst toe voor Nederland dat er vooral ook meer 80-plussers zijn. Hè. Dus die dubbele vergrijzing, dat is eigenlijk een groep die we in het verleden niet zagen. En daar zit de grootste groei. Dus dat betekent wel degelijk dat die kosten aan die kant groter zijn dan dat we hadden voorzien, denk ik, toen de verzorgingsstaat werd opgebouwd. Dus daar zit het grote verschil.
1: Daar zit het grote verschil. Daar gaan we straks over verder praten. Onder andere over de vraag, kunnen we het geboortecijfer een beetje opkrikken? Pun intended. Maar bij de radio zijn we alweer klaar. Het probleem en de oorzaak zijn duidelijk, maar de oplossingen, daar gaan we het ons tijdens de podcast over hebben. Hoe de rest van dit grote plaatje eruit ziet, dat hoor je in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. Luister daar dus verder. Vergeet je overigens ook niet te abonneren. Mijn naam is Rens de Jong. Dank aan voorzitter Helga de Valk van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast. Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast. We hebben het gaan hebben over het bankencommunicatienetwerk Swift. Want dat werkt aan een nieuw eigen betaalsysteem met hulp van blockchain-technologie. En we kijken naar een update van de Amerikaanse Clarity Act. Want die dreigt dit jaar niet meer te halen. Dit is CryptoCast 438 en ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom. Je bent voorzitter van branchevereniging VBNL. En wij gaan eens even het nieuws doornemen deze week. Te beginnen met Swift, namelijk dat grote bankencommunicatiebetaalnetwerk. 17 grootbanken gaan namelijk tests uitvoeren met blockchain als onderliggende technologie. En dat moet dan 24/7 internationale betalingen kunnen waarmaken. Dat belooft nogal wat. Ze komen eindelijk in de moderne tijd, daar ook bij Swift, moeten we maar zeggen. Swift is een term die je vaak hoort, maar mensen weten misschien niet zo goed wat dat precies nou inhoudt. Kan je dat ons uitleggen, Mauro?
8: Ja, je hebt het misschien wel eens gezien als je geld moet overboeken, dat je dan de Swift-code nodig hebt van de ontvangende bank. Swift staat voor de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
7: Kijk,
8: en dat laatste woord, telecommunication, verklapt misschien een beetje uit welke tijd het komt. Het is in 1973 opgericht door toen 239 banken uit 15 landen. En het is dus geen bank of geen betaalsysteem zelf, maar een soort wereldwijde coöperatie die dat berichtenverkeer tussen de banken dus verzorgt. Het stuurt de instructies tussen banken van wie voor de afwikkeling wat naar elkaar moet overmaken. En ik heb een bankier wel eens horen zeggen dat het het duurste e-mailbedrijf ter wereld is. Kijk, zo moet je het een beetje zien. En inmiddels zijn er meer dan 11.500 banken, effecteninstellingen en bedrijven in 200 plus landen daarbij aangesloten. En ter schaal, Swift-berichten dekken jaarlijks zo'n 150 biljoen. Dus dat is 150.000 miljard.
7: Ja.
8: En is dus wel echt het fundament van het internationaal banksysteem.
7: Ja, en we weten ook dat het een heel machtig systeem is. Omdat op het moment dat Rusland eruit werd gezet, dat was echt een ding. Hè? Dat de Russische banken daar geen toegang meer toe hadden. Dat was echt een groot moment. Het uitsluiting van het SWIFT-systeem. Ja. Een nieuw systeem met blockchain. Wat houdt het in? Want het is... ja, 10 jaar geleden was het een onwijs buzzword. Nu begint het toch wel aardig realiteit te worden dat dit gewoon kan en misschien ook wel werkt. Wat houdt het in?
8: Ja, op 9 juli maakten ze bekend dat hun nieuwe blockchain-gebaseerde ledger, dus administratie, klaar is voor gebruik. Dat hebben ze dan in 9 maanden ontwikkeld. Vond ik vrij rap. Maar samen met de deelnemende banken. En dat zijn dus niet die 11.500, maar een paar die eigenlijk in het experiment hebben gezeten. En het idee is dat banken dan hun eigen tokenized deposits, dus zijn bank uitgegeven digitale tegoeden, ja, eigenlijk de bankbalansen die op de blockchain worden geadministreerd, en dat ze daarmee dus de voordelen van die blockchain kunnen gaan benutten. Grensoverschrijdend, 24/7, dus ook 's nachts en in het weekend, en voordat de uiteindelijke afwikkeling via de bestaande systemen dan blijft plaatsvinden.
7: Ja, nou, dat is toch best wel spannend. Welke partijen, ik noemde net 17 grootbanken, wie doen er allemaal mee aan dit experiment?
8: Ja, 17 banken, 6 continenten, en dan moet je denken aan HSBC, Hongkong, Citibank, UBS, BNY, Wells Fargo, Standard Chartered, BNB Paribas, Lloyds, nou, bla bla bla.
7: Nederlandse banken?
8: Nee, heb ik niet tussen gezien. Dit zijn echt mondiale grootbanken. En dus geen fintech experimentje meer, zou ik zeggen.
7: Ja, dus oké, er gebeurt wel echt wat. Dit klinkt toch ook voor mij een beetje als iets wat met stablecoins in principe ook zou kunnen. Dat zijn de getokeniseerde dollars en euro's, zou ik maar noemen. Je noemde net getokeniseerde banktegoeden. Nou, je hebt ook dollars en euro's die op de blockchain leven, zoals bijvoorbeeld de Tether en de USDC, de Circle-variant van de stablecoin. Waarom moet dat dan per se op deze manier weer? En niet, kunnen ze niet gewoon die stablecoins gebruiken?
8: Ja, je hebt dus naast stablecoins tokenized deposits, en je hebt natuurlijk ook nog de Central Bank Digital Currency, de CBDC.
7: Waar nog maar over te zwijgen.
8: Lijkt allemaal inderdaad heel erg hetzelfde, maar het verschil zit denk ik in de aard van de uitgever. CBDC zijn publiek geld, centrale bank uitgegeven. Stablecoins zijn van private bedrijven. En dit zijn bank uitgegeven tokenized deposits. Dus ze hebben dus niet te maken met een derde partij die het geld heeft uitgegeven. Maar we dat echt in eigen interbankaire systeem met volledige controle over compliance, kredietrisico's, klantrelaties en dus geen externe afhankelijkheden. En dat past dus volledig in het al bestaande regelgevingskader. Dus het is voor hen ook heel makkelijk om niet met nieuwe wetten en dergelijke te moeten gaan werken.
7: Ja. Hoe zit het dan met de concurrentie met al deze alternatieven? Is er nu, wie gaat dit winnen? Want het is aan de ene kant heb je dus dit systeem wat helemaal compliant is en helemaal binnen de kaders pas die al geschetst zijn, dat is hartstikke leuk. Aan de andere kant denk ik van het is misschien ook wel tijd voor iets nieuws. Hoe zie jij die verhoudingen?
8: Ja, dus die CBDC, die Central Bank Digital Currency, is echt natuurlijk een consumentenproduct. Ja. Dat zou ik zeggen. Dat
7: die is er overigens ook nog lang niet.
8: Nog lang niet, inderdaad. Die strijd die wordt wellicht door de stablecoins. Ook natuurlijk voornamelijk een consumentenproduct als start. Maar we zien nu wel dat steeds vaker de stablecoin rails en bankconsortia natuurlijk ook wel op dit soort wholesale interbankaire schaal wordt onderzocht. En daarnaast heb je dan natuurlijk ook nog de concurrent uit de cryptowereld, jouw vrienden van Ripple, die positioneert zich natuurlijk ook al heel lang als de blockchain bankenoplossing. Maar Swift positioneert zich nadrukkelijk dan neutraal, noemen ze in het persbericht, deposito gebaseerd, dus geen publieke blockchain, alleen voor de leden en geen extern token nodig.
7: Ja, ik denk dat er enkele Twitter-gebruikers heel blij zijn dat we Ripple even noemen. X-gebruikers moet ik dan natuurlijk zeggen. Maar zo'n partij als Ripple, die dan heel graag met banken wil samenwerken, toch een van de belangrijkere cryptomunten / netwerken die we hebben op de cryptomarkt. Daar kunnen we niet omheen. Maar die richt zich expliciet op die banken om die internationale betalingen te doen. Dus is dit ook niet een beetje in de businessmodel van Ripple wat nu?
8: Dat is precies waar het debat dus over losbarstte na de aankondiging. Kijk, als banken dus 24/7 kunnen afwikkelen op eigen infrastructuur, dan is er heel weinig, misschien wel geen reden meer om de liquiditeit via Ripple's on-demand liquidity, het ODL-netwerk, te gebruiken. We hebben het vaak over netwerkeffect. Swift's eigen volume, die 150.000 miljard dollar per jaar, overschaduwt natuurlijk wel een beetje de 95 miljard dollar die Ripple op dit moment doet.
7: Ja.
8: Maar het tegenargument dat werd gevoerd is dat Swift natuurlijk de berichtenlaag is. En dat dus niet de afwikkelingslaag van Ripple zou hoeven uitsluiten.
7: Ja.
8: Dus 30 van de Swift-banken die hebben ook al banden met Ripple. Zo'n 40% daarvan gebruikt dat ODL, dat On-Demand Liquidity Network. Dus banken zouden optioneel via de Swift-rails alsnog op XRP liquiditeit uit kunnen komen.
7: Op Ripple,
8: theorie.
7: In theorie. Toch nog even, wat zegt dit dan over de houding van al deze grote banken tegenover crypto technologie, zou ik maar zeggen. Want ja, dit is toch wel. Deze banken lijken gewoon toch te accepteren dat dit heel relevante en belangrijke technologie is. En dat is wel eventjes weer een stukje signaal in al deze ruis.
8: Ja, absoluut. Het is wat mij betreft weer een datapuntje die laat zien en bevestigt dat banken de onderliggende technologie, het tokeniseren van financiële instrumenten, 24/7 afwikkeling, programmeerbaar geld, echt wel omarmen inmiddels. En dat doen ze nadrukkelijk dan, nou, nu zij via hun eigen gereguleerde, gecontroleerde kaders en een private blockchain als het ware. Maar we zien natuurlijk ook tal van voorbeelden van partijen die dit op publieke infrastructuur doet.
7: Ja, precies. Ja. En het is dan misschien niet het keiharde decentrale idee van Bitcoin.
8: Dat niet overal, inderdaad. Nee. Maar de onderliggende blockchain technologie en de gedachte is misschien voor heel veel partijen veel belangrijker dan crypto als de asset class.
7: Ja. Goed, nou, daar houden we het voor nu even bij. Maar wel echt heel interessant om te blijven volgen wat ze bij Swift zelfs aan het doen zijn met blockchain. Wie had dat gedacht? Gaan we blijven volgen. Goed, waar we ook nauwkeurig iedere week naar kijken is de cryptomarkt natuurlijk. En deze week gaan we de prijsanalyse doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
9: Hey Daniel.
7: Ja, de prijs bleef afgelopen week toch een beetje stabiel. Er waren wel wat schokjes. Is dit nu de zoektocht naar de bodem van de bear market waar jij het de afgelopen weken over hebt gehad, Bert?
9: Ja, de afgelopen 10 dagen lag de koers grotendeels tussen $62.000 en $64.000. Ja, er is net 3% verschil tussen. Dat is echt wel heel stabiel of weinig spectaculairs. Terwijl er op zich zat spectaculaire dingen gebeuren op financiële markten de afgelopen anderhalve week. En dat is nu wel, dat past wel een beetje bij het veranderde karakter van de Bitcoin-markt. Daar hadden we het vorige week wat uitgebreider over. Hè. We zagen kracht bij Bitcoin op de momenten dat AI-aandelen zwakte vertoonden. We zagen ook kracht bij Bitcoin op de dag dat Strategy bekend maakte dat ze voor het eerst een serieuze hoeveelheid Bitcoin hadden verkocht. Ja. 3500 Bitcoin, een dikke $200 miljoen. En op die dag ging Bitcoin omhoog, de koers. En dat in die hele periode ook telkens de zone rond de $60.000 verdedigd wordt. Dat gebeurt eigenlijk al anderhalve maand. We hebben in juni 60.000 gezien, 59, 58, 57,7. Heel kort elke keer, maar daar is blijkbaar vraag. Want er ontstond niet een vrije val, een waterval naar een volgend lager niveau, zoals we de afgelopen 9 maanden vaker gezien hebben. In de data zien we dat het vooral langetermijnbeleggers zijn die hier Bitcoin kopen en hun positie vergroten. En bij elkaar ontstaat dan een interessant beeld. Niet dat we niet lager kunnen, dat kan best. Zeker als er zich een schok voordoet, van buiten de Bitcoinmarkt bijvoorbeeld. Maar wel dat de investeerders die Bitcoin voor de lange termijn aanhouden deze koersen als redelijke waardering zien. Value noemen we dat in het Engels. Een prima deal, zou je kunnen zeggen. En dat is inderdaad wat je wil zien als je op zoek bent naar de periode en het prijsbereik waar de bodem gevormd kan worden.
7: Ja, precies. Ja. Een ander signaaltje misschien. Het conflict tussen VS en Iran leidt natuurlijk weer op deze week. Er is wat meer onzekerheid op markten geslopen. Dat zien we bij AI-aandelen. De olieprijs is weer wat opgelopen. Wat betekent deze situatie voor Bitcoin? Want volgens mij hield Bitcoin zich dan wel sterk.
9: Ja, klopt. Ik denk eigenlijk, ik zou willen zeggen dat de situatie in het Midden-Oosten niet zoveel betekent voor Bitcoin op het moment. Überhaupt voor financiële markten. Die lijken zich eigenlijk allemaal niet zoveel aan te trekken van het geflipperkast in de straat van Hormuz. Ja. Ja, de olieprijs natuurlijk. Maar voor de rest, aandelen, ja, die zijn ook een beetje met hun eigen verhaal bezig. Maar op twee manieren kan dit alsnog de Bitcoin-markt raken, uiteindelijk. Bijvoorbeeld, 1, als de situatie in korte tijd sterk verandert. Dat zou kunnen, een grootschalige escalatie of onmiddellijke vrede. Even beide kanten van het spectrum pakken. Alles daartussen wordt een soort van genegeerd. En de tweede manier is dat als de centrale bank, met name de Amerikaanse, in een situatie wordt gebracht waarin die heel ander beleid moet gaan voeren. Ligt allebei nu niet voor de hand. En ik heb ook het idee dat centrale banken, en dan in het bijzonder die in de VS, voor inflatie en werkgelegenheid, belangrijke factoren, nu meer kijken naar AI dan naar Iran en het Midden-Oosten. En bij AI gaat het dan om de vraag, kost dat banen of levert het juist nieuwe werkgelegenheid op? En gaan we de dure chips terugzien in de inflatie? We zagen al allerlei fabrikanten van consumentenelektronica hun prijzen verhogen, waaronder Apple. En verwijzend naar de dure geheugenchips. Als we dat gaan terugzien in de inflatiecijfers, Dan kan het zijn dat daardoor ook risicobeleggingen zoals Bitcoin geraakt worden. Nou, deze week Amerikaanse inflatiecijfers. Over 2 weken het rentebesluit. Dus ja, de komende weken gaat dit beeld wat scherper worden.
7: Ja, precies. Als we dan toch nog even terugkomen op die bodem. Wanneer denk jij dat we die achter ons hebben gelaten? Met andere woorden, naar welke prijsniveaus kijk jij en op welke tijdschaal zit jij te kijken?
9: Ja, als je het over bodem hebt, dan heb ik het over de bodem van de cyclische bearmarkt. Het einde van de dalende gedeelte van de marktcyclus. En die marktcyclus duurt bij Bitcoin zo'n 4 jaar. Hè. 3 jaar stijgen, 1 jaar dalen. Dat was de afgelopen 12 jaar het ritme. En die daling en die stijging, die zie je het mooiste als je kijkt op de weekgrafiek. Daar zie je dat die stijging een mooie reeks is van hogere toppen en hogere bodems. Je kunt een kind een krijtje geven en dan markeert hij ze zonder twijfeling voor je. Ja. En de koers is in die periode boven het dominante gemiddelde. En dan heb je eigenlijk de 3 belangrijkste eigenschappen van een stijgende trend. Tot het punt dat de bullmarkt eindigt en overgaat in de bearmarkt. Dan klapt die trend om van stijgend naar dalend. Lagere toppen, lagere bodems en een koers onder het gemiddelde. En dat is waar we nu in zitten.
7: Ja.
9: Een belangrijk signaal zou zijn als we weer tekenen zien van een stijgende trend. Dus als we dat vertalen naar de situatie van nu, is dat een hogere top boven de $83.000 van 6 mei. Daarna een hogere bodem boven de 57.7 van 1 juli. En dan uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Dat ligt nu op 86.500. En als die drie vinkjes hebben gezet, dan zouden wij ons basisscenario veranderen van we zitten in een bearmarkt naar we zitten in een nieuwe bullmarkt.
7: Ja.
9: Nou, waar let jij op, vroeg je? Hè, van dit zijn natuurlijk de soort van harde bewijsstukken. Maar je kunt al eerder wel wat dingetjes zien. Dus er zijn bijvoorbeeld nog 2 andere prijsniveaus die wat dichterbij liggen. Dan ga ik niet mijn basisscenario aanpassen, maar dan ga ik wel op het puntje van mijn stoel zitten. Dat is namelijk $68.000. Dat is het hoogste punt van de afgelopen maand. Als we daar boven komen, dat is interessant. En $74.000 loopt het 200-daagse gemiddelde. Daar kijken ook best wel wat analisten naar. Kijk, als de koers daarboven gaat handelen, dan, ja, dat zijn geen bewijsstukken op zich, maar wel weer extra signalen dat het karakter aan het veranderen is van pessimistisch naar optimistisch.
7: Kijk, dankjewel. Nou Bert, ik zit nu al op het puntje van mijn stoel, dus het gaat spannende tijden gaan we tegemoet op de cryptomarkt. In ieder geval, dankjewel weer voor dit gloedvolle verhaal. Mauro, wij gaan nog even doorpraten over Amerikaanse wetgeving, dat is een van jouw hobby's. Het was ooit een soort van je werk, maar goed. Goed, we gaan het hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Een hele belangrijke cryptowet. En die heeft nog 1 kans om dit jaar door het Amerikaanse congres geloodst te worden. Maar of dat gaat lukken, is maar de vraag. En ja, Amerikaanse politici werken nu met man en macht om een nieuwe wettekst op te stellen om die belangrijke cryptowet toch er doorheen te krijgen. Eerst even de Clarity Act. Wat is dat nu precies en waarom is het zo belangrijk dat die wet slaagt dit jaar?
8: Ja, dit is een marktstructuurwetgeving en op dit moment heeft de VS dat niet. De Clarity Act moet vastleggen wie waarover gaat. Welke cryptomunten vallen onder de SEC, dus worden behandeld als effecten. Wat valt er voor de CFTC, de grondstoffentoezichthouder? Moeten er nieuwe specifieke cryptoregels bijkomen? En wie gaat toezicht houden op die dienstverlener? Naar welke eisen moeten zij zich dan voldoen?
7: En even wat achtergrond schetsen. Dit was voorheen echt een zootje in de VS. Hè? Want
8: het ontbreken van antwoord op al die vragen is precies inderdaad waarom het een zootje was. Hè? Het was handhaving via rechtszaken. Regulation by enforcement noemen ze dat. In plaats van heldere federale regels vooraf. Ja,
7: geen regels, wel rechtszaken. Dat is een beetje een rare situatie.
8: Ja, en het is dus nu extra actueel, omdat natuurlijk 1 juli de Europese MiCA volledig van kracht werd. We kennen hem al 3 jaar. Ja. Je kan al 1,5 jaar ook een vergunning halen, maar nu moest iedereen het hebben. En Europa heeft dus nu een uitgewerkt, geharmoniseerd kader en de VS nog niet.
7: Ja.
8: En dat zet druk. Hè. Grote Amerikaanse partijen zien hun eigen thuismarkt eigenlijk achterblijven bij Europese duidelijkheid.
7: Ja, precies. En waarom is het dan nu zo belangrijk dat die wet er dit jaar doorheen komt?
8: Nou, het wetsvoorstel ligt er al sinds vorig jaar zomer. En het Huis van Afgevaardigden, dus de Tweede Kamer kunnen we zeggen, die nam in juli 2025 het ook al aan. Met een ruime 2-ledige meerderheid. Ja. Zo'n bipartisan bill. Dus beide partijen waren voor. Maar het probleem zit hem in de Senaat. En daar is een drempel van 60 stemmen nodig. En de Republikeinen hebben er 53. Ja. Dus ze hebben naar minimaal 7 democratische steun nodig. En ja, dat stokt op een aantal punten. Het grootste, we hebben het al een aantal keer ook wel besproken, is die ethiekbepaling voor overheidsfunctionarissen. Inclusief de president zelf. Die zou moeten verbieden dat de persoonlijke belangen in crypto hebben. En gaat bij uitzondering niet een keer over Nancy Pelosi, maar dit is direct gericht aan Donald Trump natuurlijk. Hij moest deze maand ook zijn financiële openbaringen publiceren.
7: Ja, vermogensverklaring inleveren vanuit het Witte Huis.
8: Ja, dat was honderden pagina's. Terwijl het normaal gesproken een pagina of 12
7: Ja, ik had uitgezocht voor de crypto-update. Dat was wel grappig. De vorige presidenten, Bush, Obama, Biden, et cetera, allemaal een aangifte van een pagina of 10, 15, misschien 20. En Donald Trump had volgens mij 490 pagina's aan de aangifte.
8: En daarin stond onder meer dat hij zo'n 1,4 miljard dollar aan crypto-gerelateerde inkomsten had. Onder meer via eigen memecoin en het World Liberty Financial. Ja. Nou, senator Gillibrand, een van de democraten die nodig zijn, die zei letterlijk, zonder ethiekregel geen stem. En er is deze week een nieuwe samengevoegde tekst verwacht. Dat zijn dan de 70 pagina's van die Senate Banking Committee, Senate Agriculture Committee, een soort comité die het natuurlijk ook nog wat over te zeggen hebben. En voor zover bekend en gelekt en over gespeculeerd wordt, bevat die tekst nog steeds geen oplossing voor dat ethiekpunt.
7: Ja.
8: Dus volop in onderhandeling nog.
7: Dus eigenlijk de democraten houden hun poot gewoon stijf. Omdat Donald Trump, de president, de grote baas van ook de Republikeinen, waar de Republikeinen grotendeels allemaal trouw aan zijn, die gaat totaal.
8: Maar daar rommelt het ook een beetje.
7: Ja, met inmiddels, zeker. Dus uit onderzoek blijkt inderdaad dat ook best wel een groot deel van de Republikeinse stemmers zoiets heeft van, meneer Trump, kunt u alsjeblieft stoppen met al uw crypto-praktijken en al dat geld verdienen over de rug van normale Amerikanen? Daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Maar de democraten houden op dit punt dus gewoon hun poot stijf en maken er echt een politiek dingetje van.
8: Zeker. En je noemde al nog één kans om het door te krijgen. Ja. Dat is echt puur agenda technisch. De Senaat heeft nog zo'n 2-3 werkweken voor het zomerreces. En die tijd moet ook nog gedeeld worden met andere grote wetgeving. De defensiebegroting, om maar iets te noemen. En elke procedurele stap, en er zijn er dus nog 2 nodig, die kost snel een hele werkweek. En als het Senaat, zelfs als ze het halen, moet dan ook het Huis afgevaardigd nog een keer stemmen over de aangepaste tekst, et cetera. Er is wat interne republikeinse oneenigheid. En dan moet ook Trump nog tekenen, die op dit moment ook nog een andere populaire controversiële wet op zijn bureau laat liggen. Dus veel politiek, veel onrust. En zelfs met een geslaagde senaatstemming nog niet automatisch het einde van het verhaal. En dat zien we terug op die prediction markets. Dus het is een make-or-break week. Maar de kans die speculanten nu toedichten dat de wet er dit kalenderjaar gaat komen, viel in de afgelopen 24 uur van 47% naar 36%.
7: Ja, oké. Dus het is duidelijk dat de buitenwacht die heeft zoiets van, dit gaat hem niet worden. Donald Trump wil trouwens wel graag. Die heeft op Truth Social getweet, gemeld, gepost, dat hij toch echt doorheen moet komen, die wet. Dan nog even tot slot, want in november krijgen we natuurlijk al die tussentijdse verkiezingen.
8: Ja.
7: Ook als je op prediction markets zoals Polymarket kijkt, zie je dat de Republikeinen daar ook niet al te best voor staan. Daar gaan dus misschien wel meerderheden verloren in beide huizen. Dan wordt het misschien nog wel lastiger om die Clarity Act er doorheen te krijgen.
8: En dat is precies de kern van waarom deze weken zo zwaar wegen. Dus ten eerste dat procedurele deel. Als de wet voor het zomerreces er niet doorkomt, dan komt hij op de herfstagenda. Dat is gelijktijdig met de midterms. En dat zijn de periodes waarin zo'n bipartisan bill vaak tot stand komen. Want het is campagnetijd. Het is us against them natuurlijk vooral.
7: Waarom zou je dan nog als democraat gaan samenwerken op zo'n gevoelig onderwerp als Donald Trump en zijn crypto?
8: Precies. En het tweede, precies jouw punt ook, de samenstelling van het Senaat gaat veranderen. En als de Democraten de verkiezingen veel zetels winnen, de partij die niet aan de macht is vaak ook wel wat zetels inlevert in de eerste ambtstermijn van een president. Als dat een crypto-vriendelijke meerderheid aanzienlijk moeilijker gaat samenstellen, dan kan het zomaar eens kunnen dat natuurlijk het überhaupt niet meer in het congres tot stand komt. En senator Loomis, een groot voorstander, die heeft dat met zoveel woorden verbonden aan een uitstel tot 2030, als dit venster niet wordt gehaald.
7: Ja, dat klinkt als Clarity Act dood te begraven.
8: De realistische kans na dit congreswindow dit nog tot stand te krijgen, die is inderdaad wel heel erg klein.
7: Ja, goed. Mauro, wij gaan toch een beetje in dezelfde spirit gaan wij een podcast opnemen.
8: Dat is positiever.
7: Vanmiddag. Dat gaan we met z'n tweeën doen, dat is ook wel eens leuk. Waar gaan we het over hebben?
8: Ja, we gaan een micro-special doen, omdat zoals net gezegd die deadline in Europa nu voorbij is. Dus we kunnen echt de definitieve balans opmaken van alle cryptopartijen. Een paar kleine spoilers. Amsterdam is de crypto capital of Europe, kunnen we wel zeggen. Dus de meeste vergunningen op stadsgebied zijn in Amsterdam. Amsterdam heeft zelfs meer vergunningen dan heel veel landen überhaupt hebben. Nederland staat zelf op nummer 3. En we gaan eens kijken, wat is er nou in al die landen gebeurd dat die verschillen ook zo groot zijn?
7: Ja, ik ben zelf heel benieuwd, nu we de deadline echt hebben gehad. We hebben het natuurlijk vaak over deze Europese cryptowet gehad. Hoe gaat het met België?
8: Ja,
7: dat is wel een gedeelde hobby van ons om naar België te kijken. Daar was niet het meest crypto-vriendelijke, crypto-minded land tot nu toe. Hoe gaat het in Malta?
8: Zeker.
7: En waar hebben alle grote partijen zich uiteindelijk gevestigd? Er zijn altijd ook nog een aantal grote partijen afgehaakt.
8: Zeker.
7: Binance bijvoorbeeld, als grote partij die het alsnog in Frankrijk willen proberen. Nou goed.
8: En niet te veel spoilers, maar België heeft wel iets wat Nederland niet heeft.
7: Kijk, nou, een goed voetbalteam misschien. Ook niet echt eigenlijk. Hè? Goed, nou, wij houden het hierbij. We gaan in de podcast lekker door over Mika. Misschien ook wel een beetje over voetbal. Wie weet, er zijn veel parallellen te vinden. In ieder geval, tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halven, voorzitter bij de branchevereniging voor Bitcoinbedrijven, VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Amerika wil het internationale strafhof de nek omdraaien. Of de Amerikaanse kritiek hout snijdt, bespreek ik met advocaat Geert-Jan Knoops. Maar nu eerst, de oorlog tussen Iran en Amerika woedt weer in alle hevigheid. Hebben de strijdende partijen militair nog opties, of kan alleen creatieve diplomatie nog soelaas bieden?
7: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
8: To me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
6: Ik praat erover met Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar. Maarten, we zijn nu een maand na de ondertekening van dat Memorandum of Understanding tussen de VS en Iran. Is dat nu dood en begraven?
9: Ja, dat weet ik niet, in alle eerlijkheid. Kijk, ik denk dat vredesonderhandelingen zijn denk ik wel een van de moeilijkste onderhandelingen. Omdat dat vaak ook over identiteit gaat. En over een situatie waarin twee landen zijn bezeild, waar je echt heel moeilijk uit kan komen. Dus dat daar tijdens de onderhandelingen nog animositeit over en weer plaatsvindt. Dat zie je vaker in de geschiedenis. Wat je minder vaak in de geschiedenis ziet, is dan een president van de een die de ander scum noemt en sick people. Dat is niet heel behulpzaam, denk ik. Nee. Ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Dit kan dus ook dit klinkt soms wat plat, maar dit kan ook een stap zijn in de ruzie. Hè? Dus dat je dat in onderhandeltermen heet het constructieve wanhoop. Hè? Dus echt even een punt organiseert waarop je echt even uit elkaar gaat om vervolgens weer aan tafel te komen. Dat is niet, een unprecedented. Hè? Dat zie je vaker.
6: Ja. Dat Memorandum of Understanding, wat het uitgangspunt was, dat had op een aantal kritieke punten was dat ingewikkeld, zou ik maar zeggen. Zoals over toezicht op de scheepvaart in de Golf van Hormuz, over het nucleaire programma, over de opheffing van sancties. Was het op deze manier geformuleerd een doodgeboren kind?
9: Ja, of het best haalbare is het positieve frame van misschien hetzelfde. Kijk, het is natuurlijk een heel incompleet en kwetsbaar MOU geweest, hè, Memorandum of Understanding. Ja. En het idee daarbij is natuurlijk ook dat je met, laat ik wel zeggen, wat holle frazen en vage afspraken mensen wel op een gegeven moment in de volgende fase van de onderhandeling krijgt. Ja, als je daar al hele concrete dingen wilt onderhandelen, dan zit je eigenlijk al in de onderhandeling. En daar waren beide partijen duidelijk nog niet aan toe.
6: Nee.
9: Het gevaar daarbij is natuurlijk altijd dat je met zo'n thin deal, als het heet, een heel dun akkoord. Ja, dat je, dan heb je een hele lage drempel om er ook weer vanaf te stappen en toch weer tot geweld over te gaan. Met name als jij vindt dat aan de onderhandeltafel, het niet loopt zoals jij het wilt.
6: Nee. Nee, ik denk ook steeds terug aan het verdrag van 2015. Dat was geloof ik 165 pagina's dik. Ja. En niet twee velletjes, ja. Dus dan zie je al een beetje verschil. Oké, Amerika en Iran zijn.
9: En het is ook dat soort verdragen zijn natuurlijk ook gestold wantrouwen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat je in dit soort situaties vooral wil opschrijven wat de ander niet meer mag doen. Nee. Dat is dus vaak. En dat zijn ook niet hele vruchtbare verdragen. Hè? Normaal gaan verdragen natuurlijk ook uit van een soort kracht. Van laten we dit samen proberen op te pakken. Dat is gelukkig een heel groot deel van de verdragen. Maar dit soort verdragen zijn eigenlijk ingericht om te zorgen dat de ander niet meer uit de pas loopt.
6: Ja, nou goed, misschien is het MOU geschiedenis. Jij zegt misschien ook niet. Je moet altijd een kans geven. Tegelijkertijd wordt in Qatar nog steeds onderhandeld. Waarover? En hoe werkt zoiets? Oorlog voeren en tegelijkertijd onderhandelen.
9: Ja, nou ja, dat is dus wat ik zei, op zich niet vreemd. Dat zie je in meer eindes van conflicten. Tegelijkertijd is iedere keer als je een raket naar de ander toe stuurt of de ander pijn doet, heeft dat gevolgen aan tafel. Nou, wat er meestal onder zit, is dat de ene partij vindt dat het aan tafel niet goed genoeg loopt. Niet snel genoeg, of dat ze niet krijgen wat ze willen. En dan toch weer teruggaan naar geweld om dus je positie aan tafel te versterken. Eigenlijk creëren wat extra leverage, wat extra hefbomen aan tafel. Ik denk waar nu over onderhandeld wordt, maar dat zeg ik er wel eerlijk bij, Bernard, dat is ook speculeren voor mij, want ik zit daar niet aan tafel, is vooral het proces om te komen tot een echte vredesonderhandeling. Want dit MOU is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een voorportaal daarvan, waarbij je afspreekt hoe gaan we dit uiteindelijk met z'n tweeën doen.
6: Ja, even concreet wat er dan misging. Volgens mij was dat op het moment dat olietankers in de straat afweken van een vaarroute die Iran had gedecreteerd en langs de kust van Oman vervoeren. Iran viel toen die tankers aan. Amerika reageerde met bombardementen op Iraanse stellingen langs de straat. Iran nam wraak op Amerikaanse bases in de Golfstaten. En we zijn weer helemaal terug bij af. Is dit de crux van het verhaal? Wie gaat er over de straat van Hormuz?
9: Ja, waarbij ik ook wel voorzichtig ben. Want beide landen hebben ook behoren in ieder geval tot de top 10 inlichtingendiensten in de wereld. En kunnen dus ook verhalen soms zo presenteren aan ons. Dat we denken dat dat gebeurd is, maar dat er in werkelijkheid iets anders gebeurd is. Dus ik probeer dan heel makkelijk ook heel veel brede nieuwsmedia ook uit de andere dan westerse media te halen. Van kijken hoe het verhaal wordt gepresenteerd. Dat uiteindelijk Iran de eerste stap heeft genomen in de animositeit is duidelijk. Maar is dat veroorzaakt of onveroorzaakt is natuurlijk wel een vraag. Hè? Dus ik kan ook jou zo lang uitlokken tot je mij een klap geeft. En dan zeggen ja, maar jij hebt de eerste klap gegeven. Ja. Dus mag ik jou nu terug aanvallen?
6: Jawel, maar
9: dat is wel een pittig hier.
6: Ja, maar goed, die vaarroute is natuurlijk toch een beetje de crux. En Iran zegt wij maken dat uit. En als een schip stiekem dichter langs de kust van Oman gaat, ja, dan hebben ze een probleem.
9: Ja, en dat is denk ik, je ziet hier heel veel asymmetrie eigenlijk in dit conflict. Hè. Dus Amerika heeft als leverage zoveel mogelijk bommen op de ander gooien. Terwijl de leverage van Iran natuurlijk zit. Die hebben ineens ontdekt van wacht even, we hebben de straat van Hormuz. We hebben daarmee een van de machtigste wapens ter wereld in handen gekregen. Ja. En dat zullen ze dus ook uitspelen. Ieder mini overtredingje op hun beste nieuw gevonden wapen zullen ze aanpakken. Dus dat is denk ik wat je hier hebt gezien.
6: Oké, laten we even kijken hoe deze crisis militair en politiek speelt in Iran, de Verenigde Staten en Israël. En hoe diplomatie daarmee om moet gaan. Eerst maar even Iran. Kan je zeggen dat Teheran militair en misschien ook onderhandelingstechnisch Trump en ook Netanyahu door een hoepeltje laat springen?
9: Trump in ieder geval. Netanyahu durf ik zo even nog niet te zeggen. Maar ik heb het eigenlijk vanaf de start van dit conflict gezegd. Kijk, Iran ligt tactisch gezien onderop. Hè, want ze krijgen bommen en granaten over zich heen. Dat wens je niemand toe. Maar strategisch gezien liggen ze hartstikke bovenop. Hè. Zij dicteren eigenlijk de snelheid, de toegevingen. Ze dicteren eigenlijk alles hier. En dat is denk ik heel lastig ook om mee om te gaan. Want je kunt, kijk, een oorlog win je door de moraal van de ander te breken. Niet door alles kapot te maken. Dus Dus als jij mijn huis bombardeert en ik vervolgens denk, ik slaap vannacht onder een tent en morgen vecht ik weer verder. Ja, dan heb je nog steeds niet gewonnen. Hè? En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Ja. Dus de Amerikanen kunnen natuurlijk heel veel kinetische kracht op het land loslaten. Maar daarmee, en volgens mij is het een vrij taaie spirit om te breken, maar hebben ze in ieder geval niet de spirit van het regime nog gebroken.
6: Nee, en hoe ligt het binnenlands? We zien honderdduizenden, volgens Iran zelfs 2 miljoen betraande mensen bij de begrafenis van Khamenei. Wat vinden de overige 89 miljoen Iraniërs?
9: Ja, vind ik heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Want daar weten we eigenlijk te weinig van. Ik heb zelf in Afghanistan gezeten en daar had je 2 groepen. En ik vond de 2e groep altijd de meest verwonderlijke. 1 groep die, net als wij, hunkert naar vrijheid en zelfbeschikking en alles wat daarbij hoort, zeg maar. En dat past in ons westerse denkbeeld. Dus dat vond ik een groep die heel logisch gedrag vertoonde. Maar er is ook gewoon een hele grote groep die zei, ja, daar heb ik allemaal niks aan al die vrijheid. Ik wil gewoon dat we een duidelijke leider hebben hier. En dus die eigenlijk hunkerde naar een sterke vorm van dictatuur. En dat was voor mij toen een enorme ontdekking. En ik weet niet hoe dat in Iran speelt. Dat zeg ik in alle eerlijkheid bij. Ik kan me voorstellen dat ieder mens in de kern hunkert naar vrijheid. Maar dat weet ik niet. Het ligt ook heel erg aan hoe je bent opgevoed en waar je dagelijks meer aan hebt. Ja. Aan vrijheid of aan duidelijkheid.
6: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is oud-diplomaat en onderhandelaar Maarten van Rossum. Laten we even kijken naar de positie van Amerika.
10: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
6: Ja, Trump riep eerder dat hij een beschaving zou wegvagen als Iran zo door zou gaan. Tegelijkertijd roept hij dat Iran ook een deal wil sluiten. In mijn beleving roept Trump iedere 6 minuten iets anders. Wat is nou zijn boodschap?
9: Nou, feitelijk gezien klopt jouw gevoel, denk ik. Want hij roept iedere 6 minuten wat anders. En dat is ook het moeilijke, de public messaging, hè, die je bij iedere grote onderhandeling is. Hè, dus dat wat je aan het publiek vertelt over de onderhandeling varieert zo, dat het heel erg lastig is om te snappen wat de Amerikanen nu, of in casu Trump, aan het doen is. Dus de doelen zijn niet heel helder. Wij hebben laatst een boekje geschreven dat heet Van Doel naar Deal. En het idee is dat als je een helder doel hebt, kom je ook wel tot een goede deal. En hier weten we eigenlijk gewoon niet wat het doel is, want dat het verhaal daarover verandert steeds. Nou, dat maakt het dus ook heel moeilijk om te zeggen of de Amerikanen dit goed doen of niet. Want ik kan pas zeggen of jij goed onderhandelt als ik weet wat je eruit had willen halen. Dus dat is stap 1. En het tweede is dat het Trump natuurlijk wel te maken heeft met een democratie, anders dan in Iran. En de democratie binnenkort ook aan het woord is in Amerika als de midterm elections daar gaan plaatsvinden in het najaar. En dat is toch wel een plek waardoor hij steeds zal moeten laten zien dat ik ben hier sterk, ik behaal hier succes. Terwijl de feiten natuurlijk niet altijd helemaal voor hem spreken. En hij roept ook natuurlijk dat, hè, die olieprijs, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat is vooral een probleem van andere NAVO-landen. Terwijl ja, toch de olieprijs grotendeels op de wereld wordt bepaald. En dat snappen Amerikanen wel. En dat zien ze ook aan de pomp. En dat gaat wel gevolgen hebben. Ja. Plus het feit, hè, het blijft toch onze vredespresident. Hij heeft ook niet voor niks de FIFA-vredesprijs gehad natuurlijk. Dit is een oorlog die is gestart. Zonder echt duidelijke aanleiding, zonder duidelijk belang voor Amerika. Anders dan dat Iran geen nucleair programma mocht hebben. Ja, dat is ook vreemd voor een president die heeft beloofd oorlogen te zullen beëindigen en vooral niet te zullen starten.
6: Nee. Staat hij op dit moment schaak?
9: Ik heb jouw stuk daarover gelezen. Ik denk dat ik het met je eens ben. Hij staat niet schaakmat, maar ik weet niet hoe dat. Ik heb vroeger mijn pionnendiploma gehaald bij schaken. Ja. Ik weet niet hoe het heet als je zelf vrijwillig de koning omgooit op een gegeven moment. Omdat iemand kan je niet schaakmat zetten, maar het is wel duidelijk dat je. Ja, dat je eigenlijk
6: dat
9: liever.
6: Heet, volgens mij heet dat heet opgeven. Dat mag in schaken. Ja, daar is het.
9: Maar goed, ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat wat ze in Amerika is getting worn out. Hè. De energie gaat er op een gegeven moment uit. En dan kun je ook gewoon wegbewegen bij iets. Hè. Dat is ook een oplossing. Niks doen is dan ook iets doen. En naar de midterms toe is dat wel een verliezerstrategie voor hem. Dus ik denk niet dat hij dat gaat doen. Maar mentaal denk ik dat hij een uitweg zoekt om hierbij weg te komen. En voor ons is het vervelend, want hoe meer aandacht er is voor het conflict in en met Iran, hoe minder aandacht natuurlijk is voor het Oekraïne-conflict van de Amerikanen. Dat zag je bij de NAVO-top wel weer oplaaien. En dan lijken er toch wel een aantal goede bewegingen weer te komen. Maar daar hebben wij de Amerikanen ook erg hard nodig.
6: Ja, nou zeggen militaire experts, zonder een veel grotere vloot en grondtroepen bereikt door Trump niks. Nou, de meerderheid van de Amerikanen is tegen die oorlog. De oppositie in het congres neemt toe, ook onder MAGA. Levensgevaarlijk dus, zoals jij zelf al zegt, voor de midterms. Zou Trump het moment bereiken waarop de bekende Amerikaanse formule wordt toegepast, declare victory and leave?
9: Ja. Ja, dat is, is heel geestig. Laatst zei iemand tegen mij, het is heel interessant dat alle oorlogen waar Amerika bij betrokken is altijd, die heette de Vietnam War of de Iraq War. Die heette naar het land waar de oorlog plaatsvindt en nooit de America War of de United States War. Dus je ziet het, dat ze natuurlijk wel een track record hebben van op een gegeven moment maar gewoon zeggen, dit was het en we gaan er vandoor. Nou, je ziet in Afghanistan waar dat toe leidt. Dus dat zou denk ik een ramp zijn voor het land Iran. Maar goed, het regime wat er nu in Iran zit, na de regime change door Trump, is dusdanig veel harder, denk ik, dan het vorige regime en veel gemotiveerder geraakt. Dat, nou, dit was denk ik niet het idee wat Trump in zijn hoofd had toen hij over regime change sprak. Maar hier is bijna niet van te winnen. Ook omdat natuurlijk de omgeving van Iran ze graag helpt bij het zo moeilijk mogelijk maken van de VS.
6: Ja. Nou, tenslotte Israël, die derde partij in dit verhaal. Een overgrote meerderheid van het Israëlische volk vindt dat Netanyahu de oorlog met Iran verloren heeft. En ook onder Netanyahu's achterban vinden heel veel mensen dat. Wat voor belang heeft Netanyahu nou om dan toch door te vechten?
9: Ja, ik denk dat hij dat zelf een aantal keren al heeft duidelijk gemaakt. Hij vindt Iran zo'n existentiële dreiging voor Israël in de regio, dat ze zo ver mogelijk weg moeten worden gebracht van het zijn van die dreiging. Of dat nou nucleair is of gewoon militair. Hij wil Iran gewoon alle wapenen ontnemen, om het zo maar te zeggen. Dat is zijn doel. En dat blijft, ik denk dat zie je in heel veel onderhandelingen en processen, dat mensen op een gegeven moment helemaal vast komen te zitten in hun eigen geloof. En als je dan niet mensen om je heen hebt die ook kunnen zeggen tegen je, misschien moet je je koers bijstellen. Dat is een hele gevaarlijke dynamiek. En ik denk dat in alle eerlijkheid Netanyahu in die dynamiek vastzit, zijn de mensen om hem heen ook. En het is denk ik dan aan het Israëlische volk om hier zich over te blijven uitspreken.
6: Ja, ja.
9: Maar dat is een gevaarlijke dynamiek, want ze hebben een enorme sleutel in handen met Libanon. Want iedere keer als daar iets naartoe schiet, dan maakt Iran daar een heel groot punt van. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van, laten we eerst even focussen op de VS en Iran.
6: Ja.
9: Maakt Iran daar een heel groot punt van. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van,

0: de Israëlische, maar vooral ook de Libanese politiek en in meer landen in de regio wordt niet per se beheerst door de formele regering. Hè? En dus dat zag je al vroeger in de Camp David-akkoorden en met Clinton, dat je eigenlijk ziet dat steeds als het formele gedeelte on track komt, dus dat daar rust in komt, dat daar een hoop gloort, dat dan vervolgens allerlei fracties weer ergens iets opblazen of aanslagen gaan plegen of wat dan ook, om het proces te verstoren. Dus laat ik zo zeggen, ik hoop met jou, maar ik vrees dat de realiteit wel eens tegen kan vallen.
1: Ja, komen we tenslotte aan het allerbelangrijkste onderdeel van dit gesprek, namelijk Maarten van Rossum. Ga eens benoemen wat jij zou doen als jij hoofdonderhandelaar was. Hoe zou je het aanpakken?
0: En hoofdonderhandelaar namens, ben ik mediator of ben ik hoofdonderhandelaar namens een van de partijen?
1: Natuurlijk, jij bent mediator, dat is jouw vak.
0: Ja, ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het zou een beetje pretentieus zijn om nu boven de Qatari en alle mensen die daar nu mee bezig zijn daarover advies te geven. Maar waar alle deals eigenlijk doorgaans goed gaan, is dat de partijen die aan tafel zitten moeten eerst, want het zijn nog proxy-onderhandelingen, moeten eerst bij elkaar worden gebracht. Dat is echt stap 1. En je zult moeten gaan zien dat je samen wat moet inschikken om eruit te komen. En dan is het allerbelangrijkste dat je het verlies van de andere kant weet te verkopen, niet per se als jouw winst. Want op het moment dat je victorie gaat kraaien en je hak als het ware op de kaak van de ander zet en roept ik heb hier gewonnen, dan wordt het niks. Als je kunt zeggen we hebben eigenlijk als het ware allebei gewonnen, een soort gezichtsreddende operatie. Dat is waar je in de tussentijd naartoe moet komen. En uiteindelijk zal de harde noot gekraakt moeten worden als Amerika daaraan vast blijft houden van hoe ziet dat nucleaire programma van Iran eruit. En dat is een denk ik iets waar de Amerikanen zichzelf de afgelopen tijd enorm achteruit hebben onderhandeld. En dus zal het heel lastig zijn voor de Amerikanen om iets van winst hieruit te halen.
1: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat de conclusie is, verrijking mag van uranium, maar niet meer tot zulke hoge waarden. En daar gaan we dan toezicht op houden. Als dat zo wordt geformuleerd, dan kan Iran zeggen, zie je wel, wij mogen gewoon ons nucleaire programma voortzetten. Dus daar zie ik wel een gaatje.
0: Ja, volgens mij lag die deal er ongeveer al. Hè? Ja. Dus dat, daarmee bedoel ik, ze hebben zichzelf flink achteruit onderhandeld.
1: Ja.
0: Dus je moet heel erg vanuit wat heb ik al en welke alternatieven kan ik creëren zonder de ander in onderhandelingen. Zo moet je daarover nadenken. En dat is hier niet gebeurd, waardoor er een ergere situatie is ontstaan. En dan wordt het dus, dat is mijn punt, steeds lastiger om de tactiek toe te passen. Mensen echt bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk zullen ze met elkaar door één deur moeten kunnen. En dat zie je eigenlijk wat Clinton destijds ook heeft gedaan met Arafat en Rabin, is dat je ze in een heel lang traject met heel veel persoonlijke investering en heel veel betrokkenheid en heel veel diplomatie mensen tot elkaar moet brengen en ze samen moet laten inzien dat vrede een betere optie is en dat winnen niet je enige optie is.
1: Dank, Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar.
2: Blik op Europa.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert weer wisselingen door in zijn regering. Voor het eerst in 4,5 jaar oorlog leidt dat tot protesten op straat. Met name vanwege het ontslag van de minister van Defensie, Mykhailo Fodorov. Welkom Europa-verslaggever en BNR-Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan. Hoe groot zijn die protesten en waarom zijn de Oekraïners zo boos?
3: Ja, in verschillende steden zijn die protesten aan de gang, maar in Kiev het meest zichtbaar. Duizenden mensen daar op straat, kan vanavond nog aanzwellen. Op een dag die eigenlijk feestelijk had moeten zijn vanwege de komst van Ursula von der Leyen en Keir Starmer naar Kiev. Maar de demonstraties domineren nu de berichtgeving. Een regeringswisseling, ook een nieuwe premier, veel nieuwe ministers. Maar het gaat de protesterende Oekraïners om het wegsturen van Fedorov. 35 jaar oud, maar al sinds 2019 minister. Eerst van digitale transformatie, nu van defensie, de drone-koning van Oekraïne. En de Oekraïners reageren erop alsof je Messi zou wisselen vlak voordat je de WK-finale zou kunnen bereiken. Zo boos zijn ze. Maar ja, Fedorov's kijk op drones, die heel innovatief was, die schuurde blijkbaar, en dat hoorde ik ook vanuit Oekraïne, die schuurde te veel met de opvattingen van de legerleiding. En nu heb je dus dat de populariteit van Fedorov misschien wel weer de opperbevelhebber Sirski in de weg zit. Hoe dan ook, er zijn veel protesten.
1: Kan dit tot een probleem worden voor Zelensky?
3: Ja, dat zou kunnen. Al staat Zelensky natuurlijk al jarenlang voor hetere vuren. Maar Zelensky

0: Zelensky ontslaat Fedorov met het idee dat hij politiek en legerleiding weer dichter tot elkaar kan brengen. Maar wat de president misschien onderschat is dat de opperbevelhebber totaal niet populair is. Dat was hij al niet toen hij de opvolger werd van Valery Zaluzhny, wat het volk Zelensky ook niet in dank afnam, waar ze niet de straat voor op gingen. Nu dus wel, en Zelensky moet uitkijken dat de protesten die voor Fedorov zijn niet anti het leger worden. Dat geldt ook voor Scheuring in zijn eigen politieke partij, waar ook fans van Fedorov zitten. Er zijn ook mensen uit het leger die zich al solidair met Fedorov ook hebben betuigd en hun ontslag hebben aangeboden. En hier is eigenlijk sprake van een botsing tussen twee denkrichtingen, Bernard. De Oekraïense generaals vinden het lastig dat Fedorov zo innovatief werkt en zo volledig inzet op drones. Wat voor de generaals dan weer spreekt, is dat zij zeggen, ja, met drones kun je het front wel stabiliseren, maar misschien niet land bevrijden in de toekomst. Dus het blijft een soort botsing, een soort richtingenstrijd. Je kunt ook zeggen, Oekraïners gaan de straat op uit angst voor nieuwe mogelijke mobilisaties. Want als het leger weer wat minder drones wil gebruiken, dan heb je mensen nodig. En daar hebben ze in Oekraïne een tekort aan.
1: Ja, Fedorov heeft zojuist een persconferentie gegeven. Wat zei
0: hij? Hij zegt, Syrsky is incompetent, houdt militaire hervormingen tegen, verdeelt het land. Een bevestiging dus van wat ik zojuist zei. Het was echt een pittige persconferentie van de man die ook wel gezien wordt als mogelijk toekomstig president van Oekraïne. Hij zegt, Syrsky praat niet open en eerlijk, ook niet één op één, hij is achterdochtig. En in plaats van na te denken over hoe we Rusland met asymmetrische oorlogsvoering op de knieën kunnen krijgen, verdeelt hij het land. Fedorov zei ook echter dat Zelensky tegen hem had gezegd dat hij Syrsky niet zou ontslaan. Dat Fedorov dat accepteerde, dat ze wel door wilden met samenwerken. Maar ja, uiteindelijk is het anders besloten. Fedorov was trouwens een paar weken geleden terug in Nederland, tijdens een van zijn laatste reizen. En collega Michal van de Toorn die sprak ook met hem. En die spanning tussen Fedorov en Syrsky was toen al voelbaar. Want Michal die stelde hem een vraag over de ambitie die Oekraïne heeft om 50.000 dode Russen per maand te realiseren. Omdat dat het kantelpunt zou zijn, het moment dat Rusland misschien op zou willen geven. Maar Michal en ik ook, wij dachten dat dit het plan van Syrsky was. En daar dacht Fedorov dus anders over.
2: I said this goal. Yeah. No problem.
0: Ja, we hadden het al kunnen weten, Bernard. Ja,
1: heeft het invloed op de oorlog?
0: Moeilijk te voorspellen, want die 40 dagen campagne die Oekraïne momenteel voert richting Rusland, die gaat gewoon door. Het zorgt er wel voor dat allerlei adviseurs van Fedorov nu ook opstappen en verdeeldheid onder de bevolking. Dus ja, het wordt vooral iets dat, denk ik, Zelensky met de maatschappij moet managen.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever en BNR's Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten... maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Amerika heeft nooit deelgenomen aan het internationale strafhof in Den Haag en is altijd kritisch geweest. Maar nu gaat de Trump-regering een stap verder. Het wil het strafhof bestrijden en ontmantelen.
6: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
5: Ja, als minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Geert-Jan Knoops, hoogleraar en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Welkom.
7: Goedemiddag,
5: Peter. Fijn je te zien.
7: Ja.
5: Hele stevige woorden van Rubio, maar eigenlijk weten we al langer hoe Trump en de zijn over het strafhof denken. Is die kritiek in dat opzicht dan ook logisch?
7: De kritiek van Amerika is vanuit de Amerikaanse rechtscultuur wel begrijpelijk, omdat men erg gebrand is op, zoals de Amerikanen noemen, checks and balances. En bij het strafhof is gekozen voor 1 aanklager die de macht heeft om een zaak te beginnen, weliswaar met toestemming van 3 rechters. De Amerikanen zijn daar tegen geweest, hebben aanvankelijk wel ingestemd met het strafhof in 1998 onder Clinton, maar waren voorstander van een grotere rol voor de Veiligheidsraad als meer controlemechanisme en niet bij het leggen van de macht bij 1 persoon. Toen dat niet gebeurde, hebben de Amerikanen zich in 2002 onder president Bush teruggetrokken.
5: Ja, even over Clinton, want ik herinner me dat nog wel. Die zei toen, hij stond sympathiek tegenover het idee, om daarmee te beginnen. Hij vond het eigenlijk een goed idee. Maar hij zei, het probleem dat wij hebben is dat wij hebben zo'n enorme krijgsmacht. En die is zo verdeeld in allerlei vredesmissies en andere stabiliteitsmissies in de wereld. Dat de kans dat ergens een soldaat wordt beschuldigd van overtreding van het oorlogsrecht of misdaad is zo groot dat wij zijn altijd pineut. Dus ik kan daar niet aan meedoen.
7: Ja, nou, het bewijs daarvan is inderdaad geleverd in 2020... toen het Internationaal Strafhof een onderzoek autoriseerde van de aanklager in Afghanistan. Waarbij dus ook Amerikaanse militairen onder de rechtsmacht zijn gekomen van het strafhof, hoewel Amerika dus geen partij is bij dat strafhof. En dat was voor Amerika tegen het zere been. Dat is ook de reden geweest dat de sancties bij de eerste termijn Trump zijn uitgevaardigd tegen het strafhof. En er dus nu ook 3 rechters zijn gesanctioneerd onder de huidige termijn Trump. Die dus het onderzoek in Afghanistan heeft hebben geautoriseerd. Dus de Amerikanen hebben dat voorbeeld aangehaald om die sancties nu verder op te voeren. En dus ja, de strop verder om de nek van het ICC te trekken, om het maar zo te zeggen, doordat ze nu ook andere landen willen gaan bewegen, diplomatiek, om zich terug te trekken uit het strafhof.
5: Ja, even daarop en dan direct over wat ze terugdoen. Want ze blijven niet zomaar zitten, neem ik aan. Er zijn 124 landen lid. Dus ook een heleboel. Er zijn 193 landen, dus een heleboel landen niet. Wie niet lid zijn, onder andere Amerika, China, Rusland, Israël, India, Turkije, Saoedi-Arabië, Indonesië. Dat zijn niet de kleinste landjes. Wat voor mandaat heeft het strafhof dan in werkelijkheid?
7: Nou, dat is heel beperkt, blijkt nu wel. Omdat zelfs onder de ICC-landen, dus de landen die het strafhof wel hebben ondertekend en hebben geratificeerd het verdrag, er nu ook steeds meer landen zijn die om eigen politieke, economische belangen de medewerking aan het strafhof soms helemaal niet meer willen verlenen. Denk aan Hongarije, denk ook aan Italië. We hebben het ook gezien met Mongolië, waar Poetin op bezoek ging. En er is zelfs een rechter uit Mongolië die benoemd is in het strafhof. Dat zijn allemaal landen die de arrestatiebevelen in kwestie van in zaak Poetin en Netanyahu niet hebben willen uitvoeren. En dat betekent dat de Achilleshiel van het strafhof is gelegen in het feit dat men afhankelijk is van de landen die het strafhof hebben ondertekend en die dus moeten meewerken. Maar als die om allerlei redenen dat niet willen doen, dan kan het strafhof niks doen. En B, er staan ook geen sancties tegenover. Er wordt dan weliswaar een gele kaart uitgedeeld aan bijvoorbeeld Italië of Hongarije. Maar daar blijft het bij.
5: Ja. Je kunt zeggen, het is heel lastig ook. Ik denk weer even aan Clinton. Maar ik denk nu ook aan wat Nederland heeft veroorzaakt, zal ik maar zeggen, in Habadja. Bij die aanvallen op IS. Goed bedoeld en goed gepland, alleen verkeerd uitgepakt. Er waren heel veel burgerslachtoffers. Zou je kunnen zeggen dat toenmalige minister van Defensie, Jeanine Hennis, moet worden berecht?
7: Nou, theoretisch zou dat kunnen. Ja. Puur theoretisch. En dat is dus ook het schrikbeeld wat Amerika ogen heeft.
5: Dat is wat Clinton voor ogen had.
7: Ja, dit scenario dat dus een militaire operatie verkeerd uitvalt. En ook als dat niet opzettelijk is bedoeld, dan nog kan een strafhof in zo'n geval onderzoek instellen. Tenzij natuurlijk Nederland in zo'n situatie, of Amerika als het gaat om Amerikaanse soldaten zelf, het onderzoek doen. We moeten niet vergeten, het strafhof komt eigenlijk pas in beeld als het ICC-land zelf het onderzoek niet kan doen. Nee. Bijvoorbeeld in de zaak Afghanistan had Amerika kunnen zeggen, nou, wij gaan zelf onderzoek doen naar die soldaten. De Amerikaanse soldaten dan zouden aanklagen van een strafhof dat moeten afwachten. Maar dit scenario dat een minister verantwoordelijk voor de inzet van militairen en een operatie die mogelijk uitmondt in oorlogsmisdrijven, dat schrikbeeld is voor de Amerikanen inderdaad nu de reden om verder de druk op te voeren. Maar het zijn scenario's die zich inderdaad kunnen voordoen.
5: Ja, terwijl zij zelf het concept hebben bedacht van een tribunaal.
7: Nou ja, sterker nog, de Amerikanen hebben aan de basis gestaan van het internationaal recht met het Nuremberg-tribunaal 1995, de blauwdruk van eigenlijk het huidige ICC. Ze zijn voorstander geweest ook van het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal in 1993-1994. Ze hebben ook het Sierra Leone-tribunaal omarmd met een eigen hoofdaanklager. Dus als de Rubio nu zegt, dus het so-called international law, het zogenaamde internationaal recht, dat is wat hij in zijn toespraak nog eens benadrukte, dan is dat natuurlijk redelijk cynisch als je bedenkt dat de Amerikanen juist altijd dat internationaal recht hebben omarmd. Maar als het dus nu in de achtertuin terechtkomt, dat internationaal recht, zie je dat de Amerikanen dus nu een terugtrekkende beweging verder maken van het strafhof. Want vergeet niet, onder Biden hebben de Amerikanen meegewerkt met het strafhof om bewijsmateriaal te leveren voor potentiële oorlogsbedrijven van Rusland jegens Oekraïne. Dus er zijn heel veel voorbeelden dat Amerika wel dat strafhof tot op zekere hoogte erkent, althans daaraan meewerkt. Denk ook aan het onderzoek Libië en Soedan. Daar hebben de Amerikanen niet het vetorecht ingeroepen bij de verwijzing van de Veiligheidsraad van de situatie Libië en Darfur naar het strafhof. Dus in dat opzicht kun je niet zeggen dat de Amerikanen altijd Mordekus tegen zijn geweest. Maar het systeem van het strafhof, of daar kunnen ze zich niet in vinden.
5: Nee. Ik neem aan dat als het strafhof steeds maar al dit soort, mag ik zeggen, laster, kwaadsprekerij of misschien terecht kritiek over zich heen krijgt, dat ze het er ook niet bij laten zitten. Doen ze wel eens wat terug.
7: Ja, intern is er natuurlijk, zijn er tegenmaatregelen genomen. Denk ook aan andere computersystemen. Omdat het ICC afhankelijk is ook van soms Amerikaanse diensten die voorwerp van de sancties zijn. Wij als advocaat bij het strafhof hebben dat ook ondervonden doordat wij onze eigen systemen ook hebben moeten aanpassen. De dossiers bewaren, et cetera. Maar er zijn recentelijk 3 rechters van het strafhof geweest. Een rechter uit Benin, Oeganda en Canada. Die zijn naar de federale rechtbank gestapt in Manhattan, in New York. En hebben daar de regering Trump aangeklaagd wegens de sancties die nu die waren al aangekondigd bij de vorige set sancties vorig jaar, voordat Rubio deze uitspraak deed. En die hebben dus gevraagd aan de federale rechter om die sancties onrechtmatig te verklaren. En dat zijn sancties die hen dus treffen, bijvoorbeeld bij Amerikaanse banktegoeden, diensten die men van Amerikaanse bedrijven wil verkrijgen. Die rechters kunnen dat dus niet meer doen. En zij beroepen zich op het feit dat er geen noodtoestand is geweest om die sancties uit te vaardigen. Want het Amerikaanse standpunt is, er is een noodtoestand voor Amerika, doordat het strafhof eigenlijk de veiligheid van Amerika in gevaar brengt.
8: Ja.
7: En die procedure loopt dus nu in Manhattan. Ja. En ja, daar is dus de kans aanwezig dat de federale rechter zal zeggen tegen Trump, ja, die sancties naar rechters kun je niet handhaven.
8: Nee, en dan gaat de regering in beroep en dan gaat het naar het Hoge Rechtshof en dan wordt het echt spannend.
7: Dan wordt het echt spannend.
8: Ja, ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof.
9: The Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well. Generations to come. Thank you.
8: Ja, bijzonder moment. Dat was de toenmalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens de oprichting van het internationaal strafhof in 98. 4 jaar later ging het hof van start. In een kwart eeuw zijn voornamelijk Afrikaanse dictators en ministers berecht. Kun je dan niet zeggen, met al dat gedoe en toch een beetje het opblazen van het imago, dat het allemaal ook niet zoveel voorstelt?
7: Nee, dat is inderdaad een kritiek die het strafhof zich zeker nog meer moet aantrekken dan het al heeft gedaan. Want ik zeg erbij dat het strafhof heeft jaren geleden kritiek gehad van de Afrikaanse Unie dat men puur gericht was op het Afrikaanse continent. Toen heeft het strafhof eigenlijk het selectiebeleid bijgesteld. Er zijn dus onderzoeken ingesteld, Venezuela, Filipijnen, Oekraïne. Maar als je kijkt naar de populatie van gedetineerden in Scheveningen, waar ik toevallig vanochtend ook was bij mijn cliënt in het bij het ICC, dan zie je dat daar van de 8 gedetineerden, dat er 7 uit Afrika komen en 1 uit de Filipijnen. En dat betekent dat die kritiek nog steeds bestaat. Burkina Faso, Mali en Niger hebben nu sinds een paar weken geleden het verdrag opgezegd van het ICC. Dat zijn dus 3 Afrikaanse landen die zich gaan terugtrekken. Ook vanwege onder andere deze kritiek. Ja, dat betekent het ICC, het imago van het ICC is zeker in gevaar. Niet alleen door het probleem dat zich voordoet dat men eigenlijk geen handhavingssysteem heeft om arrestatiebevelen zelf uit te voeren. Dat is afhankelijk van de medewerking van landen. En het grootste uitdaging van het ICC zal nu zijn om die 124 landen binnenboord te houden.
8: Ja.
7: Kijk, Amerika zul je niet binnenboord krijgen.
8: Nee, maar Rusland ook niet.
7: Maar het kan dus zijn dat de campagne van Rubio zal leiden dat meer landen zich gaan afvragen, is het wel verstandig? Want het ICC heeft een budget van 200 miljoen euro per jaar. En dat wordt betaald door die landen zelf.
8: Ja. In hoeverre is het strafhof, want dat voelen veel mensen, een politieke instantie?
7: Het is natuurlijk niet opgezet als een politieke instantie. Het is een juridische instantie, maar je kunt niet ontkennen dat er een politieke factor meespeelt bij de beslissing welke zaken er aan het ICC worden voorgelegd. Met andere woorden, de aanklager zelf moet ontegenzeggelijk een selectie toepassen. Want ik zei net, het budget is 200 miljoen euro per jaar. Nou, daar kun je maar een paar zaken goed van onderzoeken. Dat betekent dat je moet selecteren en daar speelt ook een politieke factor zonder meer een rol, ook al wordt dat naar de buitenwacht ontkend. Maar wij merken dat natuurlijk in onze praktijk bij het ICC zeker. En dat maakt het ook moeilijk, omdat soms beslissingen over wel en niet vervolging niet altijd transparant zijn. En dat betekent dus dat het ICC meer zal moeten doen om die beslissing meer transparant te maken.
8: Ja, en jij bent advocaat, er zijn er meer.
7: Ja.
8: Doen jullie als advocaten, en in dat strafhof ook op moeite om de aanklagers daarvan te overtuigen? Zijn er discussies over? Is er een soort beweging intern in de organisatie?
7: Ja, daar wordt wel over gediscussieerd en soms ook in de rechtszaal. Dat men zich afvraagt van kijk, hier staat meneer A terecht van deze politieke partij. Maar meneer B van die politieke partij die dezelfde verwijten treft, die wordt niet vervolgd. En dat kan dus een discussie zijn in de rechtszaal. Hoewel rechters over het algemeen daar niet voor gevoelig zijn. Want die willen zich juist niet met dat selectiebeleid inlaten. Maar op het niveau van de aanklager vindt die discussie wel plaats. Een voorbeeld is natuurlijk dat toen Netanyahu en Gallant werden aangeklaagd namens de staat Israël, de aanklager direct ook een aantal leiders van Hamas heeft aangeklaagd om daarmee in ieder geval het beeld naar buiten toe op te werpen dat beide kanten van het conflict werden onderzocht. Even los van de vraag of dat wel een doorzichtige tournure is geweest van de aanklager. Ja. Maar los daarvan, men is zich er wel van bewust dat je natuurlijk een conflict alleen goed kunt onderzoeken en eerlijk als je het aan de beide kanten doet. En daar ontbreekt het nog wel eens aan bij het ICC. En dat maakt ook dat landen als Amerika en andere landen zeggen, ja, maar kijk eens, het ICC is voornamelijk politiek gericht op de zwakkeren in de strijd. He, want Afrikaanse landen zijn over het algemeen natuurlijk in meerdere opzichten een zwakkere partij vanuit het Westen bezien. En dat maakt ook dat de vervolging van dat soort mensen politiek veel gemakkelijker is voor de aanklager dan een mogelijkheid in het Westen.
8: Ja. Begrijp ik, dat begin je niet zo snel aan. Als het strafhof zo doorgaat en niet zichzelf corrigeert, want dat is eigenlijk wat nodig is, is het dan wel een lang leven beschoren?
7: De toekomst van het strafhof is zeker niet in steen gegoten en is zeker op zijn minst onzeker. Wil het strafhof eigenlijk blijven overleven, dan zal het dus exterieur het nodige moeten gebeuren, wat ik al zei, om die 124 landen binnenboord te houden. Dat is al een hele klus. Er zijn nu 3 Afrikaanse landen die het verdrag, wat ik al zei, hebben opgezegd recentelijk. Maar ook intern zal er veel gedaan moeten worden om de procedures van het strafhof eerlijker, transparanter en sneller en efficiënter te maken. Ook vanuit de verdediging bekeken. Ik kan er veel voorbeelden van geven, maar de gelijkheid in het strafproces is bij het strafhof niet gewaarborgd tussen aanklager en verdediging. Dat is ook voor veel landen de vraag van, moeten we onze eigen politieke leiders dan overleveren aan een tribunaal waar die rechten niet 100% zijn gegarandeerd? Een voorbeeld is dat Amerika in het Amerikaanse strafproces geen participatie kent van slachtoffers in het strafproces. Nou, dat is bij het ICC dus wel inmiddels geïncorporeerd. En dat betekent dus dat je het systeem ook intern efficiënter en sterker moet maken. Maar ook extern zal het strafhof veel meer moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen wat nu tanende is.
8: Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en co-auteur van het boek Leiders voor het Gerecht, hoe het internationaal recht wordt ondermijnd. Nogmaals, dank.
3: Postma in Amerika.
8: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump houdt vandaag een toespraak vanuit het Witte Huis. Verkiezingsfraude wordt een belangrijk onderwerp. Het gaat nooit weg, lijkt het wel. Die verloren verkiezingen van 2020 zijn voor Trump eigenlijk altijd een belangrijk onderwerp gebleven.
10: Ja, hij heeft het nooit losgelaten. We zijn 6 jaar verder. Hij blijft bezig met het herschrijven van dat verhaal. Hij heeft eigenlijk gewonnen. De Democraten pleegden fraude. Dat is voor hem persoonlijk natuurlijk belangrijk, want hij kan niet verliezen. Dat past niet in zijn wereldbeeld. Maar het is ook wel tactisch. Hij kijkt naar november, hij kijkt naar de congresverkiezingen. En hij wil bijvoorbeeld die SAFE Act door het congres krijgen, met erin strengere regels voor het stemmen. Maar hij wil ook zijn eigen achterban motiveren om te stemmen, want het staat er nu niet zo goed voor in de peiling. En dit is iets waar ze wel boos over zouden kunnen worden. En dan gaan ze misschien wel toch naar dat stemhokje. Zijn eigen partij is daar niet altijd blij mee. Die denken vooral van, ja, wij moeten het over de economie hebben. Dat vinden de mensen belangrijk. De hoge benzineprijs, dat soort dingen. Nou, Republikeinen in Washington hebben dat heel lang maar een beetje gelaten. Dat Trump daar steeds over wil praten. En ze buigen tegelijkertijd ook mee. Want Trump is natuurlijk wel de baas. Gisteren was er een hoorzitting, zeg maar een soort sollicitatiegesprek van Jay Clayton. Hij moet de directeur van de inlichtingendiensten worden. En hij krijgt dan van 3 verschillende senatoren de vraag: wie won de verkiezingen van 2020? En hij wil wel erkennen dat Joe Biden naar de gevolgde procedure dan wel de president was. Hij wil ook erkennen dat Biden de meeste kiesmannen had. Maar hij wil niet zeggen dat Joe Biden de verkiezing heeft gewonnen.
11: I believe he had the most electoral votes.
12: So he won the election.
11: He followed our process, had the most electoral votes, was declared the winner, and...
12: And who has the most electoral votes? Is it the person that wins or the person that loses?
11: I think that's your characterization.
10: Ja, wie heeft dan de meeste kiesmannen, de winnaar of de verliezer van de verkiezingen? Hij wil het niet zeggen. Hij weet dat Trump meekijkt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En Republikeinen zeggen dan ook van, ja, het is een beetje flauw, hè, semantische discussie. Hier gaan wij niet aan meedoen, maar het zegt natuurlijk wel iets. En in Trumps tweede termijn zagen we al heel veel kandidaten op dezelfde manier ontwijkende antwoorden geven. En als ze dan in hun positie komen, als bijvoorbeeld minister, dan is het ineens een heel ander verhaal.
8: Ja, het zijn niet alleen kandidaten voor belangrijke posten, ook verschillende congresleden willen niet zeggen dat Biden die verkiezingen won.
10: Ja, of ze het nou echt geloven of niet, er wordt echt heel veel ontweken. De verwachting is ook dat Trump bijvoorbeeld zou claimen in die toespraak dat de 2 democratische senatoren van Georgia niet eerlijk verkozen zijn in 2020. Ossoff en Warnock zijn dat. En net na die hoorzitting waar we het net over hadden, werd de Republikeinse senator Cynthia Lummis uit Wyoming daarna gevraagd.
13: In your mind are senators Ossoff and Warnock duly chosen and sworn?
14: Don't know.
10: Ja, die Lummis die werd gekozen in 2020. Hetzelfde jaar als Warnock en Ossoff, haar democratische collega's. Andere staat weliswaar, maar gewoon dezelfde verkiezingen. Dus aan haar eigen verkiezing twijfelt ze niet, maar aan die van haar collega's wel. En dat is dus ja, precies de Trump-methode.
8: Ja. Trumps FBI heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verkiezingsfraude.
10: Ja, er is voor Trumps tweede termijn al veel onderzoek gedaan. Hè. We hebben het hier veel gehad over die rechters die zich hebben uitgesproken. Nooit werd er bewijs gevonden voor verkiezingsfraude. Er waren incidenten, maar geen grootschalige fraude. Onder Trump is dat allemaal eigenlijk opnieuw gedaan. Met Trumps mensen aan de leiding. En dat was met name in Georgia. En ook vanuit de FBI hoor je daar eigenlijk al maandenlang, sinds Trump aan de macht is, er is fraude gepleegd en wij hebben dat allemaal boven water gehaald. Met name Kash Patel die zegt, dat is nu de baas van de FBI. Die roept dat ook al jaren, ook al voordat hij dat werd. En tijdens zijn confirmation hearing was hij heel ontwijkend daarover. Dus precies zoals je die eerste meneer hoorde. Als FBI-directeur veranderde dat weer. En zei hij van, er gaan heel snel arrestaties komen.
15: We've got all the evidence. I can announce on your show that we've got all the information we need. We're working with our prosecutors, the Department of Justice and their Attorney General Todd Blanche. And yeah, we are going to be making arrest. And it's coming, and I promise you, it's coming soon.
10: Ja, dit was in april. Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties geweest, Bernard. Maar dit houdt het vuurtje steeds brandende. En dat is wat Trump ook de hele tijd aan het doen is. En uiteindelijk maakt het misschien ook helemaal niet zoveel meer uit. Want het zaadje is geplant, wordt regelmatig bewaterd door Trump en de mensen om hem heen. Ik zag dat Brad Beyer, een bekende presentator van Fox News, zichzelf weer aan het verdedigen is op dit moment voor de verkiezingsnacht, toen Fox News Arizona callde voor Biden. En ik hoor het ook als ik met mensen praat, vooral Republikeinen, die denken dat 2020 niet eerlijk was. Maar 2024, toen Trump natuurlijk won, daarover hebben ze geen twijfel. Okay. Dus ook dat weer net als Trump.
8: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-app en de site of je favoriete podcast-app. Redactie Michiel Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
5: De overheid stond in zijn recht met het verbieden van de overname van Solvinity tot onvrede van het bestuur. En Poetin besloot deze week dat de Russische divisie van de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel onder Russisch staatstoezicht komt te staan. Twee onderwerpen die we gaan bespreken.